0: bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder, maar het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Als je jarig bent op de basisschool, lijkt het traditie. Je stoel wordt versierd, je mag de klasse rond om uit te delen. Je krijgt zo'n mooie kroon op je hoofd. En je wordt natuurlijk toegezongen met Lang zal ze leven. De kop van de kat is jarig. Maar opeens klinkt daar ook Hanky Panky Shanghai. De hele klas lacht. De juf doet alsof er neus bloedt. En jij weet eigenlijk niet eens waarom jij degene bent waarom gelachen wordt. Voor veel Aziatische Nederlanders is dit geen uitzondering. Het is het soort racisme dat nog steeds in Nederland speelt. Op school, op straat, op televisie. En dat anno 2026. Onze gast van vannacht besloot dat de verhalen van deze Aziatische Nederlanders niet langer onbesproken mochten blijven. Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNNVARA. Mijn naam is Benji de Visser. En elke dinsdagnacht nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien wat minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doet. En mijn gast van vannacht is Reon Luong, kunstenaar, fotograaf en oprichter van Stichting Asian Raisins. Al jaren zet zij zich in om anti-Aziatisch racisme zichtbaar te maken. Het komende uur gaan we in gesprek over anti-Aziatisch racisme. Want waarom blijft dat vaak buiten beeld? Wat doet het met je als het je overkomt? En hoe kunnen we er nou in godsnaam voor zorgen dat het niet weggewuifd wordt? Een hele goede nacht. Wat gaan we zeggen? Nacht, ochtend.
3: Hallo. Hey. Nacht.
2: Nacht.
3: Goeienacht.
2: Ja, oké. Okay. Ja, helemaal goed. Voor mij voelt dit ook als middernacht. Ben jij een beetje een nachtdier?
3: Soms, af en toe. Maar ik ben wel echt heel erg moe, merk ik nu. Dus ik hoop dat ik nog een beetje scherp ben.
2: Oké, okay, nou ja, we gaan het over jou hebben. Dus het is voor jou hopelijk niet hele pittige materie waar je echt scherp moet blijven. Dit is natuurlijk je leven. Dus en als je moe wordt, dan neem je even een koffietje, doen we een extra nummertje erin. Houden we elkaar gewoon lekker wakker. Jij bent oprichter van Stichting Asian Raisins. Kan je ons uitleggen wat dat precies is?
3: Ja, zeker. Stichting Asian Raisins is een organisatie die zich inzet tegen racisme naar Oost- en Zuidoost-Aziaten in Nederland. En dat noemen we door middel van campagnes, evenementen, bijeenkomsten. En daarnaast hebben we ook online content die we publiceren, artikelen die we plaatsen. Maar hebben we ook omgevingen die we hebben gecreëerd op WhatsApp, op Discord en op Facebook. Waar mensen bij elkaar kunnen komen om elkaar beter te leren kennen.
2: En wanneer ben je daarmee begonnen?
3: In 2020, dus inmiddels alweer 6 jaar geleden. Dat was echt best wel een intense tijd ook. En ik studeerde af in dat jaar aan de kunstacademie. En ja, ik kreeg gewoon heel veel reacties van mensen nadat ik mezelf uitsprak op social media over het onderwerp racisme. Ik kreeg heel veel bijval van hey, ik herken wat je zegt, wat je vertelt. En ik zou heel graag mijn verhaal willen delen. Dus ik dacht, ja, ik heb niet tijd om met iedereen in gesprek te gaan.
2: Ja,
3: en ik moet nog afstuderen. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon een omgeving creëren waar dat dus wel kan. En daaruit is Asian Raisins ontstaan.
2: Ja, dus een veilige community. Je hebt op Asian Raisins zelf heeft al meer dan 13.000 volgers op Instagram. Dus dit was echt heel nodig.
3: Ja, zeker, inderdaad. Ja.
2: Dus had je dan, als je dan nu terugdenkt aan 6 jaar geleden, je bent aan het afstuderen, je doet dit er aan het begin een beetje erbij. Had je ooit durven dromen dat het nu bijvoorbeeld zo groot is dat je al meer dan 13.000 volgers hebt?
3: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook, ja, ook weer niet. Want aan de ene kant denk ik ook wel weer van... ja, ik weet dat heel veel mensen hiermee te maken krijgen. Dus ik verwacht wel dat er veel mensen hier zich gehoord voelen, zeg maar. En aan de andere kant denk ik ook... er zijn ook ja, mensen die misschien helemaal niks hiervan afweten. En die hebben geen idee.
4: Ja. En daarom is het goed dat wij hier nu uurlang over kunnen gaan praten. Want als we het eventjes definiëren, hè, anti-Aziatisch racisme. Wat is dan bij jou de eerste definitie die in je opkomt?
3: Ja, anti-Aziatisch racisme. Wat bij mij opkomt is eigenlijk dat het heel erg onderbelicht is, dit onderwerp. Dat, ja, wat ik net zei, heel weinig mensen die weten hier wat over. Of hebben helemaal geen idee dat het bestaat. Of wat het überhaupt betekent. Wat het voor mij betekent, is het wel echt dat het iets dagelijks is. Ik krijg er elke dag wel mee te maken door hoe ik eruit zie. Het kunnen kleine dingen zijn, zeg maar. Echt opmerkingen van, ja, wat je eet, is dat een hond of kat? Of jullie lijken allemaal op elkaar. Dat soort opmerkingen krijg je dan. Ach. En ja, dat is ja, iets wat voor mij... ja, tekend is, zeg maar, hier leven in Nederland en dit elke dag meemaken.
4: Ja, het is gewoon iets wat inderdaad in 2026 nog steeds gebeurt. Belachelijk, ook gewoon hele domme. Sorry, het is gewoon zo dom. Maar ja, het gebeurt. Maar je zei net ook al, het blijft vaker buiten beeld. Dat ja. Anti-Aziatisch racisme. Hoe merk je dat dit zo buiten beeld blijft?
3: Ja, hoe merk ik dat? Ik merk dat in heel veel verschillende dingen. Ik denk in de afgelopen jaren, omdat ik mezelf en ook vele anderen zich hebben ingezet wat betreft dit thema, is dat er weinig ja, beleid of geen beleid was hierover in bijvoorbeeld organisaties of ministeries, dat ze überhaupt hier over hebben nagedacht dat dit bestaat. Omdat zij zeggen van, hey, maar wij hebben dan overal in Nederland hebben wij dan meldpunten, hè, antidiscriminatie meldpunt, waar mensen dan meldingen kunnen ja, melden, hè, wat ze meemaken. Maar omdat dat gewoon zo weinig is, ja, dan bestaat dat niet. Hè. Die cijfers die zijn er gewoon niet. Dus wij kunnen hier ook verder niks aan doen. Dus vandaar dat daar ook geen geld voor vrij wordt gemaakt, of dat zij geen idee hebben van, oh, dit is wel degelijk een probleem. Ook omdat er natuurlijk een stereotype vooroordeel is van model minderheid. Hè. Denken dat wij zo geïntegreerd zijn, dat we het zo goed doen, dat zij ja, geen problemen hebben eigenlijk. Dus we hebben helemaal niet te maken met uitsluiting, racisme of discriminatie. Omdat idee zo diep geworteld is. En ook in beleid en de budgetten die worden gemaakt. Ja, om die wat tegen te doen.
4: Ja, en dan lijkt het wel ook een beetje alsof het uitspreken hiertegen wel van de tegenwoordige tijd is. Of ze, want ja, als er nu pas dan, weet je, cijfers bekend worden gemaakt, of dat die pas worden verzameld, omdat mensen zich nu uitspreken. Want dat kan me natuurlijk niet voorstellen, dat het is niet een probleem van nu of van 6 jaar geleden.
3: Nee, zeker niet. Nee, zeker in het verleden hebben mensen zich ook wel uitgesproken. Maar ik denk ook juist door social media dat het nu wat beter zichtbaar is.
4: Ja.
3: Voorheen had je alleen maar mensen in die wat konden zeggen in bijvoorbeeld kranten. En wanneer je dan die ruimte ook daarvoor niet krijgt, of als die redacties ook denken van, hey, ja, jullie hebben het toch goed en jullie lossen jullie eigen problemen maar in jullie eigen omgeving op en jullie gaan niet buiten verder zoeken, dan bestaat dat probleem toch niet. En waarom zouden wij dan hier aandacht aan moeten besteden? Dus die druk voelen ze dan ook niet.
4: Ja, en het is ook dat heel veel van die opmerkingen zo genormaliseerd zijn. Hè? Zoals ik net ook aan het begin zei, dat met verjaardagsliedjes, dat dan een hankje pankje Shanghai. Nou, die was niet weg, denk ik. Ja, ik ben 28, toen ik op de basisschool was, was dat ook een liedje wat rondging. Hoe denk je dat het komt dat het zo normaal is om van dat soort opmerkingen maar tegen iedereen te gooien?
3: Ja, precies. Ja, ik vind het ook bizar. Helaas gebeurt dat nog steeds. En ik denk dat het komt omdat het super genormaliseerd is in de samenleving. Sinds het begin van dat Chinezen hier bijvoorbeeld kwamen. Dat is al inmiddels 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden. En zij waren de eerste migranten eigenlijk buiten Europa. En vanuit daar zijn er ook heel veel stereotyperende beelden gemaakt. In stripboeken, in liedjes. En dat is gewoon altijd zo gebleven. Hè, in de media, in boeken, in films, uiteindelijk. In series. En helaas zien we dat nog steeds terug. Hier, in 2026. Mm-hmm. Omdat mensen denken van, naar hun kunnen we dat dan wel roepen. Of hier kunnen we dan wel racistische grappen over maken. En deze opmerkingen wel over maken. Want er is ook weer dat stereotyperende beeld van, jullie zijn toch stil en jullie zeggen toch niks. En jullie maken geen problemen. Dus bij hun kunnen we dat toch wel maken. Ja. Dus dat idee hebben ze dan ook een beetje ingebakken gekregen.
4: Ja, en inderdaad, al die andere racistische grappen, die kunnen allemaal niet meer. Gelukkig kunnen we nog wel Aziatisch racistisch blijven. Dat is eigenlijk ook een beetje wat je zegt, toch?
3: Ja, precies, inderdaad. Ja, dus ik hoop ook door middel van de stichting en de content die ik maak, dat er meer bewustwording hierover is. En dat het dus niet meer gebeurt in de toekomst. En nu? Ja.
4: Ja, en dat, je zei het al, het is natuurlijk nog steeds onzichtbaar dan andere vormen van racisme. Wat doet het nou met je als je steeds opnieuw moet uitleggen dat bepaalde uitspraken of gedrag van mensen racistisch is? Word je daar niet ontzettend moe van?
3: Ja, zeker. Het is steeds een herhaling natuurlijk. Ja, je moet dus steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen eigenlijk. Aan steeds een nieuwe groep mensen die totaal niet weten dat dit speelt in de samenleving. En dat is zeker vermoeiend. Maar daarom dat ik ook probeer om dit op een duurzame manier naar voren te halen. Omdat ik weet dat dit een lange strijd is. En ik weet 100% zeker dat ik wel bewustwording kan creëren hiermee, maar dat het wel op een langdurig termijn moet.
4: Ja, natuurlijk. Het is niet in één dag of één jaar is het geregeld. Nee. Het gaat om dat je het bespreekbaar maakt. Ik wil even ter illustratie ook even met je naar februari van dit jaar. We gaan luisteren naar Herman van der Zand op NPO Radio 1 in het programma Spraakmakers. Hij is in gesprek met schrijver Haroun Ali. En die laatste legt een situatie uit over iets wat Radio 2 DJ Ruud de Wild natuurlijk deed. Luister maar even mee.
5: Het begon al een maand geleden, toen hij op de radio maker van de documentaire Meer dan Babi Pangang interviewde. Die film kwam eind februari uit en Ruud de Wild belde in die uitzending met haar.
6: Er werd een soort van Chinese riedeltje ingezet. En ze begonnen eigenlijk lacherig het gesprek. Dus de intentie was helemaal niet om dit onderwerp serieus te behandelen. En eigenlijk in dat korte gesprek wordt de Chinese culinaire cultuur wordt een beetje belachelijk gemaakt. Hè, waarom zijn er Chinees-Indische restaurants? Is het allemaal maar op één hoop gegooid? Er worden grappen gemaakt over lumpia's. Lauren Verster noemde de saus van Babi Pangang nogal radioactief. Ik heb ook de webcam-versie ervan gezien. Je ziet dat ze met hun ogen rollen en lachen. En als hij gewoon probeert uit te leggen van, dit is mijn cultuur, misschien moet je die niet belachelijk maken, dan zie je Lauren ook met ogen rollen. Wordt het al heel erg van, mag ik niks meer zeggen? En krijgen ze kritiek van luisteraars. Om haar nog een trap na te geven, bellen ze haar terug. Wederom lacherig. En wordt ze eigenlijk voor het blok gezet van, ga maar iets inhoudelijks vertellen over je docu. Je voelt haar emotie gewoon heel erg van, wat gebeurt hier eigenlijk?
4: Ja, veel is hierover gezegd. Ruud de Wild deed uiteindelijk, zoals hij zelf zei, afstand van alle negativiteit. En juist daar wil ik het even over hebben. Want waarom werd juist dat afstand doen van negativiteit zo'n belangrijk onderdeel van deze discussie?
3: Ja, ik moest ook wel lachen hoor om hem nadat hij die uitspraak had gedaan op tijdens zijn radioshow. Want ik vind het toch wel typisch hoe hij reageert. Het is ook best wel vanuit een geprivilegeerde positie. Want afstand doen van racisme, dat kunnen wij niet. En waar hij het dan ook over heeft, bedreigingen die hij dan krijgt, uitspraken die mensen dan maken naar hem toe, dan tuurlijk, dat kan niet. Maar ik krijg ze ook. Ja. Als ik me uitspreek hierover. En dat maakt ook niet uit wat ik zeg. Ik krijg al die bedreigingen ook in mijn DM's, in mijn comments en weet ik het allemaal. Ik moet ook opletten als ik op straat loop. Want je weet ook niet of er mensen zijn die iets naars willen doen, fysiek of verbaal. Dus ik moet eigenlijk altijd op mijn hoede zijn ook, wat dat betreft.
4: Ja, dus dan gaat het meer om zijn veiligheid na het maken van een bizarre opmerking dan naar wat er echt gezegd is. Want wat gebeurt dan als de aandacht vooral verschuift naar de toon van het gesprek en in plaats van naar de inhoud van het hele gesprek?
3: Ja, klopt, inderdaad. Ja, dat gebeurt heel erg vaak. Het is niet de eerste keer, helaas, wat ik zie. Het is toch wel een terugkerend patroon wat ik zie wanneer er zo'n situatie plaatsvindt, eigenlijk. Dus dan willen zij eigenlijk zichzelf als een soort slachtoffer gedragen of ja. Iets. En dan denk ik, dat is toch wel weer de omgekeerde wereld. Want hè, waar heb je het nou eigenlijk over? En heb je het nou wel echt zelfreflectie gedaan? Volgens mij niet. Heb je nagekeken op de manier hoe jij hebt gepresenteerd? Of hoe je hebt gedragen? Want dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Het is zo brutaal en het is super denigrerend om mensen op deze manier te benaderen en te interviewen eigenlijk. Want je vraagt iemand om te vertellen over het werk dat diegene heeft gemaakt. Maar dan ga je mensen zo naar beneden halen, zo denigrerend en ook lachend, hè, met z'n allen, zijn met z'n drieën. Eén, volgens mij, redacteur, Laura Verster en dan Ruud de Wild.
4: Ja.
3: Dus met drie mensen ben je dan daar. En waarschijnlijk zit daar nog omheen een heel ander team, hè, die natuurlijk meeluistert.
4: Ja.
3: En er was ook een, volgens mij, omroepbaas was ook nog boos. Volgens mij, ja, van alles gebeurde er. Iedereen had er mening over, maar we hebben het niet over het gedrag wat zij echt daadwerkelijk vertonen. En dan willen ze zichzelf toch wel weer in dat slachtofferschap, ik weet niet.
4: Ja, even een hoekje huilen. Omdat je zelf hebt gedaan.
3: Precies, wat je zelf hebt gedaan. Dus dat zijn ook bepaalde consequenties die je dan eigenlijk moet nagaan.
4: Ja.
3: Hè, gaan voelen van, hey, dit zijn toch wel echt serieuze dingen die, die je hebt gedaan en gezegd. En het komt niet uit de lucht vallen. Het is niet zomaar. Er is een reden waarom dit gebeurt.
4: Ja. En er was even, was er heel erg veel ophef over. En leek het ook wel dat Ruud de Wild echt verhaal moest gaan doen. Ik had er een beetje, misschien naïviteit van mezelf, een beetje hoop. Ik dacht, ja, laat hem maar eventjes, weet je, nu even een statement moeten maken. Maar dat was even, ja, het was een storm in een glas water. Het was eventjes, leken mensen op hun achterpoten gaan staan. En nu is het weer poef, weg. Hoe is dat dan, om daarmee om te gaan? Dat het ook gewoon weer is van, nou ja, daar is eigenlijk helemaal niks mee gebeurd. Hij doet gewoon weer zijn ding. Afstand genomen van de negativiteit. Punt.

0: volgens mij omroepbaas was ook nog boos. Volgens mij, ja, van alles gebeurde er. Iedereen had er mening over, maar we hebben het niet over het gedrag wat zij echt daadwerkelijk vertonen. En dan willen ze zichzelf toch wel weer in dat slachtofferschap, ik weet niet.
1: Ja, even een hoekje huilen. Omdat je zelf hebt gedaan.
0: Precies, wat je zelf hebt gedaan. Dus dat zijn ook bepaalde consequenties die je dan eigenlijk moet nagaan. Ja. Hè? Gaan voelen van, hey, dit zijn toch wel echt serieuze dingen die, die je hebt gedaan en gezegd. En het komt niet uit de lucht vallen. Het is niet zomaar. Er is een reden waarom dit gebeurt.
1: Ja, en er was even, was er heel erg veel ophef over. En leek het ook wel dat Ruud de Wild echt verhaal moest gaan doen. Ik had er een beetje, misschien naïviteit van mezelf, een beetje hoop. Ik dacht, ja, laat hem maar eventjes, weet je, nu even een statement moeten maken. Maar dat was even, ja, het was een storm in een glas water. Het was eventjes, leken mensen op hun achterpoten gaan staan. En nu is het weer poef, weg. Hoe is dat dan, om daarmee om te gaan? Dat het ook gewoon weer is van, nou ja, daar is eigenlijk helemaal niks mee gebeurd. Hij doet gewoon weer zijn ding. Afstand genomen van de negativiteit. Punt.
0: Ja, klopt. Ja, er zijn ook eigenlijk totaal verder geen consequenties. Nadat heel veel mensen een mening over hem hadden. Maar ja, hem niet alleen. Hè, want hij was natuurlijk met twee andere personen. Lau Verster, nog een redacteur. Ik weet niet hoe die man heet. Maar dat alleen ook Ruud de Wild daar een beetje die naam naar voren kwam. Omdat hij, volgens mij was het zijn radioshow. Ja. Ruud de Wild nog wat in de middag, volgens mij, zoiets. Dat hij dat meer voelde dan de rest van die crew dan op dat moment. Voor mij, het is gewoon heel typisch. Het gebeurt heel erg vaak. Wanneer mensen zeggen van, ja, ik kan er gewoon even niet aan en het lukt me allemaal niet. Even is het stil dan in die hoek. En vervolgens kom je gewoon weer terug, alsof er niks aan de hand is. En dat gebeurt bij zoveel verschillende mensen. Het is ook nul zelfreflectie. En dan zeggen mensen, ja, cancel culture. Je mag niks meer zeggen. Maar dat bestaat helemaal niet. Er is geen cancel culture. Er zijn geen echte consequenties. Want die mensen komen toch altijd weer terug. Want ze hebben een naam. En mensen kennen diegene.
1: Dat is echt
0: dat maakt allemaal niet meer uit.
1: Ja, het is misschien even een periode van radiostilte. Ja. En dan kan je weer door. Maar even over die zelfreflectie gesproken. Hè, dat je net, wat je net aankaartte. Dat brengt me bij een ander voorval dat ik zag langskomen op jouw sociale media. Wendy van Dijk, die blikte in een podcast van Radio 10 terug op haar personage Ushi. Jij reageerde daar kritisch op. Eerst even luisteren naar wat Wendy zegt.
2: Let's start, please.
3: Please.
2: Hello. Is it me you're looking for?
4: Wat we het hier nu überhaupt over hebben.
3: Nee, tuurlijk. Dat
4: is al pittig. Ja. En daar gaan vast veel reacties op komen.
3: Nou ja, we zitten in een tijdmachine. En die tijdmachine brengt ons terug naar de jaren 80 en 90.
4: Voor mij was nooit de intentie en de gedachte erachter van degene die het bedacht hebben, dat je een nationaliteit belachelijk maakt.
3: Nee.
4: Nee, het ging gewoon om een miscommunicatie in het Engels.
3: Mm-hmm.
4: En daarnaast, daar zat dan natuurlijk de grap, dat dit was gewoon een beetje oversexte journalist.
3: Ja,
4: die het ook heel normaal vond om hele impertinente vragen te stellen en dan heel luchtig brengen. Ja. Zo van, hè?
1: Ja, Wendy zegt dat het nooit haar intentie was om een hele nationaliteit belachelijk te maken. Als je Wendy zo hoort, hè, wat gaat er dan door je? Oh, allereerst, het begin al dat ze zegt dat het heel heftig is dat we terug moeten naar die tijd. Ik cringe helemaal in elkaar. Maar wat vind je? Hoe luister jij hiernaar?
0: Ja, hoe luister ik je daar? Ja, deze vrouw die komt volgens mij steeds dit jaar meer naar de voorgrond. Want ze heeft het vaker over Ushi gehad dit jaar. En ik moest echt lachen om dit interview met haar bij Radio 10.
1: Ja.
0: Ik dacht, ja, wat zegt die nou weer, mevrouw? En je hebt weer niks geleerd. Want ik heb hier nog veel meer filmpjes over gemaakt. Over wat zij dan bijvoorbeeld in een ander interview heeft gezegd. Dan denk ik, mevrouw, wat denk jij allemaal wel niet, nog steeds? Hoe vaker we het hierover hebben, ik weet niet, hoe minder zij inhoudelijke, nuttige informatie en zelfreflectie heeft gedaan of zo. Volgens mij wordt het steeds minder, want ik snap het gewoon niet. Ik begrijp niet waarom zij zich op deze manier

0: uit.
1: Ja, het lijkt ook steeds inderdaad meer te gaan om... Niet meer om het typetje zelf, wordt niet echt meer echt besproken... maar meer wat er omheen zit of zo. Het lijkt wel met elk interview dat ze veel verder van het probleem gaat staan. Ja, want dat precies. Is het gesprek nu helemaal niet meer. Met in dat interview met Gijs Staverman hoor je niet echt dat wat je wil horen.
0: Ja, klopt. Ja, ze ontwijkt het ook een beetje. En dat hoor je ook wel van, hey, moeten we het nou hier weer over hebben? Is dit weer een vraag waar we het nu over moeten hebben? Want dit was volgens mij ook het enige fragment die Radio 10 heeft laten zien van dit stuk van de podcast. Maar ik moet ook wel lachen, omdat Radio 10 heeft eerder zo'n hele grote backlash gehad. Ook omdat wij hebben gezien en gehoord dat in 2020 Lex Gaardhuis een heel racistisch liedje eigenlijk op de radio en enorm lachend heeft afgespeeld en gemaakt.
1: Ja, dat coronalied.
0: Ja, het coronalied. Ja.
1: Ja, dat was natuurlijk, organisaties eisen nu vervolging van de DJ om het coronalied over Chinezen. Dus daarin gaat Radio 10 al de fout in. Vervolgens ga je Benny van Dijk interviewen.
0: Ja.
1: En voor de mensen die nog steeds niet helemaal snappen waarom dat typetje, zo'n tv-typetje als een Uschi, waarom dat nou zo ongelooflijk kwetsend is, kan je dat uitleggen?
0: Ja, ze zegt dan ook bijvoorbeeld, het gaat er niet om het belachelijk maken van een afkomst, maar ze is letterlijk, ze zegt dat zij een Japanse journalist is, een interviewer, samen met het haar, de make-up, de tanden, hoe zij praat, zeg maar, en het doen alsof zij Japans praat. Dus gewoon random brabbelende woorden die nergens op slaan. Net als het Hanky Panky Shanghai liedje, wat ook nergens op slaat, wat niks betekent. Wat ook het seksuele stukje, die vraag die ze dan stelt. Mm-hmm. Dat zorgt er allemaal bij elkaar dat het echt een racistisch, stereotyperend en karikatuur is.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als jij dan nu terugkijkt naar de tijd toen dit op tv was... weet jij nog hoe je daar naar keek als kind?
0: Ja, ik was toen nog best wel jong ook. En ik dacht, wat is dit? Dit slaat toch helemaal nergens op? En moet het nou een Japanse vrouw voorstellen? En ja, je schaamt jezelf gewoon ervoor. Je denkt, dit is gewoon totaal niet met wie ik dan kan identificeren. Ja. En het is ook nog een witte vrouw, Wendy van Dijk. Het was wel enorm populair. En dat zie je eigenlijk nog steeds in de reacties die mensen plaatsen, ook onder dat fragment van Radio 10, van wat was het geweldig en super, omdat het juist zo populair was onder de Nederlanders hier. En ik schaamde gewoon. Ik dacht, ik vind het belachelijk.
1: Ja, moet dit een Aziatische vrouw voorstellen?
0: Ja,
1: is dit waar ik mee word vergeleken? Of zo? Natuurlijk gaat heel veel door je hoofd. En als je dan die reacties ziet onder dat fragment van Radio 10... met al die lovende comments van mensen van... ach ja, dit was geweldig, het moet terug. Maakt dat je dan strijdbaarder? Of voel je ook wel gekrenkt of vermoeid daarin? Van, ik ben nog lang niet klaar met wat ik wil bereiken.
0: Ja, ik denk allebei wel. Aan de ene kant, het is enorm vermoeiend om elke keer maar weer je uit te spreken. Om te zeggen van, hey, dit kan eigenlijk niet, dit hoort niet. En hoezo wil je dit stereotype weer terug op tv? Hoe bizar is dat?
1: Ja.
0: En aan de andere kant laat het ook precies zien hoe diep geworteld dit probleem is in deze samenleving. En het zorgt er ook wel weer voor motivatie om door te blijven gaan en ook voorbeelden uit te halen. Dus wat mensen zeggen van, wat jij zegt, dat kan niet, dat klopt niet, het is racistisch en dit is de reden waarom. Dus ook wat context meegeven.
1: Mm-hmm.
0: En mensen proberen te educaten erover.
1: Ja, dus het is inderdaad van beide kanten. Je moet nog even, maar het is ook, het helpt je ook dat je denkt, nu weet ik ook hoe ik het op deze manier moet aanpakken. Het geeft je ook al heel veel voorbeelden, heel veel bewijs op een bepaalde manier, dat je daar weer filmpjes over kan maken. En die stereotypen, hè, die heb je niet alleen als je kijkt naar van die domme tv-typetjes van vroeger. Maar soms duiken ze ook op in heel alledaagse opmerkingen. Ik wil even met je naar een andere mediasituatie. Ja, iets wat mij vorige maand ontzettend opviel. Want we gaan luisteren naar de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Je hoort hier Misha Blok, een Zuid-Koreaanse Nederlandse presentatrice en de Nederlandse presentator Erik Dijkstra. Het gaat hier om de racistische uitspraak die voetballer Rafa van der Vaart deed tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Japan. Luister maar even mee.
2: Nou, op een gegeven moment is bij de tweede doelpunt is Mickey van der Ven zijn man kwijt.
1: Yeah.
2: Dus daar hebben ze het over in de studio. En yeah. Van der Vaart zei, hij is hem gewoon kwijt.
1: Yeah.
2: Ja, ben je, ze lijken ook allemaal erg op elkaar. Grapje.
3: Ja, maar het is wel zo. Ik ben ook altijd iedereen kwijt als ik in Korea ben.
4: Nee, maar dat is serieus, hè?
2: Want ik heb altijd begrepen dat Aziaten vinden dat wij allemaal exact op elkaar lijken.
3: Nee, maar dat is dus echt onzin.
2: Nou,
3: kijk, nee, maar je ziet toch hoe groot de variëteit is bij westerse mensen. Je hebt iemand met bruin haar, je hebt iemand met rood haar, je hebt iemand met blond haar. De ene is lang, de andere is kort, de ene is dik, de andere is dun. In Korea ben ik altijd iedereen kwijt. En dat is gewoon omdat we allemaal op elkaar lijken. Ja. Ik maak expres ook altijd van die foto's van ja, ik ben die ene met dat zwarte haar.
2: Ja, maar,
3: want dan sta je in een rij, alleen maar mensen van mijnzelfde lengte, allemaal zwarte haar. Dus ja, alle Aziaten lijken op elkaar.
1: Ja. ja. Ik weet gewoon eigenlijk. Misha Blok is zelf geboren in Zuid-Korea. En je hoort haar hier een paar keer heel duidelijk zeggen: alle Aziaten lijken op elkaar. Wat was jouw eerste reactie toen je deze uitspraak hoorde?
0: Ja, ik vond het. Ik was niet verbaasd eigenlijk, totaal niet. Want zij maakt vaker zulke uitspraken.
1: Okay.
0: Maar ik dacht, oh, hier gaan we weer. Want ik heb eerder een fragment van haar gehoord waar ze ook zulke uitspraken maakte. In diezelfde richting. Waar ze eigenlijk het werk wat wij doen, hè, ons uitspreken hier tegen. Eigenlijk alles weer in de prullenbak gooit. Alsof alles wat wij zeggen dat het onzin is. En zij keurt het eigenlijk gewoon goed op die manier. Ze heeft wel vaker ook gezegd, ja, ik maak ook racisme mee. Maar waarom krijgen wij geen aandacht hierover? En dan gooit ze andere gemeenschappen gooit gewoon onder de bus. En dan denk ik, jeetje, nee, dit is gewoon niet de weg. Dit is gewoon, we gaan gewoon terug in de tijd. Dat is het eigenlijk. Dus zij heeft me ook geblokkeerd op Instagram. Dus zij ziet ook niet mijn content. Dus ik vind het allemaal heel bijzonder hoe zij zich in de media beweegt. En hoe zij zich dan ook uitspreekt over deze onderwerpen. En ja, dat het eigenlijk niet zorgt voor verbetering in de samenleving. Maar dat het eigenlijk dat het niet ons helpt. Jammer genoeg.
1: En ook wel, ja, ik vind het eigenlijk, ja, dat ze je nou ook blokkeert op social media.
0: Ja.
1: Je zou toch ook hopen dat als er mensen van, zeg maar, Aziatische mensen met een groot podium, een groot bereik, dat je dan hand in hand samen die strijd aangaat. En dat er nu dus op zo'n moment, dan zie je dus weer dat er een conflict is. Dat zij dat dan niet aan wil. Want dat lijkt me ook wel. Dat je denkt, nou, deze is dus een Aziatische vrouw met echt aanzien in Nederland. Die heeft ver geschopt. En dan krijg je totaal tegenovergestelde van wat je zou hopen te verwachten, toch?
0: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk ook super verdrietig. Want hè, ze heeft natuurlijk een adoptieachtergrond. En dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel identiteitscrisissen. Of hè, je denkt er gewoon heel erg over na van wie ben ik nou eigenlijk.
1: Mm.
0: En ik kan het enigszins ook wel begrijpen waarom ze zo denkt. Maar ja, na zoveel tijd denk je ook wel, kan je niet even weer aan zelfreflectie doen, want we zijn nu al een aantal jaar verder. Ik hoop dat je wat meer hebt geleerd, dat je openstaat voor andere perspectieven, maar nou ja, eigenlijk totaal niet. En dat hoor je dan ook weer terug in dat fragment, jammer genoeg.
1: Ja, en jij reageerde op je Instagram op deze uitspraak van Misha met de woorden: dit is letterlijk waarom ik Guess Who Asian Edition heb gemaakt. Kan je uitleggen wat dat is?
0: Ja, zeker. Ja, misschien ken je dat wel van vroeger. Wie ben ik spel of wie is het spel?
1: Zeker.
0: Heb je dat vroeger ook gespeeld? Ja. Dus allerlei fotootjes eigenlijk of illustraties van allerlei verschillende mensen. Maar deze waren eigenlijk voornamelijk wit. En er zat eigenlijk niet zoveel diversiteit in. Dus ik heb eigenlijk datzelfde concept heb ik gepakt. En ik heb daarmee heb ik een spel ontwikkeld. Hetzelfde spel, hè. Wie ben ik spel, maar dan alleen met Aziatische mensen erin. Dus portretten heb ik gemaakt. Ik heb allerlei verschillende mensen gefotografeerd van Aziatische afkomst. En die heb ik in dat spel gezet om eigenlijk dat gesprek te openen van hey, zie je hoe divers we zijn? Of zie je inderdaad misschien bepaalde gelijkenissen of misschien juist verschillen van hey, wat voor stereotyperende beelden heb je eigenlijk zelf in je hoofd, in gedachten? Mm. Als jij denkt bij het woord Aziatisch. En vaak is dat eigenlijk zo dat men denkt, het zijn alleen maar Oost-Aziaten. Dus enkel Chinezen, Japanners en Koreanen. Maar ik wil juist door middel van dit spel laten zien dat het veel meer is dan dat. En dat spel heb ik ontwikkeld tijdens mijn afstuderen aan de kunstacademie, waar we het net ook over hadden in het begin. En ik heb het gelukkig op heel veel verschillende plekken mogen tentoonstellen. Dus je kon het ook echt letterlijk spelen. En daarmee heb ik ook verschillende workshops gedaan bij bijvoorbeeld gemeentes, organisaties of scholen. Om meer bewustwording eigenlijk te creëren hierover. En op stereotyperende beeld, om dat eigenlijk te doorbreken. Ja, door middel precies. van een spelende vorm eigenlijk. Ja.
1: Ja, want niet alle Aziaten lijken op elkaar. Als je dat spel ziet, dan zie je meteen wat een onzin. En waarom werkt een spel volgens jou dan soms beter dan een discussie of een opiniestuk?
0: Ja, ook omdat het zorgt voor een beetje dat het laagdrempelig is. Vaak is dit onderwerp racisme enorm zwaar. Mensen zitten er helemaal tegenop van hoe moet je hier dit nou bespreekbaar maken? En door middel van een spel en een beetje competitie merk je toch wel dat mensen wat meer openstaan en wat moeten nadenken voordat ze dan bijvoorbeeld een vraag moeten stellen. Want je moet ook een beetje tactisch zijn en je moet ook een beetje samenwerken vaak. Want dan kan je het in een groepje bijvoorbeeld spelen en dan moet je toch een beetje overleggen van wat bedoel je eigenlijk met lang haar? En wat is voor jou dan een donkere huidskleur? Hè? Dat soort dingen. Dus dat gesprek ga je dan eigenlijk spelendere wijs ga je daar een beetje achter komen van wie wat bedoelt of denkt over bepaalde thema's
1: en gedachten. Precies.
0: Ja.
1: Het is een hele laagdrempelige manier om met elkaar deze discussie aan te gaan natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou, laten we even op adem komen en even muziek draaien. Rayong, ik vroeg jou zelf om een nummer uit te kiezen voor deze nacht. En dat werd Nieuwe Dag van Fresco. Waarom mag ik dit nummer voor je draaien?
0: Ja, ik vind het zo'n gaaf nummer. Het geeft me motivatie en ik kan het gewoon non-stop op repeat zetten. En dan word ik gewoon blij van. Dus als ik ook, al die negatieve reacties zie, denk ik, oké, er komt toch gewoon een nieuwe dag. Ja,
1: het is eigenlijk een hele heerlijke, nuchtere insteek. En ik zou zeggen, we gaan hem lekker draaien. We gaan nu luisteren naar Fresco met Nieuwe Dag.

0: nieuwe dag.
1: Ja, je hoorde Fresco samen met Winnen, nieuwe dag.
2: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
1: Je luistert nog steeds naar De Nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Rein Luong, kunstenaar, fotograaf en oprichter van het platform Asian Raisins. De overkoepelende community die alle Aziatische Nederlanders verenigt en representeert. We hebben het afgelopen half uur vooral gekeken naar de maatschappij, hè? Naar de stereotypen, media en de manier waarop we met anti-Aziatisch racisme omgaan. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar waar jouw eigen drive vandaan komt, Rein. Ik wil gewoon even weten waar dit allemaal begon. Want je bent geboren in Nederland, groeide op in Friesland, maar je ouders komen uit China. Dus je bent Chinees en Nederlands. En wanneer merkte je nou voor het eerst dat je er anders uitzag?
3: Yes, ja, trouwens, mijn vader die is geboren in Zuid-Vietnam. Dus hij was Chinees roots, maar hij is ook Vietnamees.
1: Oké, ja.
3: Ja, en voor mij, ja, wat, ja, voor het eerst dat ik te maken had met racisme, of dat ik bewust was dat dit racisme was, ik had het eigenlijk best wel snel. Ik had echt snel wel het gevoel van, deze vraag of opmerking die mensen maken nu, ja, dit kan eigenlijk gewoon niet. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat het woord racisme bestond. Geen idee. Maar ik wist wel hoe dat voelde. Dus in de klas, als ik wat meenam naar school bijvoorbeeld, ja, dan kwamen dan opmerkingen van, ja, dit is toch hond, of is het kat dat je eet? En waarom heb je van die ogen? Van zulke opmerkingen kreeg je dan. Dus dan dacht ik, ja, hoezo vraag je dat? Dat is zo'n beetje raar. Wat is dit?
1: Ja, en dan ben je daar zo op de basisschool. Je bent dan anders. Voelde je je alleen? Of waren er ook wel mensen die het voor je opnamen? Of was het eigenlijk heel eenzaam ook?
3: Ja, het was eigenlijk vooral heel eenzaam. Omdat ik een van de weinige mensen waren van kleur eigenlijk op school. Ik had gelukkig ook wel mijn broer die één klas hoger zat dan mij. Omdat we niet heel veel scheelden van leeftijd. Dus ik had wel altijd het gevoel dat hij mijn back had. In de pauzes bijvoorbeeld. Maar in de klas, ja, dan stond ik zelf er wel echt alleen voor. Omdat niemand dan opkwam voor mij. Of iets, ja, zei tegen een ander van, hey, dit kan eigenlijk niet wat je zegt, of je moet normaal doen. Dus ik moet eigenlijk voor mezelf opkomen. En dat deed ik dan ook wel, wanneer ik dacht, ja, nu is het wel echt genoeg, nu is het wel klaar. Maar ja, dan was ik weer degene die de sfeer verpestte dan.
1: Oh ja, dan heb jij het gedaan.
3: Ja, dan heb ik het weer gedaan. Ja, yeah, it's me again.
1: Ja, natuurlijk. En kijk, op de basisschool heb je wel gewoon vaak dat kinderen elkaar pesten. En kinderen zijn echt zo gemeen tegen elkaar. Dat is ongekend. Maar had je eigenlijk al snel door dat dit verder ging dan dat kinderlijk pesten? Dat het echt puur racisme was?
3: Ja, ook toen ik dan bijvoorbeeld naar school fietste of naar huis fietste, dan riepen er ook gewoon random mensen, hè, gewoon naar een kind, hè, toen was ik heel jong. Ja. En dat zijn dan volwassene mensen, die riepen dan ook gewoon Ching Chang Chong of Ni Hao of kut Chinees, hè, gewoon uitschelden.
1: Volwassenen tegen een kind.
3: Ja, zeker. Ja, 100%. Okay. Dus toen dacht ik ook van, dit gaat gewoon veel verder dan dat. Dit is meer dan alleen dat er kinderen zijn die zulke dingen naar mij roepen. Het zijn ook volwassenen. En daarnaast dacht ik ook altijd van, ja, naar volwassenen, daar moet ik gewoon naar luisteren en gehoorzamen. Ik kan daar geen weerwoord op geven, want hè, ik moet daar respect voor hebben. En dat kan allemaal niet. Dus ik dacht, ja, ik kan gewoon niks terugzeggen, ik kan niks doen. En ik voelde me ook niet veilig. Ja, ik was dan gewoon in mijn eentje. Dus hoe ga je dan tegen een volwassen in ook überhaupt?
1: Ja, dat doe je niet, inderdaad. Je bent gewoon opgevoed als een volwassene die, ja, daar moet je aan gehoorzamen. Maar als jij dan op zo'n dag thuis komt en je hebt volwassen mensen die je van alles en nog wat, en kinderen en volwassenen die van alles en nog wat naar je hoofd hebben gegooid, kon je het hier met je ouders over hebben?
3: Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders waren eigenlijk altijd aan het werk. Dus ik zag ze eigenlijk niet zo vaak. Of ik zag ze alleen werken. Dus dan is het ook heel lastig om zo'n gesprek te starten. Of aan te knopen van, dit is wat er is gebeurd op school. Wat moet ik hier nou mee? Maar gelukkig was ik wel altijd wel met mijn broer. En hij maakte natuurlijk ook wel het een en ander mee. Ik denk dat we het een paar keer hierover hebben gehad. Toen het dan echt zo heftig was dat, ja, dat, het gewoon even, dat we het gewoon niet aankonden meer. Dus dat mijn broer ook echt fysiek ruzie had bijvoorbeeld. En ja, dan moeten mensen dan wel opeens aan de bel trekken. Hè? Dan gaat het wel ineens te ver.
1: Ja, als het fysiek wordt, dan moeten de ouders op school komen.
3: Precies. Ja. En daarvoor dan niet. Hè? Of dan gaan ouders dan ook ontkennen van nee hoor, dat doet mijn kind helemaal niet. Dat is helemaal niet zo.
1: Ja.
3: Dus ja, wat ga je dan doen? Je kan niet zoveel. Maar het was heel erg lastig, ja, vond ik thuis, om het over deze dingen te hebben.
1: En begrijp je achteraf waarom dat zo lastig was, ook voor je ouders?
3: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook dat zij een ander soort levensfase hadden. Een andere levensstijl. Mm. Het zat in een andere soort situatie. Voor hun was het vooral overleven hier, geld verdienen. Het moet natuurlijk een dak boven ons hoofd. Ja, voor de rest kan je niet over heel veel andere dingen nadenken. Nee. Überhaupt. Dus dat, ja, die privilege heb je dan gewoon niet. En ja, zij waren dan ook wel hier toen ze jongeren, ze waren een beetje jonger. Maar ja, je gaat je toch... je hebt het er gewoon niet over. Je denkt gewoon niet bij na. Dit maak je gewoon mee. Je moet het gewoon accepteren en je moet het gewoon laten. Dat is het eigenlijk,
1: en door.
3: Die mentaliteit. Ja, en door. Ja. Inderdaad, gewoon verder. Niet achteruit kijken of wat je hebt meegemaakt. Het is toch, je hebt er toch niks aan. Waarom zou je in het verleden daar terug naar zoeken?
1: Ja. En je ziet ook sowieso, als het gaat om racisme, en dan heb je bijvoorbeeld met heel veel Turkse mensen, Marokkaanse mensen, Surinaamse mensen, dat die eerste generatie die hier kwam eigenlijk gewoon bek dicht werken en zorgen dat je hier een toekomst opbouwt. Dus alle vormen van racisme, daar werd niet over gesproken. En je merkt nu ook dat bij die groepen, dat de kinderen daarvan, de tweede, derde generatie, daar nu wel de ruimte voor hebben, omdat ze hier gevestigd zijn, omdat hun ouders er zo hard voor hebben gewerkt, dat ze nu ruimte hebben om na te denken en erover te praten, dat gesprek veel meer op gang komt. Zie jij dat ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe millennials en Gen Z'ers hiermee omgaan?
3: Ja, ik zie ook wel een beetje die verandering inderdaad. Maar ook wat ik eerder zei, ook zeker door social media, ben je ook sneller verbonden met verschillende mensen in verschillende plekken. Dus ja. Wanneer je dan in zo'n dorp woont in Friesland, zoals ik dat was. Ja, ja, dan had je niet zoveel mensen. Ja, precies. Dan had je niet zoveel mensen met wie je dan in contact kan komen die dan op jou lijken.
1: Ja.
3: Dus dat is gewoon heel erg lastig om jezelf eigenlijk te zien of te kijken van hey, maken jullie hetzelfde mee of ben ik nou de enige? Dat voelde heel eenzaam. Maar door middel van internet kon ik ook echt zien dat ik niet alleen was daarin. En daar heb ik gelukkig wel heel veel vrienden gemaakt. Omdat het internet bestond.
1: En het gaat heel vaak over, social media is zo slecht voor de jeugd. En je hoort eigenlijk alleen maar de negatieve kanten. Maar dit is natuurlijk het maken van het vinden van je eigen community is ons zo makkelijk geworden door de komst van social media.
3: Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Ja, ik was al heel snel op het internet en al best wel jong. Maar dat heeft me wel enorm geholpen. Vooral als je je eenzaam voelt. Als je geen mensen hebt in je omgeving met wie je kan verbinden, dan is het internet toch wel echt een fijn middel om dat te hebben.
1: Ja, dan kan je gewoon mensen vinden met wie je wel kan levelen. Je hebt ooit ook een keer gezegd, dat vind ik een hele heftige, ik wilde vroeger liever niet Chinees zijn. Nou, dat is een enorme uitspraak. Wat bedoelde je daartoe mee?
3: Ja, ik schaamde me gewoon enorm voor wie ik was. Hm. Juist omdat ik dus die racistische uitspraken naar mijn hoofd kreeg geslingerd. Hè. Alles was negatief. Dus ook die typetjes als Ushi, Chinezen stinken of dat wij honden en katten eten. Al dat soort dingen, super negatief. Dat is allemaal niet leuk. Ja, tuurlijk, als je dat allemaal te horen krijgt, natuurlijk is het dan niet leuk om dan Chinees te zijn. Wat is er dan positief eraan? Als je enkel al die die negatieve beelden ziet, negatieve houdingen. Waarom zou ik dan nog Chinees willen zijn? Ik schaamde me. Ik wou dit gewoon niet. Ik wil het eten niet. Ik wil niks. Misschien hebben ze dat ook wel gelijk. Dat dacht ik dan echt. Ik geloofde echt in dat beeld dat de media creëerde over wat het Chinees zijn betekende, zeg maar.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk dat zo werkt. Maar ook weer zo logisch als je het zo uitlegt, dat je dan denkt, tuurlijk ga je dat als kind geloven. En dan ga je daarin mee. Kan je het moment nog herinneren dat je je Chinese afkomst wel wilde omarmen?
3: Ja, ik denk dat het best wel geleidelijk ging. Ik kreeg natuurlijk meer vrienden van mijn eigen afkomst, een soortgelijke afkomst. Via het internet, daar leer ik heel veel andere mensen kennen. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk is het toch best wel tof om Aziatisch, om Chinees te zijn. Mm-hmm. Maar ik dacht er verder ook niet heel erg veel bij na. Want ik dacht, racisme. Wat kan ik hier nou weer aan doen? Ik maak het inderdaad mee. Als ik me uitspreek op school, ik krijg toch van alles weer naar me toe geslingerd. En het maakt niet uit wat ik wel of niet zeg. Dus, maar ik hoop dat het wel verandert. Ik had wel die mindset van, als ik later ouder ben, dan maak ik dit toch niet meer mee. Dan zijn we toch wat volwassener. Dat had ik echt in mijn hoofd. Maar ja, helaas is de realiteit niet dat echt gebeurt. Dat het automatisch weggaat, het racisme. Ik maakte het op verschillende vlakken mee. Als ik stagebrieven ging schrijven van, ik wil hier stage lopen, kreeg ik gewoon geen reactie. Voor de meest simpele banen in de supermarkt, of weet ik het allemaal, heb ik ook gesolliciteerd. Dan krijg je geen reactie, omdat ik niet Nederlandse naam heb eigenlijk. Of op stage zelf kreeg ik te maken met racistische opmerkingen. Of op school, als ik buiten was, kreeg ik weer racistische opmerkingen naar me toe geslingerd. Dus ja, het maakte niet uit of hoe ouder ik werd. Het ging maar niet weg, dat racisme. Dus ik dacht ook echt, jeetje, waarom is dit zo nog steeds? Ik dacht dat het al klaar was, toch? Ik ben nu ouder en iedereen is wijzer. Maar nee, het blijft gewoon in allerlei verschillende vormen. En vandaar dat ik ook denk van, hier moet ik gewoon wat mee doen. Hier moet ik wat over zeggen. En waarom stopt dit niet?
1: Ja, waarom stopt dit niet? Ja. Ik denk dat de hamvraag is waar we... Is er een antwoord? Heb jij daar een antwoord op?
3: Ik heb helaas geen antwoord erop. Nee, had ik dat maar. Had ik maar antwoord op alles. Maar ik denk dat we dat uiteindelijk toch moeten doen met z'n allen. De samenleving. En ik denk dat veel mensen ook dat gevoel hebben van onmacht. Van ik kan hier niks aan doen. Ik ben maar een persoon. Maar weet je, dat dacht ik ook. Ik dacht ook van, wat kan ik hier nou ook doen? Ik ben toch maar één iemand. Ik heb toch die impact niet. Maar ik heb er gewoon juist wel voor gekozen om me wel hierover uit te spreken. Om wel me hiervoor in te zetten, zodat het verandert. Want wanneer je hier gewoon niks mee doet, en je denkt hier wel veel over van, waarom gebeurt er niks? Dan moet je juist actie ondernemen. Want wanneer iedereen denkt, ik kan hier niks aan doen, ik moet het maar laten, dan gaat er ook niks gebeuren in de samenleving. Dus al is het maar iets kleins, ga dat vooral doen. Als je denkt, dit is niet oké wat hier gebeurt. Of zeg hier wat over, deel dit. Ja, doe iets.
1: Ja, en zo zie je maar weer. Als één iemand gewoon een idee heeft van, we gaan op deze manier dit aankaarten, en men sluit zich daarbij aan, dan ben je nu opeens een heel groot platform.
3: Ja, precies. Inderdaad, dat gaat
1: snel. Dat is bizar.
3: Ja, zeker. Ja, vooral gewoon ook in jezelf geloven en vertrouwen dat dat ook goed komt.
1: Ja.
3: Dus als je dat ook hebt, als je die drive hebt en die motivatie van, ik kan dit en we kunnen dit met z'n allen, dan gaat dat ook gebeuren. En wanneer je dat niet hebt, dan denk je ook van, wat voor zin heeft het dan ook? Dus ja, die motivatie is ook wel echt enorm belangrijk.
1: Ja, zeker. En je blijft gewoon doorgaan. En ik zie vaak jouw filmpjes. En dan ga ik, toen klik ik toch altijd. En denk, nou, ik wil even zien wie er nou weer iets verkeerds heeft gezegd. Weet je, ja, ik vind dat ook gewoon. Wil ik gewoon even weten van ja, wie is voor mij nu gecanceld? Want, en dan zie ik heel veel reacties onder jouw filmpjes. En die zijn niet allemaal van. Hé, hey, wat doe je het goed? Wat goed dat jij je hier, dat jij hierin duikt. Dus ook. Af en toe wel niet zo heel positief. Ik kan me voorstellen dat die reacties niet per se in de koude kleren gaan zitten. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, het is helaas gebeurt dat heel erg veel, die negatieve reacties. En voor mij zorgt dat aan de ene kant ook wel voor motivatie. Hè, wat ik zei, negatieve reacties, dat zorgt er ook voor van hey, er moet nog heel veel gebeuren in de samenleving. En de filmpjes die ik maak zorgt toch wel weer voor veel reacties. Of het nou positief is of negatief. Maar sommige negatieve reacties zijn toch wel heel heftig en heel persoonlijk, waarvan ik denk, ja, dit is wel echt
1: een voorbeeld van?
3: Niet oké. Ik krijg gewoon bedreigingen dan van mensen van als je nog een keer zulke video's maakt, dan ga ik je neersteken, weet je, dat soort dingen. Ja, dan denk je, wat is dit? Hoe bizar is dit om dit dan te ontvangen? En van onbekende mensen die dan zo veel haat hebben of zo in hun leven, dat ze dan zulke dingen plaatsen. Of gewoon racistische opmerkingen van heb je deze spleetoog weer of zo, weet ik veel. Van zulke reacties krijg je dan ook. En dan denk ik, oké, je hebt wel vaker mijn video's gezien. Dus het heeft toch wel impact, want die reageert toch op mijn video's. Of diegene zegt dan weer, ik zie deze video weer. Dan denk ik, oké, jij hebt dan toch wel een interactie gedaan. Of je hebt dan geliked. Of
1: goed
3: je
1: algoritme.
3: Hebt dan de video afgekeken. Precies, ja. Of je hebt een comment geplaatst. Yeah. Maar dat doe je toch zelf. Hè? Ik kom zelf weer in jouw algoritme. Omdat jij zelf hier interactie
1: ja, maar dan, ja, maar je kijkt er dus wel op zo'n positieve manier naar. Van oké,
3: dat moet ik ook wel
1: maar lachen. Ja, zeg maar, er is niet zoiets als slechte publiciteit, weet je wel, zeggen ze toch altijd. En ik merk aan hoe jij hier dus mee omgaat. Je denkt, ja, het is natuurlijk niet leuk om dat soort opmerkingen te krijgen, maar je bent blijkbaar ergens wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Dus je geeft het een positieve draai.
3: Ja, zeker. Ja, ook. Ja, maar aan de andere kant is het ook wel heel lastig, hoor, nog steeds. Ik probeer het inderdaad wel op een positieve manier naar te kijken. En ik zie het negatieve en het positieve ervan in, want je weet ook niet wat. Of die mensen daadwerkelijk iets fysieks gaan doen. Hè? Of ze mij fysiek gaan aanvallen als ze mij zien. Of als ze mij herkennen. Wat dan ook. Geen idee. Het zorgt ook wel voor een stukje onveiligheid naar mezelf toe. Omdat ik weet dat heel veel mensen natuurlijk die video's bekijken. En soms zijn er hele grote platformen. Of toch wel van die extreemrechtse influencers. Hmm. Die dan hele hatelijke, racistische dingen ook weer plaatsen over mij. Dus dan denk je ook van, oei, misschien moet ik toch even een break nemen, want het wordt ook wel een beetje too much. Dus ik moet ook niet te veel kijken naar wat die reacties dan ook zijn. Omdat je dan ook helemaal in die negatieve spiraal gaat. En dat is ook niet altijd gezond. Dus af en toe neem ik dan ook even een pauze van, hey, ik moet even van social media af.
1: Ja,
3: en
1: even opladen.
3: Want het wordt me al te veel. Ja, precies.
1: Ja, nou ja, als dat nodig is om eventjes bij te komen en dat je daarna weer doorgaat, dat is toch helemaal goed. Want ik denk dat we je nog wel even nodig hebben om ons met de neus op de feiten te drukken.
3: Ja. Helaas wel. Jammer genoeg, ja.
1: En als we dan voor nu even, hè, voor lol, stappen even in de tijdmachine. En we gaan naar 2036. Wat hoop jij dan dat er veranderd is?
3: Ja, ik hoop echt dat die Hanky Panky Shanghai nummer, dat het niet meer wordt aangeleerd. En dat iedereen weet dat dit racistisch is en dat dit niet meer oké is.
1: Ja, want er wordt nog steeds op basisscholen gezongen, toch?
3: Ja, helaas nog steeds krijgen we meldingen via het meldpunt binnen op onze website dat het nog steeds wordt gezongen en wordt aangeleerd. Ja, in Nederland nog steeds, ja.
1: Oké, nou dat vind ik dan een realistisch, weet je wel, van oké, als we alleen dat al kunnen schrappen in de aankomende 10 jaar, dan is dat al een overwinning.
3: Ja, ik hoop het echt. Ja, met, nou, met z'n allen kunnen we dat doen.
1: Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Ja, het afgelopen uur zijn we natuurlijk, nou ja, voor het eerst of nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. Anti-Aziatisch racisme bestaat, is een heel groot probleem en moet gewoon aangekaart worden. Dat doe jij op je social media. Je bent daar gewoon te vinden onder je eigen naam, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: En dat is R-U-I-J-U-N. L-U-O-N-G. Voor de luisteraars, ja. Ga haar volgen. Ik wil jou voor nu ongelooflijk bedanken dat je bij mij te gast wilde zijn deze nacht. Ik ga je lekker naar bed sturen, hoor. Dan kan je er zo op tegen slapen. Reen Luong, kunstenaar, fotograaf en oprichter van platform Asian Raisins. De overkoepelende community die alle Aziatische Nederlanders verenigt en representeert. Check dat platform vooral. En volg Reen op haar socials. Ik wil je ontzettend bedanken.
3: Ja, dankjewel. Ik vond het helemaal leuk.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Ik wens je een heerlijke nachtrust. En tot een volgende keer.
3: Thank you.
1: Oké, doeg. Nou, dat was alweer het eerste uur van de Nacht van BNN Vara. Na het nieuws van 3 uur komen we bij je terug. En dan gaan we natuurlijk gezellig met jou in gesprek. Maar eerst het nieuws. Tot zometeen.
0: NPO Radio 1.
4: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega is sinds 2007 aan de macht en wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag is er wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. En deze nacht was ik in gesprek met Reen Luong, kunstenaar, fotograaf en oprichter van het platform Asian Raisins. Maar nu wil ik heel graag met jou in gesprek. En in ruil voor jouw verhaal verdien jij een liedje. Dus denk alvast even na over wat je wil horen hier op NPO Radio 1.
5: Van BNN Vara.
1: Ja, hele goede nacht. We zijn er weer. En ik ben natuurlijk niet alleen. Ik ben met ze van ze only, Fila Bos.
6: Een hele goede nacht.
1: Hallo, Fila.
6: Hallo.
1: Ja, jij hebt natuurlijk eventjes het honk even bezet gehouden de afgelopen weken. Was leuk.
6: Goed opgepast.
1: Was het leuk?
6: Heel leuk. Maar blij dat je weer terug bent. Welkom terug.
1: Dankjewel. Ik ben ook erg blij dat ik weer terug ben. En wat een uitzending om weer terug te komen.
6: Nou, kom
1: back. Super belangrijk.
6: Zeker. Ja.
1: Toch? Praten over racisme. Nou, het onderbelicht is, Filo.
6: Nou ja, aan zich is racisme natuurlijk best wel onderbelicht. Maar dit is zo'n hoekje waar... Nou, hier op de redactievloer liepen we even langs. En we zeiden waar de uitzending over ging. Ja. En iemand die zei echt zo van... Huh? Bestaat dat? Dat bestaat dus.
1: Ja, anti-Aziatisch racisme?
6: Hè?
1: Hoe dan?
6: Ja.
1: Nou, dan zeiden we, ja, dan Hankje Pankje Shanghai gaan zingen. Nou, hij schrok helemaal dood.
6: Hè,
1: doen mensen dit echt?
6: Ja.
1: Nou, dus inderdaad, wij denken dan, maar dan komt er onze journalistieke koppen, denken wij, iedereen weet dit, dat is helemaal niet.
6: Nee, dus heel belangrijk was deze uitzending, Bemsje.
1: Ja, dus hebben we weer goed gedaan, Team de Nacht van Bien en Farah. Maar dat is nu voorbij, want nu is het gewoon weer tijd om gezellig met onze lieve luisteraars in gesprek te gaan. En dat doen we altijd aan de hand van een vraag. En om het gewoon lekker gezellig te houden en even een beetje weg te gaan van dat, echt dat racisme, daar gaan we niet nog een uur over door.
6: Nee.
1: Maar wat me wel opviel, is dat Reen natuurlijk in de jeugd dan, nou ja, of dan een beetje misschien begon te geloven dat Chinezen of Aziaten of vies waren of niet goed waren. Of dat ze toch eigenlijk ook al zei, ja, ik wil eigenlijk geen Chinees zijn. En dat wij met z'n allen helemaal leuke Hankje Pankje Shanghai liep te zingen als er iemand jarig was.
6: Mm-hmm.
1: Dat bedacht, kwam ik eigenlijk tot de volgende vraag, Philo. Wat is nou iets dat jij ooit als kind hebt geloofd, waarvan je later dacht, hoe heb ik dat ooit kunnen geloven?
6: Nou, twee dingen. Eén. Ja, één is
1: Gullible.
6: Iets heel doms en het andere is reëler. Maar laat ik met het reële beginnen.
1: Ja.
6: Vroeger dacht ik dat loverboys overal waren. Ik weet niet of je het concept loverboys kent. Dat zijn jongens die meisjes aan het groomen zijn en daarna inzetten in de prostitutie.
1: Ja.
6: En er waren in mijn jeugd allemaal films over. En ik dacht echt, je moet oppassen. Je mag niet alleen over straat. Want straks zit er een loverboy op de loer. Die komt zo uit het riool en pakt je dan mee. En opeens ben je prostituee. Dus ik dacht echt, mij werd echt een soort van door de media, niet per se door mijn ouders, een beetje gek gemaakt van pas op, loverboys.
1: Ja, had ik ook.
6: Doodeng.
1: Ja.
6: Ander leuk ding, ik dacht dat drijfzand overal was.
1: Auwe, ik heb hier dus laatst iets. Ik ook.
6: Ja, dat komt door de film The Never Ending Story. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Dat is een soort van fantasy film. Maar daarin verdwijnt een paard in het drijfzand. Een van de meest dramatische scènes die mijn jeugd heeft verpest. Maar ik dacht dus dat drijfzand overal was. Je moet oppassen. Je kan niet zomaar ergens een zandberg oplopen, want straks ben je weg.
1: Het is standaard drijfzand.
6: Ja, alles is drijfzand.
1: Maar waarom? Ja, maar ik denk niet dat het dus alleen door die film komt, want ik ken die film niet. Maar mijn jeugd bestond ook uit
6: drijfzand.
1: Drijfzand is overal.
6: Ja.
1: In een bos, inderdaad, in de Sahara, want daar kom ik als Nederlander heel vaak.
6: Tuurlijk.
1: Maar er was altijd drijfzand en je ging meteen een pijp uit.
6: Ja, gelijk dood. Ja, niet
1: raar,
6: te redden.
1: Hè?
6: Heel raar. Maar ja, dat zijn van die dingen die je dan gelooft als je jong bent. En achteraf denk je, 1, nog nooit drijfzand gezien.
1: Nee, nog nooit.
6: 2, je gaat niet gelijk dood.
1: Maar waarom wisten wij zoveel over drijfzand?
6: Dat
1: zijn toch echt onze ouders? School?
6: Ja.
1: Maar de kinderen van nu, die weten, ik heb nog nooit een nichtje of iemand van mij het woord drijfzand.
6: Ik weet het niet.
1: We gaan dit even
6: uitzoeken. Een hele leuke alledaagse vraag.
1: Ja, gaan we voor alledaagse even doen. Leuk.
6: Anyways.
1: Ja, wat ik altijd heb geloofd, dit vind ik zelf heel grappig. omdat mensen zien mij niet. Maar oké. mijn ouders vertelden mij vroeger altijd dat als je heel erg vaak de hik had, dat je dan groeide. En
6: voor de context, inderdaad.
1: Ik ben 1,61 meter.
6: Heel klein.
1: Dus lekker, gewoon een beetje het vakantiepakket. Hoe heet het? Vakantieformaatje. Reisformaatje ben ik.
6: Je past in die dingetjes aan de bovenkant van het vliegtuig.
1: Ja, ik kan in een trolley.
6: Ja.
1: Maar ik heb heel vaak de hik gehad vroeger. Maar echt zo vaak. En elke keer, in plaats van dat ik me eraan stoorde, was ik zo blij dat ik wist, oh, er komt weer een centimeter. Komt weer een centimeter. Ja, en nou ja, het blijkt echt natuurlijk compleet onzin te zijn. Want ik ben 1,61 meter. Maar ik dacht dus dat elke ouder dit tegen hun kind zei.
6: Ik denk dat ze specifiek met jou bezig waren. Omdat de hik is natuurlijk niet leuk. Het is heel lief eigenlijk van je ouders dit.
1: Ja, als het was uitgekomen had ik waarschijnlijk ook nu gezegd,
6: nog steeds geloofd.
1: Wetenschappelijk onderzoek zegt, als je vaak de hik hebt, maar het is puur omdat ik een mini ben, weet ik dat niet klopt.
6: Scheetig.
1: Maar ik dacht dat elke ouder dat zei tegen me. Toen ben ik er 2 jaar geleden op de redactie bij Binnenvaren achtergekomen dat ik de enige was die dit geloofde. En hij en niet meer geloofd, want ik ben klein en fijn. Maar dat is dus, ja, als je jong bent, je gelooft gewoon, mensen kunnen je van alles wijs maken. Ik was ook bang voor potlood fantasy, waarom in mijn hoofd ook overal.
6: Ja.
1: Nou, ik heb er één keer wel één gezien.
6: Nee.
1: Ja, één keertje. Maar ja, niet zo vaak als dat ik dacht dat het zou gaan gebeuren.
6: Ik dacht dat elk speeltoestel daarachter woonde een potlood fantasy.
1: Ja, in die lege vieze jas.
6: Ja.
1: Maar wat is nou iets waar jij heilig in geloofde toen je jong was en dat je nu achteraf denkt van, nou, gaat even. Hoe heb ik er ooit in kunnen geloven? Laat even weten. Bel nu naar 0800-1121. En je weet het, we sluiten altijd af met een liedje naar keus. Dus ja, wat heb jij altijd geloofd toen je jonger was? 0800-1121. Gaan we nu even luisteren naar Tennessee Whiskey.

0: Chris Stapleton met Tennessee Whiskey, of course.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We zijn nu in gesprek met jou, met de luisteraar. We hebben het natuurlijk over iets wat jij als kind geloofde, waarvan je nu denkt, nou, hoe heb ik dat ooit kunnen geloven? Dat kan natuurlijk zijn iets wat je ouders je vertelden, wat je op school hoorde, wat kinderen je hebben wijsgemaakt. Enfin, je kan zo gek niet bedenken, ik wil het graag van je horen. Zoals Philo, die heeft altijd echt geloofd in loverboys, die waren op elke hoek van de straat. Nogmaals, ja, loverboys zijn er wel echt, maar die zijn niet op elke hoek van de straat. Ik geloofde dat je groeide als je de hik had. Ik geloofde ook dat potadvents overal waren. En Philo was bang voor drijfzand. Waar geloofde jij nou in? Nou, bel nu naar 0800-1121. En dan mag je ook een liedje bij me aanvragen. Er wordt al volop ingebeld. Vind ik hartstikke gezellig. Ik begin bij Roel. Roel, een hele mooie nacht.
2: Ja, goeienacht, Bensie. En spreek nog even met Roy en zo vanuit de locatie Ermelo. Goeienacht.
0: Ja, goeienacht. Goed dat je erbij bent. Wat is nou iets wat jij als kind hebt geloofd en dat je nu eigenlijk denkt van, oh, wat was ik een naïeve jonge Roel?
2: Nou, kijk, dan moet ik even teruggaan naar mijn kinderjaren.
0: Ja, doe dat.
2: Toen heb ik altijd op een instelling gewoond.
0: Mm-hmm.
2: Zoals je weet, dat heb te maken met mijn beperkingen.
0: Ja.
2: Het is namelijk zo, ik dacht dat die Sinterklaas een heel wat was. En dat het een iemand was die altijd weet wat er met je gebeurde en zo. En dat dat echt is.
0: Oh ja. Yeah.
2: Maar later, toen dat ik gewoon ouder werd,
0: mm-hmm.
2: Toen had ik zoiets van, nou, dat klopt iets niet. En er is gewoon een legende geweest zijn in het verre verleden. En dat er een goedheilig man bestond, die heet gewoon Sinterklaas.
0: Ja.
2: En dat moet al ver van onze tijden zijn, van ons voor vanuit we er waren, laat ik maar zo zeggen.
0: Ja.
2: En dat moest dan iemand een goedheilig man geweest zijn.
0: Ja.
2: Maar ik dacht altijd van dat hij echt bestond, wat helemaal niet waar was. Maar die cadeautjes werd ook gezegd, dat krijg je van Sinterklaas. Nee,
0: ja, klopt.
2: Dat was niet waar.
0: Nee.
2: Dat hebben vader en moeder betaald.
0: Mm-hmm.
2: En dat dacht ik, dat dat vroeger niet door een vader en moeder betaald werd, maar door die echte Sinterklaas, zoals ze het vroeger altijd over hadden.
0: Ja, nee, tuurlijk. Nou, dat vind ik wel een hele goede Roel. Ik vind het een leuke. Nou, die gaan we er even opschrijven. Ik ga je ontzettend bedanken alvast. En ik heb ook, je zegt tegen mij, ik wil een lekker Frans nummer wil ik horen vandaag. Want ik heb er eentje uitgekozen, dat is Un Dimanche van Gage. En dat is echt een lekker nummer. Ik denk dat je hem leuk gaat vinden.
2: Ja, tuurlijk. Dus hartstikke helemaal goed. En ik wou zeggen of je al je mede-collega's en zo de groeten van mij wilt overbrengen.
0: Nou, Philo, groeten. Groetjes terug, Roel.
2: Ja, hetzelfde, hè?
0: Zo.
2: En ik hoop dat Philo ook een goede tijd mag hebben daar bij jou in de studio daar.
3: Het is oké, Roel.
0: Het is okay.
3: We doen het ermee. Nee, hoor, grapje. Grapje. Het is heel gezellig hier. Fijn dat je er weer bij bent.
2: Ja, tuurlijk. Succes, hè?
0: Oké, dankjewel, Roel. Mooie nacht.
2: Doeg.
0: We gaan luisteren naar Gage met Un Dimanche.

0: ook alle bijgangers, iedereen, als je maar in beeld komt, dan ben je per definitie miljonair.
1: Oh, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel grappig. Als figurant zit je goed.
0: Ja, daar zit je goed. Ja, die zijn allemaal, alles en iedereen wat je ziet lopen, allemaal miljonair. Nou, dat geloofde ik dan.
1: Hilarisch.
0: En dat, nou ja, goed, dat heb ik dan een tijdje. Het zal niet zo heel lang zijn geweest natuurlijk, dat ik dat geloofd heb. Maar er waren nog twee andere dingetjes. En eentje, ja, dus, dat kan misschien overkomen als een hele foute grap.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb ooit gedacht dat Jack Spijkerman en Dolph Jansen,
1: ja,
0: dat dat één en dezelfde persoon waren. Maar dat hij dan de ene dag wel aids had en de andere dag niet. Ja, sorry hoor, maar dit is echt zo. Dat komt ook omdat toen in de jaren 80 hadden we toch ook die aids-epidemie. Ja. Dat was toen heel erg. Dus dat is in mijn hoofd blijven hangen. En toen, nou, in die tijd zag je dan af en toe Jack Spijkerman en dan zag ik Dolph Jansen. En ik vond dat allebei een beetje dezelfde figuur.
1: Ja.
0: Dus dat is in mijn hoofd zo gaan zitten. Van ja, dat is dezelfde plezier. En de ene dag heeft hij dat wel, en de andere dag heeft hij dat niet.
1: Nou, dit is echt...
0: Ja, dat is echt geen grap. Ja, sorry.
1: Nee, ik geloof dat dit geen grap is. Want Philo, die zei eigenlijk... totdat je dat over eet zei... Ja, ik zie er meteen... Zei ze ook, nou, dat zij dat helemaal begreep. Dat je dacht dat dat dezelfde persoon had kunnen zijn.
0: Ja. Ja, hij heeft ook wel een beetje dezelfde vorm hoofd, denk ik. Ik ben blind nu, maar goed, ik heb ze vaak genoeg gezien.
1: Ja.
0: En dan dacht ik de ene keer, ja, ik ben flink afgevallen omdat hij ziek is. Er is een cabaretier geweest, die heeft daar ooit ook een keer een soort gelijke grap over gemaakt. Maar dit is echt een tijdje zo geweest. Want ik dacht dat het een en dezelfde persoon was.
1: Nou, maar dan heb je eigenlijk, vind ik, best wel realistische... gekkigheden geloofd.
0: Ja, behalve dat,
1: behalve de figuranten, dat vind ik wel heel optimistisch. Maar dat iedereen miljonair is op televisie, dat ik denk dat ik dat vroeger ook wel dacht. Van als je één keer wat presenteert, nou dan zit je gebakken. En dit, ja, als meerdere mensen toch die vergelijk maakten, dan vind ik het eigenlijk geen gekke, Johan.
0: Nee, en het laatste, want dat heb ik met iemand anders ook nog gehad. Her Flik van de Gestapo uit Allo Allo.
1: Ja.
0: Daarvan heb ik een tijdje gedacht dat die zanger was van de Talking Heads. Hoe heet hij? Is dat Brian? Nee, is niet Brian Eno, toch? Nee.
1: David Byrne.
0: David Byrne, ja. Ja. En dan heb ik een tijdje gedacht dat die twee ook dezelfde... dat dezelfde persoon was.
1: Ja. Ja, deze pakken we wat minder op, maar er zijn geen gekke ideeën hier, Johan. Dat weet jij, dat weet ik. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor deze drie hele grappige, geinige gekkigheden van je. We gaan luisteren naar een stuk muziek. Dat heb je aangevraagd van Sam Lee, The Ballad of George Collins.
0: Yes.
1: En waarom gaan we daar naar luisteren?
0: Dat sprong me gewoon in het hoofd. Ik vind hem zo fantastisch. Ik heb een paar cd's nu ook in bestelling staan nog van hem. En deze had ik al. En daar heb ik ooit trouwens leren kennen nog via Adeline van Lier. En die presenteerde een jaar of 10, 12 geleden in de nacht op Radio 1 een of ander kunst- en cultuurprogramma.
1: Zoiets. Ja.
0: En die draaide dat toen. En ik vond dat in één klap mooi. En toen heb ik die cd gekocht. En nou ben ik inmiddels alle albums aan het opsporen en aan het bestellen.
1: Nou, zie je wanneer waar radio allemaal goed voor je zei, Johan.
0: Ja, hij heeft een fantastisch mooi stemgeluid. Ik vind zo goed als alles wel mooi van hem. Dus dit was het eerste nummer dat ik van hem leerde kennen. The Ballad of George Collins.
1: Nou, we gaan luisteren. Ontzettend bedankt, Johan. Ik wens je nog een prachtige nacht.
0: Van Velden, dankjewel.
1: Nou, Johan heeft hem zelf al heel erg goed aangekondigd. Dus ik zeg, we gaan gewoon lekker luisteren.

0: Graag met Un Demence hier bij de Nacht van BNNVARA, waar we in gesprek zijn met jou.
1: De Nacht van BNNVARA. Dempsey de Visser.
0: En we zijn met jou in gesprek nu aan de hand van de vraag: wat geloofde jij nou vroeger als kind waarvan je nu denkt, hoe heb ik daar ooit in kunnen geloven? Richard zegt in de gratis NPO Luister-app: goedemorgen, ik heb geen idee waarom, maar ik dacht dus dat je zwanger kon worden van zoenen. En ik weet inmiddels dat dat toch een tikje anders ligt. Groet Richard. Kijk, dit vind ik hilarisch.
1: De Nacht van BNNVARA. Dempsey de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller. Je kan nog steeds inbellen. Dat kan naar 0800-1121. Kan je een lekker plaatje bij me aanvragen. Nou, you know the drill. We gaan door naar Johan. Johan, hele mooie nacht.
2: Ja, hallo. Met Johan uit Eindhoven.
0: Hoi, Johan.
2: Hoi.
0: Wat is nou iets waar jij vroeger in geloofde en dat nu ondenkbaar is?
2: Ja, ik heb als kind drie dingetjes in mijn hoofd wijsgemaakt. Hè. Ik heb dat nooit tegen andere mensen gezegd of zo, maar dat is een tijd geweest. Ik ben een kind van de jaren 80 en begin jaren 90. En het eerste wat ik een tijdje geloofde was dat iedereen die op televisie kwam per definitie miljonair was.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk een hele... Deze vind ik niet gek.
2: Nee, hè? Volgens mij dachten wel meer kinderen dat. Maar ik dacht dat ook echt over voorbijgangers. Hè? Een straatshot ergens in het centrum of

0: Ja, je hoorde hier Sam Lee met The Ballad of George Collins.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We zijn nog steeds met jou in gesprek, met de luisteraar. En Johan, een andere Johan, zegt in de gratis NPO Luister-app... waar ik vroeger in geloofde, ik werd streng gereformeerd opgevoed. Heb later zelfs een theologische opleiding, studie gedaan... Op 40-jarige leeftijd lag ik gestrekt bij de psychiater. Jaren therapie, nu 73 en redelijk opgelucht, verlicht, et cetera. Dus ja, daar kan je ook in hebben geloofd dat je nu denkt, nou, dat is hem niet meer. Maar even kijken, ik wil weten waar onze inbellers nog meer allemaal in hebben geloofd. Dan ga ik eventjes naar Dammes. Dammes, mooie nacht.
2: Ja, goeie nacht, ja.
0: Hele goede nacht, Dammes. Goed om je erbij te hebben. Wat is nou iets waar jij in geloofde als klein jochie en dat je nu denkt, daar ben je, dat kan echt niet.
2: Nou, dat ergste, ik was katholiek. Dus dan moet je in 1957, dan doe je eerst de communie. En dan heb je doodzonde en die had je heel snel en dan ging je naar de hel.
0: Ja.
2: En dat geloof ik, dat was de eeuwige branden. Dat was zo erg.
0: Ja, dat
2: maar gelukkig
0: dat
2: de katholieke
0: niet,
2: kerk had van Maria. Dat was mijn anker. Ik bid het tot Maria. Ik denk, en je had het vagevuur.
0: Mm.
2: Dat was ook branden, maar dat kon een uur duren, een week, een jaar. Een eeuw, maar ik kwam eruit.
0: Ja, maar dat was ook zo vager aan. Je wist niet hoe lang.
2: Nou, joh, dat was zo vreselijk. Nou, eigenlijk ga ik dan vlak naar... ik ben in Schiedam geboren. Toen gingen we in de oorlog in Hendrik Ido Ambacht wonen. En toen weer terug naar Schiedam, naar de Brandersbuurt. Dat was een volksbuurt. En daar waren ook de branderijen. En waar nou een moskee staat, dat was Dalemeijer en dingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar in ieder geval, er werd er verteld dat de Jehovah-getuigen s'nachts... dan moest je naar de bibliotheek, naar de kerk, of je jaar of 8, 9. En die liepen dan met een laken en dan vroegen ze... ben je bereid om dood te gaan en dan ben je meegenomen. Dus dat werd toen dan wel verteld. Maar dan ga ik terug naar het Drijfzand en dan ben ik zelf met een helderrol. Dus in Schiedam, er werd allemaal bijgebouwd, bijlanden, er werd dan opgespoten en zo... Dus dan had je zand liggen. En dus onder elkaar zeiden we ook van Drijfzand. Maar die had de grootste molen van Europa, de Walvismolen. En die lag aan de Nieuwe Haven. Die zat aan de ene kant gewoon waar huizen en de kade was. Ja. En een ander stuk stond in het water van de Nieuwe Haven. En daar zat een boog onder. En het water stond toen nog in verbinding met de Nieuwe Maas. En dan had je tij. En dan viel alles droog, dan zag je die bodem.
0: Uh-huh.
2: En dan kon je op je werken voor die molen gaan op de vloer van de rivier. En dan kon je onder die molen doorkijken. En daar wilde ik per se onderdoor kruipen. Maar ik dacht dat het drijfzand was. En
0: ja, tuurlijk.
2: Ik denk, zal ik het doen, zal ik het niet doen? En toen deed ik het. En toen was het geen drijfzand. Dus ik liep, dat was ongeveer... het was de bonen van de molen, zo, hè, weet je. Dus ik liep dus door de rivier, die was dan drooggevallen. En dan liep ik onder dat boogje door, dat was van een meter hoog vanaf op mijn hurken. En nou, Jezus Christus, ik haalde de andere kant, weet je wel.
0: Mm-hmm. Dus weer geen drijfzand.
2: Ja, dus ik heb het drijfzand overwonnen. Ik was een held uiteindelijk.
0: Goed. Heel goed gedaan, dames. Ontzettend bedankt. Jij wilde een nummertje horen. En je wilde Ketelbinky. Philo, die heeft Frans van Schaik uitgekozen. Vind je dat goed?
2: Ik denk dat die het beste is, ja. Nou, ja, maar ik hoop dat ze niet koks heeft genomen. Want die vind ik niet zo
0: Nee, dat vindt Philo. Die zit al. Nee, die schudt nee.
2: Ja,
0: die
2: dat
0: vindt...
2: is een kei hoor, die Philo.
0: Kan ik er goed bij hebben, hè, dames?
2: Ja, jij en zij. Dat is de wereld voor mij.
0: Ja, ach. Oh, wat lief. Nou, dat kan op een theegoedje eigenlijk. Dames, ik ga het nummer nu voor je draaien. Ik bedank je ontzettend.
2: Kan ik nog één dingetje zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dat meisje, weet je, jij nam afscheid van haar.
0: Ja.
2: Van die jonge vrouw. En dan zei zij, dank je wel. En dan zei ze, ik vond het helemaal leuk.
0: Ja, leuk
2: dat
0: toch?
2: Dat vind ik een mooie zin. Die kunnen we misschien gaan gebruiken, zodat we haar eren.
0: Ja, ik vond het helemaal leuk.
2: Ja.
0: Oké, dames.
2: En ik ben Jaap, ik vond het helemaal leuk.
0: Ja, hele goeie. Heel erg bedankt, dames. Tot de volgende. Okay, mooie nacht. Ja. Nou, we gaan voor dames gaan we natuurlijk even Ketelbinky draaien van Frans van Schaik.
3: Pom, pom, pom. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps. En

die van de eerste dag. Toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zee.

0: van Schaik met Ketel Binky.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan alweer door naar de volgende beller, want dat is niemand minder dan meneer Hofman.
2: Een vriendelijk goedemorgen.
0: Een hele goede morgen, meneer. Wat leuk dat u even inbelt. Hoe gaat het?
2: Met mij gaat het goed.
0: Dat is heel erg fijn om te horen. We zijn natuurlijk in gesprek met elkaar over van ja, wat zijn nou dingen waar u vroeger in geloofde en dat je nu denkt, nou, dat ik daar ooit in heb geloofd.
2: En kijk.
0: Ja.
2: Misschien is het niet helemaal jullie onderwerp. Maar ik ging vroeger altijd met mijn broer vissen.
0: Ja, en, leuk.
2: Ik ben zelf zeeman geworden. Een visserman, zeg maar.
0: Oké, okay. Geweldig.
2: Ja, op de Noordzee. En wij hadden altijd iets met vissen. Wij gingen vissen op stekelbaarsjes. En die bestaan niet meer.
0: Op stekelbaarsen?
2: Stekelbaarsjes, ja.
0: Oh ja, baarsjes, kleintjes, oké.
2: Okay. Ja, heel klein, en daarna een centimeter of vijf. Ze zijn niet groter. En dat ging. Dat was gering en inslag. Dat was achter elkaar. En emmers vol.
0: Oh.
2: En ze zijn er niet meer. En ja, nou ja, misschien dat er een luisteraar is die weet hoe dat is gekomen. Zijn ze vertrokken? Maar ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Ze zijn weg. Het is iets van toen naar nu.
0: Ja, en als je het dan hebt over toen, over hoeveel jaar terug moet ik dan denken? Wanneer is de laatste keer dat u er eentje heeft gezien?
2: 60.
0: In de jaren 60?
2: Nee, 60 jaar terug.
0: Oh ja, ja. Dus ja. Oké. Okay. Nou, wat gek.
2: Inderdaad. Maar misschien is er een of andere. En die zijn er vast wel.
0: Ja, ik zie nu. Ik ben het meteen even aan het opzoeken, meneer Hofman. Want ja, dit is natuurlijk. We moeten eventjes tot de bodem uitzoeken. Ik zie dat er. Ja, vorig jaar hebben onderzoekers stekelbaarsen losgelaten in kunstmatige rivier. In een kunstmatige rivier heeft de Universiteit Leiden gedaan. Dus ik denk dat er wel een opkomst gaat komen van de stekelbaarsjes.
2: Dit gaat zeker lukken. Hartstikke bedankt.
0: Nee, geen enkel probleem. En ik vind het toch een mooie. Toch een mooi bruggetje naar waar we het eigenlijk over hebben. Iets waar je vroeger in geloofde. Naar iets wat er vroeger gewoon was en nu opeens verdwenen is.
2: Kijk!
0: Ja, exact. En,
2: dus hij klopt. Dus ja, hij klopt wel.
0: Als een bus, meneer. Als een bus. En die wilde wat horen van Jacques Brel, heb ik meegekregen van Philo.
2: Alsjeblieft, ja, nee, ja.
0: We hebben gekozen voor een live versie van Amsterdam. Wat vindt u ervan?
2: Ah, helemaal lief.
0: Ja? Oké, ik ga u ontzettend bedanken en ik wens u een prachtige dag.
2: Nou, dat is wederzijds.
0: Dank u wel. We gaan luisteren naar Jacques Brel met Amsterdam.

0: Ja, er is niks beter dan een live versie van de Jacques Brel met Amsterdam.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller. John, hele mooie nacht.
2: Ja, goeienacht, mevrouw.
0: Goeienacht, meneer. Hoe is het ermee?
2: Ik heb een vakantie gehad.
0: Ik heb een prima vakantie gehad. Nou, eigenlijk helemaal niet, John. Ik kan u wel gezegd dat ik een goede vakantie heb gehad. Dat is helemaal niet waar. Want ik werd één dag voor mijn vakantie. Ik werk hartstikke ziek. Dus ik ben mijn hele vakantie ziek geweest.
2: Ik dacht dat het elkaar opvolgde. Dat je weer een beetje beter was. Dat je toen op vakantie ging.
0: Nee.
2: Oh, geert meisje. Joh, ja. Dat is ook...
0: Ach, joh. Ja. Weet je, dat krijg je.
2: Je bent er weer bovenop.
0: Ik ben er weer helemaal bovenop. Uitgerust, gezond en wel, John. Leuk om jou
2: erop. Die heeft het goed gedaan, hoor. Dus,
0: Ja, dat kan ze wel.
2: Ja, die kan het ook goed. Ik heb toch het idee dat ik jullie een beetje opleid, zeg maar.
0: Ja, dat doe je als geen ander.
2: Weet je nog met Jan van Poppel?
0: Ja, dat kan ik toch niet vergeten.
2: Met Jan van Poppel.
0: Ja.
2: Kuttigut.
0: Ja, nee, John die voelde al helemaal dat ik de opvolger van Jan ging worden. Dus die had dat helemaal door. Maar John, genoeg over hoe goed jij eigenlijk een soort onze manager bent hier. Ik wil even weten...
2: Ik was blij met jou van Poppel, want jullie waren het eerste programma die zo vrolijk en zo vrijelijk, zeg maar, met de luisteraars omgingen. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, dat is maar, toch ook gezellig.
2: Dus Jan van Poppel die is doorgegroeid, maar jij was helemaal op je plek, jij bent helemaal op je plek achter die microfoon.
0: Jawel, hè?
2: Dat heb ik je al vaker verteld. Jij tweede natuur.
0: Ja.
2: Philo, die doet het ook genoeg foutloos, zeg maar. Dus wat dat betreft, als jij weer uitvalt, dan heb jij gewoon keer in de gerustheid. Kun jij ziek worden op vakantie gaan?
0: Ja, zeker. Laten we het houden op vakantie gaan. Ik heb wel even mijn portie ziek heb ik wel even gehad. Ik hoor het al de hele avond namelijk. Of ziek, of als ik de pijp uitvlieg. Of ik hoor het van alle kanten. Ja, nee, dus we gaan het op vakantie houden. Maar John, ik wil nu even weten waar jij in geloofde als kind.
2: Nou, moet je luisteren. Ik ben opgegroeid in een serieus gezin, zeg maar. Hè. Mijn vader en moeder, die gingen serieus met ons om. We konden alles vragen. Er werd ook altijd alles uitgelegd, zeg maar. Dus wat mij verteld werd, was gewoon waar. En dat is zo gebleven door de jaren heen. Dus je kon mij net, ik was dus in wezen een goed gelovig kind. Hm. En dat was zo, omdat je, het was wat vader en moeder vertelden, dat was gewoon waar, klaar.
0: Ja.
2: En dat was ook gewoon zo, werden we nooit in de maan genomen of wat dan ook. Nou had ik een oudere zus, 8 jaar ouder, en die werd 16, ik was dus 8. En haar tweede vriendje was een jongen van kleur. Jij bent ook een meisje van kleur, dat weet ik. Ik heb jou nog nooit gezien, hè, maar ik weet van jouw moeder natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus jij zal ook een tint hebben. En deze jongen die kwam ook uit Suriname. En je zou het niet geloven, maar hij heette Sean.
0: Hoe? Charles?
2: Sean.
0: Oh, Sean.
2: Hij heette ook Sean. Dus
0: ja,
2: wij werden grote vrienden, zeg maar. Maar ik kende wij mensen van kleur, daar was je in die tijd, in de half jaren 50, was je daar niet zo bekend mee. Hm. Dus zij kreeg verkering met die jongen. En die jongen die hield wel van een geintje. Maar wij werden grote vrienden en dat heeft een paar jaar geduurd. Maar in die eerste paar keer nam hij mij toch wel op de haak, zeg maar. Hij vond het leuk om het jochje een beetje in de maan te nemen. Dus hij had zo'n rotte. Hij was een beetje, weet je nog, van de Jackson 5. Zo kleedde hij zich ook toen al. Toen
0: waren
2: die jongens van Jackson's, die waren er nog niet. Maar hij kleedde zich
0: heel
2: een
0: hip.
2: Beetje soul. Hij had zo'n grote bril op, weet je wel.
0: Ja.
2: En ik zei, waarom heb jij zo'n grote bril? Hij zegt, ik heb hele slechte ogen. Hij zegt, als ik die bril afzet, dan zie ik helemaal niks meer. Ja, dat was natuurlijk niet zo, maar... En ik zat hem zo aan te kijken. En hij zet die bril af en hij loopt zo tegen een deur aan. Bonk. Echt. Hard, hè?
0: Ja.
2: En dan ook hard tegen de deur aan. Bonk.
0: Ja.
2: En dus ik had zo... Ja, verdorie, hij kan echt niks meer zien als hij die bril afzet. En zo ging die... En dat ging ik mee naar mijn vader en moeder natuurlijk. Hè. Hij zei er niks aan. Mijn zusje zei er ook niks aan. Die dacht, dat komt maar goed. En ik ging dan mee naar mijn vader en moeder met die verhaaltjes. En die gingen dat natuurlijk corrigeren. Die zei, ja, als je om die maakt een geintje. Weet je wel. Maar hij heeft mij ook verteld, wij gingen zwemmen met mijn vader en moeder. En John en mijn zus die bleven thuis. En ik zeg, gaan jullie niet mee zwemmen? Toen zegt hij, John, nee. Hij zegt, wat kijk dan. Naar mijn kleur van mijn handen en mijn gezicht. Hij zegt, als ik ga zwemmen, dan geef ik af. Kan ik zomaar gaan zwemmen.
0: Dus jij geloofde zus, gewoon aardig wat van hem.
2: Hij had een strak gezicht en mijn zus die zei niks. En ik ben daar niet, ik vond dat een beetje raar en ik ben daar niet over teruggekomen. En toen, een paar weken later, toen waren oom en tante bij ons op visite. En toen was het ook, ging het over zwemmen. En ze, mijn zus die stelde de jongen voor. En bla bla bla. En gaan jullie nog zwemmen straks? Nee, ik zeg nee, hij mag niet zwemmen, want hij geeft af. Nou, de hele tent die lag dubbel natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen kwam de aap uit de mouw en toen bleek dus dat ik... Waar ik het had een paar weken geloofd.
0: Dat je in de maling was. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel grappig, John. Want jij bent de laatste weken bij ons, bij alles wat ik vraag aan je... en wil ik iets serieus van je horen. Het is altijd een grapje. Dus dat komt gewoon door die andere John. Die heeft jou gewoon zoveel grap bij je uitgehaald dat je dat nu bij ons doet.
2: Ja, maar luister, ik heb later ook verkeer gekregen met meisjes van kleur. En ik zal jullie allemaal vertellen, die luisteren, ze geven niet af.
0: Oké, nou, ik vind het heel fijn dat je daar even mee afsluit. Dat we niet afgeven, John. Ik ga je ontzettend bedanken en we gaan lekker luisteren naar de Rolling Stones met de Lady Jane.
2: Trouwens, ik geef ook niet af. Hè. Ik ben een beetje geel van kleur, maar ik geef ook niet af.
0: Gelukkig, gelukkig. En als het wel doet, dan even douchen. John, ik ga je bedanken. Ik spreek je, hè?
2: Oké.
0: Mooie nacht. Ja, we luisteren naar de Rolling Stones met Lady Jane.

0: The Rolling Stones met Lady Jane.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan alweer naar de laatste beller van het uur. En dat is Sabina. Hele mooie nacht. Goed dat je er bent.
2: Goeienacht, Benny.
0: Hallo, hoe is ie?
2: Je had het ook op je stem, hoorde ik.
0: Ja, ik had het op mijn longen, op mijn stem.
2: Ja, ik had het ook op mijn longen. Ik heb het ook in leren en zo, maar het gaat, die stem is wel beter terug, weer een beetje terug, hoor je wel.
0: Ja, ik hoor het. Vorige keer dat je sprak, toen was je niet te verstaan, joh.
2: Nee, precies.
0: Goed dat je er weer bij bent.
2: Maar vorige week was je weer wat weg, heel apart.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Maar buiten dat, ik heb een heel leuk verhaal.
0: Oké, kom maar door.
2: Ik was ongeveer 2. Ik was een beide handje. Volgens mijn ouders.
0: Verbaast me niks, Sabine.
2: Wat zei je?
0: Ik zei, verbaas me nou niks.
2: Nee, dat snap ik. Ik liep ook heel vroeg al met 9 maanden. En ik wil graag, mijn moeder en vader hebben 9 jaar over gedaan om mij te krijgen.
0: Oké.
2: Ik zei ook aan de bar altijd, het café wat ik gehad heb, van, toen kwamen ze ook aan de bar van, ja, dan wil eerst carrière maken en dan kinderen. Ik zei, kan je ze op een stelling krijgen?
0: Ja.
2: Zei ik dan.
0: Ja.
2: Ik weet wel zo. En toen was er een hele gekke tante van mijn vader. Ja, ik praat al over 58 jaar geleden of zo.
0: Mm-hmm.
2: Weet niet wie dat was. En die zei van, dan moet je suiker op de vensterbank strooien. Suiker.
0: Suiker op een vensterbank?
2: Ja, dan krijg je broertje of zusje. Dan komt de ooievaar en die brengt jouw broertje of zusje.
0: Oh.
2: Nou, ik denk dat is leuk. Ik over daar een kastje in van mijn moeder. Mijn vader was aan het werk. En ik een suikerpot. En ik hele vensterbank vol strooien met suiker. Dat moest ze dan bij jou doen.
0: Wat schattig.
2: Wil jij doen, zijn moeder? Dat is sowieso. Tante die en die zei van, als je dat op een vensterbank strooit, krijg je broertje en zusje erbij.
0: Ja. Yeah.
2: Maar ik heb nog geen broertje en zusje erbij gehad, hoor.
0: Nou, ja, dat is een hele duidelijke. Dat is jammer, helaas.
2: Ja, ik was ben eens kind gebleven, dus.
0: Dus nou, weer ook zoiets waar je gewoon dan in geloofde, wat helaas niet zo mocht zijn. Ontzettend.
2: Nou, op dat moment, ja. Ik besefte met 3 jaar of zo al, hoor.
0: Oh, dus je hebt het maar een jaartje geloofd?
2: Ja, zoiets.
0: Oh, en was er verder nog iets waar je in geloofde wat uiteindelijk onzin bleek te zijn?
2: Nee.
0: Nee, verder konden ze jou niet zo makkelijk pakken?
2: Nee.
0: Nou, dan vind ik dit een hele goede pen. Prima track record. Ik ga zo meteen na het nieuws van 4 uur even Three Little Birds voor je draaien van Bob Marley. Want
2: ja,
0: dat gaan we nu niet meer redden.
2: Ajax-lied, hè?
0: Het Ajax-lied, Sabina. Heerlijk, gaan we doen.
2: Jij bent ook Ajax, hoor ik.
0: Ja, geboren getogen.
2: Oh, geboren getogen zelfs.
0: Ja, ook, ja. Ja.
2: Ik woon in Friesland, maar ik ben wel Ajax-lied.
0: Nou, helemaal goed, zo zie je.
2: En we komen terug, meid.
0: We komen, ja, slechter dan dit kan ook niet, hè. Dus we gaan nu, the only way is up, zeggen we dan.
2: We hebben allemaal nieuwe spelers.
0: Ja, klopt. Ja, nee, dit komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Ik ga jou voor nu ontzettend bedanken. En na het nieuws draai ik hem voor je.
2: Ja, jij ook bedankt, hè.
0: Oké, dankjewel. Mooie nacht.
2: Dag,
0: yes, dankjewel. Nou, dit was alweer het 2e uur van de nacht van Bien en Vara. Zometeen na het nieuws van 4 uur spelen we natuurlijk de Nachtkraker. De leukste kennisquiz op de Nederlandse radio. Daarna heb ik een mooi stuk podcast voor je klaarstaan. Ik heb nog wat lekkere muziek klaar. Nou, het wordt nog een feestje. Maar dat doen we allemaal na het nieuws van 4 uur. Ik spreek jullie zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 9. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking en het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je luistert nog steeds, en dat vind ik ongelooflijk gezellig, naar de nacht van BNN VARA. En deze nacht stond eigenlijk in het teken van dingen geloven die misschien niet altijd waar zijn, racisme aan de kaart zetten. Nou, we hebben eigenlijk best wel wat verschillende aspecten gehad de afgelopen 2 uur.
3: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
2: Het vorige uur ben ik natuurlijk met jullie in gesprek geweest over van die gekke dingetjes waar je dan vroeger in geloofde en die misschien niet helemaal waar waren. Er wordt van alle kanten wordt er ingebeld, krijgt dingen binnen via de NPO Luister app. Maar wat net ook even werd benoemd tijdens het nieuws, is dat de Nijmeegse Vierdaagse weer is begonnen. Superleuke wandeling. Ik ben er 2 jaar geleden met de show. We hebben daar live vanuit de locatie hebben we daar deze show gepresenteerd. Wat geweldig was om te zien dat al die lopers om 4 uur 's nachts een heel groot gedeelte al gaan beginnen met wandelen. En het is me een tocht. Ik ben met bladen ben ik thuis gekomen die nacht. Maar iemand die belde net in en die wil eigenlijk eventjes een nummertje draaien van de Family Stand met Shelter voor iemand en zijn zoon. Want die gaan vandaag lopen, gaan vandaag beginnen aan de avond de Nijmeegse Vierdaagse. Want ja, ik vind het wel knijtervet als jij nu om 4 uur 's nachts denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga alvast lopen. Dus alleen maar respect voor deze mensen en iedereen die mee gaat doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dus hierbij de Family Stand met Shelter.

0: The Family Stand met Shelter. Maar het is nu toch wel weer tijd, want het is al over vieren. En dat betekent dat de tijd is vol.
1: De nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, dat bedoel ik. De Nachtkraker. Want elke week dan gaan we in het laatste uur alweer een hele de leukste radioquiz eigenlijk spelen. Want ik laat je zo meteen een fragment horen. Dat is misschien een gerecycled fragment, dus je al vanaf uur 1 luistert. Want het gaat over een uitzending van Ruud de Wild. Die had er iemand te gast. En die vertelde over een gemaakte documentaire. En ja, daar werd een beetje raar op gereageerd. Dat is niet de vraag. Ik laat je eventjes een fragmentje horen van hoe hier daarna dan weer op werd gereageerd. Op zijn reactie. Ben je er nog? Volgen we nog?
3: Begon al een maand geleden toen hij op de radio maker van de documentaire Meer dan Babi Pangang interviewde. Die film kwam eind februari uit en Ruud de Wild belde in die uitzending met haar.
4: Er werd een soort van Chinese riedeltje ingezet. Ze begonnen al eigenlijk lacherig het gesprek. Dus de intentie was helemaal niet om dit onderwerp serieus te behandelen. En eigenlijk in dat korte gesprek wordt de Chinese culinaire cultuur wordt een beetje belachelijk gemaakt. He, waarom zijn er Chinees-Indische restaurants? Is het allemaal maar op één hoop gegooid? Er worden grappen gemaakt over lumpia's. Lauren Verster noemde de saus van Babi Pangang nogal radio. Actief. Ik heb ook de webcam-versie ervan gezien. Je ziet dat ze met hun ogen rollen en lachen. En als hij gewoon probeert uit te leggen van nou, dit is mijn cultuur, misschien moet je die niet belachelijk maken. Dan zie je Lauren ook met ogen rollen. Wordt het al heel erg van, oh, mag ik niks meer zeggen? En krijgen ze kritiek van luisteraars. Om haar nog een trap na te geven, bellen ze haar terug. Wederom, lacherig. En wordt ze eigenlijk voor het blok gezet van, nou, ga maar iets inhoudelijks vertellen over je docu. Je voelt haar emotie gewoon heel erg van, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Ja, dat was dus niet helemaal de bedoeling, hè? Je komt even wat vertellen over je gemaakte docu. En dat wordt eigenlijk een racistische rel. Maar nu ben ik benieuwd naar de, ja, wie is de maker eigenlijk van deze documentaire? Documentaire heet meer dan Babi Pangang. Trouwens, wist je dat? Grappig feitje. Bestaat helemaal niet in China, hè? Het is Nederlands. We zijn ook echt zulke acht. Nou ja. Maar wie is de maker van deze docu? Meer dan Babi Pangang. Wil jij die lekkere chocoladereep winnen? Dan kan je dat doen door het juiste antwoord te geven. Bel nu 0800 1121. En wellicht stuur ik hem naar je op. Wie is de maker van docu Meer dan Babi Pangang? In de tussentijd gaan we natuurlijk luisteren naar Bob Marley met Three Little Birds. Die had ze bieden nog van me te goed. Geniet ervan.

0: Oh, zo lekker nu weer dit, Bob Marley met Three Little Birds. Maar eventjes genoeg gelachen. Hallo, hallo. We zijn hier met een hele serieuze kennisquiz bezig. Want ik wilde graag van jou weten wie de maker is van de film Meer dan Babi Pangang. Nou, het was een lastige, denk ik, want ik heb weinig inbellers gehad. Maar we gaan kijken of iemand het goed heeft. Ton, een hele mooie nacht.
1: Hallo, jij ook een hele mooie nacht.
0: Dankjewel, Ton. Maak jij mij los? Wie is de maker van die film?
1: Ik heb wel de regisseuse en dat is Julie N.G.
0: Ja, Julie N.G., dat klopt helemaal. Heb je hem gezien?
1: Ik heb hem wel gezien, maar ik heb wel een beetje vals gespeeld, want ik heb AI geraadpleegd.
0: Oh ja, dat, ach joh.
1: Wat gemeen, hè?
0: Ach, de jeugd van tegenwoordig, Tom.
1: Nou ja, de jeugd, 60.
0: Ja, nou ja, de jeugd. Als we zelfs 60'ers niet meer kunnen vertrouwen, Tom, dan gaat het toch helemaal mis.
1: Ja.
0: Nee, hartstikke goed, je hebt het juiste antwoord gegeven. Als je nog even blijft hangen, dan gaat Fido zo even al jouw adresgegevens en alles wat ik nodig heb om die heerlijk chocoladereep naar je toe te sturen, gaat ze dat even met je doornemen.
1: Nou, ik zal aan jullie denken als ik ga smikkelen en smullen.
0: Graag, graag dan. Ik wens je een hele mooie dag. Of nacht, dag. Moet je nog slapen of sta je op? Wat ga je
1: nou,
0: doen?
1: Ik ben een beetje aan het spoken. Ik heb wat medische kwalen en dan ga ik om de tijd een beetje met pijnklachten mijn bed in en uit. Mm. Dus,
0: maar dan moet je nog wel
1: de hele tijd aan het luisteren.
0: Oké. Ja. Nou, dan wens ik je zometeen nog eventjes een mooie nachtrust. Ik hoop dat het wat lukt nog een paar uurtjes te pakken. En blijf hangen, hè?
1: Ja, ik blijf even hangen. Okay. En jij een hele fijne voortzetting.
0: Dankjewel, doei.
2: De nacht van BNN Varen. Met het beste van NPO Radio 1.
0: Deze nacht van BNN Vara staat in het teken van anti-Aziatisch racisme. Tussen 2 en 3 sprak ik met Reon Luyong, kunstenaar, fotograaf en oprichter van het platform Asian Raisins. Met dat platform zet zich al jaren in om anti-Aziatisch racisme zichtbaar te maken. Het uurgesprek staat eigenlijk zo snel mogelijk, misschien staat hij er al, op NPO Luister. En daarover gesproken, ik ben eigenlijk wel even het archief ingedoken van NPO Luister. En daar vind je ontzettend veel mooie podcasts en radio-uitzendingen die de NPO rijk is. Onze nacht van vannacht, die identificeert zich als Chinees en Nederlands. Ze vertelde dat ze regelmatig te maken krijgen met racisme richting de Aziatische gemeenschap. En dat komt vaak voort uit iets heel simpels. Pure onwetendheid. Wat je niet kent, voelt al snel vreemd. En wat vreemd voelt, wordt soms onterecht als gek weggezegd. Nou, daarom dacht ik, laat ik de podcast Rauwrituelen eens even uit dat archief vissen. Ik vind deze podcast van Omroep Zwart erg interessant. Je hebt hier allemaal verschillende rouwculturen over de hele wereld, wordt daar uitgepluist. Want zelfs iets universeels als rouwen ziet er overal toch anders uit. En de aflevering die ik voor je heb klaarstaan gaat over China. Want hoe wordt er daar met rouw omgegaan? Je gaat het horen in de podcast Rouwrituelen, aflevering 4, China. Vind je dit nou een mooie podcast? Laat me dat even weten in de NPO Luister-app. Geniet ervan.
3: Dit is Rouwrituelen, de podcast van Omroep Zwart over gebruiken rondom de dood wereldwijd. Over de uitvaart, manieren van herdenken en de relatie met de doden. Deze podcast is gemaakt door socioloog en schrijver Ameline Ansu en mezelf, journalist en maker Laura Ibuchku. Onze interesse is een beetje noodgedwongen ontstaan. Mijn moeder overleed in Nigeria en de ouders van Ameline in Nederland en in Sierra Leone. Beiden zagen we hoe anders om werd gegaan met de dood. In elke aflevering lichten wij de rouwrituelen in een ander land toe. Ameline spreekt met de deskundigen en nabestaanden en ik voorzie je tussendoor van achtergrondinformatie.
4: Welkom, mijn naam is Ameline en je luistert naar aflevering 4...

0: China. Een gigantisch land wat echt met geen mogelijkheid in één aflevering samenvalt te vatten. Maar we kunnen wel er een heel mooi verhaal uitlichten. En precies dat gaan we vandaag doen. Dat doe ik met twee tafelgasten en die stel ik heel graag aan je voor. Op de hoek zit Gloria Leonard-Chan. Jij bent uitvaartbegeleidster met een speciale aandacht voor Chinese gebruiken. Klopt. En naast mij zit Hazel. Hazel, jij bent fotograaf en met ook een specialisatie daarin eigenlijk bij uitvaarten, een rouwfotograaf.
1: Ja, klopt.
0: Welkom allebei.
2: Dank je wel.
0: Jullie ouders zijn allebei geboren en opgegroeid in China en naar Nederland verhuisd voor werk. Ik zei net al, het land is echt gigantisch. Gloria, kan jij vertellen uit welke regio jouw familie komt?
1: Ja, mijn moeder komt uit Hongkong. En mijn vader komt uit China en uit Fuzhou. En dat is Zuidoost tegen de kust aan.
0: Zuidoost tegen de kust aan. Ja. Mooi, dankjewel. En Hazel?
3: Mijn ouders zijn geboren in Guangdong en later geëmigreerd of naar Hongkong gegaan eigenlijk.
0: En waar ligt de eerste regio?
3: Guangdong is gewoon vlak in Zuidoost-China, vlakbij Shenzhen eigenlijk. Dus heel vlakbij Hongkong.
0: Mooi, dankjewel. En jullie zijn allebei opgegroeid in Nederland. Hazel, en jouw moeder is een paar jaar geleden overleden in Hongkong.
3: In 2007 was ze overleden.
0: Ja, een tijdje terug. En we gaan daar vandaag verder over hebben of over in gesprek. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een mooi muziekfragment wat jij hebt meegebracht.

0: Ezel. Kun je ons vertellen waar we naar hebben geluisterd?
1: Ja, het is eigenlijk een popsong van toen ik jong was eigenlijk. Ik denk in de jaren 80 ongeveer.

0: Jullie ouders zijn allebei geboren en opgegroeid in China en naar Nederland verhuisd voor werk. Ik zei net al, het land is echt gigantisch. Gloria, kan jij vertellen uit welke regio jouw familie komt?
1: Ja, mijn moeder komt uit Hongkong. En mijn vader komt uit China en uit Fuzhou. En dat is zuidoost tegen de kust aan.
0: Ah, zuidoost tegen de kust aan. Ja. Mooi, dankjewel. En Hazel?
2: Mijn ouders zijn geboren in Guangdong en later geëmigreerd of naar Hongkong gegaan eigenlijk.
0: En waar ligt de eerste regio?
2: Guangdong is gewoon vlak in Zuidoost-China, vlakbij Shenzhen eigenlijk. Dus heel vlakbij Hongkong.
0: Nee, dankjewel. En jullie zijn allebei opgegroeid in Nederland. Hazel, en jouw moeder is een paar jaar geleden overleden in Hongkong.
2: In 2007 was ze overleden. Tijdje terug.
0: En we gaan daar vandaag verder over hebben of over in gesprek. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een mooi muziekfragment wat jij hebt meegebracht.

0: Hazel. Kun je ons vertellen waar we naar hebben geluisterd?
1: Ja, het is eigenlijk een popsong van toen ik jong was eigenlijk. Ik denk in de jaren 80 ongeveer. Het gaat eigenlijk over de liefde van de ouder naar de kinderen toe. En ik had een klein stukje voorgelezen tijdens de uitvaart van mijn moeder. Omdat ik, ze was om redelijk jonge leeftijd overleden. En ik had zoiets van want in Chinese cultuur is vaak van dat je gewoon de liefde van je ouder terug moet geven op een bepaalde manier doorzetten, ontzorgen of verzorgen. En dat had dat niet echt kunnen doen omdat ze zo jong was overleden. Dus dat vond ik heel mooi, aangrijpend liedje.
0: Ik heb meteen heel veel vragen en daar gaan we zo verder op in. Maar we gaan eerst heel even luisteren naar een introductie van China door Laura.
2: China. De Volksrepubliek China ligt in Oost-Azië en heeft een oppervlakte van bijna 9,5 miljoen vierkante kilometer. Het is één van de grootste landen ter wereld en heeft de grootste populatie. Bijna 1,5 miljard mensen. Het beheersen van de bevolksomvang is een ding. In de jaren 80 van de vorige eeuw voerde de overheid het één-kindbeleid in om de groei te remmen. Dat is inmiddels afgeschaft. Maar vanwege het ruimtegebrek is het wel de norm geworden om mensen te cremeren. Het land telt meer dan 50 etnische groepen, waarbij het geen geheim is dat niet iedereen de vrijheid heeft om vrij en volgens eigen gebruiken te leven. De ontstaansgeschiedenis van de Chinese religie en filosofie gaat terug tot enkele duizenden jaren voor Christus en is onder andere gebaseerd op cultureel-religieuze tradities. Het Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme. We hebben helaas geen tijd om dit in detail te bespreken. Maar ongelooflijk kort door de bocht zijn familie en het eren van voorouders, het geloof in hoge en lage goden en een leven na de dood. De tussenfase en reïncarnatie van belang in relatie tot de dood. Hoe een afscheid anno 22 wordt vormgegeven is sterk afhankelijk van de mate waarin families en nabestaanden waarde hechten aan of bekend zijn met traditionele of geloofsomvattingen. Je kunt dus onmogelijk spreken van de Chinese uitvaart, omdat, nogmaals, het land is gigantisch. Wel kun je zeggen dat rituelen bedoeld zijn om de overledene comfort te bieden en te voorkomen dat iemand blijft steken in een tussenwereld.
0: Gloria, we hoorden Laura zojuist vertellen dat er niet zoiets is als de Chinese uitvaart. Jij hebt onderzoek gedaan naar gebruiken en rituelen onder de Chinese gemeenschap in Nederland.
3: Klopt.
0: Wat is je daarin opgevallen?
3: Ja, ik heb inderdaad onderzoek naar gedaan en ik ben inderdaad ook uitgekomen dat er niet de Chinese uitvaart bestaat. En dat het zeker niet op te schrijven is in een boekje van A tot Z. Van zo moet je het doen. Waar ik wel achter ben gekomen is dat inderdaad China, zoals in de introductie ook wordt gezegd, ontzettend groot is. En dat je te maken hebt met ontzettend veel factoren. En dat kan alleen al zijn waar je vandaan komt in China. En dat kan al zijn een stad of een dorp. Maar ook welke religie, welk geloof je hebt. Wanneer je naar Nederland bent gekomen. Hoeveel er wordt vastgehouden in tradities. En dat eigenlijk ondanks al die factoren, die allemaal verschillend zijn, er een aantal thema's in terugkomen die ik eigenlijk altijd wel vanuit mijn onderzoek heb teruggezien.
0: En
3: die thema's zijn, vooral in het stukje voorbereiding. Er wordt eigenlijk niets aan het toeval overgelaten tot aan eigenlijk

0: datum die wordt uitgekozen voor de uitvaart. Groepsgevoel. Chinezen zijn toch wel het volk wat als groep er staan. Een individu komt daar toch iets minder in naar voren. Dat zie je dus ook bij een uitvaart. Dat kan je dus terugzien in de kleding die ze dragen. Maar ook dat je soms ziet dat bijvoorbeeld een rood lintje wordt gedragen om te laten zien, hebben zij met z'n allen in rouw. Een ander thema die er veel in terugkomt is rituele verbranding. Nou, dat hebben we overal gezien door middel van het geld dat wordt verbrand. Maar ook het wierook wordt verbrand. En heel veel andere grote voorwerpen die ze kunnen meenemen naar de andere wereld. Voorouderverering wil ik nog zeker nog noemen. Wat naar de hand natuurlijk heel veel wordt gedaan. En dan wil ik als vijfde zielenrust. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat er door de nabestaanden heel veel wordt gedaan om te zorgen dat de overledene een comfort heeft tijdens de reis naar de andere wereld.
1: Oh, mooi. Hazel, klinkt dit bekend?
2: Ja, nee, zeker. Alleen, je zei of het rode lintje, volgens mij bedoel je zwarte lintje.
0: Zwart lintje, ja, heb precies. Ik het verkeerd gezegd, ja, inderdaad. Nee.
2: Ja, het komt zeker bekend voor. Het is gewoon belangrijk dat overledene een fijne reis krijgt naar de hiernamaals. En dat heb je dus alweer rituelen voor om ze daarin te helpen, zeg maar.
1: Ja.
2: Want het is gewoon fijn dat je dan de dierbaren een fijne rustplek vindt. Maar ook voor jezelf, voor de dierbaren die zijn achtergebleven, dat zij dan ook een voorspoedig leven hebben, zeg maar.
1: Ja. En kun je ons meenemen in hoe jij dat hebt ervaren bij de uitvaart van jouw moeder?
2: Mm-hmm.
1: Hoe dat was vanaf het moment dat je eigenlijk aankwam in Hongkong en eigenlijk alles moest regelen met betrekking tot haar uitvaart?
2: Ja, nou, we gingen naar Hongkong om haar nog te zien. Maar helaas kwamen we te laat aan, dus we hebben haar niet meer kunnen zien. En sindsdien was het echt een beetje een rollercoaster van dingen die moest regelen. Want we wouden haar terugbrengen naar Nederland. Dus daar moest je ook heel veel dingen voor regelen. En voor ons was het nog heel erg onbekend.
1: Ja.
2: Ik denk zoals elke familie die een uitvaart moet regelen. Maar dan is het nu nog dat het in het buitenland is. En daarbij wilden we ook de afscheid in Hongkong ook eerst regelen. Dat ze daar afscheid kon nemen van de familie. Dus daar hebben we ook een afscheidsdienst gehouden. Dus daar hebben we het allemaal moeten regelen in Hongkong voordat we terugkwamen.
1: En kun je vertellen over die herdenkingen die je in Hongkong hebt gehad?
2: Ja. Het was wel een herdenking met allerlei rituelen en tradities die ik wel eens op tv gezien heb. Want vroeger keek ik heel vaak naar Chinese series en dan heb je een beetje idee van wat er allemaal gebeurt. En nu moest het in het echt. Maar ook van heel veel dingen weet je ook niet precies wat er moet gebeuren. Dus dan hoor je van mijn tante en familie die wijzen ons erop. En op een gegeven moment
1: want deed dat zeg maar in je eentje? Of was het dat je gewoon wel iemand naast je had die ging vertellen hoe dat ging doen?
2: Nou, op een gegeven moment hadden we een uitvaartcentrum gevonden waar de dienst gehouden kon worden. En die ook voor de repatriëring kon verzorgen naar Nederland. En die geeft je eigenlijk advies van wat de gebruiken zijn, wat je zou moeten doen en wat niet goed is en wel. En dus samen in overleg hebben we dan het vormgegeven, zeg maar, die dag.
1: Kun je ons vertellen hoe die dag eruit zag? Kun je ons er meenemen?
2: Ja, en nou, het belangrijkste was, we moesten eerst kleren kopen. We moesten witte kleding dragen. En daar overheen kreeg je een soort van jutte stof eroverheen. En witte bloem. Dus tenminste vrouwen in de directe familie. Dus ik was de enige vrouw. Ik ben enige dochter van mijn moeder. Dus ik moest een witte bloem in mijn haar hebben.
1: En weet je waar die witte bloem dan voor staat?
2: Nee, dat weet ik. Nou, wit staat vaak voor rouw. Het is wit of zwart.
0: Voor de Chinezen dan in dit geval.
2: Ja. Dus dat is de witte bloem. Maar normaal moet je ook echt absoluut geen witte bloem in je haar doen. Want dat is gewoon een slechte, brengt ongeluk, zeg maar. Dus die dag van de afscheidsdienst. Dus witte kleren. En zij was dan opgebaard in die zaal. In een aparte ruimte. Achter glas.
1: En dat heb je haar, want heel even tot zover, tot ik je onderbreek. Maar na het overlijden, inderdaad, heb je moeder nog gezien. En dan wordt ze inderdaad verzorgd en klaargemaakt. En heb je daarbij geholpen?
2: Nee, ik heb haar wel één keer in het ziekenhuis nog opgezocht.
1: Mm-hmm.
2: En in principe heb je mensen die dat doen, dat aankleden en de verzorging, zeg maar. Mm-hmm. Dan doen mensen in China of in Hongkong meestal niet zelf vanwege de hygiëne. Dus dat hebben we allemaal laten doen. Het enige wat we hadden gedaan is wel nieuw ondergoed gekocht. Mm-hmm. Dus dat moest wel nieuw zijn.
1: Yeah.
2: En de buitenslaag van kleding moest... Ja, dat meestal doen dan de favoriete kleren van die persoon. En dat zijn gewoon meestal favoriete kleren van die persoon, zeg maar. Die je dan aan laat doen. En wat wel één ding is, was een rode soort van kleedje, dekenkleedje, die je dan over haar legt. En dat komt van de dochter. Dus de dochter die koopt meestal zo'n kleedje.
1: Dat was jij dan dus in
2: ja.
1: ieder geval.
2: Ja, en dat is dan vaak rood met gele beduursel. Ja.
1: En dat is dan in de kleur van het land of is het de kleur van...
2: Nou, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ja.
0: Nou ja, het hele dubbele hieraan is... Dus we zeggen natuurlijk dat wit is de kleur van rouw. Mm-hmm. En we zeggen ook altijd dat rood weer ineens niet gebruikt mag worden tijdens een uitvaart. Mm-hmm. Omdat rood de kleur is van geluk. Mm-hmm. Dat gebruik je juist bij een bruiloft of bij een geboorte. Een feestelijke aangelegenheid. Mm-hmm. Maar ik kan aan de andere kant ook wel weer bedenken dat... dat misschien dat rode juist het voorspoed geeft voor de reis naar de andere wereld. Dat het een beetje in die zin wordt gedaan. Ja. Dus daar zitten wel vaak wel wat dubbelingen in. Ja. In dit geval de kleur.
2: Ja. Ja, want dat is wel het enige wat rood is met zo'n uitvaart dat ik zelf kan bedenken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar in dat kleedje hebben we toen over, is toen
2: ja,
1: over haar?
2: Ja, dat komt daar over haar heen, zeg maar.
1: En je beschreef net de ruimte dat, waar iedereen naartoe ging om afscheid te nemen. Ja. Dat achter glas zat.
2: Nou, je hebt dus een zaal, zeg maar, zoals wat je in Nederland hebt. Gewoon een zaal waar de dienst gehouden wordt. Mm-hmm. En daarachter was een kamer. Misschien in Nederland, misschien als een familiekamer. Een aparte kamer achter glas. Dus ik kan ook niet echt bij haar komen. Het is afgescheiden. Ook vanwege hygiënische redenen. En omdat die kamer ook heel erg gekoeld gehouden moet worden.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe zag de bijeenkomst eruit?
2: Dus de directe familieleden die zitten dan op de geknield op de grond of zitten bij een stoeltje bij een soort van korf waar je dan geld moet gaan branden, dus eigenlijk nepgeld die je dan verbrandt voor de overledene. Dat is gewoon gemaakt van papier.
1: Yeah.
2: En dan moet je eigenlijk continu verbranden non-stop. Dus je neemt om zijn beurt neem je je beurt. De gasten komen dan, de genodigden komen dan binnen, één voor één. En dan is er iemand, een soort van ceremoniemeester. Die zegt dan van, nou, is er gast gekomen? En die zegt dan, eerste buiging, tweede buiging, derde buiging. Want de mensen moeten dan buigen en de wierook tegelijkertijd aansteken. En dan met de wierook de buigingen doen. En aan het einde gaat de directe familie, dus in dat geval was ik dat, ik zat dus naast die koffer, dus moet ik een buiging teruggeven als,
1: als dank.
2: Ja, als dank inderdaad.
1: Ik heb heel veel vragen. Ik heb even naar Gloria, want ik hoorde een aantal dingen voorbij komen, eigenlijk die jij net al opnoemde van wat belangrijk is.
0: Ja.
1: Even te beginnen met het papiergeld of het geld. Wat is de gedachte erachter?
0: Het wordt ook wel Joss paper of dode geld, zielengeld genoemd. En het gaat er eigenlijk om is dat je dat dus verbrandt. En dat dus eigenlijk de overledene dat in de reis na het hiernamaals en in het hiernamaals weer kan gebruiken om dat ook uit te geven. Dus je geeft diegene eigenlijk wat mee. Maar zij kunnen het niet gebruiken als je het zoals wij het kunnen vasthouden. Zij kunnen het alleen gebruiken in de verbrande vorm. Dus dat is de gedachte. Want het gaat dus niet alleen geeft om geld, maar ook om een iPhone van karton tot aan grote koelkasten inmiddels. En auto's die worden verbrand omdat ze dat ook allemaal nodig zouden hebben. En hoe groter, des te beter is het eigenlijk.
2: En allemaal gemaakt van papier.
0: En het is allemaal natuurlijk gemaakt van papier.
1: Maar en in vormen, een koelkast, komt er dan echt een gigantische koelkast een zaal binnengereden? Nee. Of is het een soort mini-versie?
0: In alle variaties kan je ze krijgen. En het is natuurlijk allemaal wel van karton. Een telefoon kan natuurlijk gewoon hetzelfde formaat. Maar een koelkast, volgens mij heb je ze ook wel echt heel groot. Maar nogmaals, je kan er als familie zoveel geld en aandacht aan besteden als dat je zelf wil.
2: Ja, het is niet real size.
1: En want dit gebeurt dan zeg maar rondom de uitvaart zelf?
2: Nou, bij ons was het Even kijken, aan het einde van de ceremonie eigenlijk. Dan heb je een moment dat je dan haar meeneemt. Dus is ook iemand ceremoniemeester die haar dan meeneemt. En dan ook haar vraag om mee te komen, zeg maar. En daarna wordt dus nog meer geld verbrand. En dus al deze items in een hele grote oven. Tenminste in Hongkong dan. Hè? En ja. In Nederland gebeurt dat ook wel eens. Maar ik weet niet.
0: Wat je vaak ziet is dat er mogelijk krijgt dat er een korf staat dicht bij het graf. Dat moet je natuurlijk wel van tevoren even aanvragen, ja. Hè, bij de locatie. Dus daar kan je het verbranden. En je ziet dat het vaak inderdaad op de dag zelf. Maar vaak ook op de momenten dat ze nog met de familie terugkomen om inderdaad de overledene te eren. Of tijdens de twee grote dagen dat eigenlijk heel veel Chinezen teruggaan naar het graf van hun voorouders om ze te eren. Dan zie je ook dat het ook weer wordt verbrand.
1: En dan nog even terug naar de dag in Hongkong. Want je benoemde ook dat er dan wierook wordt gebrand. Wat is de gedachte daarachter, Gloria?
0: Ik heb een verhaal ooit gelezen, maar dat is ook maar weer een verhaal. Mm-hmm. Is dat er een boeddhistische monnik was waarvan zijn moeder was overleden. En hij heel verdrietig was omdat hij de geest van zijn moeder zag. Maar zag dat de geest van zijn moeder heel erg honger had. Maar kon natuurlijk niet eten van de offers die hij daar had neergelegd. Zoals fruit of iets dergelijks. Maar door wierook te verbranden. En dat was dan wel het eten voor de geest van zijn moeder. Dus dat is het verhaal wat ik ooit van heb gehoord. En ergens vind ik dat wel heel mooi. Omdat je daar een beetje aan kan vasthouden. Door in plaats van dat je alleen met de drie stokjes wierook daar gaat bidden en offeren, zeg maar. Dus dat is een verhaal die ik eigenlijk altijd wel heel mooi vind om te vertellen.
1: Ja.
0: Maar of dat echt zo is, ja, ja. Dat durf ik ook niet te zeggen.
1: Nee, maar je noemde ook het offeren.
0: Ja. Ja. Wat je veel doet is het offeren van het eten waar de overledene graag van hield. Ik weet dat mijn vader dat daar een blikje bier werd neergezet. En als ik nu het urnentuintje van mijn vader bezoek, neem ik eigenlijk ook altijd wel een blikje bier mee. Gewoon omdat hij dat eigenlijk altijd heel erg lekker vond.
1: Maar zet je hem dan gewoon neer?
0: Of hij schenken ze ook vaak wel een beetje om de urn heen. En vaak ook wel veel fruit. Mandarijnen, dat is toch ook wel een beetje het fruit wat geluk brengt. En dat zet je daar dan ook neer. Ja.
1: Mooi. En even terug naar de dag daar. Jullie sloten het af, zeg maar. Je zei er kwam iemand anders die een ceremonie leidt die haar lichaam ook meenam.
2: Ja, dus er komt de kist naar buiten gereden. Mm-hmm. Dat is dan de tweede dag. Want de eerste dag, want dat gebeurt allemaal de tweede dag. Dus de eerste dag komen alle genodigden. En de volgende dag kan ook nog tot in de middag. En daarna werd dat afgesloten.
1: En ben je er dan zelf, was jij daar zelf de hele dag bij, of de hele tijd bij?
2: Ja, ik was de hele dag bij, volgens mij van 4 tot 10. En daarna werd afgesloten. Vroeger was het volgens mij 24 uur lang. Ja. Maar tegenwoordig, vanwege omdat er altijd iemand moet zijn, doen ze het niet meer.
1: Ja.
2: Dus de volgende dag gingen we weer met z'n allen erheen. En toen werd het in de middag afgerond, zeg maar.
1: En wordt er ook gesproken of zijn er verhalen? Of?
2: Nou, dus er komt een soort van ceremoniemeester die dan haar kist wordt naar buiten gereden. En toen kon onze familie kon een rondje om de kist heen lopen. Het is gewoon de laatste afscheid dan. En daarna werd de kist gesloten. En volgens mij weet ik nog dat hij dan zei van ja, dat ze dan mee moest gaan. Mm-hmm. Vertrekken en met hem mee moest gaan. Want het is ook belangrijk dat de ziel ook weet dat hij mee moet gaan. Want anders blijft ze hangen ergens. Dat is een soort van verdwaalde zielen noem je dat volgens mij. Het is gewoon ook een bepaalde ritueel wat er dan gebeurt.
1: En je moeder is toen meegegaan naar Nederland. Jullie hebben haar hier uiteindelijk begraven, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
1: En Gloria, merk je dat ook in je werk? Dat mensen daar met de dagen op letten? En
0: je hebt een kalender en die heeft volgens mij denk ik elke Chinese familie wel in huis waarin staat dit is een goede dag om te trouwen, om een uitvaart, hè, noem maar op. Mm-hmm. Maar je kan het nog specifieker doen dus door eventueel een fengshui meester te vragen. Er zijn een aantal van in Nederland en die kunnen blijkbaar aan de hand van je geboortedatum, overlijdensdatum, en je bijwoorden sterrenbeeld dan berekenen wat dan de beste dag zou zijn voor de uitvaart. En dat kan nog zo ver gaan dat er ook een tijdstip aan wordt gebonden. Mm-hmm. Maar het is maar net hoeveel waarde de familie eraan hecht. Want wat ik dan ook wel vaak terugzie is dat familie zeggen, nou, als het dan inderdaad een dag blijkt te zijn later dan de 6 werkdagen waarin je in Nederland eigenlijk de uitvaart georganiseerd moet hebben, dat dan zeggen, nee joh, uitstel, veel te veel romslomp, mm-hmm. laat het maar gewoon doen binnen die paar dagen, hè, dat het mogelijk is.
1: Ja, ja. En eventjes, want voor ons bij ons op tafel staat een schaal met rode snoepjes in papiertjes. Ik zal even eentje bijpakken. Het is een, wat ik zei, dus een klein snoepje in eigenlijk ook in dezelfde kleur als van wat je vertelde van het kleedje. Rood met goud. Deze hebben jullie uitgedeeld ook tijdens de dienst, hè? Tijdens de herdenking.
2: Ja, want met uitvaarten is het meestal traditie dat de genoten een witte of een rode envelop? Een witte envelop geld geeft voor de familie. En dan geef je aan het einde van de dienst geef je ook weer een envelop terug. Dat is een witte envelop met een muntje. Het moet een enkel getal zijn, dus bijvoorbeeld 1 euro of... Dus als het maar enkel getal is.
1: Dus mensen die naar jou toe kwamen, die kwamen met een envelop met oneven getallen. En jij gaf de mensen een envelop met...
2: Ook een oneven getal.
1: Ook een oneven getal. Ja.
2: En daar doe je een snoepje bij. Het is een gelukssnoepje is dat. En het is belangrijk dat je het geld wat je dan krijgt gelijk gebruikt of doneert. In ieder geval niet mee naar huis neemt en het snoepje ook gelijk opeet. En het zoete snoepje is ook van, ja, zoet is gewoon, ja, liefdevol en
0: geluk.
2: Ja. Geluk.
1: Ja. Oké. Nou, ik ga dat voorbeeld volgen en deze opnemen. Als jullie zelf ook eens willen.
2: Ja. Maar deze snoepjes worden ook met oud en nieuw worden het ook gebruikt. Want het zijn gewoon geluksnoepjes zijn dat.
1: Ja. Ja. Ja. En dan de kou op een snoepje. Ik denk dat het zo hoort. Ook even de algemene vraag aan jou, Gloria. Wat is het belang van eten rondom de uitvaart?
0: Nou, voor Chinezen is eten ontzettend belangrijk. Ik denk dat eten de hele dag door eigenlijk... De Chinezen zijn niet van, zoals we in Nederland kennen, even gezellig borrelen. Chinezen gaan dan gewoon gelijk... eten. Mm-hmm. Dus bij een uitvaart is dat ook ontzettend belangrijk. Mijn moeder vertelde mij toen haar moeder, dus mijn oma, overleed in Hongkong, dat ze daarna ook gingen eten. En dat was dan een zeven gangen diner. En dat noemen ze dan ook het rouwmenu. Mm-hmm. Dus schijnbaar kan je dat bij de Chinese restaurant in de grote steden ook aanvragen. 9 van de 10 keer is dat een vegetarisch menu. En de reden om het vegetarisch is, dat zegt dat het dan een stukje weer reinheid in je eigen lichaam. Dus eigenlijk zorg je dat de dood weer even, dat je niets meer met de dood te maken hebt.
1: Als in dan dus geen dood dier?
0: Ze noemen het vegetarisch noemen ze dan rein eten.
1: Yeah.
0: Er mag ook niet iets van rood in verwerkt worden.
1: Ja.
0: Dus ook geen rood vlees, maar dus ook niet iets met tomaat of bijvoorbeeld een wortel wat richting die roodtinten gaat. Eten is daarin wel een ontzettend belangrijk aandeel in de...
1: En je zegt ook met z'n allen eten, dus ja. De familie belang. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar toen mijn moeder overleed, kreeg ik echt geen hap door mijn keel. Hoe was het voor jou als je 7 gangen voor je krijgt?
2: Op zich, het is gewoon een sober diner. Bij mij was de rouwverwerking al op het moment dat we ontdekten dat moeder ziek was.
1: Ja.
2: Dus was gewoon echt een hele lange weg. Het was gewoon een samenkomst van familie samen. Dat je gewoon het afsluit met een diner eigenlijk samen. Om het gewoon het leven weer...
1: Bij stil te staan.
2: Ja, bij het stil te staan. Bij de persoon die overleden is, inderdaad.
1: Mooi. Ik heb want... Hij is inderdaad flink hard. Hij is wel een stuk minder zoet dan ik had verwacht.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ik had echt meer zoet iets verwacht. Maar dat valt mee. Het is heel lekker. Doe hem maar even uit.
0: Ja. Ik wil nog even terugkomen wat Hazel zei over getallen. En daar zit ook, vind ik, ook weer een hele dubbeling in dat oneven even. Het getal 4 is een getal wat voor Chinezen, wat je eigenlijk niet mag gebruiken, omdat de uitspraak, als je net de intonatie anders doet, dan is de vertaling dood. Dus je ziet ook vaak dat een 4, en dat gebeurt inmiddels ook niet meer overal, vaak niet in kamernummers of etages, en dat die er dan uit worden gehaald. Dus dat is dan ook weer dat je zegt, aan de ene kant even getallen brengen geluk, maar de 4 hoort daar dan weer niet bij.
2: Ja, ik weet echt nog of ik het heel goed verwoord van even getal brengt geluk, maar meer met trouwen gaat om even getallen.
0: Dan wel,
2: je doet altijd dingen in paren.
0: Ja, je gaat niet zozeer om het getal zelf, maar meer dat het altijd even
2: is. Je gaat niet een enkeling iets enkels neerzetten. Zeg maar. En met een afscheid, dan gebruik je die getal niet. Dan wordt het juist een oneven getal.
1: Yeah.
2: En het is niet per se dat oneven ongelukgetal is, zeg maar, ongeluksgetal. Maar meer dat feestelijke dingen doe je in paren.
1: Yeah.
2: En voor vrouw is het gewoon een enkel oneven getal.
1: Ja, en je bedoelde net ook van dat is het belang van daarna dat het ook wel fijn was om met familie samen te komen. Voor mij is dat inderdaad ook wel een deel van rouw. Dat niet alleen stilstaan bij pijn en verlies, maar ook de ruimte voor met iedereen bij elkaar zijn. En het herdenken daarvan bij iemand. In hoeverre, Gloria, kijk eerst even naar jou. Zijn er vormen waarop mensen hun voorouders of een persoon herdenken?
0: Ja, ik noemde het natuurlijk in het begin al even dat voorouderverering voor de Chinezen heel belangrijk is. Mm-hmm. En je ziet dat in China en Hongkong veel op twee festivals. Eentje is uit mijn hoofd rond 4 of 5 april. Dat is het Gravenfestival. Ook Xingming noemen ze dat ook wel.
1: Xingming,
0: ja. Mm-hmm. En daar, dat is volgens mij ook een officiële feestdag in China. Dus dan krijgt eigenlijk iedereen vrij om eigenlijk terug te gaan naar het graf, waarop met z'n allen het graf wordt schoongemaakt. Er wordt gebeden geofferd, er wordt eten neergezet. Nou, er wordt eigenlijk gewoon zorgt dat alles weer helemaal mooi, netjes en even weer eer doen aan je voorouders. En je in rond de 7e of 8e maand van het jaar heb je dan nog het hellefeest. En volgens mij is daar de oorsprong van dat dan eigenlijk de wereld van de overledene open wordt gezet. En dat eigenlijk alle geesten mogen ronddwalen. En dat de bedoeling is dat de mensen hier in de wereld over wieren kunnen offeren, zodat ze daarvan kunnen eten, zeg maar. En ook weer om het stukje eren aan je voorouders.
1: Veel van onze luisteraars hebben waarschijnlijk persoonlijk ook ervaring met rouw. Wat zouden jullie hen willen meegeven, Hazel?
2: Nou, zoals we het nu besproken hebben, in de Chinese cultuur heb je gewoon heel veel rituelen gebruiken tijdens de rouw. En sommige dingen weten we niet zeker meer hoe het was of wat precies de functie is of het goed doen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet belangrijk, want wat belangrijk is dat je op die dag gewoon het gevoel hebt dat je iets kan doen, dat je toch een bijdrage hebt en iets voor de overledene hebt kunnen doen. En dat maakt het gewoon mooi. En dat is ook een onderdeel van de rouwverwerking, denk ik, om daarmee te kunnen omgaan en je doorheen te zetten, zeg maar.
1: En Gloria?
0: Ik zou vanuit mijn werk als uitvaartbegeleider, vooral even als Chinese uitvaartbegeleider, zou ik een ondersteuning willen zijn voor de Chinese gemeenschap in Nederland. Omdat ik heb gemerkt dat er weinig Chinese uitvaartbegeleiders zijn. En ik hoop door mijn afkomst ook vooral de nieuwere generatie te kunnen ondersteunen. Omdat ik heel goed snap hoe het is om in Nederland op te groeien. Dus in een andere cultuur op te groeien. Maar je graag wel eer wil doen aan je ouders. En daarbij is het natuurlijk lastig om voor Chinezen enerzijds om over emoties te praten en laat staan dus over de dood en wat zouden je ouders graag willen. En ik hoop dat ik kan ondersteunen in dat gesprek. Dat die kant en dan ook als nodig ondersteunen in het organiseren van die uitvaart met de bijbehorende wensen en de tradities en rituelen die erbij komen.
1: Dankjewel. Dank allebei voor het gesprek en de luisteraars voor het luisteren. Dit was Rouwrituelen, een podcast van Omroep Zwart. De productie is mede mogelijk gemaakt door Beryl Peanuts in haar studio in Sieraad. De research en presentatie door Laura Iwuchiku en door mijzelf, Ameline Ansoe.

0: Brace met Vraag Jezelf Eens Af.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Monty Python zou zeggen.
2: And now for something completely different.
0: Ja, helemaal gelijk. Even wat anders. We gaan namelijk luisteren naar de podcast Alledaags Vragen. In deze podcast hoor je elke werkdag antwoord op een alledaagse vraag. Zoals, doet het knopje van het verkeerslicht het eigenlijk? Waarom lopen mensen in het museum zo vaak met hun handen op de rug? Of waarom heet Bluetooth eigenlijk zo? Tussen 2 en 3 hebben we het gehad over anti-Aziatisch racisme. Racisme tegen mensen met een Aziatische afkomst. Door sommige mensen wordt het racisme afgedaan als, ja, het is toch maar een grapje. En laten we wel wezen, racisme, dat is gewoon niet grappig. Wat sommige mensen wel echt grappig vinden, dat is een woordgrap. Bijvoorbeeld, hoe noem je een mol met een erectie? De ene helft van de mensen zei het pies nu in zijn broek van het lachen. Terwijl de andere helft waarschijnlijk denkt, zijn we nou echt zo laag gezonken? Alledaagse Vragen zocht uit waarom de woordgrap zo'n slecht imago heeft. Luister maar mee.
3: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
4: Hoi Alledaagse Vragen. Persoonlijk hou ik wel van een woordgrapje op z'n tijd, maar het woord vaak toch wel gezien als flauw. Maar waarom hebben woordgrapjes nou eigenlijk zo'n slecht imago?
3: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
5: Joep, dankjewel voor je vraag. Noah, ik heb echt heel erg mijn best gedaan, maar ik kon geen enkele woordgrap bedenken om deze aflevering mee te beginnen. En daarom moet ik nu ook al van tevoren zeggen dat ik woordgrap echt een kunst vind. Maak jij wel eens een woordgrapje?
6: Eerder per ongeluk dan expres.
5: Ja. Ja. Maar vind je ze leuk?
6: Als je continu woordgrappen maakt, dan ben ik het wel snel zat.
5: En dat zijn heel veel mensen zijn het met jou eens. Heel veel mensen vinden woordgrappen eigenlijk helemaal niks. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Dat vroeg ik aan humoronderzoeker Dick Zijp.
7: Ik denk dat woordgrappen een slecht imago hebben, omdat ze vaak een beetje flauw gevonden worden. En dat heeft er denk ik mee te maken dat woordgrappen over het algemeen vrij onschuldig zijn. Dus het zijn meestal taalspelletjes en er staat dan niet zo heel erg veel verder op het spel. We weten uit onderzoek wel dat mensen grappen eigenlijk het leukst vinden als er ook een sociale of een morele grens overschreden wordt. Dus als er eigenlijk iets gezegd wordt wat misschien net niet helemaal door de beugel kan. Ja, en dat is bij de meeste woordgrappen niet zo. En daarom zijn we geneigd te zeggen, ja, woordgrappen zijn wel heel erg flauw. Er staat niet zoveel op het spel, niet zo leuk.
5: Ik begrijp het zeker, maar woordgrappen zijn niet de enige vorm van humor waar sommige mensen op neerkijken.
7: Moppen hebben natuurlijk ook wel een beetje een slechte naam. Uit onderzoek blijkt dat moppen echt een cultuurvorm zijn die populair is onder een arbeidersklasse. Dus mensen die een lagere school hebben gedaan of misschien een mbo, ja, die houden van moppen. Die vertellen ze ook heel graag. Het gaat om gemiddelden natuurlijk, hè. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar over het algemeen zijn mensen die een hbo of universiteit hebben gedaan, ja, die kijken een beetje neer op moppen. Dat vinden ze iets van het volk. Daar willen ze zich niet toe verlaten.
5: Maar waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Hè? Dat verschil tussen praktisch en theoretisch opgeleide mensen. Hoe kan het dat er zelfs in humor daar een verschil in zit?
7: Nou, eigenlijk legt dit bloot dat theoretisch en praktisch opgeleide hele andere waarden hebben die zich ook vertalen in andere ideeën over humor. Dus mensen die praktisch opgeleid zijn, die vinden over het algemeen dat humor vooral gezellig moet zijn. Terwijl mensen die theoretisch opgeleid zijn, die vinden vaker dat humor een beetje een scherp randje moet hebben en dat het ad rem moet zijn. Dus het hoeft niet per se gezellig te zijn. Het moet een beetje scherp zijn. En ja, moppen die zijn natuurlijk een soort vorm van orale cultuur. Die vertel je na. Dus die zijn niet zo origineel in die zin. Het gaat er meer om hoe je hem vertelt. Dat is eigenlijk waarom theoretische opgeleiden er vaak op neerkijken. Want die hebben zoiets van, ja, dat is niet origineel. Dat vertel je maar een beetje na. Het gaat er juist om dat je ad rem kunt zijn in een gesprek. Dat je scherp kunt reageren op wat er in het moment gebeurt.
6: Maar het grappige is, als ik zo terugdenk aan kinderen en kindertijd, dat moppen best wel een ding zijn ook onder kinderen. Zeg maar. Ja. Kinderen vinden dat heel erg leuk.
5: Zeker weten.
6: Dan denk ik, ja, daar zit geen onderscheid in. Bijna alle kinderen vinden een mop wel grappig, weet je wel? Maar ja, toch als je dan volwassener wordt, dan is het van, nou, nu niet meer.
5: Er wordt ook wel vaak gezegd, vroeger konden we nog samen om dezelfde grappen lachen. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want je ziet ook dat er veel veranderd is in onze humor door de jaren heen.
7: Bijvoorbeeld het idee dat humor vooral heel scherp moet zijn en grenzen moet overschrijden. Dat is wel iets wat we nu misschien heel vanzelfsprekend vinden, maar wat niet altijd zo is geweest. En in de jaren 60 is eigenlijk die hele harde stijl van humor opgekomen. Dat heeft eigenlijk te maken met, nou ja, eigenlijk zijn dat de babyboomers geweest. die zich tegen een oudere generatie, een vooroorlogse generatie, gingen verzetten in de jaren 60. En shocktactieken gingen gebruiken en tegen het religieuze en burgerlijke gezag zich gingen keren, die stijl heel populair hebben gemaakt.
5: En er is nu eigenlijk wel een hele duidelijke tegenbeweging, want hoe het daar heel erg ging over grenzen overschrijden en zorgen dat het echt de grenzen opzoekt, zie je nu bij de jongere generatie, waaronder wij ook, dat er meer bewustzijn is ontstaan van je wil mensen ook niet kwetsen met je grappen, dus je wil wat inclusiever zijn dat iedereen om je grappen kan lachen en niemand gaat buitensluiten.
6: Ja, want vind jij dat je alles kan zeggen in zo'n grap omdat het humor is?
5: Nee, zeker niet. Zeg maar, als je andere mensen ermee pijn doet, waarom zou dat dan grappig zijn?
6: Ja, dat vind ik ook helemaal niet grappig.
5: Nee.
6: Een aflevering over humor zijn we heel serieus.
5: Ja, heel serieus.
1: Alledaagse vragen.
5: Ondanks dat er veel mensen op de woordgrap neerkijken, zijn er ook een hoop mensen die er juist enorm van genieten. Zo ook presentator Michiel IJsbouts. En hij geniet er zoveel van dat hij samen met collega Victor Masboom eens per jaar de Nationale Avond van de Woordgrap organiseert. Wat is dan volgens hem de magie achter die goede woordgrap?
8: Het leukste is een woordgrap als die natuurlijk spontaan ontstaat. Dat is ook hoe het meestal gaat. Hè? Je zit in een situatie, er gebeurt iets of iemand zegt iets, en dan kan je daarop inspelen door middel van een woordgrap. Die spontaniteit, dat maakt het heel aantrekkelijk voor mij. Het improviseren, het ad rem zijn. Je hoort een woord en je denkt, oh, wacht eens eventjes, daar kan ik wat mee. Dan maak ik een grap over.
5: Dat spontane, dat is dus essentieel. Want een uur later is het eigenlijk nooit meer grappig. Daarom lukt het mij ook niet om woordgrappen te schrijven. En je moet het blijven oefenen. Want Michiel zei, humor is een spier die je moet trainen door het zoveel mogelijk te proberen. En ik was wel benieuwd naar hoe hij dan zo'n woordgrap bedenkt. En hij nam me even mee in zo'n proces om een woordgrap te schrijven over bijvoorbeeld de politiek.
8: Dus het gaat vaak over namen, weet je wel. Dus ik had het over Jesse Klaver. Nou, die is van GroenLinks. Ik dacht, oké, wat klinkt er als Jesse Klaver? Ergens las ik het woord kadaver. En toen dacht ik, kadaver. Jesse Klaver, Jesse Kadaver. Van welke partij zal Jesse Kadaver de partijleider zijn? Nou, van de Partij voor de Dode Dieren. Want een kadaver is een dood dier. Dus nou, dan is de grap snel gemaakt. Hoe heet de lijsttrekker van de Partij voor de Dode Dieren? Jesse Kadaver.
5: De Joep. Waarom heeft de woordgrap zo'n slecht imago? Uit onderzoek blijkt dat we humor het leukst vinden als er iets op het spel staat. En een woordgrap is voor veel mensen te flauw en te simpel, omdat het eigenlijk gewoon een soort woordspelletje is. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de mop, maar dit geldt niet voor iedereen, want zelfs in onze humor is er namelijk sprake van polarisatie.
6: Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram met Alledaagse Vragen, of stuur ons een mailtje op alledaagsevragen@bienenenvara.nl en dan zoeken we het voor je uit.
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA.
9: Ik wil u niet meer om lachen, maar ik moet er gewoon wel om lachen. Want ik vind het gewoon grappig.
10: Ja, nou dan moet je toch een beetje meelachen. Ja, net zei ik natuurlijk, hè, van zo'n woordgrap. Van hoe noem je een mol met erectie? Ik heb helemaal niet gezegd hoe je dat zegt. En dat is een piemel. Nou ja, doe ermee wat je wil. Ik vind hem zelf echt verschrikkelijk. Maar ik ben niet zo van de woordgrappen. En wat geen grap is, is dat we alweer aan het einde zijn van deze nacht van Bien en Farah. Goed te vermelden is dat we volgende week beginnen met de zomerweken bij De Nacht Van. Dus dan neemt elke omroep een hele week even over. En dat betekent dat wij er over 2 weken weer zijn. Dan heb je meteen een hele week met ons. Voor nu kan je lekker op gaan staan met Vroeg. En die wordt gepresenteerd door Geira Koops. Ik wens jullie een hele mooie dag. En tot over 2 weken dan. Doeg!
11: NPO Radio 1.
12: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat heeft hij gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot maximaal 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1. BNN VARA.
13: We zitten midden in de zomer, het is relatief warm buiten en het tempo gaat wat omlaag. Normaal hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of over binnenlandse hectiek. Maar hoe gaat het met de mensen die midden in de maatschappij staan?
14: Vroeg.
13: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 21 juli. Deze week maken we het persoonlijker en spreken we mensen over hun werk, gedachten en ideeën. Wat houdt ze bezig? Waar zijn ze mee bezig? En wat drijft ze? Vandaag spreek ik predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam, Martijn van Leerdam. Martijn, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Ja, zijn we een beetje wakker vandaag?
15: Nou, het is eventjes even pittig wakker worden zo om 3:30 s'nachts. Nou,
13: dat begrijp ik. Nou, predikant-directeur van de Pauluskerk, is dat een kinderdroom die uitkomt?
15: Nou ja, klinkt misschien gek, maar een beetje wel. Ja, absoluut.
13: Ja? Vroeger al begonnen met...
15: Kinderdroom niet, maar wel, ik denk als je mij 15 jaar geleden had gevraagd... waar zou je nou nog eens een keer willen werken in de kerk? Zo'n beetje rond de tijd dat ik mijn carrière begon in kerkelijk Nederland... dan had de Pauluskerk wel heel hoog gestaan.
13: Nou, wat goed, dat is helemaal gelukt dus. Nou, ik ken de Pauluskerk wel. Het zit in de buurt van Rotterdam Centraal. Ik loop er af en toe langs, er staan af en toe wat mensen voor de deur. Maar voor de mensen die het totaal niet kennen, voor de niet-christelijke of niet-Rotterdamse luisteraars, wat gebeurt er achter de deuren? Wat voor kerk is dit?
15: Ja, de Pauluskerk is een kerk. Gewoon een mooi kerkgebouw. Een modern kerkgebouw midden in het centrum van Rotterdam. Maar het is een kerk die ook alle dagen van de week gebruikt wordt als opvang voor dakloze mensen, voor andere mensen die nergens anders terecht kunnen.
13: Ja, en maakt dat het dan zo speciaal? Want waarom is het anders dan andere
15: kerken? Ja, zeker. Kijk, ik heb best in een paar andere kerken gewerkt in het land. En alle kerken die doen wel iets voor de buurt. Hè. Maar ik wist altijd precies als dominee wat er gebeurde. Ook als ik er zelf niet was, dan wist ik op dinsdagavond zingt de kantorij. En op donderdagochtend is de koffieochtend.
13: Ja.
15: En dat schemaatje dat kun je makkelijk onthouden. Want de meeste kerken die zijn gewoon... Ja, het is niet leuk om toe te geven, maar die zijn gewoon dicht het grootste deel van de week. En dat is anders
13: precies.
15: In de Pauluskerk.
13: Ja, wat goed. Over het werk van Martijn en de Pauluskerk praten we zo verder. En heb je daar nou vragen over? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
14: Vroeg.
13: Nou, het was voor jou dus een droomplek om te werken. Dat heb je nu bereikt, de Pauluskerk. Ja. Maar hoe kwam je er zelf ooit mee in aanraking? Kom je ook uit die buurt?
15: Ik kom uit de streek, uit een oud boerendorpje daar in de omgeving Schipluiden. Wat zal het zijn?
13: Wie kent het niet?
15: 15 van Rotterdam.
13: Ja.
15: En dan, ja, als je in zo'n dorp opgroeit, je bent klein, dan is de grote stad ver weg. Het is een plek waar je wel eens een keer gaat wandelen op een zaterdagmiddag of een zondagmiddag met je ouders. En toch was die Pauluskerk in de jaren 80 en 90 al best wel bekend. Toenmalig dominee Hans Visser was een van de eerste drugshulpverleners in het land. Die het echt publiekelijk opnam voor die groep die toen nog helemaal vergeten werd in de zorgverlening. Dus bij tijd en wijle was hij niet van de televisie en de radio af te slaan.
13: Bekend en berucht.
15: Ja, berucht ook zeker. Ja. De controverse hing aan zijn broek. En ergens bevond die Pauluskerk zich dus aan de rand van de horizon. Ik was me ervan bewust zonder dat ik daar ooit binnenstapte.
13: Ja, precies. Dus je hebt er wel van gehoord. Maar stond het in je jeugd al vast dat je ook iets met het geloof wilde? Want...
15: Nee hoor, nee.
14: Toch wel een kerk.
15: En ik heb er ook lang aan getwijfeld. Want ja, je ziet gewoon veel generatiegenoten die langzamerhand afscheid nemen van de kerk. Zo zag ik dat in ieder geval in mijn jeugd op het dorp ook.
14: Mm-hmm.
15: En ik was misschien wat trager dan de rest. Ik weet het niet. Ik begon mezelf ook vragen te stellen over het leven natuurlijk in mijn tienerjaren. Maar die nieuwsgierigheid die bleef wel.
14: Ja.
15: Die nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft.
14: Ja.
15: Wat mensen nou ertoe drijft om al die maffe dingen te doen, zoals op zondagochtend in de kerkbanken zitten en die oude liederen zingen. Of proberen te leven naar leefregels van 2000 jaar oud.
14: Ja, en daar heb je wat gevonden dus.
15: Ja, nee, ja. Kijk, je leert dingen. Sommige dingen die vallen door de mand. Een van de eerste dingen die ik ontdekte toen ik theologie was gaan studeren, dat was dat er helemaal niet zoveel achter zat. Het zijn gebruiken, het zijn rituelen. Het zijn gewoontes die mensen sinds jaar en dag koesteren.
14: Mm-hmm.
15: En veel mensen weten zelf ook niet precies waarom. Ze doen het gewoon.
14: Ja.
15: Ze zijn grootgebracht om zo te leven. En op een gegeven moment dan blijf je dat
14: beter
15: doen.
14: Ja.
15: Dus dat mag der gewoonte. Ik weet dat ik ooit aan mijn oma vroeg toen ze er nog was. Waarom zit je eigenlijk in de kerk elke zondagochtend? Waarom doe je dat? Waarom stop je er niet een keer mee? Ga je niet een keer wat anders doen? Mijn oma zei ja. En ze krabde zich zo achter de oren. Ze zei omdat we dit met z'n allen doen.
14: Ja, puur uit gewoonte.
15: En omdat we hier met de familie zitten. Dat vind ik belangrijk. En ik dacht, ja, ik snap dat wel. En toch is dat niet echt, hè, dat is niet genoeg, als het ware. Want die kan ook met z'n allen gaan brunchen natuurlijk op zondagmorgen.
14: En wat was voor jou wel genoeg dan?
15: Ja, ik heb het natuurlijk op zo'n vroege ochtend. Ik zit gelukkig niet elke ochtend om 5 uur bij de radio. maar ik heb wel elke ochtend een reden nodig om op te staan.
14: Ja.
15: Anders gezegd, een mens heeft iets nodig om in te geloven.
14: Ja.
15: Om voor te leven. En anders wordt de leegte en de betekenisloosheid van het bestaan ondraaglijk. Zo voelt het voor mij in elk geval. En ook al ben je bij geloven nooit helemaal 100% zeker van hoe het zit.
14: Ja, daarom heet het geloof.
15: Ja, je blijft altijd boven jezelf uitreiken. Je doet er een gooi naar. Tegelijkertijd weet je, ik ben ook maar een mens.
14: Uh-huh.
15: Maar het biedt iets meer dan het leven van alle dag. Iets meer dan alles wat vervliegt.
14: Ja.
15: En waarvan je uiteindelijk wel eens vreest dat het betekenisloos is.
14: En na je studie ben je dan werkzaam geweest bij verschillende kerken. En op een gegeven moment dacht je van, hey, ik ga bij de Pauluskerk aankloppen.
15: Ja, gelukje natuurlijk, hè, zoals dat gaat. Ik had best al een paar jaar in Maassluis gewerkt en later in Amsterdam. En best wel wat leuke dingen gedaan op straat en in de buurt en in de kerk zelf natuurlijk.
14: Ja.
15: Best wel dingen gezien. Maar
14: hoe gaat dat een beetje? Post je dan bijvoorbeeld ook bericht op LinkedIn van, hey, ik ben predikant, directeur en ik ben op zoek naar een nieuwe baan? Of hoe werkt dat een beetje in die community?
15: Ja, je kan natuurlijk gewoon, het is ook gewoon een niche, hè. Er zijn er altijd nog 2000 dominees in de Protestantse Kerk Nederland.
14: Ja, en, dat is best wel wat.
15: Ja, absoluut. En er zitten natuurlijk relatief veel 50-plussers bij, 60-plussers. Het is een beetje een vergrijzende beroepsgroep. dus lange tijd was ik de jongste dominee die ik zelf kende.
14: Ja.
15: Maar ook als je een tijdje meeloopt, dan verandert dat toch. En dan, ja. Dat het netwerk is te groot om zomaar even in je eentje te overzien. Maar ja, die Pauluskerk, er is natuurlijk maar één van. Dus ik wist gewoon, als ooit daar weer eens een mooie kans komt en ik kom in aanmerking, dan moet ik het doen.
14: En was er dan toevallig een vacature open? Of werd het in je
15: ja, dat kwam min of meer toevallig, ja. Ja.
14: Ja.
15: En ik zag inderdaad die vacature staan en ik twijfelde even. Ik heb een vrouw en een dochter en we woonden in Amsterdam op dat moment. Ja. En eigenlijk hadden we het daar ook best leuk. Dus ik vroeg me even af, moet ik dit nou wel doen? En je weet ook, zo'n functie bij de Pauluskerk, zeker als je zo'n rare dubbelfunctie hebt van predikant en directeur, dus geestelijk leider en zakelijk leider, om het zo maar te zeggen. Dan
14: dat kost wel wat.
15: Dan kan je niet even elke dag heen en weer pendelen. Dan moet je daar zijn en dan moet je ervoor gaan. Maar eigenlijk had ik niet verwacht dat ik er gelijk doorheen zou rollen, hoor. Je moet met dat soort dingen een beetje geluk hebben. En toen ik voor een gesprek werd uitgenodigd, dan dacht ik, nou, ik weet dat ik op de goede weg ben. En het maakt niet uit als ik het verpest. Ik kom er vast niet doorheen door die selectieronde. Er zijn vast nog 20 andere predikant-directeuren die een beter cv hebben dan ik. Maar tot mijn grote verbazing werd ik elke keer weer teruggebeld. Ik geloof dat we 3 gespreksrondes hebben gehad.
14: Wat goed. Ja. Tot je grote verbazing. Ze geloofden blijkbaar in jou.
15: Ja, dat is natuurlijk een groot geschenk en een privilege.
14: Ja, absoluut. En misschien hebben veel luisteraars, veel mensen het idee dat een kerk altijd een beetje stoffig is. de meeste kerken die ik ken, die zijn toch wel een beetje exclusief, een beetje naar binnen gericht. Maar jij kiest wel voor een naar buiten gerichte houding. Waarom is dat?
15: Ja, alle kerken zouden zo moeten zijn. Wat ik net in het voorbijgaan al zei, alle kerken doen wel iets voor de buurt. Of voor voor kwetsbare mensen ver weg. Al is maar een inzamelingsactie of een pleegkindje in Afrika. Of een koffieochtend voor kwetsbare ouderen. Alle kerken doen wel iets. Maar ja, waarom ik van de Pauluskerk hou, is omdat de Pauluskerk daar een hoeksteen van gemaakt heeft. Dat is eigenlijk de basis. In die zin is de Pauluskerk ook een gidskerk, denk ik. Veel kerken in deze tijd vragen zich af, hoe moeten we naar de toekomst kijken? Hoe overleven we deze steeds toenemende golf van mensen die eruit stappen? Jongeren die pikken het niet meer zo op. En ouderen snappen ook niet meer zo goed hoe ze het moeten overdragen.
14: Ja.
15: Een manier is natuurlijk om terug te keren op je schreden. Om je weer wat conservatiever te worden, zoals je veel ziet in de wereld.
14: Mm-hmm.
15: Een andere manier is om gewoon te kijken wat je kan doen in deze lastige moderne wereld.
14: Hoe kunnen we mensen verder helpen?
15: Ja, en één functie van de kerk door de eeuw heen is altijd geweest om mensen een schuilplaats te bieden. Ja. Een veilige haven en een alternatief voor de harde wereld van de staat en de straat.
14: Ja, absoluut. Het is dus ook best wel veel maatschappelijk werk, dat zou je ook kunnen doen. Mm. Maar wat maakt het werk als predikant dan voor jou zo mooi?
15: Als predikant, ja, omdat het een combinatie is van sociaal en ook inhoudelijk. Laat ik het zo uitleggen. Ik kwam als gewoon wijkdominee altijd bij mensen over de vloer op kruispunten in het leven. Dus bij rouwen en trouwen en bij geboorte en bij afscheid en bij ziekte. En daar heb ik ontelbaar veel van dat soort bezoekjes afgelegd. En dat vormt je. En dat je leert daaraan.
14: Ja.
15: Je ontmoet mensen die totaal anders in het leven staan dan jij. En waar je toch van denkt, ja, maar daar zit eigenlijk ook nog wel wat in. Dat is toch wel bijzonder daaraan.
14: Ja, je ontmoet mensen uit alle lagen van de samenleving.
15: Ja, en ook de mensen van wie je op den duur afscheid neemt, die gaan toch op een bepaalde manier met je mee.
14: Ja.
15: Dus dat ik heb een tijdje gedacht nog toen ik op die universiteit zat, misschien moet ik hier maar mijn leven van maken en in de bibliotheek blijven. Maar na een paar jaar realiseerde ik me, volgens mij is dat niet het volle leven. Nee, je moet tussen de mensen staan en in het echte leven staan. Ook op dat punt is de Pauluskerk natuurlijk een prachtplek, want iedereen komt naar je toe.
14: Ja, wat mooi. Als ik aan de kerk denk, dan denk ik, nou, er komen dus alleen maar christenen. Maar dat is niet het geval bij de Pauluskerk?
15: Nee, en dat geldt voor alle kerken ook wel een beetje, maar voor de Pauluskerk nog meer. We bieden allerlei praktische diensten aan voor mensen die in nood zitten in de Pauluskerk. Dus alleen al, het begint al als we 's morgens open gaan om 9:00, dan staat er al een rij van 30 mensen voor de deur die willen douchen.
14: Ja, precies.
15: Geloof het of niet, maar ja, er slapen mensen op straat. En die mensen willen ook een keertje onder de douche en zich even afspoelen en opfrissen.
14: Ja, of dat nou een kerk is, eigenlijk, dat maakt niet heel veel uit. Dus er kan ook een moslim aan de deur staan en dan wordt hij niet per se een bijbel in je handen gedrukt.
15: Nee, exact. En we zijn natuurlijk niet zo overtuigd en overtuigend dat we zeggen van, we proberen iedereen te bekeren die erbij staat. Nee, we proberen gewoon dienend aanwezig te zijn. Mensen iets te geven wat ze nodig hebben. Dus er wordt kleding uitgedeeld in de Pauluskerk. Je kan gratis een boterhammetje halen de hele dag door. Voor een euro een warme maaltijd. We hebben spreekuren van allerlei verschillende soorten. Er worden feestjes gevierd het hele jaar door. We hebben een straatarts voor mensen die geen zorgverzekering hebben. Een tandarts, noem het allemaal maar op.
14: Ja.
15: Een kleine nachtopvang en een klein tehuis ook voor ongedocumenteerde ouderen die anders op straat slapen. Dus er is voor best wel veel mensen een reden om gewoon af en toe binnen te vallen. En ook gewoon buurtbewoners die verlegen zitten om een praatje. Want Pauluskerk is een plek waar niks te gek is.
14: Ja, het is een gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat daardoor dus ook wel echt tientallen mensen voor de deur staan elke dag.
15: Ja, nee, veel meer dan dat.
14: Veel meer dan dat.
15: Morgens om 9:00 staan er al tientallen mensen te wachten.
14: Ja.
15: Maar ik denk dat als je gaat turven bij de deur, dat je eerder op honderden zit.
14: Ja.
15: Ik denk alleen al de dakloze buitenslapers van Rotterdam, dat we er daar 100 of 150 van over de vloer hebben elke dag.
14: En kan je ze allemaal helpen op een of andere manier?
15: Nou, de een meer dan de ander.
14: Sommige mensen hebben genoeg aan een warme douche.
15: Nou, dat is natuurlijk heel wat waard, hè?
14: Ja, zeker.
15: Als je buiten slaapt en je zit langs de straat en je ziet er een beetje haveloos uit en je voelt je ook rot, dan lopen mensen met een boogje om je heen. Dat is de ervaring die, veel dakloze mensen hebben die buiten aan de straat zitten. Die voelen zich niet volwaardig aangezien. Die hebben het gevoel dat ze letterlijk en figuurlijk in de goot leven en dat ze niet meetellen. En dan is alleen al een vriendelijk knikje of een schouderklopje is al betekenisvol. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je iemand ook echt verder helpt met het eerst het beste schouderklopje. Maar dat is wel waar het begint.
14: Nee, absoluut.
15: In dat opzicht is een beetje liefdadigheid is natuurlijk heel wat waard.
14: Ja, dat brengt heel veel met zich mee. Wat voor gesprekken voer je dan ook met ze? Staan ze daar ook voor open?
15: Ja, de een meer dan de ander. We zien altijd wel een paar mensen bij ons in de kerk. Die liggen gewoon met het hoofd op tafel even een dutje te doen.
14: Even bijkomen.
15: En dat is ook belangrijk. We proberen een soort huiskamer te zijn voor mensen die geen eigen huiskamer hebben. Dus regel 1 is, probeer mensen niet op de huid te zitten. Geef ze lekker de ruimte. Iemand die rustig een boek wil lezen of een dutje wil doen. Of zijn telefoon wil opladen en voor de rest even niks aan zijn hoofd wil hebben. Prima.
14: Ja.
15: Wij gaan je niks opdringen. Wij hebben geen dubbele agenda.
14: Nee, maar de deur staat er wel altijd open om...
15: En op het moment dat je graag een praatje wil of dat je een hulpvraag hebt, dan zijn we beschikbaar. Dan hebben we altijd vrijwilligers lopen en ook altijd nog wel 1 of 2 maatschappelijk werkers of iets wat daarop lijkt. En dan, dat is dan een beginnetje.
14: Ja, en is er ook iets wat jij van die mensen leert?
15: Van alles natuurlijk, zeker, ja. Dat zit hem soms in de praktische tips en trucs van het leven op straat. En dat zit hem soms ook in een diepere laag. Dus in de innerlijke kracht die mensen hebben om het toch vol te houden in extreme omstandigheden.
14: Ja.
15: Ja. Dat is bijzonder. Voor mij is het een privilege om op zo'n plek te werken. Midden in zo'n schitterende stad. En lekker met mijn fietsie naar mijn werk elke dag. En je krijgt ook nog eens waardering voor wat je doet.
14: Ja, veel privileges.
15: En dat zijn veel privileges. Maar als je dakloos bent of ongedocumenteerd. Of je bent verdwaald in de bureaucratische jungle van de stad. En je weet niet meer waar je nog terecht kan. En je komt in de Pauluskerk. Dan voelt dat voor veel mensen toch als een nederlaag.
14: Ja.
15: Je moet je handje ophouden. Je zit tussen andere mensen die uitgekotst zijn of die het gevoel hebben dat ze niet meetellen. Dat doet wat met mensen.
14: Ja, absoluut. Dan sta je eigenlijk al 5-0 achter in de samenleving en probeer daar maar van terug te komen.
15: Ja, precies. En dus je voelt vaak ook de gêne en het ongemak.
14: Ja.
15: En dat zoveel plezier als ik heb om naar die Pauluskerk te gaan soms. Ongemakkelijk is het voor sommige van onze bezoekers om daar weer binnen te stappen elke dag. Want dat voelt als een nederlaag.
14: Ja.
15: Ja, je moet je bewust zijn van die afstand en daar een beetje respectvol mee omgaan.
14: Ja, we praten zo verder en zit je ondertussen te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app en misschien komt jouw vraag zo voorbij.
16: Vroege vragen.
14: Even kijken. Christine vraagt, is het soms moeilijk het geloof vast te houden als u al dit onrecht in de wereld ziet?
15: Ja, dat is het zeker. Ja, absoluut. En tegelijkertijd is dat natuurlijk precies waar het om gaat.
14: Ja, dat is zeker waar. Maar je kan er misschien een beetje cynisch van worden.
15: Ja, nee, dat klopt. En je vraagt je wel eens af waarom mensen elkaar dit soort dingen aandoen.
14: Ja.
15: Vooral dat klassieke idee dat wij in een goed georganiseerd landje wonen, waar het allemaal nog wel meevalt en waar het allemaal in een historische tijd waarin we zijn rijker dan ooit. Dat kunnen we toch wel vaststellen.
14: Ja.
15: En slim en technologie en mobiliteit en noem het allemaal maar op. En ondertussen lukt het maar niet om mensen uit de goot te halen. En als het dan eindelijk lukt, zoals we in Rotterdam zagen een jaar of 15 geleden, dat bijna alle dakloze mensen effectief van de straat waren gehaald.
14: Mm-hmm.
15: En nou kachel je jaar in jaar uit weer verder achteruit. En dan krijg je ook nog eens te maken met bestuurders en politici die zeggen, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid.
14: Ja.
15: Ga ik niet oplossen. Je zoekt het zelf maar uit. Ja, dat is wel treurig hoor. Ja, absoluut. Dat is een verzoeking.
14: Ja, neem je het dan ook wel mee naar huis?
15: Ja, tuurlijk neem je dat mee naar huis. Ja. Dat achtervolgt je ook op je vrije avonden, in je weekenden en ook als je met vakantie bent. Maar ik vergelijk het wel eens met iemand die in een zorgcentrum werkt, tussen de dementerende ouderen. Die neemt ook elke 3 maanden afscheid van weer iemand met wie je een band hebt opgebouwd. En dat tuurlijk is dat een marathon en is dat loodzwaar af en toe. Maar als je daardoor het belletje erbij neergooit, bij de eerste, de beste, moeilijke klant, ja, dan ben je geen knip voor de neus waard. Je moet er wel in proberen te geloven en het blijven proberen.
14: Ja.
15: Iets van die, en het helpt natuurlijk als je het niet alleen doet.
14: Dat is zeker waar, zeker waar. Maar dat brengt ons ook bij de volgende vraag van Lotte. Hoeveel kan je doen als kerk? Want waar stopt jullie verantwoordelijkheid?
15: Ja, nee, we zijn een opvangkerk, maar we zijn ook een actiekerk in de Pauluskerk. En dat is met een reden. We kunnen niet iedereen eigenhandig uit de puree trekken. Dat gaat niet. Dat lukt niet als kerk in de 21ste eeuw. We zijn een vrijwilligersclub. En we hebben een grote naam in Nederland. Maar als je kijkt naar wat de zorgwereld allemaal kan, en als je kijkt naar de macht en het geld wat er bij een overheid zit, al is het maar gewoon een gemeente.
14: Ja, dat zou veel schelen.
15: Ja,

0: ga ik niet oplossen. Je zoekt het zelf maar uit. Ja, dat is wel treurig hoor. Ja, absoluut. Dat is een verzoeking.
1: Ja, neem je het dan ook wel mee naar huis?
0: Ja, tuurlijk neem je dat mee naar huis. Ja. Dat achtervolgt je ook op je vrije avonden, in je weekenden en ook als je met vakantie bent. Maar ik vergelijk het wel eens met iemand die in een zorgcentrum werkt, tussen de dementerende ouderen. Die neemt ook elke 3 maanden afscheid van weer iemand met wie je een band hebt opgebouwd. En dat tuurlijk is dat een marathon. En is dat loodzwaar af en toe. Maar als je daardoor het belletje erbij neergooit, bij de eerste, de beste, moeilijke klant, ja, dan ben je geen knip voor de neus waard. Je moet er wel in proberen te geloven en het blijven proberen.
1: Ja.
0: Iets van die, en het helpt ook als je het niet alleen doet.
1: Dat is zeker waar, zeker waar. Maar dat brengt ons ook bij de volgende vraag van Lotte. Hoeveel kan je doen als kerk? Want waar stopt jullie verantwoordelijkheid?
0: Ja, nee, we zijn een opvangkerk, maar we zijn ook een actiekerk in de Pauluskerk. En dat is met een reden. We kunnen niet iedereen eigenhandig uit de puree trekken. Dat gaat niet. Dat lukt niet als kerk in de 21ste eeuw. We zijn een vrijwilligersclub. En we hebben een grote naam in Nederland. Maar als je kijkt naar wat de zorgwereld allemaal kan, en als je kijkt naar de macht en het geld wat er bij een overheid zit, al is het maar gewoon een gemeente.
1: Ja, dat zou veel schelen.
0: Ja, zo is dat. Dus we zien ook onze rol als een soort profeet. Of als een soort iemand die de overheid aan zijn roeping herinnert. Zo zou je het kunnen zeggen. En we proberen op die manier ook de verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort. Hij ligt natuurlijk, de overheid zijn we uiteindelijk allemaal. Dus dat
1: is zeker waar.
0: Maakt deel uit van diezelfde samenleving. En die bestuurders die besturen de samenleving namens ons allemaal. Ja. Dus je snapt waarom we af en toe ook protesteren. En waarom ik me af en toe als dominee bemoei met de politiek.
1: Ja, heel goed. Maar het lijkt me tegelijkertijd ook wel zwaar. Want je moet en het geloof een beetje verkondigen waar mensen dat willen. Je bent best wel activistisch bezig, zoals ik het zo hoor. Mm. En je hebt ook nog een bepaalde zorgtaak.
0: Ja. Ik dank God elke dag dat ik niet in mijn eentje die hele Pauluskerk hoef te draaien.
1: Ja, dat scheelt. Werken er veel vrijwilligers ook mee?
0: Ja, we hebben bijna 300 vrijwilligers. En kijk, op de moment dat ik er even doorheen zit, dan ga ik een praatje maken bij onze welkomstbalie. Of bij de bar van het open huis, waar elke dag weer 2, 3 nieuwe ploegen staan. Met duo's van vrijwilligers die daar dan koffie aan het schenken zijn, een boterham aan het smeren zijn.
1: Ja.
0: En die de telefoon opnemen, mensen wegwijs maken. En dat helpt natuurlijk enorm.
1: Dat scheelt wel heel veel.
0: Dat zijn allemaal mensen die doen het ook uit de goedheid van hun hart.
1: Ja, absoluut.
0: En dan weet je weer eventjes, wacht eventjes, dit draait niet alleen maar op mij en om mij. Dit is een gezamenlijke activiteit. Ja. En het lastige is natuurlijk, je moet je af en toe omdraaien en even de boel laten.
1: Mm-hmm.
0: Zeker in zo'n zomerperiode. Iedereen die moet af en toe eventjes even de spanning laten zakken.
1: Ja.
0: Maar ja, dat helpt natuurlijk wel als je weet dat het in goede handen is.
1: Heel mooi.
0: Uiteindelijk is dat hetzelfde vertrouwen waar het in het geloof om gaat.
1: Ja, zeker. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met predikant Martijn van der Dam verder over zijn werk bij de Rotterdamse Pauluskerk. Maar eerst naar muziek. Dit is Tim McGraw met Humble and Kind.

0: Dit is Vroeg van dinsdag 21 juli. Martijn van Leerdam is predikant bij de Rotterdamse Pauluskerk. En in die kerk is er naast de gebruikelijke zondagsdienst ook plek van maatschappelijke actie. Dagelijks komen tientallen mensen met uiteenlopende problematiek bij de Pauluskerk binnen. Daar kunnen ze hun verhaal kwijt, maar ook terecht voor een warme maaltijd en nachtopvang in de winter. Ook als het niet vriest. Hoe doet deze kerk dat? Daarover praat ik verder met predikant Martijn van Leerdam. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. We gaan even een stukje terug de tijd in. Want jullie vangen als Pauluskerk dus veel mensen op die bijvoorbeeld ook dakloos zijn. Hoe is dat ooit begonnen?
1: Ja, en de Pauluskerk staat er al wat langer. Hè. Die is van na de oorlog gebouwd, na het bombardement op Rotterdam. Maar de geschiedenis van de moderne Pauluskerk begint eigenlijk in 1979... toen dominee Hans Visser daar werd beroepen of werd aangesteld. Maar dan in de kerk. Hè. En die Hans Visser die kreeg de taak om met vergeten groepen in de stad op pad te gaan, om eens te kijken van, ja, waar zit nou de nood? En hoe komt het dat zoveel mensen zijn afgedreven van de kerk? En wat kunnen we daar nog mee? Waar ligt onze verantwoordelijkheid vanuit de hervormde kerk destijds? Een van de eerste dingen die hij zag toen hij in de Pauluskerk kwam in het hart van Rotterdam was een junk die in fietsenstalling een heroïneshot stond te doen bij zichzelf.
0: Weet je, ja.
1: En die visser die dacht, dat is nou een type gebruik van de kerk die ik niet direct had voorzien. Maar ja, het is toch ook gewoon een stadsbewoner hier in de buurt. Ook al is die misschien dakloos.
0: Ja, ook toch al, een kind van God.
1: Ja, ook al zeggen. Is precies toch een kind van God. Ook al is die geen traditionele kerkbezoeker. Ja, ik ga toch eens vragen hoe dat nou zit. Ja, wie doet dat nou ooit aan een drugsgebruiker? Gewoon vragen hoe dat zit. Even een praatje maken. Maar Hans Visser die deed dat. En die bleef dat doen. Zo werd de Pauluskerk een van de eerste pleisterplaatsen voor dakloos geworden drugsgebruikers. Drugsgebruikers.

0: die wilden stoppen. En drugsgebruikers die hulpverlening nodig hadden in heel Nederland. Want het was een tijd, de jaren 70, de jaren 80, waarin de drugsverslaving hand over hand toenam.
1: Ja.
0: Maar waar er nog helemaal geen passende hulpverlening voor was. Er waren geen detoxklinieken en afkickcentra en gespecialiseerde hulpverleners. En er was geen methadon en al die voorzieningen die er nu zijn, die bestonden nog niet. Het officiële mantra van de hulpverlening was in die tijd gewoon, ja, als je drugs gebruikt, ja,
1: dan heb je pech.
0: Een domme keus, moet je niet doen.
1: Ja,
0: als je, precies, als je ermee wil stoppen, ja, dan moet je er zelf maar gewoon mee stoppen. Dat kunnen wij niet voor je doen. Er was niks aan gespecialiseerde hulpverlening. En Hans Visser was een van de eerste die zag, wacht even, maar dit is niet goed. Drugsgebruikers zijn ook mensen.
1: Ja.
0: Dus misschien moet ik helpen om zo'n plek te geven. Zo begon ze een eethuis in de kelder van de Pauluskerk voor junks, zoals destijds werd gezegd, een eethuis. Want ook junks moeten een beetje normaal kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten. En een open huis waar mensen overdag terecht konden, vragen konden stellen. Samen met de gemeente en de politie begon hij bij Centraal Station in Rotterdam een grote ontmoetingsplek en een hulpverleningsplek wat Perron 0 genoemd werd.
1: Okay.
0: Het was vanuit de gemeente en de politie ook een beetje bedoeld om de overlast te verminderen, omdat veel van die drugsgebruikers overdag op het oude station op de perrons rondhingen. Dus ze dachten, nou, als we nou naast Rotterdam Centraal een opvangplek creëren, dan halen we die overlast weg van het station. En dan kunnen we ze gelijk naar binnen krijgen. Dat is 1 plus 1 is 2. En Hans Visser verzamelde op die manier een grote groep met vrijwilligers en ook steeds meer professionals die vanuit hun eigen vakgebied begonnen te kijken naar die drugsproblematiek en begonnen te denken bij zichzelf. En begon zo met pionieren in de drugshulpverlening in Nederland.
1: En werkte dat gelijk ook al goed? Of gingen er ook wel dingen mis?
0: Ja, heel wisselend. En er ging natuurlijk van alles mis, zoals altijd in zo'n pionierstijd. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, met een terugblik op Perron 0, dat het aan zijn eigen succes ten onder gegaan is. Het was een van zijn eerste plekken in zijn soort in heel Nederland. Met als gevolg dat drugsgebruikers en drugsverslaafden uit het hele land allemaal naar de Pauluskerk gestuurd werden in Rotterdam. Met een enkeltje naar Rotterdam Centraal.
1: Ja, precies.
0: Dus dat begon met enkele tientallen drugsgebruikers die daar binnenliepen, die ze allemaal persoonlijk konden leren kennen en persoonlijk konden gaan begeleiden. Maar dat eindigde in de loop van de jaren 90 met meer dan 1000 drugsgebruikers die daar elke dag zich ophielden.
1: Jeetje.
0: En alle problematiek die daar dan bij hoort. Zeker in de jaren 80 en 90 was best nog een best nog duur ook, de handelswaarde van drugs.
1: Ja.
0: En dat zorgde ervoor dat heel veel junks, die leefden van kleine criminaliteit, van prostitutie, van dat soort ellende. Nou ja, je snapt dat de buurt en de mensen die in de binnenstad woonden, die waren daar niet blij mee.
1: Niet blij, nee.
0: Het was niet alleen een zaak van Rotterdam, hè, maar ook van alle andere grote binnensteden in het land en in de hele westerse wereld.
1: Ja, werd Hans Visser toen ook geholpen vanuit de gemeente?
0: Ja, hij heeft jarenlang met de gemeente samengewerkt. En ook toen het moeilijker werd en die problematiek weer barstiger bleek dan aanvankelijk gehoopt. Hè, want dat weten we nu. De meeste mensen die verslaafd zijn, ook als ze willen stoppen, dat kost gewoon bloed, zweet en tranen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat gaat niet vanzelf en dat lukt vaak ook niet de eerste keer. En dat, dus dat is weer barstig. En sommige mensen die kun je niet zomaar eventjes erbovenop helpen. Dus er kwam wel ruis op de lijn en er kwam wel spanning. En ja, Hans Visser kreeg natuurlijk aan het stok met een burgemeester en met een korpschef.
1: Ja, ja, ja.
0: Achter de schermen werd er ook best wel goed samengewerkt, maar publiekelijk werd er ook steeds meer gesteggeld.
1: Hadden mensen dan ook het idee dat juist door dit initiatief van Hans Visser mensen eerder aan de drugs gingen bijvoorbeeld? Die daklozen die waren er al. Toch?
0: Ja, nee,
1: mensen, ja, hier trekken we juist meer junkies mee aan.
0: Nou ja, het liep door elkaar heen ook. Hè. En Hans Visser nam het in de tussentijd ook op voor allerlei andere kwetsbare groepen. Voor arbeidsmigranten, gastarbeiders, voor LHBT'ers, voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Van alles haalden die binnen in die Pauluskerk. En alles liep door elkaar.
1: Alles wat niet de norm is eigenlijk.
0: Ja, en precies. En dat is natuurlijk mooi als je een feestje aan het vieren bent, als mensen elkaar inspireren. Maar soms trekken mensen elkaar ook omlaag naar beneden toe.
1: Zeker.
0: En dat zag je zeker ook in die omgeving.
1: Dat is onvermijdbaar.
0: Dat is onvermijdbaar, ja. En de stress en de spanning daaromheen, die zorgde gewoon ook voor veel tegenstrijdige reacties. En voor veel antipathie vanuit de stad. Eigenlijk is dat tot op heden het geval. Hè? Maar naarmate de problematiek groter is, is de weerstand ook altijd groter. En wordt die controverse ook groter.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Maar Hans Visser was dus de pionier van de Pauluskerk zoals die nu is. Kende u hem ook persoonlijk?
0: Ik kende hem niet toen ik naar Rotterdam kwam. Maar intussen zoek ik hem af en toe op. Hè. Hij is intussen hoogbejaard. Hij kijkt altijd nog van een afstandje naar hoe dat gaat. Ja, voor mij is dat natuurlijk wel bijzonder om even met de Hans Visser op de koffie te gaan. Zo nu en dan.
1: Een groot voorbeeld.
0: Ja, zonder meer. Het was echt een charismatische man in zijn tijd. Ja. En hij wist ook hoe hij een beetje reuring moest creëren.
1: Ja, precies.
0: Als die vond dat er op het stadhuis wat moest gebeuren, dan nam die gewoon 100 of 150 drugsgebruikers mee naar de publieke tribune van het stadhuis.
1: Dat is geen blad voor de mond dus.
0: Nee, en dan wisten ook die raadsleden en die wethouders eens een keertje over wie ze het nou hadden en waar het over ging.
1: Ja,
0: en dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt, dat soort acties. Of dan nam die een afzendlint mee en dat spande die dan rondom de trap voor het stadhuis in Rotterdam. En dan zei hij, ik bezet de trap voor het stadhuis. En dan ging er een berichtje naar de krant en dan had hij weer een mooie actie op touw gezet in zijn eentje.
1: Ja, heel goed. Maar is dat niet ook juist het probleem dat opvang voor daklozen eigenlijk een taak van de gemeente is?
0: Ja, natuurlijk. Je kan natuurlijk het standpunt huldigen dat we terug moeten naar de middeleeuwen en dat alle arme zorg en hulp aan dakloze mensen en vreemdelingen dat een zaak is van de kerk.
1: Ja.
0: Maar dat zou ik niet bepleiten. Hè. Dit is een publieke verantwoordelijkheid. En sterker nog, in de Europese wetgeving en de rechten van de mens ligt het recht op leven gewoon vastgelegd.
1: We zijn een verzorgingsstaat.
0: En je mag als overheid niet laten gebeuren dat je inwoners... En let op, daar staat inwoners. Daar staat niet dat het mensen moeten zijn die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Mm-hmm. Maar iedereen die in dat land woont, die mag je niet zomaar overlaten aan de straat. Aan een verregaande mate van deprivatie, zoals dat dan in juridische termen heet. Kort gezegd, mag de overheid mensen niet zomaar op straat gooien en op straat laten staan. Daar moet wat gebeuren. En dat is ook beter. Want laten we wel wezen, als we het accepteren dat er honderden mensen op straat leven in elke middelgrote of grotere stad, hebben heel veel mensen daar last van. En dat kost ook gewoon veel meer geld.
1: Ja.
0: Dan het zorgen voor fatsoenlijke voorzieningen. Dus het is niet alleen beter voor dakloze mensen, maar het is beter voor ons allemaal. Als je
1: ook
0: goed regelt.
1: Voor de buurtbewoners die zitten.
0: Voor buurtbewoners, voor zorgvoorzieningen, voor de handhaving en politie. Noem het allemaal maar op.
1: En kan ik stellen dat het ook veel mensen zijn of veel daklozen zijn die al 5-0 achter stonden in de samenleving. Dus dat ze zijn opgegroeid in armoede en dat soort dingen. Of zijn het ook veel economisch daklozen?
0: Nee, ja, je ziet het allebei natuurlijk. En mensen zeggen vaak van het kan iedereen overkomen.
1: Ja.
0: En dat is ook zo. Je bent allemaal maar een paar grote tegenslagen, een paar echte forse pechdagen weg van. We kennen ook wel de dakloze mensen die dakloos geworden zijn nadat hun huis afbrandde en ze niet goed verzekerd bleken.
1: Ja.
0: En dan woningnood. En dan en als je dan een tijd lang in de stress zit, dan ben je ook zo je baan kwijt als je niet oppast. En ja, probeer er dan maar eens bovenop te komen.
1: Ja, dat is een negatieve spiraal.
0: Maar feit is wel dat sommige mensen veel meer kans maken op dakloosheid dan anderen.
1: Ja, zeker.
0: Sommige groepen zijn zwaar oververtegenwoordigd. En sommige groepen die komen meteen bij je op als je aan dakloze mensen denkt. En andere groepen die zie je niet. Uit onderzoek blijkt wel bijvoorbeeld dat er veel meer dakloze vrouwen zijn dan je verwacht. En uit onderzoek blijkt dat echt 20-25% van de dakloze mensen is minderjarig.
1: Jeetje.
0: Onwijs veel jongeren.
1: Probleem.
0: Ja, en dat is niet het stereotype waar je aan denkt.
1: Nee, inderdaad.
0: Als je je ogen dicht doet en aan een dakloos iemand denkt. Maar reken maar dat het wel zo is.
1: Ja, meestal denk je dan wel toch aan een wat oudere, grijze man. Die een beetje viezig uitziet, die op straat ligt te slapen. Maar
0: de meeste dakloze mensen beantwoorden niet aan dat stereotype.
1: Dit is
0: iets wat in allerlei verschillende groepen voorkomt. En ja, ik kan het niet genoeg benadrukken. Hè. Het is beter voor ons allemaal als we voorkomen dat blijft voortbestaan.
1: Ja, al gaat dat misschien via een donatie of via belasting.
0: Ja, zo is dat. Een goed voorbeeld van de verspilling die plaatsvindt op dit punt en van de inkoppertjes die er zijn in het werkveld is de winterkoude opvang. Er zijn in Nederland 43 gemeentes moet ik zeggen, die zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dakloosheidsbeleid. Allemaal hebben ze een soort van winteropvang voor dakloze buitenslapers.
1: Ja.
0: Om te voorkomen dat ze doodvriezen op straat.
1: Nou, dat mag ik hopen.
0: De meeste daklozen opvangen. Dus als je bij het Leger des Heils meldt bijvoorbeeld voor de daklozen opvang, dan moet je voldoen aan een reeks bureaucratische voorwaarden. Dan moet je passen binnen het hokje en het vakje wat de lokale gemeente bepaalt. Maar die in de winterkou, dan kun je daar onvoorwaardelijk terecht in die winterkoude opvang. Of je nou groot bent of klein, en of je nou uit die gemeente komt of uit de andere kant van het land, of nog heel ergens anders vandaan, en of je nou ingeschreven staat in de administratie van de gemeente of niet.
1: Ja, dan word je eigenlijk als gemeente verplicht om die daklozen.
0: De gemeente moet die mensen opvangen in 43 centrumgemeentes in het land. Maar het probleem van die winterkoude opvang is natuurlijk dat die alleen open is als het koud is, en winter als het onder nul is 's nachts in de meeste plaatsen. Dus gemiddeld een week of zes.
1: Is het ook al
0: exact.
1: Koud.
0: Gemiddeld een week of zes per jaar zijn die opvangvoorzieningen open. Maar ze zijn er natuurlijk het hele jaar door. Alleen al in Rotterdam, die voorziening onder de rook van het vliegveld. Het is een lelijk hoekje van de stad. Daar wil ik vanaf zijn. Luxe is het niet. Maar er staat daar een grote hal. Met stapelbedden erin. Ze hebben, ik geloof, al 160 of 170 slaapplaatsen. En die slaapplaatsen die worden maar 6 weken per jaar gebruikt. De rest van het jaar wordt er een plasticje over die matrassen heen gelegd.
1: Hoe kan dat dan?
0: Er worden de kasten dicht gedaan en de deur op slot. Zegt de gemeentes. Wij moeten voorkomen dat mensen doodvriezen op straat. En dat doen we.
1: Dus de bare minimum eigenlijk.
0: Ja, exact. Het absolute minimum. En natuurlijk moet je ergens een ondergrens trekken en kun je mensen niet altijd blijven pamperen. Dat snap ik ook wel. Je kan ze geen 4-sterren hotel aanbieden voor de rest van hun leven.
1: Maar in ieder geval een goede nachtrust.
0: Mensen gaan er ook nooit bovenop komen als je ze op straat laat verkommeren.
1: Inderdaad. Ja, want ik zat te twijfelen van, ligt het dan aan niet willen of aan niet kunnen? Maar je zegt dus eigenlijk dat er genoeg bedden beschikbaar zijn.
0: Het is heel duidelijk niet willen. Het is heel duidelijk en niet willen. En ik heb nog wel een goed argument om die stelling te onderbouwen. Een jaar of 15 geleden, om precies te zijn in 2012, sliep er haast niemand meer op straat in Nederland.
1: Oh,
0: het was bijna
1: en
0: opgelost.
1: Dat kwam door?
0: Dat kwam door een goede samenwerking tussen het Rijk. Destijds de niet zo heel populaire minister Zalm op Financiën. Die had een zus. En de zus van minister Zalm, die raakte aan drugsverslaafd. En die kwam in de hulpverlening terecht. En hij dacht bij zichzelf, die rijke en bestuurlijke topman, minister Zalm, die dacht bij zichzelf, dit is eigenlijk niet goed. Dit had ik niet eerder zo gezien. Hij zag een kant van de samenleving die hij anders niet zo snel zag. Hè. En hij kreeg een uitnodiging van het Leger des Heils. Van majoor Boshart, toen nog ook zo'n icoon uit de wereld van hulpverlening.
1: Ja.
0: Hij dacht, misschien moet ik daar toch maar eens mee gaan praten.
1: Even met eigen ogen.
0: Daar begon het. En hij nodigde de wethouders uit van de 4 grote steden in het land. En die wethouders die dachten, shit, nou moeten we op het matje komen bij die krent van een minister Zalm van de VVD. Dat kan nooit goed nieuws zijn, hè? Maar Zalm die zei, jongens en meiden, ik ga de portemonnee trekken, want we moeten dit probleem oplossen en ik wil dat jullie het gaan doen.
1: Ja, wat goed.
0: En dat hebben die 4 wethouders van die grote steden zich natuurlijk aangetrokken. En die zijn weer op hun beurt weer met wat hulpverleners gaan praten in de stad. En een paar grote organisaties aan het werk gezet. En de gemeenteraad meegekregen. En zo zijn er alleen al in Rotterdam 3000 mensen van de straat gehaald. Tussen 2006 en 2012. Het probleem was toen nog veel groter, hè? Maar tussen 2006 en 2012 hebben ze het probleem van dakloze mensen die buiten slapen in de openbare ruimte, in het park. En onder de brug hebben ze het bijna opgelost. In elk geval in de grote steden. Ja. En voor minimaal 95%.
1: Zo.
0: En dat het kan dus gewoon.
1: Ja, en het zorgt natuurlijk ook voor minder overlast.
0: Ja, absoluut. Je snapt al die klachten en al die controverse, ook in de omgeving van de Pauluskerk, maar ook in al die andere steden en in die centrumgemeentes in het land. Dat nam enorm af.
1: Ja.
0: Maar zoals dat dan gaat met een probleem als het verholpen is, dan het een beetje weg uit de
1: aandacht. Hoeven we niet meer te investeren.
0: Ja, elk jaar dan worden er een paar procentjes van het budget afgehaald.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Een paar van de beste ambtenaren en hulpverleners die vinden weer een andere plek.
1: Ja, en dan wordt de doos van Pandora weer geopend. Ja,
0: zo gaat het helaas. En dat is, we staan nu op een punt dat je moet zeggen, het wordt toch hoog tijd om weer eens een daad te stellen. En daar een stop op te zetten. Want anders dan blijven we de verkeerde kant uit kachelen. En dan gaan we toch weer een beetje terug naar de jaren 90.
1: Ja, absoluut. Nou, het klinkt wel als goede daden die jullie verrichten natuurlijk. Maar jullie staan midden in de maatschappij, maar ook midden in de buurt. Er is alvast ook kritiek zijn. Dat benoemde je net ook al eventjes. Wat voor kritiek is er?
0: Ja,
1: naast overlast?
0: Soms wel begrijpelijk ook. Hè? Ik bedoel, mensen die 's nachts op straat slapen, die moeten ergens naar het toilet. En openbare toiletten zijn er op heel veel plekken niet meer. Dat leidt maar tot vandalisme, zeggen gemeentebestuurders dan. En dat is moeilijk schoon te houden en allemaal legitieme argumenten. Maar ja, het leidt natuurlijk wel tot wildplassen. Als je mensen geen toegang geeft tot een nachtopvang. En je bent er niet toe in staat om ze naar binnen te geleiden. Dan moeten ze 's nachts ergens naar het toilet.
1: Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk kritiek op het dakloze probleem.
0: Ja, precies.
1: Hebben jullie ook kritiek op de Pauluskerk zelf?
0: Ja,
1: jullie proberen dit natuurlijk allemaal juist te voorkomen door douches aan te bieden.
0: Krijgen we zeker ook wel. Natuurlijk, een van de veelgehoorde argumenten is dat het soft is. En dat we iedereen maar met fluwelen handschoenen aanpakken. En dat mensen een beetje harde liefde nodig hebben. Snap ik ook wel dat punt. En een van de lastigste dingen die we in de Pauluskerk wel eens moeten doen is dat we een bezoeker moeten schorsen. Maar reken maar dat we dat in de Pauluskerk ook wel eens moeten doen. De ellende is op het moment dat wij strenger worden. En dat wij sommige mensen de toegang gaan weigeren. Stel je voor dat wij tegen ongedocumenteerde bezoekers van de Pauluskerk gaan zeggen. Of tegen arbeidsmigranten die nog niet lang genoeg in de stad wonen. Om recht te hebben op een WMO-hulpverleningsarrangement. Dat wij gaan zeggen, hoor eens, je hoort hier niet. Je regelt maar een enkeltje terug naar Polen of naar Portugal.
1: Precies, vul deze formulieren in.
0: Wij gaan je hier niet helpen.
1: Ja, dat zou ook
0: los het zelf maar op. Wat denk je dan dat er gebeurt? Misschien zal 10 of 20% van die arbeidsmigranten zal de trein terugpakken. Maar de meeste die blijven gewoon op straat rond. Want op het moment dat je buiten slaapt, dan zit je hoog in de stress. Dat helpt natuurlijk niet om verstandige keuzes te maken.
1: Nee.
0: Dus ik snap het argument wel van jullie moeten streng zijn. Maar wij kunnen niet eigenhandig de problematiek oplossen van mensen. Wij kunnen alleen maar boterhammen uitdelen.
1: Ja.
0: En proberen de problematiek op de kaart te zetten. Je hebt een samenspel nodig. Je hebt een goede samenwerking nodig met de overheid, landelijk en lokaal. Net zoals in de jaren tussen 2006 en 2012. En je hebt ook andere hulpverleningsorganisaties nodig.
1: Ja.
0: De wat grotere, professioneel georganiseerde clubs. Dan sla je tenminste een deuk in een pakje boter.
1: Zeker. En er is natuurlijk niet alleen kritiek vanuit de buurtbewoners, maar ook vanuit de politiek of vanuit de gemeente. Want de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wilde Leefbaar Rotterdam de dakloze opvang van de kerk sluiten.
0: Ja.
1: Hoe kwam dat bij jullie binnen?
0: Ja, dat is natuurlijk. Het is een klap in je gezicht natuurlijk. Want je doet je best om een waardevolle dienst te leveren, mensen te helpen. En je brengt vrijwilligers op de been.
1: Ja.
0: En dan komt er zo'n politicus die mijlenver afstaat van het leven op straat. Die roept vanuit zijn ivoren toren, jullie zijn onderdeel van het probleem.
1: Inderdaad, heb jij Leefbaar Rotterdam uitgenodigd om langs te komen?
0: Ja, nee, sterker nog, we hebben al 4 jaar lang strijd geleverd om deze thematiek op de agenda te krijgen. En daar valt deze aanval van zo'n Leefbaar Rotterdam natuurlijk niet los van te zien.
1: Terwijl ze zelf zeggen voor de Rotterdammers te zijn. Nou,
0: de vraag is natuurlijk voor welke Rotterdammers. En het probleem is gewoon dat sommige partijen daar een verdienmodel van maken om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.
1: Ja,
0: controverse te creëren en mensen tegen elkaar op te zetten. Dat jammer genoeg werkt dat goed in deze tijd van algoritmes en polarisatie.
1: Ja.
0: En natuurlijk kiezen wij zelf ook wel eens de aanval vanuit de Pauluskerk. Ik heb met die lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam best wel wat strijd geleverd de laatste jaren, meneer Buit. Maar hij had dus de afgelopen 4 jaar lang had hij de sleutel van het stadhuis en was die wethouder van dakloosheid onder meer, van sociale zaken in Rotterdam. De man die had alleen al voor dakloosheid had hij 35 miljoen te besteden elk jaar.
1: Jeetje.
0: En
1: wat is daarmee gebeurd?
0: Dan komt hij met zijn wijsvingertje en dan zegt hij, jullie vrijwilligersorganisatie, die is onderdeel van het probleem. Het komt door jullie dat het mij niet gelukt is om de problematiek op te lossen.
1: Ja, en dat klinkt een beetje scheef.
0: Nou ja, dat is het ook natuurlijk. Maar die ophef, dat is het verdienmodel van dat soort populistische partijen.
1: Ik
0: kan niet ophouden met me daarover te verbazen.
1: Ja, Jezus. Nou, dit is natuurlijk dan gemeentelijke politiek.
0: Ja.
1: Moeten we eigenlijk naar de staat kijken? Landelijke politiek.
0: Ja, we moeten ook naar de landelijke politiek kijken.
1: Waar gaat het daar mis?
0: Een van de issues waar we mee zitten is met het migratiebeleid. Er is migratie en er zijn migranten in Nederland. Daar kunnen we niet omheen.
1: Uh-huh.
0: En je kan erover debatteren tot je in ons weegt hoe die regels en bepalingen van het IND in elkaar zitten. Maar we krijgen soms te maken met mensen op straat waarvan je zegt, ja, het is toch niet menswaardig om ze een schop onder de kont te geven en ze naar een willekeurig land uit te zetten.
1: Ja, precies. Ja, veel mensen spraken natuurlijk van een asielcrisis, maar het is eigenlijk een opvangcrisis.
0: Het is een opvangcrisis en het is ook, naarmate die wetgeving harder wordt, komen er steeds meer mensen die worden vermorzeld tussen de regels en de wetten.
1: Ja.
0: We hebben bewoners en bezoekers in de Pauluskerk die al 40 jaar in Nederland wonen, die drie keer zo Rotterdam zijn als ik. en die al die tijd hebben gewerkt. En op het moment dat ze niet meer kunnen werken omdat ze ziek geworden zijn, nergens meer recht op hebben. En helemaal in de goot terecht komen. En dan wordt er gezegd, sodomiet er maar op naar je eigen land.
1: Zoek het daar maar uit.
0: Alsof het een soort verpakkingen zijn die uitgeknepen zijn, ja, en leeg en op straat worden gegooid.
1: Ja.
0: Zo kan je niet met mensen omgaan. Nee. Natuurlijk.
1: Ontbreekt dat een beetje in de politiek, denk jij, dat menselijke?
0: Nee, dat ontbreekt heel duidelijk. Een ander voorbeeld, juist als het om een andere doelgroep gaat, is dat kerkasiel in kampen. Kinderen. Dat zie je ook. Kinderen die hier in Nederland geboren zijn, die tot hun 17 of hun 18e naar school zijn gegaan in dit land. Waarvan dan wordt gezegd, ga maar terug naar je eigen land met ouders en broertjes en zusjes en al. In een land waar ze nog nooit zijn geweest, waar ze de taal niet van spreken.
1: Ja.
0: En dan krijgen we dus,
1: overgelaten.
0: Ja, en dan krijgen we zo'n minister van Vreemdelingenzaken en zo'n fractievoorzitter van het CDA, meneer Bontebal, die dan zeggen van, ja, dat komt omdat die ouders een procedure hebben gevoerd en nog een keer in beroep zijn gegaan. En dat is toch echt hun eigen schuld. En dan denk ik bij mezelf, hoe zit dat dan met die kinderen?
1: Ja.
0: Want die zijn het kind van de rekening.
1: Ja.
0: En wie is dan die overheid die procedures heeft opgetuigd en die mogelijkheden allemaal heeft? En bovendien moet je rekenen, die mensen zijn niet voor niks gevlucht uit een dictatuur.
1: Mm-hmm.
0: En dat, we hebben honderden, misschien wel een paar duizend van dat soort kinderen in het land. En we hebben eerder een paar keer een kinderpardon gehad, omdat geconstateerd werd, deze kinderen die kunnen er niks aan doen dat ze in de knel gekomen zijn.
1: Ja.
0: Als je al 10, 15 jaar hier woont, je bent hier opgegroeid, dan ben je gewoon Hollands.
1: Ja.
0: En elke keer wordt er dan beloofd door de landelijke overheid, door het kabinet, van we gaan de procedure strak trekken en we gaan ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt.
1: Maar het is nog steeds een zooitje.
0: En dan 10 jaar later, ja, en natuurlijk kan zo'n Bontebal er niks aan doen dat minister Faber er een puinhoop van gemaakt heeft tijdens het vorige kabinet. Ja. Maar ondertussen zien we dan middenpartijen die het populisme proberen te bestrijden door zelf ook populistisch beleid te gaan uitvoeren. Ja, dan denk ik bij mezelf, wie probeer je nou te neppen?
1: Ja.
0: Kijk toch eens een keertje naar de mensen. En er zijn regels, die zijn goed bedoeld. Maar als die regels en wetten in de praktijk zo uitpakken dat mensen erdoor vermorzeld worden, dan moet je je toch achter de oren gaan krabben als wetgever. Of je er wel verstandig aan doet om die wetten en regels te handhaven.
1: Heb je er nu wel vertrouwen in dat het goed komt?
0: Nee, ik maak me daar ernstig zorgen over.
1: Ik
0: maak me daar ernstig zorgen over. Want een paar van de mensen die wij begeleiden in de Pauluskerk, van die ouderen ongedocumenteerde mannen en vrouwen die echt al 30, 40 jaar in Nederland wonen.
1: Ja.
0: Die hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Hè? Het wordt alleen maar moeilijker. En wat dacht je van het gezin Babayans in de kerk, die in de kerk in Kampen wordt opgevangen, nou al ruim 600 dagen.
1: Jeetje.
0: Zoeken die een schuilplaats in een kerk. Omdat ze vrezen dat als ze
1: uitgezet worden, omdat daar altijd een kerkdienst is.
0: Ja, exact. Precies, een permanente kerkdienst, een kerkasielactie. Ja. Nou, je snapt dat we ons daar in de Pauluskerk een beetje mee verwant voelen. En dat we dat ondersteunen, want dat zit heel dicht bij de problematiek waar wij ook mee te maken
1: hebben. Ja, daar strijden jullie voor.
0: En het is makkelijk om met je vingertje te zwaaien als je er van een afstandje naar kijkt. Maar het is niet zo makkelijk als je mensen zelf in de ogen kijkt.
1: Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Wij hebben een berichtje binnengekregen. Dat is een voice memo. Laten we daar even naar luisteren.
3: Beste dominee, ik heb een vraag aan u. Hoe staat u tegenover kerkasiel? En aan één kant is het goed. Kijk maar eens in Kampen wat er gebeurt. Maar haalt het wat uit? Want ja, mensen zullen soms toch terug moeten. En ik vind dat je dat ook als kerk maar zo moeten accepteren dat dat niet kan. Want die mensen die daar nou in Kampen zitten, zitten er ook al bijna 1,5 jaar. En wat heeft dat dan voor zin om kerkasiel te bieden als je toch op een gegeven moment weg moet? Al is het niet altijd terecht. En ja, ik vind dat sommige politieke partijen ook steeds meer verharden. En hoe gaan jullie daarmee om? Groetjes, Ron Dingemans.
1: Ja, Hoe sta je tegenover kerkers? We hadden het er net al inderdaad even over, dat gezin dat opvang krijgt in de kerk.
3: Ja.
1: Maar ze moeten uiteindelijk weg.
0: Nee, het is actrice natuurlijk. Kijk, we komen daar wel eens vanuit de Pauluskerk en dat kerkasiel wordt ondersteund door honderden kerken en duizenden kerkgangers en dominees uit het hele land. Mm. Van alle denominaties. En als je daar als buitenstaander komt, dan denk je, jeetje, wat bijzonder en wat hartverwarmend dat zoveel mensen zich inzetten voor een beetje barmhartigheid.
1: Ja, en voor
0: in deze lastige wereld. Maar als je realiseert hoe dat gezin met 4 kinderen daar in die kerk zit. En de jongste 2 die zijn nog onder de 12 en die hebben geen dag buiten gespeeld sinds dat ze 600 dagen geleden daar schuilplaats zijn gaan zoeken.
1: Mm.
0: Ja, dan is dat een kooi. Dan is dat gewoon. Dat is een kooi waar half Nederland aan voorbij trekt elke keer. Tot en met een Joris Lintzen aan toe. En politici van alle soorten en maten.
1: Maar je zegt dan wel liever in die kooi dan dat ze uitgezet worden naar een land dat ze.
0: Ja, het is een afweging van het gezin zelf ook, hè?
1: Ja.
0: En je snapt hoe wanhopig sommige mensen zijn. Uiteindelijk is het niet alleen de keuze van het gezin zelf, maar het is ook een keuze van bepaalde politici en politieke partijen om dit te laten bestaan. Het is makkelijk om te zeggen, zoek het zelf maar uit en los je eigen problemen maar op en om je daarvan te distantiëren.
1: Ja.
0: Maar ja, wanhopige mensen doen soms wanhopige dingen en daar moet je rekening mee houden, ook als je een bestuurder bent. Dus als je het aan mij vraagt, dan zeg ik de verantwoordelijkheid voor deze situatie. Die ligt bij de politiek.
1: Ja, en die oplossing is niet per se stuur ze naar een ander land dat ze helemaal niet kennen.
0: Nee, ja, de mensen zijn gevlucht uit een dictatuur.
1: Ja.
0: Een erkende dictatuur waar ze werden onderdrukt.
1: Ja.
0: En dan kan je wel zeggen, ja, maar op ons lijstje van het ministerie van Buza, daar staat dat het bij de veilige landen hoort. Maar ja, ga dat maar eens uitleggen aan iemand die daar vandaan komt. Hè?
1: Ja.
0: Zoals een van de oudere mannen die wij in de kerk hebben. 70-plussers die intussen, die zei ook wel eens van ja, dan komt er zo'n jonge hulpverlener naar me toe. En dat meisje zegt dan, wist je dat Algerije echt een prachtig vakantieland is? Zou je niet, die burgeroorlog is al jaren geleden afgelopen. Zou je niet eens een keertje teruggaan? Het is echt een heerlijk land om te ontspannen. Daar kan je lekker. Maar de man die is na 40 jaar in Nederland, is die. Ja, en dat kan je natuurlijk als buitenstander wel zeggen. Ga terug naar je eigen land en een kerk moet meehelpen aan terugkeer. Maar als iemand dat zelf niet wil, dan moet je toch op zijn minst zorgen voor een bestaansminimum.
1: Ja. En Regina die vraagt, hoe los je het dakloze probleem dan op?
0: Ja, als hulpverlener die dat op basis van liefdadigheid doet, niet. Ja, je kan natuurlijk wel wat individuele mensen helpen. Als Pauluskerk brengen we ook mensen onder en proberen we nieuwe initiatieven te starten. Stichting Binnenslapers hebben we vorig jaar opgericht om dakloze mensen die buiten slapen naar binnen te brengen. Dus we proberen wel leuke tips en trucs en innoverende woonvormen.
1: Nou, hoe kunnen we terug naar weer in 2012 dat uiteindelijk dakloze op straat sliep?
0: Ja, nee, maar dat is net als met een koor. Hè. Je hebt een koor bestaat uit een grote groep zangers en zangeressen. Je hebt een dirigent nodig die de hele boel bij elkaar houdt. En als je het mij vraagt, is die dirigent de overheid. Die moet ervoor zorgen dat samenspel een beetje op gang komt.
1: Ja.
0: Als Pauluskerk proberen we ons beste beentje voor te zetten, maar je kan het niet alleen. Dus we hebben een maatschappelijke coalitie nodig van politieke partijen, landelijk en lokaal. Misschien nog wel provinciaal ook. En we hebben uitvoerders nodig in het veld. En we hebben maatschappelijk draagvlak nodig van burgers en van organisaties om dat samen hoog op de agenda te houden.
1: Ja, en al jaren staat op de gevel van de Pauluskerk overwin het kwade door het goede. Hoe interpreteer je deze tekst in deze tijd? Laatste vraag.
0: Ja, we leven in een tijd waarin heel vaak kwaad met kwaad bestreden wordt.
1: Ja,
0: je kan natuurlijk proberen om een bosbrand te bestrijden door er met een vlammenwerper op af te gaan, maar dat heeft niet zoveel zin. Toch zien we dat elke dag gebeuren als je kijkt naar hoe Donald Trump politiek bedrijft en hoe onze eigen populisten in Nederland politiek bedrijven.
1: Ja.
0: Als ze te maken krijgen met een tegenslag, dan gaan ze zelf met gestrekt been erin. En je weet één ding zeker, het wordt alleen maar erger. Die mensen gaan nooit wat oplossen. Je kunt het kwade alleen bestrijden door zelf het goede voorbeeld te geven. Of door de verandering te zijn die je zelf in de wereld wil zien.
1: Ja, je klinkt wel een beetje cynisch, Martijn, moet ik zeggen. Laten we even afsluiten met een positief puntje.
0: Ik haal die quote van Gandhi niet voor niks aan. Je moet de verandering die je in de wereld wil zien, die kun je zelf vormgeven. Die kun je zelf zijn. En dat is wat je in je macht hebt. Ik denk maar zo dat menig een zich wel eens machteloos voelt bij die politieke machinaties. En ik hoor dat ook in zo'n reactie van meneer Dingemans zojuist. Die zegt, ja, zou je niet als kerkje er gewoon bij neerleggen bij het feit dat de wereld hard is. En kan je beter maar gewoon die pleister weer in één keer aftrekken.
1: Mm.
0: Dat snap ik wel, maar dat werkt niet altijd zo in de wereld.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Ja. Nee, dus je moet geduld hebben. En je moet doen wat in je macht ligt om het leven toch nog een beetje menselijk te maken met elkaar. Daar geloof ik heilig in.
1: Heel mooi, daar sluiten we mee af. Dankjewel Martijn van Leerdam, predikant, directeur bij de Pauluskerk in Rotterdam. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 21 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 21 juli. In Nijmegen is het wandelevenement van het jaar van start gegaan, de Vierdaagse. En een nieuwe heffingen vanuit Amerika. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
3: Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden voor onder meer wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De deskundigen zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Het Trimbos Instituut wil ook onderzoeken hoe deze gebruikers weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. Voor de tiende nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Er wordt nog steeds onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring. Die werd getekend om de oorlog te beëindigen. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer worden gehouden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In het land in Midden-Amerika is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. Perenboeren in Nederland hebben dit jaar een goede oogst. De organisatie voor fruittelers verwacht een groei van 10%. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Veel van die peren gaan naar het buitenland, onder meer naar Duitsland en Italië. Want hier in Nederland worden ze steeds minder gegeten. De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. En daarom proberen de Nederlandse telers het imago van de peer op te poetsen. In Madrid is gisteravond wereldkampioen Spanje gehuldigd. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De Spaanse selectie was gisteren ook bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie te gast. En het weer droog met flink wat zon, ook bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Vierdaagse van Nijmegen is vanmorgen om 4 uur van start gegaan. Marsleider Henry Sakkers gaf daarvoor het startsein.
4: We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Oh, als je ziet dat die drie is gewoon gewoon in 3, 2, 1.
2: De start van deze 108e editie met 47.000 deelnemers. Verslaggever Mark Hamer, jij bent erbij. Waar sta je langs de route?
6: Nou, ik sta bij Slees-Ewijk, dat is een recreatiegebied. En daar heeft het Rode Kruis de eerste verzorgingspost neergezet. Je kan hier bladen door laten prikken. Ik denk dat daar nog niet zo heel veel mensen gebruik van zullen gaan maken. Maar er staan hier ook heel veel wc's. Een hele rij met van die groene dixies. En ook wat van die plaskruizen. Maar ja, er zijn al wat mensen die daar gebruik van maken. Want de stroom van mensen die dus rond 4 uur zijn gestart in Nijmegen... Nijmegen. Die stroomt hier lekker door. Ik moet je zeggen, een half uurtje geleden, toen kwam er een groep aan. Nou, die had voor deze post helemaal geen aandacht. Er reed een wagen voor met zwaar lichten. En achterop die wagen stond een bord. Hier niet voorbij, maximaal 8 km/u. Kortom, de eerste groep. En het tempo zat er lekker in.
7: Oh, lekker hoor.
6: Ja.
7: Ja, mooi groepje hier.
6: Ja, daar zit wel lekker tempo in.
7: Ja.
6: Ik dribbel maar even mee.
7: Kun je het toch bijhouden?
6: Ik dribbel gewoon heel langzaam mee. Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
7: Nou ja, nee. Dit is...
6: Een eentje.
7: Nee.
6: Mag niet.
7: Mag niet, hè?
6: Oh, mag dat niet?
7: Mag officieel niet. Okay. Nee, nee. Het is een wandelprestatietocht.
6: Ja, ja, nee, precies. Maar hoe is het? Hoe is het weer en zo?
7: Het is uitstekend. Dat ja, kan perfect. Niet beter. Geen wind. En een goede stemming. Dus,
6: groepje van ongeveer 10 man ongeveer?
7: Ja, iets meer. Oh, we kennen elkaar allemaal, hoor.
6: Oh, u kent elkaar.
7: Ja.
6: Het is niet dat ik bij de start stond en dacht, oh, ongeveer hetzelfde tempo.
7: Nee, dit zijn wel bekenden van ieder jaar terugkomen.
6: Oké. Okay.
7: Ja.
6: Wat voor editie wordt het voor u?
7: Nou, voor mij de 10e. De 10e keer. En ik hoop dat ik heel blijf. Daar gaat het om.
6: Waar zit het probleem dan?
7: Ja, goed, er kan van alles tegen zitten. Je kan vallen, je kan struikelen, blaren krijgen. Maar goed, tot nu toe is dat nog steeds.
6: Nee. Hoeveel kilometer zitten we nu ongeveer eigenlijk?
8: 12.
7: Zit op 12 kilometer.
6: Nou, ik wens u veel succes vandaag.
7: Oké. Okay.
6: Dag heren, dag.
9: Ja, deze mannen gingen, want het waren allemaal mannen trouwens, in een lekker tempo door. Ik zei hier, medische verzorgingspost. De meeste mensen lopen hier door, maar er zijn wat mensen die gebruik van maken van de wc. U bent er al bij gaan zitten, meneer.
10: Ja, even lekker pauze houden.
9: Ja, ik zie ook een blessure aan de knie. Ik zie wat tape eromheen.
10: Vooraf even een beetje aftapen. Ik weet dat ik vorig jaar had er heel veel last van, dus nu vooraf alvast even.
9: Hoe is het vandaag?
11: Goed, tot dusver. We lopen lekker door. Dus we konden mooi op tijd starten. Om 4:05 gingen we gelijk de finish over. Of de start over. En het is voor mij de eerste keer. Dus het is. Dus het is even wennen en voor mij alles nieuw. Maar het gaat tot dusver goed.
9: Ja, want je vriend van jou die heeft hem dus al vaker gelopen.
11: Ja, zeker.
9: Je ziet de gevolgen aan zijn knieën.
11: Ja, en toen dacht ik moet hem ook lopen dit jaar.
9: Wat is hier nou zo leuk aan?
11: Ik kom zelf uit Nijmegen en ik heb nu...
9: NEC-shirtje aan.
11: Precies. En ondertussen al 4 jaar al gevierd. En toen dacht ik, ja, je moet het toch ook een keertje gewandeld hebben. Dus dit was het jaar om het te doen.
9: Nou, en daar zit hij. Ja, jij zit erbij. Is dat ook een advies? Ga erbij zitten of juist niet?
10: Nou, wat mij betreft wel. Vorig jaar heb ik ook heel vaak met mijn benen omhoog tegen de boom aangelegen gezeten. Dus dat hielp mij in ieder geval. Job, die zal het vanzelf wel meemaken, maar even pauze houden is altijd wel goed.
9: Hey, en blaren, hoe moet je daarmee doen? Geen last van gehad?
10: Vorig jaar had ik 9, dus...
9: Oh, 9?
10: Ja, hopen dat het van dit jaar iets minder wordt.
9: Bijna de stempelkaart vol, zullen we maar zeggen.
10: Ja, klopt inderdaad. Dus nou ja, hopen dat het dit jaar meevalt.
9: Jij erop voorbereid?
11: Ik weet nog niet. Ik laat het gewoon op me afkomen. En ik volg gewoon lekker de 2 jongens waar ik mee loop. En dan volg ik hun advies op.
9: Ik wens jullie veel plezier. Het is een heerlijk weertje, volgens mij een heerlijk wandelweertje. Nou, de eerste 12 kilometer hebben ze in de pocket.
2: Verslaggever Mark Hamer.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. De Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden, was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote bestelling van fregatten bij Damen in. Maar nu is ook een Belgische orde nog onzeker geworden. De kosten zou te veel oplopen en de oplevering te lang duren. Wat het mogelijke verlies betekent voor Damen legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl Jamie Karreman uit.
12: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze order wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
2: Nederlandse en de Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus in beide landen. Nu Dame in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het dus ook moeilijk, zegt Karreman.
12: Defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En ja, daar speelt Dame een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu eraan zit te komen, daar is, gaat Dame of in bouwen. Of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Dame alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
2: In Goedenavond Nederland was astronaut André Kuipers. Het ging over de strijd tegen het plaatsen van reclame op de maan en andere commerciële activiteiten. Want de maan is van niemand.
13: Het is de provincie van de mensheid en het is van niemand. Er zijn, nog voordat de mensen op de maan stonden, is er al een verdrag wat zo'n beetje door alle landen getekend is van de maan is van iedereen. Dus je kan, hè, dat is ceremonieel, het planten van een vlag. Je kan het niet claimen.
2: Toch is de maan al lang niet meer onbesmet door de mens. Er rijden maanlanders en er wordt ook gesproken over mijnbouw. Het is een dilemma dat nu speelt in de ruimtevaartwereld.
13: We kunnen hele nuttige dingen doen met de maan. Misschien energie voor de hele planeet ervan winnen, bijvoorbeeld, of delfstoffen enzovoort. Alleen, je moet zorgen dat het geen Wild West wordt en dat de andere mensen die daar niks mee hebben, daar geen last van hebben.
2: De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zijn niet meer op de regionale radio te horen. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit het live radiocommentaar voor voetbal. Commentator Evert ten Apel snapt niks van het besluit, zei in Langse Lijnen en Omstreken.
14: Ik vind het diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie voetbal zeker een onderdeel van. Geld kan geen enkel argument zijn, want de presentator heb je, de muziek heb je ook, de verslaggever is ook in dienst en de verbinding kost niks.
2: De regiozenders staan veel dichter op zulke wedstrijden. Dat is juist hun kracht, zegt ten Apel.
14: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. Bij RTV Oost, daar hebben ze dus, hadden ze dus 4 eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 eredivisieclubs. Hartstikke leuk A voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Let's stick together, Brian Ferry. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf.
1: Die regels werden vorig jaar door het kabinet wat er toen zat aangescherpt. Maar volgens verschillende oud-politici lijkt het wel een beroepsverbod. Toch houdt minister Heerma volgens de krant vast aan de regels. Er is nog veel mogelijk, zegt hij tegen de Telegraaf. Bij een nieuwe sollicitatie wordt er door een adviescollege gekeken of de nieuwe functie binnen het oude beleidsterrein valt van de minister of staatssecretaris. Nou, inmiddels zitten er 65 oud-bewindspersonen thuis, omdat hun expertise nou net binnen dat gebied valt waarvoor het lobbyverbod geldt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat onder grote druk, maar moet de komende jaren toch inkrimpen, schrijft Trouw. Het aantal meldingen bij de inspectie neemt ieder jaar weer toe, bijvoorbeeld over jeugdzorg en GGZ-instellingen. Maar volgens de krant verdwijnen er de komende jaren 300 van de 950 banen. Veel door natuurlijk verloop. Volgens de inspectie moet dat door bezuinigingen bij de overheid. Ondanks de bezuinigingen komt er wel een nieuwe afdeling binnen de inspectie. En daar moet volgens Trouw door middel van slimme computersystemen efficiënter worden gewerkt met minder mensen. De meerderheid van 90 industriële bedrijven die rond kwetsbare natuurgebieden zitten weet niet wat de nieuwe stikstofplannen voor hen betekenen. Dat meldt het FD. De onzekerheid houdt nog langer aan en daardoor blijven veel investeringen uit. Als ondernemer weet je nu niet wanneer je voldoende doet, zegt een advocaat tegen het FD. In 2035 moet de industrie de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Alleen de plannen hoe ze dat moeten doen, dat biedt volgens het FD nog weinig houvast. Pas eind volgend jaar komt er volgens de krant meer duidelijkheid voor de sector. En dan nog een mooi verhaal over een boswachter uit Katwijk die een jaar lang heeft gedacht dat hij strafrechtelijk zou worden vervolgd, terwijl dat helemaal niet zo was. NRC sprak met hem. In 2024 werden er dode dwerggeitjes onder een zeil gevonden op de oprijlaan van de boswachter. Doodgeschoten, die geitjes. Een bewoner ontdekte ze en de gemeente startte een onderzoek. De dood was niet in lijn met de wet en regelgeving. Het OM deed ook onderzoek en concludeerde vorig jaar augustus: er is geen aanleiding om de boswachter te vervolgen. Alleen dat is die man nooit verteld. Het had me een hoop rust gegeven als ik dit had geweten, zegt de boswachter tegen NRC.
0: Polen loopt de afgelopen jaren in de EU voorop als het gaat om defensieuitgaven. De Polen voelen de dreiging van buurland Rusland als geen ander. Brussel heeft nu ook een goedkope lening voor de Oostflank opgetuigd. Polen krijgt meer dan 40 miljard voor defensieversterking. Maar waar geef je dat dan uit met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van drones? Een reportage van correspondent Christian Pauwen.
2: Als er een oorlog uitbreekt met Rusland, dan wordt die ook hier uitgevochten. Daar kan je wel van uitgaan. Ik sta namelijk in een veld in het noordoosten van Polen, nog geen 10 kilometer van de grens met Kaliningrad. Het is een regenachtige dag. Gelukkig goede laarzen aan. Ik sta in de dikke blubber. En dat geronk wat je hoort is een gloednieuwe Zuid-Koreaanse tank van het Poolse leger.
3: Missie is taka jak zwykle.
2: De missie is hier zoals altijd ons voorbereiden op de verdediging van het land. Voor het geval dat natuurlijk, dat zegt brigadegeneraal Brutwo.
3: Ten czołg zapewnia wszystkie te cechy, szczególnie jeżeli chodzi o teren lesisto-jeziorny, który jest charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski.
2: Deze tank beschikt volgens hem over alle eigenschappen voor het bosrijke en merenrijke terrein dat kenmerkend is voor het noordoosten van Polen. Polen heeft al honderden van dit soort K2-tanks. Onder meer om de tanks te vervangen die ze aan Oekraïne hebben gegeven. En deze tanks moeten straks ook in Polen geproduceerd worden. Zoals ze het graag zien in de EU. Minder afhankelijkheid van landen buiten het continent. Maar ja, als ik in Oekraïne ben, dan hoor ik dat de tanks daar in de garage blijven staan. Dus wat betekent de oorlog daar met drones voor het werk van de Poolse cavaleristen hier? Een sergeant is uit zijn tank geklommen.
4: Wat betekent dat? Wojna z dronami dla wasze praca z czołgami tutaj?
5: Wojna na Ukrainie to jest wojna na Ukrainie.
2: De oorlog in Oekraïne is de oorlog in Oekraïne, zegt hij.
5: My jesteśmy tutaj, szkolimy się swoimi, powiedzmy, szkoleniami, swoimi doktrynami, także my aż tak nie patrzymy w tamtą stronę.
2: Wij zijn hier om te trainen met onze eigen doctrines. We kijken niet zozeer die kant op. Dat vind ik wel een opvallend antwoord. Want vast staat dat drones het slagveld totaal hebben veranderd. Ik vraag de brigade-generaal.
4: Jak wojna w Ukrainie zmieniła sposób użycia czołgów?
3: Czyli nowy środek walki, który zastąpił bardziej złożone systemy przeciwpancerne.
2: Drones worden nu gebruikt als antitankwapen. Deze zijn moeilijk te bestrijden en te detecteren. Maar met behulp van bepaalde apparatuur zijn we in staat om deze dreiging het hoofd te bieden, zegt de brigade-generaal.
3: O szczegółach technicznych nie będę się.
2: Over de technische details zal ik me niet uitspreken. Wat wel vaststaat, is dat de NAVO nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om drones en anti-drone systemen, zegt ook hoogleraar veiligheidsstudies en reservekolonel Dariusz Kozarowski.
6: Cała wschodnia flanka ma problem z tym, że dronizacja pola walki, czyli wsparcie dronowe dla wojsk lądowych, w NATO jest niewystarczające.
2: Een grote uitdaging is natuurlijk dat de hele NAVO en de hele Oostflank te kampen heeft met de dronisering van het slagveld. De ondersteuning met drones voor de landstrijdkrachten binnen de NAVO is niet toereikend, zegt hij. En we hebben een vergelijkbare situatie in Polen. De zeeflening die Polen krijgt moet de Poolse defensieindustrie helpen. En vooral ook de productie van drones en anti-drone systemen verder op gang brengen in Polen. En deze investeringen zijn hard nodig, zegt Kozarowski. En het feit is ook dat Rusland veel meer tanks heeft staan aan de andere kant. Drones alleen zijn daarom niet genoeg. Want een eventuele oorlog zou er heel anders uitzien dan het slagveld in Oekraïne, is de verwachting.
6: Taki konflikt to nie będzie tylko konflikt obronny, stacjonarny, tak jak się to dzieje w Ukrainie.
2: Het zal geen statisch verdedigingsconflict zijn. Het zal een conflict zijn dat grote offensieve capaciteiten van de NAVO vereist.

0: bardziej złożone systemy przeciwpancerne.
1: Drones worden nu gebruikt als antitankwapen. En deze zijn moeilijk te bestrijden en te detecteren. Maar met behulp van bepaalde apparatuur zijn we in staat om deze dreiging het hoofd te bieden, zegt de brigade-generaal. Over de technische details zal ik me niet uitspreken. Wat wel vaststaat, is dat de NAVO nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om drones en anti-drone systemen. Zegt ook hoogleraar veiligheidsstudies en reservekolonel Dariusz Kozarowski.
2: Cała wschodnia flanka ma problem z tym, że dronizacja pola walki, czyli wsparcie dronowe dla wojsk lądowych, w NATO jest niewystarczające.
1: Een grote uitdaging is natuurlijk dat de hele NAVO en de hele Oostflank te kampen heeft met de dronisering van het slagveld. De ondersteuning met drones voor de landstrijdkrachten binnen de NAVO is niet toereikend, zegt hij. En we hebben een vergelijkbare situatie in Polen. De safe-lening die Polen krijgt moet de Poolse defensieindustrie helpen. En vooral ook de productie van drones en anti-drone systemen verder op gang brengen in Polen. En deze investeringen zijn hard nodig, zegt Kozarowski. En het feit is ook dat Rusland veel meer tanks heeft staan aan de andere kant. Drones alleen zijn daarom niet genoeg. Want een eventuele oorlog zou er heel anders uitzien dan het slagveld in Oekraïne, is de verwachting.
2: Taki konflikt to nie będzie tylko konflikt obronny, stacjonarny, tak jak się to dzieje w Ukrainie.
1: Het zal geen statisch verdedigingsconflict zijn. Het zal een conflict zijn dat grote offensieve capaciteiten van de NAVO vereist. En ook daarom zijn de drones alleen niet voldoende om effectief een offensief op het grondgebied van de tegenstander te voeren. Ook bij de cavaleriebrigade zijn ze ervan overtuigd dat hun tanks nodig blijven.
0: We kunnen popatrzeć na to, że na Ukrainie nikt z czołgów rezygnować nie chce.
1: Want ook in Oekraïne zijn ze nog niet bereid om hun tanks op te geven.
3: Een reportage van correspondent Christian Bauer. Rotstekeningen van de Aboriginal bevolking in Australië worden bedreigd door een aardgasproject in de buurt. Dat tast de duizenden jaren oude rotstekeningen aan. Vandaag begint een rechtszaak over het besluit van de Australische regering om het project tot 2070 te verlengen. Correspondent Meike Weijers zag wat de uitkomst betekent voor deze unieke plek.
4: We zijn in Murujuga in het noordwesten van Australië. De traditionele bewoner Raylene Cooper vraagt haar voorouders om toestemming om deze heilige plek te laten zien.
5: Murujuga, it's a very ancient, very sacred area. Significantly holds ancient rock art, the biggest art gallery in the world. And we're really, really proud of this most beautiful, magical, remarkable landscape.
4: Hier ligt een van de oudste en grootste verzameling rotstekeningen ter wereld. Het is een hele belangrijke en magische plek voor de Aboriginal bevolking. Ray noemt het het grootste openluchtmuseum in de wereld. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een hele grote stapel met rode rotsblokken. Maar in het strijklicht worden ineens de afbeeldingen zichtbaar. Ik zie daar een kangoeroe. Dit is volgens mij een Tasmaanse tijger. En hier zie ik een goanna. Dat is een soort hagedis. Het is eigenlijk heel goed zichtbaar, wat bijzonder is. Want deze rotstekeningen, sommige daarvan, die zijn bijna 50.000 jaar oud. De lokale inheemse bevolking zegt dat dit een magische plek is.
5: This is our home. And we belong to this place. We have to maintain the spirituality. Make sure those significant sacred areas are cared for.
4: Dit is ons thuis en het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat de spiritualiteit en de rotstekeningen, onze cultuur, dat die bewaard blijven. Maar als ik mijn rug keer naar die rotsblokken, dan doen me de lampen en de lichten op en de grote silo's van het enorme aardgasproject dat hier pal tegenover ligt. Het contrast kan haast niet groter zijn. De fossiele brandstofindustrie is hier de afgelopen 60 jaar neergestreken. En de inheemse bevolking maakt zich grote zorgen over de gevolgen die dat heeft voor hun oeroude rotstekeningen. De afgelopen jaren hebben ook wetenschappers zich daar mee bemoeid. In opdracht van de lokale regering, maar ook met financiering van de fossiele industrie, is er jarenlang onderzoek gedaan naar de gevolgen.
6: Right. So my name is Adrian Baddeley. I'm a professor now retired. I'm a statistician.
4: Hoogleraar Adrian Baddeley was betrokken bij het onderzoek en volgens hem was de conclusie helder.
6: There's no other way to put it.

0: rocks closer to industry had more porosity.
1: Hoe dichter bij de industrie, hoe brozer de rotsen. En hoewel dat nog niet meteen oorzaak-gevolg bewijst, is het volgens hem wel overtuigend bewijs dat de industrie de rotsen en dus de rotskunst aantast. Maar toch zag hij die conclusie niet terug in de samenvatting van het onderzoek.
0: Yes, I was worried that people were reinterpreting or misinterpreting the findings. So that set alarm bells ringing.
1: De conclusies zijn volgens hem verkeerd geïnterpreteerd. Hij trok aan de bel, maar zijn bezwaren werden opzij geschoven.
0: This is compromising the scientific integrity of the project and I expressed my concerns. My concerns were disregarded.
1: Volgens de hoogleraar was de integriteit van het onderzoek daarmee aangetast. Toen er niets met zijn klachten werd gedaan, trok hij zich terug. En ondertussen dreigen deze prachtige rotstekeningen te verdwijnen. Hoewel ook de landelijke regering inmiddels heeft besloten dat het aardgasproject door mag gaan, geven ze hier de moed niet op.
2: This is why we're here and this is why we fight. For the survival of our stories, our ancient stories, our survival of Aboriginal people.
1: Voor Raylene is het een gevecht van leven op dood. Want, zegt ze, het gaat om het voortbestaan van de cultuur van de Aboriginal bevolking.
3: Een reportage van consulent Meike Weijers. Het is 6:54. Met de Tour de France nog in volle gang horen we lekker veel Franse muziek op Radio 1. En daar profiteren de vrouwen van Zazie van. Ze zijn Nederlands, maar zingen in het Frans. Zondag staan ze live in het Tourcafé, bij de afsluiting dus van 3 weken Radio Tour de France. En ongetwijfeld spelen ze dan ook hun nieuwste, Les Hollandaises.

0: Zazie. Zondag dus in het Tourcafé in Beeld en Geluid.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten. Zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers worden online veel verkocht. Opnieuw hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran hebben intussen nog weinig opgeleverd. En de eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Om 4:00 vanmorgen ging het wandelevenement weer van start. Er roem ruim 45.000 mensen mee. En vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. En het weer daarbij droog en flink wat zon. En ook bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Ook Jordanië ligt nu onder vuur van Iran. Afgelopen week werden Amerikaanse doelen daar geraakt. Zometeen islamoloog Joris Wagemakers over de gevolgen.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: Jordanië werd afgelopen week geraakt door Iraanse raketten. Amerikaanse troepen die daar gestationeerd zijn, waren doelwit. Jordanië is een trouwe bondgenoot van Amerika, maar heeft daardoor dus ook te maken met de gevolgen van het conflict tussen Amerika en Iran. Joris Wagemakers, islamoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Bent u verrast door die aanvallen?
14: Nee, eigenlijk niet. De afgelopen tijd heeft Iran natuurlijk meerdere Amerikaanse bases en Amerikaanse doelwitten aangevallen in de regio. Dat geldt voor Qatar, voor de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein. En ja, Jordanië moet er dan ook aan geloven, juist om de reden die u aangeeft. Net als die andere landen is het een trouwbondgenoot van de VS.
0: En hoe heeft Jordanië gereageerd op die aanvallen?
14: Ja, ik denk niet dat ze zitten te wachten op een conflict met Iran dat groter is dan wat het nu is. Dus er is natuurlijk frustratie, maar die frustratie is wel wat gespleten. Aan de ene kant zie je dat het regime heel duidelijk hier grote moeite mee heeft en zich verbonden heeft aan Iran en dus niet in dit conflict betrokken wil raken. Vanuit de bevolking is er wel heel veel steun voor Iran, omdat ze toch zien dat Amerikaanse invasie op Iran een soort imperialistische aanval is waar ze niet op zitten te wachten. Iran steunt Hamas, steunt de Palestijnen, dus dat zijn allemaal zaken waar de Jordaanse bevolking op het algemeen achter staat. Maar als ze zelf aangevallen worden, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dus je ziet dat de reactie op Iran nogal gespleten is op basis van wie het vraagt.
0: Maar verwijt de bevolking dan de regering dat ze zo achter Amerika staan?
14: Niet expliciet, maar dat is wel altijd een bron van zorg. Omdat de bevolking heel erg sterk pro-Palestijns is en als gevolg daarvan sterk tegen Israël en sterk ook veel gekant is tegen Amerika. En je ziet dat op momenten waarop er spanning komt, het vredesverdrag met Israël bijvoorbeeld en de banden met Amerika ter discussie gesteld worden door sommige mensen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit concreet door het regime, omdat het regime gewoon weet dat ze veel te afhankelijk zijn van Amerika. Maar zulke soort zaken worden ter discussie gesteld op het moment dat er spanningen zijn. En ik kan me voorstellen dat het nu weer zo is, omdat de reden dat Jordanië aangevallen wordt natuurlijk te maken heeft met dat ze Amerikaanse basis hebben. Maar ik denk dat Jordanië gewoon te afhankelijk is van Amerika om dat echt serieus ter discussie te stellen.
0: En is daar ruimte voor in Jordanië om te laten merken dat je het daar niet mee eens bent, dat het de regering, de staat, zo achter Amerika staat?
14: Ja, daar is wel ruimte voor, mits je dat doet met niet al te heftige kritiek op het regime. Dus als je zegt, het regime is verkeerd geïnformeerd, neemt verkeerde beslissingen, onverstandige beslissingen, als je het op zo'n manier enigszins omwonden vertelt, dan is dat niet zo'n probleem. Als je maar het landsbelang voorop stelt en als jij kunt beweren dat het landsbelang niet gediend is bij goede relaties met Amerika, omdat er bommen op Jordanië vallen, dan is daar wel ruimte voor. Maar als je echt het regime gaat bekritiseren en gaat zeggen van deze koning doet echt heel onverstandige dingen en die moet weg, ja, dan wordt het een ander verhaal.
0: Ja. En dat het tot nu toe op Amerikaanse doelen is, maakt dat dat het ook nog wel meevalt met die kritiek?
14: Dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de oorlog in Irak, ruim 20 jaar geleden, toen was er ook heel erg veel kritiek op Amerika vanuit Jordanië. Toen was er ook steun voor Al-Qaeda in Irak. Niet omdat men nou zo ideologisch verwant was met Al-Qaeda, maar omdat Al-Qaeda daar Amerika aanviel. Maar op het moment dat een van die mensen uit Irak naar Jordanië toe kwam om in 2005 een grote aanslag te plegen op Jordaanse hotels in Amman, in de hoofdstad, toen kelderde de steun voor Al-Qaeda in Irak in één keer heel erg sterk, omdat men zei van ja, de strijd tegen Amerika, tegen Amerikaanse soldaten, tegen Amerikaanse bezetters in Irak is een rechtvaardige strijd. Maar om die strijd nou hier in Jordanië voor te gaan zetten tegen onschuldige burgers, dat is absoluut niet gerechtvaardigd. Dus zag je dat die steun heel erg kelderde. En ik denk dat als die bombardementen van Iran zich uit zouden breiden naar delen van Jordanië waar gewone Jordaniërs wonen, wat ik overigens niet verwacht, want het zou heel erg onverstandig zijn van Iran. Maar zelfs stel dat dat zou gebeuren, dan zou de houding heel erg omslaan, denk ik.
0: Dank u wel. Islamoloog Joas Wagemakers.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: We gaan de komende jaren van kolen naar en gas naar wind en zon. Dat is het idee. Maar de problemen op het stroomnet maken dat er in sommige gevallen toch wordt teruggegrepen op gas. Dit keer niet met grote gascentrales, maar met een heleboel kleintjes verspreid over het land. Verslaggever Thomas Pekshoor.
9: We staan in Utrecht, midden in de stad, heel dicht bij het Centraal Station. En wie hier de fietsenstalling in fietst, die ziet aan de linkerkant een bouwingang. Die gaat Hoog Catharijne in. En daar wordt de komende jaren gebouwd, zegt Eppo Danser van Schreuders Real Estate.
15: Ja, hier komt een fantastisch mooi nieuw kantoor. En dat is eigenlijk het oude Rabobank kantoor. En daar gaan wij nu volledig nieuw leven inblazen. En er wordt ook het nieuwe hoofdkantoor van de pensioenuitvoerder PGGM.
9: Hoeveel mensen gaan hier straks werken? Wat is de omvang?
15: Wij verwachten ongeveer dat hier zeg maar, zo'n tussen de 1800 en 2000 mensen zullen hier werkzaam zijn.
9: Flink kantoor.
15: Flink kantoor.
9: Ja, en zo'n flink kantoor betekent ook dat je een flinke stroomaansluiting nodig hebt. Maar dat is een probleem, want in Utrecht, zeker hier in de stad, komen bedrijven al een hele tijd op de wachtlijst als ze dat willen. Tenzij ze zelf bijdragen aan de oplossing voor het overvolle stroomnet.
15: Ja, het probleem was natuurlijk dat dit gebouw zo lang niet in gebruik is geweest dat het eigenlijk geen fatsoenlijke stroomaansluiting meer had. En daardoor hebben wij ons netjes aangemeld, ook gewoon bij de netbeheerder Stedin, om een nieuwe stroomaansluiting te krijgen.
9: En wat zei Stedin?
15: En Stedin zei, ja, dat gaat niet lukken. In ieder geval niet op de korte termijn.
9: Dat is een hard gelach dan, als je hier zoiets groots wil bouwen.
15: Dat is een hard gelach, maar we hebben met Stedin daar wel goede gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk hebben we toch een andere oplossing gevonden om dit gebouw toch dadelijk aangesloten te krijgen eind 27, begin 28, voor een normaal kantoorgebruik.
9: En die oplossing is?
15: We gaan dus in de kelder van het complex zullen er twee gasgeneratoren geplaatst worden. Die zullen door Stedin gemanaged worden en die kunnen zij gebruiken op het moment dat er een netcongestieprobleem is.
9: Ja, en die generatoren die hier in Utrecht komen te staan, dat zijn niet eens de enige. Op zeker drie andere plekken in de stad komen ook van dat soort generatoren te staan. Er worden miljoenen tegenaan gegooid. Allemaal om het stroomnet te ontlasten, zegt Eline Arends. En zij is een van de directeuren van Stedin.
6: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet. En de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
9: Enkele dagen? Dat klinkt als een flinke investering voor een paar dagen.
6: Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
9: Het klinkt ergens gek. We willen van het gas af. We willen elektrificeren. En wat krijgen we hier? Gasgeneratoren.
6: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En ja, wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
9: En dankzij deze dingen kan die energietransitie doorgaan, zegt u?
6: Ja, want dit is dus een tijdelijke oplossing die we gebruiken in de tussentijd totdat het energienet is uitgebreid.
9: Ondertussen heeft het bedrijf van Eppo Danser er wel veel geld in moeten steken om die generatoren te kopen. En dat kan natuurlijk niet ieder bedrijf.
15: Ja, het is natuurlijk een hele grote investering die we hierbij moeten doen.
9: Waar moet ik aan denken?
15: Ja, dat gaat om grote bedragen en loopt in vele miljoenen. En bij ons past het gelukkig, maar het gaat ook niet van harte.
9: Betekent waarschijnlijk ook dat er een heleboel projecten zijn die dit niet kunnen en die dan gewoon niet doorgaan.
15: Dat is natuurlijk een groot probleem. En de problematiek is gewoon dat het heel kostbaar is om dit soort oplossingen, die eigenlijk tijdelijk van aard zijn, om die te kunnen voorzien. Alleen ja, dat kan natuurlijk moeilijk in te passen zijn vaak in een budget.
9: Ja, er zullen heel wat projecten zijn die gewoon stil liggen omdat er geen stroomaansluiting te krijgen is. Maar in dit geval, voor dit kantoor in Hoog-Catharijnen, kon het dus met gasgeneratoren worden opgelost.
0: Verslaggever Thomas Peksvoor vanuit Utrecht. Al lange tijd heeft de chemische industrie het moeilijk. Dat merken ze ook bij Camelot. Gestegen grondstofprijzen en verduurzaming hangen als donkere wolken boven de schoorstenen van het Limburgse industrieterrein. Mark Boneschansen is decaan van de faculteit scheikunde aan de TU Eindhoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Dekt zwaar weer misschien wel de beste lading voor de positie waarin Camelot zich nu bevindt?
16: Ja, zwaar weer, dat is denk ik wel echt aan de orde. Als je gaat kijken wat er op dit moment gaande is, dan is het 5 voor 12 signaal is al wel gepasseerd.
0: Want waar lopen ze vooral tegenaan?
16: Waar ze tegenaan lopen zijn een aantal dingen, maar het begint eigenlijk allemaal met de energiekosten. We hebben het net gehad over netcongestie, maar energiekosten zijn ook voor de chemische industrie super relevant. En waar Camelot mee te maken heeft, is dat het een aanzienlijk aandeel basischemie heeft. En die gebruiken veel aardgas, elektriciteit en stoom. En op dit moment heeft Nederland eigenlijk sinds 2022 met een structureel hogere energieprijs te maken dan de VS en Azië. En daar heeft juist de bulkchemie last van.
0: Dus dat is misschien wel de grootste kostenpost. Wat speelt er verder nog meer?
16: Nou, wat er verder voor Camelot specifiek ook meespeelt, is dat Camelot niet een haven is, waardoor het wat duurdere transportkosten heeft in een wereld waarin je een toenemende mondiale concurrentie ziet. En ook minder integratie heeft met raffinage, zoals in een haven in Rotterdam bijvoorbeeld het geval is, waardoor het als chemisch cluster wat kwetsbaarder is.
0: Want het is, Camelot is een bedrijventerrein waar heel veel bedrijven zitten, 200, die op het gebied van chemie van alles maken.
16: Ja, maar er zitten eigenlijk, als je er naar kijkt, zitten daar twee belangrijke basisspelers in. En heel veel van de bedrijven daarna zijn afgeleide bedrijven die in die waardeketens sterk met elkaar verbonden zijn. En dat zit eigenlijk geclusterd rondom, zou je kunnen zeggen, aan de ene kant de waardeketen die door Sabiq wordt verzorgd. Dus de productie vanuit NAFTA van daarvan afgeleide koolwaterstoffen. En aan de andere kant de productie van ammoniak door OCI. En alle chemische bedrijven daarna die maken gebruik van de output van die bedrijven om vervolgens plastics, polymeren enzovoorts van te maken, kunststoffen voor onderdelen, voor van alles en nog wat.
0: Nou kwam de Europese Commissie afgelopen vrijdag met de aankondiging dat bedrijven zoals die op dit terrein meer tijd krijgen om te verduurzamen. Gaat dat ze helpen?
16: Dat zal zeker een beetje helpen. Hè. Dus er is met de versoepeling van de ETS-regels is er ruimte gekomen voor deze bedrijven om wat langer de tijd te nemen voor de verduurzaming die nodig is. Tegelijkertijd lost het niet de fundamentele problemen op waar ik het net over had. Nee. Die stroomprijs die blijft hoog. En tegelijkertijd is die versoepeling van het ETS ook, dat is een ingewikkelde, omdat het ook de verdienmodellen voor de al vooroplopende duurzame chemische industrie juist wat meer weer onder druk zet.
0: Ja, de bedrijven die juist al wel zover zijn, die hebben daar dan weer nadeel van.
16: Klopt.
0: Wat zou wel helpen?
16: Nou, ik denk dat er een aantal dingen gedaan kunnen worden. Kijk, we hebben het net gehad over die energiekosten. Wat nodig is als je echt een verandering wil brengen voor de basischemische industrie, is dat stabielere, lagere energiekosten. Dat is natuurlijk niet zomaar te realiseren. Voldoende elektriciteit, snellere uitbreiding van hoogspanningsnet is daarvoor nodig. Wind op zee uitrol. De netcongestieproblematiek speelt ook hier. Maar ik denk ook de kosten die daarmee gepaard gaan en hoe die worden doorberekend naar de industrie. Dus als je gaat kijken naar lagere nettarieven voor de industrie en dan voldoende capaciteit voor elektrificatie, dan denk ik dat je al de grootste eerste stap hebt gezet. En daarnaast zijn er nog wat andere dingen die je daarnaast zou kunnen doen. Maar dit is de grote klapper.
0: Want hoe erg zou het zijn als het voor de bedrijven op dat terrein niet meer te doen is en ze weggaan?
16: Nou, als die bedrijven vertrekken en dan vooral als die twee kernspelers waar ik het net over had omvallen en dan krijg je een soort domino-effect waarmee ook alle bedrijven die daarvan afhankelijk zijn zullen verdwijnen uit Nederland. En dat is een behoorlijke slag in de strategische autonomie van Nederland. Om een voorbeeld te geven, ik denk dat weinig mensen weten dat 80% van alle kogelwerende materialen in Europa hier in Nederland worden geproduceerd. En dat zijn dan de concurrenten van Kevlar. En dat zijn eigenlijk twee bedrijven die daarachter zitten, die vezels maken voor kogelwerende materialen. En één daarvan, die krijgt de polyolefine vanuit Camelot geleverd om daar in Heerlen vervolgens Dyneema van te maken. Een heel sterk vezelmateriaal.
0: Kortom, het zou werkgelegenheid schelen, maar ook nog eens een tak die misschien wel heel erg belangrijk is. Dank u wel, Mark Bonenschanser van de TU Eindhoven. Ruim de helft van de ondernemers wordt geraakt door geopolitieke onrust, meldt ANP.
2: Er is onderzoek gedaan door de Kamer van Koophandel onder 350 ondernemers. De helft wordt geraakt door de onrust. Met name MKB-bedrijven worden getroffen door hoge energieprijzen, inkoopprijzen en gestegen transportkosten. ZZP'ers, kleine MKB-bedrijven, hebben minder last van de Iran-oorlog en de geopolitieke spanningen. Ondernemers laten volgens de ANP weten angst in de markt te zien. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. En bijna de helft van de ondernemers zegt maatregelen te hebben genomen om de gevolgen op te vangen. Het enthousiasme onder Nederlandse starters om een huis te kopen is de afgelopen maanden sterk afgenomen, meldt BNR. Visie Hypotheken ondervroeg 1000 Nederlanders tussen de 22 en 40. En de helft zegt, nou, we zijn blij dat we nu geen koopwoning hebben. De wereldwijde onzekerheid door oorlogen en importheffingen zorgt ervoor dat starters meer behoefte hebben aan flexibiliteit, zegt Visie tegen BNR. 2/3 van de ondervraagden geeft ook aan dat het nu aantrekkelijker is om te huren dan om te kopen. De aankoopdrang is volgens BNR vooral onder dertigers het meest afgenomen. Leraren laten zich tijdens het geven van een schooladvies beïnvloeden door hoe de klas eruit ziet, de kenmerken van de klas. Daarover schrijft Trouw. Uit nieuw onderzoek van de Erasmus School of Economics blijkt dat het niveau van de klas invloed heeft op het advies voor één enkele leerling. Dus zit je in de matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. Ik had niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn, zegt de onderzoeker tegen Trouw. En Rijkswaterstaat gaat kentekens scannen van vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden. Daarmee willen ze handhaven dat die transportsector nou echt niet over de brug gaat. Hè. Mag niet meer daar bij Gorkum. Door de afsluiting van de brug, de afsluiting van de N3 en nu een dreigende boete lopen de kosten voor het transport alleen maar op, horen we bij Hart van Nederland.
17: De transportsector is de laatste maanden sowieso al geraakt qua extra kosten, de kilometerheffing, ongelooflijk hoge brandstofprijzen en wordt dus een ongelooflijk lastige opgave voor transportondernemers om nog rendabele rit uit te kunnen voeren.
2: Want mocht een vrachtwagenchauffeur gepakt worden op de Merwedebrug, dan krijgt hij een boete van €500.
0: Nou, is dat toch over de weg hebben. Hey. Erwin de Hart, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen Astrid, dat is waar. Want het gaat over een weg, maar een hele andere weg. De A22 Beverwijk richting Velsen met 3 kilometer file. Sta je daar dus bij knooppunt Beverwijk. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Die is dicht bij de Wijkertunnel.
19: Het NOS Radio 1 Journaal.
20: Iedere werkdag van 6 tot 9:30.
19: Op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.

0: Bob Dylan, I Want You. Het is 7 minuten voor 7. Ondanks de droogte belooft dit een goed perenjaar te worden. De organisatie voor fruittelers verwacht 10% meer oogst. Alleen steeds minder Nederlanders eten peren. Dat is een doorn in het oog van de telers. Economieverslaggever Aida Brands ging langs bij fruitteler Mark Vernooy, die graag zou zien dat we weer meer peren gaan eten.
1: Hier in het hartje van de Betuwe zijn er rijen groene bomen die vol hangen met peren. En het enige wat je hoort zijn de ritselende blaadjes en het beregeningssysteem die de perenbomen tijdens deze droge periode water geeft. Ben je een beetje tevreden met hoe het hier nu bij hangt?
2: Zeker zijn we tevreden. We hebben dit jaar een mooie productie hangen. Je ziet eigenlijk wel over heel Nederland breed dat we voldoende aantal stuks aan de bomen hebben hangen. Dus mocht het weer ons goed gestemd zijn, dan zullen we een goede oogst gaan halen.
1: Die peren hier hangen er goed bij. Maar wij eten kennelijk met z'n allen veel minder peren dan voorheen. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We zien helaas dat de perenconsumptie gewoon per jaar nog steeds afneemt. We zien dat heel erg ook bij de jongere consumenten. Dus mensen onder de 35 jaar, die eten steeds minder peren. Een van de dingen wat mij best wel choqueerde was dat gewoon in 4 van de 10 huishoudens, daar komt per jaar helemaal geen peren op de fruitschaal. Dat zijn wel gewoon zorgelijke zaken.
1: Ja, want tropisch fruit weten we heel goed te vinden. Heerlijk stukje mango, watermeloen, bananen. Is de peer gewoon een beetje te saai of zo?
2: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: Omdat het zo droog is geweest, worden de peren nu extra goed gecontroleerd en opgemeten.
3: Toch iets kleiner is dan vorig jaar.
2: En waar zitten we nu over? Is het toch een beetje zo rond die 45 nou, hè? 45 gemiddeld genomen. Ja.
3: Toch iets, toch een millimeter of 3, 4.
2: Kleiner dan vorig jaar in deze periode, ja.
1: Wanneer worden deze peren nu geoogst?
2: Deze peren worden geoogst, we zullen starten hier 24 augustus. Dus dan is deze boomgaard het toneel van een grote groep mensen die hier allemaal aan het werk zijn met tractoren en dat soort dingen. Nu is het heerlijk rustig. Dan is het best wel even een hectische periode.
3: Ja, en die moeten we allemaal met de hand van de boom afhalen.
1: Dat is allemaal nog handwerk?
3: Ja, alles is handwerk, ja.
1: Remco Vernooy, jij bent de broer. Jij runt hier alles. Waarom worden die peren nog met de hand geplukt? Zijn er geen machines voor?
3: Je moet ze netjes plukken, want de steeltjes mogen niet breken. Want als het steeltje breekt, dan is hij scherp. En als je hem dan in de bak neerlegt, dan kan die andere peren beschadigen.
1: Ja, want dat gaat rotten.
3: Dat gaat rotten, ja. En dat willen we niet hebben in onze koelcel.
1: En hoe groot is nou de kans dat die peer daar op het bordje belandt van een Nederlandse huishouden?
2: Die kans is relatief klein, omdat met peren zie je toch dat het grotendeels export is. Dus het gaat met name naar Duitsland, Engeland en Scandinavië. Daar gaat het grootste gedeelte heen.
1: Want daar eten ze de peren dus nog wel?
2: Daar eten ze de peren zeker. En in Nederland eten ze hem gelukkig ook nog wel. Het is alleen nu zaak om die groep iets groter te maken die er wekelijks toch een peertje zal eten.
0: Een verslag van Aida Brands.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Welkom.
6: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
7: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
6: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
8: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
6: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
9: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Steeds meer mensen doen aan zelfmedicatie via internet. En weer hogere Amerikaanse heffingen voor Canada. Een overzicht van nieuws. Jan van de Putten.
17: De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal Canadese goederen. Hij vindt dat Canada oneerlijk handel drijft en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De deskundigen zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. Met de gasgeneratoren erbij is er op drukke momenten toch genoeg stroom beschikbaar. Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Er wordt nog steeds onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer worden gehouden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In het land in Midden-Amerika is al jaren weinig meer over van het democratisch proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen in Nicaragua om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui. En maximaal 22 graden.
0: Meer mensen gaan online op zoek naar medicijnen in plaats van naar de huisarts te gaan. Straks de apotheken bij het Erasmus Medisch Centrum over dit fenomeen.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Trimbos gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Daarbij schrijft niet een huisarts of specialist medicijnen voor, maar kopen mensen zelf medicijnen online via bijvoorbeeld illegale aanbieders, zo meldt Nieuwsuur. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Corine Bethlehem is ziekenhuisapotheker bij het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Waarom is dat een gevaarlijke ontwikkeling?
25: Nou, dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Ik denk om twee belangrijke redenen. Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En geneesmiddelen die je bij de apotheek krijgt, die zijn natuurlijk goed getest. En dat is zeker niet te zeggen van middelen die je online bestelt. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
0: En welke middelen je nodig hebt en misschien ook wel in welke dosering?
25: Absoluut, absoluut.
0: Nou meldt Nieuwsuur dat er is vastgesteld dat mensen daardoor om het leven zijn gekomen. U wilt daar meer onderzoek naar doen. Hè? Wat wilt u onderzoeken?
25: Nou, wat bekend is, is dat mensen natuurlijk geneigd zijn dus niet meer naar de huisarts te gaan en zelf middelen te bestellen online. We weten eigenlijk niet zo goed hoe groot die groep is en daarmee hoe groot het probleem is. In Erasmus MC hebben we eigenlijk twee soorten groepen. We hebben groepen die natuurlijk op de spoedeis in hulp komen. Mensen die in de problemen komen met middelen die ze zelf hebben besteld. Nou, dat is een hele belangrijke groep om te onderzoeken, om te bekijken wat voor een probleem het is. Want die mensen die, ja, die kunnen je vertellen waarom ze dat besteld hebben, maar ook kunnen we kijken waarom ze in de problemen zijn gekomen. En een andere groep die we veel waar wij veel onderzoek naar doen, is de overleden groep. En daarin zie je natuurlijk de mensen waarbij het mis is gegaan. Dus dat is ook echt een belangrijke groep om diep in te duiken.
0: Want hoe gaat u dat dan onderzoeken?
25: Nou, we kijken, als er iemand overlijdt, dan neemt de politie samen met de schouwarts, die komen een overlijdensonderzoek doen en die nemen bloed en urine af. Dat bloed en urine onderzoeken wij om te kijken of er bij dat overlijden sprake is geweest van invloed van middelen. En als dat zo zou zijn, dan zouden we natuurlijk kunnen kijken wat er dan mis is gegaan en welke middelen betrokken zijn en welke waarom mensen die misschien besteld hebben. Dus op die manier.
0: Maar u ziet dus bij de eerste hulp ook al mensen verschijnen waarvan u later weet dat ze zelf medicijnen hebben besteld.
25: Ja, we zien op de eerste hulp zien we incidenten. En die komen soms zelfs op de intensive care, omdat het heel erg is. Maar van mensen die dus middelen hebben gebruikt. En in eerste instantie is het niet altijd duidelijk dat het om zelfbestelde geneesmiddelen gaat. Maar dat kunnen we. En dat, ja, dat is ook niet altijd nodig om voor een klacht uit te zoeken. Omdat soms is het genoeg om te weten wat er aan symptomen is en dan kunnen mensen gewoon weer naar huis. Maar die groep moeten we dus echt goed onderzoeken. Zodat we daarvan weten welke middelen zo problemen geven.
0: Ja, wat voor soort middelen worden vooral besteld?
25: Nou, er zijn twee belangrijke groepen en er zijn eigenlijk oneindig veel, hoor. Want heel veel geneesmiddelen kun je gewoon online bestellen. Maar twee belangrijke groepen waar nu de focus een beetje op ligt. En dat is de groep pijnstillers. Dus bijvoorbeeld de opiaten, de oxycodon die we allemaal wel kennen. Daarvan is bekend dat er een hele poos vervuiling is geweest met nitazene. Nitazene zijn nog veel sterkere opiaten. Daar zijn best wel doden mee gevallen. Dat hebben we in kaart gebracht al eerder. Dat waren 16 doden in iets meer dan een jaar die we in ieder geval hebben kunnen vinden, dus dat is echt al veel, want er zijn er vast nog veel meer die we niet hebben kunnen vinden. En er is ook een grote groep mensen die, denk ik, last hebben van angstklachten en slapeloosheid, die zelf benzodiazepines, dus middelen waarvan je gaat slapen en je angst wordt geremd, gebruikt. Die twee groepen zijn, denk ik, belangrijk. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet is valse Ozempic of andere middelen waar je van afvalt of iets dergelijks. Dus het is een grote groep.
0: En heeft u dan ook in beeld welke mensen dit doen, welke groepen mensen dit doen?
25: Nou ja, dat is dus een heel belangrijk aspect, denk ik. We hebben dat een beetje in beeld, want we zien natuurlijk wat er gebeurt. Wat mij zelf opvalt is dat de groep, het zijn veelal jonge mensen, maar er zitten ook best wel wat oudere mensen tussen. Dus het is niet te zeggen dat het alleen maar jonge mensen zijn. Ja, ik denk dat het best divers is. Sommige mensen gebruiken het. Of tenminste de reden om te gebruiken zijn ook divers. Het is best een diverse groep, maar we hebben dus nog natuurlijk maar een klein stukje in beeld.
0: Ja.
25: Dus ik denk dat deze vraag heel belangrijk is.
0: Ja, en u wilt dus ook heel graag weten waarom ze het doen, hè? Waarom ze het niet gewoon aan een arts vragen. Dat weet u nu nog niet?
25: Nou, ik heb natuurlijk een beetje gekeken wat ik kon vinden zelf. En er wordt natuurlijk wel gesproken dat het lastig is om bij een dokter te gaan, dat je een afspraak moet maken. Ik kan me voorstellen als je een bepaalde klacht hebt, dat je daar ook helemaal geen zin hebt om dat te bespreken. Of dat je überhaupt geen afspraak wil maken bij de dokter. Maar het is ook gewoon heel makkelijk. Kijk, vroeger moest je met bitcoins betalen of gekke valuta in bezit hebben om illegale middelen te kunnen bestellen. Tegenwoordig google je één keer en kun je met je ideal afrekenen. En is het dezelfde dag of de volgende morgen is het er. Dus het is ook heel makkelijk. En daarmee denk ik ook veel breder beschikbaar gekomen voor iedereen die een klein beetje met internet op weg kan. En dat is natuurlijk tegenwoordig iedereen.
0: Dank u wel. Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker bij het Erasmus Medisch Centrum. Het is 7:11. In de Indiase hoofdstad Delhi zijn gisteren duizenden jongeren de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering en die het aftreden van de onderwijsminister eisen. Die minister die is verantwoordelijk voor grootschalige examenfraude. Bij de protesten greep de overheid hard in. Het protest werd georganiseerd door de nieuwe jongerenbeweging die zichzelf de kakkerlakkerpartij noemt. Correspondent Davy Boerema in Delhi. Davy, de overheid heeft dus echt hardhandig ingegrepen. Zijn de protesten dan ook voorbij nu?
1: Ja, ze hebben inderdaad met stokken, met traangas, het ging hard aan toe hier gisteren. En ze hebben aan het eind van de dag hebben ze de plek waar de demonstranten al een maand elke dag bij elkaar komen, hebben ze alles weggehaald, alles afgebroken. Maar vanochtend zijn opnieuw weer mensen daarheen gegaan. Inmiddels heeft de oprichter van die beweging die daarachter zit, Abhijit Dibke heet hij, heeft op sociale media wel een bericht geplaatst waarin hij zegt de protesten gaan door. Maar hij zegt we gaan niet weer zo'n mars naar het parlement organiseren, want het was gewoon te gewelddadig en daar wil ik mijn achterban niet aan blootstellen.
0: Dus hij wil op een andere manier demonstreren, als het ware.
1: Ja, nou, ik vraag me af of die dit ook echt kan standhouden, deze uitspraak. Want ja, wat je wel merkt is, dit soort beelden gaan viraal op internet. Laat echt zien dat de overheid nou toch wel een beetje angst heeft van deze demonstranten. Dat is een reden waarom ze natuurlijk zo hardhandig ingrijpen. En dat werkt wel voor die beweging, want ze zitten daar dus al een maand. En de impact die ze gisteren hebben gehad met die mars naar het parlement dus, ja, dat is zoveel mensen waren er nog nooit. Er waren duizenden mensen op de been. Maar ook dat het zo viraal gaat online, ja, dat werkt ze alleen maar in de hand. En dat doet de achterban alleen maar groeien natuurlijk.
0: En dit protest was dus met name gericht tegen die onderwijsminister?
1: Ja, hij is niet in. Het was niet zijn schuld, zeg maar, dat de examenantwoorden zijn gelekt. Maar onder zijn leiding, hij is natuurlijk hoofdverantwoordelijke, komt dit vaker voor. En wat er gebeurd is, die examens zijn enorm belangrijk om door te stromen in hoger onderwijs in India. En dat leidt weer tot betere kansen op banen. En er is een enorm werkloosheidsprobleem onder jongeren. En daarbij, die examens ligt dan zoveel druk op jongeren om dat goed te doen. Om echt in de top van die percentages terecht te komen. Dat zij jaren soms wel studeren voor die testen. En dan horen ze dus dat de antwoorden gelekt zijn en dan moeten ze het opnieuw doen. Dat geeft zoveel stress en spanning, dat er ja ook tientallen studenten daarna zelfmoord hebben gepleegd. Dat is echt heel. Het heeft een hele impact op het leven van jongeren in India.
0: Hebben ze verder nog eisen?
1: Ja, ze willen dus dat de minister aftreedt. Ze willen dat de ouders van deze jongeren die zelfmoord hebben gepleegd financieel gesteund worden. En ze willen dat een bekende activist die in hongerstaking is gegaan om de beweging te steunen. Hij is van de week opgepakt. Hij zou gedwongen worden om eten tot zich te nemen. Hij is opgepakt en ze willen dat hij vrijgelaten wordt, zodat hij gewoon weer verder kan gaan met zijn hongerstaking.
0: En je zei net dat ze zo hard ingrijpen, dat laat wel zien dat de overheid er toch zich zorgen maakt eigenlijk. Voelt de regering van premier Modi zich misschien zelfs bedreigd door die kakkelakkenbeweging?
1: Nou, Modi is stoïcijns, dat is hij altijd. Hij geeft al 12 jaar lang geen persconferenties en doet geen directe uitspraken over deze beweging. Maar ja, in Zuid-Azië de afgelopen 5 jaar ongeveer, 3, 4, 5 jaar, zijn er in 3 landen regeringen gevallen omdat er protesten zijn begonnen met een jongerenbeweging. In Bangladesh, in Sri Lanka, in Nepal. En dat zal die toch ook gezien hebben. Als dit soort bewegingen uitgroeien tot grotere bewegingen, die breder gesteund worden onder de samenleving, kan er dus zeker wel wat gebeuren. En ik denk dat daar toch wel angst zit. Daarbij, India is super jong. Meer dan de helft van de bevolking is onder de 30 jaar oud. Dus het is nogal een grote groep die kan samenkomen. En als zij dan echt een vuist maken, ja, dan gebeurt er wel wat.
0: Deze jongerenbeweging, die heeft dus steeds meer aanhangers. Maar hoe zit het verder met steun eigenlijk voor het protest van die jongeren?
1: Ja, nou, een andere hele belangrijke groep in India die heel goed in demonstreren is, zijn de boeren. Ook dat is een hele grote groep van de samenleving. Hebben al langer problemen met de overheid over verschillende regelgeving die hun treft. En zij hebben gisteren ook mee gedemonstreerd in andere delen van het land. Ja, en als dat weer echt samenkomt, ja, dan wordt het wel heel veel groter. Dus, en ook wat je ziet, hè, met dit soort beelden, dan komt er gewoon woede onder de ouders en andere mensen in de Indiase samenleving, dat er zo omgegaan wordt met jongeren die eigenlijk in essentie vreedzaam proberen te demonstreren. En dat de regering daar zo hardhandig op inslaat, letterlijk.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma. Sri Lanka zet drones in om de verspreiding van knokkelkoorts tegen te gaan. Dat schrijven lokale media.
17: Op Sri Lanka heerst de grootste uitbraak van knokkelkoorts in zeker 10 jaar tijd. De ziekte wordt verspreid door de tijgermug. En het Sri Lankaanse RIVM gaat nu drones inzetten om plekken met stilstaand water te controleren. Stilstaand water is een belangrijke broedplek voor de tijgermug. Sinds januari kregen ruim 75.000 mensen knokkelkoorts. Er vielen 53 doden en de ziekenhuizen kunnen de toename amper nog aan, schrijven Sri Lankaanse media. De 49-jarige vader en zijn zoon van 23 uit de Amerikaanse staat Californië zijn aangeklaagd vanwege het kidnappen van 2 vrouwelijke medewerkers van de Forest Service, het federale natuurbeheer. Het tweetal hield de 2 vrouwelijke medewerkers 15 uur lang vast in hun camper, horen we bij ABC News.
2: The incident at the Shasta Trinity National Forest near Gumboot Lake. The workers allegedly kidnapped, zip-tied and held at gunpoint.
17: Die medewerkers werden vastgehouden, onder schot gehouden, vertelt de journalist. Als de vader en zoon worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen en een boete van $250.000. En over de achtergrond van die kidnap is eigenlijk weinig bekend. In Indonesië is de uitspraak aan de gang tegen 19 verdachten van een babyhandelnetwerk, meldt de BBC. 18 vrouwen en 1 man worden ervan verdacht baby's illegaal te hebben verkocht in Indonesië en Singapore. Papieren werden vervalst en de kinderen, die voor adoptie waren opgegeven, werden verkocht voor zo'n €12.000. De leider van de groep hangt 10 jaar cel boven het hoofd. Andere verdachten deden zich voor als moeder of voogd. Zij riskeren 5 jaar cel. En de groep verhandelde zeker 12 baby's, volgens de BBC, van Indonesië naar Singapore. Japan zegt dat Chinese en Russische oorlogsschepen schietoefeningen hebben uitgevoerd in de exclusieve economische zone van Japan, schrijft de South China Morning Post. Volgens de Japanse minister van Defensie heeft een van de Chinese schepen ook echt munitie afgevuurd, terwijl het Russische schip in de buurt lag. Volgens de South China Morning Post is het de eerste keer dat er openlijk wordt gesproken over een oefening met scherpe munitie in de exclusieve economische zone van Japan. Volgens Japan vormen dit soort trainingen een groot risico voor schepen die in de buurt rondvaren.
4: NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
4: Het NOS Radio 1 journaal.
0: In Nijmegen zijn zo'n 47.000 wandelaars begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Verslaggever Mark Hamer, je staat bij de eerste medische verzorgingspost. Hebben zich inmiddels al mensen gemeld?
6: Ja, op zo'n 12 kilometer van de start, in de grote witte tent van het Rode Kruis. Een hoekje voor de arts, voor de dokter, een hoekje voor de massage. Maar ja, de grootste gedeelte van deze tent is toch wel ingedeeld voor de blarenblisters. Een bedje of 15, schat ik zo ongeveer in. Ja, en die bedjes zijn toch al gevuld met mensen die al blaren hebben.
7: Nou, een kleintje geloof ik. En eentje kunnen ze niet vinden. Dus,
6: Kunnen ze niet vinden?
7: Nou, met een beetje geïrriteerd plekje.
6: Oké. Okay.
7: Dus,
6: dit is al snel, meneer.
7: Ja, maar kom maar goed, hoor.
6: Ja, 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost. En...
7: Ja, vorig jaar ook, en daarna geen last meer gehad. Dus...
6: Oh, u bent het gewend.
7: Zeker, zeker. Komt goed.
6: Mevrouw, u heeft het gevonden, of niet?
8: Ja, het komt goed.
6: Hey, maar is dat normaal dat eigenlijk al zo vroeg er zoveel mensen komen?
8: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaag.
6: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen. En...
8: Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
6: Ah, dat is het. Van oefenen krijg je ook blaren.
8: Ja, wat dan? Echt wel.
6: Ja, natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Bastiaan van Blokland, van de woordvoerder van het Rode Kruis. We lopen even de tent uit. Ja, van oefenen krijg je ook blaren.
9: Absoluut, ja. Als je niet goed en lang genoeg oefent, dan zal je ook vandaag blaren hebben. En dat is natuurlijk niet handig. Dus we zien nu de eerste mensen binnenkomen met blaren.
6: Ja. Al veel mensen viel me op.
9: Ja, we hebben er nu ruim 20 ongeveer. Is iets hoger dan normaal op dit punt. Op de eerste dag, op de eerste post. Goed, het gaat natuurlijk nog steeds om kleine aantallen. Dus dat kan nog gaan verschillen. Het weer is eigenlijk heel goed. Dus waarom het dan iets hoger is, dat weten we nog niet.
6: Nou, misschien wel een verklaring. Veel jonge mensen doen mee.
9: Ja, er zijn relatief veel jonge wandelaars. Als je ook kijkt naar het aantal mensen dat nu de blaren heeft, dan zijn dat... Nou, ik zou niet zeggen tieners, maar het zijn mensen die iets jonger zijn dan de gemiddelde oudere wandelaar.
6: En de oudere wandelaar, die heeft natuurlijk al wat eelt op de voeten zitten.
9: Die hebben eelt op de voeten en die weten ook goed naar hun lichaam te luisteren. Hè? En je wordt ook gewoon wat taaier als je ouder wordt. Dus je ziet veel mensen hier op de post, nou laten we zeggen tussen de 25 en 35 ongeveer. Niet heel jong, maar misschien dat het er iets mee te maken heeft. Dat zou goed kunnen.
6: Dus voor jullie meer werk omdat er meer jongeren zijn?
9: Nou, die conclusie kan ik nog niet trekken.
6: Oké, die trek ik dan maar even.
9: Ja, dat kan ik. Kijk, er lopen natuurlijk ook steeds jongere echt tieners mee. Hè? Die doen de 30, die heb ik nog niet gezien. Misschien zijn ze ook nog niet binnen.
6: Ze zijn wat later gestart, hè?
9: Ja, dus even kijken hoe zij het ervan afbrengen. Ik hoop heel goed, maar dat gaan we zien zo.
6: Ja, we zijn even naar buiten gelopen, buiten de tent. Hebben hier overzicht over het terrein. Daar staat iets

0: Wat dan? Echt wel.
1: Ja, natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Bastiaan van Blokland, van de woordvoerder van het Rode Kruis. We lopen even de tent uit. Ja, van oefenen krijg je ook blaren.
2: Absoluut, ja. Als je niet goed en lang genoeg oefent, dan zal je ook vandaag blaren hebben. En dat is natuurlijk niet handig. Dus we zien nu de eerste mensen binnenkomen met blaren.
1: Ja. Al veel mensen viel me op.
2: Ja, we hebben er nu ruim 20 ongeveer. Is iets hoger dan normaal op dit punt. Op de eerste dag, op de eerste post. Goed, het gaat natuurlijk nog steeds om kleine aantallen. Dus dat kan nog gaan verschillen. Het weer is eigenlijk heel goed. Dus waarom het dan iets hoger is, dat weten we nog niet.
1: Nou, ik heb misschien wel een verklaring. Veel jonge mensen doen mee.
2: Ja, er zijn relatief veel jonge wandelaars. Als je ook kijkt naar het aantal mensen dat nu de blaren heeft, dan zijn dat, ik zou niet zeggen tieners, maar het zijn mensen die iets jonger zijn dan de gemiddelde oudere wandelaar.
1: En de oudere wandelaar, die heeft natuurlijk al wat eelt op de voeten zitten.
2: Die hebben eelt op de voeten en die weten ook goed naar hun lichaam te luisteren. Hè? En je wordt ook gewoon wat taaier als je ouder wordt. Dus je ziet veel mensen hier op de post, nou laten we zeggen tussen de 25 en 35 ongeveer. Niet heel jong, maar misschien dat het er iets mee te maken heeft. Dat zou goed kunnen.
1: Dus voor jullie meer werk omdat er meer jongeren zijn?
2: Nou, die conclusie kan ik nog niet trekken.
1: Okay. Die trek ik dan maar even.
2: Ja, dat kan ik. Kijk, er lopen natuurlijk ook steeds jongere, echt tieners mee. Hè? Die doen de 30. Die heb ik nog niet gezien. Misschien zijn ze ook nog niet binnen.
1: Die zijn wat later gestart, hè?
2: Ja, dus even kijken hoe zij het ervan afbrengen. Ik hoop heel goed. Maar dat gaan we zien zo.
1: Ja, we zijn even naar buiten gelopen, buiten de tent. Hebben hier overzicht over het terrein. Daar staat iets van Defensie. Die hebben daar een mooi cool plekje neergezet. Tenminste, in de schaduw. Heel veel dicties zie ik. En volgens mij net waren er iets te weinig plaskruizen. Er was een rij.
2: Ja, nou ja, je ziet kleine rijtjes ontstaan bij de toiletten. Ja, god, ja, op een gegeven moment komen er gewoon, het zijn vlagen, hè, dan komen er veel mensen aan. Die maken allemaal even dezelfde stop hier, want hier kun je naar de blarenpost, hier kun je even je behoefte doen en even wat eten. Dus mensen pakken hetzelfde moment voor de stop. Dus logisch dat je dan af en toe, dat zijn overzichtelijke kleine rijtjes.
1: Zeker, nee, dit is allemaal goed te doen hoor. Nee, we moeten wat te zeuren hebben. Maar even, dit is voor jullie van het Rode Kruis. Dit is wel een gigantische operatie, hè?
2: Het is enorm, ja. We hebben net de Zwarte Cross gehad. Dat is echt ook een hele grote operatie. En de Vierdaagse is ook wel echt een van de grootste operaties die we doen. We hebben hier een soort mini ziekenhuisje opgetuigd met een huisartsenpost. We hebben enorm veel EHBO'ers, 750 vrijwilligers, die ook ter ondersteuning van de EHBO'ers zijn.
1: En die zijn al lang daarmee bezig. Want ik hoorde ook gisteren de burgemeester Bruls van Nijmegen zeggen, want er is wel gesproken, misschien moet het eerder in het jaar wel of later in het jaar vanwege de warmte. Hebben we het vandaag niet over. Het is een heerlijk wandelweertje. Maar dat zou ook voor het Rode Kruis lastig zijn. Want jullie zijn daar heel lang mee bezig. Ja, en dit is een vakantieperiode.
2: Dat is het. Ja, dus je moet beschikbaarheid hebben van mensen. En het inregen, dat gebeurt over zo'n heel klein team vaste medewerkers. Dat dan echt, nou ja, maanden bezig is met de voorbereiding hiervan. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd. En je hebt het over slaapplekken waar we moeten zijn. Over de Karel de Grote College waar we een post hebben op de wedren. Al deze posten die moeten worden opgetuigd. De vergunningen die je moet hebben. Het gaat om zoveel. Er komt zoveel bij kijken. Dus dat kost gewoon heel veel tijd.
1: Ja, nou, hij is begonnen, de Vierdaagse. Nou, maar hopen dat blij, die blaren blijft. En dat het voor de rest, voor iedereen, een heerlijke wandeltocht wordt.
3: Verslaggever Mark Hamer.

0: Nick Lowe met Cruel to be Kind.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
3: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
12: Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika heffingen invoert op Canadese producten. De Amerikaanse president Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op onder meer Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep mensen is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers worden online veel verkocht. Opnieuw hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt, maar de bemanning kon ontkomen.

0: De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran hebben intussen nog maar weinig opgeleverd. En Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten. Daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. 10% meer dan vorig jaar.
1: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het was behoorlijk fris vanochtend.
2: Ja, dat klopt. Ik heb plaatjes gezien van minimumtemperaturen aan de grond. Dat wel. In het oosten van het land zelfs net onder nul. Nou ja, goed, het loopt allemaal wel snel op nu. Want dat kan alleen als het helder is. En als het helder is, schijnt de zon bij zonsopkomst. En dan gaat de temperatuur snel omhoog. Dus dat gaat wel gebeuren. En zo hebben we vanmiddag daar eigenlijk niks meer van op ons netvlies staan, denk ik. Want dan is het 20 tot 24 graden. Misschien op een enkele plek in het zuidoosten wel 25. Die hoek van het land heeft de meeste zon. Op dit moment in het westen en zuiden wat wolkenvelden. Maar die zullen wel wat brekend worden, wat stapelwolken. En die komen dan met name in het noorden en westen voor. Maar ook het oosten en zuidoosten zullen wel wat wolken zien. Met het algemeen dus vrij veel zon. Niet al te veel wind, zwak tot matig uit het noordwesten. Dus een prima dag vandaag.
1: En hoe zit het de dag hierna?
2: Ja, het blijft toch een beetje bewolkt af en toe. Want we zien vanavond en vannacht de bewolking toenemen van het noorden uit. Er valt ook een enkel buitje. Dat zou vanavond al kunnen gebeuren, maar vannacht dus zeker. En morgenochtend beginnen we dan vrij grijs. Soms valt er een spetje regen. Het zijn allemaal zeer beperkte hoeveelheden. Maar helemaal droog kan ik het niet beloven. In de loop van de middag wordt het dan wel op de meeste plaatsen weer droog en breekt de zon weer vaker door. Noordwest 3 tot 4 is de wind en 18 tot 22 graden maximaal. 19 tot 23 op de donderdag, dan blijft het meest droog met zonnige momenten en nog steeds die noordwestenwind. Dus daar hebben we het voorlopig mee te doen. De wind draait langzaam wat meer naar het westen en zo kan het richting het weekeinde wat warmer worden.
1: Er is verkeersinformatie ook nog. Erwin.
3: Het stelt allemaal niet zo bijster veel voor, maar het is toch een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. A50 Zwolle richting Arnhem, 10 minuten extra reistijd tussen Vaassen en Apeldoorn in 5 kilometer file.
1: Andy Burnham, de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft tot diep in de nacht zijn kabinet geformeerd. Zometeen onze correspondent over de nieuwe ministers.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier en ook het kabinet wordt daardoor flink opgeschud. Andy Burnham heeft tot gisteravond laat ministersposten verdeeld en die geven een eerste aanwijzing van de weg die hij met zijn regering wil inslaan. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, welke ministersposten zijn ingevuld nu?
10: De meeste wel, hoor. En het zeker dat kernkabinet, dat staat nu wel. Het is een beetje een stoelendans geworden. Dus als je kijkt naar de belangrijkste ministersposten, dan zijn er allemaal bewindslieden die al onder Starmer minister waren, maar dan op een ander departement. De enige belangrijke post die niet van minister is veranderd, zaken, daar blijft Shabana Mahmoud aan het...
1: De enige is die niet is veranderd?
10: De enige belangrijke minister is veranderd, is Binnenlandse Zaken. Daar blijft Shabana Mahmoud aan het roer staan. Ja, zij had belangrijke projecten, een aanscherping van de immigratie te willen afronden. Nou, die kans krijgt ze dus. Ed Miliband was minister van Energie en Klimaat onder Starmer, wordt nu minister van Buitenlandse Zaken. Yvette Cooper was de minister van Buitenlandse Zaken. Die gaat nu naar Volksgezondheid en de voormalige minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, die zich ook even had gemengd in die strijd om het partijleiderschap, die wordt minister van Defensie. En de machtigste ministerpost, dat is natuurlijk de minister van Financiën, dat wordt John Healey, die onder Starmer minister van Defensie was.
1: Dus de oude minister is weg van Financiën?
10: De oude minister is weg. Handlanger van Keir Starmer. Komt ook niet terug op een andere post.
1: Arjen, we gaan even jou op een gewone lijn bellen, want je valt te vaak weg. En dat maakt het niet heel erg begrijpelijk, dit hele verhaal. Zeker niet met alle namen die nu voorbij komen. Dus we zijn eventjes een andere lijn aan het proberen. Arjen, ben je er weer?
10: Ik ben er weer, ja.
1: Ja, kijk. Dus we hadden het over de Rachel Reeves, die vertrokken is als minister van Financiën.
10: Ja, Rachel Reeves, dat was toch echt wel de rechterhand van Keir Starmer in de regering. Die komt ook niet meer terug. Die wil ook niet een andere ministerspost bekleden. Ja, en haar opvolger, John Healey, dat is toch wel de grote verrassing van de benoemingen. Die zag niemand aankomen. Hij had enkele weken geleden ontslag genomen als minister van Defensie uit protest tegen het defensiebeleid van Keir Starmer. Hij vond dat Starmer defensie en veiligheid niet serieus genoeg nam. En hij wilde dat ook de uitgaven voor de strijdkrachten omhoog gingen, wat dus niet gebeurde. Zijn naam werd eigenlijk nooit genoemd toen hij de afgelopen weken, ja, toen er terug gespeculeerd werd over de nieuwe ministersploeg van Burnham. Heel lang leek Ed Miliband de nieuwe minister van Financiën te worden. Maar hij wordt als te links gezien, ook door delen van zijn eigen partij. Het leidde tot onrust bij de financiële markten. Afgelopen week melden bijna alle Britse media dat het toen de al eerder genoemde Shabana Mahmoud zou worden als minister van Financiën. Zij behoort tot de rechtervleugel van de Labour-partij. Maar uiteindelijk werd het toch tot ieders verrassing John Healey.
1: Wat zegt dit allemaal over zijn koers?
10: Nou, hoe die koers er echt gaat uitzien, dat is nog even afwachten. Later vandaag presenteert Burnham zijn eerste plannen. Maar ik denk dat die benoemingen wel een voorzichtig idee geven van de richting die Burnham gaat inslaan. Het interessante aan John Healey is, de nieuwe minister van Financiën, hij had zich als minister van Defensie juist beklaagd dat het ministerie van Financiën steeds dwars lag als hij meer geld vroeg voor Defensie, ook om de nieuwe aangescherpte NAVO-normen te halen. Nu is hij dus zelf minister van Financiën. Nou, betekent dit dat de rem er nu afgaat als het gaat om defensieuitgaven? Hij wordt in ieder geval gezien als een safe pair of hands, door de markten en het bedrijfsleven. Iemand die je kan vertrouwen op financiën. Het was heel lang onduidelijk waar Andy Burnham stond als het ging om immigratie. Nou, door vast te houden aan Shabana Mahmoud, als minister van Binnenlandse Zaken, lijkt hij ook vast te houden aan dat hele strenge immigratiebeleid die zij eerder dit jaar heeft geïntroduceerd. Nou, door Ed Miliband weg te halen bij Energie en Klimaat en dus naar Buitenlandse Zaken te verhuizen, lijkt hij ruimte te creëren voor een iets ander klimaatbeleid. Een van de eerste daden van Ed Miliband als minister van Energie was om een aantal vergunningen voor olie- en gasboringen in de Noordzee in te trekken. Burnham lijkt daar iets anders in te staan. Afgelopen dagen verschenen verhalen in de kranten dat Burnham juist wel vergunningen voor olie- en gasboringen wil afgeven. Dat betekent niet dat hij dat hele net-zero-beleid van de Britse regering ja, bij het grof vuil zet, maar wil zich, als het om klimaat gaat, pragmatischer opstellen.
1: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
11: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Misschien interessant om te vermelden.
1: Terreurorganisatie Hamas heeft een nieuwe leider aangewezen. Khalil al-Haya wordt de opvolger van Yahya Sinwar, die in 2024 werd gedood door Israël. Al-Haya was afgelopen jaren betrokken bij onderhandelingen met Israël en hij staat bekend als een hardliner. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwols. Lennart, wie is hij?
16: Ja, Khalil al-Haya is een bekende binnen Hamas, een prominent leider. Vooral de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Hij is in 1960 geboren in Gaza, in Gaza-stad. En toen Hamas in 1987 werd opgericht, was hij eigenlijk al gelijk bij de groep betrokken. Hij werd steeds actiever. Israël heeft hem een aantal keer gevangen gezet. Hij is gemarteld. Het Israëlische leger heeft hem ook meerdere keren proberen te doden met aanvallen. Het is allemaal niet gelukt. Hij heeft het allemaal overleefd. En nou ja, uiteindelijk is hij steeds meer de politieke kant van Hamas opgegaan. Heeft zich op een gegeven moment ook in Doha, in Qatar, gevestigd. Daar zit dat politiek leiderschap van Hamas al jarenlang. En daar kreeg hij eigenlijk steeds meer invloed. Toen de vorige leider Sinwar werd gedood door Israël, toen werd hij ook onderdeel van de vijfkoppige raad die het bestuur zou overnemen. Dus op die manier had hij al invloed op het beleid. En hij is dus ook een toponderhandelaar van Hamas. Een van de hoofdonderhandelaars die de besprekingen met Israël voert. Dus echt wel een belangrijk figuur binnen de groep.
1: En wat zegt het over de koers van Hamas, dat hij nu de nieuwe leider is?
16: Nou, ik denk niet dat die koers nu heel veel zal veranderen de laatste jaren, omdat hij dus onderdeel was van dat vijfkoppige bestuur die de leiding overnamen sinds de dood van Sinwar. Had hij al veel invloed op het beleid. Hij had ook hele nauwe banden met Sinwar, was heel close. Dus hij zit echt wel meer in die hardline kant van de groep. Heeft ook hele nauwe banden met Iran. Dus wel echt een conservatieve leider. Maar ik denk dus niet dat er in die koers heel veel zal veranderen. Hij staat wel bekend als een leider die toch ook wel pragmatisch kan zijn als dat nodig is. Hè. Bijvoorbeeld onderhandelen met Israël vindt hij geen probleem, dat doet hij ook. Maar hele grote concessies zal hij daar niet doen. En het belangrijke onderwerp nu met die onderhandelingen is de ontwapening van Hamas. En al-Haya wil daar eigenlijk niks van weten. In ieder geval niet totdat er vooruitzicht is op een Palestijnse staat. Dus ik denk dat we wat betreft die koers weinig verandering zullen zien. En ook in de onderhandelingen met Israël zal het niet tot grote veranderingen leiden, deze benoeming.
1: Het gaat over Hamas, dus over Gaza. Ook in Libanon zijn wat ontwikkelingen. In Israël zet een eerste stap om zich terug te trekken. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt inderdaad. Israël heeft dat gisteren gezegd, dat ze beginnen met het terugtrekken van een deel van de troepen in het zuiden van Libanon, uit het deel wat ze nu bezet houden. Nou, Israël zegt dat ze zich zullen terugtrekken uit één dorp. Amerika spreekt over drie dorpen, dus daar is wel wat onduidelijkheid over nog. Maar het is eigenlijk allemaal volgens de afspraken. Israël en Libanon voeren onderhandelingen al wekenlang met elkaar. Amerika bemiddelt daarin. En een aantal weken geleden werd afgesproken dat er een aantal proefzones zouden komen. Nou, in die zones zou het Israëlische leger zich dan gaan terugtrekken. Het Libanese leger zou daar dan de macht gaan overnemen. En zij moeten daar dan gaan toezien op de veiligheid. Dus eigenlijk zorgen dat Hezbollah daar geen macht meer heeft. Dat de infrastructuur van Hezbollah wordt vernietigd. En zelfs dat Hezbollah zich uiteindelijk zou gaan ontwapenen. Nou ja, dat plan dat wordt vandaag dus de eerste stap ingezet. En het idee is, als dit dan goed gaat met die proefzones, dat verder uitgebreid wordt. En dat het Israëlische leger zich geleidelijk zal gaan terugtrekken. En het Libanese leger dus de controle overneemt in het zuiden.
1: Maar is dat, zou het dan dus een eerste stap kunnen zijn naar volledige terugtrekking door Israël?
16: Nou ja, dat is van die onderhandelingen wel de bedoeling. Maar ik denk dat het zover niet heel snel zal komen. Israël is heel duidelijk. Het leger heeft gisteren ook nog gezegd dat ze in het zuiden van Libanon aanwezig zullen blijven, zolang Hezbollah daar een bedreiging vormt. Het Israëlische leger zegt ook dat ze gewoon aanvallen zullen blijven uitvoeren als zij dat nodig vinden. Dus zolang Hezbollah zich niet ontwapent. Dus ik denk niet dat het gelijk een volledige terugtrekking zal zijn. En dit doet Israël natuurlijk ook een beetje onder druk van Amerika. Amerika. Het is niet uit eigen wil dat ze dit doen. En ik denk dat Israël nu eerst zal afwachten. Ja, hoe gaat het dan met die proefzones? Voordat ze echt verder willen onderhandelen over eventuele uitbreiding van die zones en de terugtrekking. En bovendien komen er hier in het najaar ook verkiezingen aan. En ja, als Netanyahu dan nu in hoog tempo zijn troepen uit het zuiden van Libanon zal terugtrekken, terwijl Hezbollah daar nog zit en niet ontwapend is, ja, dan komt dat over als een zwakte wat hier niet goed zal vallen. En kan hem dat stemmen gaan kosten in het najaar.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs. Jagers mogen volgend jaar sneller schieten als ze een wasbeerhond of een nelgans tegenkomen, lezen we bij RTV Noord.
0: Op dit moment moeten jagers nog toestemming krijgen van de gemeente als ze die dieren tegenkomen. Maar minister Van Essen wil de regels voor de bestrijding van exoten gaan versoepelen. Volgens natuurbeheerders en ecologen is ingrijpen noodzakelijk om schade aan de natuur te beperken. Volgens RTV Noord wordt er vooral veel administratieve rompslomp volgend jaar geschrapt, zodat jagers niet voor elke actie afzonderlijk meer toestemming hoeven te vragen als ze wasbeerhonden of nijlganzen tegenkomen. Maar, zegt de minister, het betekent niet dat er nou meer dieren mogen worden afgeschoten. Afschieten is hier geen begin aan in Westerhaar, in Twentse dorp, want daar is een Colorado-kevenplaag.
1: Nee.
0: Een paar weken geleden waren het er nog maar een paar.
1: Misschien.
0: Ja, ja, hagel, ja. Nou, nu wordt de tuin van mensen overspoeld, horen we bij RTV Oost.
15: En s'avonds tegen een uur of 5:30, en is het net als dan de invasie komt, dan is het verschrikkelijk. Dan kunt u begin vooraan, ben achteraan, je kunt weer voor beginnen.
17: Dus ik trap ze eerst door en dan mijn stoffer en blik erbij.
0: Colorado-kever. Waarschijnlijk is hij op zoek naar voedsel. Het naastgelegen boerenland had vorig jaar aardappelen. Dan moest je altijd Phytophthora spuiten vroeger. Hè. En dat eet hij graag, die kever. Maar nu groeit er dus mais. En dat lust hij niet. Gaat hij bij mensen in de tuin zitten. In Zeeland worden massaal vakantiehuisjes te koop gezet, schrijft Omroep Zeeland. Door de toegenomen belastingen op tweede woningen vinden eigenaren dat die huisjes niet genoeg opleveren. Huizen zijn een melkkoe geworden voor de overheden, zegt de makelaar tegen de Omroep. Er zijn ook steeds minder boekingen door toeristen, door verhoging van de BTW op overnachtingen naar 21%. En nou schijnen die belastingregels straks weer te veranderen, maar mensen weten nu niet waar ze aan toe zijn, zegt de makelaar. En de regionale omroep L1 heeft een bijzondere verslaggever rondlopen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is Martijn Derks. En die is in het dagelijks leven burgemeester van Beesel in Limburg. Maar hij heeft nu een baantje bij de omroep. Hij groeide op langs de route van de Vierdaagse en hij doet daar de komende dagen dus verslag van.
18: Dag dames en heren, we zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse en hier zien we allemaal wandelaars die met het zweet op de voorhoofd hier richting die Via Gladiola gaan op vrijdag. Kom op, u kunt het, u bent er bijna, de laatste loodjes, hou vol.
0: Enthousiasmerende burgemeester.
1: Zou nou ook een verslaggever van Limburg dan tijdelijk daar burgemeester zijn? Een soort banenruil?
0: Oh ja, switchje. Dat is wel een hele handige, ja. En hij is onderweg ook veel mensen uit Beesel tegengekomen en die kan die zo een extra steuntje in de rug geven.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: Er is één file op dit moment, dat is op de A20 Gouda, Hoek van Holland, tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en 5 minuten vertraging.
11: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
4: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.

0: Crowded House. Don't dream it's over. Het is 8 minuten voor 8. Het is een pijnlijke constatering op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. In de jeugddivisie doet geen enkel Nederlands harmonieorkest mee. En dat komt volgens de directeur van het concours doordat er te weinig muziekscholen en muziekdocenten in Nederland zijn. Giel van der Wal is student klassieke hobo aan het conservatorium in Maastricht. En hij maakt zich zorgen over het steeds kleiner wordende percentage jongeren dat nog kiest voor klassieke muziek. Giel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is dat een zorg voor jou?
1: Ja, het is een grote zorg. Er zijn steeds meer terugkomende cijfers die laten zien hoe het aantal Nederlanders op het conservatorium enorm achteruit gaan. Er is onder andere van de NOS een aantal dagen geleden natuurlijk een groot artikel gepubliceerd over met verschillende percentages over Nederlanders die nog aan conservatoria in Nederland studeren. Voor mijn conservatorium specifiek in Maastricht is dat nog het allerlaagste. Nog maar 4% van de studenten is ook echt afkomstig uit Nederland. Naar mijn mening begint dat niet op de conservatoria, maar heeft dat al te maken met een structurele fout in de financiering van onder andere muziekscholen en andere voorbereidende trajecten voor je daadwerkelijk aan een vakopleiding begint.
0: Want waar vroeger in heel veel plaatsen muziekscholen waren, zijn ze nu niet meer?
1: Ja, klopt inderdaad. Als ik het goed zeg, waren er in 2012 nog 108 traditionele muziekscholen, terwijl er dit jaar nog maar 12 van over zijn.
0: Nog maar 12?
1: Dat is echt een dramatisch cijfer. En dat heeft er gewoon alles mee te maken dat er steeds minder geld naar cultuur gaat in ons land. Het wordt gewoon tegenwoordig niet meer gezien als prioriteit. Maar ja, dan zie je dus, er zijn nog maar 12 muziekscholen over. Dat betekent dat het voor kinderen die graag een muziekinstrument willen spelen steeds moeilijker wordt om daar überhaupt aan te beginnen. Laat staan over 10, 15 jaar, als het eigenlijk de tijd zou zijn om dan naar een vakopleiding door te stromen. Ja, dan blijft er helemaal niks meer over. Dus die 4% die we nu nog in Maastricht hebben, nou, die zal snel nog verder omlaag gaan.
0: Want er zijn dus minder kinderen die überhaupt beginnen aan het spelen van een instrument. En vervolgens is het ook nog dat doordat het er minder zijn, heb je minder de top die je kunt bereiken.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er vallen natuurlijk een hoop kinderen af. En dit is ook een beetje het beeld wat er is van muziekscholen. Ja, het is niet zo belangrijk. Het is maar een hobby voor die kinderen. Maar ja, er zal er maar net de volgende Jaap van Zweden of Janine Jansen tussen zitten. Nou, die kan dus ook al niet meer beginnen. En niet alleen het niet beginnen, ook de op andere vlakken die nodig zijn om door te stromen naar een vakopleiding en uiteindelijk misschien wel professioneel orkest, die vallen ook allemaal weg. Neem bijvoorbeeld de jeugdorkesten in Nederland. Ik heb zelf ook een aantal jaar bijvoorbeeld in het Jeugdorkest Nederland mogen spelen. Wat voor mij echt een essentiële opstap was naar uiteindelijk mijn conservatoriumopleiding. Maar ook daar dreeg vorig jaar bijna de

0: wegbezuinigd te worden. Wat betekent wat dus nog een stap minder is voor kinderen die misschien uiteindelijk willen doorgroeien als professionele muzikus.
1: Dus je levert als Nederlander dan in op kwaliteit van je opleiding eigenlijk, als je als Nederlands talent.
0: Ja, absoluut. En daarom zijn die cijfers die wij zien op Nederlandse conservatoria, van dat er zoveel buitenlandse studenten zijn, zijn ook helemaal niet gek. Want in het buitenland wordt klassieke muziek, muziek over het algemeen, nog veel meer als prioriteit gezien. En als je dat meer als prioriteit ziet, dan zijn er natuurlijk ook uiteindelijk meer grote talenten die kunnen doorstromen naar de professionele wereld.
1: En hoe zie jij dan nu jouw eigen toekomst überhaupt professioneel?
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het spannend vind. Het was voor mij de afgelopen jaren al een hele overweging van, wil ik dit überhaupt aangaan? En nu heb ik wel veel geluk gehad, want ik heb tenminste wel ouders die gelukkig mijn lessen konden betalen. En dat soort dingen. Dus ik heb het geluk gehad dat het voor mij nog iets makkelijker was. Maar nog steeds, nu zit ik dan op een vakopleiding waar ik al geluk mee heb dat ik het tot daar heb geschopt. Maar het is nog steeds de vraag, krijg ik in de toekomst wel een baan? Want in Nederland zijn er tegenwoordig nog maar, als ik het goed zeg, 10 professionele orkesten over, wat echt helemaal niks is. En dan moet ik maar net een van de gelukkigen zijn die daar een plekje weet te bemachtigen. En dat terwijl er zoveel getalenteerde buitenlandse muzikanten om mij heen zijn die ook heel veel van die plekken natuurlijk willen krijgen.
1: Nou, ik wens je toch heel veel succes in de toekomst en dank voor je verhaal.
0: Hartstikke bedankt.
1: Giel van der Wal, student klassieke hobo.
2: NPO Radio 1.
3: Ik heb hier werk niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
4: Dokter Keldrenko.
3: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet had voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: De Italianen willen het niet, hè?
6: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
7: Hallo?
6: Ja, echt absurd.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: NPO Radio 1.
7: 8 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. In Indonesië zijn zojuist mensen veroordeeld voor hun rol in een groot babyhandelnetwerk. En Canada reageert op de Amerikaanse importheffingen. Een overzicht van nieuws, Jan van der Putten.
17: Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Tegelijkertijd wil Carney er wel alles aan doen om Canadese bedrijven te blijven ondersteunen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Die heffingen komen onder meer op Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Er wordt nog steeds onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. Met de gasgeneratoren erbij is op drukke momenten toch genoeg stroom beschikbaar. Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Het schooladvies die kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Een leerling die goed presteert in een gemiddeld mindere klas krijgt een hoger advies dan als dezelfde leerling in een beter presterende klas had gezeten. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de conclusie van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring heeft hij niet. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De deskundigen zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op de brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de brug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van die brug op de A27 bij Gorinchem. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Rijkswaterstaat deed gisteren al een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de brug. En het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. En vanavond raakt het van het westen uit bewolkt. Er is ook kans op wat buien. Morgen overdag veel bewolking, af en toe een bui en maximaal 22 graden.
1: Erwin, waar staan de files?
18: Nou, er staat er eentje, Astrid. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopen te Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer. Vertraging is grappig genoeg ook 6 minuten.
1: In Indonesië zijn mensen veroordeeld voor handel in baby's. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood om een kind te kopen om daarna de baby's met winst te verkopen. Straks onze correspondent.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke...

0: Spries verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In Indonesië zijn zojuist mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ronselaars benaderden zwangere vrouwen die in financiële nood verkeerden en verkochten de baby's daarna door aan klanten in binnen- en buitenland, met name in Singapore. Correspondent Saskia Konniger. Saskia, hoe gingen ze te werk?
6: Ja, de handelaren die richten zich op moeders in Indonesië die heel arm zijn, soms als er dwang. Geweld, en soms deden zich voor als mensen die hulp bieden in een moeilijke situatie. Dus mensen die niet het geld hadden om voor de baby te zorgen. Er werd gezegd, nou, wij weten een manier om tot adoptie over te gaan. En sommige gezinnen kregen zo'n 200 tot 250 euro voor een baby. En dan was voor de mensen die de baby's afstonden niet duidelijk wat er met die baby ging gebeuren. Namelijk dat ze helemaal in Singapore terechtkwamen in dit geval.
5: En dan voor veel meer geld dus werden doorverkocht.
6: Ja, dus naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro voor gezinnen, jonge ouders in Singapore die heel graag een kind willen.
5: Om hoeveel baby's ging het in deze zaak?
6: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
5: Zijn er straffen opgelegd? Wat voor straffen?
6: Ja, de straffen lopen uiteen van 3 tot 7 jaar cel. De leidster, 70-jarige vrouw Li Shu Liang, heeft 7 jaar gekregen. En dan zijn er nog 18 andere verdachten, voornamelijk vrouwen die zich voordeden als moeder of als tussenpersoon fungeerden. Zij kregen veelal 3 jaar.
5: Hoezo voordeden als moeder?
6: Op papier waren zij de moeder en soms werden ook de baby's, dus ze waren de tussenpersoon, zodat niet duidelijk was wie de echte moeder was. Dus dat werd verbloemd doordat andere vrouwen zich voordeden als de moeder in de keten van de verkoop.
5: Is dit iets wat vaker voorkomt in Indonesië?
6: Helaas wel. Er zijn de afgelopen jaren 7 babyhandelaarbendes opgepakt. Het komt in Indonesië voor omdat er heel veel arme mensen zijn en er is een illegaal adoptienetwerk. Dus vaak wordt onderling, als mensen het moeilijk hebben, wordt een baby afgegeven aan vaak een familielid. Dus dat is binnen Indonesië wel bekend. Maar er is toch heel veel, het is makkelijk, mensen zijn prooi als ze arm zijn. Dus makkelijk misbruik van gemaakt. Zodat mensen onder valse voorwenselen hun baby afstaan. Hè, en dan niet weten waar die baby terechtkomt. Dan is er echt sprake van handel. In dit geval, en ook in die andere 7 gevallen, is het echt een crimineel netwerk dat prooi zoekt bij vrouwen en jonge gezinnen die heel arm zijn en niet voor hun baby kunnen zorgen en zich opwerpen als redder in nood.
5: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Konniger. Het is 8:10. Voor onze energievoorziening gaan we de komende jaren van kolen en gas naar wind en zon, is het idee. Maar in sommige gevallen wordt toch teruggegrepen op gas. Dit keer niet met grote gascentrales, maar een heleboel kleintjes verspreid over het land. Verslaggever Thomas Pekschoor.
7: We staan in Utrecht, midden in de stad, heel dicht bij het Centraal Station. En wie hier de fietsenstalling in fietst, die ziet aan de linkerkant een bouwingang. Die gaat Hoog Catharijnen in. En daar wordt de komende jaren gebouwd, zegt Eppo Danser van Schreuders Real Estate.
8: Ja, hier komt een fantastisch mooi nieuw kantoor. En dat is eigenlijk het oude Rabobank kantoor. En daar gaan wij nu volledig nieuw leven in blazen. En er wordt ook het nieuwe hoofdkantoor van de pensioenuitvoerder PGGM.
7: Hoeveel mensen gaan hier straks werken? Wat is de omvang?
8: Wij verwachten ongeveer dat hier zeg maar, zo'n tussen de 1800 en 2000 mensen zullen hier werkzaam zijn.
7: Flink kantoor.
8: Flink kantoor.
7: Ja, en zo'n flink kantoor betekent ook dat je een flinke stroomaansluiting nodig hebt. Maar dat is een probleem, want in Utrecht, zeker hier in de stad, komen bedrijven al een hele tijd op de wachtlijst als ze dat willen. Tenzij ze zelf bijdragen aan de oplossing voor het overvolle stroomnet.
8: Ja, het probleem was natuurlijk dat dit gebouw zo lang niet in gebruik is geweest dat het eigenlijk geen fatsoenlijke stroomaansluiting meer had. En daardoor hebben wij ons netjes aangemeld, ook gewoon bij de netbeheerder Stedin, om een nieuwe stroomaansluiting te krijgen.
7: En wat zei Stedin?
8: En Stedin zei, ja, dat gaat niet lukken. In ieder geval niet op de korte termijn.
7: Dat is een hard gelach dan, als je hier zoiets groots wil bouwen.
8: Dat is een hard gelach, maar wij hebben met Stedin daar wel goede gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk hebben we toch een andere oplossing gevonden om dit gebouw toch dadelijk aangesloten te krijgen eind 27, begin 28, voor een normaal kantoorgebruik.
7: En die oplossing is?
8: We gaan dus in de kelder van het complex zullen er twee gasgeneratoren geplaatst worden. Die zullen door Stedin gemanaged worden en die kunnen zij gebruiken op het moment dat er een netcongestieprobleem is.
7: Ja, en die generatoren die hier in Utrecht komen te staan, dat zijn niet eens de enige. Op zeker drie andere plekken in de stad komen ook van dat soort generatoren te staan. Er worden miljoenen tegenaan gegooid. Allemaal om het stroomnet te ontlasten, zegt Eline Arends. En zij is een van de directeuren van Stedin.
9: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet. En de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
7: Enkele dagen? Dat klinkt als een flinke investering voor een paar dagen.
9: Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
7: Het klinkt ergens gek. We willen van het gas af. We willen elektrificeren. En wat krijgen we hier? Gasgeneratoren.
9: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
7: En dankzij deze dingen kan die energietransitie doorgaan, zegt u?
9: Ja, want dit is dus een tijdelijke oplossing die we gebruiken in de tussentijd totdat het energienet is uitgebreid.
7: Ondertussen heeft het bedrijf van Eppo Danser er wel veel geld in moeten steken om die generatoren te kopen. En dat kan natuurlijk niet ieder bedrijf.
8: Ja, het is natuurlijk een hele grote investering die we hierbij moeten doen.
7: Waar moet ik aan denken?
8: Ja, dat gaat om grote bedragen en loopt in vele miljoenen. En bij ons past het gelukkig, maar het gaat ook niet van harte.
7: Betekent waarschijnlijk ook dat er een heleboel projecten zijn die dit niet kunnen en die dan gewoon niet doorgaan.
8: Dat is natuurlijk een groot probleem. En de problematiek is gewoon dat het heel kostbaar is om dit soort oplossingen die eigenlijk tijdelijk van aard zijn, om die te kunnen voorzien. Alleen ja, dat kan natuurlijk moeilijk in te passen zijn vaak in een budget.
7: Ja, er zullen heel wat projecten zijn die gewoon stil liggen omdat er geen stroomaansluiting te krijgen is. Maar in dit geval, voor dit kantoor in Hoog Catharijnen, kon het dus met gasgeneratoren worden opgelost.
5: Verslaggever Thomas Pekschoor vanuit Utrecht. Oud-bewindslieden krijgen geen soepelere lobbyregels. Dat meldt de Telegraaf.
10: Door de geldende lobbyregels mogen oud-bewindslieden 2 jaar niet in een sector werken waar ze eerder beleid voor maakten. En daardoor voelen veel politici dat ze een soort beroepsverbod hebben. Omdat ja, in die sectoren hebben ze juist hun expertise. Ondanks dat houdt minister Heerma volgens de krant toch vast aan de huidige regels. Er is nog veel mogelijk, zegt Heerma. Een vader en een zoon in de Amerikaanse staat Californië zijn aangeklaagd voor het kidnappen van 2 vrouwelijke medewerkers van het federale natuurbeheer. De vrouwen werden 15 uur lang vastgehouden in de camper van vader en zoon, horen we bij ABC News.
11: The incident at the Shasta Trinity National Forest near Gumboot Lake. The workers allegedly kidnapped, zip-tied and held at gunpoint.
10: Waarom ze de vrouwen vasthielden, dat weet ABC dan niet. Het tweetal riskeert een levenslange gevangenisstraf en een boete van €250.000. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de helft van de ondernemers wordt geraakt door de wereldwijde onrust, meldt BNR. MKB-bedrijven worden getroffen door hoge energieprijzen, inkoopprijzen en gestegen transportkosten. Volgens BNR leeft een derde van de ondernemers in onzekerheid over het toekomstig inkomen. Op Sri Lanka worden drones ingezet om de verspreiding van knokkelkoorts tegen te gaan, melden lokale media. Op het eiland heerst de grootste uitbraak in zeker 10 jaar, met al 53 doden. Knokkelkoorts wordt verspreid door tijgermuggen en die vermenigvuldigen zich vooral bij stilstaand water. En met drones gaat de Sri Lankaanse RIVM nu dat soort plekken opzoeken en de broedplaatsen ruimen. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet ondanks de hoge druk toch inkrimpen, schrijft Trouw. Het aantal meldingen over bijvoorbeeld jeugdzorg en GGZ-instellingen, dat neemt ieder jaar weer toe, maar er gaan toch 300 van de 950 banen weg. De inspectie wil met nieuwe computersystemen efficiënter gaan werken, met minder mensen.
5: Kiesinformatie Erwin de Hart.
12: Nog steeds één file en wel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
5: Na de rustdag gisteren krijgen we vandaag de enige individuele tijdrit in de Tour de France. In de Alpen nog wel. Een tijdrit van 26 kilometer aan het meer van Genève in Toulon-Nebet. Commentator Stef Clement. Stef, wat verwacht jij van vandaag?
13: Vandaag die tijdrit van 26 kilometer. Het lijkt erop alsof de winnaar wel bekend is op voorhand. Hè. Remco Evenepoel, de Olympisch en meervoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft er zijn zinnen op gezet. En het is ook een parcours wat er moet liggen. Het is eigenlijk een kleine 10 kilometer lichtjes omhoog, maar wel op snelheid. Dus zijn aerodynamische houding, de kogel van Schepdaal noemen ze hem, die gaat hem helpen. Daarna is het naar beneden, een beetje technisch, terug naar Toulon-les-Bains. Maar eigenlijk lijkt niks in de weg te staan voor een overwinning van Remco Evenepoel. Spannender is het wat bijvoorbeeld Paul Seixas gaat doen, het Franse wonderkind. Die verloor zijn witte trui voorafgaand aan deze rustdag aan Del Toro. En ja, die Seixas die is wereldkampioen tijdrijder geweest bij de junioren. En heeft ook al laten zien dat hij dat bij de profs kan. Dus misschien is het daar weer stuivertje wisselen. De Nederlanders, Huub Arts, Daan Hole, misschien wel zelfs Tijmen Arendsman. Wie weet dat die ook mee kunnen spelen om een mooie notering. Maar echt heel spannend lijkt het vandaag niet te worden, vrees ik.
5: Nee, en wat Pogacar, hoe is die in zo'n rit, denk jij?
13: Die is overal goed in, zoals je weet. Dus ik geloof wel dat hij wat tijd gaat inleveren ten opzichte van Evenepoel. Maar hij heeft natuurlijk een hele mooie marge van 5 minuten. Maar zeg nooit nooit hè, met Tadej Pogacar. We hebben natuurlijk al hele gekke dingen van hem gezien. Hij is in bloedvorm. Hij leek de overwinning cadeau te doen aan Evenepoel 2 dagen geleden. Ja, misschien als er iemand een stokje voor kan steken in bloedvorm, dan is hij het wel. Maar al levert hij wat in, dan nog is dat geen echte bedreiging.
5: Dus ja, je zegt echt spannend niet, vandaag dan niet. Maar jij denk je dan de rest van de week eigenlijk ook niet?
13: Jawel, er is nog genoeg om voor te spelen. En met name dus die plaatsen achter Tadej Pogacar in het algemeen klassement. Evenepoel, die kan dus vandaag zijn voorsprong ten opzichte van Del Toro, Seixas, Lipovic en alle anderen uitbouwen. Maar er komen nog 3 hele zware bergetappes aan. Hè? Te beginnen op donderdag en daarna 2 keer een etappe over Alpe d'Huez, vrijdag en zaterdag. Er moet nog een hoop gebeuren en we hebben al vaker deze Tour gezien dat de verhoudingen niet elke dag hetzelfde zijn in die grote groep achter Tadej Pogacar. Dus wat dat betreft nog spanning genoeg, denk ik.
5: Gelukkig, want we hebben nog een hele week.
13: Ben je gerustgesteld?
5: Ik ben helemaal gerustgesteld. We gaan gewoon weer lekker kijken en luisteren. Stef, dankjewel. Stef Clement. De lopers van de 50 kilometer op deze eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben er inmiddels zo'n 4 uur op zitten. Verslaggever Mark Hamer. Ja, de laatste tijd werd best veel gepraat over de vraag of de Vierdaagse niet eerder in het jaar moest worden gehouden. Vanwege de vaak hoge temperaturen in juli. Maar vandaar, deze keer is het handig dat het nu pas is, hè?
14: Ja, nee, zeker, zeker. En ja, dit is perfect weer. Ik moet zeggen, ik heb gewoon een truitje aan. En ja, het is gewoon een lekker temperatuur. Maar dames, wel blijven drinken, hè?
15: Ja, wij zijn goed aan het hydrateren.
14: Ja, ja, twee flesjes water maar mee, zie ik.
15: Twee flesjes, maar heel vaak vullen.
14: Ja, dat is hoe jullie het doen?
15: Zeker. Ja. Licht bepakken, minder last van.
14: Ja, want ik zie juist mensen met hele tassen en spullen.
15: Ja, joh, dat moet je helemaal niet doen. Hartstikke zonde voor de rug en zo.
14: Ja. Hey, eerste keer dat je hem loopt?
15: Nee, de tweede keer.
14: En de vorige keer was?
15: 10 jaar geleden.
14: Wat is er gebeurd in 10 jaar tijd? Was het zo slecht bevallen?
15: Nee, de drankjes beviel iets beter.
14: Je deed mee met de feesten.
15: Ja, zeker.
14: Jullie komen uit Nijmegen.
15: Ja, zeker. Ja. Ik niet.
14: Nee? Maar je bent meegesleurd.
15: Meegesleurd, ja. Ja.
14: En waarom wil je meelopen?
15: Ja, dat is een goede vraag. Altijd al gezegd, dus dan moet je het toch een keer doen.
14: Ja, ja. Hey, in die, ja, de waarschuwing, het was een paar weken geleden, was het bloedje heet. Er werd gezegd, ja, het moet in een andere periode van het jaar, maar voor jullie?
15: Nou, als het dit is, zou ik zeggen, beter kan niet, toch?
14: Ja, dit is het wel, goede
15: winst. Dit is top. Dit is perfect. Maar ja, heb je ook niet altijd voor te zeggen.
14: Nee, het zou zomaar is. Het is ook wel eens dagen niet doorgegaan en ingekort en dat soort dingen. Jullie gaan weer zo verder?
15: Ja, wij gaan er weer vandoor zo.
14: Oké, nou loop ik even ietsje verder hier over het terrein. Dank jullie wel, veel plezier. Hoi. Even kijken, want hier zijn de militairen. Even kijken, hallo, goeiedag.
16: Hi.
14: Where are you from?
16: The United States.
14: Ah, oké. You're here also walking the Vierdaagse.
16: I am, yeah.
14: How is it?
16: Oh, it's beautiful. Beautiful day. Couldn't ask for better weather. Great walk.
14: Ja, nou, je hoort het Amerikanen zeggen ook dat het perfect is, weer is. Dankjewel, hoi. Hier wat andere mensen. Dag, mag ik jullie vragen?
17: Zeker weten.
14: Zo, dat is een grote fles.
17: Ja, ik had heel veel dorst, ja.
14: Ja, toch wel? En ja. Het is niet eens zo warm.
17: Van vader heb ik geleerd dat je om de 5 kilometer even goed moet hydrateren.
14: Van je vader?
17: Van mijn vader, ja.
14: Want, hoe oud zijn jullie?
17: Ik ben net 15.
14: Net 15?

0: En de vorige keer was?
1: 10 jaar geleden.
0: Wat is er gebeurd in 10 jaar tijd? U dacht, was het zo slecht bevallen?
1: Nee, de drankjes beviel iets beter.
0: Je deed mee met de feesten.
1: Ja, zeker.
0: Jullie komen uit Nijmegen.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ik niet.
0: Nee? Maar je bent meegesleurd.
1: Meegesleurd, ja. Ja.
0: En waarom wil je meelopen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Altijd al gezegd, dus dan moet je het toch een keer doen.
0: Ja, ja. Hey, in die, ja, de waarschuwing, het was een paar weken geleden, was het bloedje heet. Er werd gezegd, ja, het moet in een andere periode van het jaar, maar voor jullie?
1: Nou, als het dit is, zou ik zeggen, beter kan niet, toch?
0: Ja, dit is het wel, goede
1: winst. Dit is top. Dit is perfect. Maar ja, heb je ook niet altijd voor te zeggen.
0: Nee, nee, het zou zomaar is het is ook wel eens dagen niet doorgegaan en ingekort, dat
1: ja,
0: soort dingen.
1: Hey,
0: jullie gaan weer zo verder?
1: Ja, wij gaan er weer vandoor zo.
0: Oké, nou loop ik even ietsje verder hier over het terrein. Dank jullie wel, veel plezier. Hoi. Even kijken, want hier zijn de militairen. Even kijken, hallo, goeiedag.
2: Hi.
0: Where are you from?
2: The United States.
0: Ah, okay. You're here also walking the Vierdaagse.
2: I am, yeah.
0: How is it?
2: Oh, it's beautiful. Beautiful day. Couldn't ask for better weather. Great walk.
0: Ja, nou, je hoort het, de Amerikanen zeggen ook dat het perfect is, weer is. Dankjewel, hoi. Hier wat andere mensen. Dag, mag ik jullie vragen?
3: Zeker weten.
0: Zo, dat is een grote fles.
3: Ja, ik had heel veel dorst, ja.
0: Ja, toch wel? En ja. Het is niet eens zo warm.
3: Van vader heb ik geleerd dat je om de 5 kilometer even goed moet hydrateren.
0: Van je vader?
3: Van mijn vader. Ja, die
0: want, hoe oud zijn jullie?
3: Ik ben net 15.
0: Net 15, zo.
4: Ik ben net 16.
0: Dus. Oh, maar echt jonge deelnemers dus.
3: Ja, ja. Ja, je moet het ook een keer doen, toch? Beter vroeg, want dan heb je toch een beetje in de benen zitten. En anders gaat het niet meer zo lekker, nee.
0: Nee. Ja, maar ja, het kan wel wisten, want jullie lopen dan de
3: 40.
0: De 40 wel.
3: Ja.
0: Ja, dat is best pittig.
3: Ja, nou ja, we zitten op de 10 kilometer, dus nu valt nog een reuze mee. Dus,
0: je zit al op een kwart, ja. En dat gaat goed?
3: Het gaat geweldig. Ja. Hartstikke gezellig. Alle militairen die een beetje kunnen zingen. Dus,
0: ja, dat horen we mooi, hè, op de achtergrond hier gebeuren. Hey, een paar weken geleden, toen was het zo bloedje heet. Toen werd ook gezegd, ja, moet het wel nog wel in deze periode van het jaar? Wat dachten jullie?
3: Ja, ik had stiekem een beetje gehoopt als het boven 30 graden was dat het ging uitvallen. Een dag bijvoorbeeld. Dan had ik tenminste een goed smoesje om...
0: een goede smoes om het niet toe te
3: ja, lopen. Nee, maar we gaan het toch lekker doen, joh.
4: Ja,
0: ja. Ja. Het is goed te doen, hè, dit? Zo.
4: Ja, het is prima te doen. Ja, het is wel echt perfect weer om te wandelen, dus...
0: Even kijken, goede sokken aangedaan tegen de blaren?
3: Ja, nee, van mama gekregen, dus...
0: Voor je moeder?
3: Dat moet wel goed komen.
0: En je vader en je ouders hadden hem vacher gelopen?
3: Ja, mijn vader heeft hem 8 jaar gelopen. En mijn moeder nog niet. Maar ik dacht, het wordt tijd dat ik hem ook ga lopen, dus...
0: Nou, zie je maar. Ja, jullie 15, 16. Nou, 12 kilometer zo'n beetje zitten er nu op zo'n beetje. Dus,
3: appeltje, eitje. Nou, de rest komt ook wel goed, hè?
0: Oké, nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Maak er een mooie dag van en genieten.
3: Dank je wel. Hoi, hoi.
5: Slaggever Mark Hamer bij de Vierdaagse. Over ruim een uur Stand.nl. Rosa Aalman. Roos, goedemorgen.
6: Astrid, een hele goede morgen. We gaan het hebben over de bruggen en de wegen in ons land. Honderden kilometers wegdek wordt deze zomer aangelegd. Hè. Reden is dat veel wegen, viaducten en bruggen aan het einde van hun levensduur zijn. De Papendrechtse brug is maar liefst 9 maanden dicht. Nou, de Merwedebrug was ik in het nieuws sinds afgelopen weekend. Afgesloten voor vrachtverkeer, want het wordt te gevaarlijk. Nou, die werkzaamheden die zorgen voor extra kosten voor de transportsector en flink wat ergernis natuurlijk bij andere weggebruikers ook. Het is eigenlijk al een hele tijd bekend, hè, dat ons wegennet aan vervanging toe is en we ook pleisters aan het plakken zijn. Willen we het echt goed aanpakken is er 80 miljard euro nodig, maar er is slechts 7 voor gereserveerd door het ministerie van Infrastructuur. De stelling vandaag is: we moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur. Ik ben heel erg benieuwd, moet u veel rijden deze zomer? Bent u veel te winden op de weg? Waar loopt u tegenaan? Ik zou heel graag mensen spreken uit de transportsector. Wat betekent dit voor u? Hoe krijgen we het wegennet weer voor tientallen jaren robuust? Want het is in de jaren 60 veel van die wegen en bruggen gebouwd. Heb het zo lang uitgehouden, tot nu zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we moeten weer in staat zijn om dat terug te brengen naar de kwaliteit van wel eer.
5: Ja, daar hebben we dus geld voor nodig, maar ook geduld. Want het betekent wel ook dat we in de file staan, hè?
6: Precies, betekent ook dat je in de file staat. Het betekent ook niet dat het meteen morgen dan opgelost is. Nee. Want je moet ook nog personeel zien te vinden. Maar het begint natuurlijk wel bij, zou je zeggen, dat je daar in ieder geval genoeg geld voor reserveert. In plaats van dat je 7 miljard klaarzet, terwijl je weet dat er 80 nodig is. Daar gaan we het over hebben met u. U kunt bellen 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien

0: standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: NPO Radio 1.
10: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen de 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika heffingen invoert op Canadese producten. De Amerikaanse president Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op onder meer Canadese wijn, op cement en op ijshockeysticks. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep mensen is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers worden online veel verkocht. En de Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op bij de Merwedebrug bij Gorinchem. Sinds dit weekend mag vrachtverkeer niet meer over de brug, omdat er zwakke plekken in die brug zitten. En dat verbod is door een aantal vrachtwagens genegeerd. Als de camera's zijn geïnstalleerd, kunnen mensen een boete van €500 krijgen.
11: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag een beetje cool zomerweer, mag ik het zo samenvatten?
12: Ja, het is eigenlijk best wel redelijk gebruikelijk zomerweer. Want de temperaturen halen vanmiddag gewoon overal de 20 graden. In het zuidoosten misschien zelfs 25 op een enkele plek. Gemiddeld zal het daar zo'n 24 graden zijn. En dan zit je echt niet ver af bij de waarde die gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. We doen dat met Hollands zomerweer. Dus een mix van zon en wolken. En nu is het bijvoorbeeld ronduit zonnig in Drenthe en grote delen van Groningen en Friesland. En maar in het zuiden in Brabant en ook langs de kust komen wolkenvelden voor. Het zal allemaal wat eerlijker verdeeld raken in de loop van de dag. Dus een mix van zon en wolken en het blijft overdag in elk geval droog.
11: En blijft het een beetje zo?
12: Ja, het is een noordelijke stroming en vanaf de Noordzee worden dan af en toe wat dikkere wolkenvelden aangevoerd. Dat gaan we vanavond en ook vannacht merken. Neemt ook de kans op een enkel licht buitje toe. En morgenochtend zal dat dan ook nog wel het geval zijn. Morgenmiddag neemt die kans op een licht buitje dan weer verder af en breekt de zon vaker door. En stel je bij zo'n buitje ook heel weinig voor, want de neerslag hoeveelheden zullen vrijwel nergens de millimeter overschrijden. 18 tot 22 graden op de woensdag, 19 tot 23 op donderdag. En donderdag is het dan wel meest droog met nog steeds die mix van zon en wolken.
11: Marco, dankjewel. En Erwin, nog steeds die ene file?
6: Nee, er is wat bijgekomen. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar is de Wijkertunnel tot 8 augustus afgesloten. En daarom staat 3 kilometer file tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. De A12 Arnhem richting Utrecht, het toneel van een ongeluk bij Houten-Oost. 4 kilometer file en een kwartier vertraging zijn 2 rijstroken dicht. En 11 minuten extra reistijd is nodig op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat door een ongeluk 4 kilometer file.
11: Meer mensen gaan zelf op zoek naar medicijnen in plaats van naar de huisarts of specialist te gaan. En dat kan grote gevolgen hebben, vertelt zometeen een apotheker van het Erasmus Medisch Centrum.
13: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Nasi Goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast,
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Daarbij schrijft niet een huisarts of specialist medicijnen voor, maar kopen mensen die zelf online, via bijvoorbeeld illegale aanbieders. Zo meldt Nieuwsuur. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker bij het Erasmus Medisch Centrum, vertelt waarom het een gevaarlijke ontwikkeling is.
7: Het is een gevaarlijke ontwikkeling, ik denk om 2 belangrijke redenen. Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En geneesmiddelen die je bij de apotheek krijgt, die zijn natuurlijk goed getest. En dat is zeker niet te zeggen van middelen die je online bestelt. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
6: En welke middelen je nodig hebt en misschien ook wel in welke dosering?
7: Absoluut, absoluut.
6: Nou meldt Nieuwsuur dat er is vastgesteld dat mensen daardoor om het leven zijn gekomen. U wilt daar meer onderzoek naar doen, hè? Wat wilt u onderzoeken?
7: Nou, wat bekend is, is dat mensen natuurlijk geneigd zijn dus niet meer naar de huisarts te gaan en zelf middelen te bestellen online. We weten eigenlijk niet zo goed hoe groot die groep is en daarmee hoe groot het probleem is. In Erasmus MC hebben we eigenlijk 2 soorten groepen. We hebben groepen die natuurlijk op de spoedeisende en hulp komen. Mensen die in de problemen komen met middelen die ze zelf hebben besteld. Nou, dat is een hele belangrijke groep om te onderzoeken, om te bekijken wat voor een probleem het is. Want die mensen die kunnen je vertellen waarom ze dat besteld hebben, maar ook kunnen we kijken waarom ze in de problemen zijn gekomen. En een andere groep die waar wij veel onderzoek naar doen, is de overleden groep. En daarin zie je natuurlijk de mensen waarbij het mis is gegaan. Dus dat is ook echt een belangrijke groep om diep in te duiken.
6: Want hoe gaat u dat dan onderzoeken?
7: Nou, we kijken als er iemand overlijdt, dan neemt de politie samen met de schouwarts, die komen een overlijdensonderzoek doen en die nemen bloed en urine af. Dat bloed en urine onderzoeken wij om te kijken of er bij dat overlijden sprake is geweest van invloed van middelen. En als dat zo zou zijn, dan zouden we natuurlijk kunnen kijken wat er dan mis is gegaan en welke middelen betrokken zijn en waarom mensen die misschien besteld hebben. Dus op die manier.
6: Maar u ziet dus bij de eerste hulp ook al mensen verschijnen waarvan u later weet dat ze zelf medicijnen hebben besteld.
7: Ja, we zien op de eerste hulp incidenten. En die komen soms zelfs op de intensive care, omdat het heel erg is. Maar van mensen die dus middelen hebben gebruikt. En in eerste instantie is het niet altijd duidelijk dat het om zelfbestelde geneesmiddelen gaat. Maar dat kunnen we. En dat, ja, dat is ook niet altijd nodig om voor een klacht uit te zoeken. Mm-hmm. Soms is het genoeg om te weten wat er aan symptomen is en dan kunnen mensen gewoon weer naar huis. Maar die groep moeten we dus echt goed onderzoeken. Zodat we daarvan weten welke middelen zo problemen geven.
6: Ja, wat voor soort middelen worden vooral besteld?
7: Nou, er zijn twee belangrijke groepen en er zijn eigenlijk oneindig veel, hoor, want heel veel geneesmiddelen kun je gewoon online bestellen. Maar twee belangrijke groepen waar nu de focus een beetje op ligt. En dat is de groep pijnstillers, dus bijvoorbeeld de opiaten, de oxycodon die we allemaal wel kennen. Daarvan is bekend dat er een hele poos vervuiling is geweest met nitazene. Nitazene zijn nog veel sterkere opiaten. Daar zijn best wel doden mee gevallen, dat hebben we in kaart gebracht al eerder. Het waren 16 doden in iets meer dan een jaar die we in ieder geval hebben kunnen vinden, dus dat is echt al veel, want er zijn er vast nog veel meer die we niet hebben kunnen vinden. En er is ook een grote groep mensen die, denk ik, last hebben van angstklachten en slapeloosheid, die zelf benzodiazepines, dus middelen waarvan je gaat slapen en je angst wordt geremd, gebruikt. Die twee groepen zijn, denk ik, belangrijk. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet is valse Ozempic of andere middelen waar je van afvalt of iets dergelijks. Dus het is een grote groep.
8: En heeft u dan ook in beeld welke mensen dit doen, welke groepen mensen dit doen?
7: Nou ja, dat is dus een heel belangrijk aspect, denk ik. We hebben dat een beetje in beeld, want we zien natuurlijk wat er gebeurt. Wat mij zelf opvalt is dat de groep, het zijn veelal jonge mensen, maar er zitten ook best wel wat oudere mensen tussen. Dus het is niet te zeggen dat het alleen maar jonge mensen zijn. Ja, ik denk dat het best divers is. Sommige mensen gebruiken het. Of tenminste, de reden om het gebruik zijn ook divers. Het is best een divers groep, maar we hebben dus nog natuurlijk maar een klein stukje in beeld.
8: Ja.
7: Dus ik denk dat deze vraag heel belangrijk is.
8: Ja, en u wilt dus ook heel graag weten waarom ze het doen, hè? Waarom ze het niet gewoon aan een arts vragen. Dat weet u nu nog niet?
7: Nou, ik heb natuurlijk een beetje gekeken wat ik kon vinden zelf. En er wordt natuurlijk wel gesproken dat het lastig is om bij een dokter te gaan, dat je een afspraak moet maken. Ik kan me voorstellen dat als je een bepaalde klacht hebt, dat je daar ook helemaal geen zin hebt om dat te bespreken. Of dat je überhaupt geen afspraak wil maken bij de dokter. Maar het is ook gewoon heel makkelijk. Kijk, vroeger moest je met bitcoins betalen of gekke valuta in bezit hebben om illegale middelen te kunnen bestellen. Tegenwoordig google je één keer en kun je met je IDO afrekenen. En is het dezelfde dag of de volgende morgen is het er. Dus het is ook heel makkelijk. En daarmee denk ik ook veel breder beschikbaar gekomen voor iedereen die een klein beetje met internet op weg kan. En dat is natuurlijk tegenwoordig iedereen.
8: Zei Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker bij het Erasmus Medisch Centrum. Al lange tijd heeft de chemische industrie het moeilijk, merken ze ook bij Chemelot. Gestegen grondstofprijzen en verduurzaming hangen als donkere wolken boven de schoorstenen van het Limburgse industrieterrein. Mark Bonenschanser, decaan van de faculteit scheikunde aan de TU Eindhoven, schetst de positie van Chemelot.
9: Maar weer, dat is denk ik wel echt aan de orde. Als je gaat kijken wat er op dit moment gaande is, dan is het 5 voor 12 signaal is al wel gepasseerd.
8: Want waar lopen ze vooral tegenaan?
9: Waar ze tegenaan lopen zijn een aantal dingen, maar het begint eigenlijk allemaal met de energiekosten. We hebben het net gehad over netcongestie, maar energiekosten zijn ook voor de chemische industrie super relevant. En waar Chemelot mee te maken heeft, is dat het een aanzienlijk aandeel basischemie heeft. En die gebruiken veel aardgas, elektriciteit en stoom. En op dit moment heeft Nederland eigenlijk sinds 2022 met een structureel hogere energieprijs te maken dan de VS en Azië. En daar heeft juist de bulkchemie last van.
8: Dus dat is misschien wel de grootste kostenpost. Wat speelt er verder nog meer?
9: Nou, wat er verder voor Chemelot specifiek ook meespeelt, is dat Chemelot niet een haven is, waardoor het wat duurdere transportkosten heeft in een wereld waarin je een toenemende mondiale concurrentie ziet. En ook minder integratie heeft met raffinage, zoals in een haven in Rotterdam bijvoorbeeld het geval is, waardoor het als chemisch cluster wat kwetsbaarder is.
8: Want het is, Chemelot is een bedrijventerrein waar heel veel bedrijven zitten, 200, die op het gebied van chemie van alles maken.
9: Ja, maar er zitten eigenlijk, als je er naar kijkt, zitten daar twee belangrijke basisspelers in. En heel veel van de bedrijven daarna zijn afgeleide bedrijven die in die waardeketens sterk met elkaar verbonden zijn. En dat zit eigenlijk geclusterd rondom, zou je kunnen zeggen, aan de ene kant de waardeketen die door Sabic wordt verzorgd. Dus de productie vanuit nafta van afgeleide koolwaterstoffen. En aan de andere kant de productie van ammoniak door OCI. En alle chemische bedrijven daarna die maken gebruik van de output van die bedrijven om vervolgens plastics, polymeren enzovoorts van te maken, kunststoffen voor onderdelen, voor van alles en nog wat.
8: Nou kwam de Europese Commissie afgelopen vrijdag met de aankondiging dat bedrijven zoals die op dit terrein meer tijd krijgen om te verduurzamen. Gaat dat ze helpen?
9: Dat zal zeker een beetje helpen. Hè. Dus er is met de versoepeling van de ETS-regels is er ruimte gekomen voor deze bedrijven om wat langer de tijd te nemen voor de verduurzaming die nodig is. Tegelijkertijd lost het niet de fundamentele problemen op waar ik het net over had. Nee. Die stroomprijs die blijft hoog. En tegelijkertijd is die versoepeling van het ETS ook, dat is een ingewikkelde, omdat het ook de verdienmodellen voor de al vooroplopende duurzame chemische industrie juist wat meer weer onder druk zet.
8: Ja, de bedrijven die juist al wel zover zijn, die hebben daar dan weer nadeel van.
9: Klopt.
8: Wat zou wel helpen?
9: Nou, ik denk dat er een aantal dingen gedaan kunnen worden. Kijk, we hebben het net gehad over die energiekosten. Wat nodig is als je echt een verandering wil brengen voor de basischemische industrie, is dat stabielere, lagere energiekosten. Dat is natuurlijk niet zomaar te realiseren. Voldoende elektriciteit, snellere uitbreiding van hoogspanningsnet is daarvoor nodig. Wind op zee uitrol. De netcongestieproblematiek speelt ook hier. Maar ik denk ook de kosten die daarmee gepaard gaan en hoe die worden doorberekend naar de industrie. Dus als je gaat kijken naar lagere nettarieven voor de industrie en dan voldoende capaciteit voor elektrificatie, dan denk ik dat je al de grootste eerste stap hebt gezet. En daarnaast zijn er nog wat andere dingen die je daarnaast zou kunnen doen. Maar dit is de grote klapper.
8: Want hoe erg zou het zijn als het voor de bedrijven op dat terrein niet meer te doen is en ze weggaan?
9: Nou, als die bedrijven vertrekken en dan vooral als die twee kernspelers waar ik het net over had omvallen en dan krijg je een soort domino effect waarmee ook alle bedrijven die daarvan afhankelijk zijn zullen verdwijnen uit Nederland. En dat is een behoorlijke slag in de strategische autonomie van Nederland. Om een voorbeeld te geven, ik denk dat weinig mensen weten dat 80% van alle kogelwerende materialen in Europa hier in Nederland worden geproduceerd. En dat zijn dan de concurrenten van Kevlar. En dat zijn eigenlijk twee bedrijven die daarachter zitten, die vezels maken voor kogelwerende materialen. En één daarvan, die krijgt de polyolefine vanuit Camelot geleverd om daar in Heerlen vervolgens Dyneema van te maken. Een heel sterk vezelmateriaal.
8: Zei Mark Boneschanser van de TU Eindhoven. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi heeft voor het eerst gereageerd op de verloren WK-finale.
10: Want hij schrijft op Instagram: deze wond heeft tijd nodig om te genezen. 4 jaar geleden won Messi nog het WK met zijn ploeg en nu heeft hij toch verloren. Het is op dit moment lastig om onze prestatie volledig op waarde te schatten, schrijft hij. En opnieuw zijn we erin geslaagd om al ons als land te verenigen en de enorme trots te delen om Argentijn te zijn. Met 21 doelpunten toch wel in totaal op het WK is Messi de tweede topscorer aller tijden, achter Kylian Mbappé. En of Messi nou ook echt zijn laatste interland heeft gespeeld voor Argentinië, dat is nog niet bekend. Flinke ruzie, meldt persbureau Reuters, tussen de UEFA en de FIFA. De president van de UEFA, Alexander Seferin, was niet aanwezig tijdens de WK-finale, want er zouden grote meningsverschillen zijn. De FIFA en de UEFA zijn het over van alles niet eens. Het verloop van de tuchtprocedures, de arbitrage, de organisatie van de wedstrijden. De UEFA was ook al boos toen de FIFA de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun introk. Trump belde toen met FIFA-baas Infantino, naar verluid, hè, om dat voor elkaar te krijgen. En toen zei de UEFA, er is toch wel een rode lijn nu overschreden. Volgende maand, de laatste Formule 1 race op Zandvoort. Het is zeker, er komt geen vervolg in Assen, schrijft de Telegraaf. De directie van het TT-circuit in Assen heeft te horen gekregen dat de Formule 1 kalender vol zit tot 2030 en dat de kansen ook daarna klein zijn. En ja, zegt de directeur, ik heb eigenlijk ook geen trek in die miljoenen investeringen die nodig zijn om de Formule 1 binnen te halen. We hadden het graag gedaan, zegt directeur Van Aalderen tegen de Telegraaf. Dus de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort is op zondag 23 augustus. En het was niet zo'n beste avond voor het Nederlandse darts. Kevin Doets en Andries Noppers zijn er allebei niet in geslaagd om de tweede ronde te bereiken van de World Match Play. Doets werd met 6-10 ingemaakt door Smith. En Noppert ging met 3-10 kansloos onderuit tegen de Brit Rob Cross. Horen we bij de PDC.
11: More match darts incoming for Voltage. Barely broken a sweat in this match and he's through to the second round.
10: Nou, vier Nederlanders wisten wel de volgende ronde te bereiken. Van Gerwen en Van Duivenbode spelen tegen elkaar. En morgen Van Veen en Nijman. Dat.
8: Verkeersinformatie. Erwin de Hart.
12: Ja, het is wat drukker op de weg geworden. Een ongeluk helpt dan ook niet. Op de A12 Arnhem richting Utrecht zorgt dat voor 32 minuten vertraging tussen Maarn en Houten-Oost. 6 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. En een ongeluk met twee auto's op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Rotterdam Centrum. 20 minuten vertraging.
13: Het NOS Radio 1-journaal.

0: The Rolling Stones in the Stars. Een ambulance die volledig functioneert op de kracht van de zon. Wereldwijd is er nu 1 exemplaar, bedacht en gemaakt door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. De presentatie van die zonneambulance is vandaag, maar verslaggever Steef Bouwman mocht gisteravond al even kijken en een ritje maken.
1: In de werkplaats is de afrondende fase in gang gezet. Overgebleven bouwmateriaal wordt opgeruimd. En loop ik de garage uit, dan zie ik daar de enorme auto staan.
2: Dus voornamelijk denk ik dat we zo even de panelen aan.
1: En ook Nick, jij hebt gewerkt aan deze auto.
2: Als ik dat goed zeg.
1: Wat zien we hier allemaal? De achterklep is net geopend.
2: Ja, we hebben onder andere hier achter een koelbox staan. Ja,
1: een koelbox met wat erin?
2: Bijvoorbeeld vaccinaties of andere medicatie die wij dan rond kunnen rijden naar daar waar dat nodig is.
1: En dan kijken we een stukje verder over die coolbox heen.
2: Het is een tent. Die zou je dan normaal, als je ergens komt om hulp te verlenen, klap je die uit. En dan heb je een mooie schaduwplek rondom de auto om patiënten te behandelen.
3: Om even uitklappen.
2: Ja, dan kun je zelf inderdaad wel even de zijkant uitklappen.
1: De zijkant uitklappen?
2: Ja.
1: Oh, er komt een heel zonnepaneel nog tevoorschijn.
2: Ja, dus je hebt een heel zonnepaneel. Dus dat voegt een heel groot zonoppervlak toe aan de auto, waarmee we nog meer kilometers kunnen bijladen op een dag. En als je hier...
1: Nog bovenop het dak waar al allemaal zonnepanelen liggen.
2: Ja, dus we hebben echt... ze zijn ook een stuk efficiënter dan, dan die we voorheen hebben gebruikt.
1: En ik sta nu een beetje ongemakkelijk onder normaal, die vleugel.
2: Normaal gesproken is de bedoeling dat een arts hieronder zou zitten. Dus er zit hier een clip. Dan kun je hem losklikken. Zo. En dan is het idee dat een arts hier kan zitten. Die kan dan een x-ray maken vanaf hier met een patiënt achter de auto.
1: Een röntgenfoto.
2: Ja, een röntgenfoto.
1: Zullen we even een ritje gaan maken?
2: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja?
1: Moeten we even de vleugel weer inklappen?
2: Die, anders stijgen we op, denk ik.
1: Kan ik even omschrijven wat voor auto dit nou is? Ja, het lijkt een beetje op een hele grote Tesla qua vorm. Maar dan nog een stukje futuristischer. Kijk, daar ging die. Mag ik hier rechts instappen?
2: Jij mag rechts instappen. Daar gaan we.
1: Hoe voelt dat nou? Maandenlang hier aan gewerkt?
2: Ja, bizar. Op een gegeven moment staat er gewoon zo'n auto. Ben je hem aan het testen? Dat is een bizar gevoel.
1: Hey, en wat nou als er geen zon is?
2: Als er geen zon is, zit er ook nog een accu in de auto.
1: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
2: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen oplaadt via de zon.
1: Hij shaket wel lekker, hè?
2: Ja, ja, de demping staat op het moment uit. Dus dan gaat hij naar zijn hardste stand. Dus is wel, dit is meer circuitmodus.
1: Oh, ja. Zet hem weer even terug.
2: Ja.
1: Weer een geslaagde testrit.
2: Ja, een hele geslaagde testrit dit.
1: Er wordt zelfs geklapt door de mensen buiten.
2: Kijk, mooi om te zien.
1: En een van die mensen is Femke Maurits van Amref Health Africa. De hulporganisatie die deze ambulance graag wil gebruiken. Waarom willen jullie dat?
4: Ja, de afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. Amref werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
1: En kan je eens een voorbeeld noemen van een situatie waarin deze wagen heel belangrijk gaat zijn?
4: Ja, in Kenia zien we bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad in rurale gebieden ver achterloopt dan die in steden. Dus met een dergelijke oplossing zouden we veel meer dorpen kunnen bezoeken op een veel kostefficiëntere manier.
1: Dan even naar Matthijs, student, werkt hier ook aan mee. Wat zegt dit volgens jullie over de gehele energietransitie? Hè? Dat jullie hier in een paar maanden tijd toe in staat zijn.
5: Dat als je je gedachten ertoe zet om gewoon duurzaam te ontwikkelen, om een project op te zetten wat echt maatschappelijke impact kan maken, dat kan. Het is dus ook echt de oproep, ga dat doen.
1: Hoe gaat het eigenlijk met deze wagen die we hier nu hebben staan? Is dit het einde van het project of gaat het nu pas beginnen eigenlijk?
5: Ja, tuurlijk. Wij zijn een team van studenten. Waarom zou een groot bedrijf met professionals dat niet samen kunnen? En wij willen dus ook echt bedrijven oproepen om daarna te kijken dit verder te ontwikkelen met ons. Ons zal het niet liggen.
0: Zijn Matthijs, een van de studenten van het Solar Team Eindhoven. Tegen verslaggever Steef Bouwman.
6: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
7: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
8: Deze man die kent alleen maar energie.
6: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
7: Deze hele week live vanuit het Tourcafé.
6: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en

0: van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. De Amerikaanse president heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. En celstraffen in Indonesië voor een babysmokkelnetwerk. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten.
8: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen celstraffen tussen 3 en 7 jaar. De babyhandelaren kochten baby's van vrouwen die in geldnood zaten. En die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op die manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Tegelijkertijd wil Carney er wel alles aan doen om Canadese bedrijven te blijven ondersteunen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoeveel mensen zelf online medicatie kopen zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De deskundigen zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Het Trimbos Instituut wil ook onderzoeken hoe die gebruikers weer terug kunnen worden begeleid naar de reguliere zorg. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. En in een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen een uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk voorkomen. Dat bleek op de eerste rechtszitting na hun arrestatie afgelopen weekend in Florida. Daar werden ze opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt de influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen hen. De twee Tate-broeders staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami zeiden de broers zelf niets, maar hun advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op de Merwedebrug bij Gorkum. Sinds dit weekend mag vrachtverkeer niet meer over die brug, omdat daar zwakke plekken in zitten. Dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Als de camera's zijn geïnstalleerd, kunnen ze een boete krijgen van €500. En het weer, geregeld zon vandaag, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. En er is ook kans op wat buien. Ook morgen overdag veel bewolking, af en toe een bui en maximaal 22 graden.
7: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
9: Er staan een paar files door. Ongelukken op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Lunette en Bunnik. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging door een ongeluk. De A12 Arnhem-Utrecht, 3 kwartier vertraging tussen Maarsbergen en Houten-Oost. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht omdat een vrachtwagen tegen de middengeleiderrail is gereden. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 1 kwartier vertraging, linkerrijstrook dicht.
7: Amerikaanse Hoge Rechtshof zette een streep door importheffingen van president Trump. Nu komt Trump met nieuwe heffingen voor Canada. Straks een jurist en Amerika-kenner van de Universiteit van Amsterdam of deze heffingen wel stand kunnen houden.
0: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: President Trump heeft importheffingen aangekondigd van 50% op een aantal Canadese goederen. Het gaat om Amerikaanse heffingen op onder meer auto's, alcohol, zuivelproducten en ook ijshockeysticks. Daar gebruikt Trump een heel oude wet voor, om een besluit van het Hoge Rechtshof te omzeilen. Lou Ernst is expert op het gebied van Amerikaans recht en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
7: Het gaat om een wet uit 1930. Waar gaat die wet over?
16: Ja, het is inderdaad een nieuwe poging en met een hele oude wet. En in die wet wordt geregeld dat de president tarieven op mag leggen aan een ander land als de president vindt dat dat land discrimineert of zich discriminerend gedraagt naar de Amerikaanse markt. En Trump zegt, Canada die legt hele hoge importheffingen op aan ons en daarmee wordt de Amerikaanse markt gediscrimineerd. Dus ik ga dit nu doen, zodat zij daarmee stoppen en weer meer Amerikaanse producten gaan importeren.
7: Maar is er sprake van discriminatie? Want Canada is daarmee begonnen omdat Trump begon met zijn heffingen.
16: Ja. Ja, dat zal een van de vragen zijn, denk ik, die mensen die het hier niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld kleine bedrijven in Amerika die Canadese goederen importeren, die zullen zich hier heel graag tegen willen verzetten. Die zullen vast het argument opgooien. Maar Canada is begonnen in antwoord op de Amerikaanse heffingen, is daardoor uitgeweken naar andere landen. Er is geen sprake van een discriminatie die helemaal losstaat van die situatie. En wat Trump hier doet, hij vindt hier een sterke basis in. Het is een veel stevigere juridische basis dan in die in het vorige geval. Maar er zitten wel vragen in van wanneer is er dan sprake van discriminatie? En is dit wel in de public interest? Want het moet ook nog eens ten goede zijn van de Amerikaanse samenleving. En hij mag die interpretatie nu doen, maar de vraag is of het stand zal houden op het moment dat iemand bezwaar gaat maken.
17: Ja, want hij doet dit eigenlijk allemaal omdat het Hoge Rechtshof eerder besloot dat die heffingen, bepaalde heffingen, niet mochten instellen.
16: Ja. Ja, hij heeft zich toen gebaseerd op een soort van noodmaatregelen. En zei er is een crisis, er is een bedreiging voor de Amerikaanse economie, doordat landen allemaal misbruik van Amerika maken. We hebben het hem vaak genoeg horen zeggen. Iedereen maakt misbruik van Amerika. Maar de wet waar hij zich toen op baseerde, volgens het Hoge Rechtshof, was geen goede basis om die tarieven op te leggen. Volgens het Hoge Rechtshof, omdat het woord tarief al überhaupt niet in die wet voorkwam, gaf die wet die ruimte niet. En wat Trump nu gedaan is, hij heeft nu wetgeving uit 1930 dus gevonden, waar het wel expliciet in wordt genoemd en waarin het congres, de president, ruimte geeft om dit soort maatregelen te treffen.
17: Dus in dat opzicht lijkt hij iets gevonden te hebben. Het is alleen dus de vraag of het houdbaar is.
16: Ja, ik denk dat er vragen zijn van wanneer kun je dan praten over discriminatie? Want de meeste landen hebben allemaal eigen nieuwe tarieven op moeten leggen in antwoord op de handelstarieven en die oorlog die Trump zelf begonnen is. Dan is er nog de vraag, komt dit wel ten goede van de Amerikaanse samenleving en de Amerikaanse economie? Waarom, wat is de relatie, het verband tussen hockeysticks en bijvoorbeeld auto-import? Want volgens deze wet moet er dus een verband zijn. Je kan deze wet gebruiken om te corrigeren de importheffingen die de andere landen op hebben gelegd. Ja. Maar we weten niet wat kaas te maken heeft met auto-import.
17: Dus dat wordt op zich spannend. Hè? En stel de rechter zegt, ja, nou ja, dit mag. Is er dan een risico dat hij dat bij meer landen gaat gebruiken? Dus dat hij op meer fronten handelsoorlog ontketent?
16: Ik denk dat we van Donald Trump inmiddels kunnen zeggen dat hij alle ruimte die er is, dat hij die op zal zoeken. En ook waar er geen ruimte is, dat hij die voor zichzelf zal creëren. Dus ik denk dat Canada zeker niet de laatste kan zijn. En hoe meer zelfverzekerd hij wordt met dat hij ziet dat hij hier best een eind mee kan komen, hoe groter de kans is dat hij dit ook aan andere landen zal opleggen.
17: We gaan het afwachten. Dank Lou Ernst, expert op het gebied van Amerikaans recht aan de Universiteit van Amsterdam. 9:11. Polen loopt de afgelopen jaren in de EU voorop als het gaat om defensieuitgaven. De Polen voelen de dreiging van Rusland. Brussel heeft nu ook een goedkope lening voor de Oostflank opgetuigd. Polen krijgt meer dan 40 miljard voor defensieversterking. Maar waar geef je het dan uit met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van drones? Een reportage van correspondent Christian Pauwen.
18: Als er een oorlog uitbreekt met Rusland, dan wordt die ook hier uitgevochten. Daar kan je wel van uitgaan. Ik sta namelijk in een veld in het noordoosten van Polen, nog geen 10 kilometer van de grens met Kaliningrad. Het is een regenachtige dag. Ik heb gelukkig goede laarzen aan. Ik sta in de dikke blubber. En dat geronk wat je hoort is een gloednieuwe Zuid-Koreaanse tank van het Poolse leger. De missie is hier zoals altijd ons voorbereiden op de verdediging van het land. Voor het geval dat natuurlijk, dat zegt brigadegeneraal Brutwo.
19: Ten czołg zapewnia wszystkie te cechy, szczególnie jeżeli chodzi o teren lesisto-jeziorny, który jest charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski.
18: Deze tank beschikt volgens hem over alle eigenschappen voor het bosrijke en merenrijke terrein dat kenmerkend is voor het noordoosten van Polen. Polen heeft al honderden van dit soort K2-tanks, onder meer om de tanks te vervangen die ze aan Oekraïne hebben gegeven. En deze tanks moeten straks ook in Polen geproduceerd worden, zoals ze het graag zien in de EU. Minder afhankelijkheid van landen buiten het continent. Maar ja, als ik in Oekraïne ben, dan hoor ik dat de tanks daar in de garage blijven staan. Dus wat betekent de oorlog daar met drones voor het werk van de Poolse cavaleristen hier? Een sergeant is uit zijn tank geklommen.
20: Wat dat znaczy? Wojna z dronami dla wasze praca z czołgami tutaj?
21: Wojna na Ukrainie to jest wojna na Ukrainie.
18: De oorlog in Oekraïne is de oorlog in Oekraïne, zegt hij.
21: My jesteśmy tutaj, szkolimy się swoimi, powiedzmy, szkoleniami, swoimi doktrynami, także my aż tak nie patrzymy w tamtą stronę.
18: Wij zijn hier om te trainen met onze eigen doctrines. We kijken niet zozeer die kant op. Dat vind ik wel een opvallend antwoord. Want vast staat dat drones het slagveld totaal hebben veranderd. Ik vraag de brigade-generaal.
22: Ja, wojna w Ukrainie zmieniła sposób użycia czołgów.
19: Czyli nowy środek walki, który zastąpił bardziej złożone systemy przeciwpancerne.
18: Drones worden nu gebruikt als antitankwapen. En deze zijn moeilijk te bestrijden en te detecteren. Maar met behulp van bepaalde apparatuur zijn we in staat om deze dreiging het hoofd te bieden, zegt de brigade-generaal. Over de technische details zal ik me niet uitspreken. Wat wel vaststaat, is dat de NAVO nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om drones en anti-drone systemen, zegt ook hoogleraar veiligheidsstudies en reservekolonel Dariusz Kozarowski.
23: Cała wschodnia flanka ma problem z tym, że dronizacja pola walki, czyli wsparcie dronowe dla wojsk lądowych, w NATO jest niewystarczające.
18: Een grote uitdaging is natuurlijk dat de hele NAVO en de hele Oostflank te kampen heeft met de dronisering van het slagveld. De ondersteuning met drones voor de landstrijdkrachten binnen de NAVO is niet toereikend, zegt hij. En we hebben een vergelijkbare situatie in Polen. De safe-lening die Polen krijgt moet de Poolse defensieindustrie helpen. En vooral ook de productie van drones en anti-drone systemen verder op gang brengen in Polen. En deze investeringen zijn hard nodig, zegt Kozarowski. En het feit is ook dat Rusland veel meer tanks heeft staan aan de andere kant. Drones alleen zijn daarom niet genoeg. Want een eventuele oorlog zou er heel anders uitzien dan het slagveld in Oekraïne, is de verwachting.
23: Taki konflikt to nie będzie tylko konflikt obronny, stacjonarny, tak jak się to dzieje w Ukrainie.
18: Het zal geen statisch verdedigingsconflict zijn. Het zal een conflict zijn dat grote offensieve capaciteiten van de NAVO vereist. En ook daarom zijn de drones alleen niet voldoende om effectief een offensief op het grondgebied van de tegenstander te voeren. Ook bij de cavaleriebrigade zijn ze ervan overtuigd dat hun tanks nodig blijven.
19: We możemy popatrzeć na to, że na Ukrainie nikt z czołgów rezygnować nie chce.
18: Want ook in Oekraïne zijn ze nog niet bereid om hun tanks op te geven.
17: Een reportage van correspondent Christian Bauer. En er is nog steeds verkeersinformatie, Erwin.
9: Ja, want helaas wordt het drukker op de weg. En zeker op de A12 Arnhem richting Utrecht door een ongeluk met een vrachtwagen in de vangrail in de Middenberm. Tussen Maarsberg en Houten-Oost 7 kilometer stilstaand verkeer. Grote vertraging. Zijn voorlopig 2 rijstroken dicht.

0: De Summertime Blues van Eddie Cochran. Rotstekeningen van de Aboriginal bevolking in Australië worden bedreigd door een aardgasproject in de buurt. Dat tastte duizenden jaren oude rotstekeningen aan. Vandaag begint een rechtszaak over het besluit van de Australische regering om het project tot 2070 te verlengen. Correspondent Meike Weijers zag wat de uitkomst kan betekenen voor deze unieke plek.
1: We zijn in Murujuga, in het noordwesten van Australië. De traditionele bewoner Raylene Cooper vraagt haar voorouders om toestemming om deze heilige plek te laten zien.
2: Murujuga, it's a very ancient, very sacred area. Significantly holds ancient rock art, the biggest art gallery in the world. And we're really, really proud of this most beautiful, magical, remarkable landscape.
1: Hier ligt een van de oudste en grootste verzameling rotstekeningen ter wereld. Het is een hele belangrijke en magische plek voor de Aboriginal bevolking. Ray noemt het grootste openluchtmuseum in de wereld.
3: Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een hele grote stapel met rode rotsblokken. Maar in het strijklicht worden ineens de afbeeldingen zichtbaar. Ik zie daar een kangoeroe. Dit is volgens mij een Tasmaanse tijger. En hier zie ik een goanna. Dat is een soort hagedis. Het is eigenlijk heel goed zichtbaar, wat bijzonder is. Want deze rotstekeningen, sommige daarvan, die zijn bijna 50.000 jaar oud. De lokale inheemse bevolking zegt dat dit een magische plek is.
2: This is our home. And we belong to this place. We have to maintain the spirituality. Make sure those significant sacred areas are cared for.
1: Dit is ons thuis en het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat de spiritualiteit en de rotstekeningen, onze cultuur, dat die bewaard blijven.
3: Maar als ik mijn rug keer naar die rotsblokken, dan doen me de lampen en de lichten op en de grote silo's van het enorme aardgasproject dat hier pal tegenover ligt. Het contrast kan haast niet groter zijn. De fossiele brandstofindustrie is hier de afgelopen 60 jaar neergestreken. En de inheemse bevolking maakt zich grote zorgen over de gevolgen die dat heeft voor hun oeroude rotstekeningen. De afgelopen jaren hebben ook wetenschappers zich daarmee bemoeid. In opdracht van de lokale regering, maar ook met financiering van de fossiele industrie, is er jarenlang onderzoek gedaan naar de gevolgen.
4: Right. So my name is Adrian Baddeley. I'm a professor now retired. I'm a statistician.
1: Hoogleraar Adrian Baddeley was betrokken bij het onderzoek en volgens hem was de conclusie helder.
4: There's no other way to put it. Rocks closer to industry had more porosity.
1: Hoe dichter bij de industrie, hoe brozer de rotsen. En hoewel dat nog niet meteen oorzaak-gevolg bewijst, is het volgens hem wel overtuigend bewijs dat de industrie de rotsen en dus de rotskunst aantast. Maar toch zag hij die conclusie niet terug in de samenvatting van het onderzoek.
4: Yes, I was worried that people were reinterpreting or misinterpreting the findings. So that set alarm bells ringing.
1: De conclusies zijn volgens hem verkeerd geïnterpreteerd. Hij trok aan de bel, maar zijn bezwaren werden opzij geschoven.
4: This is compromising the scientific integrity of the project and I expressed my concerns. My concerns were disregarded.
1: Volgens de hoogleraar was de integriteit van het onderzoek daarmee aangetast. Toen er niets met zijn klachten werd gedaan, trok hij zich terug.
3: En ondertussen dreigen deze prachtige rotstekeningen te verdwijnen. Hoewel ook de landelijke regering inmiddels heeft besloten dat het aardgasproject door mag gaan, geven ze hier de moed niet op.
2: This is why we're here and this is why we fight. For the survival of our stories, our ancient stories, our survival of Aboriginal people.
1: Voor Raylene is het een gevecht van leven op dood. Want, zegt ze, het gaat om het voortbestaan van de cultuur van de Aboriginal bevolking.
0: Een reportage van correspondent Meike Weijers.
5: Reactie. Aan de redactie.
6: Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen. Want dan kunnen ze pieken op het stroomnet beter opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. En Stedin vertelde vanmorgen aan verslaggever Thomas Pekschoor dat het een tijdelijke oplossing is, die gasgeneratoren. En daar had luisteraar Aswin nog een aantal vragen over.
7: De mevrouw van Stedin die zegt het is een tijdelijke oplossing. Wat is tijdelijk en is

0: or misinterpreting the findings, so that set alarm bells ringing.
1: De conclusies zijn volgens hem verkeerd geïnterpreteerd. Hij trok aan de bel, maar zijn bezwaren werden opzij geschoven.
0: This is compromising the scientific integrity of the project, and I express my concerns. My concerns were disregarded.
1: Volgens de hoogleraar was de integriteit van het onderzoek daarmee aangetast. Toen er niets met zijn klachten werd gedaan, trok hij zich terug. En ondertussen dreigen deze prachtige rotstekeningen te verdwijnen. Hoewel ook de landelijke regering inmiddels heeft besloten dat het aardgasproject door mag gaan, geven ze hier de moed niet op.
2: This is why we're here and this is why we fight. For the survival of our stories, our ancient stories, our survival of Aboriginal people.
1: Voor Raylene is het een gevecht van leven op dood. Want, zegt ze, het gaat om het voortbestaan van de cultuur van de Aboriginal bevolking.
3: Een reportage van correspondent Meike Weijers.
4: Reactie. Aan de redactie.
5: Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen. Want dan kunnen ze pieken op het stroomnet beter opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. En Stedin vertelde vanmorgen aan verslaggever Thomas Pekschoor dat het een tijdelijke oplossing is, die gasgeneratoren. En daar had luisteraar Aswin nog een aantal vragen over.
6: De mevrouw van Stedin die zegt het is een tijdelijke oplossing. Wat is tijdelijk en is het voor degene die dat gaat maken, is dat dan wel rendabel? Er wordt gesproken over miljoenenbedrag. Nou ja, dat kunnen bedrijven niet altijd betalen, maar mij is niet duidelijk wat tijdelijk is. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 10 jaar.
3: Nou, dat vragen we aan Tom Hofstede van Netbeheerder Stedin. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Wat is tijdelijk? Voor hoe lang?
7: Dit is lang voor tijdelijk. We gaan deze gasgeneratoren 10 tot 15 jaar inzetten. Want dit is ook de overbruggingsperiode waarin wij als netbeheerders een sterker stroomnet aanleggen.
3: En is het rendabel, vraagt hij zich ook nog af.
7: Ja, dit moeten we als netbeheerders, dit moeten wij echt doen. De inzet van gasgeneratoren gaat ervoor zorgen dat de stroomvoorziening het goed blijft doen. Dus even plat gezegd, we hebben deze maatregel nodig om te zorgen dat het licht blijft branden.
3: Dus je komt misschien niet uit de kosten, maar we hebben het gewoon nodig.
7: Nou, in zoverre, als we dit niet doen, kunnen we niet uitsluiten dat het net overbelast raakt. En dat kan langdurige stroomstoringen en schade tot het stroomnet tot gevolg hebben. En dat brengt ook weer echt grote maatschappelijke en economische schade met zich mee.
3: En dus ook het inzetten
7: van, exact. En het inzetten van gasgeneratoren is dan aanzienlijk goedkoper. En dat is de, ja.
3: Ja. Nou, dank u wel voor de antwoorden. Tom Hofstede van Netbeheerder Stedin.
5: Ja, Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Dat is als je medicijnen niet voorgeschreven hebt gekregen, maar als je die als patiënt zelf koopt op internet. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Dat hoorden we vanochtend van ziekenhuisapotheker bij het Erasmus Medisch Centrum Corine Bethlehem. Ze zien in het ziekenhuis veel mensen op de eerste hulp en doen ook steeds meer post-mortem onderzoek. Allemaal in het kader van die zelfmedicatie. Nou vroeg luisteraar Hans zich nog af hoe je dan onderzoek doet naar mensen die medicatie online bestellen. Ja, die zie je dus niet. En hij zegt, ik neem aan dat niet iedereen die klachten heeft dus bij het ziekenhuis komt.
3: Vragen we weer even aan Corine Bethlehem. Goedemorgen weer.
8: Hey, goedemorgen.
3: Ja, dus hoe bereik je de mensen die bij wie het niet uit de hand loopt, is eigenlijk de vraag.
8: Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik denk dan, als we kijken naar de mensen waarbij het wel uit de hand loopt, kunnen we in ieder geval iets vinden over wie die mensen misschien zijn die gebruiken en wat voor middelen er worden gebruikt. Maar goed, dat is inderdaad maar een deel. Ik denk dat een grote sleutel ligt in het informeren van zorgverleners. Dat zorgverleners ook goed op de hoogte zijn. Want misschien zijn er wel een heleboel mensen die eerst naar de huisarts gaan met slaapproblemen, maar daar bijvoorbeeld niet goed worden geholpen en dan niet meer terugkomen. En misschien wel aan dit soort middelen gaan. Ook bij de verslavingszorg kunnen we veel informatie ophalen, want er blijken nu toch echt ook wel heel veel mensen verslaafd te zijn. En uiteindelijk de mensen zelf wordt heel veel uitgewisseld aan informatie tussen de gebruikers, denk ik. Bijvoorbeeld via fora zie je heel veel dat mensen vragen, nou, welke dosis moet ik dan hebben, wat moet ik dan doen? Dus fora of anderszins internet kan ook zeker een goede bron zijn. Maar het plan is nog niet rond, hoor. Dus we zijn nog bezig.
3: Volop bezig met het vooronderzoek. Dank, Corinne Bethlehem.
5: En volop bezig met peren, de branche dan, de organisatie.

0: De situatie voor fruittelers verwacht een groei van de perenoogst met 10%. Dan heb je het toch over 400 miljoen kilo peren. Dat hadden we vanochtend in de uitzending. Veel van die peren gaan trouwens naar het buitenland. Want in Nederland eten steeds minder mensen peren. En daar zijn wat reacties op gekomen. Problemen met de peer. Ja, ze zijn van buiten hard en van binnen zijn ze dan wel rot. Dan kun je ze weggooien. En ene Stefan die zegt, ja, een peer is moeilijk fruit. Eerst veel te lang hard, veel te kort rijp en daarna alweer veel te snel overrijp. Mensen vinden de peer maar lastig.
1: Ik vind de peer gewoon de moeite waard. Hit bij ons thuis is de peer mango taart. Zelfs mensen die niet van fruit houden, die niet van toetjes houden, die eet het liefst bijna de halve taart op. Dus dat is een tip, want dan kun je het rotte stuk wegsnijden.
0: Peer mango taart.
1: En verder moet je gewoon lekker dicht bij een kraan zijn met je handen, zodat je dat tegen sappige het fruit van je handen kunt wassen.
2: 3 voor de dag.
1: De Libanese president Aoun bezoekt de Verenigde Staten. Hij probeert steun bij president Trump te vinden voor de uitvoering van de afspraken met Israël die vorige maand zijn gemaakt. Op tafel ligt onder meer het fragiele staakt het vuren en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. De Tour de France gaat de slotweek in met vandaag een individuele tijdrit van Evian Lebin naar Thonon-les-Bains. De grote favoriet vandaag is natuurlijk de nummer 2 in het algemeen klassement, de Belg Evenepoel, specialist tijdrijden. En ruim 45.000 wandelaars verschenen aan de start op deze eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Verslaggever Mark Hamer, jij staat op het 12 kilometer van de start. Zijn ze allemaal voorbij inmiddels?
3: Nee hoor. Ik heb de polsbandjes van de 50 kilometer lang zien komen, van de 40 kilometer. En als ik nu goed kijk, volgens mij, het zijn allemaal witte bandjes. Ja, dat is de 30 kilometer, is de laatste groep die gestart is. Ik kijk hier over het dijkje en er komt nog geen einde aan. Ik zeg het ook een beetje uit eigen belang, want wij kunnen hier pas weg als de laatste loper is geweest. Dat kan nog wel even duren.
1: Deze eerste dag heet Blauwe Dinsdag. Waar voert de route allemaal naartoe?
3: De route onder andere naar Elst. En het heet Blauwe Dinsdag omdat het hier tussen de rivieren doorgaat. Hè? Tussen de Waal en de Rijn. En in Elst, is het ook allemaal blauw versierd. En blauwe ballonnen, mensen zelf in het blauw. En zo worden de wandelaars toegejuicht vandaag.
1: Vanuit de Vierdaagse van Nijmegen, Mark Hamer. Zometeen Spraakmakers Roos.
4: Met natuurlijk Stam.nl meteen om 9:30. En de stelling is vandaag, we moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur. Ik zou heel graag mensen spreken die deze zomer veel op de weg moeten zijn en daar dus ook last van ondervinden dat er zoveel wegafsluitingen zijn. Mede omdat bijvoorbeeld de Merwedebrug nu ook dicht is voor vrachtverkeer. Bel 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
2: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
0: Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood en die kinderen werden doorverkocht, voornamelijk aan mensen in Singapore. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren neerzetten om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. En daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zodat er op drukke momenten toch genoeg stroom beschikbaar is. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep mensen is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dat. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer vandaag geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. En vanavond van het westen uit bewolkt met kans op wat buien.
5: ANWB verkeersinformatie met een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bijna een uur vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht in een file van 7 kilometer tussen Maren en Houten-Oost. Er zijn 2 rijstoken dicht als gevolg van een vrachtwagenongeluk. En als gevolg van een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht tussen Boerdonk en Keldonk.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Roos Abelman.
1: Goedemorgen en welkom. Een wetenschapper die een grote ontdekking doet wordt in de geschiedschrijving vaak op een voetstuk gezet. Maar wat nou als zo'n ontdekking ook een groot gevaar met zich meebrengt? Einstein bijvoorbeeld. Van hem kun je een lijn doortrekken naar de atoombom. Nou, om daar straks over na te denken met ons is de spraakmaker vandaag Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en letterkunde. Welkom Ineke.
2: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. Denk jij bij die wetenschappelijke grootheden vaak ook aan zo'n keerzijde, of kun jij gewoon genieten van de grootsheid van zo'n ontdekking in eerste instantie?
2: Ja, dat zijn sowieso al mythes, moderne mythes, hè, in hoe we over wetenschap nadenken. En verder hebben we een keus wat we doen met die ontdekkingen. En daar moeten we het over hebben.
1: Ja, misschien aan de voorkant van zo'n ontdekking. Ja.
2: Nou ja, voor zover het je aankomen.
1: Ja, precies. Zometeen meer erover. Jan Slachter, Mr. Omroep Max, is hier ook. Morgen Jan.
3: Goedemorgen.
1: Voor het Media Forum natuurlijk. Daarin de nieuwe Engelse premier die in elk geval niet kleurloos is.
4: Zonder katheder, uit het hoofd en met een blik in de camera grijpt hij zijn moment.
5: I hear you.
6: Het is een heel ander gezicht, een heel ander soort politicus.
1: Ja, inhoudelijk weten we nog weinig van de man, maar charisma heeft hij. En een Nederlandse vrouw. Maar we beginnen in Stand.nl met al die kilometers aan wegdekken en bruggen die naarstig onderhoud nodig hebben, maar dat nauwelijks krijgen. Ondanks de grote hoeveelheid werkzaamheden deze zomer. Want ja, er is een tekort van 80 miljard euro. De stelling is vandaag, we moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur.
7: Deel uw ervaring.
8: Op 0800 1101.
9: Werk aan de weg. Vooral in de zomer, want dan werkt Rijkswaterstaat het hardst.
10: En om de weg te herstellen is geld nodig. Dat geld is er niet.
11: We hebben in Nederland een topinfrastructuur. Als we het alleen zo willen houden, zullen we moeten blijven investeren.
10: Maar het kabinet komt 80 miljard tekort om alle infrastructuur te kunnen onderhouden.
12: Dat is een groot gapend gat.
9: Van de belangrijkste verkeersbruggen, Nederland telt er 795. En 6 op de 10 daarvan zijn zo'n beetje aan onderhoud toe.
13: De brug bij Purmerend, het is de Haringvlietbrug, het is de Vollenhoventunnel, de Magniettunnel, het viaduct.
14: Waarom lukt het u niet om meer geld te regelen?
15: Ja, er staat hier geen pinautomaat met gratis geld op dit ministerie.
13: Ja, het is gewoon schandalig. Zo ga je niet met infrastructuur om.
1: Spraakmaker Ineke Sluiter, zo'n groot tekort. Het voelt daardoor altijd een beetje als een onoplosbaar probleem. Hoe ervaar jij dat?
2: Nou ja, iemand zal moeten beginnen met het aan te pakken. Er is dus niet voor begroot, er is geen reservering voor gemaakt. Dus dan kunnen we blijven doen alsof dan een volgende generatie het moet oplossen. Er moet iets gebeuren. En het is heel erg lastig voor ons allemaal.
1: Uh-huh.
2: Voor het kabinet dat nu die kosten moet nemen. Voor de weggebruiker die stilstaat, vind ik zelf ook vervelend. Maar we kunnen ook niet wachten. Dat tekort is trouwens tot 2040, hè? Dus er zit nog wel een klein beetje tijd tussen. Maar er zal iets moeten.
1: Ja, het huidige kabinet heeft 7 miljard euro begroot.
2: Ja.
1: En er is uitgerekend dat er 80 miljard nodig is om alles op de kalafaat
2: te krijgen. Ja, tot 2040.
1: Naar een hoofdniveau.
2: Ja.
1: Jan Slachter, jij zei net tijdens het NOS-nieuws tegen mij, je zal maar vrachtwagenchauffeur zijn.
3: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ondernemend Nederland heeft hier echt last van. En als je dan kijkt naar de partij, de VVD, die zegt dat ze ondernemend Nederland is. Wat denk je dat al die transporteurs wat voor kosten ze maken voor dat omrijden, voor de files waar we dagelijks in staan, vanwege wegwerkzaamheden? Ik kom nu zelf uit Scheveningen, dan moet ik door Den Haag, en soms nu niet hoor, maar dan duurt het me 3 kwartier om op de A4, om op de A12 te komen. Dat komt omdat wij een tunnel hebben, de Hubertus-tunnel, die is al sinds juli 2005, ik begin te lachen, maar irriteer me daar mateloos aan, dicht. Zou in april
1: sinds vorig jaar dicht.
3: Vorig jaar dicht. Yeah. Zou in april open gaan. Mei, juni, juli, augustus. Nu zeggen ze september dat die open gaat. Nou, ik hou me hard vast. Maar daardoor moet heel Den Haag omrijden, of een groot gedeelte omrijden, om op die snelweg te komen. Mm-hmm. De aannemer moet dus een boete betalen aan de gemeente. Dus de gemeentekas wordt gespekt vanwege het feit dat die aannemer verzaakt om het op tijd af te leveren. En mijn stelling is, en ik heb dat elders ook al een keer gehoord, ik vind dat de gemeente Den Haag dat geld, dat er een groot feest moet komen in die tunnel als die open gaat, voor alle mensen die er last van hebben gehad. Want Den Haag is echt een, als je een bedrijf wil beginnen, vandaag de dag, begin een bedrijf in gele borden. Want het staat helemaal, dit land staat vol met gele borden. Daar staat de SB rechtsaf.
1: Ja.
3: Je moet maar afvragen wat SB betekent.
1: Vanwege alle omleidingen.
3: Alle omleidingen. Ja. En dat gaat omdat het slecht gepland wordt.
1: Ja.
3: En zo'n brug ook. Dit wist men 10 jaar geleden ook.
1: Mm-hmm.
3: Ja? 15 jaar geleden wist men het misschien al. En dan laat je het maar belopen. Ja, dan zijn er grote werkzaamheden nodig.
1: Ja.
3: Anders stort die brug in.
2: En dat is dus inmiddels ook onvermijdelijk. Die werkzaamheden moeten uitgevoerd worden.
3: Ja.
1: We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is dat we moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur. We gaan naar een vrachtwagenchauffeur, naar Johnny Bolk. Goedemorgen, Johnny.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Jan zei het net al, je zou maar vrachtwagenchauffeur zijn. Nou, jij bent het.
0: Nou ja, inderdaad, ik doe dan beide een beetje. Ik doe het begeleider en vrachtwagenchauffeur. En het is inderdaad een beetje dramatisch. Alleen, ik moet wel een kleine hoop voor Nederland. Het is niet alleen in Nederland. Het is eigenlijk overal wel een beetje.
1: Ja, ja, maar goed, dat maakt het niet heel veel beter, toch? Ook.
0: Nee, dat maakt het zeker niet beter. Maar kijk, het is wel. Kijk, de hele verkeersintensiteit is natuurlijk wel aanzienlijk gegroeid sinds de jaren 60, 70.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het onvermijdelijk. Die bruggen zijn toenertijd gebouwd op een bepaald aantal gewichten en overkruisingen, noem ik het maar even, van het verkeer. Maar ja, we zitten nu met zoveel verkeer wat er gaat en de gewichten zijn veel groter. We gaan naar 60, 70, 80, 100 ton.
1: Ja.
0: Daar moet wel een beetje op vooruit gekeken worden.
1: Ja, want dat is ons ook niet overkomen, toch? In 2016, even over die Merwedebrug, vertoonde die ook al problemen. Je zou zeggen, in de afgelopen 10 jaar had je daar een hele nieuwe brug neer kunnen leggen die er weer eventjes voor 60 jaar tegenaan kan.
0: Ja, ze hadden toen het beter kunnen doorpakken en kunnen zeggen van, we maken deze inderdaad nieuw. Dan hebben we dat probleem al. Want het is een van de grootste, of de hoofdaders, om door Nederland bijvoorbeeld naar België te komen. De meeste mensen gaan daar langs.
1: Ja, want u plant ook de ritten voor collega's?
0: Nee, ik plan niet de ritten.
1: Okay.
0: Ik doe zelf rijden, maar ik doe ook de transportbegeleidingen van het exceptionele. Dus wij zijn ontheffingsgebonden.
1: Ik snap het.
0: Ja, en dat was een van de wegen waar wij langs moesten.
1: Ja, ja. Maar hoe is dat nu? Want u heeft wel een planning natuurlijk ook waar u rekening mee moet houden. Hoe vaak moet die omgegooid worden? Wat betekent dit daarvoor?
0: Nou, je bent sowieso wat langer onderweg, want je moet nu maar kijken als je dus bijvoorbeeld van het oosten, want ik kom dan uit Almelo,
1: mm-hmm.
0: maar als je van het oosten en je moet naar bijvoorbeeld Bergen op Zoom, om daar de grens over te gaan, ja, dan ben je bijna geneigd om naar Venlo toe te rijden, van Venlo naar Eindhoven, en van Eindhoven weer naar Den Bosch, dus je hebt een behoorlijke omleiding, dus ja, jouw tijd loopt allemaal wat anders.
1: Ja. Ja, nu lees ik nu in het nieuws dat vrachtwagens op de Merwedebrug beboet gaan worden. Hè. Er worden camera's geplaatst, de boete is €500. Ik vroeg me af, ja, is dat het waard?
0: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen niet eens nu op dit moment bewust nog over die brug gaan. Ik denk dat de mensen daar naartoe rijden en dan zien van, hey, wacht even, het ding is dicht. Maar ja, ik zit nu toch, dus ik rijd nu door.
1: Ja.
0: Kijk, die 500 is het niet waard in die zin. Als je er 3 keer over gaat, ben je €1500 kwijt. Ja, dat is wel jammer geld, want zoveel marge zit op transport niet meer.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat straks die mensen wel om moeten rijden. Ja, daar moeten ze wel rekening mee houden. Maar ja, waar ga je naartoe? De N3 is ook dicht.
1: Ja, ja, ja. Dat omrijden kost heel veel tijd. Tijd kost geld. Ja. Wat betekent dat voor al die goederen die vervoerd gaan worden en voor de prijzen daarvan?
0: Nou, je zou heel snel zeggen dat alles gaat weer duurder worden, want dat is een beetje ons Nederland. Want ik las vanmorgen in de krant, dat is de oorlog in Iran nog steeds aan de gang en meteen is de prijs weer €2,60.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat dat nog wel meevalt. Het is niet dat je een dag langer onderweg bent. Je zult een uur langer onderweg zijn. Ja, en natuurlijk zullen de mensen zeggen van, we gaan dat allemaal verhogen. Maar ik denk dat dat nog wel een beetje meer gaat vallen, denk ik.
1: Okay.
0: Wie ben ik?
1: Nou, Johnny Bolk, vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
1: Dank voor je bijdrage. Een fijne dag nog. De stelling is dus vandaag nogmaals een keertje. We moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur. Bart reageerde in het Spraakmakerscollectief. Hij zegt wegen, bruggen en viaducten bereiken niet onverwacht het einde van hun levensduur. Dat weet je soms tientallen jaren van tevoren. Toch wordt onderhoud steeds weer uitgesteld en schuiven bestuurders de rekening door naar hun opvolgers. René schrijft, overheden moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat er blijkbaar nooit geld voor onderhoud is geweest, terwijl eigenaren van 8 miljoen auto's maandelijks wegenbelasting betaalden. De vraag is, krijgen wij automobilisten wel waar we voor betalen? En Frank, die heeft ook nog wat te zeggen via de NPO Luister-app.
5: Er is destijds ontzettend goed gebouwd, gegeven het feit dat we nu veel meer vervoersmiddelen hebben die misschien wel 2 keer zo zwaar zijn geworden per stuk. Maar we kunnen nog smoes gebruiken, want defensie, daar zijn goede wegen voor nodig. En dan moet het maar uit die pot komen, daar is geld genoeg. Ik wens de bewindvoerders heel veel sterkte om Nederland logistiek en defensief bereikbaar te houden.
1: Dat zei
5: Dag.
1: Dag, dat zei Frank. We gaan naar Henk van der Zwan. Goedemorgen, Henk.
16: Ja, goedemorgen.
1: Bent u veel op de weg te vinden?
16: Nee, niet zoveel op de weg te vinden, maar ik volg wel alles met, wat met nieuws en politiek te maken heeft.
1: Oh ja.
16: En eigenlijk vraag ik me af, op het moment dat er toch iets van infrastructurele zaken worden toegevoegd aan Nederland, dat je dan eigenlijk niet gelijk denkt aan onderhoud. Mm-hmm. En dat dat geld daarvoor volgens een bepaald pad wordt gereserveerd.
1: Ja.
16: Nou, dat is één.
1: Die dat doen we niet, hè?
16: Nee, dat doen we helemaal niet. Je ziet dat nergens in terug. En dat geldt dan niet alleen voor bruggen of wat dan ook. Mm-hmm. Wegen, maar dat geldt ook voor gebouwen of andere dingen, dat we ineens worden geconfronteerd met extra kosten.
1: Ja, de Algemene Rekenkamer, ik zal even waar we dat vandaan hebben, zullen de luisteraars misschien wel denken, omdat we dat allebei zo stellig zeggen. Maar de Algemene Rekenkamer heeft u ook al voor gewaarschuwd. Hè? Doe dat begroten nou anders. Ja. Neem dat op in de begroting. Ja.
16: Juist. Heel goed. Nou, en daarnaast denk ik ook van de wegenbelasting. Denk ik van ja, dat is voor de belasting om de wegen te onderhouden.
1: Mm-hmm.
16: En de bruggen, nou, ik heb het idee als je kijkt naar wat er nou echt naar de wegen gaat en naar onderhoud van de bruggen, dat er maar een klein deel is. Want volgens mij wordt de rest van de wegenbelasting besteed aan hele andere zaken.
1: Oké. En waaraan dan? Want daar heb ik geen zicht op.
16: Nee, ik ook niet.
1: Okay.
16: Dat is juist het grote probleem. En ik
1: u vermoedt dat eigenlijk, dat het niet naar de onderhoud van die wegen gaat?
16: Nou, dat heb ik meerdere malen vernomen vanuit het nieuws, dat er een heel groot stuk vanuit de wegenbelasting aan andere dingen worden besteed. En ik denk, we hebben de politici toch eigenlijk om een keer naar de toekomst te kijken. Van joh, zorg nou dat je voor alles wat je gaat bouwen, als je een brug bouwt, denk dan na van, oké, er is onderhoud voor nodig. Gaan we daar dan ook voor iets voor reserveren? Als je denkt van, nou, weet je wat, we zetten die brug lekker neer en we doen lekker niks. En we dachten gewoon na 30 jaar van, oh my god, wat gebeurt hier?
1: Eigenlijk zoals wij het ook allemaal doen. Als je een koophuis hebt, dan doe je dat ook. Dan reserveer je ook geld voor de dag dat het dak gaat lekken, zodat je dat kan repareren.
16: Ja, toch?
1: Ja.
16: Nou,
1: dank, Henk van der Zwan. Albert Dolfing, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen, Albert.
17: Goedemorgen.
1: Bent u al een aantal keren op wegafsluitingen gestuit?
17: Oh ja, heel vaak. Ik ben nu gepensioneerd vrachtwagenchauffeur. Maar die Merwedepunt, die ken ik heel goed. Daar ben ik 100 keer over geweest richting Zuid-Europa. Dus een heel belangrijke schakel in die verbinding van Noord-Zuid.
1: Ja.
17: Dus die hadden ze veel eerder, ze hebben wel een keer eerder afgesloten, maar hebben we veel beter moeten onderhouden. Of een nieuwe, zoals Johnny Balk al zei.
1: Ja, in 2016 is de Merwedebrug ook al gesloten, omdat er toen ook werkzaamheden plaats moesten vinden. Er moet meer geld naar infrastructuur, is de stelling vandaag. Ja. Daar bent u het mee eens?
17: Ja, daar ben ik zeker mee eens. Ik denk wat die vorige baller had erover waar er naartoe gaat, die wegenbelasting. Maar dat gaat meestal in het porre algemene middelen.
1: Mm.
17: Dus die, zeg maar waar naartoe gaat, maar niet naar de wegen in elk geval.
1: Ja, ja. Dan hebben we met z'n allen straks meer geld gereserveerd. Hè? Even in een utopische wereld waar we het nu over hebben, voor het onderhoud aan die wegen. Maar dan lopen we misschien nog wel tegen andere problemen aan. Bijvoorbeeld personeelsgebrek. Kortom, hoe regel je dit met elkaar? dat je dit in goede banen leidt?
17: Dat is inderdaad waar. Ik heb veel voor de wegenbouw gewerkt ook.
1: Ja.
17: En er zijn nu heel veel problemen om personeel te krijgen. Want je moet vaak in de nacht werken, in het weekend, en de willen meeste mensen niet meer.
1: Nee, hè? Nee, dat las ik, ja. Dus dat betekent ook dat heel veel wegwerkzaamheden overdag moeten plaatsvinden als je meer personeel wil hebben.
17: Ja, en dan heb je veel meer hinder van andere verkeer ook weer, maar ja.
1: Ja, maar u zegt toch doen. Dus,
17: vind ik wel.
1: Dan maar zo, ja. Dank u wel, Albert Dolfing. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de VU. Goedemorgen, meneer Verhoef.
18: Goedemorgen.
1: Ja, het lijkt alsof alle werkzaamheden tegelijkertijd zijn. Hè? Dat gevoel kun je krijgen.
18: Ja.
1: In hoeverre klopt dat gevoel?
18: Nou, dat gevoel dat klopt wel een beetje. Dus waar we nu eigenlijk mee bezig zijn in Nederland, dat zijn de herstelwerkzaamheden of de opknapwerkzaamheden van infrastructuur die zo'n 50, 60 jaar geleden, dus in de periode na de Tweede Wereldoorlog, in hoog tempo is aangelegd.
1: Mm-hmm.
18: En het feit dat er toen veel is aangelegd en dat het moment waarop je dat grote onderhoud moet doen, of soms zelfs vervanging, dat is vaak 50, 60 jaar.
1: Ja.
18: Dus dan is het ook logisch dat je nu ook weer een bult ziet in de onderhoudsopgave. En dat is inderdaad wat de weggebruiker ook merkt. Dus dat gevoel is niet helemaal misplaatst.
1: Nee. En de Algemene Rekenkamer heeft hier meermaals voor gewaarschuwd. Laatste keer in 2021 en gezegd, past die boekhouding nou aan?
18: Ja.
1: Want wij doen dat dus niet. Hè? Wij nemen dat als een van de weinige Europese landen, las ik, niet mee als afschrijving, ons wegennet.
18: Ja, ja, dat klopt. En ik ben het ook helemaal met die aanprijzing eens. Dus we hebben in Nederland, nou, dat wordt dan ook al het kaststelsel genoemd. Dus bij de overheidsfinanciën kijken we naar de, vooral naar de uitgaven en inkomsten in een bepaald jaar. Ja, en iedereen die een bedrijf heeft of die, wat ik hoorde u net ook het voorbeeld geven van een potje opbouwen voor het moment dat het dak gerepareerd moet worden. Ja, voor vervangingsinvesteringen doe je dat natuurlijk ook. En als je via een kapitaalrekening inderdaad ook zou bijhouden wat de waarde van je infrastructuur is en ook die afschrijving ziet. Ja, dan is het ook logischer om een reserve daarvoor te gaan opbouwen.
1: Ja.
18: Want het wonderlijke is eigenlijk dat dit laat zich uitstekend voorspellen. Dus de ingenieurs die hier destijds aan hebben zitten rekenen, die hebben dat ongetwijfeld ook al opgeschreven. Dat is het moment waarop er weer onderhoud nodig is.
1: Ja.
18: En dan kun je toch echt wel afvragen, hoe kan het nou dat er geen reserves zijn opgebouwd om dat te doen?
1: Ja. De correspondent heeft hier ook een heel stuk over geschreven, over hoe dat zit met die boekhouding van ons wegennet. Ook zij halen die Algemene Rekenkamer aan met dat advies. En daarin staat in dat artikel, maar vooralsnog is hier niks mee gedaan, vooral vanwege de enorme hoeveelheid extra werk die het zou opleveren. Hoeveel extra werk levert dat op?
18: Nou ja, dat is... Kijk, soms ben je als gewone burger ook verbaasd van hoe moeilijk het blijkbaar is bij de Belastingdienst om ogenschijnlijk eenvoudige zaken door te voeren.
1: Mm-hmm.
18: Je moet dat niet onderschatten, dus ik zal er zeker niet badinerend over doen. Tegelijkertijd, een paar maanden geleden schreef de minister aan de Tweede Kamer in een brief dat de komende 15 jaar er een tekort is van ongeveer 80 miljard voor de alle werkzaamheden. Ja, dat levert ook veel problemen op, zou ik maar zeggen. Dus dan is het ook een beetje het afwegen van het een tegen het ander. En dan denk ik dat heel veel mensen de keuze zullen maken van dan maar een iets ingewikkelde boekhouding, als je er maar voor zorgt dat je inderdaad dit soort maatregelen kan, kan nemen.
1: Ja, maar hoe ingewikkeld is die boekhouding? Want je zou toch zeggen, je maakt eenmalig een Excel-sheet aan met alle wegen en bruggen en zo erin. En dan laat je gewoon elk jaar die afschrijving... Toch? Is het nou, denk je nou te makkelijk hierover?
18: Ja, dat vrees ik wel. Maar dan kom je ook een beetje op het terrein van de accountants.
1: Ja.
18: En die zullen je dan streng toespreken. Van ja, maar dan moet je ook kijken naar alle andere beleidsdomeinen. En hoe meet je dan precies die waardeafname? En leidt het er dan niet toe dat je stiekem als overheid te veel geld gaat uitgeven. Dus je moet het op een goede manier organiseren.
1: Ja.
18: Maar op zijn Engels gezegd, it has been done before.
1: Ik wil net zeggen, en als je het één keer hebt gedaan, dan heb je toch een systeem waar je gewoon op kunt voortbouwen, zou je zeggen.
18: Ja, en er zijn ook andere redenen om dit te willen doen. Want we zijn in Nederland sowieso slecht in de gaten houden van onze verschillende kapitalen. Dus we hebben het nu even over infrastructuur. Dat is een vorm van kapitaal, maar ook het natuurlijk kapitaal. Hè, om maar even een wat gerelateerd onderwerp toch aan de orde te stellen. Het feit dat we onze natuur opconsumeren en dat nergens bijhouden en niet goed zichtbaar maken in de overheidsfinanciën. Ja, dat betekent dat zo'n focus in beleidsdiscussies op BBP in plaats van alle kapitalen die we hebben.
1: Ja.
18: Dat leidt vaak ook tot verkeerde beleidskeuzes.
1: Ja, we hoorden net luisteraar Frank voorbij komen in onze reacties en die zei, we kunnen wel geld vandaan halen van een defensiebegroting. Nu weten we dat die NAVO-norm waar we aan moeten voldoen, daarvan mag 1,5% uitgegeven worden aan iets anders dan defensiemateriaal. Bijvoorbeeld aan infrastructuur. Zou je daarmee weg kunnen komen dat je geld van defensie weghaalt om daarmee je wegennet op te knappen?
18: Ja. Nou, het volledige antwoord moeten juristen maar geven, maar ik denk wel dat dit hier wel voor bedoeld is. Dus stel even voor, hè, en ik ben natuurlijk ook geen stratege, ik verlies altijd met stratego, maar stel dat de Merwedebrug ook een belangrijke route zou zijn voor het verplaatsen van militairen of van materieel. Ja, dan moet je er niet aan denken dat je op een bepaald moment daar niet over
1: niet
18: kan.
1: Niet meer mag, of een boete krijgt van 500 euro.
18: Ja. Maar tegelijkertijd werkt het in Den Haag zo dat er ook andere ministeries begeerig zullen kijken naar die toename in de defensiebudgetten en ook de mogelijkheid om dat aan andere dingen uit te geven. Dus mijn voorspelling is dat we hier ook nog wel wat discussie over zouden kunnen krijgen.
1: Mm.
18: Maar vooralsnog zou ik zeggen, van alle niet-militaire uitgaven is inderdaad het investeren in infrastructuur en zeker het onderhoud daarvan, dat lijkt wel heel logisch.
1: Dank, Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie. Gaan we naar Elisabeth Post, is bestuurvoorzitter bij Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
1: Wat is het financiële effect van die afsluitingen, zoals we die nu zien, van de Merwedebrug bijvoorbeeld?
19: dat alles bij elkaar er in dit land bij alleen de sector transport en logistiek 1,8 miljard euro schade wordt geleden jaarlijks.
1: Oké, maar dat is niet alleen door de Merwedebrug.
19: Dat is niet alleen door de Merwedebrug, dat is alle opstoppingen en afsluitingen en afslagsbeperkingen in het hele land. En sluizen, bruggen, viaducten die niet functioneren. Mm-hmm. Voor alleen de Merwedebrug is het 1,5 miljoen per dag.
1: Oké. En hoe wordt dat berekend?
19: Dat is de tijd die je moet omrijden, vermenigvuldigd met het aantal vrachtwagens dat er overheen gaat, vermenigvuldigd met de kosten per uur.
1: Oh ja, ja. En dan hebben we het over brandstofkosten bijvoorbeeld en personeelskosten.
19: En afschrijvingskosten van de vrachtwagen, om maar eens wat te noemen. En dan aanhakend bij de discussie hiervoor, die 1,5% die er extra zou moeten komen voor andere dingen dan puur defensiemiddelen. Mm-hmm. Helaas is dat geen extra geld. Dus als we nu zouden beslissen om die Merwedebrug op te knappen, dan krijgt hij niet alleen het etiketje infrastructuur, maar dan krijgt hij ook het etiket defensie. En zo komen we aan die 1,5%. Dus dat is geen nieuw geld, dat is geen extra geld, er komt geen rode cent bij. Het is een tweede etiketje van defensie plakken op dingen die we toch al van plan waren te doen.
1: Oh zo, ja. Maar goed, ik haakte daarop aan dat de minister, verantwoordelijk minister Karreman, steeds zegt, ik heb het geld niet, ik heb maar 7 miljard.
3: Hij heeft het slecht onderhandeld.
1: Dat zou je ook kunnen betogen, ja. Maar
19: je kunt ook betogen dat men in de Tweede Kamer stelselmatig de afgelopen 40 jaar de verkeerde keuzes heeft gemaakt.
1: Ja.
19: Want er komt 21 miljard jaarlijks binnen aan autobelastingen. Mm-hmm. Maar dat zijn dan algemene middelen. En dat, wij kiezen er in dit land kennelijk voor om dat uit te geven aan andere dingen. En dat zijn ongetwijfeld ook hele nuttige dingen, hoor. Denk aan politie, mm-hmm, en onderwijs, ook nuttig. Maar investeren in de economie is volgens mij het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Omdat je daarmee nieuw geld verdient om leuke dingen van te doen als overheid zijnde.
1: Ja. Nu las ik gisteren dat jullie juridische stappen overwegen tegen de overheid. Weet u al of die er gaan komen?
19: Nou, ik heb in ieder geval aangegeven dat ik wil dat er uitgezocht wordt of we kunnen of er een case te maken valt dat, mm-hmm, de overheid hier nalatig is geweest. Omdat je weet dat je moet onderhouden. En als je doelbewust dat onderhoud uitstelt,
1: ja
19: in het normale leven ben je dan nalatig als je de dingen niet doet die je wel zou moeten doen.
1: Ja, hoe is dat in de tijd bij de Merwedebrug gegaan in 2016? Heeft u dit toen ook onderzocht? Want toen ging je om dezelfde reden dicht.
19: Nee, bij mijn weten hebben we dat toen niet onderzocht. Maar ik zat toen nog niet als voorzitter bij Transport Logistiek Nederland. Dus ik zou dat nog even uit moeten zoeken. Mm-hmm. Ik wil dat nu wel nagaan. Ja. Nogmaals, omdat we echt jaarlijks gewoon 2 tot 3 miljard te weinig doen.
1: Ja.
19: Om het op peil te houden wat we hebben.
1: Ja, dus dat gaat u onderzoeken. Dank u wel, Elisabeth Post van TLN. Robin Neef, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
1: U bent de postdoctoraal onderzoeker infrastructuurplanologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is het probleem van slechte infrastructuur eigenlijk opgelost als we er simpelweg meer geld tegenaan gooien?
20: Nee, ik ben bang dat het meer geld alleen onze problemen niet oplossen. Er zijn steeds meer bruggen en tunnels die hun einde levensduur naderen. Mm-hmm. Dit soort situaties gaan zich dus meer voordoen. En dan heeft Nederland ook nog eens te maken met een groeiend personeelstekort en schaarse ruimte. Dus we hebben vooral scherpere keuzes nodig.
1: Oké, en hoe moet je die maken? Waar baseer je die op?
20: We zullen dan eerst in kaart moeten hebben waar en wanneer al dat verschillende werk nodig is. He, dat gaat niet alleen over verouderende bruggen, tunnels en wegen. Dat gaat, mm-hmm, ook over het aanpakken van de file op het stroomnet, over de drinkwatertekorten. En daarmee kunnen we voorkomen dat we die befaamde 3 keer de straten open hebben. En dat we ons werk handig kunnen bundelen.
1: Ja. Is er nog helemaal niemand die naar gekeken heeft, naar dat overzichtskaartje, zal ik maar zeggen?
20: Ja, daar wordt naar gekeken door meerdere partijen, waaronder de infraorganisatie zelf. Maar dat is nog work in progress.
1: En enig idee waarom dat nog zo is? Want ook over bijvoorbeeld die files op het stroomnet, om het zo maar te zeggen, horen we ook echt al jaren. Waarom duurt dat zo lang?
20: Dus waarom wij dat niet die overzichten tussen die netwerken hebben, is omdat we ons land hebben georganiseerd per netwerk. Dat leek ons erg efficiënt. En in een periode van onderhoud is dat ook efficiënt. Maar einde levensduur betekent dat we andere soort keuzes moeten gaan maken. Dan gaan we niet houden wat we al hebben. Dan kunnen we gaan kijken hoe ons land er voor de komende 70 tot 100 jaar misschien wel weer moet uitzien door die infrastructuur.
1: Ja. Heel kort nog, wanneer verwacht u dat zo'n overzichtskaartje klaar is?
20: Dat is lastig te zeggen.
1: Even een glazen bol oppoetsen.
20: Ja, nou precies.
1: Maar dat kan nog wel jaren duren misschien.
20: Absoluut, absoluut. En dat wordt dan gewerkt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Dus het is niet alleen belangrijk dat we dat in kaart hebben, maar wanneer we dat inzicht hebben, dat we dan ook de juiste spelregels hebben om daarover te besluiten. En nogmaals, ook met meer geld gaat niet alles kunnen.
1: We wachten ongeduldig af. Dank u wel, Robin Neef, postdoctoraal onderzoeker ruimtelijke wetenschappen. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer geld vrijmaken voor infrastructuur. Er wordt over doorgepraat in ons spraakmakerscollectief. Bart laat daar nog weten. Het verbaast me eerlijk gezegd niet. Dit is het resultaat van jarenlang niet vooruitkijken.
4: NPO Radio 1. Podcast.
21: Wij gaan naar Spanje in beginnen omdat we dit land zo schijtziek zijn.
22: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
23: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
24: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
22: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
25: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
22: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
26: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
27: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
28: Pap!

0: grote app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: NPO Radio 1, 10 uur.
7: Roos Abelman.
8: Stel je oordeel over politiegeweld uit totdat je alles weet. Ga niet af op 3 seconden in een filmpje. Dat is de oproep van de politiechef Midden-Nederland in de krant vandaag. Alleen het onderzoek naar een recent incident bijvoorbeeld wordt dan weer niet openbaar gemaakt. Dat schuurt. Zometeen meer erover in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
9: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen de 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten, zegt correspondent Saskia Konniger.
10: Dus mensen die niet het geld hadden om voor de baby te zorgen. Er werd gezegd, nou, wij weten een manier om tot adoptie over te gaan. En sommige gezinnen kregen zo'n €200 tot €250 voor een baby. En dan was voor de mensen die de baby's afstonden niet duidelijk wat er met die baby ging gebeuren. Namelijk dat ze helemaal in Singapore terechtkwamen in dit geval.
9: Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtverkeer op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug in de A27. Maar dat verbod wordt nog geregeld genegeerd. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Iets wat steeds meer mensen doen. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt. Trimbos ziet risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Op de eerste rechtszitting na hun arrestatie in de VS bleek dat de omstreden broers Andrew en Tristan Tate uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk willen voorkomen. De twee staan bekend om vrouwonvriendelijke uitspraken en werden opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt ze onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Tegelijkertijd wil Carney er wel alles aan doen om Canadese bedrijven te blijven ondersteunen, zei hij. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. De heffingen komen onder meer op Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. Met de gasgeneratoren erbij is er op drukke momenten toch genoeg stroom beschikbaar, zegt de netbeheerder.
11: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
12: Het klinkt ergens gek, we willen van het gas af, we willen elektrificeren. En wat krijgen we hier? Gasgeneratoren.
11: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
9: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Ook dit bedrijf moest een aansluiting hebben.
13: Het probleem was natuurlijk dat dit gebouw zo lang niet in gebruik is geweest dat het eigenlijk geen fatsoenlijke stroomaansluiting meer had. En daardoor hebben wij ons netjes aangemeld, ook gewoon bij de netbeheerder Stedin. En Stedin zei, ja, dat gaat niet lukken. In ieder geval niet op de korte termijn.
12: Dat is een hard gelach dan, als je hier zoiets groots wil bouwen.
13: Dat is een hard gelach, maar wij hebben met Stedin daar wel goede gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk hebben we toch een andere oplossing gevonden om dit gebouw toch dadelijk aangesloten te krijgen.
12: En die oplossing is?
13: We gaan dus in de kelder van het complex zullen er twee gasgeneratoren geplaatst worden. Die zullen door Stedin gemanaged worden en die kunnen zij gebruiken op het moment dat er een netcongestieprobleem is.
9: En mogelijk worden ook in andere regio's in het land kleine gasgeneratoren geplaatst. Want ook Innexis en Liander denken hierover na. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Ook morgen overdag veel bewolking met af en toe een bui bij maximaal 22 graden.
8: We gaan naar de ANWB, zit vandaag Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
8: Hoe is het op de weg?
14: Er staan een paar files op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Weer 3 kilometer door de grenscontroles. 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarn en Houten-Oost staat 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Een grenscontrole file op de A76. Geleen, Duitse grens, 2 kilometer file.
15: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Roos Abelman.
6: Spraakmakers.
7: Met
0: Met nu het Mediaforum.
8: De Britten hebben de nieuwe premier, dit keer met charisma en met een Nederlandse vrouw en ook nog dicht bij de mensen. Nou, qua imago is de start in elk geval goed. En een meerderheid van de Tweede Kamer ziet geen plek meer voor Ongehoord Nederland in het publieke bestel. Dat en meer bespreken we vandaag in de Mediaforum, waar we altijd plek hebben voor Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Elif Izzetman, presentator en verslaggever WNL. Goedemorgen, Elif.
1: Goedemorgen.
8: En spraakmaker is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur. We beginnen dit Mediaforum met beelden van politiegeweld. De Volkskrant laat vanmorgen Yvonne Hondema aan het woord, korpschef van de politie Midden-Nederland. Haar boodschap: vaar niet blind op filmpjes van geweld door agenten. Oordeel pas als je alles weet. Aanleiding was een incident in juni waarbij een agent een zwangere vrouw omver trok in een asielzoekerscentrum in Zeist. Elif, je hebt die beelden destijds ook gezien?
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik haar oproep heel terecht vind. Want je ziet vaak van dit soort beelden voorbij komen. En dan eigenlijk het eerste wat je zou moeten denken, denk ik, als consument is: ja, maar je kent het hele verhaal niet. Maar dat is natuurlijk niet wat de meeste mensen denken. Iedereen wordt boos.
8: Ja, jij denkt dat wel?
1: Ik denk dat wel, maar ik ben journalist, dus ik vind dat het erbij hoort. Ja.
8: Maar heb je soms toch ook nog die menselijke neiging om toch te denken: ja, maar wat ik hier zie voelt toch niet goed?
1: Als je echt mensen met heel veel agressie ziet acteren en dan dus politieagenten, dan wekt dat natuurlijk wel iets van emotie op. Maar ik heb zelf gewoon best wel veel sympathie voor het vak, omdat het me heel moeilijk lijkt, zeker in deze tijd waarin alles gewoon online wordt gegooid, om goede afwegingen te maken in zo'n situatie. Mm-hmm. Dus ik denk ook van op het moment dat dit zo vaak online wordt gegooid en de boosheid die daaruit ontstaat, dat dat heel remmend werkt eigenlijk op een politiemacht die goed zijn werk kan doen.
8: Ja, ja. Jan, zulke filmpjes beginnen vaak op sociale media en maken dan de oversteek naar traditionele media. Vind je dat traditionele media alles over moeten nemen of je altijd aandacht aan moeten besteden?
22: Nee, absoluut niet. Ik denk ook dat er zeker bij demonstraties waar wel eens politiegeweld moet worden gebruikt, er bewust mensen omheen staan, vaak demonstranten, die expres filmpjes maken en dat de eter inslingeren en dat knippen ze kort. En kijk dan, ik kreeg een klap met een wapenstok en weet ik het al niet wat.
8: Je zegt dat ze dat bewust doen?
22: Dat doen ze bewust. Dat is een strategie om te laten zien dat zij de zielige mensen zijn en dat de politie veel te hard tegen hen heeft opgetreden.
8: En waar baseer je dat op? Dat ze dat
22: nou ja, omdat je alleen maar dat soort mensen eromheen ziet die dat soort filmpjes en dan kort geknipt, waarom niet het hele verhaal? Weet je wat, dit zie ik als een soort strategie om de politie in een kwaad daglicht te stellen. Hm. Dat zie je ook bij Extinction Rebellion, als ze dan zich weer vast hebben geplakt op de A12. En dan, ja, ik bedoel, ik zou een hele slechte politieagent zijn, laat ik dat vooropstellen. Want dat geduld wat men moet opbrengen om die mensen van die weg af te halen, 80, 90 kilo pp, en dat maar 100.
8: Ja.
22: En ik vind dat wij als traditionele media absoluut niet daarop in moeten gaan. Maar de politie moet zich iedere keer verantwoorden op basis van zo'n filmpje wat kort geknipt is.
8: Tegelijkertijd, je zou ook kunnen stellen: de politie heeft een geweldsmonopolie in dit land. Goed dat mensen filmen wat ze doen, want daarmee kun jij als traditionele media ze ook controleren.
22: Ja, dat is ook zo. Alleen wanneer je, dat was vroeger niet, en vroeger stonden er ook wel foto's in de krant van dat een demonstrant met de wapenstok een klap kreeg. De politie moet zich verdedigen, maar ik denk dat als wij kijken naar onze politie hier in Nederland, dat dat echt wel meevalt. Dat geweld wat dan zogenaamd gebruikt wordt door de politie, dat echt wel in vergelijking met andere landen, waar er veel sneller hard wordt opgetreden, dat soort dingen wat vaak in Nederland gebeurt, dat doen ze niet in Spanje hoor, of in Frankrijk.
8: Want nee, maar we hebben het nu natuurlijk gewoon over Nederland. Dus gaan we ons niet vergelijken met een ander land. Dat maakt het altijd een beetje ingewikkeld.
22: Ja.
8: De korpschef die zegt ook, of de politiechef zegt ook in het interview: er zijn 2,7 miljoen meldingen per jaar. Daarvan is minder dan 1% wordt geweld gebruikt. Dat is alsnog 27.000 keer, zo'n beetje.
22: Ja.
8: Daar schrik jij niet van?
22: Nee, daar schrik ik niet van. Ik bedoel, je hoort toch vaak ook bij een demonstratie: de politie waarschuwt, gaat uit elkaar. Als u dat niet, de opvolging. Weet je wat, er wordt vaak genoeg gewaarschuwd. Het is niet zo dat ze er gelijk met de wapenstok ingaan. Er wordt heel veel gewaarschuwd. Ja. Als ze dan niet luisteren, dan loop je wel het risico dat je...
1: Dat is ook geweld en niet buitensporig geweld. Dus ik vind het niet zoveel.
8: Nee?
1: 1%. Nee.
8: Ineke?
23: Nou, ik vind het op zich ook niet zo erg dat mensen het filmen. Dus dat hele korte knippen en dan alleen het moment waar je aanstoot aan kan nemen, dat begrijp ik. Dat is misschien niet goed. Maar er zijn ook uit het buitenland toch gevallen waar omstanders iets filmen, wat een evidente misstand was. Dat,
22: I die filmpjes breathe. Waren wel iets langer dan 3 seconden vaak.
23: Ja, zeker. Ja. Dus het knippen, dat kan heel misleidend en zelfs manipulatief zijn. Maar op zich, dat er dit soort extra mechanismen zijn waarmee ook het publiek iets van bescherming kan bieden aan omstanders, kan ik niet zoveel bezwaar tegen hebben. Nee. En dat is toch ook iets wat de journalisten kunnen gebruiken voor een deel.
1: Nou, ik denk ook niet dat het bezwaar per se is dat dingen wel eens gefilmd worden en online wordt gezet, maar meer het feit dat het vaak zonder context, dat de reactie dat zonder context plaatsvindt.
23: Mm-hmm. Dat is een goed punt.
2: Ja. Ja, ja. Dan die controlefunctie die de journalistiek natuurlijk in feite ook heeft, hè, op zo'n organisatie als de politie. Even daarover, de oproep van deze politiechef is dus om niet te oordelen tot je alles weet. Hè. Dus stel even je oordeel uit als je zo'n filmpje ziet. Zij doen onderzoek naar zo'n incident. Daar komt een rapport van en daarvan zegt zij, ja, maar die maken we dan niet openbaar. Dus dan kun je en als journalistiek zou je kunnen betogen het ook niet controleren, want je weet niet wat erin staat. En ook als burger, wat moet je dan? Want je mag dus ook niet vertrouwen op die 3 seconden. Prima, dan wachten we het af. Maar je krijgt ook niet te horen wat dan het hele verhaal is geweest. Hoe kijk jij daarnaar?
22: Nou ja, een terecht punt. Ik vind ook als je dat filmpje van 3 seconden hebt gezien en je hebt je daar op basis daarvan een mening gevormd en de politie komt met een rapport waaruit blijkt dat het toch heel anders zat, dan vind ik ook dat ik als burger mag weten wat is er dan werkelijk
2: gebeurd. Zij zegt, ik hoef dat niet te doen.
22: Ze hoeft het niet te doen, maar ik zou het voor de publieke opinie zou ik het wel belangrijk vinden dat ze dat wel doen.
2: Elif?
1: Ja, ik vind het een lastige, want zij zegt, zij haalt het argument van privacy aan. Dat is volgens mij meestal het argument wat rondom dit soort dingen wordt aangehaald.
2: Privacy van burgers.
1: Van burgers, ja. Dus ja. Dat vond ik ook opvallend, want het gaat dus niet om de agent zelf. Wat ik ook, want zij zegt in dat stuk zegt ze ook dat hij eigenlijk ingreep voor de veiligheid van die vrouw, van die zwangere vrouw, waar deze hele rel omheen is ontstaan. Dat was voor mij wel nieuwe informatie. En daarvan denk ik wel, zij gaat dat niet zo stellig in een interview zeggen als dat niet waar is.
2: Ja,
1: in
2: die zin maar heeft je kunt gewoon, het ook niet checken.
1: Of je kunt, nee, maar een rapport wat uitgevoerd is door de politie zelf is altijd is hoe dan ook een slager keurt zijn eigen vlees of het nou openbaar is of niet. Want dat is het argument wat wordt aangehaald. Denk ik, ja, hoe ver wil je dat doordrijven? Zij geeft een interview, daarin geeft ze al details vrij die niet eerder bekend waren. Dan denk ik, ja, dan kan je op zich ook wel ervan uitgaan. Iemand gaat niet in een interview glashard zitten liegen. Dat de situatie iets anders in elkaar zit dan iedereen heeft aangenomen.
2: Ja. Ineke, hoe luister jij daarnaar?
23: Nou ja, ik denk dan kan het rapport voor hetzelfde geld openbaar worden. Welke privacy is hier inderdaad aan de orde?
1: Nou, er waren heel veel mensen bij en het gaat over de privacy van burgers, dat zegt zij. Ik kan me voorstellen dat er misschien iemand in beeld is geweest of wie dan ook die dat niet wil. Of het zijn altijd dat soort dingen.
23: Nou, dat kan je dan toch wegwerken. Dus je kan ook zorgen dat je de informatie wel deelt, maar privacy-beschermende maatregelen neemt.
22: Mij gaat met name om het punt, iedereen slaat aan op dat filmpje van 3 seconden. Daar heeft men zich een mening over gevormd. De politie heeft een andere lezing. En dan zou ik als burger graag willen weten van wat is die lezing dan?
2: Ja,
22: en
2: zo is het.
22: Als het om privacy dingen gaat, je kunt afkortingen gebruiken, kunt blurren, weet ik het al niet wat. Dus er is best wel een mogelijkheid om dat naar buiten te kunnen brengen.
2: We gaan jullie mediemomenten. Elif, voor jouw moment gaan we naar de uitzending van Nieuwsuur van gisteravond. Laten we even luisteren.
3: De meeste inzamelingen die we zien lijken legitiem. Maar wat we ook zien op sommige platforms, medische desinformatie.
4: Wat je wel ziet is dat de teksten op die platforms wervend moeten zijn. En dan loont het doorgaans om het wat rooskleuriger neer te zetten dan het daadwerkelijk ook is. Als donateur, als potentieel donateur, heb je het recht om een eerlijk en juist beeld te krijgen om op basis daarvan wel of niet te doneren.
2: Ja, je hoort een klein stukje uit een reportage over online crowdfundingen voor en door zieke mensen.
1: Ja.
2: Leg uit.
1: Ja, ik vind dit fenomeen sowieso heel interessant en eigenlijk ook meestal heel sympathiek en hoopgevend. Je had een aantal weken geleden inmiddels volgens mij Floor Rusman, de columnist van NRC, die echt binnen, ik denk, 3 of 4 dagen... 163.000 euro wist op te halen voor een remissiebehandeling tegen eierstokkanker.
2: Mm-hmm.
1: Nou, ik denk dan echt, wat is dat mooi dat dat kan in Nederland en dat mensen ook zo gul zijn. Dat is eigenlijk altijd wat ik denk. En toen zag ik dat item van Nieuwsuur gisteren en toen bleek dus dat er ook vaak eigenlijk verkeerde informatie bij de omschrijvingen staat van dit soort crowdfundingacties. Er zijn heel veel mensen die op deze manier proberen geld op te halen voor een behandeling in het buitenland. We weten dat Nederland en Europa best wel streng zijn met het toelaten van bepaalde behandelingen binnen verzekeringsmaatschappijen op de markt. Dus ik snap altijd heel goed dat mensen op deze manier proberen om geld te betalen. Maar ik had gisteren ergens een beetje zoiets van, oh, ook hier is dus weer een soort keerzijde waarvan je moet denken, oh, oké, ja, het is logisch.
2: Ben je een illusie armer hierdoor?
1: Nou, dat is denk ik te sterk gezegd, maar dat mensen iets rooskleuriger voordoen dan het is, dat vind ik hartstikke logisch. Maar er werd bijvoorbeeld ook een voorbeeld genoemd van iets met een kurkuma-behandeling tegen kanker of zo, waarvan artsen dan echt hadden gezegd, ja, dit werkt gewoon echt niet. Het is gewoon een soort kwakzalverij. En dat soort dingen er ook bij zitten, dat vind ik dan weer lastig.
2: Dat mensen dan dus op die manier, op basis van die informatie, een crowdfundingsactie starten van, ik wil deze behandeling, want die gaat
1: Ik snap
2: werken.
1: Wel dat mensen dat willen, alleen waar ik altijd een beetje bang voor ben, is dat mensen echt met helemaal geen enkele reden zo'n actie gaan starten en dan gewoon, eigenlijk een soort fraude plegen.
2: Dat is oplichting.
1: Ja, dat is oplichting. Ja,
2: dat is wat anders dan met, op basis van misschien verkeerde informatie,
1: klopt, een crowdfundingactie starten. Het bleek op zich wel dat die platforms niet heel goed zijn in het checken van in hoeverre de informatie klopt.
2: Ja. Ja. Jan, ben jij er alert op eigenlijk bij dit soort acties? Van, dat kan ook misschien zijn voor behandeling die helemaal niet werkt.
22: Ik heb ook wel eens een keer iets gegeven aan iemand, maar dat was dan ook wel breed ook in de media. Kijk, het is voor die mensen vaak wel de laatste strohalm die ze hebben. Als je ernstig ziek bent en je bent uitbehandeld in Nederland, En er is toch nog wel ergens een arts in de Verenigde Staten of waar dan ook ter wereld die zegt, ja, maar ik heb wel een behandeling, er is wel een bepaalde kans van slagen, maar die behandeling kost 2 ton.
1: Mm-hmm.
22: En dat geld heb je niet, dat je nou zo'n actie start. Dat vind ik zeer legitiem. Maar aan de andere kant, als dingen rooskleuriger worden voorgesteld, of als echt, en daar heb je als leek natuurlijk, als je op zo'n site bent, heb je daar geen weet van.
1: Nee.
22: Van dat die behandeling totaal geen kans van slagen, dat het kwakzalverij is. Hoe schif je dat? Hoe scheid je het kaf van het koren? En dat vind ik ook een hele lastige. En daardoor ga je iedere keer toch met de wetenschap die dan in Nieuwsuur naar voren werd gebracht, dit soort dingen lezen. Maar ik kan me de manier waarop mensen dit doen, het aangrijpen van, ja, dit is mijn laatste kans, help me alsjeblieft, doneer geld, die snap ik echt voor de
2: die intentie,
22: 100%.
2: Ja. Ineke?
23: Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Wie is er verantwoordelijk voor die informatievoorziening? Dus is dat de patiënt en eventueel de familie die zich hieraan vastklampt en het opschrijft zoals zij het geloven? Heeft het platform daar een verantwoordelijkheid?
1: Volgens mij is dat niet hoe dat in elkaar zit. Is dat dus nog niet goed geregeld. Dus het ministerie heeft dan nu gezegd dat ze er, ze gaan er naar kijken. Wat
23: maar dan is het namelijk
1: betekent,
23: ook, dan zou het ook aan de potentiële donoren zijn. Die kunnen denken, ik zoek dit even na, dit is onzin, want je kan best wel veel vinden en kwakzalverij wordt heel vaak naar ruim aan de kaak gesteld.
1: Ja.
23: Maar goed punt.
2: Jan, jouw moment komt uit het AD van gisteren.
22: Ja.
2: De krant maakte een rondgang langs politieke partijen die nu in meerderheid zeggen, er is geen plek meer in het publieke bestel voor ongehoord Nederland. En dan gaat het om de partijen in het minderheidskabinet samen met PRO. Dat is de meerderheid die ze, zoals we het dan zeggen, bij elkaar gebeld hebben.
22: Ja.
2: Het mededebat zelf is pas in september, hè?
22: Ja, de meerderheid dus in de Tweede Kamer is nu eigenlijk zegt er is geen plek meer voor ongehoord Nederland in het publieke bestel.
2: Ja, dat zegt nog niks.
23: Nee.
22: Dat zegt nog niks. Maar tegelijkertijd zien we wel dat er allerlei dingen de afgelopen jaren is gebeurd met deze omroep. Mm-hmm. Commissariaat heeft ze beticht van belangenverstrengeling, vernietigend rapport van de evaluatiecommissie.
1: Mm-hmm.
22: Die zegt dat zij zich niet hebben gehouden aan de journalistieke code. Belangrijke conclusie was, nieuwsvoorziening is onbetrouwbaar.
1: Mm-hmm.
22: Ja, dat staat ook op ons af als publieke omroep. Dus ook op WNL, op Max, op BNNVARA, noem het dan maar op. En zij hebben nu de aspirantstatus. En de visitatiecommissie heeft dus gezegd, het is onbetrouwbaar, dus de minister heeft nu wel munitie om te zeggen van, ja, jij mag niet verder binnen dit bestel. Dat kan, hè, want je moet allemaal eerst een soort examen afleggen de afgelopen 5 jaar.
2: De commissie heeft ook gekeken naar Omroep Zwart,
22: die dezelfde status hebben. Daar was het oordeel niet zo vernietigend, integendeel. Laat ik er wel op voorhand bij zeggen dat ik vind dat het geluid die zij zeggen te vertegenwoordigen, zegt de PVV-stemmer Forum voor Democratie, die moeten ook een plek krijgen binnen de publieke omroep.
2: Welk geluid is dat dan?
22: Dat is, noem het even extreem rechts. Ja, dat geluid waar mensen.
2: Wat is dat dan?
22: Ja, dat gaat heel veel over asiel, over complottheorieën. Dat vind ik dan alweer gevaarlijker, maar daar zitten ze vaak heel erg in.
2: Ja.
22: Als het ging over COVID, zaten ze toch wel ook met een aantal zaken verkeerd.
2: Maar je zegt dus al die dingen, complottheorieën, dat
22: mag de complottheorie niet, maar ik vind de mensen die op de PVV hebben gestemd en op Forum hebben gestemd en met een bepaald idee erop hebben gestemd, zij vertegenwoordigen een gedeelte van onze bevolking. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is gewoon zo. Dus ik vind dat er ook een plek moet zijn voor hen binnen het publieke bestel. Alleen de organisatie die dit regelt, dus de huidige mensen die daar nu zitten, dat is een verziekte organisatie geworden. Je ziet dat daar een coup is gepleegd. Eerst was er Arnold Karstens, die veel meer leunde op de PVV. Daarna hebben ze hem in een rapport helemaal kapot gemaakt, van allerlei dingen beticht, onder leiding van Raisa Blommestein, die dat onderzoek heeft geleid. De rechter heeft ook geoordeeld dat het niet betrouwbaar was. Een boete van 100.000 euro.
2: De omroepdirecteuren, waaronder jij dus, hebben ook al een brandbrief hierover geschreven. Dus dat geluid dat uit jou nu komt, dat is ook niet nieuw.
22: Nee, is niet nieuw.
2: Waarom zeg jij nu, dit is mijn mediamoment? Want nogmaals, dat debat is pas in september. Dan hoeft de minister pas een knoop door te hakken over de toekomst van de omroep.
22: Nou ja, omdat het op dit moment wel erg onzeker is of ze in het bestel mogen blijven. De politiek heeft zich er nu in geroerd. Dus er is nu toch ook een uitspraak. Al een meerderheid in de Tweede Kamer die vindt dat ze geen plek verdienen. Ik blijf er wel bij. Ik blijf zeggen van dat geluid moet gehoord worden.
2: Neem jij dat dan over als Omroep Max?
22: Nee, dat is helemaal niet. Maar dat
2: Want iemand moet dat dan gaan doen.
22: Ja, misschien in beperkte vorm zou WNL dat kunnen doen. Of een...

0: Gevaarlijker, maar daar zitten ze vaak heel erg in.
1: Ja.
0: Als het ging over COVID, zaten ze toch wel ook met een aantal zaken verkeerd.
1: Maar je zegt dus al die dingen, nou ja, complottheorieën?
0: Nou, de complottheorie niet, maar ik vind de mensen die op de PVV hebben gestemd en op Forum hebben gestemd en met een bepaald idee erop hebben gestemd, zij vertegenwoordigen een gedeelte van onze bevolking. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is gewoon zo. Dus ik vind dat er ook een plek moet zijn voor hen binnen het publieke bestel. Alleen de organisatie die dit regelt, dus de huidige mensen die daar nu zitten, dat is een verziekte organisatie geworden. Je ziet dat daar een coup is gepleegd. Eerst was er Arnold Karstens, die veel meer leunde op de PVV. Daarna hebben ze hem in een rapport helemaal kapot gemaakt, van allerlei dingen beticht, onder leiding van Raisa Blommestein, die dat onderzoek heeft geleid. De rechter heeft ook geoordeeld dat het niet betrouwbaar was. Een boete van 100.000 euro.
1: De omroepdirecteuren, waaronder jij dus, hebben ook al een brandbrief hierover geschreven. Dus dat geluid dat uit jou nu komt, dat is ook niet nieuw.
0: Nee, is niet nieuw.
1: Waarom zeg jij nu, dit is mijn mediamoment? Want nogmaals, dat debat is pas in september. Dan hoeft de minister pas een knoop door te hakken over de toekomst van de omroep.
0: Nou ja, omdat het op dit moment wel erg onzeker is of ze in het bestel mogen blijven. De politiek heeft zich er nu in geroerd. Dus er is nu toch ook een uitspraak al. Een meerderheid in de Tweede Kamer die vindt dat ze geen plek verdienen. Ik blijf er wel bij. Ik blijf zeggen van dat geluid moet gehoord worden.
1: Neem jij dat dan over als Omroep Max?
0: Nee, dat helemaal niet. Maar
1: iemand moet dat dan gaan doen.
0: Ja, misschien in beperkte vorm zou WNL dat kunnen doen. Of een. Kijk je er zuur bij?
2: Ik zit meer na te denken van het heeft meer, denk ik. Want je noemt een aantal politieke partijen waardoor dat geluid dan vertegenwoordigd zou moeten worden. Maar ik denk dat het veel meer zit in het agenderen van bepaalde onderwerpen. En
0: ook?
2: Ik denk dat je dan bij complottheorie, als je doet alsof dat waar is, ik vind dat dat geen plek heeft in de journalistiek.
0: Nee.
2: Maar als het gaat over de zorgen van bepaalde kiezers, ik vind ook wel dat geluid ook in andere omroepen, dan is mijn eigen omroep daar misschien een voorbeeld van, maar het zou ook bij jullie kunnen, wel gewoon op zich vertegenwoordigd kan worden in een zekere zin. Ik vind sowieso niet dat een omroep zich zo vast aan bepaalde politieke partijen moet klinken. Dat vind ik.
0: Dat hebben ze wel gedaan, want er is een coup gepleegd. Forum voor Democratie zit daar nu heel diep in.
2: Nou, een van de oprichters is iemand van Forum voor Democratie. Dus.
0: Bijvoorbeeld.
1: En goed, er wordt over WNL natuurlijk ook wel gezegd, hè, dat hij zich vastgeklonken heeft aan een partij als de VVD.
2: Ja, maar dat is niet zo.
1: Ja, met een hoofdredacteur die daar vandaan komt. Dus dat maakt
2: die komt daar vandaan, maar het is maar. Dit is wel van echt van een hele andere orde.
0: Ja, maar daar zitten ook heel veel, bijvoorbeeld Spekman zit ook regelmatig, heb ik laatst ook bij jullie gezien. Dus dat vind ik. En ik vind ook helemaal niet erg dat het geluid gehoord wordt. Maar het feit hoe dat is gegaan en de rol van mevrouw Raisa Blommestein wil ik wel even benadrukken. 100.000 euro heeft de rechter toegekend. Die Karstens, ik was het ook niet met hem eens, maar dat was wel een eerlijke vent. En ik vind eigenlijk dat hij misschien gewoon weer terug moet komen.
1: Het is aan de minister en we gaan het in september horen. Gaan we naar het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een nieuwe premier. En zoals dat gaat, is deze echt anders dan al die anderen.
3: Het is een heel ander gezicht, een heel ander soort politicus. Iemand die dicht bij de gewone Brit staat en die inderdaad een sterke communicatiestijl heeft. En meer emotioneel, meer dichter bij het volk, waarin hij ook het volk met zich meekrijgt.
1: Ja, in het VK zijn er geen verkiezingen als er een nieuwe premier gekozen moet worden. Dus ook geen campagne, geen gevecht. En we weten eigenlijk los van het imago van Andy Burnham niet zoveel, hè, Elif? Wat heb jij nu over hem geleerd?
2: Ik heb over hem geleerd dat hij kan speechen zonder katheder. Dat hij graag bij zijn eigen clubpie gewoon in het stadion wil zitten. En dat hij heel erg normaal is en heel gewoon en heel toegankelijk voor alle Britten. Dit zeg ik met een lichte toon van ironie, want dit is vooral hoe de berichtgeving over hem is geweest tot nu toe. Oh, en dat hij een Nederlandse vrouw heeft.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Daar zijn we altijd heel goed in, hè, Jan.
0: Ja.
1: Regionaliseren kun je leren.
0: Ja, nou ja, maar goed, dit zegt natuurlijk nog helemaal niks. Het feit dat we deze kwalificaties aan hem plakken, dat wil niet zeggen dat hij goed bestuurder is.
1: Er zijn wel profielen van hem verschenen natuurlijk in aanloop hier naartoe over zijn burgemeesterschap in Manchester. Daar zou je misschien al wel wat
0: daar zou je iets
1: maken
0: van kunnen vinden. Het doet me een beetje denken aan Tony Blair. Die had dan natuurlijk dat ook dat lossen en dat ook kunnen speechen zonder een briefje. Maar laten we eerst die 100 dagen maar even. En het feit dat hij dus helemaal geen moeite heeft moeten doen om op die plek te komen, dat vind ik op zich ook best wel heel verwonderlijk.
1: Ja.
0: Als Jetty hier aftreedt, is het niet zo dat dan D66, nou, we gaan die even naar voren schuiven.
1: Nee, dus maar een beetje dat is hier anders geregeld.
0: Ja.
1: Wat ook interessant is, dat ook steeds wordt gezegd, Keir Starmer heeft van alles bereikt, maar hij kreeg het niet uitgelegd. En die Burnham kan het heel goed uitleggen. Hij kan bijvoorbeeld ook spreken zonder katheder.
2: Ja.
1: Blijkbaar is dat heel erg belangrijk.
2: Ja, in deze tijd is het volgens mij heel belangrijk dat je goed kan vertellen wat je doet. Maar dat betekent natuurlijk niet per definitie dat je ook echt wat doet. Dus dat zal, the proof in the pudding is in the eating.
1: Of, ja. Ja.

0: een Engelse term te gebruiken, maar... Ja.
1: Nou ja, dat burgemeesterschap, dat zegt wel wat. Want hij heeft daar dus echt grote resultaten bereikt. In een stad, grote stad met grote problemen.
2: Werkeloosheid.
1: En verder gaan we dit eventjes afwachten, stel ik voor. Want wat weten we er verder van? En dat speechje uit je hoofd, ja, dat is dus een kwestie van een beetje zelfvertrouwen en moed. En dat zegt verder nog niet zo heel erg veel.
3: We wachten af.
1: Ja.
3: Deze hele zomer duiken we in de schatkamer van Beeld en Geluid op zoek naar pareltjes uit de radio- en tv-geschiedenissen. En Jan, jij was beland op 4 februari 1995.
4: Cappuccino!
5: Goedemorgen, meneer.
4: Goedemorgen.
5: Hoe was de nacht?
4: Prima. Kan niet beter. Het is hier alles is heel ontiegelijk goed verzorgd.
5: Waar heb je nou het meeste last van 's nachts als je wil gaan slapen?
4: Nou, ik ben thuis ook een hele moeilijke slaper, dus voor mij maakt dat niks uit.
5: Wanneer gaat u naar huis, denkt u?
4: Nou, vanavond valt definitief de beslissing, maar het zal wel morgen worden, denk ik.
5: Dank u wel.
4: En als ik vanavond huis mag, dan ga ik ook niet als morgenochtend.
3: Hoppataatje en de muziekje ingestart. Je hoorde een stukje uit de speciale uitzending van Cappuccino met George Freulich, die 31 jaar geleden op locatie sprak met mensen die geëvacueerd moesten worden omdat het water hoog stond. Jan, wie hier met een radiofragment aankomt, heeft altijd een streepje voor natuurlijk bij ons. Maar waarom was dit zo'n goed programma?
2: Ja, ik vind het wel leuk dat, om de mensen te erop wijzen dat in die schatkamer met beeld en geluid is ook heel veel radiofragmenten, radioprogramma's tegen. Het is niet alleen maar beeld, het is beeld en geluid. Mm-hmm. Cappuccino was toen in die tijd, praten we over 1995, een zeer succesvol zaterdagochtendprogramma tussen 9 en 12. Zoals Freudig presenteerde dat samen met Karin de Groot. Dat was een programma waar mensen konden inbellen. Waar mensen met problemen, met vragen. Het was leuke muziek en iedereen luisterde daarnaar. Ja. Want het was een zeer succesvol Marconi Award gewonnen. George heeft een Marconi Award. Moest helaas toen vanwege stemproblemen stoppen. Mm-hmm. Later heeft Jurgen van den Bergen nog overgenomen. Frank Dumors. En het is uiteindelijk in 2014 is het gestopt. Maar dat vind ik mooi, dat soort dingen terugluisteren. Een programma waar toen, ik zeg niet dat Nederland daarvoor thuis bleef, maar iedereen stemde daar wel op af.
3: Maar je zegt, het was gewoon een steengoed format.
2: Het was een steengoed format. Het feit dat George Freulich die veel, want ik wil hem toch ook een beetje in het zonnetje zetten, veel heeft betekend voor de Nederlandse radio. Hij is ook de bedenker geweest van een onderdeel van dit programma, Stand.nl. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie hem daar nog regelmatig een fee voor geven. Maar
3: hij is laatst, toen we 25 jaar bestonden, geloof ik, is hij nog even naar huis.
2: Ja, en hij is nu burgemeester van Vijf Herenlanden.
3: Ja.
2: Zeer succesvol. En een prachtige radio.
3: Jij houdt de lokale politiek van Vijf Herenlanden nauwgezet.
2: Nauwgezet voor, ik lees iedere maand het plaatselijke suffertje.
3: Ja.
2: Maar leuk, dit programma, wat helaas daar niet meer is, of misschien prima. Maar
3: leuk om nog mooi, eens even terug te luisteren op deze manier. Ja. Hey, Livia, haalde ik Mick Loreland uit de schatkamer, dan met name Carbonkel, waarom?
6: Ja, dat is een enorm jeugdtrauma voor hele generaties, Carbonkel. Ja.
3: Leg uit.
6: Nou, dat was een soort eng monster was dat. En ik was eigenlijk een beetje vergeten waar die voor stond. Maar dat ging ik gisteren dus even terugkijken. En toen dacht ik, het is eigenlijk een heel zielig verhaal. Want die man die is eigenlijk slachtoffer van analfabetisme. Nou, ik weet niet of ik man moet zeggen of monster. Mm-hmm. En hoe meer hij leert over taal en over woorden, hoe menselijker hij wordt. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie boodschap die aan kinderen in groep 3 meegeeft.
3: Ja, laten we even luisteren.
7: Moet ik hierin? Ah, een ander deksel. Oh, de putdeksel.
8: Jij hoort bij ons.
3: Maar ik begrijp, hij klinkt best wel eng ook, kan ik me zo voorstellen, voor een klein kind. Want, maar die hele verhaallijn eigenlijk, die heb jij niet meegekregen. Jij dacht alleen
6: ik ben vooral vergeten. Ja, je bent 4 of 5 of zo, dus dat blijft je allemaal niet zo bij. Maar ik denk dat dat op de achtergrond toch een soort indoctrinatie geeft. Ja.
3: Toch leuk om even dan nu terug te kijken naar je jeugdtrauma's.
6: Ja, en dat maar even te toch zien, zo te behandelen.
3: Was het echt zo erg?
2: Ja, precies.
6: Ja, zo met jullie in een veilige omgeving. Ja.
3: Is het een beetje verwerkt zo?
6: Ja, ik denk, nu ik weet waar het vandaan komt, kan ik het een plekje geven.
2: Gelukkig.
3: Fijn dat we dat kunnen doen, Elif, voor jou. En dank voor je komst naar het Media Forum. Elif Visserman en ook dank Jan Slachter.
2: Graag gedaan.
3: We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens.
9: NPO Radio 1.
10: Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. Die kinderen werden doorverkocht, voornamelijk aan mensen in Singapore. Op de eerste rechtszitting na hun arrestatie in de Verenigde Staten bleek dat de omstreden Bruce Andrew en Tristan Tate uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk willen voorkomen. De twee influencers staan bekend om hun vrouwonvriendelijke gedrag. Het Britse Openbaar Ministerie verdenkt ze onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluidt krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het Argentijnse elftal is feestelijk onthaald in eigen land. Ondanks de nederlaag in de WK-finale tegen Spanje. Duizenden fans stonden de spelers op te wachten bij terugkeer in Buenos Aires. Maar ze zagen geen glimp van Messi. Kon ook niet, want die was na de finale direct doorgevlogen naar zijn woonplaats Miami.
3: Erwin, waar staan de files nog?
11: Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Houten Oost staat 5 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. Er wordt een auto gebogen. Daarom zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
12: Tot 11:30. Roos Abelman.
3: Arbeidsongevallen, onderbetaling, intimidatie en slechte huisvesting. Het zijn zaken die we vaak horen als het gaat over arbeidsmigranten. En dan klinkt vervolgens de klacht, waarom wordt hier nou niks aan gedaan? Nou, er lijkt nu beweging in te zijn. Het kabinet komt nu met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Of dit ook verschil gaat maken, bespreken we zometeen met Ruben Timmerman, onderzoeker en criminoloog aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
3: Fijn dat u er bent. U heeft ervaring, zou je kunnen zeggen. U heeft een jaar lang rondgelopen. Niet in deze sector, maar wel in andere die daarop lijken.
13: Ja.
3: Gaan we het zo meteen over hebben. En spraakmaker en hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter heeft gezelschap gekregen van componist Mathilde Wagenaar. Ook goedemorgen. Fijn dat u er bent. Wij gaan het zo hebben over wetenschappers van wie de ontdekking ook een heel duister gevolg heeft gehad. Mathilde, jij hebt 3 van die verhalen in muziek gevat. Bijvoorbeeld Einstein, wiens E is MC kwadraat leidt tot kernenergie en de atoombom. Gaan we zo meteen meer van horen. Eerst gaan we naar de muziekkeuze van Ineke.
14: KRO NCRV. Praten van spraakmakers.
3: Want Ineke, als spraakmaker mag je bepalen wat voor muziek we gaan horen. En we willen vooral weten dan waarom je dat uitgekozen hebt. Vertel, wat is het geworden?
1: Ja, nou, het is een klassieker, maar dan in de Nederlandse muziek. Het lied van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg, Pastorale. Uitgevoerd door Lisbeth List en Ramse Shaffi. En de reden dat ik het kies is, dat is om te beginnen een duo dat een heel bijzondere chemie heeft. En dit is ook een werk waarbij tekst en muziek op een heel bijzondere manier in elkaar grijpt. En het is gewoon een heel mooi liedje.
3: Ja, en dat gaat dan weer, denk ik, over het gesprek wat wij straks gaan hebben. Hè? Want daar zien we dat en horen we dat vooral ook.
1: Ja.

0: De pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi blijft een prachtig nummer.
1: Spraakmakers.
0: Het is 22:55. Einstein stond aan de basis van de ontdekking van kernenergie, maar bracht ons ook de atoombom daarmee. En Darwin kwam met de evolutietheorie, en inmiddels kennen we de term eugenetica. Het idee dat je door selectie de genetische samenstelling van een bevolkingsgroep wil verbeteren, zoals de nazi's van plan waren. Mooie uitvindingen, maar met nare gevolgen. En belangrijke ethische vragen doen we nu ook op rond de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. We gaan het hebben over enerzijds het roemen van uitvinders en wetenschappers, en anderzijds het moeten omgaan met de nadelige effecten die hun uitvindingen met zich meebrengen. En dat doe ik net even anders dan u zou verwachten. Namelijk met spraakmaker en hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter. En met componist Mathilde Wantenaar. Want jij maakte hier een compositie over. Ik kom zo bij jou, Mathilde. Ineke, eerst, je maakte een inleiding bij de compositie die Mathilde schreef. En daarin zeg je, wetenschappers behoren tot onze mythologie.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, daarmee bedoel ik dat er in onze cultuur een aantal verhalen zijn over wetenschappers en hoe ze uitvindingen doen. En die zijn een beetje tweeslachtig, die verhalen. Dus wetenschappers zijn helden. Het zijn genieën die met een flash van inzicht dingen uitvinden. En hun uitvindingen die kunnen zich tegen de mensheid keren. Dat zijn allemaal verhaalkernen die ons heel erg vertrouwd zijn. Maar, en daar mag je best mee denken, maar je moet je er ook niet door laten opsluiten.
0: Ja. Dus worden die verhalen altijd eendimensionaal verteld? Kortom, gaat het alleen maar over de grootsheid van de uitvinding die in eerste instantie is gedaan?
2: De uitvinding, ja, of de uitvinder die dat in zijn eentje doet. Hè, terwijl we ook weten dat het nu vaak samenwerking is en teamwork. En tegenover die enorm betrouwbare grote denker staat ook altijd ook een stereotype van de mad scientist. Dus degene die wel bewust uit is op het vernietigen van de mensheid. Maar dat zijn dus verhaalstructuren. Dat correspondeert niet per se, en zelfs waarschijnlijk weinig, met wat er werkelijk omgaat in de wereld.
0: Ja, maar het vertellen van die verhalen heeft wel een functie, toch?
2: Zeker. Nou ja, het helpt je om de wereld te structureren. Dat geldt voor alle patronen. En soms helpt het om even snel wat ordening aan te brengen. Maar je moet, net als bij alle stereotype verhalen, durven om daar even wat verder naar te kijken.
0: En dat vertellen van zo'n verhaal kan in verschillende vormen. En daar kom jij om de hoek kijken, Mathilde. En jij hebt namelijk een werk geschreven waarin Darwin, Marie Curie en Einstein voorbij komen. Waarbij het dus gaat ook om die gevolgen van hun uitvinding. Zeg ik dat zo goed?
3: Ja, zeker. Dus het is in 3 delen, voor elke wetenschapper 1 deel. En dan zie je hun leven op een verschillende manier voorbij komen, maar aan elke wetenschapper is ook een ander verhaal gekoppeld waarin de noodlottige uitwerking van hun uitvinding dus wordt getoond.
0: Ja.
3: Je noemde het al bij eugenetica, bij Charles Darwin en bij Albert Einstein de atoombom.
0: Ja.
3: En bij Marie Curie die radium vond, waren er de radiummeisjes die horloges schilderden met radium, dat geeft licht.
0: Mm-hmm.
3: En zonder te weten waren zij daarmee ook zichzelf aan het vergiftigen. Dus dat is ook een voorbeeld van dat een uitvinding die uiteindelijk, zonder dat ooit die bedoeling er is geweest, toch altijd dood veroorzaakt en ellende.
0: Ja, wat mensen denk ik misschien niet meteen weten over die radiummeisjes, is het waren vooral vrouwen die dit deden vanwege hun kleine handjes, zou je kunnen zeggen. Die moesten met piepkleine penseeltjes, moest hij dat radium aanbrengen op horloges,
3: ja, op de wijzerplaats van de horloges. Dus dat is heel fijn werk. En dan werd hun verteld dat ze het puntje van het penseel even in hun mondhoekje moesten doen om een heel fijn puntje te maken. En dan kan je veel preciezer schilderen. Maar dan krijg je dus die radiumverf, die krijg je binnen.
0: Constant, hè? Want ze moesten dat elke keer doen.
3: Ja,
0: een paar keer nadat dat kwastje gebruikt was, werd het weer een beetje wollig, zou je kunnen zeggen. En dan ging het weer die mond in. En de ene vrouw die tipte de volgende vrouw die nieuw binnenkwam van zo. Zo werk je eigenlijk het beste.
3: Ja, dat waren de instructies. En ze wisten ook niet dat het gevaarlijk was. Ze trokken ook hun mooiste jurk aan naar het werk. Want dan kwam daar ook van dat stof op met radium erin wat lichtgevend was.
0: Mm-hmm.
3: En dan gingen ze 's avonds dansen. En dan hadden ze een hele mooie lichtgevende jurk. Maar sowieso was het in die tijd, dat zit ook in de muziek die ik heb geschreven. Ze dachten dat radium een soort wondermiddel was. Dus ze gingen het ook in allemaal andere dingen stoppen, in tandpasta. En het was even een soort hele rage van oh, dit is nieuw, dit is geweldig.
0: En jij hebt dat dus in een compositie gevat. Ja. We gaan even een stukje luisteren. Het is het tweede deel van jouw compositie getiteld Dear Professor, The Song of Coils.

0: ja. Je hebt een compositie dus hiervan gemaakt en die klinkt eigenlijk heel vrolijk. Je hoort een nieuw element, een nieuwe baan wordt er vrolijk gezongen. Het is het Nederlands Kamerkoor, begeleid door het Snaarfestival Ensemble. Waarom heb je hiervoor gekozen? Want dit klinkt echt als, nou, dit is de uitvinding van de eeuw.
1: Ja, precies. Nou, dit is het begin van dat deel met de radiomeisjes en Marie Curie. Mm-hmm. En ik wilde het beginmuziekje juist, ja, bijna alsof het een soort reclame-tune is van, nou, ze hebben die nieuwe banen, ze hebben er helemaal zin in. Ja. En eigenlijk een bedrieglijke opgewektheid, wat je ook in al die, ja, reclameboodschappen natuurlijk ziet. Mm-hmm. En dan aan het einde van het stuk, dan komt deze muziek terug, maar dan zingen ze, ja, dat ze zichzelf al die jaren vergiftigd hebben.
0: Ja, zullen we het ook even laten horen wat er dan gebeurt in jouw stuk?
1: Ja.

0: Dat contrast is goed te horen, hè?
1: Ja, dit was dan Marie Curie, dus dat is ook een ander contrast. Zij zingt dan vanuit zichzelf, ja, dat zij daar in een lekkend klein schuurtje bezig was met die radium. Dus extraheren. En 's nachts ging zij ook die... dat werkkamertje binnen, want dan kon je zo heel mooi in al die buisjes zien dat het zo aan het schitteren was. En dat was een soort van magisch veeënlicht wat uit al die buisjes kwam.
0: Ja, het dus, ligt op in het donker. Hè?
1: Het ligt op in het donker, ja. Dus het heeft een schoonheid, maar nu weten we ook dat het een dodelijkheid heeft.
0: Ja, ik ben natuurlijk eventjes helemaal hier ingedoken in die Radium Girls gisteren. En dan kwam ik nog een documentaire tegen waarin vrouwen geïnterviewd worden die hiermee gewerkt hebben. En die zeiden ook, nou, we gingen ook voor de lol op een gegeven moment gewoon een donkere ruimte binnen. En dan beschilderden we elkaar met die radium. En dat vonden we prachtig om dan snorretjes op te zien lichten, bijvoorbeeld in het donker. Maar die vrouwen krijgen uiteindelijk te maken met misvormingen, onvruchtbaarheid, door de radioactiviteit van de verf.
1: De meest vreselijke dingen.
2: En Marie Curie zelf ook. Hè? Die is ook ten onder gegaan aan haar eigen uitvinding. Misvormde handen. Ja, gewoon kanker kreeg ze.
0: Ja.
2: Maar je kunt er ook kanker mee behandelen met het gevolg van die uitvinding. Of voedsel conserveren.
0: Ja. Is er nou een voorbeeld, Ineke, van wat jij noemt het mythologiseren van de wetenschapper?
2: Het stuk van Mathilde bedoel je?
0: Nou, gewoon zei Marie Curie.
2: Het verhaal
0: van,
2: Marie Curie zeker. Hè, dat is een van de helden van de wetenschap. Ja, wat ik het ongelooflijk knappe vond van het stuk van Mathilde is dat je eigenlijk helemaal meegezogen wordt in dat vroege. Het is ook een earworm. Je onthoudt de melodie van de Radium Girls. En dan pas merk je hoe sinister het uiteindelijk wordt.
0: Ja.
2: Omdat er te weinig kennis was van de gevolgen van die nieuwe uitvinding.
0: Ja.
2: Dus heel geraffineerd.
0: Ja, Mathilde, hoe kwam je hierop om dit zo in een compositie samen te vatten?
1: Het begon eigenlijk met het derde deel over Einstein. Dat heb ik als eerste geschreven. En toen beviel dat heel goed en wilden we daar een avondvullende voorstelling van maken. Dus gingen we het uitbreiden. En toen ging ik natuurlijk denken, oké, maar wat is dan de rode draad?
0: Ja.
1: En toen kwam nieuwsgierigheid daar als rode draad uit naar voren. En die dubbelheid ervan, van de schoonheid, van de verwondering. Maar ook, alsof het een natuurwet is dat alle nieuwe kennis ook altijd het noodlot met zich meebrengt.
0: Ja, hoe heb je dat onderzoek aangepakt? Want daar moet je natuurlijk eventjes voor in de boeken duiken, denk ik.
1: Ja, en ik heb ook de tekst samengemaakt met Willem Bruls, dramaturg en schrijver. Dus dat was ook een gezamenlijk effort. En we zijn daar heel erg ingedoken. En kijk, het is een muziekstuk, dus het is niet een biografie. En je gaat daar, het is een andere manier van verhalen vertellen. Ook heel erg intuïtief. En sommige dingen hebben we ook bewust, wat Ineke zegt, gemythologiseerd. Maar dan hebben we geprobeerd om die verschillende mythes op elkaar te plaatsen, zodat je toch een soort gelaagdheid krijgt.
0: Ja.
1: En wat we ook mooi vonden om te benadrukken is dat al die wetenschappers ook mensen zijn met hun eigen gezinsleven. Dus het zijn tegelijkertijd mensen zoals jij en ik, en tegelijkertijd zijn het ook mythes in wording, zonder dat zij dat zelf weten op dat moment dat zij leven. Zo.
0: Maar je hebt natuurlijk ook drie voorbeelden gevonden van briljante uitvindingen die een negatieve kant hebben. Dat hoeft niet voor alle uitvindingen altijd te gelden, toch, Ineke?
2: Nou, waar het eigenlijk om gaat is dat dat proces van dingen ontdekken en uitvinden, fundamentele wetenschap bedrijven, dat hou je niet tegen. Vervolgens heb je wel een keus als maatschappij in wat je ermee wil doen en waar je grenzen aan wil stellen. Dus er wordt bijvoorbeeld ook over het gebruik van allerlei bedachte technieken. Daar worden grenzen aan gesteld, ethisch, door de maatschappij. Is prima. Dus we zijn niet veroordeeld tot het is niet een noodlotsverhaal waarbij je altijd de mist in gaat.
0: Nee, je kunt het kan je wel overkomen. Ik kan me voorstellen dat dit Marie Curie bijvoorbeeld echt is overkomen. Zij dacht, ik doe een briljante uitvinding, niet wetende dat je er zo ziek van kan worden wellicht.
2: Nee, ja, dat is waar. Dus dat is een voorbeeld van iemand die mede ten onder gaat door de eigen
0: is ook,
2: uitvinding. Maar dus dat wil niet zeggen dat de uitvinding op zichzelf inherent slecht is.
0: Nee.
1: Nou ja, en wat ik bijvoorbeeld bij genetica vind ik een heel belangrijk en interessant voorbeeld daarvan. Dat je hoeft niet de uitvinding te verwarren met de uitvoering. Want dat is eigenlijk bij genetica het geval. Je hebt die natuurwet van de sterkste, die overwinnen over de zwakkere. Dat is dan blijkbaar een wet in de natuur.
2: Ja, maar de fitteste, niet de sterkste.
1: Ja, oké, sorry. Maar de vertaalslag die gemaakt wordt is... Oké, dit is hoe het in de natuur werkt, dus dit is hoe het voorgeschreven wordt. Dus dit moeten we ook in onze maatschappij gaan toepassen. Maar dat is natuurlijk een keuze. Ja. En het wordt dus verward, de autoriteit van... De kennis die wordt vergaard, wordt verward met de moraliteit en de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, hoe ermee om te springen.
0: Ja, kijk even naar Ruben Timmerman. Jij doet onderzoek naar de arbeidsmarkt. Als je dit zo hoort, denk je dan, mijn wetenschappelijke bevindingen zouden ook wel eens selectief kunnen worden ingezet in de toekomst.
3: Ja, zeker. Het is ook iets waar ik denk alle wetenschappers, je moet hier ook je verantwoordelijkheid hierin nemen. Het is ook iets waar ik heel erg bewust mee bezig ben.
0: Ja, tijdens het onderzoek al?
3: Ja, ook tijdens het onderzoek. Ik moet vooral ook denken aan naar afloop van mijn onderzoek. Hè. Ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar misstand op de arbeidsmarkt. Maar mijn bevindingen, aanbevelingen, ook de kritiek wat ik heb, dat heeft natuurlijk ook wellicht belangrijke economische consequenties. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel zeker van bewust.
0: Ja, en hoe borg je dat dan? Dat je daar, om het zo maar te zeggen, met je regie overhoudt, over jouw nalatenschap van jouw onderzoek?
3: Ja, ik denk, ik probeer vooral contact op te zoeken met, in mijn geval dan, de andere stakeholders, andere mensen die hiermee te maken hebben. Dus niet alleen arbeidsmigranten, maar ook vooral met bedrijven, werkgevers, overheidsinstanties. Ik denk dat ook gewoon heel belangrijk is, dat je daar ook wel zicht hebt op, wat zijn de gevolgen van je bevindingen en hoe kan je daar op een verantwoordelijke manier dan ook mee omgaan. Ik denk dat zeker belangrijk is.
2: Ja. Nou, deze manier van nadenken, dus de mens wil van nature zich kennis verwerven. Dat willen we, zit in ons. Het is een soort drive. Baby's doen het al, die verkennen de wereld. Maar dit nadenken over hoe ver we daarin kunnen gaan, dat doen ze ook al vanaf de Griekse oudheid. En dat ze denken, al die schitterende uitvindingen, we zijn de zee opgegaan, maar dat is voor de Grieken ook wel het terrein van de god Poseidon. En we doen landbouw en daar grijp je in op het terrein van een godin. Wat mag en wat mag er niet?
0: Ja, maar er wordt dus wel over nagedacht dan, en toch gaat het mis. In de toekomst.
2: Soms gaat het mis en soms gaat het goed. Ja. Dus vergeet ook de zegeningen niet van al deze uitvindingen.
0: Ja, Mathilde, ik vroeg me ook af, we hebben het nu over wetenschappers en hun ontdekkingen die heel andere afslag kunnen nemen. Kan jou zoiets ook overkomen? Onverwacht misbruik of gebruik van jouw muziek?
1: Ik heb niet zo lang geleden is mijn muziek voor het eerst gebruikt in een film. In een documentaire De Propagandist van Luc Bouwman. En dat was voor mij heel confronterend. Omdat mijn muziek, dit ging dus over een filmmaker tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het is best wel heavy onderwerp. Mm-hmm. En ik zag dus ook in die context opeens mijn eigen muziek. Daar onder een beeld van, ik geloof dat het Goebbels was, die dan spreekt over propaganda. Mm-hmm. En opeens voelde ik die kracht van de muziek, de schoonheid van de muziek. Wat die kan doen als die wordt ingezet in combinatie met het overbrengen van hele nare ideeën. Hoe beangstigend dat eigenlijk is. Want kunst en muziek, schoonheid eigenlijk, heeft zo'n kracht om te overtuigen. En als je dat koppelt aan een boodschap, dan heeft dat een ontzettende grote kracht in zich eigenlijk. Dus dat is best wel, je denkt, muziek, dat is toch fijn. En dat treft ook geen blaam, maar je kan het wel inzetten.
0: Ja, het is maar net in wiens handen terechtkomt en met welke intentie eigenlijk.
1: Ja, dat is heel beangstigend wel.
0: Ja, dit hele onderwerp, als we het even naar de actualiteit trekken, want we hebben het net over drie uitvinders uit het verleden gehad. We gaan even naar Silicon Valley en de uitvinding van AI. Daaromtrent komen natuurlijk ook allerlei ethische vragen nu op. Nou, het liefst zou je natuurlijk aan de voorkant, zei je al, Ineke, willen bedenken, wat kunnen alle potentiële negatieve gevolgen zijn? Dat wordt ook wel gedaan. Maar de vraag is ook die hier op tafel ligt, hoe zorgen we er nou voor dat je daarop de regie niet verliest? Op die gevolgen. Kunnen we leren uit het verleden?
2: Nou ja, dat is altijd ingewikkeld, zoals we weten. Maar je moet het wel proberen. Dus de dingen waar mensen nu bang voor zijn, AI neemt het helemaal over en zet de mens aan de zijlijn. Dat is eigenlijk niet het eerste actuele probleem met AI. Dat gaat meer over de hoeveelheden energie die daar gebruikt worden en dingen die daarmee te maken hebben. Dus we moeten ons weer niet in zo'n verhaal stereotypen laten meezuigen. Maar je wilt wel nadenken, dus wanneer is dat nog oké als je het in het onderwijs gebruikt? Mm-hmm. Dus heeft dit gevolgen met een soort cognitieve atrofie, waardoor je niet meer zelf kan nadenken? Hoe wil je dat ja, reguleren misschien. Wat willen we ermee?
0: Ja, vind je dat het maatschappelijke debat goed gevoerd wordt? Of zitten we nog heel erg in dat mythische verhaal van wat een fantastische uitvinding, dat gaat ons zover brengen?
2: Nee, het is juist niet het gaat ons zover brengen. Het mythische verhaal is, dit gaat de mens te gronden richten.
0: Oh ja, ik hoor ook heel veel hele blije mensen erover. Ja,
2: dus het zijn die twee extremen die eigenlijk geen van tweeën de meest zinnige manier om na te denken zijn. Ik zie op heel veel plekken dat hierover nagedacht wordt. Waar kan je het wel voor gebruiken? Ja. Waar kan je het niet voor gebruiken? Wat zijn de ethische grenzen? Het probleem hier is dat heel veel macht in handen is van zeer machtige en zeer rijke mensen. Dus de manier waarop je het daadwerkelijk kunt reguleren, dat is een vraagstuk.
0: Ja. Mathilde, ik begreep dat jij je niet bedreigd voelt, hè, door de opkomst van AI in de muziek bijvoorbeeld.
1: Ja, ik voel me niet bedreigd persoonlijk in mijn vak, dat ik denk dat AI mijn werk gaat overnemen. Want ja, dat slaat gewoon denk ik helemaal nergens op. De hele waarde van wat ik doe zit hem in dat ik als mens maanden op iets zit te zoeken en dat ik als mens iets zeg tegen iemand in het publiek. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld meer in toegepaste muziek, reclamemuziek maakt, dat je dan je wel bedreigd voelt, omdat de AI is natuurlijk getraind met allemaal dingen. Ja, en dat spuugt dan gewoon een soort imitatie daarvan uit. En dan is heel makkelijk te vervangen, misschien in die zin.
0: Nou, misschien voor jou een mooi volgend onderwerp om een stuk over te componeren.
1: Ja, wellicht.
0: Ja. Dank dat je hier was, Mathilde Wantenaar. En dank ook Ineke Sluiter voor dit gesprek.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
0: Namen heb ik niks. Rugnummers.
4: Verdieping bij het nieuws.
6: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
7: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
6: Sommige zijn klein en ook heel vies.
8: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
9: Ik kreeg een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
8: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een factcheck.
10: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
11: Het is fictie.
5: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
5: Zometeen van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
12: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Roos Abelman. Gaat het uitzendverbod in de vleesverwerkende industrie verschil maken voor de mensen die daar werken? En hoe zijn de werkomstandigheden voor arbeidsmigranten in andere sectoren? Bespreken we zo. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
3: Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flexenergieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consument en Markt. Een stap naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flexenergie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op de toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flexenergie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online geneesmiddelen koopt zonder toezicht van een arts. Het gaat om verschillende soorten medicatie, zegt deze ziekenhuisapotheker.
4: De groep pijnstillers, dus bijvoorbeeld de opiaten, de oxycodon die we allemaal wel kennen, daarvan is bekend dat er een hele poos vervuiling is geweest met nitazenen. Nitazenen zijn nog veel sterkere opiaten. Daar zijn best wel doden mee gevallen, dat hebben we in kaart gebracht al eerder. En er is ook een grote groep mensen die denk ik last hebben van angstklachten en slapeloosheid, die zelf benzodiazepines, dus middelen waarvan je gaat slapen en je angst wordt geremd, gebruikt. Die twee groepen zijn denk ik belangrijk. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet is vals Ozempic of andere middelen waar je van afvalt of iets dergelijks. Dus het is een grote groep.
3: De deskundigen zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. Trimbos Instituut wil ook onderzoeken hoe deze gebruikers weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Opnieuw hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Vannacht werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran hebben intussen weinig opgeleverd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. In alle vroegte gingen de eerste wandelaars vanochtend van start. Vierdaagse ontstond in 1909 als een militaire mars en dat is nog steeds aan alles te merken, zag verslaggever Mark Hamer.
5: Here we go again, here we go again.
6: Lege eenheden marcheren vrolijk langs. En hier aan de kant, groot spandoek, eens een marinier, altijd een marinier, geldt dat voor u?
7: Jazeker, absoluut. Ja, dat zit gewoon in je lijf, hè?
6: En wanneer was u actief om het zo, in dienst, om het zo maar even te zeggen?
7: 75 tot 81. Oh.
6: En toen ook de Vierdaagse gelopen?
7: Ik zou hem lopen, maar toen had ik een middenvoetsbeentje met de laatste rit was mijn middenvoetsbeentje gebroken. Dus toen kon ik hem niet lopen.
6: En daarom loopt u hem nu?
7: Dat is de vierde keer.
6: En hoe is dat nou voor u om hier weer dan te lopen, terwijl u toen niet kon lopen?
7: Met de collega's, de kameraadschap.
8: Because my ranger god is here. Hilo, hilo, infantry. Hilo, hilo, infantry. Win a battle, follow me.
6: Dag, u bent de leider van de groep met de vlag?
9: Nee, de leider loopt verderop.
6: Maar wat bent u met de vlag?
9: Ik hou het peloton bij elkaar. Dus als zij vertrekken, dan ga ik vast staan. En dan weten ze dat ze om mij moeten verzamelen.
6: En wanneer heeft u gediend?
9: In de jaren 80, ja. Een aantal jaren.
6: En toen moest u ook wel de groep bij elkaar houden?
9: Nee, dat ging vanzelf. Maar het is nu, we zijn nu al op leeftijd dat je nu wel de groep bij elkaar moet houden.
6: En als u het jonge grut zo ziet lopen, Ontzettend. Mooi in het gelid, ja, een beetje zingen.
9: Ja. Het hoort erbij, hè. Je blijft toch een beetje militair, hè. Dat zit een beetje in je. Dus als je dat zo ziet lopen, dan vind ik dat wel mooi, hè.
6: Leeft dat weer op zo'n dag? Op zulke dagen?
9: Kijk, we gaan allemaal naar de 70. Maar ik vind het wel, ik mag je wel graag zien, ja. Mag je graag naar kijken, ja.
6: En graag meelopen.
9: Ja. Ik moet er wel wat voor doen. Ik loop hem 10 keer voor. Dat is 250 kilometer ongeveer. Dus ik krijg het niet voor niks. Ja, en dan nu 4 keer 30. Ja. Dus we gaan het zien. Dankjewel.
6: Okay. Ja, dank je. Succes.
3: Bijdrage van verslaggever Mark Hamer uit de omgeving van Nijmegen. Er doen ruim 45.000 mensen mee aan de wandeltocht. Het weer nog. Afwisselend zon en wolken. Het wordt vanmiddag 20 graden tot 25 graden. Vanavond meer bewolking, later mogelijk een buitje. En morgen kans op neerslag. En dan is het wat koeler dan vandaag.
2: Erwin de Hart, waar staan de mensen nog in de file?
10: Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de grens 2 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A76 Geleen-Aken, bij de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Het is 9 over 11. Dit half uur gaan we de nieuwsquiz spelen. Ik geef dan nu alvast een hintsvraag voor een vraag die voorbij komt uit de tweede ronde. En die vraag is: wat is de bijnaam van de Mexicaanse drugsbaron die levenslang heeft gekregen in de VS?
22: Om het te maken meng je eigeel, mosterd, azijn of citroen en dan stukje bij beetje olie naar keuze.
2: Oh, lekker. Tegen 11:30 antwoord als u het recept niet kent. En wilt u zelf een keertje meekwissen, bel 0800 1101. Dan, arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze Nederlandse economie. Maar er gaat al jaren veel mis als het gaat om de arbeidsomstandigheden en de huisvesting. In de vleessector waren de misstanden zo groot dat het kabinet nu een wettelijk uitzendverbod instelt voor de gehele Nederlandse vleesverwerkende industrie. En dit moet in 2028 ingaan. Het is een van de radicaalste ingrepen in de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren.
0: Het kabinet is er helemaal klaar mee. De misstanden in de vleessector.
4: Omdat die echt heel ernstig zijn.
5: Alex Nagy uit Roemenië. Hij wist niet goed hoe je het mes moet hanteren en verwondde zichzelf.
4: Die mensen worden gewoon misbruikt.
5: Het uitzendbureau liet niets meer van zich weten, zegt hij. Net als de vleesfabriek.
4: Toestanden die niet meer in deze tijd thuis horen.
2: Ja, ik ga erover praten met Ruben Timmerman, onderzoeker en criminoloog aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen nogmaals.
23: Goedemorgen.
2: Voor jouw promotieonderzoek naar arbeidsmigrant heb je eerder een jaar lang gewerkt in de bouw, de logistiek en de voedselverwerking. Uitbuiting leek eerder de norm dan uitzondering, hè? Geen rotte appel, schreef jij, maar een verrot systeem. Je allereerste dag als uitzendkracht, we gaan eens even terug naar het jaar waarin je dit werk deed. En op je allereerste dag ging het al mis, hè? Vertel.
23: Ja, ik werd toen door het uitzendbureau gestuurd samen met een collega van mij, een arbeidsmigrant, naar een bouwproject waar we dan bouwstempels moesten verwijderen. Dat is best wel gevaarlijk werk, ook fysiek zwaar. En daar kwam een uitvoerder van het bouwbedrijf, die kwam naar ons toe en hij zei van ja, hij had niet genoeg van zijn eigen personeel, dus hij moest gebruik maken van uitzendkrachten, arbeidsmigranten. En we werden gewoon weggestuurd zonder enige trainingen of oriëntatie naar het huis waar we dan die bouwstempels moesten verwijderen. En de eerste dag ging het inderdaad al mis. Een van die bouwstempels viel om op mijn collega, op zijn hand. En hij moest eigenlijk gewoon naar de eerste hulp, maar dat wilde hij niet. Had hij ook specifiek gevraagd aan mij van niet zeggen tegen de uitzendbaas, want hij was gewoon doodsbang dat hij zijn baan kwijt zou raken. En ik noem het wel vaker als een voorbeeld, omdat je ziet er heel veel aspecten samenkomen in mijn onderzoek. Hè. De enorme werkdruk, de tekort op de arbeidsmarkt, ook de afhankelijkheid van uitzendkrachten, het feit dat er zo weinig training en oriëntatie is van mensen die in deze sectoren werken, dat uiteindelijk leidt tot een ongeluk. Ja. En ook natuurlijk de afhankelijkheid van arbeidsmigranten, die dan ook inderdaad echt in een kwetsbare positie zitten op de arbeidsmarkt.
2: Ja, die krijgen dan bijvoorbeeld dus ook huisvesting van precies. Hun werkgever. Ja. En zodra je die baan kwijtraakt, raak je dus ook je huis kwijt meteen.
23: Ja, vaak wel. Hè. En niet alleen huisvesting, maar ook transport, zorg, alles. Hè. Dus ze zijn echt heel erg afhankelijk.
2: Wat me ook opviel in jouw stuk wat je erover schreef, of wat erover verteld is allemaal, is dat je ook redelijk onvoorbereid op de klus wordt gestuurd. Ja. Dus je loopt een uitzendbureau binnen. Ze waren verbaasd dat je Nederlander was, begreep ik ook.
23: Ja, vaak wel. Toen ik binnenliep, werd ik eigenlijk... mensen begonnen meteen Pools tegen me te praten. Dus dat is echt gewoon de verwachting dat er dan iemand Pools of een andere nationaliteit binnen zou komen. Dus dat vonden ze in eerste instantie wel apart. En tegelijkertijd, ik werd overal binnen 5 minuten aangenomen. Eigenlijk ook heel weinig vragen over wat deed ik daar, wat waren mijn motivaties.
2: Je had een heel cv meegenomen,
23: Ik kom oorspronkelijk uit Canada. Ik ben begonnen in de bouw. Dat is de sector waar ik zelf jarenlang heb gewerkt. Dus ik dacht van logisch startpunt. Dus daar ben ik toen begonnen. En maar ze waren eigenlijk helemaal niet echt geïnteresseerd in wie ik was of wat mijn motivaties waren. Ik kon ook meteen aan de slag. De volgende dag werd ik ook meteen gestuurd al naar het bouwproject.
2: Ja, je hebt dus op de bouw gewerkt, zoals gezegd, de logistiek en de voedselverwerking. Ja. Zag je daar overal dezelfde soort misstanden?
23: Ja, ik moet zeggen, in eerste instantie was mijn plan om gewoon in de bouw te blijven. En wat me daar heel erg opviel, is dat eigenlijk alle arbeidsmigranten die ik tegenkwam daar, die hadden al heel veel ervaring ook in andere sectoren. En die maakten ook niet zo'n onderscheid. Hè. Wat ze eigenlijk ook, ik zag natuurlijk heel veel misstanden, maar die kwamen ook in die andere sectoren terecht. En dus toen heb ik eigenlijk besloten om mijn onderzoek uit te breiden naar andere sectoren, om ook een deel van die flexibilisering echt goed te begrijpen. En daar ben ik heel blij mee, want dat geeft gewoon een veel beter beeld van de arbeidsmarkt in het algemeen en vooral die flexibilisering.
2: Ja, en wat je dan hoort is overuren die niet uitbetaald worden, je weet niet hoe lang je werkdag duurt.
23: Ja, vaak als er bijvoorbeeld een actie is bij de supermarkt, dan moet je gewoon blijven werken. Hè. Misschien wil je dan begin je om 6 uur, wil je om 3 uur thuis, maar dan blijf je gewoon tot 8 uur 's avonds of zo.
2: Ja, je hebt zelf niet in de vleessector gewerkt. Het was aanleiding voor ons gesprek, omdat daar nu ingegrepen wordt. Hè. Maar wat hoorde jij daarover, over de werkzaamheden daar? Zijn die vergelijkbaar met De sectoren waar jij in gewerkt hebt?
23: Ja, ik moet zeggen, de vleessector heeft al lange reputatie. Mm-hmm. Hè? Ook al echt al heel lang, ook uit de geschiedenis. Het is inderdaad de sector waar de risico's extreem hoog zijn. Hè? Vooral, we hoorden het net ook met de messen en de omstandigheden daar. Ik denk tegelijkertijd, ik heb er heel veel arbeidsmigranten gesproken die wel ook in die sector hebben gewerkt. Die zeggen ook, hè, van er zijn specifieke veiligheidsrisico's. Maar als het gaat om onderbetaling, om extreem lange werkuren, mm-hmm. problemen rondom huisvesting en transport. Nou, dat zie je eigenlijk ook in die andere sectoren net zo goed.
2: Ja. Er wordt dus wel ingegrepen bij die vleesverwerkende industrie, omdat, nou, zoals jij zegt, ook het al zo lang misgaat daar. Er komt dus nu een uitzendverbod. Mm-hmm. Er komt erop neer eigenlijk dat je niet zomaar meer een uitzendbureau mag gebruiken. Vergaande maatregel. Ja. Was je er verbaasd over dat die ingevoerd gaat worden?
23: Ik vind
2: het
23: inderdaad een vergaande maatregel. Ik was wel een beetje verbaasd. Tegelijkertijd zie ik het wel langer aankomen, maar dat er nu echt een concreet voorstel op tafel ligt, dat vind ik wel, daar was ik best wel verbaasd over. Het gaat echt wel impact hebben op de sector. Dus
2: Want waar zit jouw verbazing dan in?
23: Nou ja, wat me eigenlijk opvalt, ik ben al lang met het thema bezig. Het lijkt erop dat we dit eindelijk serieus gaan nemen. Mm. En dat we nu echt bezig zijn met de juiste maatregelen om het probleem structureel op te lossen. Dus dat positief verbaasd, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, de brancheorganisatie van uitzendbureaus, die denkt er anders over. Mm. NRC heeft ze gesproken. En ik parafraseer, zij zeggen dat het niet realistisch is. Er zal altijd uitzendwerk nodig blijven in de vleesindustrie. Klopt dat?
23: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Hè. Ik snap het heel goed. Hè. Ik heb ook gezien hoe afhankelijk die sectoren zijn van uitzendwerk. Ik heb altijd gezegd dat uitzendwerk ook echt een oprechte functie kan spelen op de arbeidsmarkt. Een belangrijke functie. Hè. Met name het koppelen van werkzoekenden bij passende bedrijven. Mm-hmm. Vroeger was dat gewoon een tijdelijke functie. Maar nu is dat gewoon zo enorm uitgebreid. En dat het gewoon gebruikt wordt voor fulltime structureel werk. Zoals het ook nooit bedoeld.
2: Vroeger was het eigenlijk gewoon bedoeld voor ziekte. Of bij piekdrukte, eigenlijk. En nu is het gewoon de standaard.
23: Ja, in de wet stond dan de allocatie van arbeid. Hè? Dus inderdaad, gewoon iets tijdelijk. Van, je hebt dan werkzoekenden, misschien zijn dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, of misschien die al langer werkloos zijn, of arbeidsmigranten die dan lastig hebben om bij een bedrijf te komen. Dat was inderdaad iets tijdelijks voor gewoon een paar maanden. En nu heb je mensen die jarenlang werken bij een uitzendbureau, bij dezelfde bedrijf, fulltime werk, maar altijd via een uitzendbureau. En dat is natuurlijk heel gek.
6: Ja, dan is de ingreep dus ook echt wel terecht. Het is eigenlijk, er is structureel werk.
23: Ja.
6: En niettemin worden die mensen.
23: Ja, precies.
6: Vond jij ik las even door wat het plan was. Het zag er best proportioneel uit. Dus kleine bedrijven, die mogen nog wel uitzendkrachten inhuren. Die hebben natuurlijk ook minder flexibiliteit zelf, als er iemand uitvalt of zo. Mm. Administratief werk mag nog steeds. Dus vind je de reactie van die uitzendbranche dan terecht? Waarom blijven er altijd uitzendkrachten nodig? Ook

0: bij grote vleesverwerkende bedrijven?
1: Ja, dat vraag ik me ook af, hè, of het wel echt nodig is bij grote vleesverwerkende bedrijven. Ja, het probleem is dat heel veel bedrijven die hebben zo lang hun personeelsbeleid volledig uitbesteed aan die uitzendbranche. Dus ze hebben daar gewoon niet de capaciteit in huis, maar niet eens de... dan heb je echt bedrijven die gewoon een nieuwe personeelsbeleid moeten ontwikkelen.
0: Ja,
1: dat gaat echt wel ook tijd kosten. Ze hebben daar ook ondersteuning in nodig. Ik denk heel veel mensen beseffen niet van hoe radicaal eigenlijk die verandering zou moeten zijn.
2: Ze hebben 2 jaar de tijd voordat het ingevoerd wordt.
1: Ja, precies. Ja. En daar is best wel kritiek op. Maar ik heb ook de arbeidsmarkt gezien. Dan denk ik van ik snap het enigszins wel.
2: Ja. Is het fair om specifiek dit alleen voor de vleesverwerkende industrie te doen? Want dat zegt die directeur van die uitzendkoepel ook. Hè. Het is een bot instrument waarmee je ook bona fide ondernemers straft. Het is disproportioneel. Andere sectoren mogen nog wel blijven werken met uitzendkrachten. Heeft hij daar een punt?
1: Ja, die heeft er misschien wel een punt. Hè. Ik snap het ook wel. Ik heb natuurlijk ook in andere sectoren gewerkt. En dan in eerste instantie was mijn reactie ook... het lijkt een beetje arbitrair. Want daar zie je eigenlijk dezelfde soort risico's en dezelfde misstanden. En tegelijkertijd denk ik dat de risico's in de vleesindustrie... die zijn dusdanig hoog dat het daar echt wel flink ingegrepen moet worden. Dus, en tegelijkertijd denk ik wel... we moeten echt goed kijken van hoe kunnen we het op een realistische manier invoeren.
2: Ja. In Duitsland hebben ze het al, toch? Precies, misschien kunnen we het afkijken bij de buren. Ja. Wat is daar verbeterd en wat niet?
1: Nou ja, in Duitsland hebben ze het inderdaad al jarenlang geleden hebben ze dat ingevoerd. Toen waren de zorgen ook heel hoog. Hè, van we gaan echt enorme prijsstijgingen zien. En het gaat echt oplossen. Maar daar is ook wel onderzoek naar gedaan. En je ziet echt wel dat het daar verbetering. De signalen zijn in ieder geval positief. Hè. Het heeft echt wel verbetering gebracht. Ook in de omstandigheden van arbeidsmigranten.
2: Ja.
1: En eigenlijk veel minder die prijsverhoging dan wat je zou verwachten. Dus daar zijn de signalen wel positief. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk voorbeeld is voor Nederland.
2: Ja, dit is niet de enige ingreep die gedaan wordt op de arbeidsmarkt. Er komt ook een nieuwe wet, de wet toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten, de WTTA. Wat moet die gaan doen?
1: Ja, het is een toelatingsstelsel inderdaad voor uitzendbureaus. Het betekent dat inlenende bedrijven, dus grote Nederlandse bedrijven, die kunnen alleen maar werken met uitzendbureaus die dan toegelaten worden tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En daarvoor moeten ze voldoen aan allerlei eisen. Het is eigenlijk gewoon dat alleen de bona fide uitzendbureaus...
2: Ja, dat is het idee. Dus je moet je gaan registreren en een soort verklaring omtrent gedrag of zo krijgen.
1: Ja, precies. Dus dat inderdaad voor dan de
2: gaat dat wat veranderen? Want het systeem, daar schrijf je ook over, dat zit ook niet goed in elkaar.
1: Ja, ik vind een goede stappen een goede richting, maar ik ben ook best wel sceptisch. Hè. Wat je ziet is dat er ook een overgangsregeling is nu voor bedrijven die nu... We hebben al een systeem van private zelfregulering waar uitzendbureaus dan gecertificeerd moeten worden.
2: Mm-hmm.
1: Je ziet eigenlijk dat die dan kunnen doorgaan onder de oude systeem. Hè. Dus wat dingetjes veranderd, maar dat ze... En ik heb ook zelf bij 5 verschillende uitzendbureaus 4 daarvan waren gewoon gecertificeerd onder het oude systeem. Die kunnen dan in feite gewoon doorgaan onder het nieuwe systeem. En dus
2: maar hoe werkt dat dan? Want lenen ze aan elkaar uit? Werkt dat zo?
1: Want
2: ze willen dus nu voorkomen dat een uitzendbureau onder de regels vandaan komt. Dan moet je dus registreren. Maar jij zegt, die zijn er nu ook al. En toch is het systeem...
1: Ja, wat je dan wel hebt, is die echte de rotsappels, de kleine uitzendbureaus. Die worden dan, die zul je dan niet meer op de arbeidsmarkt zien. Hè, want die zullen dan waarschijnlijk niet voldoen aan die eisen.
2: Maar die anderen wel. En je zegt, die doen nu ook al mee.
1: Het is heel erg uitgaand van het belangrijke onderscheid tussen de grote geregistreerde uitzendbureaus en de kleinere. Maar wat ik heb gezien in mijn onderzoek is dat ook gewoon... De uitzendbureaus die groot zijn, die lid zijn van de brancheorganisaties, dat daar ook heel veel misgaat.
0: Je zegt dus eigenlijk, zowel bij de uitzendbureaus zit het mis, als bij die vleesverwerkende bedrijven zelf. Dus het is
1: Ik denk dat is ook wel iets. Hè. Er wordt heel veel aandacht gaat naar de uitzendbureaus. Maar ik denk eigenlijk vooral de inlenende bedrijven, daar moet ook veel meer aandacht voor zijn. Ze moeten gewoon veel meer hun verantwoordelijkheid pakken. En dat is dan ook heel erg belangrijk. En wat we ook moeten meenemen in het gesprek. Ja. Het gaat ook voor mij helemaal niet om die rotte appels. Hè, en om de kwaadwillendheid van de bedrijven. Het gaat echt om een verrot systeem.
2: En dan zeggen er ook mensen, je kunt ook gewoon beter handhaven, dan ben je er ook. En daarvoor zegt de arbeidsinspectie, we zijn met veel te weinig. Om al die duizenden bedrijven te controleren.
1: Ja, ik denk dat ook wel onderdeel is van het probleem. We moeten het niet zien als iets van een handhavingsprobleem. Hè. De arbeidsinspectie zegt al jaren van het is dweilen met de kraan open. En ik heb de situatie in mijn onderzoek gezien. En ik begrijp dat eigenlijk heel goed. Als je bij een bedrijf komt en daar zijn 6, 7 uitzendbureaus, honderden, misschien wel duizenden arbeidsmigranten die daar werken. Als je daar komt, heb je eigenlijk geen flauw idee wie werkt voor waar en hoe. En wat zijn de omstandigheden precies? Wat voor soort contract? Ja, dan is het gewoon een systeem wat onmogelijk mogelijk is om te handhaven.
2: Ja, we weten niet eens hoeveel arbeidsmigranten er eigenlijk zijn. Hè, in
1: dat ook nog. Dus ik denk, ja, ik denk als we willen dat er beter gehandhaafd wordt, moeten we ook zorgen dat we een systeem, hè, dat we dat faciliteren door een systeem wat ook gewoon overzichtelijk is en waar de arbeidsmarkt ook dat op een goede manier kan doen.
2: Ja, dan zijn er ook mensen die roepen om een registratie van arbeidsmigranten.
1: Ja.
2: Maar daar zijn migranten zelf dan weer huiverig voor.
1: Nou ja, wat je vooral ziet is dat heel veel arbeidsmigranten die best wel angst ook voor de overheid. Die vertrouwen niet altijd de overheidsinstanties. Hè, ook op lokaal niveau, de gemeentes. Mm-hmm. Dus ik vind het een belangrijke stap. Maar we moeten ook wel zorgen dat het doel daarvan is vooral contact en vertrouwen op verhogen bij arbeidsmigranten.
2: Ja.
1: En dat het niet alleen maar gaat om registratie. Dan vervolgens bijvoorbeeld mensen het huis uitzetten als ze daar met te veel mensen op één woning wonen. Dat
2: is ook niet de oplossing. Maar je zegt de eerste stappen die nu gezet worden, dat zijn stappen in de goede richting.
1: Ik denk het wel. En het gaat dan allemaal een beetje traag, hè? Zeker voor heel veel mensen die al heel lang zijn hiermee bezig. Maar het is wel, ik zie het echt wel als een positieve stap dat we nu eindelijk de urgentie van het probleem zien en daar de nodige maatregelen voor nemen.
2: Ruben Timmerman, dankjewel voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: Jelle van der Els uit Ede, een heel goedemorgen.
4: Dankjewel.
2: Je bent 22. En wat ik nou leuk vind, is jouw hobby is technisch Lego bouwen. Ja, dat vond ik vroeger ook altijd ontzettend leuk. Maar ik wil vooral van jou horen waarom jij het zo leuk vindt.
4: Ja, ik ben als kind groot geworden met Lego. En eigenlijk sindsdien is dat nooit weggegaan. En toen ben ik ouder. En dan ga je kijken wat vind ik leuk om te doen. En het bleef gewoon. Dus,
2: het kwam een tandje ingewikkelder, dus het werd technisch Lego.
4: Ja, klopt.
2: Ja, dan kun je gewoon hele machines bij bouwen.
4: Ja, nee, klopt. Ja. Ja. Ja, altijd als ik mijn kamer laat zien aan mensen, dan zijn ze helemaal van, wow, het ziet er wel vet uit, zeg.
2: Oh, heb je ook echt een Lego-kamer?
4: Ja, ik heb wel gewoon een muur.
2: Een soort schatkamer.
4: Dat ook weer niet. Ik blijf student, ik heb daar niet het oneindige geld voor, maar er hangt wel wat aan in mijn kamer,
2: zeker. Ik snap het wel dat je daarmee pronkt. Ja. Je bent hier nu natuurlijk om een nieuwskenner van de week te worden. Hoogscore was logisch van gisteren maandag. 72 punten neergezet door Daniel Rahimian uit Ermelo. De oplettende luisteraar hoort dat die 72 punten een hogere score is dan we gisteren zeiden. En dat klopt. Bij een vraag over de Papendrechtse brug zei de kandidaat Merwedebrug. Wat blijkt nu? Die Papendrechtse brug wordt

0: Maar je zegt, die eerste stappen die nu gezet worden, dat zijn stappen in de goede richting.
1: Ik denk het wel. Ja. En het gaat dan allemaal een beetje traag. Hè? Zeker voor heel veel mensen die al heel lang zijn hiermee bezig. Maar het is wel, ik zie het echt wel als een positieve stap dat we nu eindelijk de urgentie van het probleem zien en daar de nodige maatregelen voor nemen.
0: Ruben Timmerman, dankjewel voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Jelle van der Els uit Ede, een heel goedemorgen.
3: Dankjewel.
0: Je bent 22. En wat ik nou leuk vind, is jouw hobby is technisch Lego bouwen. Ja, dat vond ik vroeger ook altijd ontzettend leuk. Maar ik wil vooral van jou horen waarom jij het zo leuk vindt.
3: Ja, ik ben als kind groot geworden met Lego. En eigenlijk sindsdien is dat nooit weggegaan. En toen ben ik ouder. En dan, dan ga je kijken wat vind ik leuk om te doen. En het bleef gewoon. Dus,
0: en het kwam een tandje ingewikkelder, dus het werd technisch Lego.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dan kun je gewoon hele machines bij bouwen.
3: Ja, nee, klopt. Ja, altijd als ik mijn kamer laat zien aan mensen, dan zijn ze helemaal van, wow, het ziet er wel vet uit, zeg.
0: Oh, heb je ook echt een Lego-kamer?
3: Ja, ik heb wel gewoon een muur.
0: Een soort schatkamer.
3: Nou, dat ook weer niet, hè. Ik blijf student, ik heb daar niet het oneindige geld voor, maar er hangt wel wat aan in mijn kamer,
0: zeker. Ik snap het wel dat je daarmee pronkt. Ja. Je bent hier nu natuurlijk om een nieuwskenner van de week te worden. Hoogscore was logisch van gisteren maandag. 72 punten neergezet door Daniel Rahimian uit Ermelo. De oplettende luisteraar hoort dat die 72 punten een hogere score is dan we gisteren zeiden. En dat klopt. Bij een vraag over de Papendrechtse brug zei de kandidaat Merwedebrug. Wat blijkt nu? Die Papendrechtse brug wordt soms ook Merwedebrug genoemd. Oh. Het is verwarrend, maar waar. En dus hebben we het goed gerekend.
3: Kijk,
0: we gaan beginnen.
3: Lekker voor hem.
0: Ja. Ja, het is voor jou weer een iets hoger drempel.
3: Wie weet.
0: Ja. Ik wens je vooral heel veel plezier.
3: Thanks, komt goed.
4: De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen aangekondigd op een aantal Canadese goederen.
5: Trump klaagt over een discriminerende behandeling door Canada van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten.
6: En is ook boos omdat de rook van bosbranden in Canada voor slechte luchtkwaliteit in de VS zorgt.
7: But maybe they should pay us some damages or something, or you should do some tariffs.
4: In de getroffen Canadese gebieden zijn ze er woedend over.
8: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year.
4: De heffingen moeten over een maand ingaan.
8: I get frustrated just listening to these bunch of rubbish.
0: De banden tussen de VS en Canada zijn dus even niet zo vriendelijk. Vraag 1. De Amerikaanse president heeft importheffingen van hoeveel procent aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada?
3: 50%.
0: Ja, dat is goed. De kans is groot dat Canada niet het laatste land is dat te maken krijgt met importheffingen. Vraag 2. Het gaat over verschillende producten, van wijn tot cement. En de tarieven moeten ook gaan gelden voor de attributen van welke sport?
3: IJshockey.
0: Ja, dat is goed. De Canadese premier wil alle nodige maatregelen nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen, zegt hij. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
9: Na de afgelopen jaren waren er al weinig echt democratische verkiezingen in het land.
10: No volverán a haber elecciones.
9: Maar nu wil de leider van het land de macht helemaal naar zich toe trekken.
10: No volverán a haber elecciones.
0: Ja, een opvallende uitspraak dus vannacht. Want de president van welk land uit Midden-Amerika heeft gezegd dat er voortaan geen verkiezingen meer plaatsvinden?
3: Dat is Nicaragua.
0: Ja, dat is goed. En de uitspraken van de president werden gedaan tijdens een jubileumviering van de linkse revolutie uit 1979. Vraag 4. Hoe heet deze president? Of misschien inmiddels dictator in wording?
3: Daniel Ortega.
0: Ja, dat is goed. Hij is sinds 2007 president van Nicaragua. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
11: Y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España.
3: Is dat de koning van Spanje?
0: Ja, dat is goed. Hij heeft de nationale voetbalploeg bedankt, hè, na het gewonnen WK. Ja. Deze vraag kent een vervolgvraag. Wil je de makkelijke of de moeilijke?
3: Ja, doen we de moeilijke dan als het voor voetbal gaat.
0: Ondertussen is de FIFA nog een onderzoek gestart naar een mogelijke rode kaart voor welke Argentijnse speler die zich misdroeg na de verloren finale.
3: Dat is Leandro Paredes.
0: Ja, dat is ook goed. Gaan we naar de hintsvraag. Gaat over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
2: 4.
12: Het kan bij mij aardig oplopen.
2: 3.
12: Maar gelukkig wordt het me niet te heet onder de voeten.
2: 2.
12: Mijn deelnemers moeten nu maar eens over de brug komen.
3: Oh ja, stop. Dus El Mayo.
0: Nee, voor 1 punt. Ik ben het evenement dat vandaag in Nijmegen van start is gegaan. Dan komen we uit bij de Vierdaagse. Ja, het kan bij mij aardig oplopen, gaat overlopen.
3: Ja.
0: Gelukkig worden we niet te heet onder de voeten. Het weer valt alleszins mee dit jaar. En mijn deelnemers moeten vandaag maar eens over de brug komen. Bij de start van de Vierdaagse moeten de wandelaars over de Waalbrug.
3: Ja, logisch. Ja.
0: Jelle, we gaan naar het kanon. Je hebt 11 vragen goed nodig om een kop te gaan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Wat zijn er bij de Merwede

0: geplaatst om vrachtwagens te kunnen beboeten?
1: Camera's.
0: Ja, de overname van welke grote filmstudio is voorlopig opgeschort?
1: Bros.
0: Ja, welk kennisinstituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie?
1: Het Trimbos Instituut.
0: Ja, wat is de bijnaam van de Mexicaanse drugsbaron die levenslang heeft gekregen in de VS?
1: El Mayo.
0: Daar is die, was de hintsvraag ook. Welke provincie onderbreekt het zomerreces voor een spoeddebat over stikstofvergunningen?
1: Gelderland.
0: Noord-Brabant. Welke grote Chinese webwinkel krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro?
1: AliExpress.
0: Frankrijk verwijt de veiligheidsdiensten van welk land ernstige intimidatie?
1: Dat is Iran.
0: Ja, Eindhovense studenten bouwden een ambulance die rijdt op wat voor energie?
1: Kernenergie, ja, ik heb geen idee.
0: Zonne-energie. In welke stad moet een gigantisch groen gebouw komen van maar liefst 240 miljoen euro?
1: Rotterdam.
0: Ja, welke rebellengroep heeft de blokkade aangekondigd tegen Saoedi-Arabië?
1: Houthis.
0: Ja, welke speler ontbrak opvallend genoeg bij de zilveren huldiging van Argentinië?
1: Pas.
0: Messi, welke popster reageerde op ludieke wijze op een cocaïnebeschuldiging?
1: Pas.
0: Robbie Williams, en na een atletiek en boksen moeten spelers van welke sport aantonen dat ze genetisch een vrouw zijn?
1: Pas.
0: Tennis. Helaas, ja, je hebt 7 vragen goed. Was helemaal niet slecht hoor. En 7 punten in de factor, dus 49 punten in totaal.
1: Prima, ja.
0: Mooie score, maar niet genoeg om aan kop te gaan.
1: Hij heeft ook heel lekker gedaan, die Daniel.
0: Ja, lekker gedaan, ja. Dankjewel Jelle van der Elst dat je hier was vandaag. Dank ook Ineke Sluiter dat je weer spraakmaker wilde zijn.
2: Graag gedaan.
0: Dank Mathilde Wantenaar en dank ook nogmaals Ruben Timmerman. We gaan naar Sven op een zomereditie. Vandaag gepresenteerd door Mats Akkermans. Mats, een heel goedemorgen voor jou ook. Wie is jouw gast zometeen?
3: Ik spreek met Niels Postumus, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Specifieker in Manchester, waar de nieuwe premier Andy Burnham vandaan komt.
0: Kijk, dan krijgen we misschien wat meer te horen over de inhoudelijke keuzes die hij eerder heeft gemaakt. En weten we misschien wat ook over hoe hij dat in de toekomst gaat doen. Dat zometeen dus. Ik dank u voor het luisteren. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Dag!
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood 10 jaar geleden energie aan via een prepaid systeem. Klanten werden gelokt met hoge welkomstkortingen. Achteraf bleek dat de boekhouding van Flex Energie aan alle kanten rammelde. Het bedrijf maakte nooit winst. En gedupeerde klanten zagen niets terug van betaalde voorschotten. De directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium Politico. Volgens Politico gaat FBI-directeur Kash Patel Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als dat klopt, zou het voor het eerst in 13 jaar zijn dat een FBI-directeur naar Rusland gaat. Op de eerste rechtszitting na hun arrestatie in de Verenigde Staten bleek dat de omstreden broers Andrew en Tristan Tate uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk willen voorkomen. De twee staan bekend om vrouwonvriendelijke uitspraken en werden opgepakt op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie. Dat verdenkt ze onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Ondanks de verloren WK-finale hebben duizenden voetbalfans het Argentijnse elftal feestelijk onthaald in Buenos Aires. Alleen zagen ze geen Messi. Dat kon ook niet, want die was na de finale direct doorgevlogen naar zijn woonplaats Miami.
7: ANWB verkeersinformatie met een file aan de grens op de A1 vanuit Hengelo. 2 kilometer file, 5 minuten is de vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Mats Akkerman.
3: Dames en heren, goedemorgen. De koning is dood, leve de koning. En dan bedoel ik de King of the North natuurlijk, Andy Burnham. Want het Verenigd Koninkrijk heeft sinds gisteren alweer een nieuwe prime minister. Hij werd populair als de burgemeester van Manchester, vandaar die bijnaam. En alweer een nieuwe verlosser dus. Maar ja, hoe groot is de kans dat hij het wel langer gaat volhouden dan zijn voorgangers? Want sinds het Brexit-referendum in 2016 heeft Downing Street 10 nu al 7 verschillende bewoners gehad. Theresa May hield het nog 3 jaar vol, Boris Johnson ook. Daarna volgden in hoog tempo Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer, die laatste hield het iets meer dan 2 jaar vol. Eigenlijk is de enige bewoner van Downing Street die het wel consequent volhoudt de kat, Larry. Andy Burnham beloofde gelijk heel veel op zijn eerste werkdag, namelijk de grootste veranderingen in 40 jaar tijd. Maar wordt dit dan weer een gevalletje over promise, under deliver? En zijn eerste prioriteiten zijn rough sleeping aanpassen, dus de dakloosheid, en de cost of living crisis. Mensen moeten gewoon meer geld overhouden in de portemonnee en vandaag presenteert hij al zijn eerste plannen daarvoor. Ik ga erover praten met Niels Postumus, correspondent voor het Verenigd Koninkrijk voor Trouw sinds 2021. En hij schreef ook het boek Verdeeld Koninkrijk. Hij maakte een rondreis door het land. Het hele land sprak met mensen uit alle lagen van de bevolking in een land op zoek naar zichzelf. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, sinds 2021 woon jij in Manchester. Je standplaats is niet Londen, dus de stad waar Burnham sinds 2017 burgemeester was en groot is geworden. Merk je er iets van bij jou in de stad dat jullie nu de premier leveren?
2: Ja, daar is zeker wel trots over. Dat de burgemeester van Manchester, die ook heel erg populair is, nu inderdaad het op landelijk niveau mag gaan proberen. En de verwachtingen hier zijn ook echt wel hoog gespannen voor zijn premierschap.
3: Ja, en dat noemen ze dan het Manchesterisme, wat hij daar allemaal in de stad voor elkaar heeft gekregen. Wat heb jij daar zelf van gemerkt in de stad? Wat is er veranderd in de afgelopen jaren sinds jij daar woont?
2: Nou, een aantal dingen. Burnham heeft het openbaar vervoer helemaal hervormd. Dat was helemaal geprivatiseerd. En er waren allerlei verschillende busbedrijven. Dus als je wilde overstappen, moest je verschillende kaartjes kopen. Dat was allemaal heel ingewikkeld en ook vrij duur. Dat heeft hij allemaal tot één systeem gemaakt, waardoor reizen binnen de stad veel eenvoudiger is geworden. Maar misschien nog wel duidelijker zijn alle bouwkranen die je overal in de stad ziet. Er is enorm veel gebouwd. Er is een hele skyline verrezen van wolkenkrabbers eigenlijk aan de rand van het centrum. De stad is echt heel duidelijk een stuk welvarender geworden. Zeker de binnenstad. Echt gentrificatie, zoals het heet. Ja, de stad is echt booming, zullen we maar zeggen.
3: Ja, en hij heeft ook al aangekondigd dat hij een deel van de tijd ook vanuit Manchester zal blijven werken. Betekent dat ook dat jouw werk nu makkelijker gaat worden?
2: Ik hoef niet heel vaak bij de premier van Engeland op de koffie. Dus in die zin maakt het voor mij niet per se heel veel uit of die in Londen zit of in Manchester. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk symbolisch gebaar. Burnham heeft steeds gezegd dat niet alles in Groot-Brittannië om Londen moet draaien. Dat het noorden van Engeland, dat over het algemeen armer is dan het zuiden waar Londen ligt, dat ook belangrijk is. Dat dat ook veel aandacht en macht moet hebben. Dus dat hij een deel van zijn tijd hier wil blijven doorbrengen als premier, geeft wel aan symbolisch hoe belangrijk ook het noorden van Engeland voor hem is. En dat is voor de kiezer wel degelijk belangrijk.
3: Nou, we gaan ons helemaal verdiepen in deze man, deze King of the North. Want we moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, we hebben een heel oud interview van hem gevonden uit 2009 in The Guardian. En er wordt gevraagd wat de belangrijkste dingen in zijn leven zijn naast zijn familie. En dan zegt hij Everton FC, de voetbalclub, de Labour Party en de Catholic Church in that order. Wat zegt dat over deze man?
2: Nou ja, het zegt in de eerste plaats dat hij heel erg working class is opgegroeid. Hè. Hij komt inderdaad uit Liverpool. Hij is in een dorpje opgegroeid vlakbij Liverpool. Niet echt hele rijke ouders. Hij en zijn broers waren bijvoorbeeld de eerste in de familie die naar de universiteit gingen. Als je in Liverpool woont, dan ben je natuurlijk voetbalfan. Je bent of red of je bent blue. Dus je bent of voor Liverpool die in rood spelen, of je bent blue voor Everton die in het blauw spelen. Hij is een enorme voetbalfan. Liverpool is ook een overwegend katholieke stad. Dus dat klopt ook wel. Hij heeft ook wel eens aangegeven dat op bepaalde punten, hij best wel traditioneel is. Hij wou ook bijvoorbeeld dat hij het heel belangrijk vond om te trouwen voordat hij kinderen kreeg. Dat soort zaken. Hij presenteert zich echt heel erg als een normale man van het volk uit het noorden van Engeland. Dat is eigenlijk wat hij probeert op te sommen met Labour, Everton en de Catholic Church.
3: En hij wil zijn plekje bij Everton op de tribune, dat hij volgens mij vast heeft, wil hij ook behouden. Hè? Hij wil niet in de VIP-box gaan zitten.
2: Nee, dat is helemaal niks voor hem. Het is natuurlijk ook sowieso weinig minder leuk voor iedereen, denk ik, als je in een VIP-box zit in een Engels voetbalstadion. Het is veel leuker om tussen de zingende fans te zitten. Maar dat is natuurlijk ook wel echt heel erg in lijn met zijn imago. Hij wil heel erg benadrukken dat hij een gewone Brit is die gewoon tussen de gewone fans staat. En hij wil absoluut voorkomen dat hij tot de elite, tot het establishment gerekend gaat worden.
3: Ja, en Starmer die ging op een gegeven moment wel in die VIP-box zitten. Die zei ja, want anders moest ik meer beveiliging regelen, dan was het duurder geworden. Denk je dat Andy Burnham toch dan voor de beeldvorming gaat en koste wat kost daar tussen de mensen zal blijven zitten?
2: Ik denk dat hij dat zeker gaat proberen. Inderdaad is het natuurlijk altijd een beetje de vraag... als er echt hele nadrukkelijke dreiging is van gevaar... dan zal dat op een gegeven moment misschien wel niet mogelijk zijn. Maar ik denk dat hij dat wel langer gaat proberen vol te houden dan Keir Starmer. En ik denk ook dat Everton alles aan zal doen... om hen in het stadion tussen de fans te houden. Want het is natuurlijk ook prachtige reclame voor de club. Dus die zullen alle medewerking daar wel aan geven, denk ik.
3: Ja,

0: Net aan het begin dat je niet verwacht dat je dagelijks de prime minister zal interviewen, maar ik begreep dat je hem wel eens gesproken hebt al.
1: Ja, toen hij nog burgemeester van Manchester was uiteraard.
0: Wat was jouw eigen indruk van hem? Wat was jouw indruk?
1: Het is een hele fijne man om mee te praten. Iemand die absoluut niet arrogant overkomt, die tijd voor je maakt. Hè. Dit is niet heel gebruikelijk voor een Britse politicus om met iemand van een journalist van een Nederlandse krant te praten. Maar hij vond het zo leuk dat ik Manchester had gekozen als standplaats in plaats van Londen. Dat hij daarom wel tijd voor me wilde maken. En ook echt wel 40, 45 minuten daarvoor vrijmaakte om uit te leggen wat hij eigenlijk precies met die stad wilde. Dus hij is iemand die je heel makkelijk op je gemak stelt.
0: En dacht je toen ook al, deze man zou wel eens de toekomstige prime minister kunnen worden?
1: Zeker. Het was heel duidelijk dat hij toen al heel ambitieus was. Toen natuurlijk nog wel heel erg gericht op Manchester, op zijn ambities voor de stad. Maar ja, het was toen al wel te merken dat hij groter droomde dan Manchester alleen. En dat had natuurlijk ook, was ook al gebleken. Hij had al twee keer op dat moment een poging gedaan om partijleider te worden van Labour. Jaar 15 geleden. Dat is toen mislukt. Hij is toen één keer tweede geëindigd en één keer geloof ik vijfde in die race. Maar en daarna is hij pas burgemeester van Manchester geworden. Dus het was duidelijk dat hij hier wel absoluut ook landelijke ambities had.
0: Dus je hebt wel even zijn nummer gevraagd toen, toch, denk ik?
1: Ik heb niet zijn, helaas niet zijn, zijn privé-nummer. Dat mocht ik niet hebben. Gemiste kans, ja, zeker.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd, hè, want hij is dus heel populair in Manchester. Dat is inmiddels denk ik wel duidelijk. Jij hebt ook een boek geschreven waarvoor je dus het hele Verenigd Koninkrijk door bent getrokken. Met heel veel mensen hebt gesproken uit alle lagen van de samenleving. Is hij nou ook iemand, denk jij, die stemmen op andere plekken kan trekken? Want dat is natuurlijk wel de grote vraag.
1: Ja, hij is vrij ideologisch. Hè? Hij is linkser dan Keir Starmer. En de verwachting is dus ook dat hij voornamelijk stemmen kan trekken in plekken die traditioneel links waren, dus traditioneel Labour. Dus voornamelijk in het noorden en in het oosten van Engeland. Plekken die relatief minder welvarend zijn. En bijvoorbeeld ook in Wales, wat ook een vrij arm gebied is in Groot-Brittannië. En dat zijn allemaal, daar wonen heel veel mensen die heel teleurgesteld zijn in Labour. Die dachten dat Labour hun leven beter zou maken, dat er meer economische gelijkheid zou komen, dat het leven voor hun makkelijker en goedkoper zou worden. En die zijn teleurgesteld in Starmer en ook in de jaren natuurlijk daarvoor, eigenlijk ook al misschien tot op zekere hoogte in Tony Blair, heel lang geleden. Omdat er eigenlijk voor hun niks veranderde. De ongelijkheid in Engeland bleef heel groot. En zij hebben zich steeds meer afgekeerd van de Labour Party. Zijn voor een deel op andere partijen gaan stemmen. Zoals uiterst rechtse partij als Reform UK van Nigel Farage. Stemde ook voor de Brexit, hè, uit boosheid eigenlijk. De verwachting is dat Andy Burnham vooral in die gebieden kiezers terug zal kunnen winnen. Als hij zijn linkse beleid, wat hij dus nou heeft aangekondigd, ook daadwerkelijk kan uitvoeren.
0: Ja, en kan hij ook, we gaan het straks ook uitgebreid over Farage hebben, maar kan hij echt concurreren met hem?
1: Dat moet natuurlijk een klein beetje blijken. Het is wel zo dat Farage wordt altijd populisme verweten. Hè? Dus heel veel mooie woorden en dat soort zaken. Dat wordt ook Andy Burnham vaak verweten. Dat het veel woorden zijn, dat hij heel makkelijk praat. Dat hij heel makkelijk zijn de problemen kan aanwijzen. En ook heel makkelijk zeg maar oplossingen kan verwoorden. Maar goed, die moeten dan natuurlijk altijd nog wel geïmplementeerd worden. Maar het is wel de verwachting dat hij makkelijker het debat aan kan gaan met Nigel Farage dan Starmer deed. Want Starmer was meer een technocraat. Zat meer in het midden van het politieke spectrum. En wilde alles heel graag tot in detail uitleggen, totdat niemand er meer wat van begreep. En dat is bij Andy Burnham heel anders. Die focust zich op de grote lijn. Zegt nu ook, hè, we moeten hoop terug kunnen brengen.
0: Nou, ik wou zeggen, maar hij doet wel gelijk ook echt hele grote beloftes. Ik zag gisteren die eerste speech, korte speech, maar hij zegt meteen, ik ga de grootste veranderingen in 40 jaar brengen. En dan denk ik wel gelijk, ja, wordt dat dan niet zo'n gevalletje over promise under deliver?
1: Ja, dat risico is er natuurlijk absoluut. Alleen mensen zijn gewoon heel erg in Engeland, zijn echt heel erg toe, voornamelijk die teleurgestelde kiezers in het noorden van Engeland zijn heel erg toe aan radicale verandering. Die hebben genoeg van het pappen en nat houden, van het klein beetje de details aanpakken. Die willen nu een keer dat er iemand gaat...

0: premier wordt, die zegt ik ga het echt helemaal anders doen, want dit werkt niet. Burnham heeft ook gezegd, hè, de politiek heeft jullie in de steek gelaten de afgelopen jaar, we hebben gefaald. Ik ga het nu helemaal anders doen. Ja goed, dat moet hij natuurlijk nu gaan bewijzen. Ja, maar
1: en vandaag begint hij er ook gelijk mee. Hij heeft zijn eerste plannen gepresenteerd om die cost of living crisis aan te pakken. Waar is hij vandaag al mee gekomen?
0: Hij heeft vandaag aangekondigd dat de BTW op de energieprijzen geschrapt gaat worden. En dat naar verwachting gaat dat het gemiddelde huishouden in Groot-Brittannië een kleine, omgerekende kleine 50 euro schelen per maand. Dus dat is een van zijn allereerste maatregelen. Gewoon puur om geld terug te brengen in de portemonnee van. Ja.
1: En is er al positief op gereageerd, op zo'n klein plannetje?
0: Daar is op zich positief op gereageerd. Er wordt natuurlijk ook wel meteen gezegd van hoe wil die dat precies gaan betalen. Hè? Want dat is natuurlijk wel een maatregel die ook meteen miljarden kost. Het is, dat is geen kleinschalige maatregel. Maar daar wordt zeker positief op gereageerd. Later in dit jaar heeft hij aangekondigd komen er nog veel grotere maatregelen. En dan moet je bijvoorbeeld denken misschien aan een maximale huur op de vrije markt. Dat soort zaken. Een nationalisering van bepaalde overheidsbedrijven. Een bepaalde maximumtarief voor het openbaar vervoer. Al dat soort zaken. Maar goed, dat zijn natuurlijk dingen die echt heel veel geld gaan kosten. Dus dat moet ongetwijfeld allemaal eerst helemaal doorgerekend worden. Maar dat heeft hij aangekondigd dat later dit jaar komt. Dus dit is maar een begin, zou hij zelf zeggen waarschijnlijk.
1: Ja, en een beetje wat mij tot nu toe opvalt, hè, waar wij het over hebben. Je had het net over Manchester en over wat hij daar heeft gedaan voor het openbaar vervoer. Nu komt hij met plannen voor de elektriciteit. Het is heel veel binnenland. Wat gaan we van deze man zien in het buitenland?
0: Ja, dat is nog heel erg de vraag eigenlijk. Want hij heeft natuurlijk niet zo heel veel internationale ervaring. Hij is echt een politicus die zich eigenlijk alleen met Groot-Brittannië heeft bezighouden tot nu toe. De verwachting is dat hij in de grote lijnen het buitenlandbeleid van Keir Starmer wel zal doorzetten. Deels omdat het buitenlandbeleid van Keir Starmer een van de weinige punten was waar iedereen eigenlijk wel tevreden over was. Iedereen vond dat Keir Starmer het op het internationale toneel wel goed deed.
1: Is dat een beetje zijn enige legacy dan van Starmer, dat buitenlandbeleid?
0: Ja, dat is, als hij ergens om wordt herinnerd, dan zal dat ongeveer ongetwijfeld het belangrijkste punt zijn. Dat hij toch relatief stevig in zijn schoenen stond ten opzichte van Trump. Waar hij natuurlijk enige wel ruzie mee heeft gehad. Maar nooit echt volledig zich helemaal heeft overgegeven. En wat natuurlijk belangrijk is aan Starmer is ook dat hij heel erg toenadering heeft gezocht weer tot de Europese Unie. En dat is iets wat Andy Burnham ook zeker zal blijven doen. Andy Burnham was heel erg tegen de Brexit destijds. En niemand in Groot-Brittannië wil de Brexit terugdraaien, maar wel de gevolgen daarvan. Dus er zal zoveel mogelijk samenwerking, economisch en ook militair, met de Europese Unie blijven zijn, ook onder Burnham. En dat is echt wel iets wat Keir Starmer heel nadrukkelijk heeft ingezet.
1: Ja, dus geen return, maar had inderdaad ook met Ursula von der Leyen gebeld, de voorzitter van de Europese Commissie, en die zei ook al, ja, het wordt weer closer en closer, de samenwerking. En Burnham had dus ook met Trump gebeld op zijn eerste dag. Hoe was dat?
0: Ja, Trump heeft zelf geschreven online dat een goed gesprek was. Een goed en constructief gesprek. Dat zei hij soms over gesprekken met Starmer ook wel. Kijk, Burnham is natuurlijk linkser dan Starmer. Waardoor je zou verwachten dat Trump hem nog minder waardeert dan Starmer. Trump heeft in het verleden ook gezegd dat Burnham maar een burgemeestertje was van een stad in Engeland. Precies, van een of ander stadje. Dus hun startpunt van hun relatie is natuurlijk niet heel erg florissant. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld proberen om... ze hebben wel gezegd dat ze elkaar zo snel mogelijk willen gaan zien. De Verenigde Staten is natuurlijk ook gewoon nog steeds een hele belangrijke partner voor Groot-Brittannië. Maar ik denk dat Burnham meer toenadering zal zoeken tot Europa dan dat hij toenadering gaat zoeken op dit moment tot het Amerika van Trump.
1: Ja, en hij heeft verder ook nog met Zelensky gebeld. Dus qua steun aan Oekraïne zal het ook wel ongeveer doorgaan. Ik wil toch nog even naar Starmer ook. Hè. Je zei net al, buitenlandbeleid, dat is waarschijnlijk het grootste deel van zijn legacy. Wordt het probleem voor Burnham niet ook een beetje hetzelfde als wat Starmer had? Dat je aan het begin van je premierschap hele hoge verwachtingen wekt, maar niet in korte tijd die resultaten kwam boeken. Want van Starmer waren de verwachtingen ook hoog en 2 jaar later is hij alweer weg.
0: Ja, nee, kijk, het grote probleem wat Andy Burnham heeft en wat Starmer ook had, is dat het Verenigd Koninkrijk gewoon niet zoveel geld gehaald heeft. Dus er is een hele hoge staatsschuld.
1: Dat is in heel veel landen een probleem.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een heel groot probleem. Als je hele grote beloftes doet, die heel veel geld kosten, zou je dat geld ergens vandaan moeten halen. En je ziet nou ook dat Burnham in zijn eerste dag in ieder geval toch wel opvallend voorzichtig opereert met betrekking tot de markten. Want hij wil niet dat de rente op de staatsschuld bijvoorbeeld enorm omhoog schiet. En het Verenigd Koninkrijk heeft nog een trauma aan het hele korte premierschap van Liz Truss, die ook allerlei radicale veranderingen aankondigde. En toen reageerden de markten zo heftig dat de munt meteen instortte en dat ze eigenlijk binnen 40 dagen alweer vertrokken was. Dus Burnham probeert enigszins voorzichtig te opereren. En dat is natuurlijk eigenlijk in tegenspraak met die enorme beloftes die hij doet. Dus dat is absoluut een probleem dat Starmer had en dat hij ook zal hebben. Het enige verschil tussen de twee is dat Burnham iemand is die veel beter zijn beleid kan communiceren. Veel minder technocratisch, met veel minder meel in de mond praat, zullen we maar zeggen, dan Starmer. Dus,
1: en Starmer, ik begreep dat je gisteren zijn afscheidsspeech niet eens had gezien. Hè, die is natuurlijk weg, dus niet meer relevant. Krijgt hij wel nog iets van een beeld of een straat ergens, of gaan de Britten hem echt helemaal vergeten?
0: Ik denk dat Starmer vrij snel vergeten wordt. Het was vanaf het begin af aan een premier die niet erg geliefd was. Ook een premier die best wel dingen in werking heeft gezet, maar heel slecht was in het claimen van zijn eigen successen. Dus ik denk dat heel weinig Britten iets kunnen opnoemen waarvan ze zeggen, oh, dat is echt iets wat we aan Starmer te danken hebben in die 2 jaar. Dus ik denk dat hij wordt bijgezet in het vrij snel vergeten premiersrijtje van Groot-Brittannië.
1: Hey, en als we het dan gaan hebben over de uitdagers van Burnham, en wie is dan eigenlijk zijn grootste concurrent? Is dat Nigel Farage of wordt dat Count Binface?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou nog steeds mijn geld wel zetten op Nigel Farage. Reform UK, zijn partij, zijn rechtsradicale partij, staat nog steeds bovenaan in de peiling. Ook boven Labour. Maar ja, wat je al zegt, Nigel Farage heeft een paar weken geleden zijn zetel opgegeven. En is nou
1: vanwege
0: bezig
1: een schandaal
0: aan
1: of corruptie, mogelijk corruptieschandaal?
0: Ja, hij had een gift ontvangen van een bitcoin-miljardair die niet had opgegeven bij het parlement. Dat is waarschijnlijk tegen de regels. Dat wordt nog onderzocht. Hij heeft toen zijn zetel opgegeven omdat hij zei van ik wil gewoon herkozen worden door mijn kiesdistrict, want dan zullen de kiezers laten zien dat ik gelijk heb en dat er niks in de hand was en dat ik nog alle steun heb. En daarop hebben alle andere grote partijen, dus Labour en de Conservatieven, die hebben allemaal gezegd, Dit is een trucje om van dat schandaal af te komen op een manier die niet klopt. Dus wij boycotten die electie, die verkiezing. Wij doen niet mee. Dus daardoor is hij eigenlijk nog de enige serieuze kandidaat.
1: Ja, waardoor het nu dus zo is dat de tegenstander die het dichtstbij komt in de peilingen Count Binface is. Graaf vuilnisbak gezicht, een man met een omgekeerde vuilnisbak op zijn hoofd. Dat moet je toch even uitleggen, want dat snappen wij hier iets minder goed.
0: Ja, nee, klopt. Ja, je hebt dus iedereen in zo'n kiesdistrict kan zich, je moet dan een bepaald bedrag betalen, maar je kan je kandidaat stellen voor het parlement. Want zo'n kiesdistrict kiest een parlementariër die dan namens dat kiesdistrict naar het parlement gaat. En dat betekent dus ook dat niet alleen gevestigde partijen, zoals Reform UK of Labour, een kandidaat kunnen afvaardigen voor die race, voor die parlementszetel, maar ook allerlei grappige partijen of zelfs individuele, dat heette dan onafhankelijke kandidaten. En Count Binface is iemand die dat dus heel vaak doet. Die doet heel vaak mee aan allerlei soorten verkiezingen voor parlementszetels. Wint altijd maar een paar stemmen, maar hij doet dat voornamelijk om aandacht te vragen op een grappige manier voor bepaalde problemen in het land. Dus hij wil bijvoorbeeld.
1: Ja, en hij haalt dan geld op ook voor zijn campagne en dat geeft hij dan deels ook weer aan goede doelen, begreep ik. Dus hij probeert er wel iets goeds mee te doen ook. Hey, en Nigel Farage die gaat waarschijnlijk wel die zetel halen. Een grote tegenstander zijn de Conservatives. Bestaan die eigenlijk nog?
0: Die bestaan zeker nog.
1: Ik wist niet eens meer wie de leider was namelijk.
0: KB Baden nog is de leider op dit moment. Maar het is niet zo heel gek dat je dat eigenlijk nauwelijks weet. Want zij is ook echt nauwelijks in het nieuws. Wat eigenlijk heel gek is. Want de conservatieven zijn op dit moment nog veruit de grootste oppositiepartij. Nigel Farage en Reform UK staan het hoogst in de peilingen. Maar hebben maar een paar zetels op dit moment in het parlement. De conservatieven zijn de grootste oppositiepartij. Maar ja, weten gewoon niet zo goed hoe ze zich moeten positioneren ten opzichte van Nigel Farage. Nigel Farage is radicaler in zijn standpunten, is ook charismatischer. En weet dus de hele tijd alle media-aandacht op te eisen. Waardoor die conservatieven de hele tijd toch een beetje een soort van Farage-light-achtig beleid voorstellen. Wat gewoon niet echt het nieuws haalt. Dus die zitten eigenlijk al sinds ze de macht zijn verloren, 2 jaar geleden. En eigenlijk al sinds Boris Johnson zitten die ontzettend met elkaar, met zichzelf in de knoop. En proberen zich te herpositioneren binnen dat Britse politieke veld. Maar weten eigenlijk niet wat hun belangrijkste punten zijn waarmee ze kiezers kunnen scoren. Dus ja, nee, dat is een partij die echt wel in diepe crisis verkeert op het moment. En die eigenlijk een soort van Andy Burnham nodig zouden hebben om eruit te komen.
1: Ja, en dan voordeel van de Conservatives is dat voorlopig er geen verkiezingen komen. Althans, zo lijkt het. Want Andy Burnham is natuurlijk alleen door Labour premier geworden. Dat kan daarom dat ze een ander systeem hebben. Hij heeft geen verkiezing gewonnen landelijk. Gaat hij wel verkiezingen uitschrijven op korte termijn, denk je? Of denkt hij, ik blijf even lekker zitten tot volgens mij 2029 kan hij dan blijven?
0: Hij kan nog 3 jaar blijven zitten, inderdaad. En dat gaat hij ook zeker doen. Er is geen enkele reden voor Labour om verkiezingen uit te schrijven. Want als ze dat zouden doen, dan is de kans enorm groot dat ze die gaan verliezen. Dus die willen gewoon 3 jaar lang beleid uitvoeren wat dan het Burnham-beleid zal worden. En zullen hopen dat in die 3 jaar dat beleid heel populair wordt. Waardoor ze over 3 jaar de verkiezingen wel weer kunnen winnen. Maar als ze nu op korte termijn verkiezingen zouden uitschrijven, dan zou dat politieke zelfmoord zijn. En zoals je al zei, in Groot-Brittannië hoeft dat niet. De partij
1: dus als ik jou vraag hoe lang gaat hij het volhouden, kort of langer dan Starmer, dan in ieder geval langer dan Starmer, want die 3 jaar gaat hij wel vullen.
0: Die 3 jaar gaat hij vullen en lijkt me ook de enige kans dat hij eerder weg zou gaan als zijn partij hem afzet. Maar ik denk dat niemand daarop zit te wachten. Dus hij zal ongetwijfeld 3 jaar uit blijven zitten.
1: Goed, dat gaan wij dan samen met jou volgen. Niels Postumus, correspondent in het Verenigd Koninkrijk vanuit Manchester voor Trouw. En dan gebruik ik de laatste seconde om nog even te zeggen dat dit ook de laatste werkdag is van onze collega Fieke Roefs, die de redactie heeft gedaan voor deze uitzending. Ze gaat ons verlaten, ze gaat naar RTL, naar Renze. En daar wensen we haar natuurlijk superveel succes. Maar wij zijn er morgen gewoon weer, maak je geen zorgen. En hier kun je nu luisteren naar 1 Vandaag, vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. Prettige dag nog.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Ik heb hier helemaal niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
4: Dokter Keldrenko.
3: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet had voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: De Italianen willen het niet, hè?
6: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
7: Hallo?
6: Ja, echt absurd.
7: Avrotros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Susanne Bosman. Goedemiddag. Om de Noord dan maar, of langs Kaap de Goede Hoop, met de straat van Hormuz dicht en nu ook die belangrijke doorgang bij Jemen, proberen we zometeen in één vandaag andere routes te vinden voor het vrachtvervoer. Dat is na het NOS Journaal. Kasper Meijer.
18: Een claimorganisatie stapt naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen voor klanten van Flex Energie. Deze energieleverancier ging in 2018 failliet. De claimclub, de Stichting Benadeelden in Actie, eist de vergoeding alleen niet van de voormalige energieleverancier, maar van de autoriteit Consument en Markt. Ruben Eg van de economieredactie is hier in de studio. Ruben, wat was dat voor bedrijf, dat Flex Energie?
19: Nou, dan moeten we even terug in de tijd, naar 2014. Toen kreeg dit bedrijf Energie Flex, die ook wel energie verkocht als Flex Energie, een vergunning om energie te gaan verkopen. Die vergunning kregen ze van de toezichthouder ACM. Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
18: Ja, het was een rommeltje dus. En hoe groot was de schade die ze achterlieten?
19: Nou ja, vooral voor klanten was die schade hoog. Klanten die betaalden voorschotten en waarborgsommen, en die waren ze natuurlijk allemaal kwijt.
18: Want dit bedrijf verkocht prepay energie eigenlijk, hè?
19: Exact. Ze richtten zich op mensen met lage inkomens. Ja, die werden natuurlijk extra geraakt. Dat prepaid systeem, dat was een beetje komen overwaaien uit Engeland. Dan wordt stroom en gas betaald via een tegoed, en die kan de klant dan zelf aanvullen op het moment dat de klant dat uitkomt. Ja, en die mensen werden ook nog eens een keer gelokt met hoge welkomstkortingen en voorschotten die ze moesten betalen. En die zaten met de gebakken peren.
18: Ja, want deze mensen hadden dus geld vooruit betaald. Waren mensen die al niet zoveel geld hadden waarschijnlijk, en die waren toen het geld kwijt. Opvallend is dus, de claimstichting die wijst niet naar dit bedrijf, maar naar de toezichthouder, de ACM. Waarom doen ze dat?
19: Ik denk ook een beetje omdat je van een kale kip toch echt heel weinig kunt plukken. Mm-hmm. Maar er is na het faillissement is er door de rechtbank een curator aangesteld. En die oordeelde 5 jaar geleden al dat het echt een bende was bij deze energiemaatschappij. In de eerste plaats kwam dat door onbehoorlijk bestuur van de 2 bestuurders. Maar vroeg de curator zich ook hardop af in een verslag: hoe kon dit bedrijf ooit een vergunning krijgen? Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
18: En wat vindt de ACM daarvan?
19: Nou ja, die zegt natuurlijk als eerste dat nu het onder de rechter ligt, dat ze er natuurlijk niet ophoudelijk kunnen ingaan. Maar die wijzen er wel naar: we hebben in de tijd wel meerdere boetes uitgedeeld aan het bedrijf. Dat heeft niet mogen helpen om de boel daar op orde te krijgen. En ja, in 2014, toen was de wet nu eenmaal zo dat er meer concurrentie op de energiemarkt moest komen. Het kabinet had soepele regels opgesteld om zo meer mogelijk bedrijven energie te kunnen laten aanbieden, want dat zou helpen om de prijs omlaag te krijgen. Nou ja, die regels zijn inmiddels aangescherpt, omdat het echt een wild westmarkt werd op de energiemarkt. Er zijn meer bedrijven failliet gegaan. Ja, hoe groot de kans van slagen dus is om iets af te kunnen dwingen via de rechter bij de ACM, dat ja, is niet makkelijk in te schatten op voorhand, maar het maakt het wel interessant, ja,
18: interessante
19: natuurlijk.
18: Interessante zaak. Dankjewel voor jouw toelichting, Ruben Eg van de economieredactie. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kesh Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens dit Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten, die details zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is dat de eerste keer in ruim 13 jaar tijd dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Opnieuw hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Vannacht werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran hebben intussen nog weinig opgeleverd. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat hangt binnenkort camera's op om het rijverbod te handhaven. Het verbod voor vrachtwagens is ingesteld omdat het staal in de Merwedebrug op sommige plekken is verzwakt. Het verbod wordt door sommige chauffeurs genegeerd. En Feyenoord middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika heffingen invoert op Canadese producten. De Amerikaanse president Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op onder meer Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Eerder zet het Hoge Rechtshof nog een streep door importheffingen die voor ieder land afzonderlijk golden. En volgens deze jurist werkt Trump daar deze keer omheen.
20: De wet waar hij zich toen op baseerde, volgens het Hoge Rechtshof, was geen goede basis om die tarieven op te leggen. Omdat het woord tarief al überhaupt niet in die wet voorkwam, gaf die wet die ruimte niet. En wat Trump nu gedaan is, hij heeft nu wetgeving uit 1930 dus gevonden, waar het wel expliciet in wordt genoemd en waarin het congres de president ruimte geeft om dit soort maatregelen te treffen.
18: En waarschijnlijk komen er ook weer importheffingen voor andere landen.
20: Ik denk dat we van Donald Trump inmiddels kunnen zeggen dat hij alle ruimte die er is, dat hij die op zal zoeken. En ook waar er geen ruimte is, dat hij die voor zichzelf zal creëren. Dus ik denk dat Canada zeker niet de laatste kan zijn. En hoe meer zelfverzekerd hij wordt met dat dit, dat hij ziet dat hij hier best een eind mee kan komen, hoe groter de kans is dat hij dit ook aan andere landen zal opleggen.
18: Het is 6:12, het weer nog. Afwisselende zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag.
17: Dankjewel Casper. Erwin Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
21: Dag, hier staan allemaal files aan de Duitse grens door de controles. Op te beginnen op de A1 vanuit Hengelo. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. 3 kilometer op de A12 vanuit Arnhem. 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen. Tot aan de Duitse grens 25 minuten vertraging in 3 kilometer file.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: NPO Radio 1.
11: Avro Tros.
12: Toen ze als 12-jarige opgeroepen werd voor de prik tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, besloot ze samen met haar ouders zich niet te laten vaccineren. Bang voor bijwerkingen. Inmiddels jaren verder kijkt Chimène terug op dat besluit. Chimène werd namelijk ziek. Lammert Trump die kondigde, we hoorden het net ook weer in het nieuws, nieuwe importtarieven aan voor Canada.
13: Ja, en dat heeft grote gevolgen voor de ijshockeystickhandel. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
12: Nu, dan maar over een andere boeg.
14: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
12: Want behalve de straat van Hormuz is sinds gisteren ook de zeestraat Bab el-Mandeb geblokkeerd. Lord, waar ligt die?
13: Ja, tussen Oost-Afrika en Jemen, net aan de andere kant van het Arabische Schiereiland. Het zijn de Houthis in Jemen die gesteund worden door Iran, die nu die doorgang hebben dichtgegooid.
12: Nou, zijn er nog wel zeeroutes over voor de vrachtschepen? En zijn er misschien alternatieven? Daarover praten we met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Mevrouw Koster, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
12: De straat van Hormuz, nou daar hebben we het vaker over gehad, geblokkeerd. Nu ook die zeestraat Bab el-Mandeb. Wat zijn er eigenlijk nog voor alternatieven voor de vrachtschepen?
15: Nou, de straat van Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk al eerder over gesproken. Hè? Sinds in 2022 daar de Galaxy Leader werd gegijzeld en de bemanning werd vastgehouden. We hebben nu nog niet formeel weer de bevestiging gekregen dat de Houthis daadwerkelijk de aanvallen intensiveren. Maar nu naar je vraag. Ja, het is als net sinds december 2022 is het omvaren via Kaap de Goede Hoop eigenlijk het alternatief wat de reders daar rest. Dan wel als ze vanuit Azië komen via het Panama-kanaal richting het Verre Westen.
12: Oké, ja, dus maar dat zijn flinke omwegen, ook voor Nederlandse schepen.
15: Dat zijn zeker flinke omwegen. En vooral als je kijkt, onze schepen in die regio, in de straat van Hormuz, zijn met name werkschepen, die gaan niet allemaal even hard. Dus dan is het omvaren via de Kaap de Goede Hoop, kost dan al snel 10 tot 12 dagen extra.
12: Ja, wat bedoel je met werkschepen?
15: Nou, we hebben het veel over de olietankers en gastankers. Met name Azië heeft veel last van die blokkade van de straat van Hormuz. Als je kijkt naar onze schepen, de Nederlandse schepen die daar veel liggen, zijn het veel werkschepen. Dus degene die daar bezig zijn geweest met de bagger en het opspuiten en alle offshore werkzaamheden.
12: Ja. Ja, maar u zegt Kaap de Goede Hoop, die wordt dus al gebruikt. Beschrijft u die de reis eens?
15: Nou ja, die reis is, je kan ofwel, als je vanuit Azië komt en de snelste weg naar Europa wil, heb je, afhankelijk van waar je uit Azië komt, heb je de route van de Rode Zee door die straat van Bab el-Mandeb, dan het Suezkanaal en dan richting Europa. Kan je niet door de Rode Zee en het Suez, dan ga je via de Kaap. En dat kost afhankelijk van het type schip en het aantal knopen, dus de snelheid dat het kan varen, tussen de 8 tot 14 dagen extra. Je kan vanuit Azië ook dus via het Panama-kanaal richting het westen. Nou, door het Panama-kanaal is slechts 10 uur. Tegelijkertijd, het Panama-kanaal kende in het recente verleden ook nog wel enorme droogte. Iedereen kan zich dat wellicht nog herinneren. 2023, 2024, El Niño. En dat betekende dat in plaats van de 40 schepen die normaal door het kanaal gaan, er op dat moment nog maar enkele konden en tegen enorm hoge prijzen. Dan is daar het alternatief weer dat je via Kaap Hoorn omvaart. Ja, en dat is nog even wat langer omvaren.
12: Zeker. Ja, en al met al maakt dat het vervoer ook heel veel duurder.
15: Ja, dat uiteindelijk kost dat meer brandstof, dat omvaren. En die brandstofprijs is een van de grotere kosten voor een reder. En die wordt uiteindelijk bij zijn of haar klant neergelegd. En uiteindelijk natuurlijk bij u en mij.
13: Waar moeten we aan denken als we 12 dagen om moeten varen? Hoeveel kost dat per zeecontainer?
15: Ja, ik ben niet de grootste expert in de zeecontainers. Dus je ziet die prijzen, zag je tijdens de Rode Zeecrisis enorm hard stijgen van enkele duizenden euro's naar verdubbeling, soms zelfs drievoudiging. Nou is het wel zo dat als je kijkt naar een paar sneakers die bijvoorbeeld uit Azië komen, dat je het dan hebt over centen. Ja. Dus je gaat het niet direct merken als consument, anders dan bijvoorbeeld met gas en olie bij de pomp.
12: Ja, maar we merken het, Lammert, wel.
13: Ja, de Kamer van Koophandel heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat ruim de helft van de ondernemers geraakt wordt door de geopolitieke onrust. Er is veel angst in de markt, zoals ze dat noemen. We vroegen hoe dit precies zit aan Caroline Babonik, onderzoekspecialist bij de KVK.
0: Hogere inkoopprijzen, energieprijzen, maar ook transportkosten zijn natuurlijk gestegen. Dus dat zijn een aantal dingen. En ook 60% verwacht ook in de nabije toekomst nog meer gevolgen daarvan te ervaren. Maar we zien ook dat ze het moeilijk vinden om maatregelen te treffen. Sommigen treffen wel wat maatregelen, maar dat zit dan vooral in dat ze de kosten doorbreken aan hun klant of zelf het verlies nemen van de lagere marges.
13: Ja, we vroegen aan haar wat ondernemers nog meer kunnen doen en de KVK raadt ondernemers aan dat ze zich bewust moeten zijn van hun kwetsbaarheid in deze tijden en zich zoveel mogelijk moeten voorbereiden op grootschalige uitval en storingen door internationale crisis.
12: En dat doet men op de schepen, mevrouw Koster van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders, natuurlijk ook. Nou dachten wij, hè, want u had het over om Azië en Panama-kanaal, u had het over Kaap de Goede Hoop. Wordt er wel eens gedacht aan noordwaarts?
15: Zeker, er zijn ook schepen die via de noordelijke route varen. Dat heeft ook allemaal komt met uitdagingen, zowel milieu en klimaat, waar we met elkaar goed naar kijken. En natuurlijk ook de tijd van het jaar. Die route is niet altijd goed bevaarbaar.
12: En wij denken aan Willem Barents.
13: Nova Zembla. Ja,
15: ja daar kan u aan denken. Maar dat betekent ook dus dat er met ijsbrekers en dergelijke gevaren moet worden. En dat zijn bijvoorbeeld ook weer extra kosten die erbij komen kijken. Maar juist in deze tijden van geopolitieke onrust denk ik niet dat het kijkend naar de wereldeconomie verstandig is om al die verschillende alternatieven te negeren. Dus we zullen alles moeten blijven meenemen.
12: Nou, want we moeten via de zee heel veel spullen blijven vervoeren.
15: Ja, op dit moment komt maar liefst 90% van alles komt over zee. En iedereen denkt dan direct aan die zeecontainer met dat eindproduct. Maar ook alle grondstoffen en halffabrikaten. Dus alles wat we nodig hebben om die eindproducten te fabriceren, die gaan over zee. En soms, ik noemde net al die sneaker, soms gaan de verschillende onderdelen van die sneaker dus meerdere malen over onze wereldzeeën. Ja. Dus we zijn er afhankelijk van.

0: heel afhankelijk.
1: Ja, en daarom moet er creatief over alternatieve routes gedacht worden. Dank dat u ons daarin meenam. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Zometeen een explosie van kevers in Twente. Onder meer door de warmte van de afgelopen tijd. We zien ook overal mieren. Krijgen we met hetere zomers sowieso meer insectenplagen.
2: Eén vandaag.
1: En Trump legt Canada, Lammert, nieuwe heffingstarieven op.
3: Ja, tarieven van maar liefst 50%. En dat betekent dat Canadese artikelen als wijn, maple syrup of ijshockeysticks flink duurder gaan worden in Amerika, schrijft de Telegraaf. En vooral die Canadese ijshockeysticks die spreken tot de verbeelding, want ja, zijn niet al zoveel beter dan Amerikaanse sticks. Marco van Bavel, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Jij bent ijshockeyspeler en hebt een winkel in professionele ijshockeyspullen. Wat maakt die Canadese hockeysticks nou zo goed?
4: Ja, je hebt eigenlijk gewoon drie grote merken. Dat zijn Bauer, CCM en Warrior. En twee daarvan zijn gevestigd in Canada. Dat zijn ook meteen de grootste merken. De meeste NHL-spelers, de topcompetitie, die gebruiken ook die sticks. En een kleiner gedeelte van het Amerikaanse merk, Warrior.
3: Aha. En wat is dan de beste stick die jullie bij Suishockey verkopen?
4: Ja, wij hebben op dit moment Warrior en we hebben een Blackout Elite Light Stick. En die importeren wij inderdaad uit Canada. Dus dat kan wel eens heel interessant zijn voor ons.
1: Ja, maar toch nog even, want die namen klinken al heel flitsend. Maar wat maakt ze, liggen ze goed in de hand of in de handschoen moet je eigenlijk zeggen? Zijn ze van een speciaal materiaal? Is de vorm net iets afwijkend? Wat maakt die stick zo goed?
4: Ja, maar dat is ook een beetje smaak. En die, ja, uiteindelijk zo'n stick is gewoon van carbon gemaakt. En dat, ja, ontloopt elkaar niet zoveel.
3: Oh, dus het is meer een gevoel dat je echt een stick wil uit ijshockeyland Canada.
4: Ja, of gewoon dat je gehecht bent aan een bepaald merk. Dat je daar van jongs af aan al mee speelt. Dan is het moeilijk om daarna nog een overstap te maken.
3: Ja. Waarom is Canada eigenlijk zo'n ijshockeyland? Want het is ijshockeyland nummer 1, toch?
4: Ja, het is een beetje hun sport. Het is hun eer en hun trots. Dus ja, dat dan Amerika net hierop importheffingen gaat heffen, zal ze wel pijn doen. En het zou natuurlijk kunnen dat ze daarmee ook dus terug gaan vuren richting de VS, om ook wat importheffingen hun kant op te sturen.
3: En merk je al veranderingen in de ijshockeystickhandel sinds Trump met die tarieven dreigt? Zijn er veranderingen al op de markt?
4: Ja, je zag eigenlijk al eerder dat er hier werd gesproken over importheffing. En daar had Canada al meteen last van. Ik heb het onze leverancier Canada daar ook over gesproken. En die zei al dat bijvoorbeeld het grootste merk Bauer ook al een vestiging in Zweden heeft. En dat Amerikaanse ijshockeywinkels nu via Zweden bestellen in plaats van Canada.
3: Oh,
1: maar of via jou.
3: Ja, er liggen kansen.
4: Ja, daar liggen zeker kansen. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken. Maar ja, het biedt ook kansen om het merk wat uit Amerika komt dus wat meer, ja, wat meer onder de aandacht te brengen.
3: Maar, ja, maar die zijn toch minder leuk. Dus die Warrior, toch, zei je net?
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, ja. Maar is die net zo goed?
4: Ja, die zijn hard aan de weg aan het timmeren. Oh. Nemen steeds meer marktpositie in. Maar inderdaad, Bauer en CCM zijn inderdaad gewoon de gevestigde namen uit Canada.
3: Ja.
4: En ja, wat misschien nog ook wel interessant is, is dat, denk ik, alleen al in die markt gaat het over 5 miljoen sticks per jaar. En ik denk dat daar dus ja, zeker 75% uit Canada komt. Dus het is best wel impactvol wat de VS doet.
1: Zeker. Hoeveel van die sticks zijn er in omloop in Nederland? Eventjes om de grootte aan te geven van Nederland, ijshockeyland.
4: Ja, wat zou het zijn? 100.000 misschien in totaal.
1: Oké. Okay. Dat toch, dat toch ook,
4: professioneel, ja.
1: Ja,
4: mm-hmm. En amateur inderdaad.
1: Ja. Goed, nou ja, succes met hoe dat allemaal verder gaat. We zijn benieuwd inderdaad hoe die handel zich verder ontwikkelt. Dankjewel. Marco van Bavel van Suishockey over de opnieuw aangekondigde Amerikaanse importtarieven op Canadese ijshockeysticks.

0: De Zombies, She's Not There.
1: En s'avonds tegen een uur of 5:30, 6, dan is het net als dan de invasie komt, dan is het verschrikkelijk. Dan kun je ben achteraan, je kunt weer van voren beginnen.
2: Hier, op het raam, hier op de muren.
3: Hier loopt er ook weer in door,
1: hoor. Van de week had ik al wat in de slaapkamer, op de koelkast. En iedereen hier aan deze kant van de straat heeft er last van.
0: Ja, wespen vliegen, mieren, bedwansen en ook de Colorado-kever. Insecten planten zich in de hete zomer in rap tempo voort. Maar waarom doen die insecten het nu zo goed? Aglaya Bouwman, entomoloog bij Naturalis. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik noemde er net een paar. Welke insecten doen het nou heel erg goed in warm weer?
4: In principe alle insecten die warmteminnend zijn. En ja, dat zijn dus de zomerse insecten. Denk maar aan vliegen en wespen, muggen, fruitvliegjes of wijnvliegjes kun je ze beter noemen. Ja.
0: Mm-hmm. En waarom, want zeg dat warmteminnende insecten zijn dat, want waarom doen die het dan? Gaan ze zich heel hard vermenigvuldigen?
4: Ze ontwikkelen zich sneller. Insecten zijn ectotherm, noemen we dat. Dat is zeg maar koudbloedig. En dat betekent dat hun stofwisseling omhoog gaat als het warmer is en omlaag als het kouder is. Dus als het koud is, kunnen ze zich niet zo goed ontwikkelen. Dus een larfje doet er veel langer over om volwassen te worden. En als het warmer wordt, ja, dan gaat het veel sneller. Een wijnvliegje bijvoorbeeld, die doet er bijna 20 dagen over om van eitje tot volwassen insect te worden als het 18 graden is. En bij 25 graden nog minder dan 10 dagen.
0: Oh, oké. Dan gaat het heel rap. Dan verdubbelt de tempo inderdaad.
5: En waarom is het wijnvliegje in plaats van fruitvliegje?
4: Omdat ze helemaal niet op vers fruit afkomen. Oh. Het moet eerst gaan rotten, gaan gisten. En dan beginnen ze het interessant vinden te ruiken.
0: Mm-hmm. Ja, hoe toch maar even de vraag, want veel mensen zitten ermee. Wat kun je nou het beste doen tegen zo'n wijnvliegje? Als je er veel in de keuken hebt.
4: Als je te veel in de keuken hebt, geen wijn meer, en geen bier en geen fruit. Wat je ook kunt doen is een beetje rottend fruit, een heel klein druppeltje bier erbovenop in een bakje doen. Dat bakje doe je dicht, daar maak je hele kleine gaatjes in, ter grootte van een fruitvliegje of een wijnvliegje. En ja, zij ruiken dat, ze kunnen in dat bakje, maar kunnen daarna niet meer goed naar buiten. Dan kan je de volgende ochtend gewoon het bakje naast de composthoop zetten en dan gaan ze daar hun werk wel doen. Okay. Want ze ruimen gewoon rommel op.
0: Oké, maar dan leven ze dan nog wel? Want ja, ik kan me voorstellen als entomoloog dat je moeite hebt met het woord bestrijden.
4: Ja, zeker. Ja. In het algemeen wil je ze niet bestrijden. Insecten zijn onvoorstelbaar belangrijk. He, ze zijn niet alleen voer voor allerlei dieren, zoals vissen, vogels en vleermuizen. Ze ruimen ook rommel op, bijvoorbeeld. En het zijn natuurlijk bestuivers.
0: Mm-hmm, dus ja. Maar dat is niet het eerste wat je denkt natuurlijk als je er heel veel tegenkomt op een moment dat je dat liever niet wilt. Nou hebben we ook gehoord van die Colorado-kever. Hè? Dat was waar die mensen die we in het begin van ons onderwerp lieten horen.
4: Yeah.
0: Een beetje zo'n groot lieveheersbeestje. Dat is geen inheemse soort, toch?
4: Sorry? Nee. Het is geen inheemse soort. Die is denk ik begin vorige eeuw ongeveer hier beland. Vanuit de Verenigde Staten. Ja, ze houden van aardappelen en die telen wij nogal veel. Dus daar waar aardappelen worden geteeld, ja, daar heb je die kevers.
0: Mm-hmm, maar het verhaal ging dat er op een gegeven moment geen aardappelen meer verbouwd werden, maar mais. En dat ze dan ergens anders op zoek gingen naar eten.
4: Ja, precies. Want die dieren die komen dan uit de grond denken, nou, kom maar op met die aardappel. He, om te eten, maar vooral ook om eitjes op af te zetten. Want ja, die larven lusten bijna niks anders. Alleen maar andere planten uit de nachtschadefamilie. Dan komen ze boven en denken ze, jeetje, wat is dit voor hel? Dus die gaan op zoek naar

0: aardappel.
1: Mm-hmm.
0: En dat vliegen ze.
1: Ja, en dan blijven ze maar zoeken. Nou, in Twente zijn ze wel ten einde raad. En dit, we hoorden hoe buurtbewoners Hein en Christiane nu die Colorado-kever, excusez le mot, bestrijden.
2: Ja, en wat kun je er verder aan doen? We hebben een emmer met bleekwater gepakt en vegen en erin.
3: Dus ik trap ze eerst dood.
1: Ja, mevrouw Bauma, doodtrappen, bleekwater is niet uw oplossing. Wat kunt u Hein en Christiane dan aanraden?
0: Oh ja, ik zou gewoon geduld hebben. Ja, op zich heb je eigenlijk geen last van die dieren. Ze bijten niet, ze steken niet. Je moet ze alleen niet opeten, dat is het enige. Maar ja, waarom zou je dat nou doen?
1: Oké, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis, dank u wel. Je hebt gewoon een baan, geen verslaving, draait mee in de maatschappij en dan gebeurt er iets. Ben je je huis kwijt, dakloos. In no time is je leven een chaos en ligt verslaving op de loer. Tienduizenden economisch daklozen zijn er en straks waarom er voor hen nauwelijks hulp is. Dat is na het nieuws.
4: NPO Radio 1.
1: Kasper.
5: Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit hun vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kesh Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken, dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin ook zal ontmoeten zijn nog niet bekend. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen van tussen de 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. De kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen.
1: Kasper, dankjewel. Erwin, waar zie je files?
6: Ik zie ze bij de Duitse grens op de A1 vanuit Hengelo. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A7 Heerenveen richting Hoorn. File bij de afsluitdijk van 3 kilometer. Op de A12 Arnhem, Duitse grens, 3 kilometer file. En een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens. En op de A76 Geleen, Duitse grens, een kwartier vertraging bij die Duitse grens.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Het is een groep die een jaar of 25 geleden nog niet eens bestond. Economisch daklozen. En nu zijn er tienduizenden van in Nederland. Het zijn niet de zwervers die op straat leven door een verslaving of psychische problemen, maar mensen die door de wooncrisis simpelweg geen huis kunnen vinden en daardoor noodgedwongen op straat moeten leven. Marcel van der Ven is hier, directeur van de Stichting Binnenslapers in Rotterdam. Dat is een organisatie die zich om deze groep bekommert. Fijn dat u er bent, meneer van der Ven. Wie zijn dat dan, die economisch daklozen?
8: Nou, dat zijn mensen zoals jij en ik. Je buurvrouw, een kennis, iemand van de sportvereniging. Mensen die door of een scheiding of een tijdelijk huurcontract en de enorme woningnood uiteindelijk geen huis of dak meer boven hun hoofd hebben. En van kwaad tot erger, hun netwerk is uitgeput.
1: Want ze hebben denk ik eerst even gekeken,
8: uiteraard,
1: zijn de kennissen waar ik terecht kan.
8: Ja, slaap bij familie of bij kennissen. Maar als het lang gaat duren, dan heeft dat zo'n inbreuk natuurlijk ook op het leven van degene waar je bij verblijft. En dat roept spanningen op. En van kwaad tot erger. Mensen hebben een spaarpotje opgemaakt en hebben in hostels geslapen. En uiteindelijk belanden ze dan echt op straat. En als je op straat belandt, dan ben je echt gewoon binnen een paar weken ben je van de rails af. Dan stort gewoon je hele leven in.
1: Ja, dus straks over die paar weken. Maar eerst dat moment dat je voor het eerst buiten staat met een tasje of zo. En denkt, ik kan echt nergens heen. Ja. Wat hoort u van mensen daarover? Hoe die realisatie is?
8: Het grootste gedeelte van de mensen die schamen zich in eerste instantie. Hè. Dat overkomt mij toch niet. Dat zijn die mensen die dingen uit prullenbakken halen en al jaren op straat leven. En vervolgens om hulp te vragen, dan kom je bij het loket, dan kom je bij een gemeente en dan hebben we de definitie zelfredzaam. Je hebt een baan, hè, je hebt alles op orde. Je hebt verder geen psychische problemen, je hebt geen drugs- of drankproblemen. Dus u redt het zelf wel.
1: Ja. En mensen hebben soms ook inderdaad werk en kunnen wat dat betreft. Maar U zegt, binnen een paar weken glijden van de rails af.
8: Ja, als je alleen al je adres kwijtraakt, dan kun je niet eens een ziektekostenverzekering afsluiten. Dan worden de belastingzaken heel ingewikkeld. Dan is het lastig een bankrekening te openen of je salaris door te laten lopen. Eigenlijk stort dan gewoon alles in.
1: Ja, dus die psychische problemen, misschien ook wel die verslaving, is dan ook niet ver weg?
8: Nee, wij hebben een aantal mensen, dat proberen we dan preventief proberen we ze op te vangen. En dat noemen wij het Passantenhotel de Toekomst. Die vertellen ook van ja, je staat op een gegeven moment op een kruispunt en de stress, zeker als er kinderen in het spel zijn. Hè, in Nederland slaapt geen kind op straat, zou je denken, maar het gebeurt wel. Als je die stress hebt en dat duurt en dat duurt, dan wil je je pijn stillen. En zeker ja, als het in de winter is, dan is alcohol al heel snel het eerste wat mensen tot zich nemen.
1: Mm-hmm. Ja, en drugs ook, want dat zie je natuurlijk sowieso overal op straat. We hebben Lammert een man gesproken die door de Stichting Binnenslapers van meneer Van de Ven is geholpen.
9: Ja, klopt. En hij wil graag anoniem blijven. Het gaat om een vader met een 5-jarig zoontje inderdaad. Omdat zijn vrouw zware mentale problemen had, kwam hij in een echtscheiding terecht en hij kon geen huis vinden. Onze verslaggever Sander het Sas sprak met hem.
10: Toen ik alleen was, slaapte ik zeg maar van bank naar bank bij vrienden. Maar ja, toen mijn zoon kwam, moest daar natuurlijk een beetje verandering in komen. Dus ja, toen werd het eigenlijk alleen auto was nog de optie.
11: Dus je hebt in de auto geslapen?
10: Ja.
11: Met je zoon?
10: Ja.
11: En hoe lang heb je dat gedaan?
10: 2 weken.
11: En hoe was dat? Want dat lijkt me onbestaanbaar eigenlijk.
10: Ja, boos, verdrietig. Ja, gewoon geen goed gevoel. Want je denkt dat je alles goed doet, je doet je best. En dan denk je, kan beter gewoon niet werken. Misschien krijg ik dan wel hulp.
1: Dit is denk ik een voorbeeld van zoals u er meer tegenkomt, meneer Van de Ven. Met een kind. Want u zei dat in Nederland slaapt geen kind buiten. Maar dat is dus wel.
8: Nou ja, dus eigenlijk de meeste mensen die wij die zich bij ons melden, dat zijn moeders of vaders met kinderen. En dat zou je dus ook niet denken. Maar het is wel zo.
9: Hoe kan het dat het in een land als Nederland inderdaad gewoon gebeurt?
8: Ja. Dat is een goede vraag. Als ik het even vanuit mijn perspectief beschouw, dan denk ik, vroeger konden we deltawerken bouwen. Nu kunnen we niet eens een wooncrisis oplossen of andere crisissen oplossen. We zijn zo doorgeregeld in Nederland dat we eigenlijk een web van regels en wetgeving hebben gebouwd, waardoor we onszelf gegijzeld hebben. En dan vraagt het ook van stichtingen zoals die van ons. Wij zijn geen overheid. Hè. Wij worden door fondsen gefinancierd. En wij zijn wel een soort maatschappelijke onderneming die olifantenpaadjes probeert te zoeken en die mogelijkheden zoekt, want het kan wel. Er zijn wel woningen. Rotterdam heeft 17.000 lege woningen en gemiddeld 8.000 bankslapers economisch daklozen.
1: Daar moet je toch razend van worden als je door de straat loopt.
8: Ja, natuurlijk. En zeker als jij zelf gewoon elke dag op zoek bent naar onderdak en je ziet al die lege panden. En ik wil ook wel duidelijk maken dat ook voor pandeigenaren het op een gegeven moment ook bijna niet mogelijk meer is om panden een beetje lucratief te verhuren. Dus ook daarin is het gewoon dicht geregeld.
1: Ja, dat is al waar we nu sowieso mee te maken hebben. Hè? De verkoop van veel huurwoningen en dat soort dingen. Maar in feite, u zegt, we zijn helemaal dicht geregeld in Nederland. Als zo iemand, zoals die we net hoorden, bij een balie staat en er wordt gezegd van ja, je kunt het wel zelf doen. Geven ze dan ook al uw adres? Door het sifonbakje wat u in feite bent.
8: Ja, dat is zo. En tegelijkertijd bij de balies worden ze vaak ook. Gaat u maar naar binnenslapers, want daar kunt u in een hotel overnachten of u kunt daar onderdak krijgen. Mm-hmm. Dan zou je denken, ja, wij springen natuurlijk ook in het gat wat uiteindelijk de overheid laat vallen. Maar ik moet ook zeggen dat doordat wij dit in Rotterdam hebben opgezet en veel contact hebben, ook met politiek, maar ook met de gemeente, is het zo dat uiteindelijk de gemeente wel instapt en een deel van dit hotel wat we nu doen door ons laat exploiteren en dus wel de verantwoordelijkheid neemt. Ja. Zo zijn we ook met een vrouwenhuis bezig. Ook daarin wil de gemeente een stap zetten, want kijk, je kunt het ook in die zin niet kwalijk nemen. Het is een olietanker die niet zomaar even gedraaid is.
1: Ja, maar het gaat om allemaal individuen in die olietanker. U zegt, wij vangen ze op, u geeft ze onderdak, u zorgt dat ze verder kunnen komen. Dan hebben ze in ieder geval een adres.
8: Ja.
1: Ook om, want u had het al ook over de gevaren op straat, drank, drugs, waar je allemaal in belandt. Daar moet je niet aan denken dat je daar verder.
8: Nee, dus wij proberen ze ook echt preventief, zeg maar, van zeg maar de afgrond weg te houden en op de rails te houden. Dat doen wij ook door een heel mensgerichte benadering. We hebben buddies. Dat zijn professionals die naast een hart onder de riem steken, ook heel goed weten hoe de loketten-jungle, zoals wij dat noemen, in elkaar zit. Waar je voor wat moet zijn. Want echt, als er alle mensen die nu begeleid worden, dan zit je op 15, 20 of 30 verschillende onderdelen die in het leven geregeld moeten worden. Ja.
1: Uw werk bij de Stichting Binnenslapers. Het is vanavond te zien in onze televisieuitzending en een reportage die Sandra Tsas over u maakte. Fijn dat u er hierover vertelde. Marcel van der Ven van de Stichting Binnenslapers.
8: Ja, bedankt.
1: Zometeen gaat het over snippergroen. Dat klinkt gezellig, maar zorgt in bijvoorbeeld Gouda voor hoog oplopende emoties.

0: De Vlow en Stromae de Fleur. Het is voer voor discussie in allerlei gemeenten. Het snippergroen, dat zijn stukjes gemeentegrond die mensen soms al tientallen jaren als tuin gebruiken. In Gouda kiest de gemeente nu voor een harde aanpak. Honderden inwoners kregen een brief op de mat. Betalen voor die grond of teruggeven voor een harde deadline. Het zorgt allemaal voor veel onrust. Er is inmiddels ook een actiegroep opgericht en onze verslaggever gaat kijken bij zo'n stukje snippergroen.
1: Ja, dan gaat een paaltje hier in de grond met een touwtje gespannen. Maar het ziet eigenlijk een beetje raar uit, want u snijdt eigenlijk uw tuin af, meneer Overbeek.
2: Ja, dat schijnt niet van mij te zijn. Dat is van de gemeente, zeggen ze.
1: Dus we hebben hier uw best grote voortuin in Gouda en dan mooi beplant. Maar dan zie ik eigenlijk in de bocht van de stoep, in de oksel ervan, heeft u nou ineens afgesneden. Het is niet breder dan, wat is het, 1 meter 10 ongeveer?
2: Het is bij elkaar 6 vierkante meter, zeggen ze.
1: En daar moest u ineens voor betalen, begrijp ik, hè?
2: Als ik het wilde blijven gebruiken, dan moest ik dat gaan betalen.
1: Hoeveel?
2: Dat zou rond de €1200 zijn.
1: En u heeft nu dus een touwtje gespannen, zo van, dat ga ik mooi niet doen.
2: Ik heb gezegd, hou het maar. En heb ik dus leeggemaakt. En ze mogen het zelf terug hebben en onderhouden.
1: Maar inmiddels is dat al even geleden en het staat nu vol onkruid. Mooi voortuin heeft u.
2: Ja, ik heb het begin maart heb ik het leeg aangemeld dat het leeg was en opgeleverd werd. En sindsdien is er niks meer gebeurd. En ja, dan groeit dat wel, hè, dat onkruid.
1: U bent niet de enige, want in deze wijk begon het. Maar nu is het een heel Gouda. Hebben mensen juridische brieven gekregen. Ferdinand Kraal, u bent van de bewonersinitiatiefgroep Snippergroen. Wat is er nou precies gebeurd in Gouda?
3: Ja, in Gouda zijn 600 huishoudens aangeschreven dat zij gemeentegrond in bezit hebben. Nou, vaak weten huiseigenaren dat helemaal niet, dus ze waren zeer verrast over de brief. En ze kregen de optie, je kan of de grond kopen of je kan de grond opleveren.
1: Nou, deze meneer heeft hem opgeleverd, maar het moet dus ook nog wel wat kosten als je het wil kopen. Maar net zoals dit, hier kan de gemeente toch ook eigenlijk niks mee, of wel?
3: Nee, dit zijn allemaal reststroken snippergroen die eigenlijk geen openbare functie meer vervullen. Dus we vragen ons ook heel erg af van wat is nou de gemeente aan het oplossen? Welk probleem ligt hier nou aan de grondslag wat opgelost moet worden? Wij denken eigenlijk dat er helemaal geen probleem is. Dat het puur een papieren probleem is, waarbij het kadaster niet helemaal correspondeert met de werkelijkheid. En als de gemeente gewoon de werkelijkheid aanhoudt, is het voor iedereen duidelijk wie van wat is.
1: We lopen even naar deze buurman. Kunt u zich er boos om maken?
4: Heel erg boos. Maar ja, ik, op een gegeven moment zeg ik, ik ben er klaar mee. Het is over. Want ze hebben geen gelijk.
1: Want we kijken nu even naar uw huis en dan zien we ook een grote voortuin. Het lijkt wel de rijdende rechter, maar het staat vol met prachtige planten. Maar het is allemaal illegaal, meneer.
4: Nee, dat is niet waar.
1: Nou, dat zegt de gemeente.
4: Ja, maar dat heb ik bestreden. En met de Hoge Raad erbij. Het is een optische eenheid die al 53 jaar lang zo is. Dus het is verjaard. Al lang verjaard.
1: Ik begrijp, sinds 1970 is het hier al zo, hè? Deze wijk.
4: Toen was het al zo. En zij hebben dat zo aangelegd, hè? De straat. Hè? Want toen ik dat huis kocht hier zo, toen liep de straat op de tekening rechts. Maar nu gaan ze in een bocht werken, dus de stoep werd groter.
1: Wat wilde de gemeente van u aan geld? Wat moest dit kosten?
4: Totaal €180 per vierkante meter.
1: Dus in totaal?
4: 66 vierkante meter, totaal is het kleine €12.000.
1: €12.000 voor een voortuintje waar je niet zo heel veel mee kan.
4: Nou ja, als ik het ingepikt zou hebben, dan hebben zij daar recht op. Ja. Maar ik heb niks ingepikt. Ze hebben het zelf zo geschapen.
1: Even terug naar de Ferdinand Kraal van de bewonersinitiatiefgroep. Hoe nu verder? Want al die juridische brieven liggen gewoon bij iedereen op de deurmat.
3: Ja, wat ons doel is om al die individuele huiseigenaren met elkaar te verbinden. Via snippergroengouda.nl kunnen ze zich aanmelden. Vervolgens gaan wij het gesprek aan als bewonersinitiatief met de gemeente. En de wethouder heeft inmiddels toegezegd dat hij met ons het gesprek aangaat. Dat gaat waarschijnlijk na de zomervakantie gebeuren. En wat wij willen is dat eigenlijk die extreme juridische criteria die nu op tafel liggen, waar eigenlijk alles van tafel geveegd wordt, ook hele redelijke argumenten, dat die van tafel gaan. Want het is niet eerlijk om alle situaties over één manier te beoordelen.
1: Maar heeft de gemeente ook niet ergens een recht, bijvoorbeeld zoals dit stukje groen, dat ze zeggen, andere bewoners hebben moeten betalen voor de grond. Dus eigenlijk is het oneerlijk dat deze bewoners eigenlijk een stukje grond gebruiken wat niet van hun is.
3: Ja, dat is een hele legitieme vraag natuurlijk. En als nou mensen heel recent een stuk grond toegeëigend hebben, echt landjepik gedaan hebben, ja, dan is het ook eerlijk dat je dat gewoon moet kopen of terug moet geven. Maar we hebben het over heel veel situaties die bij de gemeente fout zijn gegaan. En dat komt omdat er een verschil is tussen de kadastrale werkelijkheid en de werkelijke werkelijkheid. En de gemeente snapt nog niet het verschil wat daartussen zit.
1: Dus ja, Wim, dit is een kadasterstreep dan dus, hè?
2: Ja, precies. Het is, zoals het op kadaster staat, staat nu precies een lijntje.
1: Twee paaltjes met ertussen een wit koord. Ik zou zeggen, stamp hem nog maar even in de grond. Laat maar duidelijk weten wat dit van u is.
2: Daar doe ik je anderen er nog even bij.
0: Nou, de gemeente Gouda laat weten dat sommige bewoners al jaren geen vergoeding betalen voor het gebruik van gemeentegrond. De gemeente wil eerlijk zijn naar alle bewoners. En daarom moeten voor iedereen dezelfde spelregels gelden. Nou, de gemeente gaat als dat nodig is persoonlijk met bewoners in gesprek. Het was een verslag van Michael Komans. Er is nieuw bewijs dat HPV-vaccinatie vrouwen beschermt tegen baarmoederhalskanker. In het Verenigd Koninkrijk sterft er vrijwel geen jonge vrouw meer aan Lammert.
5: Nee, het gaat om een groot Brits onderzoek dat recent is gepubliceerd. En daarbij werd gekeken naar de eerste lichting vrouwen die gevaccineerd kon worden tegen HPV. Die zijn nu zo rond de 30 jaar. En daaruit blijkt dat er nog nauwelijks jonge vrouwen overlijden door baarmoederhalskanker. Een ziekte die ontstaat door het HPV-virus. Terwijl er in de periode voordat die vaccinatie bestond jaarlijks ongeveer 23 jonge vrouwen daaraan overleden. Een belangrijke disclaimer wel, baarmoederhalskanker kan natuurlijk ook op latere leeftijd ontstaan en dat kan ook nog gebeuren in deze groep, maar dit onderzoek laat nu zien dat de kans om de ziekte te krijgen in ieder geval al veel kleiner wordt door vaccinatie.
0: Ja, iemand die baarmoederhalskanker kreeg op jonge leeftijd, er gelukkig nog eens, is nu hier bij ons. Chemin, fijn dat je hier bent, Chemin, dat je erover wilt vertellen.
6: Zeker.
0: Hoe lang geleden is het dat je...
6: 18 jaar geleden, of sorry, ja. Excuus, 5 jaar geleden.
0: 5 jaar geleden, ja. Dat je dacht er is wat mis.
6: Ja, ja,
0: en
6: klopt.
0: Hoe merkte je dat?
6: Ik was dus 26 en toen merkte ik eigenlijk dat ik 2 maanden eigenlijk ongesteld was. Dus daardoor dacht ik, hey, hier klopt iets niet. Mm-hmm. En zo naar de huisarts gegaan en doorverwezen meteen naar het ziekenhuis.
0: Want het was goed mis.
6: Ja, ja zeker. Mm-hmm. Ja, eigenlijk meteen bij het eerste onderzoek bleek meteen dat het echt wel een flinke foute boel was. Mm-hmm. En zo ga je eigenlijk de hele, ja, het hele circus in, ja. Zeg maar. En het bleek eigenlijk al heel snel dat het pap 5 was en dat het een grootte had van een tennisbal.
0: Ja, ja. Dus in een vergevorderd stadium. En je moest een flinke operatie ondergaan.
6: Klopt, ja. Ja, het was de Wertheim-operatie en daardoor werd je baarmoeder en steunweefsel rondom verwijderd. Dus dat was geen kleine operatie, nee.
0: Ja, dan ben je 6,27. Ja, dan moet je baarmoeder eruit.
6: Ja. Ja, ja,
0: dat heeft natuurlijk gevolgen voor je hele leven. Alles wat je dacht misschien dat er voor je zou liggen.
6: Ja, klopt. Ja, je eigenlijk je hele toekomstbeeld die je in je gedachten hebt, die verandert eigenlijk in één door eigenlijk één zin eigenlijk.
0: Mm-hmm, ja.
6: En was wel heel heftig om te schakelen ook.
0: Je leven wordt bedreigd, hè? Want dat is het natuurlijk in eerste instantie. Het is een hele zware diagnose die je kreeg. Je toekomst, jij en je partner, hoe gingen jullie daarmee om?
6: Mijn partner Johnny die is wel echt supersteun. En we bespraken ook alles met elkaar. En we maakten zelfs een grapje van, dan nemen we wel een tweede hond. dus eigenlijk zo staan we er gelukkig wel samen in. En je probeert het natuurlijk toch ook wel licht te houden voor elkaar. Ondanks dat het echt zo'n zwaar traject
0: zeker.
6: Is.
0: Zeker, ja. Maar dan gaat het weer wat beter. En toen kwam het nog een keer terug.
6: Ja,
0: en klopt. Nog een keer.
6: Ja, het is daarna 2 keer inderdaad teruggekomen. De eerste keer was het om mijn blaas. Daardoor moest ik mijn blaas verwijderd worden. En een stuk darm. Daardoor krijg je dus een stoma. Wat ook natuurlijk, dat is echt
0: heel
6: uiterlijk.
0: Ingrijpend. Ja,
6: ja, en ja. Waardoor je helemaal verandert. Ook vanuit buiten. Was dat geweest. En toen tijdens de scan kwamen ze toch achter dat het nog om mijn darmen op hele kleine puntjes zat. Nou ja, toen zei ze, ja, dat nu moet je wel echt dan chemo krijgen. Mm-hmm. En ja, dat is dan echt de laatste redmiddel, ja. Is dat. Dus, tot nu toe nog steeds helemaal schoon.
7: Wou ik je nu inderdaad vragen. Ja. Het gaat nu helemaal goed met je.
6: Zeker, ja. Dat is echt heel dankbaar, mm-hmm. Ja.
7: Maar we moeten terug naar waar je eerst mee begon, 18 jaar geleden.
6: Ja.
7: Want dat was de periode, ik herinner me dat ook nog heel goed. Ik heb kinderen in dezelfde leeftijd. Dat die HPV-vaccinatie er kwam.
6: Ja.
7: Dat meisjes werden opgeroepen. En dat je overal in alle gezinnen die discussie had van, moeten we dat gaan doen?
6: Ja, klopt. Ja.
7: En dat is bij jullie ook geweest.
6: Ja, zeker. Ja, ik herinner het me ook nog dat we aan tafel zaten met mijn ouders. En zo van, ja, wat gaan we doen? Mm-hmm. En eigenlijk hebben we eigenlijk altijd al gedaan. Heel netjes. Omdat er gewoon heel weinig informatie inderdaad bekend was van, ja, gaan we het wel, gaan we het niet doen? Maar ja, je bent op dat moment 12 jaar. Dus je bent eigenlijk helemaal nog niet erg...
7: Seks? Hoe?
6: Nee.
7: Want gaat het over?
6: Ja, precies. Ja. En, maar dat heb ik allemaal nog niet. Daar denk ik ook allemaal nog niet aan. En omdat er nog niet informatie was van, ja, het is juist voor de toekomst. Het is niet voor nu, maar het is het, ja, nu gelukkig al, hoe jonger het is, inneemt, mm-hmm. hoe beter het werkt. Mm-hmm. Maar dat was allemaal nog niet bekend.
7: En al die verhalen die ook over bijwerkingen gingen natuurlijk. Dat gaat onder meiden onderling dan ook heel hard.
6: Ja. En ik heb ook met mijn nichtjes en zo, die zaten eigenlijk ook in hetzelfde traject. Mm-hmm. Van, ja, moeten we het wel of niet doen?
5: Heb je nog vaak teruggedacht aan dat moment daar aan tafel? Dat je besloot om het niet te doen?
6: En er is ook niks kwalijk te nemen aan mezelf of aan mijn ouders. Want het was op dat moment was het gewoon zo van dat er gewoon heel weinig bekend was. En ja, kijk, er moet ergens een start zijn. Een begin van een vaccinatiepunt. En ja, dat was toen eigenlijk. En ik heb daar nog wel heel vaak over nagedacht. Mm-hmm. Van goh, wat als we het wel doen? Maar ja, dus het, ja.
7: Ja, dat is... Het heeft weinig zin natuurlijk om daar naar terug te gaan. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je moeder is nu mee, dat je toch het daar wel moeilijk mee kunt hebben.
6: Ja, tuurlijk. Er valt sowieso niks te verwijten aan dat moment van toen. Maar gelukkig zijn we nu zo ver. En waardoor we zo goed ons kunnen inzetten. Mm-hmm. Van het heeft echt, het werkt echt gewoon.
7: Ja, want is dat ook wel iets wat je... Nu, want je vertelt nu je verhaal heel open. Je hebt het ook aan onze televisiecollega's verteld.
6: Ja.
7: Is dat wel iets wat je mee wil geven? Dat je wil zeggen van, joh, als je opgeroepen wordt voor zo'n prik, gaat het wel doen?
6: Ja, zeker. Ja. Als ik bijvoorbeeld nu een dochter zou hebben van 10, 12 jaar. En met de kennis van nu, die er ook nu is, zou ik geen seconde twijfelen. Ik zou nog ineens de nee in me op laten komen. Mm-hmm. Ik zou zeggen van, we staan meteen in de rij en we gaan hem meteen nemen. Ja. Mm-hmm.
7: Ja. Ja. Mag ik je nog iets vragen? Want je zegt, als ik een dochter zou hebben, heb je wel ideeën van, want het is natuurlijk niet... Helemaal onmogelijk.
6: Nee, klopt. Ja, want ik heb eitjes ingevroren. Okay. En we waren ook bezig met een draagmoederschap. Zaten we in. Maar toen kwam het weer terug. En eigenlijk ben je dan... Ons kinderwens was nog niet heel groot. Want het werd een beetje verstoord. Mm-hmm. En daardoor zijn we ook gewoon heel blij met elkaar. Met onze hond. En zijn we gewoon heel blij dat we gewoon er nog zijn. En
7: er zit ook een trotse moeder hier aan de andere kant van de ruit.
6: Ja. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee hoe ons leven nu is. En heel dankbaar daarvoor. Dus dat zien we nog. Ik ben nu nog jong ook nog. Dus het kan altijd nog. Maar voor nu is het helemaal goed.
7: Je zit te stralen, Charmaine. Wij vinden het ook fijn dat je hier je verhaal hebt willen vertellen. De reportage over jou, waarin ook jouw arts aan het woord komt. Ook over dat Brits onderzoek is vanavond te zien bij onze collega's op televisie. Dat is op de NPO 1 om 6:30. Fijn dat je hier was. Ja. En ik wens je een prachtig leven.
6: Tuurlijk, graag gedaan. Dank u wel.
7: Charmaine. En dan de wolf. Bijt die alleen dieren dood als die honger heeft? Of ook voor de lol? Dat vraagt een van onze luisteraars zich af bij de beelden van dode schapen die door wolven zijn aangevallen. We zoeken zo meteen naar het antwoord op die vraag. Dat is in 1 Vandaag na 1.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour.
1: 3 weken lang.
0: NOS Radio Tour de France.
1: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
2: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
3: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
0: NOS Radio Tour de France.
1: Zometeen om 2 uur.
0: Op NPO Radio 1. En deze hele week live vanuit het Tourcafé. Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
14: Susanne Bosman. Wie werkt en salaris krijgt, betaalt belasting. We betalen zelfs zoveel belasting dat we de eerste helft van het jaar helemaal voor de overheid werken. Dat zei Kamerlid Mona Keijzer op tv. Dat is ook een manier om naar belasting te kijken. Maar is het ook waar? Dat zometeen in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Casper Meijer.
15: Vanaf 22 september geldt er een importverbod op goederen uit door Israël bezette Palestijnse gebieden. Dat schrijft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de ingangsdatum was nog niet bekendgemaakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een nationaal verbod op de invoer en doorvoer van goederen uit illegale nederzettingen, zoals dadels, avocado's en citrusvruchten. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt. Ze stappen daarom naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
16: Ze richten zich op mensen met lage inkomens. Ja, die werden natuurlijk extra geraakt. Dat prepaid systeem, dat was een beetje komen overwaaien uit Engeland. Dan wordt stroom en gas betaald via een tegoed. En die kan de klant dan zelf aanvullen op het moment dat de klant dat uitkomt. Ja, en die mensen werden ook nog eens een keer gelokt met hoge welkomstkortingen en voorschotten die ze moesten betalen. En die zaten met de gebakken peren.
15: De claimorganisatie richt zijn pijlen op de toezichthouder, ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen.
16: Deze claimclub die vindt het toelaten van Energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
15: In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Er komt veel rook vrij en daarom worden mensen aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaker een hoger advies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden nog bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van het toernooi dat iedere 2 jaar wordt gehouden. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen van tussen de 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. En de kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het gaat om tientallen baby's die op deze manier werden verkocht, zegt correspondent Saskia Konniger.
17: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluidt zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
15: 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om het verkeer te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van 500 euro. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzakt. Daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later ook een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag met maximaal 22 graden.
18: Van Casper naar Erwin voor het verkeer.
19: Ja, en weer een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat een file tussen Apeldoorn Noord en Vaassen van 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. En grenscontrole zorgt voor 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen richting Duitsland. Een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
18: Nederlandse vissers voelen zich meer door Brussel dan door Den Haag geregeerd. Ze staan met Brussel op en gaan ermee naar bed. Hoe en hoe het tussendoor is, dat horen zo van de Vissersbond. Nou, het feit of fictie gaat over de belastingen.
20: Ja, geen vrolijkmakende vergelijking. Maar als je werkt en salaris verdient, dan werk je de helft van het jaar voor de overheid. Kamerlid Mona Keijzer zegt tenminste dat je de eerste helft van het jaar voor de overheid werkt. En pas vanaf 1 juli, dus 2 weken geleden, voor jezelf. We gaan tellen en rekenen.
18: Nu, de hongerige wolf.
21: Vraag 1 vandaag.
18: Die wolf die hoort er inmiddels gewoon bij in Nederland. Is dus al een paar jaar de vraag, hoe gaan we nou met hem om? Bijvoorbeeld, ja, wat te doen met wolven die hele kudde schapen aanvallen. Nou, daarover heeft Anita van Nispen uit Roosendaal in Noord-Brabant een vraag. Mevrouw van Nispen, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
18: Lopen er bij u in de omgeving van Roosendaal ook wolven rond?
22: Niet dat ik weet. Ik heb er geen hinder van, nee.
18: Maar goed, u ziet het natuurlijk wel op tv, hoe het in de rest van Nederland is.
22: Ja, ik vind het raar, ja.
18: Wat vindt u raar?
22: Nou, dat wolven, ik vind het niet acceptabel dat wolven schapen doden en niet opeten.
18: Oh.
22: Hey, wij hebben altijd geleerd wilde dieren die doden om te overleven. Maar niet om al die dieren te laten liggen.
18: Ja, en, dus u zegt waarom gebeurt dat? Want dat is wat u ziet. Dat
22: ik heb zelf geen kinderen en ik heb last van wolven. Maar dan denk ik als zo'n wolf nou in een dorp komt en een schooltje benadert waar peutertjes in zijn. En zo'n beest springt over het muurtje en die kinderen één voor één begint te bijten. Hoe zal die houding dan zijn?
18: Mm-hmm. Ja, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Maar u zegt, er worden schapen aangevallen en dan niet opgegeten. U zegt van, als ze er eentje opeten, nou oké.
22: Okay. Daar kan ik vrede mee hebben. Ja, dat doet hij om te overleven en om zijn roedel te voeden.
18: Ja, en dan moeten ze de anderen verder met rust laten. We gaan naar Glenn Lelieveld, wolven-expert bij FRT Ecologie. Meneer Lelieveld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
18: Waarom gebeurt dat inderdaad? Een wolf komt bij een kudde schapen en bijt er een heleboel en eet ze niet op.
1: Ja, omdat het eigenlijk in de natuur niet voorkomt. Kijk, we zien het ook met kippen in een steenmacht of een vos die in zo'n kippenhok komt. Die doodt alles. Zo'n dier heeft er helemaal niks aan. Het is geen bewust besluit om dat te doen. Het is eigenlijk meer instinctief gedrag. Het is ook instinctief gedrag wat in de natuur niet afgeleerd kan worden. Want daar komt het eigenlijk niet voor. Hè. Als een
18: wat komt er niet voor in de natuur?
1: Als een kudde edelhert wordt aangevallen door een wolf, dan gaat de rest echt wel een kilometer verderop staan. Die gaan niet op korte afstand gaan staan kijken van hoe een wolf lekker zit te eten van een soortgenoot. En dat is eigenlijk wat er wel gebeurt in zo'n schapenwei. Ik heb ook beelden gezien dat zelfs schapen naar een wolf toe lopen die eigenlijk al een ander schaap te pakken heeft gehad. En dat triggert telkens opnieuw dat jachtinstinct van die wolf. Dus
18: die wordt dan afgeleid. Dan is hij met één schaap bezig en dan ziet hij een ander en dan denkt hij, oh, nog één. En dan gaat hij daar bijten.
1: Ja, gewoon echt instinctief. En zo'n wolf heeft er ook niks aan. Hè? Er zijn zelfs aanvallen geweest waarbij één wolf meer dan 40 schapen heeft aangevallen. Die was gewoon back off voordat hij aan zijn maaltijd kon beginnen. Nogmaals, zo'n wolf heeft er niks aan. Het is geen bewust gedrag. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is wanneer we dus eigenlijk schapen in een voor de natuur onnatuurlijke situaties houden. Veel op een korte oppervlak, op een kleine oppervlak. Dat je dan gaat kijken van ja, hoe zorgen we er als maatschappij echt voor dat die wolf er gewoon echt niet bij kan komen. Dat lijkt me veel belangrijker.
20: Ik begin bijna medelijden met die wolf te krijgen. Want ik kan er dus helemaal niks aan doen dat hij al die schapen
18: totaal overprikkeld staat hij tussen de schapen.
1: Ja, en dat zie ik eigenlijk ook bij mijn hond. Hè. Als ik een stok vast heb en ik gooi ermee en ik pak een andere stok, dan is die nieuwe stok opeens super interessant. Eigenlijk hele domme hond. Handig voor mij. Ik hoef niet te rennen achter mijn hond met die stok. Maar eigenlijk is dat hetzelfde principe. Zo'n wolf die heeft zijn buit al. Die zou gewoon moeten beginnen met zijn maaltijd. Hè, super vervelend als dat schapen zijn. Liever dat wilde hoefdieren zijn zoals reeën en herten. Maar even goed, als hij nou inderdaad dat ene schaap opeet. Hè, daar hoor ik wel vaker van dierenhouders. Tot daar aan toe. Maar niet 40.
18: Ja, maar het komt er dus door dat die wolf niet gewend is aan een kudde of aan een groep die ergens tussen hekken staat. Daardoor gebeurt dit. Maar dan, sorry, toch even. Die kudde schapen die zijn er hier al heel lang. Eeuwen. Ja. En die wolf die is er net een paar jaar.
20: Kunnen we die wolf niet trainen?
1: Ja, als we dat konden, joh, oh, dat zou zo handig zijn. Helaas. Mm-hmm. We hebben nog geen klikkentraining voor wolven uitgevonden. Nee. Ik denk dat dat ook lastig wordt. Nee, maar we hebben die wolven al nu 10 jaar in Nederland. We zijn een welvarend land. We zijn een ontzettend slim land. Elke kleuter kan je vertellen dat een wolf schaap kan aanvallen. We weten ook hoe je het moet voorkomen. Alleen we moeten als maatschappij wel solidair ook naar de dierenouders zijn om dit goed te organiseren. Mm-hmm. Ik heb nog niet het gevoel dat we dat goed op orde hebben.
18: Ja, dus u zegt, laten we ook in overleg met de mensen die schapen houden van hoe kun je dat. Maar hebt u daar wel eens over nagedacht? Hoe zou je dat dan kunnen doen? Want je moet die schapen toch bij elkaar houden op de een of andere manier.
1: Ja, nou ja, het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk de schaapsherders op de Veluwe. Die hebben echt die kudde schapen midden in wolvengebied op de Veluwe. En met maatregelen, met elektrische rassen, met kuddebewakingshonden zorgen zij er eigenlijk voor dat ze helemaal geen last hebben van die wolven. En dan denk ik van, ja, het kan dus wel. Dus we moeten vooral gaan kijken wat die dierhouders nodig hebben om dat te kunnen doen.
18: Ja, mevrouw Van Nisme, het is de aard van het beestje.
22: Ja. En het zou je vechthond maar zijn en iemand bijt, dan wordt hij gelijk afgemaakt.
18: Ja, maar ja, zo is het.
22: En als zo'n wolf zijn territorium steeds groter moet gaan maken, dan eindigt hij op een gegeven moment in de Noordzee. Hè? Dan is er geen plaats meer.
18: Oké, gaat dat gebeuren, denkt u, meneer Lelyveld?
22: Nee, niet over.
1: Nee, kijk, schade met vee is echt een heel ander verhaal dan veiligheid vanuit wolf naar mensen toe. Mm-hmm. Niemand heeft er belang bij dat een wolf achter mensen aangaat of achter schapen aan. Maar het zijn wel echt twee hele andere dossiers. En we zien gelukkig dat wolven nog graag op grote afstand van mensen blijven. Mm-hmm. Waar dat niet gebeurt, zul je aanvullend iets moeten doen, zeker.
18: Ja, daar moet iets op bedacht worden en over nagedacht worden. Dank u wel voor de uitleg, Glenn Lelyveld. En dank zeker ook voor het aan de orde stellen hiervan, Anita Van Nisme uit Roosendaal. En hebt u nou een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u aan blijft haken? En dat kan van alles zijn. Stuur die dan in via onze website, eenvandaag.nl/chat, of stel hem via de NPO Luister-app.
2: Ik probeer Europa altijd uit te leggen.
3: De plek waar 95% van ons immigratiebeleid vandaan komt.
2: en gaat er iets slecht, dan is het de schuld van Brussel.
3: Ga vooral niet bijvoorbeeld bepalen in Brussel hoeveel laadpalen voor e-bikes je nodig hebt in nieuwe gebouwen bijvoorbeeld.
4: Je kan als Europese leiders de hele dag klagen over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Of je gaat zelf even wat beter je best doen om voor alle Europese inwoners gewoon beter beleid af te leveren.
18: Ja, Europa, Europa, Brussel, Brusselse besluiten klinken vaak nogal abstract. In Nederland zijn er tal van mensen die er toch dagelijks mee te maken hebben. Turk van Tuinen van de Vissersbond bijvoorbeeld. Meneer van Tuinen, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
18: Als u nou 's ochtends aan de slag gaat, u slaat de laptop open. Hoe snel komt Brussel dan op uw bureau terecht?
23: Nou, binnen een kwartier zit ik in de Brusselse verordening.
18: Oh ja, gaat dat zo hard?
23: Ja, zeker. Visserijregelgeving voor onze sector, dus de kottervisserij. Ja, dat is wel voor 90% gebaseerd vanuit de EU.
18: Ja, want u zegt binnen een kwartier ben ik daar al. Wat gebeurt er dan in dat kwartier?
23: Nou, kijk, in feite, wij zijn een belangenorganisatie voor de Nederlandse kottervissers. Dus als er vragen zijn op zee over regelgeving, over waar ze mogen vissen, hoeveel ze mogen vissen, ja, dan kom je toch vaak snel uit in de documentatie vanuit de EU en de betreffende verordeningen.
18: Mm-hmm. En dat is ook waar de mensen op zee steeds mee te maken hebben.
23: Ja, absoluut. En kijk, dat baart natuurlijk zorgen aan de ene kant. Het wordt steeds complexer op zee om het nog goed te blijven doen. We hebben de verordeningen vanuit de EU, dat natuurlijk. Maar na de Brexit hebben we ook regelgeving vanuit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen. Het is uiteindelijk die Noordzee is opgesplitst tussen drie beleidsbepalers. Dus dat wordt erg lastig voor die visserman.
18: Mm-hmm. Maar Den Haag hoor ik u niet zeggen.
23: Nou kijk, uiteindelijk is ons visserijbeleid is opgenomen in het gemeenschappelijk visserijbeleid binnen de EU. En uiteindelijk krijgt Den Haag daar wellicht nog enige ruimte over, nou, kleine aanpassingen te treffen, maar de basis wordt echt gelegd in Brussel.
18: Ja. En wat zijn dan de dingen waar u vooral, want als ik u zo hoor, hebt u er vooral last van?
23: Nou, last is misschien het verkeerde woord. Kijk, wet en regelgeving is helemaal niet erg. Zeker ook goed te noemen als we het hebben over het beheer voor, nou ja, van de visbestanden. Daar profiteert de visserman ook van. Dus last is het niet. Het wordt wel

0: dermate complex dat het soms voor een visserman niet bij te houden is. En ja, dat je soms gewoon hele kleine puntjes hebt waarvan je denkt, ah, daar zit ik toch mis, onwetendheid. En daarbij proberen wij zo goed mogelijk te ondersteunen.
1: Want met hoeveel regels en verordeningen heeft een gemiddelde viskotter te maken voordat hij uit kan varen?
0: Ja, nou, dat is, ik zou bijna zeggen, dat is ontelbaar. We hebben tegenwoordig het visserijjaarboek. Dat wordt elk jaar uitgebracht. En daarin staat eigenlijk dus aan de ene kant het aantal schepen, fotootje erbij. En aan de andere kant zit de regelgeving erin. En je moet gewoon constateren dat het gedeelde regelgeving steeds dikker wordt. En het aantal schepen, dat slinkt. Dus dat boek bestaat gewoon voor het merendeel uit regelgeving.
2: Ja, heeft dat ook met elkaar te maken?
0: Ja, dat denk ik wel. Visserman, een vrij beroep. Zo staat het bekend. Er wordt er nog veel over gesproken, maar zo is het al lang niet meer. En dat speelt natuurlijk wel mee, dat de visserman het gevoel krijgt dat hij allemaal wordt gecontroleerd. En ja, dat ervaart hij als niet prettig.
2: En wat wordt er dan precies gecontroleerd? Ook van, ik hoor wel eens over hoe groot de vissen zijn en wat je doet met de vissen die je niet nodig hebt. Dus de hele praktische dingen zijn het.
0: Ja,
2: en waar
0: ja,
2: je vaart.
0: Ja. Zeker, het begint uiteindelijk elk jaar met het vaststellen van het tak en quota. Dat wil gewoon zeggen van welke vissoort mag ik waar, hoeveel vangen. We vangen niet één soort, maar verschillende. Dus die puzzel moet je aanleggen. Waar mag ik een bepaalde soort wel of niet vangen? Dan hangt er nog aan vast hoe groot moet die zijn of hoe klein moet die zijn. Minimum maten, minimum gewichten, hoe zwaar moet die zijn. Daar kun je ook nog mee te maken krijgen. Hoe ziet mijn netwerk eruit? Welke maaswijdte mag ik toepassen in de netten? Dat wil zeggen, welke ontsnappingsmogelijkheden heeft vis? En ga zo nog maar doen.
2: Ja, nou, we zijn overtuigd. Het is echt heel erg veel. We hebben ook gesproken met Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen. Hij is van de SGP, lid van de Visserijcommissie van het Europese Parlement. Ruijsen zegt, ik zit hier in Brussel, maar ik ben een vriend van de visserij.
3: Er moet flink worden geïnvesteerd in de visserijvloot. Met name ook natuurlijk in zuinigere motoren en selectievere vismethoden, et cetera. Als wij als samenleving die visserijsector in stand willen houden, en dat willen we. En we willen ook verduurzamen, ja, dan moeten we ook bereid zijn om daar middelen voor beschikbaar te stellen.
2: Ja, oké, maar ik hoor toch nog meer van Tuinen, nog meer regelgeving aankomen.
0: Ja, daar ben ik wel bang voor. Alleen nu is het natuurlijk de uitdaging voor de politici in Brussel om van in die regelgeving geen eenheidsworst te maken. Kijk, visserij is heel verschillend. Je hebt garnalenvisserij, kabeljauwvisserij. In Nederland zijn we groot met platvisvisserij. Dus je hebt gewoon nodig dat er geen eenheidsworst komt, dat niet alle vissers overeen kan worden geschoren.
2: Mm-hmm. Is dat ook wat uw boodschap aan Brussel nu, u hebt nu de microfoon, zou zijn?
0: Ja, wij ervaren dat men al heel veel poogt. En men noemt dat dan vaak regionalisatie. Dus dat we andere regels maken voor de Middellandse Zee dan voor de Noordzee. En dat is prima, dat is een goede stap. Maar we moeten natuurlijk wel scherp houden dat op die Noordzee ook heel veel verschillende soorten van visserij zijn. Dus eigenlijk moet er nog een trapje bij. En ik hoor mezelf, en ik hoor dat ik mezelf bijna tegenspreek. Want ja, dan komt er dus
2: meer.
0: Komt
2: er nog meer, hè? Ja.
0: Ja.
2: Dirk van Tuinen van de Vissersbond over hoe u elke dag, wel elk uur van de dag, te maken hebt met Brussel en met Europa. Dank u wel.

0: Cameron Whitcomb, Medusa.
1: Feit of fictie?
0: 21 juli is het, Lammert, maar we werken nu dus pas een paar weken voor onze eigen portemonnee.
2: Ja, 3 weken althans, volgens Kamerlid Mona Keizer. Dit zei ze in Goedenavond Nederland.
3: Afhankelijk van je inkomen, zo rond 1 juli is de dag dat het geld wat je verdient, dat je dat mag houden. De maanden daarvoor werk je voor de
4: alleen
3: overheid.
4: Alleen maar voor de overheid.
0: Oké, dus tot eind juni werken we voor de overheid. Vanaf 1 juli hou je er pas zelf wat aan over aan alle arbeid.
2: Ja, 1 juli als een soort bevrijdingsdag. Daar zijn we ingedoken, ja.
0: Maar wat betekent dat dan, werken voor de overheid?
2: Ja, nou, dat is wel een belangrijke in deze. Heike Vethaken, econoom verbonden aan de Leiden Universiteit, vertelt wat het precies inhoudt.
5: Welk deel van je arbeidsinkomen, dus je verdiende inkomen, wordt afgedragen via belastingen en premies op arbeid? Dat betekent dus eigenlijk dat je belastingen op consumptie, zoals btw, accijnzen en gemeentelijke provinciale belastingen, niet zou moeten meenemen.
0: Dus als we het hebben over werken voor de overheid, dan kijk je alleen naar hoeveel procent belasting je betaalt over je salaris. En dus niet naar bijvoorbeeld accijnzen, want die komen toch ook terecht bij de overheid?
2: Ja, precies. Nee, we kijken nu dan puur naar de belasting via inkomen. Okay. En de OESO, de Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling, hanteert ook die definitie. De belasting- en premiedruk is het percentage van je bruto salaris dat je dus inlevert aan de overheid. Dat wordt afgepakt eigenlijk, hè. En wat het percentage gemiddeld is in Nederland, dat weet Vethaken ons ook te vertellen.
5: En zij zeggen dat voor Nederland de belasting- en premiedruk het afgelopen jaar gemiddeld 35,9% was.
2: Ja, dat is dus een gemiddelde, wat het percentage precies is voor verschillende huishoudens. Dat weet Bastiaan Staring, hoogleraar arbeidsmarkt, pensioenen en belasting.
6: Stel, je bent een alleenverdiener en je verdient 40.000 euro per jaar, dus dat is rond het modale inkomen. Dan betaal je 16% belasting over je totale inkomen gemiddeld. En als je nou 80.000 euro verdient, dus het dubbele, dan is het 35%.
0: Oké, dus dan werk je 35% van het jaar voor de overheid. Keizer heeft het over 50%, de helft van het jaar.
2: Ja, afhankelijk van je inkomen, zei ze er al bij. Er zijn natuurlijk mensen die buiten dat gemiddelde vallen. Vethaak.
5: Enkel een klein deel van de hoogste inkomens ligt wat boven de 50%.
0: Oké, kleine groep rijke mensen zit dus boven die 50%. Terug naar de uitspraak van Keizer dan. Wij werken tot juli voor de overheid.
2: Wij pakken de kalender er even bij. Vethaak heeft hier het antwoord op.
5: Grotendeels fictie. De gemiddelde belasting- en premiedruk op arbeid bedraagt ongeveer 36%, waardoor de symbolische belastingbevrijdingsdag rond half mei ligt en niet rond 1 juli. Maar de belastingdruk verschilt sterk tussen huishoudens en de datum rond 1 juli is dus voor de meeste Nederlanders niet representatief. Maar voor een zeer kleine groep wel de waarheid.
2: Ja, en nog een kleine, maar toch erg belangrijke toevoeging van Staring.
6: Zelfs als je belasting betaalt, dat natuurlijk niet voor een ander of voor de overheid is. Maar het is ook deels voor jezelf, want je krijgt daar mooie dingen voor terug. Zoals gezondheidszorg, onderwijs, een goed functionerende overheid, goede wegen waar we overheen rijden. Dus laten we het vooral niet proberen te framen als iets heel negatiefs. Want uiteindelijk hebben we ook voldoende belastinginkomsten nodig om ons mooie land draaiende te houden.
0: Ja, we krijgen er wel wat voor terug.
2: Precies, het is een soort goed doel, zo moet je het maar bekijken. En het is dus een feit voor een kleine groep mensen, maar een grote meerderheid die werkte niet tot 1 juli voor de overheid. Voor hen is het fictie.
0: Oké. Laila Frank, goedemiddag.
7: Hey Suzanne.
0: Zometeen Bureau Buitenland. Wat ga je doen?
7: Ik heb weer 2 hele mooie gasten aan tafel die alles weten over Duitsland en Frankrijk. We gaan het ook hebben over die samenwerking binnen Europa. Het is Marja Verburg, weet alles van Duitsland. En Stefan de Vries, weet alles van Frankrijk.
0: Dat is zometeen samengebracht in Bureau Buitenland onder leiding van Laila Frank. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Wat is er nog?
2: Het Groningse dorp Leermens is in de greep van golfballen. Overal worden ze gevonden, in tuinen, in plantsoenen, op de stoep. Maar het is een groot mysterie hoe ze daar terechtkomen. Want de dichtstbijzijnde golfbaan is ruim 15 kilometer verderop. Dan moet je wel heel ver slaan om die ballen daar te krijgen.
0: Respect.
2: Ze missen daar trouwens ook geen ballen, blijkt bij navraag door RTV Noord. Maar mogelijk zijn toch kraaien verantwoordelijk voor het verplaatsen van de golfballen, zegt ecoloog Jan Doevendans. Hij kent vergelijkbare verhalen waarbij kraaien inderdaad met golfballen rondvliegen. Mogelijk denken ze dat het eieren zijn en komen ze erachter dat het niet zo is, laten ze ze weer vallen. Maar ja, 15 kilometer. Ja, hij zegt, dit zijn altijd van die leuke mysteries. Kraaien zijn super slim, kunnen ook dingen goed aan elkaar doorgeven. Dus wie weet. zegt de ecoloog.
0: Kraaien met golfballen in de snavel.
2: Als je ze ziet vliegen, dan weet je waar ze naartoe gaan.
0: Ja,
2: aan leermens.
0: Een heerlijk verhaal. Ja. Goed, tot zover onze tv-uitzending vanavond om 6:30 op NPO 1. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl. U kunt daar ook vragen stellen aan onze redactie. Wij zoeken deskundigen met een goed antwoord. Dat is via 1vandaag.nl/chat. En wij wensen u een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten...

0: De dichtstbijzijnde golfbaan is ruim 15 kilometer verderop. Dan moet je wel heel ver slaan om die ballen daar te krijgen.
1: Respect.
0: Ze missen daar trouwens ook geen ballen, blijkt bij navraag door RTV Noord. Maar mogelijk zijn toch kraaien verantwoordelijk voor het verplaatsen van de golfballen, zegt ecoloog Jan Doevendans. Hij kent vergelijkbare verhalen waarbij kraaien inderdaad met golfballen rondvliegen. Mogelijk denken ze dat het eieren zijn en komen ze erachter dat het niet zo is, laten ze ze weer vallen. Maar ja, 15 kilometer. Ja, hij zegt, dit zijn altijd van die leuke mysteries. Kraaien zijn super slim, kunnen ook dingen goed aan elkaar doorgeven. Dus wie weet, zegt de ecoloog.
1: Kraaien met golfballen in de snavel.
0: Als je ze ziet vliegen, dan weet je waar ze naartoe gaan.
1: Ja,
0: een leermens.
1: Een heerlijk verhaal. Ja. Goed, tot zover onze tv-uitzending vanavond om 6:30 op NPO 1. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl. U kunt daar ook vragen stellen aan onze redactie. Wij zoeken deskundigen met een goed antwoord. Dat is via 1vandaag.nl/chat. En wij wensen u een fijne middag.
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: alle recepten op lassie.nl.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: Bij rellen in Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. Een video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg daar vorig jaar al om. En minister Berendsen heeft het verbod nu aangekondigd. De bouw van nederzettingen is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Groot deel van de dakconstructie is van hout en het vuur kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer van Roermond. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren ook in de race voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er ligt een fiets op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daarom is er maar 1 rijstrook open bij Zevenhuizen. 5 kilometer file geeft een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens.
8: NPO Radio 1. VPRO.
11: Bureau Buitenland. Leila Frank.
12: Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, in deze zomer doen we het net ietsje anders dan u van ons gewend bent. Elke dag in de studio presenteren wij een zomertafel met 2 gasten. En met hen bespreek ik het nieuws van de dag en het nieuws uit hun regio. Het is tijd voor Buitenland. We gaan naar tafel.
13: Welkom bij de Bureau Buitenland zomertafel. Met Leila Frank.
12: Ja, en vandaag zijn mijn gasten historicus Marja Verburg, verbonden aan het Duitsland Instituut, en journalist Stefan de Vries, als ruim 20 jaar correspondent in Frankrijk. Welkom allebei.
14: Dankjewel.
15: Dankjewel.
12: Ja, de perfecte tafel om de Frans-Duitse as onder de loep te nemen, oftewel de ruggengraat van de Europese Unie, gaan we straks doen. Ik wil eerst even naar het nieuws van de dag.
16: حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
12: Ja, dit is de woordvoerder van de Houthis over de blokkade van de Saoedische olietankers in de Rode Zee. En als de Houthis daartoe overgaan, betekent dat een nieuwe blokkade op een zeestraat, naast de blokkade op de straat van Hormuz, en dus ook een nieuwe blokkade op de wereldwijde doorvoer van olie. Nou, bij jou even beginnen, Stefan. Wat betekent dit voor Europa als dat inderdaad gaat
14: doen? Ja, wat ik heb begrepen is dat die blokkade in eerste instantie is gericht op schepen die naar Saoedische havens gaan. Dus niet per se tegen Europese schepen of schepen onderweg naar Europa. Het is natuurlijk een enorm ingewikkeld conflict. Of er lopen eigenlijk 4-5 conflicten door elkaar in die regio. Europa heeft al een missie, Aspides, die is verlengd tot februari komend jaar. En die is met name bedoeld om de koopvaardij te beschermen. Misschien wordt die uitgebreid, maar ik denk dat het op dit moment te vroeg is om in te schatten wat nu weer deze ontwikkeling betekent in die enorm onrustige regio.
12: Ja, precies. En Marja, ik bedoel, we hebben het vandaag over de 2 grote machten in de Europese Unie. Kan Merz hier iets in betekenen? Of zou hij dat willen überhaupt?
15: Nou, Duitsland doet mee aan die missie, ja. Aspides. En een van de dingen die eerder al besproken is, moet die worden uitgebreid, die missie. Dat ging toen ook om de staat van Hormuz. Duitsland staat dan op het standpunt van, ja, als het dus wel meer steun, maar als het gaat om het mandaat uitbreiden, dus niet alleen verdedigen, maar ook aanvallen, daar is Duitsland altijd heel erg terughoudend in.
12: Ja.
15: Dus dat is de vraag in hoeverre Duitsland daar dan in mee wil gaan. En bovendien moet daar in Duitsland ook altijd het parlement nog over beslissen. Maar voor Duitsland is dit, bedoel, die is heel erg afhankelijk van olie. 2/3 van de Duitse buitenlandse handel gaat via zeewegen.
12: Ja.
15: Dus het is in Duitsland van, dus het is een beetje de spagaat tussen, we willen niet militair betrokken zijn, maar we willen wel economisch onze dus economische belangen verdedigen.
12: Ja, precies. En Macron, Stefan, roert die zich hierin?
14: Vandaag heb ik hem nog niet gehoord. Maar er is natuurlijk een missie in de straat van Hormuz met het Frans vliegdekschip, waar ook Nederland aan mee heeft gedaan. Er zwerven altijd Franse schepen in die regio, dus het zou kunnen dat die snel daar naartoe gestuurd worden. Maar met welk doel en welk mandaat? Het is een puinhoop daar, dus ja.
12: Ja, klinkt toch een beetje als Europa, alsof Europa hier in ieder geval een beetje aan de zijlijn staat. Of ga ik hier te vlucht door de bocht?
14: Nou, dat niet hoor. Maar er zijn zoveel belangen die door elkaar heen spelen. De Saoedi-Arabië moeten we te vriend houden. Israël, Iran. Kortom, ja, met wie gaan we nu onderhandelen? We kunnen eigenlijk niet zoveel. Het is een puinhoop. En
15: nou ja, Callas was van de week in Djibouti om te proberen wel daar afspraken te maken om daar meer hulp te leveren. Maar inderdaad,
14: met wie praat je? Net zoals er geen telefoonnummer is voor Europa, is er denk ik ook geen telefoonnummer voor degene die het Midden-Oosten conflict kan oplossen.
12: Nee, maar wel een telefoonnummer voor Bureau Buitenland.
13: De Bureau Buitenland Zomertafel.
12: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met historicus Marja Verburg en met journalist Stefan de Vries. En vandaag bespreek ik de Frans-Duitse motor met hen.
17: Der französische Staatspräsident ist mein Freund, egal wie er heißt.
18: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande.
19: You got a friend in me.
20: Mais la vérité, c'est que si le couple franco-allemand n'avance pas, l'Europe n'avance pas.
21: Wir zählen auf euch und ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt euch auf uns verlassen.
22: You're gonna seek its destiny. You got
12: Ik word er bijna weekhartig van. Maar ja, dit is toch niks dan liefde? Of lijkt dat maar zo?
15: Nou ja, dat is wat ze. Er was vorige week een Frans-Duitse top. Dus ze hebben elk jaar een Frans-Duits kabinetsoverleg. De Franse en de Duitse regering. Dat was vorige week. En dan stralen ze inderdaad heel erg uit. Wij zijn vrienden en wij zorgen dat de Europese motor blijft lopen. En wij zorgen dat Europa zich beter kan gaan verdedigen. Maar in de praktijk blijkt dat altijd heel erg lastig. Dus ze moeten dit naar buiten toe zeggen. Maar er moet dan altijd, de vraag is altijd hoe dat in de praktijk uitpakt. En deze top is gekomen vlak nadat bekend werd dat een Frans-Duits militair project, dus de bouw van een gevechtsvliegtuig, helemaal mislukt is.
12: Ja.
15: Dus ze moesten nu ook wel zeggen, nee, maar we gaan nu wel echt heel erg samenwerken op defensie. Maar ja.
12: Echt makkelijk gaat het niet. Maar Stefan, want ik bedoel die Frans-Duits, jij zegt hè, Marja, ze moeten het zeggen. Maar...
15: Nee, maar ze vinden het ook echt en ze willen het ook echt.
12: Ja,
15: maar in de praktijk is het heel erg lastig om dat dan uit te voeren.
12: Ja, precies. Oké. Dus de wil is er wel.
15: Zeker.
12: Het is niet alleen de politieke show. Alleen, hoe kom je daar?
15: Ja.
12: Nou zijn ze er decennia lang wel gekomen, want die Frans-Duitse samenwerking was een enorm begrip binnen de Europese Unie. Hoe staat het daar nu mee, Stefan?
14: Ja, daar is de laatste jaren toch wat de klad in gekomen. Enerzijds doordat Europa buiten Frankrijk en Duitsland ook groter is geworden, belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan Polen, maar ook de rol van Nederland is groter geworden. Dus de rollen van Frankrijk en Duitsland zijn relatief gekrompen, zou je kunnen zeggen. Ten gunste van een groter Europese geheel. Daar speelt ook bij dat de persoonlijke match tussen de Frans-Duitse leiders niet altijd perfect is. Macron kon het heel goed vinden met Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ook. Wie kent hem nog? Men sprak zelfs over Merkozy. Zo
12: ja,
14: goed
12: kon.
14: Nou ja, goed.
15: Merkolande hebben we ook nog gehad.
14: Merkolande, François Hollande. Maar goed, Nicolas Sarkozy zit in de gevangenis. Of althans, die moet binnenkort de gevangenis in. daar hebben we eigenlijk niks aan. En ja, Macron die kon het ook wel vinden met Angela Merkel. Toen kwam Scholz, waar die helemaal geen klik mee had.
15: Nee, en maar er had bijna niemand een klik mee met Scholz.
14: Ja, dat zou kunnen, maar in ieder geval niet Emmanuel Macron. En ook niet met Friedrich Merz. Ze doen wel alsof ze het met elkaar kunnen vinden.
12: Ja, tegelijkertijd... want ik zie Merz toch wel allemaal lieve woorden over Macron.
14: Nou, als ik ze zie, dan denk ik, de lamme helpt de blinden. Want de twee mannen hebben totaal niks meer in de melk te brokkelen. Niet meer in hun eigen land, niet meer in Europa. Macron die loopt natuurlijk op zijn op zijn laatste benen. Over 9 maanden is hij weg. Laat een land achter in een enorme puinhoop. Een economische chaos, sociale spanningen. Het is echt een drama. En Friedrich Merz, ja, misschien haalt hij die 9 maanden niet eens meer, die Macron nog wel haalt tot aan april volgend jaar. Het zijn twee mannen die, ja, ik heb een beetje medelijden met ze als ik ze samen zie. Ja.
12: Maar jij zegt dat haalt hij misschien niet eens, Marja?
15: Jawel, maar Merz is niet... dat zou echt politieke zelfmoord zijn als de huidige Duitse regering zou vallen. Dus die hebben heel erg veel problemen met elkaar. De CDU-CSU van Merz en de Sociaaldemocraten, de SPD. Coalitiepartijen, die maken heel erg veel ruzie. Hebben nu wel vlak voor de zomer nog een heel hervormingspakket er doorheen gekregen. Maar op het moment dat ze nu zouden vallen, de AfD, de rechtsradicale partij, die staat helemaal boven in de peilingen. Dat gaan ze niet doen, dat is echt zelfmoord. En in Duitsland is het ook heel erg ingewikkeld om een regering te laten vallen. Dus er zijn allerlei regels en dingen ingebouwd dat niet zo makkelijk kan. Dus die zijn tot elkaar veroordeeld. Die moeten nog wel even door.
12: Dus Macron zit er sowieso niet meer. Merz zit er nog wel, zeg jij. Hoe het ook zij, als het gaat om die relatie met beide. Vorige week, jij zei het al, hadden ze hun jaarlijkse kabinetstop. Er zijn hernieuwde afspraken gemaakt over heel erg veel verschillende onderwerpen. Onder andere een hardere opstelling in de richting van China, als het gaat over defensie. Marja, als je toch moet kiezen, wat vond jij de opmerkelijkste uitkomst van deze top?
15: Poeh, nou ja. Ja, wat vond ik de opmerkelijkste uitkomst? Ze hebben eigenlijk gedaan wat ze moesten doen. Namelijk de scherven die er waren na een aantal mislukte projecten toch weer uitstralen van zij moeten ook samen verder. Kunt wel zeggen, ze hebben veel minder invloed in Europa. Dat is natuurlijk ook zo. Europa speelt een belangrijke rol. Maar nog steeds, zij zijn de motor van de Frans-Duitse betrekkingen. Van de Europese Unie, die Frans-Duitse betrekkingen. Dus zij zijn tot elkaar veroordeeld. En dat bleek heel duidelijk dat ze zich dat heel erg realiseren. En dat probeerden ze dus heel erg uit te stralen.
12: Zijn er twee scherven die zo geplakt zijn dat je dacht, hé, dit valt mij op?
15: Nou, een van de dingen, dat is ook niet helemaal nieuw. Wat me wel opvalt, is dat Duitsland mee gaat doen aan kernwapenoefeningen met Frankrijk. Dus Frankrijk is een kernmacht, Duitsland niet. Mm-hmm. Frankrijk wil ook heel graag zelf de kernmacht blijven, dus die betaalt dan zelf voor. Maar Duitsland heeft zich al eerder dit jaar gezegd van dat ze daar toch op de een of andere manier bij betrokken willen zijn. En Macron zegt dan dat is voor het afschrikkingseffect naar buiten, dat andere landen daar nu ook aan mee willen doen.
12: Ja.
15: Maar voor Duitsland waren kernwapens überhaupt meedoen met leger inzetten, is voor Duitsland altijd een heel groot probleem geweest. Dat heeft alles met de Tweede Wereldoorlog te maken. Dus door het nazi-verleden wil Duitsland graag diplomatiek meedoen, heel veel geld geven, maar liever niet met militaire inzetten. Dat is de afgelopen jaren heel erg veranderd. Zeker sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Maar dat ze dan ook nog meedoen met kernwapenoefeningen, dat is voor Duitsland toch wel weer echt een hele stap.
12: Ja. Ja. En jij, Stefan, als jij kijkt naar die top van vorige week, je moet iets kiezen wat je erg opvalt. Waar kom je dan?
14: Ja, dan ben ik het met Marja eens. Het is natuurlijk een enorme doctrine-switch van de Duitsers om ineens wel mee te doen aan die nucleaire paraplu. Tegelijkertijd voor de Fransen is dit, ja, het is Macron die dit besluit vorige week. Als volgend jaar Marine Le Pen president wordt, dan is het klaar met die nucleaire samenwerking. Want de atoombom wordt gezien in Frankrijk als het ultimum van de nazistaat. Dat hoort bij de Fransen en van niemand anders. Mm-hmm. Dat is heel erg verweven in de maatschappij. Als je in Frankrijk kritiek hebt op bijvoorbeeld kernenergie, en Frankrijk heeft heel veel kernenergie, omdat dat is dus is verbonden met die kernmacht. Er moest een civiele atoomsector komen na de Tweede Wereldoorlog om die atoombommen te maken. Maar dat is bijna een religie. Als je in Frankrijk kritiek hebt op kernenergie, dan word je al snel niet meer uitgenodigd voor feestjes en partijen. Dus wat mij betreft had ik een heel rustig leven in Parijs, maar dit terzijde. Maar dus dat geldt ook voor die kernbom. Voor Marine Le Pen is het ondenkbaar dat ook welk Europees land dan ook kan profiteren van die kernbom. Dat is een Frans ding en daar komt niemand aan. Dus dan hebben we nu een leuke bijeenkomst in Duitsland tussen Friedrich en Manu, die goede vriendjes spelen. Maar ja, over 9 maanden is het misschien weer helemaal achterhaald.
12: Ja, en daar komen we straks zeker nog over te spreken, over wat dat nou zou betekenen, die opkomst van extreemrechts in de beide landen. Maar jij noemt nu een paar keer de mislukte samenwerking, hè, als het gaat over de bouw van een Europees gevechtsvliegtuig.
15: Ja.
12: Waar ging dat nou fout?
15: Nou, op verschillende niveaus. Kijk, dat hebben destijds Merkel en Macron, als ik dat nu goed uit mijn hoofd zeg, afgesproken.
14: Ja, een jaar of 9 geleden.
15: Ja, dus, ja, 17. Nou ja, goed, 2017. Whatever. Het is lang geleden afgesproken. Ja. En het idee was, wij nemen het voortouw. Maar dan blijkt dus dat in de praktijk heel erg moeilijk werkt. Dat was een Frans bedrijf, Dassault, en een Duits bedrijf, Airbus. Die moesten dat samen gaan doen. Die werden het vrijwel nergens over eens. Wie heeft de leiding hier over dit project? Wie levert wat aan? Welke patenten krijgt wie? Dus daar was voortdurend geruzie over. En dan kunnen ze in Duitsland en Frankrijk, kan de politiek wel zeggen, hé, maar jullie moeten dit wel voor elkaar krijgen. Maar dat werkt dus niet.
12: En was dat dan gewoon een mismatch van twee type organisaties? Of zit daar iets cultureels
15: achter? Nou, ik denk dat ook wel een cultureel verschil is tussen hoe Duitse en Franse bedrijven werken. En dat is ook een van de dingen die ze op die top nu hebben gezegd. Van, we moeten dit niet meer zo doen. Dat we samen één product gaan ontwikkelen. Dat doen ze trouwens op andere plekken ook nog wel. Maar we ontwikkelen dan ons eigen product, maar dan onze gezamenlijke technologische paraplu. Dus we moeten er in ieder geval voor zorgen dat de Europese defensie goed op elkaar is afgestemd. Maar misschien moeten we dat op een andere manier gaan doen.
12: Ja. Stefan, er is ook veel gesproken over defensie.
14: Uh-huh.
12: Daar zijn Macron en Merz het lang niet altijd met elkaar eens. Zie je dan vooral een verschil in politieke stijl? Of zie je ook twee fundamenteel verschillende visies op wat de veiligheid van hoe je de veiligheid van Europa moet beschermen?
14: Ja, ik denk dat de visie over de veiligheid van Europa, dat die wel behoorlijk naar elkaar toe is gegroeid de afgelopen 4 jaar onder de 27 lidstaten. Maar de uitvoering, ja, daar zijn 27 meningen over. En je ziet toch iedere keer weer, er worden mooie woorden gesproken over de Europese defensieindustrie, dat we meer moeten samenwerken. Maar uiteindelijk gaat het altijd om nationale belangen. Het nationale, dat is kennelijk niet uit te roeien in de Europese Unie. Waardoor we zitten met een enorm budget voor defensie, als je alles bij elkaar optelt in Europa. Maar waar heel veel verloren gaat, omdat het niet efficiënt besteed wordt, of dat het beperkt wordt tot nationale bedrijven. Kijk, ook in Nederland, hè, we hebben deze week een debat over Damen.
12: Mm.
14: Dat bedrijf wordt ook alleen maar in leven gehouden, omdat het een Nederlands bedrijf is, met Nederlandse orders. Maar zo bouw je geen Europese defensieindustrie. En in Duitsland is het precies hetzelfde. In Frankrijk ook, in Tsjechië, in Spanje, maakt niet uit. Altijd maar weer die nationale, tussen aanhalingstekens, belangen, die dus indruisen tegen het Europese belang. De visie is er. Maar ja, als je dan zegt handel ernaar, dan zegt iedereen, ja nee, ik niet. Eerst mijn buurman.
12: Ja,
15: maar er speelt dan ook nog een belangrijk verschil tussen Duitsland en Frankrijk als het gaat om internationale politiek. Frankrijk zegt al jaren, wij moeten als Europa op eigen benen staan en heeft dan vergezichten. En we werden net gesproken over Macron en Merkel die ze goed konden. Ja. Maar Merkel liet Macron daar ook gewoon in
14: hangen. Ja.
15: Dus Macron die had allemaal mooie plannen en Merkel reageerde gewoon niet. Of 3 jaar later of zo. Want die vond dat het toch allemaal te ver gaan. Die Duitsers willen alles veel meer stapje voor stapje. Maar als je nu kijkt, kijk, Frankrijk zegt nu, we hebben niks aan Amerika, we moeten het zelf doen. Duitsland wil nog helemaal niet los van Amerika. Die blijft de band met Trump. Merz zegt allemaal domme dingen waardoor hij ruzie krijgt met Trump. Maar Duitsland wil heel graag die NAVO-band, die transatlantische betrekkingen,
12: maar
15: houden.
12: Maar gelooft Merz daar echt nog in? Of is dat, wat is dat dan?
14: Je zag het ook in die slotverklaringen van de top vorige week, waarin dus gesproken werd over de Franse nucleaire paraplu. Daarin staat heel duidelijk dat de Amerikaanse kernwapens ook onderdeel blijven uitmaken van die afschrikking. En dat dus die Frans-Duitse samenwerking op het gebied van nucleaire afschrikking erbij komt. Dus bovenop de NAVO. Dus daarin lees je de angst om ook maar één klein dingetje te verstoren bij Donald Trump. En dat is natuurlijk een groot probleem. Als je het hebt over Europese strategische autonomie. Dat we nog steeds de Amerikanen blijven pleasen. Die tijd is voorbij, maar die memo is nog niet aangekomen in de Europese hoofdstad.
15: Nou, en in Duitsland helemaal niet. Dat vinden ze echt een te grote, gevaarlijke stap. Die zijn natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland opgebouwd met Marshallhulp. En die hele Amerikaanse band, daar kunnen ze nog helemaal niet los van.
12: Dat is gewoon, dat kan nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg. Onder alle druk die er nu is.
15: Ja, je ziet er wel verschuivingen in. Maar Merz probeert toch steeds weer vriendjes te blijven met Trump.
12: Ja.
8: Bureau Buitenland. Leila Frank.
12: U luistert naar de zomertafel van Bureau Buitenland. En vandaag bespreek ik de Duits-Franse as in Europa. Dat doe ik met Marja Verburg, verbonden aan het Duitsland Instituut. En journalist Stefan de Vries, die ruim 20 jaar correspondent was in Frankrijk. We hebben het net over verschillen tussen beide landen. Er is één hele grote duidelijke overeenkomst. En dat is de onmiskenbare opkomst van radicaal rechts. Ja. Alternatief voor Duitsland en Rassemblement National in Frankrijk. Allebei stevenen ze af op winst in de peilingen op dit moment, zeg ik daarbij. Er wordt ook al voorgesorteerd op de mogelijke winst van de partijen. In ieder geval de partij van Le Pen. Stefan, hoe doet Macron dat?
14: Ja, door nu nog allerlei sleutelposities weg te geven aan vrienden, of in ieder geval mensen die nog in zijn straatje denken. Tegelijkertijd, ja, je zegt opkomst, maar we moeten niet vergeten dat Rassemblement National, eerst het Front National, ja, Jean-Marie Le Pen, werd voor het eerst gekozen in het Franse parlement in 1956. Dus sinds 1956 is die opmars al aan de gang. Sinds het begin van deze eeuw probeert zijn dochter Marine Le Pen het imago te veranderen als een salonveege partij. Nou, dat is behoorlijk goed gelukt. Eigenlijk zoals in alle Europese landen. Dus het is niet iets typisch Frans. Mm. Je ziet ook dat heel veel vroeger conservatieve partijen de taal hebben overgenomen van extreemrechtspartijen. Dus het is een typisch Europees fenomeen. En nu zijn we aangekomen op een moment waarop die extreemrechtse partijen de meerderheid kunnen winnen. En in Frankrijk betekent de meerderheid eigenlijk gewoon de absolute macht. Ja. En in dit geval het presidentschap. In april zijn de verkiezingen. En inderdaad, als Marine Le Pen mee zou doen, er is nog een kleine onzekerheid, dan is de kans behoorlijk aanwezig dat zij in ieder geval de eerste ronde glansrijk zal winnen. In Frankrijk zijn er twee rondes en naar de tweede gaan de twee grootste gaan door. Dan krijg je traditiegetrouw in Frankrijk, als er dan een kandidaat is die een gevaar zou kunnen vormen voor het land, zoals Jean-Marie Le Pen in 2002. Mm-hmm. Dan krijg je een soort volksbeweging. Dus dan gaan mensen zich verenigen om toch maar te stemmen op die andere kandidaat. Eventueel met knijpers in de neus, ook al is dat je het politieke tegenstander, om maar te zorgen dat extreem rechts niet wint. Nou, dat noemen ze de Front Républicain. Dat heeft jarenlang gefunctioneerd, maar je ziet eigenlijk dat helemaal afgebrokkeld is. Dus de kans is heel groot dat Marine Le Pen volgend jaar dus inderdaad president wordt. En als zij het niet wordt, kan het een extreem linkse kandidaat zijn, Jean-Luc Mélenchon. Het is nog ver weg, 9 maanden. Kan nog een heel kind maken in die tijd. Maar dit is nu een hypothese die best wel reëel is. We hebben het er vast nog wel over de komende maanden. Het kan ook weer veranderen. Maar de kans dat Frankrijk, dus het op twee na grootste land van de Europese Unie, geleid gaat worden door een extreemrechtse, bijna totalitaire president. Ja, die is heel groot.
12: Ja, Marja, is Merz zich daar al op aan het voorbereiden?
15: Nou, daar zijn ze in Duitsland heel bang voor. Ja, zeker. Ik bedoel, ze hebben hun handen vol aan hun eigen rechtsextremistische partij. Maar dit wordt echt gezien als een nachtmerrie. Merz die heeft vorige week gezegd op die top van wij strekken onze hand uit wie er ook gaat regeren. Wij vinden Frankrijk heel belangrijk. Maar het wordt natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als daar een nationalistische politicus zit die zich niks van Europa aantrekt, terwijl Duitsland dat heel erg belangrijk vindt. En dan krijg je ook vragen als moeten we dan nog informatie met zo'n regering uitwisselen? Op welke fronten kunnen we nog samenwerken? Hoe ziet zo'n politieke samenwerking eruit? De hoop is dat het zoiets wordt als Meloni, die dan wat pragmatischer wordt en waar je dan wel op belangrijke punten mee kan samenwerken. Maar nou ja, ik vraag me af of dat zo is.
12: Maar wat is dan het grote angstbeeld in Duitsland? Als ze
15: Frankrijk als partner kwijt zijn. En dan is dus de Europese motor er ook niet meer.
12: Ja.
15: Ja.
12: Kan Merz dan die Frans-Duitse motor op enig niveau draaiende houden? Hè? Stel dat Le Pen aan de knop komt.
15: Nou, dan wordt het heel ingewikkeld. Omdat Merz ook niet zo'n heel erg strategisch denkende en handige politicus is. Dus dat is niet iemand die, hij zegt voortdurend dingen waarbij die mensen tegen zich in het harnas jaagt. In zijn eigen land is die echt mateloos impopulair. Hij is eigenlijk de impopulairste regering die Duitsland toch ongeveer gehad heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik vraag me dat zeer af.
12: Ja. Ja. Ondertussen zit Le Pen zelf helemaal niet te wachten op een samenwerking met het AfD in Europa.
0: Il est temps d'acter la rupture, voilà, avec ce mouvement qui n'est pas dirigé et manifestement qui subit l'emprise de groupements radicaux en son sein.
12: Ja, dat is Marine Le Pen. Die zegt het is tijd om te breken met deze beweging. Dan bedoelt ze het AfD. Die kent geen leiderschap, staat onder invloed van radicale facties. Vaak worden deze partijen op één hoop gegooid, hè, Stefan? Maar Le Pen trekt hier wel een duidelijke grens. Is dat overtuiging of is dit politiek opportunisme? Of hoe luister je?
14: Dit is puur opportunistisch. Ja. Ze moet wel, want ze wil niet geassocieerd worden met nazi's. Ik denk trouwens dat heel veel van haar kiezers dat best wel jammer zouden vinden. Maar dit terzijde. Nee, ze moet nu wel zeggen, ja, de AfD is niks voor ons. Maar tegelijkertijd, ook binnen de AfD kan een soort beweging ontstaan om het meer, zoals Marine Le Pen heeft gedaan, geaccepteerd te maken. Hè. De extreem rechts doet dan wat water bij de wijn, in ieder geval in de woorden, niet per se in de daden. Dus ja, dat kan. Maar op een gegeven moment kan zij ook denken van ja, het is wel de grootste partij van Duitsland. Eigenlijk hebben we heel veel gemeen. En ja, het waren dan wel nazi's. Maar goed, we hebben wel vaker in Frankrijk, laten we de nazi's, rollen we het tapijt uit. geen probleem. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat je ziet in Europa is dat die populistische partijen, er zijn er heel erg veel, hebben allemaal zo'n 20-25% van de kiezers die ze wel kunnen trekken. Maar ze zijn ook heel goed in internationaal samenwerken. Of in ieder geval Europees samenwerken, vind ik altijd heel ironisch. Als er één groep is in Europa die weet wat het is om Europees samen te werken, dan zijn het de populisten.
15: Ja.
14: Tegelijkertijd,
15: hoewel ze nu wel in twee fracties verspreid zitten precies, in het Europees parlement.
14: Ze worden ook gekenmerkt door natuurlijk heel veel interne ruzies. Trump heeft een deel gesteund, maar eigenlijk zijn ze daar ook niet blij, want Trump is een gevaar voor de natiestaat, voor de soevereiniteit. Ja. Dus wat moet je dan met die steun? De steun van Trump heeft niet gewerkt in Hongarije, eigenlijk ook niet in Slowakije. Dus het is één groot schaakbord van allerlei opportunistische beweegredenen die per week ook weer kunnen verschillen. En als Marine Le Pen inderdaad president wordt, op de dag dat ze haar ambt gaat bekleden, ja, dan komt er ook een pragmatische Le Pen naar boven natuurlijk, die ten eerste met Europa zal moeten gewoon onderhandelen over de enorme staatsschuld. Hoe gaat ze de werkloosheid die maar door het dak vliegt oplossen? De armoede in Frankrijk. Er zijn zoveel problemen in dat land. Ze kan niet zonder Europa.
12: Helder. We zouden nog heel lang door kunnen gaan. Maar ja, dat gaat niet.
15: Oh,
12: want zo meteen
15: jammer.
12: Komt de Tour de France eraan. Ja, het AFD hadden we nog moeten doen. Maar daar kom je gewoon lekker terug, Marja.
15: Sport. Ja, heel graag.
12: Precies. Dank voor dit gesprek en in elk geval voor nu. Historicus Marja Verburg en journalist Stefan de Vries. Wij maken ruimte zometeen na Ster en het NOS Journaal voor Radio Tour de France. Vandaag de tijdrit van Evian Le Bain naar Tunnel Le Bain. Ben jij een kijker, Stefan?
14: Ik heb nog nooit in mijn leven 1 minuut sport gekeken.
12: Lieve help. Nou, luister maar lekker naar 2 uur zo meteen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 2:30.
2: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
3: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vrijdagnacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
28: NPO Radio 1. 2 uur.
29: Goedemiddag, het is zo'n dag waarop je precies weet hoe laat de sterren in de Tour de France optreden. Eén voor één krijgen ze het podium en hoe later in de middag het wordt, hoe hoger we in het algemeen klassement uitkomen. Welkom bij Radio Tour de France op de dag van de individuele tijdrit, waar een meervoudig wereldkampioen al gestart is zojuist. Horen we straks alles over. We beginnen nu met het NOS Journaal, Casper Meijer.
30: In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en daarom kan de brand snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt ook veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt. Ze stappen naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zaten gedupeerde klanten zagen niks terug van hun betaalde voorschotten, zegt economieverslaggever Ruben van Egg.
31: En na het faillissement bleek, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
30: De claimorganisatie richt zijn pijlen op de toezichthouder, ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. Vanaf 22 september geldt er een importverbod op goederen uit door Israël bezette Palestijnse gebieden. Dat schrijft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de ingangsdatum was nog niet bekendgemaakt. De meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een nationaal verbod op de invoer en doorvoer van goederen uit illegale nederzettingen. Het gaat om goederen zoals dadels en avocado's. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte zijn in strijd met het internationaal recht. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kesh Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Het Amerikaanse nieuwsmedium zegt dat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg gaat. Als het klopt, zou het voor het eerst in 13 jaar zijn dat een FBI-directeur naar Rusland gaat. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld tot celstraffen voor de handel in baby's. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. De kinderen werden doorverkocht, voornamelijk aan mensen in Singapore. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat hangt binnenkort camera's op om het rijverbod te handhaven. Het verbod voor vrachtwagens is ingesteld omdat het staal in de Merwedebrug op sommige plekken is verzwakt. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en de man om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. De meeste tickets zijn alweer uitverkocht voor de zomeropening van Paleis Noordeinde. Het is het 10e jaar dat de koning zijn werkpaleis openstelt, met dit jaar speciale aandacht voor de Oranjes en de krijgsmacht. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken.
0: Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde. Het werkpaleis dat mijn vrouw en ik ter beschikking hebben.
8: Een aantal zalen zijn geopend tijdens deze zomeropening. Onder andere de balzaal waar een expositie is ingericht. De Oranjes en de krijgsmacht. En een van de topstukken hier is een bevelhebberstaf. Lutge Brummelaar, u bent chef van het militair huis. Heel erg verbonden, eigenlijk twee handen op één buik met de Oranjes, hè?
11: Nou, absoluut. Wij ondersteunen koning en koningin. Natuurlijk overal waar zij gaan. En zeker op alle militaire onderdelen.
8: Even die bevelhebberstaf, wat houdt die in? Het lijkt een soort knuppel, hè?
11: Het is een staf die je draagt onder je arm en waarmee je aanwijzingen kunt geven. En het is ook een teken dat jij het bevel voert namens, in dit geval Willem van Oranje.
8: Die band tussen de Oranjes en de krijgsmacht, hoe zou u die omschrijven?
11: Nou, ik denk dat die uniek is en die gaat terug van tot het prille begin. En iedere keer als er iets aan de hand is, dan wordt er een roep om een Oranje vanuit de bevolking en vanuit de regering. En dat is eigenlijk het mooie wat je hier ook ziet, dat het een constante waarde in onze maatschappij is.
8: Een paar honderd meter verderop krijgt dat koninklijk gezag een heel andere vorm. Niet een militaire staf, maar een koets. De glazen koets.
13: Ja, de glazen koets die dit jaar 200 jaar bestaat. En de bezoekers zien hem nu staan op denk ik, een meter afstand. En je kunt ongelooflijk goed alle details zien van dit prachtige rijtuig.
8: Hans Veenhuis, u bent de stalmeester hier van de koninklijke stallen.
13: Ja.
8: De gouden koets staat er nog steeds bij.
13: Ja.
8: Terwijl ik dacht dat hij uitgefaseerd was.
13: Nou ja, uitgefaseerd, dat is een hele andere discussie. Maar hij behoort tot onze collectie van rijtuigen.
8: En te wachten op een besluit van de koning of hij hem nog wel of niet ooit gaat gebruiken.
13: Ja, nou, dat is in de toekomst verscholen. In ieder geval staat hij hier in al zijn pracht na de restauratie. Als geschenk van de stad Amsterdam, dat moet ook niet vergeten. Hier in het koetshuis en kunnen de bezoekers hem bewonderen.
0: Ik wens u een inspirerend bezoek.
30: Paleis Noordeinde en de stallen zijn vanaf morgen voor het publiek geopend. Dan nog het weer. Flinke zonnige periode met een vooral aan zee stevige noordwestenwind. Het is 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en ook kans op een buitje. De minima vannacht tussen de 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij dan 18 tot 22 graden.
15: Waar staan ze de opvallendste files, Erwin de Hart?
16: Nou, ze vallen nogal op, want het zijn er heel weinig alles bij elkaar. Twee namelijk, op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 3 kilometer file tussen Knopen de Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Weer door de grenscontroles tussen Knopen het Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check

0: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
0: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
4: De bouwverslimmer.
5: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
3: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
7: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Rustdagen zijn mijn favorieten.
9: Oh ja?
8: Ja. Ik ben eigenlijk een heel lui persoon.
10: Kijk, dat zijn ballen, mensen. Ja. Dat zijn ballen.
9: Een beetje quizzen.
11: Op de rustdag.
9: Op de rustdag.
8: Andries heeft voor ons de meubelen gered vandaag. Hoor. En ik had ook niet anders verwacht.
12: Nee, ik vind dat wel schrikbarend eigenlijk.
13: Ik ben wel benieuwd hoor, wat er gaat gebeuren in die tijd. Dit, want dat zou wel een dag voor Evenepoel moeten zijn.
14: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
9: Goedemiddag, enigszins bijgekomen van de zinderende XL-quiz van gisteren zijn we er alweer voor de vierde dag vanuit het Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Goedemiddag! Ja, het is weer heerlijk gevuld. De tijd tikt weg, nog maar 6 dagen Tour de France te gaan. En vandaag tikt de klok nog wat opvallender dan normaal. Want dit is de dag van de wikkelharde race tegen dat uurwerk. 26 kilometer beuken, ieder voor zich. Joris, heeft er al iemand iets heel bijzonders gedaan?
15: Ja, dat denk ik wel, Henry. Zit een klim van tweede categorie in. Tarling is de snelste aan de finish. Huub Arts heeft het goed gedaan. Die zit daar 28 seconden achter. Daan Holen is lekker snel onderweg. Maar Sebastiaan Timmerman kijkt naar een misschien nog wel snellere kerel onderweg.
16: Nou, het was langzamer bij het eerste tussenpunt van Daan Holen. Ik heb het over de zevenvoudig Italiaanse, tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. Top Ganna onderweg bij het eerste tussenpunt. Een achterstand van 5,9 seconden op Daan Holen.
9: Etappe 16, de enige individuele tijdrit van deze ronde. De live-artiest van vandaag op ons Tourcafé-podium. Die brengt je met haar sound terug naar de tijden van Fausto Coppi en Jacques Anquetil. Maar net zo makkelijk naar die van Alberto Contador of Chris Froome. En ze is ook helemaal van nu. Je kunt dus wegdwalen naar wat je maar wil bij Caro.

0: We kennen haar als de Jordan, we kenden haar ook als Caro Emerald. En nu is het kortweg Caro. Zometeen doet ze oud werk en nieuwe werk van alles wat. Radio Tour de France, op een dag waarop de renners hun beste prestatie leveren in zo'n pak een beet 34 minuten. Elton John doet er precies 3 minuten over en hij blijft nog steeds keihard overeind. Radio Tour de
1: France. Mardi 21 juillet. Sixième étape.
2: Voilà, je n'en peux.
1: Évian-les-Bains. Tournon-les-Bains. De Tour. 26 km.

0: Dat was hij, Elton John, I'm Still Standing. Lekker wat Nederlanders al onderweg. En Sebas, jij rijdt achter Ganna, meervoudig wereldkampioen. Hoe doet hij het?
1: Dat kwam het beste uit inderdaad qua planning. Nou, bij het eerste tussenpunt was Filippo Ganna, de houder van het werelduurrecord. Zevenvoudig Italiaans en tweevoudig wereldkampioen. Dus een paar seconden langzamer dan Daan Hole. Hole rijdt al een stuk hier voor ons. Is op zijn beurt bij het tweede tussenpunt, althans daar was hij, langzamer dan Huub Arts, de Nederlands kampioen. Arts daar de snelste tijd. Hole bijna vijf seconden daarachter op plek twee. Maar Ganna is op stoom gekomen, want hij passeert nu op de top van de Côte Larange. En ik zie een grote gele 1 staan. Tenminste een zwarte 1. Op een gele achtergrond met een prachtig kerkje daarachter. Min 2 stond er ook bij. Kortom, Ganna, snelste tijd bij het tweede tussenpunt. 2 seconden sneller dan de Nederlandse kampioen Huub Arts. En dan heeft hij de enige klim van deze individuele tijdrit. 16e etappe, Ronde van Frankrijk. Vanuit Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains heeft deze Filippo Ganna inmiddels achter zich. En maakt hij zich nu, ja, niet klein, want het is een kolos van een vent. Sympathieke man trouwens. Goeie pistier ook op de baan. Pakte hij de Olympische titel met de ploegenachtervolging in Tokio. Op de weg is hij dus vooral Italiaanse wereldkampioen. Daar miste hij. Greep hij naast de Olympische titel. Ritwinnaar in de Giro. Ritwinnaar in het verleden. Meervoudig in de Vuelta. Maar in de Tour lukte het Ganna nog nooit. Heerlijke sfeer vandaag bij deze individuele tijdrit trouwens. Langs de kant van de weg een internationaal gezelschap. We passeren nu een camper vol met Noorse vlaggen. Veel Denen, ondanks het feit dat Vingegaard uit de Tour is. Veel Britten, veel Nederlanders, veel Fransen. Het is echt een hele gezellige sfeer hier. En heb ik de indruk dat we de Poolse Exas fanclub passeren. Die komt later vanmiddag. Ganna richt zich weer gewoon op de weg voor zich. Die loopt op dit moment lichtjes bergaf. Die Côte Larange, waar die dus net boven kwam, is vanuit de start bijna 10 kilometer lang aan 4,3%. Dat noemt het huidige wielerpeloton vals plat. Maar vooral dat laatste gedeelte loopt toch wel heel erg lastig omhoog. Ganna, die nu snelheden bereikt van tegen de 60 per uur. En daarboven zelfs, want nu begint de weg wel echt te dalen. Moet nog 15 kilometer afleggen. Er komt straks nog 1 tussenpunt aan de finish. Niet de snelste tijd voor de Nederlands kampioen Huub Arts. Wel voor de Brit Joshua Tarling. Arts is binnen, was daar bijna een halve minuut lang. Langzamer dan de Brit, die ploeggenoot is van de man die wij volgen. Van deze Filippo Ganna.
0: Een race tegen de klok dus vandaag. Niet in teamverband, individueel. De tijd ligt niet vandaag, Joris. Het is een dag na de rustdag. Wat voor tijdrit is dit?
2: Een slopende, denk ik. Want als je goed kan tijdrijden, dan ben je groot en sterk. En dan is dit toch een slopend parcours. Kan ik nu zien aan de tronie en aan de laatste meters van Daan Hole, die nu over de streep komt. Die is heel goed gestart. Die heeft zijn race compleet anders ingedeeld dan Arts. Goeie start en uiteindelijk wel 11 seconden langzamer dan Arts. En dus 39 langzamer dan Tarling. Goeie tijdrit Daan Hole, prima tijdrit Arts. Tarling de snelste, maar Ganna komt er onderweg dus aan. Dus het is een slopende tijdrit en dat komt door die klim van tweede categorie aan dik 4% die erin zit. Je moet

0: Heel goed je krachten verdelen. En let op, ik ga even van de bergquote. Dat is Julius van den Berg. Oh. Die, ja, nee, ja, maar dat bedoel ik met veel plezier. Julius van den Berg zegt over de afdaling. Ja. J. van den Berg is dat dus. Ja. Als je grande cojones hebt, dan pak je wat tijd in de afdaling. En dat heeft Tarling precies gedaan. Want daar heeft hij zijn winst geboekt op dit moment op de mannen die net iets minder snel zijn dan hij.
1: Ja, dus je moet lekker kunnen klimmen. Maar je moet dus misschien vooral lekker kunnen dalen.
0: Je moet een ontzettend grote motor hebben. En je moet op een heuvel goed tekeer kunnen gaan. Dat heeft Arts trouwens goed gedaan tot nu toe. Die heeft relatief de snelste klim gereden. En dan moet je dus durven dalen op een tijdritfiets. Dat is nog even wat anders, hè? Tijdritstuurtje, ja. Afdaling, dat is echt durven geblazen. Ja, en je moet gewoon continu dat tempo erop houden. Kijken of Ganna dat sneller gaat doen dan Tarling, die op dit moment de snelste is.
1: Grote favoriet lijkt de man die ook de vorige etappe won, Remco Evenepoel. Natuurlijk een gekend en zeer goed tijdrijder. Die is ook nog even getest, hè? Maar op een iets christelijke tijdstip dan die andere.
0: Ja, dat was om 10:00 gisteravond. En dat moeten we allemaal ook niet heel raar vinden. Hè? Ze worden continu getest, die renners. Dat wordt nu allemaal weer een ding. Maar ja, s'nachts om 2:00 en of 5:00, dat zijn natuurlijk geen tijdstippen. Dat hebben we eergisteren met z'n allen al gezegd. Daar moet aan gewerkt worden. Dat druist in tegen de ethiek. Dat neigt ook naar competitievervalsing. Want je kunt je afvragen, zijn alle mannen uit de top 10 of zoiets, hè? Zijn die allemaal getest? En waarom de een om 2:00 en de ander om 5:00? Dus als je test, is dat prima. Maar doe dat binnen afgesproken tijdstippen en doe dat wat meer uniform, denk ik. Ik denk dat dat wel heel hard nodig is, anders krijg je nog meer scheve gezichten dan er nu al zijn.
2: Jouw eigen tourquiz.
1: Na de XL-versie van gisteren met 25 geweldige teams hier in het Tourcafé gaan we terug naar de orde van de dag met steeds het specialisme van de quizzer die meedoet. Zelf gekozen, op jacht naar eeuwige roem en de tas vol met prijzen, met als pronkstuk natuurlijk dat blinkende kledingstuk waar je zelfs op de catwalk de show mee steelt. Het onvermijdelijke Sonic the Hedgehog blauwe NOS wielershirt 2026. Aanmelden kan nog steeds, want het zou zomaar kunnen dat jouw onderwerp nou precies past bij wat wij nog de komende dagen gaan doen. Doe dat dan even met een mailtje op radiotourquiz@nos.nl of stuur nu een appje op de NPO Luister app. En wie oh wie is dan de quizzer van deze dinsdag?
3: Ik ben Linda Dubbelaar. De Tour de France volg ik al vanaf midden jaren 80. Toen zat ik nog op de basisschool. In 1989 hield ik in een groene multimap een eigen verslag bij. Uit de krant knipte ik dan foto's van Nederlandse wielrenners. Die plakte ik bij de teksten die ik had geschreven. De eerste foto was van Erik Breukink in de gele trui na het winnen van de proloog. Gedurende die tour kon ik nog meer plaatjes inplakken. Het onderwerp van mijn eigen tourquiz is daarom de Nederlanders in de Tour van 1989.
1: Linda Dubbelaar kiest dus voor die prachtige Tour van 1989. En dan de mannen van rood-wit-blauw. We spelen Linda's eigen tourquiz in het volgende uur.
2: Jouw eigen tourquiz.
4: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
2: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
1: Met Filippo Ganna in de afdaling. Is hij op gang, Sebas?
5: Zeker weten, hij kwam dus even moeizaam op gang, maar bovenop de top van die koot had hij dus de snelste tussentijd. En hij is nu aan die Cogunes-afdaling bezig, tenminste de laatste meters daarvan. En ik kan dat wel onderschrijven, dat je daar lef moet hebben, want het zijn veel gevaarlijke knikken. Hij zit op 9 kilometer van het einde, Filippo Ganna. Dat betekent ook dat hij op 1 kilometer rijdt van het derde en laatste tussenpunt, want dat ligt op 8 kilometer. Voor het einde, als je eigenlijk Tonon-les-Bains bereikt. Maar het is een gevaarlijke afdaling, niet een al te brede weg. Je haalt daar echt wel snelheden van 70, 80 kilometer per uur. Het gevaar zit hem in de bochten eigenlijk. Veel blinde bochten waarin je stuurt. En dan kom je er eigenlijk pas tijdens de bocht achter hoe scherp de bocht is. Hij heeft wel een voordeel. Hij ziet namelijk een ploeggenoot voor hem rijden. Ja, dat is natuurlijk geen afgesproken werk. Of ja, misschien ook wel een klein beetje. Maar dat Miał Kwiatkowski voor Ganna is vertrokken is puur toeval. Want in zo'n individuele tijdrit, voor de mensen die dat niet weten, rijden we natuurlijk volgens het omgekeerde klassement. Kwiatkowski gaat dadelijk in de laatste 8 kilometer teruggepakt worden door deze sterke Italiaanse beer Filippo Ganna. Maar die is bij het derde tussenpunt niet meer het snelste. Tweede tussentijd, 5 seconden volgens dit scorebord langzamer bij tussenpunt 3 dan een andere ploeggenoot van hem, dan de Brit Joshua Tarling.
4: In het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
1: Dat is vandaag de artiest die je onder verschillende namen zou kunnen kennen. Caro Emerald was het een tijd geleden. Daarna werd het de Jordan en nu is het kortweg Caro. Dan vraag je je meteen af, om te beginnen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Zijn dat ook allemaal namen die een deel van jouw carrière dan kenmerken?
6: Ja, zo zou je het op zich wel kunnen zien. Als Caro is gewoon mijn naam. Dat ben ik altijd geweest.
1: Carolien, voluit, hè?
6: Ja. Maar ik denk wel dat iedereen mij zo noemt. Caro. Ook mijn vriend bijvoorbeeld. Of mijn vrienden.
1: En wat voor verschillen moet ik dan zien tussen die... ik weet niet of het tijdperken zijn. Dat klinkt helemaal alsof het zo lang is. Maar wat zijn de verschillen?
6: Nou, ik denk dat je sowieso heel goed... Dat de meeste mensen niet weten dat Caro Emerald eigenlijk een collectief is. Dus daar ben ik een onderdeel van geweest. En ik heb daar altijd aan het front gestaan. En de Jordan kenmerkt voor mij een fase waarin ik helemaal wilde wegbreken. Losbreken van alles wat ik deed. Waar ik iets totaal anders wilde doen. En dat ga je vandaag ook horen trouwens. En dat heeft me echt wel teruggebracht naar mijzelf, denk ik.
1: We spraken elkaar vooraf even. Toen zei je dat je het ook best wel spannend vindt. Dat we vandaag krijgen we dus uit al die fases krijgen we iets, hè?
6: Ja, en ik moet zeggen dat zo fijn samenkomt hier. Dat ik ben echt heel blij dat ik dit nu kan laten zien. Want dit is ook wat ik op tour ga doen in oktober. Dan wordt het ook een selectie uit mijn hele repertoire. En dat laat heel erg zien wie ik vandaag ben als artiest, denk ik.
1: Ja. Dus vanaf Caro Emerald naar de Jordan, dat wilde je heel expliciet zelf. Waarom wilde je dat eigenlijk?
6: Ja, ik had gewoon behoefte om iets totaal anders te doen. En ik voelde

0: beginnen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zijn dat ook allemaal namen die een deel van jouw carrière dan kenmerken?
1: Ja, zo zou je het op zich wel kunnen zien. Als Caro is gewoon mijn naam. Dat ben ik altijd geweest.
0: Caroline voluit, hè?
1: Ja. Maar ik denk wel dat iedereen mij zo noemt. Caro. Ook mijn vriend bijvoorbeeld. Of mijn vrienden.
0: En wat voor verschillen moet ik dan zien tussen die... ik weet niet of het tijdperken zijn. Dat klinkt helemaal alsof het zo lang is. Maar wat zijn de verschillen?
1: Nou, ik denk dat je sowieso heel goed... Dat de meeste mensen niet weten dat Caro Emerald eigenlijk een collectief is. Dus daar ben ik een onderdeel van geweest. En ik heb daar altijd aan het front gestaan. En de Jordan kenmerkte voor mij een fase waarin ik... helemaal wilde wegbreken, losbreken van alles wat ik deed. Waar ik iets totaal anders wilde doen. En dat ga je vandaag ook horen, trouwens. En dat heeft me echt wel teruggebracht naar mijzelf, denk ik.
0: We spraken elkaar vooraf even. En toen zei je dat je het ook best wel spannend vindt. Dat we vandaag, krijgen we dus uit al die fases, krijgen we iets, hè?
1: Ja, en ik moet zeggen dat zo fijn samenkomt hier. Dat ik ben echt heel blij dat ik dit nu kan laten zien. Want dit is ook wat ik op tour ga doen in oktober. Dan wordt het ook een selectie uit mijn hele repertoire. En dat laat heel erg zien wie ik vandaag ben als artiest, denk ik.
0: Ja. Dus vanaf Caro Emerald naar de Jordan. Dat wilde je heel expliciet zelf. Waarom wilde je dat eigenlijk?
1: Ja, ik had gewoon behoefte om iets totaal anders te doen. En ik voelde eigenlijk helemaal geen vrijheid om dat te doen. Ik denk dat heel veel artiesten daar op een gegeven moment last van hebben. Dat als je een groot succes hebt, dan houdt het je op een gegeven moment ook een beetje in zijn greep. Want iedere artiest vond ik vooral heel graag dat het publiek blij is. Maar ik ben een muzikant al mijn hele leven en ik wil allerlei dingen doen. Ik kan meer dan dat en dat wilde ik heel graag doen. En zo'n naam geeft echt wel een soort clean slate. Als je jezelf anders noemt. Stel dat jij jezelf morgen een andere naam zou geven. Dan...
0: Lijkt me heel raar.
1: Ja, dit is raar, maar het is ook...
0: En heel eng ook.
1: Stel nou dat ik zeg tegen jou... je droom even je droomleven. Wat zou je nu willen doen wat je eigenlijk niet durft? Je heet anders, je ziet er anders uit. Dat geeft gewoon heel veel ruimte. En dat had ik heel erg nodig.
0: Oftewel, mag ik het vertalen in dat je eigenlijk nog heel veel dingen wilde doen die je daarvoor nog helemaal niet gedaan had? Dus misschien wel bij een soort begin beginnen?
1: Ja, inderdaad. En dit vertaal je heel mooi. En ik heb ook vooral het gevoel dat ik daar ook nog lang niet mee klaar ben. Want ik heb nog zoveel dingen die ik leuk vind. Zoveel genres die ik leuk vind. En wat mij betreft sta ik tot mijn 80ste op het podium. Dus ja.
0: Wat ons betreft ook. We krijgen straks een The Jordan. We krijgen straks een Caro Emerald. We krijgen aan het einde een Caro. Dus dan zijn we helemaal weer bij waar we nu zijn. Maar wat krijgen we dan nu?
1: We krijgen nu een liedje. Een cover. Wat een speciaal liedje is voor mij. Omdat ik dat een tijd in mijn set heb gezongen. In de tijd dat mijn vader kanker had. En het heet Nemekitepa. Dan kunnen jullie vast wel voorstellen waarom me dat destijds zo raakte. En in mijn hoofd zong ik dat gewoon iedere avond voor hem.
0: Wauw. Ja, en het is een...
1: Nu moet ik natuurlijk meteen al huilen voordat ik dat liedje ga zingen. Dat is niet per se de bedoeling.
0: Pak hem even op. Haal even diep adem. Het is een versie in het Engels en het Frans door elkaar, hè?
1: Ja, het is een hele mooie versie van die ik heb leren kennen via Dusty Springfield. Een artiest die ik echt fantastisch vind. En het is een hele mooie mix tussen Frans en Engels. En dat werkt gewoon heel mooi, vind ik.
0: En het is uiteindelijk natuurlijk ook een radiotour klassieker van Jacques Brel. Met live band, Nemekitepa, Caro.

0: Wow. Het is hier best warm, maar daar krijg je het koud van. Dankjewel, Caro, en tot zo. Het is 2:30.
1: NPO Radio 1.
0: Iris Kaspermeijer.
2: Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartmaatschappijen hanteren een grens van 24 uur. De twee piloten worden niet meer ingezet totdat het onderzoek klaar is. En bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd.
0: De files, Annemieke Bosgaard.
3: Vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles duurde er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A29 bij de Volkerakbrug. Richting Rotterdam is de weg weer vrij. Maar ga je richting Bergen-op-Zoom, dan moet je het met 1 rijstrook minder doen. En dat kost je een half uur.
0: De tijdrit. Sebastien, hoe staat het ervoor?
4: Felipe Ganna is binnen en dat heeft hij gedaan. Niet als snelste, dus er komt opnieuw geen toer-etappe-overwinning. Voor Felipe Ganna, voorlopig althans, hè, want dat kan natuurlijk nog de komende dagen. Maar het gebeurt in ieder geval niet in deze individuele tijdrit, waarin Ganna de voorlopig tweede tijd noteert met een achterstand van 4,8 seconden op Joshua Tarling. Wel sneller dan Huub Arts en Daan Hole. En dus is de top 4 aan de finish op dit moment in Tonon Lebain aan het meer van Genève. 1 Joshua Tarling, 2 Felipe Ganna, 3 Nederlands kampioen Huub Arts en op de 4e plaats Daan Hole.
0: Nou, zo weten we al best veel voor onze voorspelronde. Een rustdag gisteren met, en daarop wisselde alleen Lucas van eindwinnaar. En dat moest ook wel, want hij had Jonas Vingegaard voorspeld. Geheel in lijn der verwachting koos hij niet voor Tadej Pogacar, maar ging hij voor Remco Evenepoel. De stand nog even. Sebas, Joris en teamanalisten staan op 5 punten. Lucas en teamverslaggevers daar 2 punten onder op 3. Lucas, die Evenepoel van jou, die staat op 5 minuten achterstand in het algemeen klassement. Nou, die moeten dus nog helemaal goed gemaakt worden om nog even 3 punten voor jou te scoren op de slotdag. Wat denk je? Wat voor hap kan hij daar uithalen vandaag?
5: Ik denk wel dat het lastig wordt. 5 minuten is veel. Ik denk wel dat hij vandaag misschien iets loopt. Maar ik gok op een stuk of 20 seconden. Maar wel 20 seconden sneller dan Tadej Pogacar op 1 in de tijdrit vandaag.
0: Ja, het zou gek zijn als je hem nu niet zou spelen. Hè? Hij moet je nu helpen aan een hele smakpunten.
5: Ja, maar ik heb er alle vertrouwen in, Henry. Dat is,
0: zoals altijd.
5: Het leven is zo mooi. Ja, toch.
0: Precies. Evenepoel is genoteerd. Sebas, jij hebt redelijk wat voorkennis, want je hebt het parcours al helemaal gehad nu. Je weet voor wie dit geschikt is.
4: Ik ga voor Remco Evenepoel. Net achter Ganna gereden. Heel veel Belgen langs de kant. Het is vandaag 21 juli. De Belgische Nationale Feestdag. Er zit een klim in. Een afdaling waar je lef moet hebben. Nou, het is allemaal op het lijf geschreven van de Olympisch kampioen Remco Evenepoel. Dus ik speel de Belg als winnaar van deze individuele tijdrit.
0: Het team van de analisten schuift vandaag naar voren iemand die wel redelijk kon tijdrijden. Oftewel veelvoudig wereld- en Europees kampioen Ellen van Dijk. Ellen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dan heb ik al 2 keer Evenepoel gehad. En je wilde eerder in het spel dan wel eens een keer lekker dwars liggen, voor iemand anders kiezen. Maar ik zou ook zeggen, volg gewoon wat je van plan was te doen. Voor wie ga je?
6: Nou, ik was dus van plan om voor Ganna te gaan. Want
0: dat is heel onverstandig nu.
6: Ja. Ja, maar nu heb ik gehoord dat hij nu al tweede staat. Dus ja, mijn plannetje valt een beetje in duigen. En dan val ik toch maar terug op Evenepoel. Ja, sorry, dan word ik toch ook wel een beetje saai vandaag.
0: Ja, maar ja, goed. Dat is natuurlijk ook wel gewoon echt daarna de topfavoriet, toch? Want wie kunnen het er moeilijk maken, denk je? Ganna dus niet.
6: Nee, nou ja, Tarling staat dus aan de leiding. Ja. Ik was net even tijd aan het opzoeken, die kon ik zo snel nog niet vinden. Maar
0: 34-21 is zijn tijd.
6: 34-21, ja. Oké. Okay, nou, ik heb berekeningen gedaan en ik denk dat de snelste tijd tussen de 33,5 minuut, rond de 33,5 minuut komt ongeveer. Dus ik denk echt nog wel dat er harder wordt gereden dan dat. Ja, dus ja. Dan ga ik toch echt voor Evenepoel. Ik kan er niks aan doen.
0: Hebben we 3 maal Evenepoel. Steven, ik kom bij jou en daar zit een klein...
1: Hey,
0: dan moeten we moeten eerst even een klein verhaaltje vooraf. Want jullie staan met 10 verslaggevers samen met Lucas onderaan. Voorgaande jaren speelde jij alleen mee. En toen ging het vaak toch best wel veel beter. Laten we zeggen dat er nu een soort trouble in paradise is. Want dit zei Jan Kees uit jouw team gisteren. Luister.
7: Het gaat inderdaad niet al te best. En dat is nu ook gewoon teambreed hebben we dat doorgetrokken. Want ik hoorde ook Steven deze week ineens rare dingen zeggen.
0: Rare dingen.
1: Ja.
0: Enig idee waar
1: ik heb het ook gehoord,
0: gaat.
1: Henry.
0: Wat voor rare dingen waren
1: dat? Ja, ik ben meteen verhaal gaan halen. Er is 2 spalten in de verslaggeversgroep. Nee, het blijkt dat Jan Kees het had over de voorspelling voor de etappe naar Markstein. En toen voorspelde ik Arendsman. Nou, dat was helemaal geen rare keuze. Maar ja, het is natuurlijk een beetje pech die dag. En dat wordt dan mij aangerekend door Jan Kees. Dus het is echt, ja, in zo'n derde week lopen de spanningen sowieso snel op. En zo'n voorspellingsspel helpt dan niet mee in het team verslaggevers.
0: Nee, als het niet goed gaat, helpt het niet mee. Dus nu is het aan jou.
1: Nee, maar ja, ik zeg ook tegen Jan Kees. We hebben 3 punten. 2 daarvan heb ik gehaald. Dus waar heb je het over? Dus nee, goed, we hebben nog even een paar dagen om dat te lijmen. Ik ga nu voorspellen. Ik ben blij dat Ellen voor mij zat. En die heeft best wel veel informatie weggegeven. Waaronder dus dat zij voor Evenepoel gaat. Wij moeten punten inlopen. Dus ik ga voor die andere grote favoriet. Ik ga voor Pogacar.
0: Oké, nou dan hoop ik dat we morgen Jan Kees er aan de lijn hebben. Want dan wil ik heel graag weten wat hij daar dan weer van vond.
1: Nou, hij is zijn telefoon kwijt. Wist je dat al?
0: Dat ben jij niet de schuldige van?
1: Nee. Maar hij loopt hier ook ergens rond. En ik heb begrepen dat hij geen telefoon meer heeft. Dus succes met hem aan de lijn krijgen.
0: Dan hoop ik dat we hem zo kunnen bereiken voor waar is die fiets. Maar dat weten we dan over een paar minuten. Pogacar is de voorlaatste in de rij. Joris, heerlijk hè, dat jij gewoon een eenmansteam bent. Geen gezeik met anderen.
8: Jij snapt mij zo goed, je kent me zo goed. Ja, zo ga ik ook door het leven, Henry. En dat bevalt me uitstekend.
0: Ja, en je doet het ook goed in het spel, dus alles klopt daaraan. Wie voorspel jij?
8: Ja, ik heb wel wat foutjes gemaakt natuurlijk. Maar... een beetje opportunistisch geweest in de beginfase. Daar betaal ik nu wel een prijs voor. En daardoor moet ik nu gewoon saai gaan doen. Ik ga voor die Aero-kogel. Ik ga voor die man die gisteren gewonnen heeft. Ik ga voor Evenepoel. Het is verleidelijk hoor, om voor Pogi te kiezen nu. Maar ik ga het toch niet doen, want die Evenepoel heeft goede benen. En het is natuurlijk absoluut de beste ter wereld als hij goede benen heeft op dit onderdeel. En er is trouwens ook nog een dingetje met Arts. Die schijnt te zijn gehinderd in de afdaling. Maar daarover later meer.
0: Ja, daar maak je me nieuwsgierig mee. 4 maal Evenepoel, 1 keer Pogacar. Rien ne va plus.
9: De etappennieuws. Je hoort het hier. Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
9: De Tour.
10: 2026.
11: Radio Tour de France. Stel je aan en dan game. En dan.

0: apete van Rosé en Bruno Mars. Ja, Joris had het over hem. Huub Arts, de Nederlands kampioen tijdrijden, is dus al gefinished. Hij is volle bak gegaan en staat voorlopig op de derde plaats achter Tarling en Ganna, net voor Daan Hole. Hij plofte in het gras en Hancock ving hem op.
1: Ja, het is warm en geeft alles. Dus dan is dat niet zo gek, denk ik, dat je even doorheen zit. Ja.
2: Hoe ben je hem aangevangen? Want je ging als een raket die klim op.
1: Ja, ik was wel blij om te horen met de tussentijd. Maar ik had hem op gevoel ingedeeld. En ik was wel blij met de klim. Ik viel wel een beetje stil naar de top toe. Maar goh, ja, in de afdaling, met de verkenning ging niet echt supergoed. En nu zaten er twee auto's van Astana voor me, die ik in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon helemaal...

0: uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En ja, op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat of die wel remt. En dan ja, geeft hij aan dat ik voorbij kan in de bocht. Moet ik in de exit remmen om niet van mijn lijn af te wijken. En vervolgens rijd ik bijna de berm in omdat je gewoon totaal van slag bent, uit je ritme bent. Nou ja, nou goed, dan gaat het verschil niet hebben gemaakt voor de overwinning of zo. Maar als je hier alles aan doet om een topuitslag neer te zetten. En je hebt die 2 weken naartoe gewerkt en ja, je moet vol remmen omdat er een renner die toch niet meedoet voor een uitslag en dat ook weet, 2 auto's in de afdaling op de weg heeft zitten, dan ja, vind ik echt best wel disrespectvol. Omdat ik weet dat ze dat niet meer opzet doen, maar ja, dat vind ik gewoon echt geen respect.
1: Ja, al dus een toch best wel teleurgestelde Huub Arts en de Astana ploegleider, waar het onder meer om ging hier, die heeft later bij de bussen zijn excuses aangeboden. Maar ja, daar koop je natuurlijk uiteindelijk helemaal niks voor, hè Joris. Het had dus nog beter gekund met Arts.
2: Zo, dat denk ik wel. En ik zag dat kopje bij het interview van Hancock, want ik zie alles. En die zat echt, ja, Huub Arts dan, hè. Die zat buiten gewoon te neergeslagen dat interview te geven. Het is een jonge, een aparte snuiter, dat hebben we al vaker gezegd. Die zijn gevoelens bloot legt en die heel ongepolijst die interviews geeft. En eigenlijk dan ook gewoon precies zegt wat hij voelt en wat hij denkt. En hij zegt ook, ja, ik word vier in de sprint en ik had gedacht dat ik enthousiaster zou zijn. Is een heel grappig, interessante renner. En ik denk dat hij wel een mooie transfer kan gaan maken met zijn goede optreden in deze ronde van Frankrijk. Hij staat aan de finish nu derde. Tarling heeft de snelste tijd. 34 minuten 21. Ganna op 4 seconden. Tweede. Arts derde op 28 seconden. Ja, ik denk dat daar wel 10 af had gekund. Maar ook niet veel meer. Daan Hole, prima hoor. Heel goed gestart. Hij is de snelste man bij het eerste meetpunt. Staat op de vierde plaats op 39 seconden. En zie daar de Tsjech Otruba van Kacharural neemt de 5e plaats in bezit op 1.28. 6 Kwiatkowski op dik 2 minuten. 7 Dylan van Baan op dit moment 2.31. Langzamer dan Tarling. 8 Nicolau. 9 Nijlands. 10 Alaphilippe. En dan bladeren we wat verder. En dan zien we dat ook Marsman en Van den Berg al binnen zijn. Die zijn allebei ruim 4 minuten langzamer dan de snelste man op dit moment aan de finish na 26,1 kilometer. Onderweg nu Van den Broek en Van Dijken. Die gaan binnenkort een tijd neerzetten. En de laatste plaats is op dit moment in handen van Pascal Enkhorn met een achterstand van 5 minuten 38. Dat is niet zorgwekkend, want je mag een kwart verspelen op de winnaar. Dat zal dus een minuut of 8 zeker zijn. Dus dat komt wel goed. Gernalek is nu bezig naar de finish zich aan het reppen. Die was onderweg goed. Hij is gedeeld snelste na 9,7 kilometer. Maar daarna is bij die Fransman van team Total Energie toch wat de klad erin gekomen. Hij moet nu nog 2 kilometer en hij zit inmiddels ruim in de rode cijfers, 40 seconden of zo. Dus die gaat ook achter Arts en ik denk ook achter Hole eindigen in deze tijdrit. En zo komt het langzaam maar zeker op gang. En zo moeten we de middag nog even door. Gaan we ook kijken naar de strijd, vooral om de derde plaats, denk ik. Del Toro Sijksas, daar zit tussen die nummers 3 en 4 25 seconden. En de strijd om de vierde plaats, die van Sijksas dus, is ook leuk. Want Lipovic zit weer 25 seconden achter die Fransman. Tweede staat Evenepoel, hij is de favoriet voor vandaag. Voor de daguitslag. En zijn plaats staat dus niet bepaald op de tocht. Hij heeft 5 minuten achterstand op de ongenaakbare nummer 1, Pogacar. Die dit natuurlijk ook vrij goed zal kunnen. En die gaat echt wel in de top 10 rijden. En die zal volgens verwachting wel wat verliezen op Evenepoel. 20, 30, zoiets. Zo, vage inschatting, we weten het niet. Maar veel meer zal er niet gebeuren. Evenepoel start om 13 over 5. Pogacar om 5:15.
3: Wat is die fiets?
1: De hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag, terwijl we lekker aan een bakje koffie zitten, of als ik hier in de Tourcafé rondkijk, toch vooral frisdrank. Ja, koffietje ook nog wel te zien daar. Welle Velo, waar is die fiets? Jan Kees, waar ben je?
4: Ik zit aan het Lac Léman, oftewel het meer van Genève. Lekker met mijn voeten bungelend in het water. Een prachtige plek natuurlijk, met schitterend uitzicht. Aan de overkant ligt Lausanne en om me heen genoeg mensen die lekker in het water springen, bootjes die varen. Het zijn de welgestelden die hier genieten van hun vrije tijd. En dat is eigenlijk altijd al wel zo geweest. Hè. In het verleden al, zeker in het verleden, kwamen hier de royals, de muzici, schrijvers, beroemdheden als Sarah Bernhardt bijvoorbeeld, die eind 19e, begin 20e eeuw een wereldberoemd actrice was. Française met een Nederlandse moeder trouwens. En ik schud dit nu allemaal zo uit de mouw. Nee hoor. Zo klinkt het misschien, maar heel eerlijk gezegd had ik nog nooit van haar gehoord. Maar die kennisachterstand die heb ik even bijgespijkerd hier in het Palais Lumière. Ook al zo'n prachtig gebouw uit de Belle Époque. Groots. Statig. Vlakbij trouwens waar de renners één voor één van het startpodium rijden voor hun tijdrit. Ik heb niet het idee dat zij oog hebben voor het decor. Maar goed, de rollen zijn hier duidelijk verdeeld. Ik ben wel naar binnen geweest in het Palais Lumière. Toepasselijke plek trouwens, want het is ongeveer even oud als de Tour de France. En dus gebouwd in de tijd dat Sarah Bernhardt een superster was. Ze trad op in Londen, New York, Sint-Petersburg. Een grote tour door Zuid-Amerika, tour door Australië. Echt overal ter wereld kende ze La Divine Sarah, oftewel de goddelijke Sarah. Sarah Bernhardt werd geprezen door en liet zich ook heel graag omringen met andere beroemdheden uit haar tijd, zoals Victor Hugo, Alexandre Dumas of Oscar Wilde, die een gedicht aan haar wijdde. En haar stem is dan weer bewaard gebleven dankzij Thomas Edison. Bij deze expositie wordt ook heel duidelijk dat Bernhardt goed doorhad dat ze een merk was. We zien haar jurken, juwelen, opvallende posters, foto's die suggereren dat ze in een doodskist slaapt. Ja, Bernhardt wist heel goed hoe ze zichzelf moest verkopen. En daar hoorde soms natuurlijk ook een relletje bij. Daar was ze niet vies van. En ze had haar eigen lijfspreuk. Calm mem, zei ze heel vaak. Toch wel, of hoe dan ook. Dat paste echt bij haar instelling. Haar motto was het eigenlijk, maar dat liet ze dan ook weer drukken op haar linnen. Graveren in haar revolver. Ze zette het op kaarten en kalenders die ze natuurlijk weer goed verkocht. Merchandise van La Lettre dus. En dat in een tijd ver voor social media, maar ook ver voor de geboorte van Hollywood. En zelfs, ja echt waar, voordat de eerste tour werd verreden in 1903. En dus de geboorte van de wielerhelden die vanaf die jaren de voorpagina's dan een klein beetje mochten delen met de echte superster van die jaren, Sarah Bernhardt.
5: Vanuit het Tourcafé, beeld en geluid Hilversum.
1: Op ons Tourcafé podium nu live een song die zo'n beetje iedereen in Nederland wel kent, maar ook hele volkstammen in Engeland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Roemenië, Polen en zo kan ik nog even doorgaan. Uit haar jaren als Caro Emerald is hier Caro en liveband A Night Like This.

0: Dankjewel, Caro. A Night Like This. Zometeen nog meer. Tijd over, jongens. Zullen wij nog even gaan buurten in de koers? Joris, hoe is het?
1: Geen nieuws op dit moment, Henry. Nog altijd dezelfde mannen daar op dat scorebord bij de finish in Thonon-les-Bains. Joshua Tarling, die heeft wel een beestachtige tijd neergezet. Door 34 minuten 21. Ganna, een kleine 5 seconden tweede. Arts staat daar trots derde. Ik denk dat hij toch wel weer tevreden kan zijn. Ondanks dat gedoe met Astana in die afdaling. Waarbij hij een beetje benadeeld werd. Derde op 28 seconden. En Daan Holen nog altijd vierde op 39 tellen. Gernalek, goed gestart, staat nu vijfde. Is dus ook binnen op 44 seconden van Joshua Tarling. En de start zojuist van groene truidrager Mats Pedersen. Heel leuk om te zien. Strak in het pak, op een tijdritfiets. Met een heel groot gezet. Klaar om te gaan trappen. En dit gaat niet heel rustig en voorzichtig en nonchalant van start. Die heeft geen heel grote plannen vandaag. De leider in het puntenklassement, Pedersen. Tarling nog aan de leiding. We wachten vooral tot 5:13 als Evenepoel en Pogacar van start gaan.
0: Ja, en wat is er dan bijvoorbeeld in het komende uur te beleven, los van onze eigen leuke dingen als de grabbelton en de quiz? Nou, bijvoorbeeld Mathieu van der Poel gaat straks om even na 3:00 van start in zijn individuele tijdrit. Tot zo.
2: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans, nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
8: Ga naar datacation.nl.
10: NPO Radio 1, 3 uur.
11: Henry Schut.
0: In de tijdrit van de Tour de France rijden het komende uur bijvoorbeeld Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel en ook Luc Plep. De kloppentijd is niet van Filippo Ganna, maar van de Brit Joshua Tarling. Het is even na 3:00 het NOS-journaal met Casper Meijer.
12: Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten tijdens de oefening. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. De mensen in de omgeving kregen een NL-alert.
13: De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De rook ging, die daalde neer in het hartje van het centrum van Roermond. En ja, rook is niet gezond, dus daarvoor hebben we een NL-alert gedaan. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren, zet de mechanische ventilatie uit.
12: Bewoners van het pand konden het gebouw op tijd verlaten. Het pand was recent opgeknapt volgens de veiligheidsregio. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer in Nederland worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die overleed terwijl hij werd gearresteerd. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet, waarna klanten hun geld kwijt waren. De claimorganisatie vindt dat het bedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De website van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Op verschillende pagina's was het gezicht van Marine Le Pen vervangen door andere plaatjes. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat was er dan te zien op de website?
14: Ja, de hacker, of misschien wel hackers, die hebben een soort handtekening achtergelaten. Wat ze hebben gedaan is dat ze de profielfoto van Marine Le Pen, die volgend jaar de presidentskandidaat is namens het Rassemblement National, die hebben ze vervangen door een afbeelding, een tekening eigenlijk van een kat die gewikkeld is in de Marokkaanse en Algerijnse vlag. Dat was wat eerder vanmiddag nog te zien op de website, maar inmiddels is de foto weer vervangen door het gezicht van Marine Le Pen zelf.
12: Ja, ik zag het net ook niet meer. Wat zegt de Rassemblement National over deze hack?
14: Inmiddels hebben ze het bevestigd dat er is ingebroken, zoals ze het zelf zeggen, op hun website. En dat ze daarom aangifte hebben gedaan. Wat ze ontkennen is dat er sprake zou zijn van een datalek, dat er persoonlijke gegevens bij deze hack zijn gestolen. De Franse krant Le Parisien die zet daar wel vraagtekens bij, omdat hackers online op fora data zouden hebben aangeboden. Die is door de krant ook ingezien. En het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals ID-kaarten, paspoorten en ook BSN-nummers van kandidaten en partijfunctionarissen. Nou ja, de partij die vertelt vooralsnog een ander verhaal, dus dat is nog een beetje een vraagteken waar dat zit.
12: En je zei het net al, zij wordt de presidentskandidaat namens haar partij. Twee weken geleden maakte Marine Le Pen dat bekend. Zou dit daarmee te maken kunnen hebben, denk je?
14: Dat zou ermee te maken kunnen hebben, maar we weten niet wat er precies is gebeurd en wie ook precies de hacker of hackers zijn hier achter zitten. Maar wat je wel merkt is dat er is eerder ook de site van een andere partij die zich kandidaat hebben gesteld voor de presidentsverkiezingen. La France Insoumise is ook gehackt een paar maanden geleden. Het zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. Je merkt ook al wel dat echt wel de verkiezingskoorts al best wel oploopt, terwijl de verkiezingen van de presidentsverkiezingen pas eind april volgend jaar zijn. Mm-hmm. Dus het zou heel goed kunnen dat het mee te maken heeft, maar dat weten we vooralsnog niet.
12: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Swiss werd door andere bemanningsleden gewaarschuwd dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst niet meer drinken, maar veel luchtvaartmaatschappijen hanteren een grens van 24 uur. De twee piloten worden niet meer ingezet totdat het onderzoek klaar is. Het is bijna 3:05. Het weer nog. Periode met flink veel zon. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het

0: 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. De minima vannacht tussen de 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen en het wordt dan 18 tot 22 graden.
1: Annemieke Boschaak bij de ANWB. Waar staan ze?
2: Nou, onder andere op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, gebeurde eerder een ongeluk bij de Volkerakbrug. De weg is weer vrij, maar reken nog op 50 minuten extra reistijd.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Het ging al best wel hard in de race tegen de klok. De individuele tijdrit van meervoudig wereldkampioen tijdrijder Filippo Ganna legde het af tegen Joshua Tarling. En daarachter wat Nederlanders. Is daar nog verandering in gekomen, Joris?
3: Op dit moment niet. Nederland staat in een soort van fictief landenklassement wel heel goed, hoor. Arts is nu derde, Holen vierde, Van Baarle elfde. Maar die Tarling heeft het beste gedaan in een tijdrit die je moet liggen. En een tijdrit waar je ook klaar voor moet zijn. En dus niet vannacht wakker gelegen moet hebben, zoiets. Tarling leidt, Ganna op 4 seconden tweede, Arts derde op 28 tellen. Onderweg nu een outsider, Bruno Armirey.
2: Op het live podium van het Tourcafé ook dit uur onze tourartiest Karel. En in jouw eigen tourquiz, het onderwerp waar quizzer Linda alles van verzamelde en tot op de dag van vandaag bewaarde in haar multomappen, de Nederlanders in de Tour van 1989.

0: Kiss. Kiss van Prince. We gaan eventjes naar die andere J van den Berg. Julius van den Berg is al een tijdje geleden gefinished. Leverde hem geen topklassering op. Hoe vond hij eigenlijk zelf dat het ging?
1: Wel lekker op zich, ja. Benen weer een beetje op spanning, hè, naar gisteren.
2: Wat is het voor de tijdrit?
1: Ja, toch wel technisch. Tuurlijk, het begint omhoog. Wat is het? 10 kilometer, 4%. Maar wel gewoon lastig. Ja, ik denk dat het eerlijk gaat zijn tot dat punt. En dan de afdaling moet je goed verkend hebben.
2: Gevaarlijk?
1: Ja, nou ja. In principe is elke afdaling gevaarlijk. En zeker als je hem op de tijdenfiets doet. Maar ja, het is technisch. Dus ook gevaarlijk. Maar,
2: hoe moet je hem dan goed rijden?
1: Ja, het is heel snel. Het is heel snel. Dus in principe... Ik ben niet volle bak naar beneden gedoken. Dus, maar ik denk dat je heel snel naar beneden kan. En daar pak je best wel tijd op. Dus ik denk als je grande cojones hebt vandaag, dan, dan pak je wat tijd.
2: Goed zo. En dan, is, en dan het stuk vanaf, als je beneden bent, naar hier, dan is het vlak? Of is dat niet helemaal vlak?
1: Nee, ja, het is ook een beetje op en neer. Een beetje inderdaad vlak. Maar dan kom je ook weer richting het dorpje hier en dan is het ook weer super technisch. Dus ja, je kan best wel tijd winnen met goede bochten, denk ik, hier vandaag. En nou ja, wat ik zeg, tot die klim is het heel eerlijk en dan moet je durven.
2: En wat is dit voor dag voor jou?
1: Ja, om alle eerlijkheid is het gewoon een goed doorkomen. Op zich is het na een rustdag niet verkeerd, een tijdrit. Het is wel lekker, kan je weer een beetje in het ritme komen en de benen open zetten, zeg maar.
2: En nog, kan je nog iets anders over de omstandigheden zeggen? Hier voel je helemaal geen wind. Hoe is dat op het parcours?
1: Nee, weinig wind. Bijna geen wind. Goede temperatuur. Lekker zonnetje. Hoef niet in te smeren, want je hebt een lang pak aan. Dus nee, op zich helemaal prima vandaag.
0: Ja, dan eventjes naar die andere van den Berg. Want ik zit niet zo heel goed in mijn talen, Joris. Dus kan je dat even vertalen wat die Julius van den Berg daar net zei? Grande cojones.
3: Je moet ballen hebben, dan kun je het in die afdaling. Maar Tim van Dijk heeft inmiddels ook al iets gezegd over die afdaling. Tim van Dijk is een andere Nederlander. Die is net binnen, net als Frank van den Broek. Ik kon even niet op zijn naam komen. Frank van den Broek. En Van Dijk zegt, die afdaling... Dat wordt tricky. En dat doet hij mee op zijn kopman, Remco Evenepoel. En dan gaat vandaag een klassementsrenner winnen, zegt Tim van Dijken. Dat is wel interessant. Er zitten dus 2-3 aspecten in die tijdrit. Klim, 10 kilometer, dan een stukje bovenop en naar beneden. En dat moet je dus echt durven. Daar moet je die grande cojones voor hebben. En dan nog een stuk vlak. Dat is gewoon tijdrijden. En dat is eerlijk, net als die klim. Die klim ligt er niet om. Ik pak even de doorkomst mee nu van die outsider die ik net noemde. Bruno Armirai. En die rijdt bij het eerste tussenpunt, dat is na 4,8 kilometer, halverwege de klim. 8 seconden langzamer dan die supertijd die Daan Holen daar heeft neergezet. Holen is aan de finish nu dus vierde. Maar die heeft daar 8,52 laten noteren. Armirai zit daar achter Ganna en voor Arts en Genalek. Staat daar op de derde plaats nu bij het eerste tussenpunt. Hij moet nog een heel eind rijden natuurlijk. Maar hij laat zien dat hij er zin in heeft. De omgekeerde nummer 13 van Visma Leasebike. Een man die met wat tegenslag aan de ronde begonnen is en altijd op dit soort dagen zich graag wil laten zien. En daar ben ik ook benieuwd naar die gekke Kampenaars. Kampenaars rijdt ook voor Visma Leasebike en kan 2 soorten tijdritten rijden in de Tour de France. Of een super tijdrit, of wat hij ook wel regelmatig doet, dat hij helemaal achterin eindigt. Immers, dan moet hij knechten voor Vingegaard. Maar Vingegaard is er dus nu niet. En wie weet gaat Kampenaars vandaag wel knallen. Gaan we binnenkort zien, want hij staat klaar voor de start. Sebastian. Blijkbaar.
4: En dat betekent dat Mathieu van der Poel dadelijk ook gaat vertrekken. Die al heeft aangegeven dat hij niet voluit zou gaan in deze individuele tijdrit. Want morgen een hele belangrijke etappe op het programma. Een etappe misschien wel gemaakt voor Van der Poel naar Voiron. Ik denk dat we Rick Pluimers dan ook wel weer in aanval gaan zien. En daar rijden wij op dit moment achter met de motor. Eens even kijken, Pluimers 5 minuten exact geleden vertrokken in Evian Lebbe. op het plas, op de Place de la Libération. En dan is het dus meteen klimmen geblazen. Dus ook voor deze 25-jarige Nederlander die in de voetsporen treedt deze weken van zus Ilse. En zijn debuut ook maakt dus in de Ronde van Frankrijk. En Ilse Pluimers deed dat al. Die reed al eens een keer de Tour de France Femme. Nou, Rick Pluimers nu bij de mannen en hij laat zich zien. Al een paar keer in de aanval gezien. Vooral dus in die etappe naar Belfort. Toen hij mee zat in die enorme kopgroep van 57 renners. En zelfs nog even de aanval plaatsen natuurlijk op de Ballon d'Alsace. 23e eindigde hij uiteindelijk in die etappe. Je ziet wel, je merkt wel, je proeft wel dat hij deze tijdrit minder aanvalt dan bijvoorbeeld een specialist als Filippo Ganna, achter wie wij een uur geleden aanreden. Dit is echt het zoeken van je ritme, gaan zitten in de tijdrithouding. Dat zit hij trouwens goed. Pluimers, de benen doen het werk en het bovenlichaam in het zwarte pak gehuld van Tudor, dat ligt helemaal stil in de beugels. Maar dit is eigenlijk net zo'n verhaal als dat we er net hoorden uit de mond van Julius van den Berg. Gewoon rustig doorkomen deze dag. En dan de laatste week in van de Tour. 6 minuten en 21 seconden is Rick Pluimers onderweg. Bezig dus aan de eerste en enige klim.
5: In het Tourcafé.
0: De tourartiest met wie we ja, ook door je hele carrière heen wandelen eigenlijk vanmiddag. Caro Emerald was het ooit, toen de Jordan en nu Caro. En dan komt er ook een nieuw album aan. En met wat je straks allemaal vertelde over de ontwikkeling die je dan doormaakt als artiest, ben ik dan zo benieuwd. Wat zit er dan nog in dat album wat jij dan de laatste, nou wat is het, jaar of twee jaar of zo nog aan jezelf hebt ontdekt of voor het eerst hebt gedaan?
6: In dit album?
0: Ja, het nieuwe album.
6: Jeetje. Ja, dat zit vooral op tekstniveau, denk ik. Ik ben heel erg. Ik ben vooral gaan focussen op mijn eigen teksten schrijven. En dit album. Het heet Returning to Innocence. En het gaat ook over een soort terugkeer naar een soort puurste zelf of zo. En ik denk dat nou ja, aan alle kanten symbolisch is voor waar ik nu sta. En die liedjes gaan heel erg over zelfacceptatie. En ja, loslaten van dingen. En overgeven aan. Het is ook een beetje spiritueel. Dat ga je straks horen. Maar wat je nu gaat horen is een liedje uit mijn vorige album.
0: Ja, dat is nog even een stap terug. Dat wordt dan zometeen de Jordan. Wat heb je dan nog zelf gedaan aan het schrijven van teksten? Want jij maakte ook in je eerste succesvolle dagen ook al zelf teksten, toch?
6: Ja, als Caro Emerald werkte ik binnen een collectief en dan schreven we allemaal. Dus dat moet je zo zien dat iedereen ideeën mag inbrengen. En dat deed ik ook. En ik schreef wel eens wat teksten, maar dat was heel minimaal vergeleken met onze hoofdtekstschrijver Vince Giorgio. Die kwam uit Canada. En die was natuurlijk supergoed in Engels ook. Dus dat was hoe wij werkten. Dus ik was wel gewend om wat teksten te schrijven, maar wat ik nu doe, dat zit veel meer op een persoonlijk level. Dat komt zoveel dichterbij. Dat is heel intuïtief. Als ik in de studio zit en ik schrijf, dan komt het echt uit mijn tenen. En ik denk dat je dat ook nu in deze teksten gaat horen.
0: Het is zo grappig dat jij dus eigenlijk alles in je carrière zo ongeveer in de verkeerde volgorde doet. Het zijn allemaal puzzelstukjes die niet helemaal in de goede volgorde liggen, toch?
6: Ja, meestal gaat het anders, denk ik, bij mensen. Ja, ja ik vind het heel leuk om nu zo'n spannende fase in te gaan, waarbij ik zoveel dingen nog echt nieuw leer, die de meeste mensen al aan het begin leren. Ik heb mezelf in de eerste helft, denk ik, vooral ontwikkeld als performer. En nu maak ik echt dingen. En ik bedenk dingen. En niet alleen het schrijven van de liedjes, maar ook hoe moet het geproduceerd worden? Hoe wil ik het straks op het podium zien? Hoe moet dit album klinken? Dat is zoveel meer echt helemaal het hele proces doorlopen. En dat is voor mij nieuw, ja. En ook echt heel leuk om te doen.
0: En vind je daar nog dingen heel eng aan? Want dat album, vertelde je me straks, ligt al eventjes klaar, maar dat moet nog uitkomen. Wat vind je daar het spannendst aan als hij er straks is?
6: Altijd wel wat mensen ervan gaan zeggen. Maar het is altijd ook, wat ook altijd wel een uitdaging is als je een album hebt gemaakt, en dat heb ik dus met alle albums die ik ooit heb uitgebracht gevoeld, dat ligt al een hele tijd. En dan denk je zelf, ik ben alweer klaar voor een volgend album, zeg maar. Dus ik ben bijvoorbeeld alweer aan het schrijven voor hierna. En deze songs die zijn voor de mensen nog nieuw. Dus ik ga ze straks te gehoor brengen in het, tijdens de tour. En dat wordt weer een hele nieuwe fase van dit album voor mij.
0: Een van die nieuwste liedjes, die komt straks, om het nog even iets verwarrender te maken. Want eerst gaan we nog even een paar jaar terug in de tijd naar Best Damn Day. Caro!

0: Dankjewel, Caro. En tot zo voor nog één laatste nieuw liedje. Je noemde net een naam, Joris. Hoe is het met die man?
1: Ja, Big Bruno Armirijs. Goedemorgen, zeg. Het heeft dus een aardige starttijd en komt nu op de klim boven na 10 kilometer. 26 seconden sneller dan Tarning. Die is daar niet de snelste, maar tegen hem zet ik hem af. Hij heeft die klim dus 36 seconden sneller gereden dan Joshua Tarning. Bruno Armirijs van Visma. Lisebijk gaat keihard, Sebastian.
2: Ja, dat doet hij. Doet hij goed, die Fransman. Ja, wellicht een beetje de domper wegrijden. Het is natuurlijk ook wel een goede tijdrit. Van het uitvallen van Vingegaard. Hij reed vooraan in dat treintje achter Kampenaerts. Toen het misging eergisteren. Eens kijken straks ook aan de tijden van Kampenaerts. Of die dat een beetje van zich af heeft weten te zetten. De 61ste tussentijd bij het eerste punt. Ondertussen voor Rick Pluimers. Die het eerste deel van de klim erop heeft zitten. Dan volgt een wat vlakker gedeelte, waarvan je denkt eigenlijk, nou, ik ben er wel, maar dan komt er nog een uitloper en die weegt nog wel zwaarder door. Dat viel ons er net ook op, achter Filippo Ganna. En die uitloper, daar begint Pluimers bijna aan in de richting van het dorpje Larenge. Ja, geen toptijd natuurlijk aan het begin, dat hadden we ook niet verwacht van deze Nederlander. Nog even over de omstandigheden. Het is onbewolkt en dat blijft het ook de rest van de dag. Er wordt geen regen of onweer voorspeld vandaag. Het is een heerlijke koersdag. 26 graden.

0: een naam, Joris. Hoe is het met die man?
1: Ja, Big Bruno Armirijs. Goedemorgen, zeg. Het heeft dus een aardige starttijd en komt nu op de klim boven na 10 kilometer. 26 seconden sneller dan Tarning. Die is daar niet de snelste, maar tegen hem zet ik hem af. Hij heeft die klim dus 36 seconden sneller gereden dan Joshua Tarning. Bruno Armirijs van Visma. Lisebike gaat keihard, Sebastian.
2: Ja, dat doet hij. Doet hij goed, die Fransman. Ja, wellicht een beetje de domper wegrijden. Het is natuurlijk ook wel een goede tijdrit. Van het uitvallen van Vingegaard. Hij reed vooraan in dat treintje achter Kampenaerts. Toen het misging eergisteren, eens kijken straks ook aan de tijden van Kampenaerts. Of die dat een beetje van zich af heeft weten te zetten. De 61ste tussentijd bij het eerste punt. Ondertussen voor Rick Pluimers. Die het eerste deel van de klim erop heeft zitten. Dan volgt een wat vlakker gedeelte. Waarvan je denkt eigenlijk, nou ik ben er wel. Maar dan komt er nog een uitloper. En die weegt nog wel zwaarder door. Dat viel ons er net ook op. Achter Filippo Ganna. En die uitloper, daar begint Pluimers bijna aan. In de richting van het dorpje Larenge. Ja, geen toptijd natuurlijk aan het begin. Dat hadden we ook niet verwacht van deze Nederlander. Nog even over de omstandigheden. Het is onbewolkt. En dat blijft het ook de rest van de dag. Er wordt geen regen of onweer voorspeld vandaag. Het is een heerlijke koersdag. 26 graden. En een wind die je eigenlijk niet echt merkt, niet echt voelt. Behalve op de top van dat klimmetje in het dorpje Larenge. Op het plateau, eigenlijk net voor het dorpje, om dat dorpje heen. Daar waait de wind komende vanuit het oosten. En daar voel je hem eigenlijk wel waaien. Dat gebied komt Pluimers nu ook langzaam maar zeker. En als ik naar rechts kijk, heb ik dat fantastische uitzicht. Want we zitten al behoorlijk redelijk op hoogte. Het fantastische uitzicht op dat meer van Genève. Op het Lac Léman. Nou, daar kijkt Rick Pluimers niet naar. Die heeft de blik naar voren en naar beneden. Richting de weg en zijn fietscomputer om te kijken of hij de wattage trapt die hij wil hebben. Nu gaat hij weer een bocht door naar links. En dan begint hij aan de laatste kilometers van deze klim. Want hij heeft nog wel even te gaan. Nog zo'n 1200 meter tot de top in Larenge. En dan is hij ook bij het tweede tussenpunt.
3: Het gaat de afgelopen dagen veel over de dopingcontroles die worden uitgevoerd deze Tour de France. En vooral die op wat bijzondere tijdstippen. Visma Leasebike wil graag weten waarom Jonas Vingegaard om 2 uur 's nachts van zijn bed werd gelicht voor zo'n test. De teambaas Richard Plugge zegt dat de ploeg graag meer informatie wil krijgen van de ITA, het internationale testagentschap.
4: Nou, wij willen weten waarom bijvoorbeeld, waarom één renner... kijk, we willen de integriteit van de sport bewaken met die testen. Daar staan wij 100% achter. Sterker nog, ik ben een van de voorvechters en aanjagers geweest van deze procedures. Wij hebben, toen ik voorzitter was van de IGSP, gevraagd om de state-of-the-art anti-doping program zeg maar, te installeren. En uit te zoeken wat dat moet kosten, zodat de teams en de renners dat kunnen bekostigen.
5: De IGSP is de club van ploegen, zeg maar.
4: De club van ploegen, inderdaad. En daarmee, dus als die procedures zo zijn. Alleen, we willen die integriteit van de sport heel graag met elkaar bewaken. Maar daar hoort ook bij dat je, als je iemand uit bed haalt, dat je dat eigenlijk ook met de top 10 zou, de rest van de top 10, op hetzelfde moment zou moeten doen. Want anders wordt de sportintegriteit geraakt. In dat opzicht. Maar als daar goede redenen voor zijn, of dat hebben we gevraagd. Ja, als dat heel goed uit te leggen is waarom dat op deze manier moest. Nou, dan weten we dat ook maar. Dus we willen gewoon graag wat antwoorden.
5: Hebben jullie het gevoel dat dit willekeurig was?
4: Nee, ik heb geen enkel gevoel. Ik weet dat dit volgens de regels van de ITA kan. De hele, vanaf een minuut voor de Tour tot van elke wedstrijd trouwens. Tot het einde van een wedstrijd kunnen ze 24/7 langskomen. En ja, of ze ook bij anderen zijn geweest of niet, dat weet ik ook niet. Hè. Dus dat zijn precies de vragen eigenlijk. Dus ik weet het niet.
5: Er kwam gisteravond aan het einde van de middag, dus niet gisteravond, maar aan het einde van de middag nog het bericht overheen dat de rechtbank van Parijs toestemming voor deze huiszoekingen, noem ik het maar even, heeft gegeven. En dat alleen doet bij ernstige verdenkingen. Wat denk jij dan als je dat hoort?
4: Nou, wat ik net zei, ik weet dat de regels van de ITA, en dat zijn waar wij ons aan moeten houden, die zijn zo dat je 24/7 gecontroleerd kan worden altijd al. Dus ik ben me niet bewust, of ik weet niet eens dat daar andere maatregelen nog voor nodig zijn. Misschien dat de regelgeving in Frankrijk zo is, dat weet ik niet.
5: Het klinkt zo serieus.
4: Ja, maar ik weet niet wie dit zegt, maar het is in ieder geval zo dat...

0: Dat ik niet weet wat de regelgeving in Frankrijk precies is op dit vlak. En ik weet alleen de regelgeving van de ITA. Die is heel duidelijk voor ons. En dat is dat we 24/7 gecontroleerd kunnen worden in elke competitie. Of het in Spanje is, in Frankrijk of whatever. En de landelijke wetgeving hieromtrent. Ja, ik weet niet van 50 landen hoe dat precies in elkaar zit.
1: NPO Radio 1. Het is 3:30. Casper Meijer.
2: Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot die al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd in Nederland. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren weer protesten uit woede over de dood van een man van 43 die overleed tijdens zijn arrestatie zondag. Twee agenten en een omstander zaten op de rug van de man die vergeefs om hulp riep. Kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose.
1: Annemieke Bosgaard, de files.
3: Ja, het begint langzaamaan drukker te worden. Je hebt nu vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum doe je er een kwartier langer over. Dan naar de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Gebeurde eerder een ongeluk voor knooppunt Hellegatsplein. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het mis en daardoor heb je de linkerrijstrook niet meer tot je beschikking. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over.
4: Radio Tour, Grand Bolton.
1: Ik werd al lichtelijk nerveus. Ik dacht, waar blijft die grabbelton nog, Guylaine? Onze dagelijkse nostalgische reis door de geschiedenis van de Tour. Met behulp van de mensen thuis via de NPO Luister-app. Je kan blijven insturen wat je wil horen. Maar natuurlijk ook van de mensen hier in het café. Ik hoor je nog niet op de radio. Ik hoor je wel dwars. Ja, daar ben je.
5: Hallo.
1: Ja, daar ben je.
5: Ja. De mensen hier zagen mij wel. En die hebben mij ook alweer bedolven onder de briefjes met mooie herinneringen. De Amazing Stroopwafels. Die komen natuurlijk met enige regelmaat voorbij. En eigenlijk ook Theo Komen achter op de motor, zegt Sjaak Verkade. Dan hebben we nog Wout van Aert, die Vingegaard op de Otkam naar de overwinning brommert. Weet je die nog?
1: Ja.
5: Zetten
1: we
5: ook in. En hier heb ik er nog één van Willeke en Hans. Waar zijn jullie? Het is jou hoor. Het wordt een soort happy marriage show, hè, op deze manier. Jullie hadden een heel verhaal over onderweg naar Jersey. Wat was het verhaal?
6: Ja, ik denk dat het rond 81, 82 was. In de tijd dat Charles trouwde met Diana. En wij rijden met ons autootje, autoradio aan, middengolf nog, naar wat was het ook weer?
7: Avranches, de camping.
6: Avranches, Saint-Malo. We waren een beetje vroeg. En ineens hoorden we Nederlands op de radio in plaats van Frans. Hoe kan dat nou? En ik ging elke keer het bericht weer terug uit Hilversum. Dat was allemaal nog hoe het liep, weet ik niet. Maar Theo Komen die was ook aanwezig. De legendarische Theo Komen. Hij zag ons, hij zat achter in de auto, een zwaaien. Een aardige man. En op een gegeven moment was het dan dat hij te horen kreeg uit Hilversum. Kom er maar in, Theo. Vertel je verhaal maar. Nou, hij begon een verhaal te vertellen. En wij zagen het gebeuren. Nou, het had niks met de waarheid te maken. maar het klonk goed.
5: Ik heb dit verhaal nog nooit over Theo
1: gehoord. Maar dit
5: gehoord.
1: Is wel een keer...
6: Ja, dan laat het ook maar zo.
1: Ja, maar dit is wel een keer echt het bewijs dat het inderdaad niet altijd helemaal klopte. Want dit zijn twee ooggetuigen.
5: Er kwam ook soms in één keer een tunnel, hè, die er niet stond.
7: Ja, nou ja, ook dat, ja. Ja, dat klopt wel. Nou ja, in ieder geval vanaf die tijd, 81, volgen wij de Tour. Niet met cijfers en alles, maar we vinden het wel heel leuk.
5: Nou, heel mooi. Theo Komen gaat erin.
1: Wat nou als hun briefje eruit komt, wat ga ik dan kiezen?
5: Staat
1: iets uit 81?
5: Jaar al erbij? Ja, 1981.
1: Iets uit 81.
5: Hij staat erbij.
1: Ja. Oké, bij deze genoteerd. Zometeen kwabbelen we voor vandaag. Dus voor morgen eigenlijk nu het resultaat van gisteren. Toen kwam de inzending van Geraldine uit de Ton. Zij wilde heel graag nog eens een kneedstory die haar terug doet denken aan...

0: aan de zomers op de camping in Schorreldam. Ja, de kneedstory, dat was een vaste rubriek in Radio Tour eind jaren 70, begin jaren 80. Het was de dagelijks gesproken column van de man met de bijnaam De Kneed, Gerry Kneteman, man van 10 etappenzegens ook in de Tour. Gisteren was het nog een quizvraag. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, volgens Gerry zelf. We gaan terug naar de zomer van 1979. De Kneed draait een uitstekende Tour de France. Hij wint de proloog en komt 4 dagen voor het einde van de Tour opnieuw als eerste over de streep, maar wordt gedeclasseerd. Hij zou onreglementair gesprint hebben en de Italiaan Parsani hebben gehinderd. Parsani krijgt de etappe en de Kneed aast op revanche. Die komt 2 dagen later al op de atletiekbaan van Auxerre. We horen Heinze Bakker.
1: De mannen zijn inmiddels het stadion al binnengekomen. En ze zijn bezig met de laatste tientallen meters. Kneteman aan de leiding uit de laatste bocht tevoorschijn komen. Bataglin aan zijn wiel. Gaat hij er nog overheen of niet? Nee! Gerry Kneteman wint met een half wiel voorsprong. En Bataglin op de tweede plaats in de sprint geklapt. Nou, dat was een narrow escape. Ook voor mij met deze finishreportage. Maar het was me net op tijd dat ik het voorsprong krijg. Maar Gerry Kneteman heeft wel degelijk deze etappe gewonnen. Met een half wiel voorsprong op Giovanni Bataglin. En nu maar hopen dat de bureaucratie, zoals de Kneteman zelf pleegt te noemen, niet in actie komt vanavond. En dat ze geen aanleiding zullen vinden om hem op te
0: nee, dat gebeurde niet. Een getergde Kneteman zegeviert en dat levert later die dag natuurlijk een heerlijke aflevering op van de Kneedstory. We horen nu Hans Hogendoorn, Koos Postema en daarna de Kneed zelf.
2: NOS Hilversum 1, Radio Tour de France, de Kneedstory.
3: Dat betekent vandaag het verhaal van een winnaar en is op dit moment aan onze microfoon in Auxerre. Ja, namens Radio Tour de France van harte gefeliciteerd.
4: Ik dank u vriendelijk.
3: Ga je gang.
4: De mensen die weten het natuurlijk al, ze hebben het net gehoord. Ik heb vandaag voor de 3e keer, ik zeg met name voor de 3e keer gewonnen in deze Tour. Want ik reken die van eergisteren gewoon erbij. Ik heb al verteld dat ik dus met Italiaan mee geweest was. En die heb ik in de sprint geklopt, dus dat is eigenlijk het... Het optimistische van vandaag. Ik heb eigenlijk nog meer optimistische berichten gehad. Want gisteravond belde Greet me op. En die meldde dat mijn kleine zoon Mannix, die had voor het eerst 2 losse stapjes gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel leuker als dat ik nou win vandaag. Want dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk belangrijker als een etappe in de Tour winnen hoor. Deze overwinning die moet ik ook even opdragen aan onze grote wereldkampioen pianist Teun Eijk. Die nu in het Elisabethgasthuis in Haarlem ligt. En die ligt zijn gedaan natuurlijk te verbijten dat hij dan maar in zijn bedje ligt en wij gezellig op de fiets. Maar Teun, het komt best voor elkaar, jongen. Nog een paar weken en dan ben je er ook vanaf. U denkt natuurlijk dat als deze Tour voorbij is, dat Kneteman met vakantie gaat. Maar niets is minder waar. Want let op, ik zal een klein programmaatje opgeven wat ik dus na deze Tour ga doen. We gaan dus zondag, is het afgelopen zondagavond. Dan rijden we maandagavond in Boksmeer. Dinsdag in Obicht, woensdag in Gaam, donderdag in Wateringen en vrijdag ben ik tot op heden nog vrij. Dus die vrijdag die doet zijn naam eer aan. Dus dan mag ik eindelijk ook eens een keer ademhalen. Maar dat is allemaal voor de financiën natuurlijk. We moeten natuurlijk ook iets op het brood verdienen. Hier in deze Tour verdienen we het brood en in de criteria verdienen we iets erop. En ik ben nu eigenlijk een beetje uitgeluld, moet ik eerlijk vertellen. Want ik heb al zoveel op dit podium ook verteld. Ik ga morgen weer een verhaal van de Kneed maken. Dan finishen we in Parijs en dan komt mijn vrouw over. En dat vind ik ook gezellig, want 3,5 week zo in het peloton hangen, dat is ook niet alles. Maar ik hoop dat ik met dit verhaal niet uw eetlust bedorven heb. Ik zou zeggen, gewoon smakelijk eten, gewoon doorgaan met ademhalen. En tot ziens dan maar weer.
0: De Kneedstory, Gerry Kneteman, wielerheld, orakel, woordkunstenaar, icoon. Hij had het over zijn zoon Marnix. Nou, die zou in 2018 meedoen aan Boer zoekt vrouw. Een van zijn dochters die kennen we heel goed, dat is Roxane, renster, analiste, commentatrice. We hoorden hier de Kneedstory in juli 1979 in de maand van, ja echt, de definitieve doorbraak van de Police. Met, natuurlijk,

0: Roxanne, ja, Roxane, geloof ik niet helemaal letterlijk vernoemd na, maar het heeft zo moeten zijn dat op een dag dat hij een etappe won, Gerry Kneteman, dit dus hoog in de hitlijsten stond. Guilaine?
1: Ja.
0: Ja, even voor morgen nog natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ik ben weer razend nieuwsgierig.
1: Ik ga naar mensen toe die ik als laatste binnen zag komen. Jonge dame, zou u even, jij, de hand in de grappelton willen stoppen? Beetje niet helemaal aan de oppervlakte. Even goed, ja.
0: En hoe heet ze en hoe oud is ze?
2: Lotte, en ik ben 13 jaar oud.
0: Kijk.
1: En je houdt van wielrennen?
2: Zeker, om te kijken wel. Niet om te doen. Nee.
1: Niet om te doen. Dat is
0: een belangrijk verschil.
1: Vader doet het.
3: Dat snap ik heel goed. Zekerheid, fanatiek.
1: En wie had het initiatief om hier naartoe te komen?
3: Wij allebei.
1: Ah, kijk.
4: Vorig jaar ook geweest.
1: Oké. Okay. Ja? Wat staat erop, Lotte?
2: Oké. Virtueel geel. Wat staat er?
1: Peter winnen.
2: Peter winnen op de Alpe d'Huez. Ja. Nee, wow, 1983.
1: Ja, dat was ver voor jouw tijd.
2: Ja, zeker, ja.
1: En van wie is het?
2: Sandra van Steen.
1: Sandra van Steen. Nou,
0: dankjewel, morgen. Sandra. Morgen dus in de Grabbelton. Ik denk nieuwe rangen, nieuwe standen, Joris.
5: Oh, die Armin Rai, zeg, die is beestachtig tekeer gegaan. Dat had Tarling natuurlijk al gedaan. Die stond eerste met 34-21. En Armin Rai was onderweg veel sneller op dat tweede punt. Op een klim die hij uiteindelijk flink sneller reed dan Armin Rai. Maar niet zoveel als ik net zei, hoor. Maar het was nog al een verschil. Tarling zat daar ver achter de tijd van de Fransman van Visma Leasebike. Maar hij kwam langzaam maar zeker in de tussentijden terug. En op de finish hield Bruno Armin Rai 7 seconden over. Hij kan nu naar de hot seat, kan daar plaats gaan nemen. 34-14 staat er. Tarling nu dus tweede op 7 seconden. Ganna is nu derde op 11 seconden. Arts vierde, die gaat top 10 rijden, hoor, denk ik, op 34 seconden. En Daan Holen, ook wel een top 10 kandidaat, denk ik. Die staat nu vijfde, 45 seconden achter de snelste tijd. Piano Piano geldt inderdaad voor Mathieu van der Poel. En ook voor Kampenaerts. Het is dus toch weer zo'n dag voor die Belg. En niet een flitsende tijdritdag. Met spelers deed het allemaal, Luc Plep ook. En Sebastian Timmerman ziet hoe het met Rick Pluimers gaat.
6: Ja, die zijn bovenlichaam begint wel wat meer heen en weer te gaan, hoor. Maar is er bijna. Hij heeft Nol Hebben, die badplaats aan het Lac Léman, het meer van Genève. Niet zo heel ver trouwens, hemelsbreed van Evian Lebet inmiddels bereikt. Maar het bovenlichaam dat schudt wat meer heen en weer. Hij heeft hem wel aardig ingedeeld. 61ste tijd toen hij daar passeerde bij het eerste tussenpunt. 42ste tijd toen hij daar passeerde bij het tweede tussenpunt. De 27ste tijd zojuist bij tussenpunt nummer 3. Heeft dus wel op de mensen om hem heen wat tijd goed gemaakt in de afdaling. Maar een bedreiging voor Bruno Armin Rai is deze Rick Pluimers niet. Dat hadden we ook niet verwacht. Uitzicht nu in Tonon Lebet, waar trouwens die straat ook wel behoorlijk smal is. Zo nu en dan. Als je dan aan de kant moet omdat er iemand achterop komt, ja, dan is daar weinig ruimte voor. Maar dat is in dit geval niet het geval. Jasper Stuyven, die achter Pluimers is gestart, gaat hem niet achterhalen. Pluimers trouwens, die denk ik de duurste ploegleiderswagen uit de caravaan achter zich aan heeft rijden. Want hij rijdt wel voor een tonnetje of twee aan kunststof en aluminium op dit moment achter hem aan. Een auto ook van de ploeg met een blauwe sticker. Dat is dan wielerjargon, tourjargon. Dat zijn wagens die normaal niet in de caravaan mee mogen, daaromheen moeten rijden. Maar ja, er zijn maar twee ploegleiderswagens die normaal de caravaan in mogen. Dat is dus vaak flink puzzelen voor een formatie om achter elke renner een wagen te krijgen. En dan krijgen dit soort auto's voor één dag dus ook de kans om mee te rijden. Pluimers draaien, keren, rotonde linksaf. Dan weer een stukje smal, dan weer een stukje stil naar beneden. Dit is de technische slotfase op weg naar Tonon Lebet. Nog 3 kilometer, iets minder dan dat. En dan zit de tijdrit van Pluimers erop. Kan hij gaan herstellen en morgen proberen mee te zitten in de volgende etappe in de richting van Voiron.
7: Vanuit het Tourcafé.
0: We gaan zo luisteren naar een nieuw werk dat je ook al zou kunnen kennen van Caro, want het is op single uitgebracht en afkomstig van het nieuwe album. Even testen of je me hier vandaan ook hoort, Caro. Dat is het geval, hè?
1: Ja.
0: Ja, want het liedje heet I Can't Win. Nou heb je in de sport winnaarsmentaliteit. Mensen die er alles aan doen om te winnen en dan is de rest een verliezer. Waar gaat dit liedje over?
8: Ja, het gaat er dus over dat als je wint, dan
0: heb je vrienden?
8: Dan moet iemand anders ook verliezen. En dat dus eigenlijk ook iets een beetje treurigs is. zeg maar, vind ik. Want winnen is te gek en je kan alleen maar winnen als er mensen verliezen. Maar als er dus mensen verliezen, is het voor hun heel rot.
0: Dus een winnaar met het gevoel ook voor de verliezers erbij.
8: Het is, ja, het is een beetje bittersweet. En zo, het gaat ook over de neiging om dan dus een beetje kleiner te... mezelf kleiner te willen maken.
0: Yes, als winnaar in dit geval dan toch.
8: Als winnaar, ja.
0: I Can't Win, onze tourartiest. Karel.

0: Dankjewel.
1: Caro, dankjewel.
2: Tourquiz.
3: Ja, dat is een bijzondere jouw eigen tourquiz, want die gaan we spelen vanuit het Tourcafé zelf. Het is een Tour de France die heel erg is bijgebleven, zoals dat vaak gebeurt in je tienerjaren. Als je de Tour de France heel nauwkeurig volgt, alles bijhouden. En in het geval van Linda is het ook een onderwerp waarbij ze van alles heeft verzameld en heeft ingeplakt of in multimappen heeft gestopt. Mensen in het Tourcafé, mag ik nu alvast een heel groot applaus, want dit zorgt eigenlijk dat je extra moed moet hebben als je gewoon hier midden in het publiek komt zitten. Voor Linda Dubbelaar. En dus kom ik even tegenover je zitten. Gewoon aan deze picknicktafel, Linda. Ja, hier staan de antwoorden op. Ze zijn heel dichtbij, hè? Maar je ziet ze niet natuurlijk. Alles wat je toen hebt verzameld, heb je dat uiteindelijk ook allemaal bewaard?
4: Ja, ik heb nog gezocht gisteren, maar ik kon het niet meer vinden.
3: Oh, anders had je het nu meegenomen natuurlijk.
4: Ja, ik had het wel meegenomen. Ik kon nog wel mijn map vinden van 88, 89 Feyenoord seizoen. En nog van allerlei muziekverzamelingen waar ik mappen van had bijgehouden. Maar die net niet.
3: Nee, dat is dan misschien een keer voor een andere quiz. Ik zie hier een antwoord tussen staan wat al in je audioberichtje zat van het vorige uur. Dus die krijg je eigenlijk al gratis. Maar die gaan we natuurlijk zometeen gewoon doen. Zullen we maar? Voor dat hele volle pakket, daar komt hij aan. We gaan simpel beginnen. Met Nederlanders in de Tour dus van 1989. Dat is jouw onderwerp. Jouw vraag voor de vierde categorie. Hij zat gisteren ook in de Tourquiz XL. Maar hij mag natuurlijk niet ontbreken in een quiz over dit jaar 1989. Gert-Jan Teunissen won de bolletjestrui onder meer door een heroïsche overwinning op welke, die we nog steeds noemen, Nederlandse berg?
4: De Alpe d'Huez.
3: De Alpe d'Huez brengt jou op de derde categorie. Hé, daar zie ik iets van herkenning. Deze krijg je min of meer cadeau. De Tour begon al gelijk goed voor Nederland. Wie won de proloog en pakte daarmee de eerste gele trui van die Tour de France?
4: Dat was Erik Breukink.
3: Erik Breukink is ook goed. Dat brengt jou al op de tweede categorie. In de stijl van een ronde van de grote quiz van gisteren is dat herken de renner. Luister even mee.
5: Hij gaat een plasje plegen. Dit is echt bluffpoker van de bovenste plank. Op de Isoar. Waar je hersens je oren uitkomen als gebraden kroketten.
6: Als Veuclair dit kan, dan eet ik hier een stuk uit de vuur. Dat ga ik dan even filmen. Maar daarvoorin zitten ze duidelijk te linkerballen.
7: Ik zat er aan te klampen als een dekhengst.
6: Sorry?
7: Ja, zo noemen ze dat in het peloton.
3: Ja, je hoorde hem hier in een ander deel van zijn carrière. Hij reed de Tour de France, je zegt al ja, gelukkig, in de Tour van 1989. Wie was dus de wielrenner van toen en de commentator van wat jaren later bij de NOS?
4: Ja, de koning van Biafra's, Maarten Ducro.
3: Maarten Ducro is ook goed. We gaan al naar de eerste categorie, daar is het koud. Dus als die vraag goed wordt beantwoord, krijg je ook de ijsmuts in jouw tourflitstas. Mathieu Hermans won een etappe in 1989. Luister weer even mee.
8: Steve Bauer zit heel goed, maar Teuvelvliet zit in het wiel bij Steve Bauer. Gaat Teuvelvliet dan voor een verrassing zorgen? Die trekt helemaal naar de linkerkant van de weg. Steve Bauer sprint in het midden. Trekt, maakt nu het gat dicht. Die gaat naar deze etappe winnen. In Blinjak. Hermans gaat helemaal vooraan komen. Mathieu Hermans wint. Danny Blankaart is 2. En dan hebben we nog de man van Chateau Dax. Teuvelvliet is 4. Kelly 5e. Mathieu Hermans wint hier de etappe.
3: Dat was een etappezege. Welke andere, toch enigszins bedenkelijke prestatie zette Hermans ook neer in die Tour? Ik heb misschien nog een aanwijzingje extra, maar ik zie je al knikken.
4: Ik denk dat ik het wel weet. Hij werd laatste in het algemeen in het eindklassement.
3: Hij werd laatste inderdaad. En dat brengt jou bij de laatste berg, die van de buitencategorie. De Nederlandse TVM-ploeg debuteerde in 1989 in de Tour de France. Ja, deze quiz gaat over Nederlanders in de Tour. Zij hadden er 5 maar liefst in de ploeg zitten. Ik hoef ze niet alle 5 te weten hoor.

0: Als je er 2 hebt, dan heb jij alle prijzen binnen.
1: Even kijken, hoor, dat was... Nederlanders natuurlijk. Ja. Jeetje, man.
0: Yes. Er mag geholpen worden, hoor.
1: Jeetje. Oh, man. Was dat niet die... Tol was niet, nee. Hanegraaf ook niet.
0: Wat zei je daar?
1: Hanegraaf.
0: Dat is 1 goed.
1: Even kijken, hoor. Stevenhaag ook niet, Burgers ook niet. Nee, die zat er toen nog niet in. Verder, jeetje. Alles opgeschreven.
0: Weet je wat? Ik zie hier zoveel mensen hoopvol kijken dat dit allemaal goed afloopt.
2: Ja. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt hem, hoor. De volledige tas. En daar zit hij. Nou moet ik het voor het eerst uit mijn hoofd doen. Wat was het ook weer? Help even mensen. Een handklapper, een pen, een keycord, een bluetooth speaker, een strandbal. Wat hadden we nog meer? Een ijsmuts, het NOS wielershirt natuurlijk. Maar vooral, eeuwige roem voor jou. Voor het hier aanwezig zijn sowieso. Dubbele eeuwige roem. Je achternaam zegt het eigenlijk al. In jouw categorie, de Nederlanders in de Tour van 1989. Ik kom ze zo brengen, de prijzen. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel allemaal.
2: En voor wie nou thuis lekker zat mee te quizzen, Rob Kleinsman, Peter Pieters, Eddy Schuren en Jan Simons. Ja, wie maakt die moeilijke vragen ook, mensen? We zijn zo terug.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
9: De bouwverslimmers.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
11: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
12: Een goed plan is 1 ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
16: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
16: Ga naar datacation.nl.
19: NPO Radio 1, 4 uur.
20: Eigenlijk is het de kunst van het zo snel mogelijk volledig afzien, dat tijdrijden. En aan de grimassen van de renners te zien doen ze dat vol verve en overtuiging. De top 10 moet nog starten, net als Tijmen Arendsman, die we over een minuut of 20 in actie zien komen. Ook hier in het Tourcafé. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer.
21: Vanaf 22 september geldt er een importverbod op goederen uit door Israël bezette gebieden. Dat schrijft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de ingangsdatum was nog niet bekendgemaakt. De meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een nationaal verbod op de invoer en doorvoer van goederen uit illegale nederzettingen, zoals dadels en avocado's. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en de Golanhoogte zijn in strijd met het internationaal recht. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. Maar het aantal doden en vermisten blijft volgens de organisatie op een alarmerend niveau. De website van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National was vanochtend gehackt. Op verschillende pagina's was het gezicht van Marine Le Pen vervangen door andere plaatjes. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens van partijleden buitgemaakt, vertelt correspondent Saskia Houtduin.
22: Inmiddels hebben ze het bevestigd dat er is ingebroken, zoals ze het zelf zeggen, op hun website. En dat ze daarom aangifte hebben gedaan. Wat ze ontkennen is dat er sprake zou zijn van een datalek. Dat er persoonlijke gegevens bij deze hack zijn gestolen. De Franse krant Le Parisien die zet daar wel vraagtekens bij. Omdat hackers online op fora data zouden hebben aangeboden. Die is door de krant ook ingezien. En het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals ID-kaarten, paspoorten. En ook BSN-nummers van kandidaten en partijfunctionarissen. Nou ja, de partij die vertelt vooralsnog een ander verhaal, dus dat is nog een beetje een vraagteken hoe dat zit.
21: Het is niet duidelijk wie er achter de hek bij Rassemblement National zit. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer bij de Britse kust vandaan een schietoefening gehouden. Kort daarvoor waarschuwde het een Brits patrouilleschip dat in de buurt was om afstand te houden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in de internationale wateren. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren weer protesten uit woede over de dood van een man van 43... die overleed tijdens een arrestatie op zondag. Twee agenten en een omstander zaten op de rug van de man die vergeefs om hulp riep. Kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. De Turkse oppositiepoliticus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Hij werd 2 maanden geleden afgezet als leider van de CHP en breekt nu helemaal met de partij. Özel sprak in het parlement van een pijnlijk maar onvermijdelijk afscheid. Het is onduidelijk hoeveel CHP-parlementsleden zullen overstappen. Özel wil er met afstand de grootste oppositiepartij van maken. Politieke tegenstanders van president Erdogan hebben al jaren te maken met vervolging en intimidatie. De afzetting van Özel was volgens mensenrechtenorganisaties ook politiek gemotiveerd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonne-energie werkt. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. In het voertuig zit onder meer een AED en een mobiel röntgenapparaat. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp op sommige plekken niet vanzelfsprekend is. Hulporganisaties als AMREF hebben wel interesse.
0: Ja, de afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. Amref werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
21: De ambulance maakte al korte proef.

0: proefritjes in Nederland, maar gaat nu naar Kenia voor de echte test. Dan nog het weer. Flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minimaal vannacht tussen de 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen en het wordt 18 tot 22 graden.
1: Kasper, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De spits die komt langzaam op gang. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum duurde er 25 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. De weg is weer vrij, maar daardoor heb je nog 40 minuten op onthoud. En tot slot op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Het is een symfonie van pure kracht en aerodynamica. En dan is er natuurlijk die ene vijand, hè, de tijd. Wie beheerst, of misschien beter gezegd, trotseert al die elementen het best. Want we hebben er al een paar goed stuks zien gaan, hè, Joris.
9: Zeker. Armin Rai beheerst het tot nu toe het beste. 34-14 voor hem, snelste tijd op dit moment. Tijmen Arendsman gaat over een dik kwartier van start. En McNulty, een helper van Pogacar, een Amerikaan, is tijdens de verkenning ten val gekomen. Aangereden door een auto. Eens kijken of die om 10:50 ook van start kan gaan.
1: Ja, dat moeten we nog even afwachten. Goed, als iemand weet hoe dat voelt met zo'n tijdrit. Die verzuring, die strijd. Maar vooral ook dat gevoel van winnen. Dan is het wel de vrouw naast mij, meervoudig wereldkampioen tijdrijden, Ellen van Dijk. En zij kijkt met ons mee in de laatste 2 uur hier in het Tourcafé.

0: is vallen.
1: Is weer opstaan.
0: Afzien.
1: Niet opgeven.
0: Is inhalen.
1: Ingehaald worden.
0: Schelden.
1: Is lachen.
0: Huilen.
1: Afstappen.
0: Winnen.
1: Verliezen.
0: Verrassen.
1: Genieten.
2: Radio Tour de France.
0: Is

0: Lekker plaatje is het hoor. Van begin de jaren 80. Don't Stop Believing van Journey. Stond op het album Escape. Ja, aan de start is er geen ontsnappen aan. Sebas, hoeveelste keer ben je nu bij de start vandaag?
1: Dit is mijn derde keer. Ja, eerst voor Ghana. Toen keerden we terug en toen zijn we achter Vlaarmers aangegaan. En nu ben ik terug bij de start in Evian-les-Bains. Kijk ik naar het startpodium, draai ik me ook nog even om nog één keertje naar het meer van Genève te kijken. De Lac Léman, waar wij gisteren de rustdag hebben doorgebracht. Hotel hier niet zo heel ver vandaan, echt aan het meer. Kan je vertellen, watertemperatuur was heerlijk. Maar er moet gewerkt worden. Ik kijk weer terug naar het podium in Evian-les-Bains, waar trouwens voor de 15e keer een start plaatsvindt van een toeretappe. Voor de 2e keer in deze eeuw, na 2000. Toen begon hier de rit naar Lausanne, 26 jaar geleden. En die werd uiteindelijk gewonnen door Erik Dekker. Het was Dekkers derde ritzege in die ronde van Frankrijk. Staat nu geen Nederlander op het startpodium hier in Evian-les-Bains. Wel Guillaume Martin Guillonnet, die zowel de achternaam van zijn vader als van zijn moeder gebruikt. Ter ere ook van zijn moeder. En hij vertrekt op dit moment voor zijn individuele tijdrit over 26,1 kilometer in deze 16e etappe. Martin dus vertrokken, dan komt dadelijk Thibery, dan Van Geels, Rochardner, Jurgensen. Die moet ook wel op een goede dag een goede tijdrit kunnen rijden. Vauclair, Derek G. En dan om 16 uur 25 en 30 seconden, want de renners die nu vertrekken, vertrekken allemaal nog om de anderhalve minuut, vertrekt Tijmen Arendsman en daar gaan wij dan weer mee achteraan met de motor. Nou, nog geen klassementstress als het ware hier bij de start. Iedere renner neemt rustig plaats in een witte tent. Een soort partytent. Helemaal afgeschermd net achter het startpodium. Om daar dan nog even de verkoeling te hebben. Een beetje warm te rijden. De benen op gang te houden. En dan heel langzaam maar zeker druppelen ze één voor één naar dat startpodium toe. Waar op dit moment Thibery, de Italiaan, gaat plaatsnemen. Joris is Mirai aan de finish nog altijd het snelste. En zijn er onderweg eigenlijk nog bedreigingen voor hem?
2: Aan de finish is hij nog de snelste, Sebastiaan. Met die goede tijd 34 minuten en 14 seconden. 7 seconden sneller dan Tarling. 11 seconden sneller dan Ghana. En 35 sneller dan Arts. Maar onderweg beginnen toch wat kerels nu zich te tonen. Zoals bijvoorbeeld Mattia Cattaneo. Een Italiaan die op het eerste tussenpunt dan nog wel wat achter de tijden zit. Maar dan komt hij in één keer bij tussenpunt 2 op de klim. Na 10 kilometer fietsen, in één keer bang, als eerste door. Mattia Cattaneo, 17 minuut 14. Daar is hij 10 seconden sneller dan Bruno Armirai. De snelste man tot nu toe in de wedstrijd aan de finish. En dan is dat dus wel een goed teken. Maar daarna zal die kerel, die Italiaan, die helper van Remco Evenepoel, zich nog wel even moeten gaan tonen in de afdaling. Die dus een beetje tricky is. Dat is toch wel goed sturen op de tijd in het fietsje. En dat grote powerstuk. Maar hij kan het wel, hè. Kijk eens hoe hij daar dat kantje pakt. Zo, dat is een bocht naar rechts. En daar zit een millimetertje asfalt. En dan allemaal door struikgewas. En hij gaat met de knie over het struikgewas. Het is echt millimeterwerk. Het past precies. Schitterend gereden. Cattaneo, die gaat er vol voor nu in de afdaling. Goed om te zien. En dat is ook goed voor Remco Evenepoel. Het is een soort testcase. Die tricky afdaling waarover Tim van Dijk, een andere helper van die ploeg, dat had voor Evenepoel. De afdaling van Cattaneo nu. Die kijkt wat er mogelijk is en gaat daarbij dan ook nog een heel goede tijd neerzetten. Hij is live gemeten, de Italiaan, op dit moment 7 seconden sneller dan de snelste man aan de finish, dat is Armirai. Maar Cattaneo moet nog een stukje, die heeft nog 13 kilometer staan op de teller en die is er dus nog niet, maar op dit moment live gemeten is hij de snelste.
0: Kijk aan, en die ging als een speer naar beneden nu. Ellen van Dijk, welkom.
3: Dankjewel.
0: Ik kwam hier lekker op de fiets.
3: Ik kwam lekker op de fiets, ja, helemaal in stijl, toch?
0: Iets rustiger tempo wel dan dat,
3: ja,
0: we hier zien.
3: Ik was niet op mijn tijd in de fiets, nee, daar rijd ik niet voor mijn lol op.
0: Ah, het is mooi om te zien dit, hè? En dat is zo belangrijk. Elke bocht, hoe scherper je hem aansnijdt, hoe beter. Daar kun je, ja, wat is het, fracties van secondes pakken.
3: Ja, dit is ongelooflijk. En ik kan me ook voorstellen dat er best wel wat renners nerveus zijn voor deze afdaling. Want je moet alles goed doen in zo'n tijdrit. Elke meter moet kloppen als je de snelste tijd wilt rijden. Ja, en op zulke hoge snelheden is het gewoon moeilijk om die afdaling op die snelheid te verkennen. Dus je komt altijd vermoeider aan in die tijdrit met een hogere snelheid. En dan moet je die bochten exact goed aansnijden. Ja, dat, Dat is echt heel lastig.
0: Is het zo dat als je geen goede tijdrijder bent, dan heb je vandaag een soort extra rustdag? We zagen net Baudin ook gewoon een handje wat high-fiver uitdelen.
3: Ja, die genoten echt van de tijdrit. Ja, er zijn denk ik echt wel renners die er vandaag van kunnen genieten. Maar degenen die voor de winst gaan, die doen vandaag alles behalve genieten.
0: Het lijkt mij zoveel pijn doen. Ik zag even niet welke renner het was, maar daar kwam het nodige uit, zeg maar. Ik kon niet meer alles binnenhouden toen hij over de finish kwam.
3: Ja, nee, natuurlijk. De kunst is om jezelf zoveel mogelijk pijn te doen. Dus eigenlijk moet je continu denken dat je meer pijn aan kan. Kijk, uiteindelijk is het niet zo dat er ooit iemand echt letterlijk dood van zijn fiets af is gevallen. Dus eigenlijk kun je altijd meer dan dat je denkt. Je kunt altijd nog verder gaan dan dat je doet op dat moment. En de kunst is om dat uit jezelf te krijgen. En continu totaal geen zelfmedelijden te hebben, maar vooral te denken van, ik wil meer pijn, ik moet meer afzien, want hoe meer ik afzie, hoe beter het is. En ja, dat is natuurlijk mentaal zo lastig om jezelf in die modus te krijgen.
0: Maar dat vond jij dus lekker?
3: Genieten. Nee, zeker niet. Nee, ik vond zo'n dag natuurlijk ook verschrikkelijk. Dus ik was ook de hele dag zenuwachtig. En ik was ook vooral heel zenuwachtig, omdat ik wist hoeveel pijn het ging doen. En omdat ik ook benieuwd was naar hoeveel pijn ik mezelf op die dag kon doen. En sowieso, alles op zo'n dag moet goed gaan. En je hebt dus een schema van 's ochtends vroeg tot de starttijd. Eigenlijk heb je alles uitgepland voor zo'n dag. En je hoopt maar dat alles goed gaat. En het is gewoon echt zenuwslopend zo'n dag. En ik was ook helemaal kapot na zo'n tijdritdag. En echt niet alleen van die tijdrit, maar gewoon van alle stress en alles wat er omheen bij komt kijken.
0: Ja, ik vind dat wel leuk om, laten we zo meteen maar eens even dat draaiboekje, want er zitten heel veel dingen bij waar wij allemaal niet bij stilstaan. Zo'n draaiboekje maar eens doornemen. Tot aan het cafeïneshot aan toe, wat precies op de seconde ongeveer.
3: Zeker, heel belangrijk. Ja, ja.

0: Lush Life van Zara Larsson. Joris, is Cataneo al binnen?
1: Nee, maar hij zit nog wel op zijn fiets. Hij miste net bijna een bocht in de afdaling. Ik viel al mee hoor, maar ik denk dat hij dacht dat het een 90 graden haarspelbocht was. Zo stuurde hij hem in, maar het bleek een 180 graden bocht te zijn. Dus hij moest die bocht ook weer even uitsturen en dan opnieuw insturen. Daarmee heeft hij niet heel veel tijd verloren hoor. Want ook bij het derde tussenpunt, na 18,1 kilometer, is Mattia Cattaneo de snelste. Hij zit daar 8 seconden onder de tijd van Bruno Armirai, die op de eerste plaats staat op de finish met 34-14. Dus dat wordt spannend, dat laatste stukje van Cattaneo. Onderweg nu ook Vos, die doet het niet goed. Jurgensen is net gestart. Vauquelin is misschien wel een kans hebben voor een goede klassering. Maar Vauquelin, Sebastian, zou kunnen worden ingehaald door een ploeggenoot. En dat is tevens een van onze landgenoten, Tijmen Arendsman. En jij ziet hem nu starten.
2: Ja, dat wou ik. Dat wou ik dat ik dat zag. Hij heeft nog 20 seconden, maar waar is Tijmen Arendsman? Hallo, je moet zo starten. Tijmen Arendsman zit denk ik nog in de witte tent. En die kijkt nu eens naar rechts. En de rent nu, ja, hij heeft nog maar 10 seconden. Hij is te laat. Hij gaat te laat komen. Tijmen Arendsman heeft volgens mij niet in de gaten. Of zou hij het expres gedaan hebben? Nu stapt hij die witte tent uit. Er komt ook een jurylid naar hem toe. Je moet starten. Ja, de tijd loopt al voor Tijmen Arendsman. En ja, die is dus een paar seconden te laat. Opmerkelijk. Incident of was dat de man voor hem? Ah, ik laat me... Nee, dat was niet de man voor hem. Nou ja, hij had wel degelijk al moeten vertrekken. Hij maakt nu ook een gebaar naar de ploegleider. Van ja, wat is dit? Tijmen Arendsman is te laat en hij slaat eens even op zijn stuur. Ik had me helemaal niet laten foppen, want de klok die ging weer terug naar nul. En Arendsman werd ook eerst tegengehouden door een ander jurylid nog eventjes 1, 2 seconden. Nou, dit is dan wel een zeer opmerkelijk begin voor Tijmen Arendsman. De Nederlander die 29e staat in het algemeen klassement. Startnummer 82. Niet te laat dus opgeroepen van het bankje. Te laat misschien zelf in de gaten gehad. In ieder geval de medewerkers van de ploeg ook die hem te laat erop hebben gewezen. Er rende dus een jurylid naar hem toe. En uiteindelijk is hij dan nu onderweg. Maar ja, daar heeft hij toch wel zo'n seconde of 20 mee verloren, denk ik.

0: defibrilleert nog eventjes 1, 2 seconden. Nou, dit is dan wel een zeer opmerkelijk begin voor Tijmen Arendsman. De Nederlander die 29e staat in het algemeen klassement. Startnummer 82. Niet te laat dus opgeroepen van het bankje. Te laat misschien zelf in de gaten gehad. In ieder geval de medewerkers van de ploeg ook die hem te laat erop hebben gewezen. Er rende dus een jurylid naar hem toe. En uiteindelijk is hij dan nu onderweg. Maar ja, daar heeft hij toch wel zo'n seconde of 20 mee verloren, denk ik. 15 tot 20 seconden dat hij te laat is vertrokken. Maar hij rijdt nu. En nu proberen terug te komen in die focus. Helemaal aan de linkerkant van de weg. Een beetje tegen die dranghekken aan. Geen wind die je hier voelt. Terwijl we wel naar het oosten rijden. Dus dan zou je de wind tegen moeten hebben. Maar die merk je hier niet. Dat is alleen boven op het plateau. Dus het geval. En Tijmen Arendsman moet nu terug proberen te gaan komen in die focus, in die zone, in die concentratie aan het begin van deze tijdrit. Hij moet in staat kunnen zijn om op een goede dag een goede tijdrit te kunnen rijden. Ja, gezien zijn reactie natuurlijk, baalde hij natuurlijk wel van dat incident aan het begin. Te laat vertrokken voor zijn tijdrit, maar nu dan daadwerkelijk zo'n 1 minuut en 40 seconden onderweg. Tijmen Arendsman.
1: Hoe is het mogelijk,
2: Ellen? Oh ja, dat is echt een nachtmerrie van een tijdrijder.
1: Hoe kan dat?
2: Ja, ik weet het niet. Ik zit net naar zijn starttijd te kijken. Die was 16 uur 25 en 30 seconden.
1: Ja.
2: Ja, misschien dat hij die 30 seconden over het hoofd gezien heeft. Dat hij dacht 15 uur 26. Ja, of er was iets gebeurd voor de start. Iets met zijn fiets wat niet in orde was. Of, er kunnen natuurlijk 1001 redenen zijn waarom iemand te laat is. Maar ja, dit is wel het allerergste. En nu reed hij net door dat starthuisje. Moest hij nog stil gaan staan daar ook. Ja. Terwijl je denkt, ja, mijn tijd loopt al. Dus ja, laat me nu gewoon
1: denken,
2: doorrijden.
1: Laat maar gaan. Ja. Maar je zag hem ook zo'n wegwerpgebaar maken. Dus hij had wel duidelijk enorme zeiking.
2: Ja, en het leek ook wel alsof die meteen niet meer volle bak ging. Dus ik weet niet of dat überhaupt zijn plan was. Maar hoe
1: krijg je het dan weer recht tussen je oren?
2: Dat is wel echt heel moeilijk hoor. Zeker als het bij de start al zo misgaat. Dan denk je echt van ja, laat nu maar zitten. Denk ik. Maar ja, ik weet niet. Ik hoop natuurlijk dat hij er nog voor gaat. Maar ja, je staat al 1-0 achter natuurlijk. Want ja, wat zal die verloren hebben? Toch al wel zo'n 20 seconden,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Terwijl dus hij een goede tijdrijder is.
2: Ja.
1: En dan dit.
2: Ja, hij zou gaan, denk ik, voor de etappewinst. Om daarbij in de buurt te komen. Maar ja, dat is natuurlijk kansloos.
1: Nou, we gaan zien hoe hij het ervan af gaat brengen.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 5:30, het NOS Journaal met Casper Meijer.
7: De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot die al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet duidelijk. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. De brand in een monumentaal pand in het centrum van Roermond is onder controle. Het vuur ontstond waarschijnlijk tijdens werkzaamheden van een schilder aan het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. De omgeving rond het pand was een tijdje afgezet.
1: Casper, dankjewel. Marco Verhoef, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Dat meer van Genève, we zien echt prachtige beelden. Dat is toch wel een lekkere vakantiebestemming, hè?
8: Ja, het is daar prima toeven. Dat is het sowieso op veel plekken in de vakantielanden met veel zon. In het zuiden is het ook warm. Nou goed,

0: Mensen die wat verder weg gaan naar het zuidoosten, maar dan moet je wel naar Roemenië en Bulgarije helemaal. Ja, die treffen dan de zwaardere buien. En wat noordelijker in Europa, richting Denemarken en het zuiden van Zweden. Ja, daar is het gewoon wat wisselvallig, dus er valt wel wat vaker regen en ook wat gematigdere temperaturen. Maar in het algemeen zijn er niet heel veel spectaculaire weerelementen te vinden waar de vakantieganger echt last van heeft.
1: En hier in eigen land?
0: Ja, hier in eigen land schijnt de zon op dit moment. Is het droog, er zijn ook wel wat wolken. Hier en daar eventjes wat verhindering van de zon, dus 20 tot 23 graden. In de loop van de avond neemt de bewolking toe. Komende nacht kan er hier en daar een buitje vallen. En ook morgenochtend is het niet overal droog met vrij veel bewolking. In de middag dan af en toe ook een beetje zon tussendoor. 19 tot 21 graden, matige wind uit het noordwesten. Donderdag dan weer overal droog met zonnige momenten en 19 tot 23 graden. En vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog.
1: Marco, luister even mee.
0: Ik voel me vereerd. Dankjewel.
1: Tot straks. Annemiek, is ook voor jou natuurlijk. Als je niet al te veel file leest, ga
2: ik
1: vertellen.
2: Ik heb nu 250 kilometer file op de teller. Dus ik weet niet of het applaus nog te horen gaat zijn straks. Maar het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. De langste vertraging heb je nu op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor afrit Valkenswaard staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen, 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier extra reistijd.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
5: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.

0: Ja, een bijzondere start was het van Tijmen Arendsman. Namelijk te laat. Sebas, dat gezicht nog steeds op onweer?
1: Ik kijk vooral naar de achterkant van Tijmen Arendsman. Ik kan niet in zijn gezicht kijken. Ik zie wel dat het eerste tussenpunt eraan komt. Arendsman die er net eventjes een tijdje op deze klim met de handen, ja, zeg maar aan de buitenzijde van dat tijdrit stuurde, bij de remgrepen in de buurt aan het klimmen was, nu weer terug in de beugel ligt. Zo bijna halverwege die kort de Laringue richting dat dorpje dus straks. En nu richting dat eerste tussenpunt. Ja, meer dan 10 seconden toch zeker wel verloren, denk ik, met die merkwaardige start. Hier is hij bij dat eerste tussenpunt. En dan noteert hij de derde tijd. 11 seconden maar achter de snelste tijd op dit moment. 8 minuten en 57 seconden voor Tijmen Arendsman. Dus ja, als je dan die merkwaardige start wegrekent en even vergeet, dan heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan. Want hij zit dus dicht op Felix Groschardner, die volgens mij hier de snelste tijd op dit moment op zijn naam heeft staan. Kortom, hij heeft wel de focus, het ritme en de concentratie ervonden, Joris. Kunnen we dan wel stellen gezien deze tussentijd, Tijmen Arendsman.
2: Ja, valt me niks tegen. Ziet er goed uit. Lekker. Goede scherpe tijd. En dat stukje Nederlandse wielen, glorie na 4,8 kilometer, is dus weg. Daar heeft de hele middag Daan Holen gestaan met 8 minuten 52. Maar Groschardner is nu sneller en die heeft 8,46 gereden. 6 seconden sneller dan Holen en 11 seconden sneller dan Arendsman. Die is daar op dit moment derde. Arendsman dus sneller dan Ganna, Cataneo, Armirij en al die anderen. Derek G komt zich daar ook melden in de top 10. Jurgensen ook behoorlijk goed gestart, maar lang niet zo goed als Groschardner en ook niet zo goed als Tijmen Arendsman. Ja, we dachten met z'n allen vanmiddag misschien wel aan een Italiaan, en zeker dat er een Italiaan op de eerste plaats zou komen te staan. En dat zou dan Ganna moeten zijn, maar het is toch altijd Mattia Cattaneo. 34 minuten, 1 seconde, 28 honderdste. 13 seconden sneller dan Bruno Armirij. Die heeft hij uit de hot seat gereden. Tarling nu derde aan de finish. Ganna vierde. En Huub Harts houdt dapper stand in de top 10. Die staat nu op dit moment op de vijfde plaats. Holen is een stukje daarachter. De nummer 6 in de tussenstand.

0: Lover van Stevie Wonder. Ja, Daan Hole, de ploeggenoot van Poli Texas, reed een goede tijdrit. Staat vooralsnog zesde. En hij is dan ook oud-Nederlands kampioen tijdrijden. Dus daar mochten we wel wat van verwachten. Benieuwd hoe hij zijn rit heeft ingedeeld.
1: Hard gestart. En dat moest ook wel. Alleen kon ik het niet helemaal volhouden. En eigenlijk over de toppunt de snelheid er niet echt inbrengen. En toen in de afdaling werd ik eerst opgehouden door een auto. En daarna haalde ik iemand in. En, op zich, dat was een beetje irritant. Maar het is ook niet dat ik daar heel veel tijd verlies. En op het laatste stuk was ik gewoon kapot. En zo hard mogelijk naar de finish gereden.
2: Ben je nou tevreden? Of zeg je van, ik heb er toch ergens, zit nog iets wat ik heb laten liggen?
1: Natuurlijk had ik harder willen rijden, maar ja, het was een tijdrit wat niet per se heel erg op mijn lijf geschreven was. Dus je moest een beetje gokken door proberen zo hard mogelijk op het eerste gedeelte op de klim te rijden. En dan, ik bedoel, als je hem langzamer indeelt, dan rij je ook niet hard genoeg. Dus het was meer een gokje om te kijken of je het kon volhouden en dat was niet gelukt.
2: Heb je de tijdrit nog besproken met Sexas?
1: We hebben hem samen verkend en ik denk dat ik hem zo nog een paar berichtjes stuur.
2: Ja, wat ga je hem sturen? Wat ga je hem voor tips geven?
1: Dat je hard moet fietsen. Nee, dat je hard moet starten, maar wel zorgen dat je iets over hebt om op het stukje wat iets minder snel is, wel gewoon goed door te versnellen. En dan ook zeker over de top.
0: 16:40 was de starttijd van Joris.
3: Brendan McNulty. En het is ook zijn starttijd. Hij gaat dus vertrekken. Sterker nog, hij is vertrokken met op het eerste gezicht geen ernstige verwondingen of zo. Verklaar ik even. Hij is tijdens het warmrijden, tijdens het verkennen van het parcours, in aanraking gekomen met een auto en daarbij gevallen. En er was wat twijfel over het al dan niet starten van de helper van Tadej Pogacar, die Amerikaan. Maar hij is dus gestart en hij is wellicht een kanshebber in een wedstrijd waarin Groschartner ook bij het tweede tussenpunt de snelste is. Daar zet hij 17-13 neer, een halve seconde sneller dan Mattia Cattaneo. En dan is het de vraag, Sebastiaan, wat gaat Tijmen Anesman, de nummer 4 van het eerste tussenpunt, daar doen na 9,7 kilometer?
4: Ja, hij is er nog net niet. Hij is er nog net niet. Nog een paar honderd meter en dan is hij daar aanwezig. Want hij heeft inmiddels een 9 kilometer ruim afgelegd. Tijmen Arendsman in Laringe, dat dorpje op de top. De ploegleiderswagen die veel klaksoneert. En daar reageert dan dat vele publiek op dat hier staat. Maar dat ze klaksoneren is natuurlijk ook om Tijmen Arendsman aan te moedigen in die laatste meters. Richting die top. Nou, daar komt hij. De klok gaat naar 17 minuten en 19 seconden. Derde tussentijd wordt hier aangegeven. 5 seconden achter die tijd van Groschartner. Ik ben benieuwd of dat dadelijk officieel op de computerschermen ook zo is. Want dat valt me wel op. Dat er vaak wel een kleine correctie wordt toegepast. En dat die tijden niet altijd helemaal overeenkomen met wat wij hier zien op die scoreborden. Ja, 5 seconden zie ik nu inderdaad ook officieel. Derde tussentijd op tweede tussenpunt voor Arendsman. Achter Groschartner en Cattaneo. Dus hij is nog in de race, absoluut. En nu kan hij dan gaan rijden op het vlakke gedeelte. Dorpje uit, midden op de weg. Bovenlichaam schudt behoorlijk heen en weer. Witte sokken, hoog richting de schenen. Richting de kuiten natuurlijk, moet ik zeggen. En die ploegleiderswagen daarachter die blijft klaksoneren. En blijft klaksoneren. Nu nog in een gedeelte waar heel veel publiek de hele dag al staat toe te kijken. Weer langs die Noorse camper die ik eerder vandaag ook al beschreef met een stuk of 20 Noorse vlaggen. Hier ook de flankclub van Paul Sijksas die ook gewoon Tijmen Arendsman op dit moment aanmoedigen. En dan gaat hij nu richting de rechterkant van de weg. En dan merk je dat vanaf hier eigenlijk einde van dit plateau, einde van de weilanden links en rechts van de weg. Hier komen wat meer bomen. En dat ook vanaf hier die weg naar beneden begint te lopen. De afdaling gaat beginnen. Nog niet het gevaarlijk gedeelte, maar de snelheid loopt al wel meteen op richting de 1,62 kilometer per uur. Het klimwerk zit erop. De gevaarlijke afdaling gaat zo komen voor Tijmen Arendsman. Derde tijd dus op het tweede tussenpunt. 15 kilometer heeft hij nog te rijden.
0: En dan is die afdaling voor Arendsman ook iets om nog wat op te kunnen pakken? Zit het bij hem meer in de klim?
5: Ik denk meer op het vlakken en de klim. Afdaling is sowieso moeilijk om daar echt tijd goed te maken. Je kan er natuurlijk wel echt tijd verliezen. Maar ik denk niet dat het een renner is.
0: Je kan er niet tijd winnen, maar je kan er wel tijd verliezen.
5: Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar als je echt slechte bochten rijdt, dan verlies je daar echt veel. En dat is natuurlijk hartstikke zonde.
0: Ja. Ja. We hoorden net al het interview met Daan Holen, die Polsek Sas, wat een goede tijdrijder is op zich.
5: Ja, zeker.
0: Die kan dan nog wat gesouffleerd krijgen van let daarop. Buiten het feit hard rijden, die konden wij ook bedenken.
5: Natuurlijk. Alle renners krijgen dus een pacingplan vanuit de ploeg. Dus er zijn experts die zich bezighouden met tijdrijden. En dan krijgen ze precies te horen hoeveel wattage ze over de klim moeten rijden. Hoeveel wattage ze over de laatste 2 kilometer van de klim moeten rijden. Hoeveel in de afdaling en hoeveel in het laatste 9 kilometer vlak. Dus eigenlijk weten ze dat wel. Maar om dan toch even de ervaring van een renner te horen die het al gedaan heeft. Die het echt al heeft meegemaakt. Dat is altijd wel waardevol. Natuurlijk is het voor iedereen anders. Maar die kan soms net wel even tips geven van die bocht moet je al echt uitkijken. Of zoals Daan nu zei. Van ja, je moet niet alles geven op die eerste 7 kilometer. Want die laatste 2 kilometer van die klim. Daar moet je hem echt nog door
0: maar
5: kunnen
0: dat
5: trekken.
0: Lijkt mij best lastig. Want deze tijdrit, in die zin is het ook een lastige. Die begint natuurlijk gelijk met die klim.
5: Ja.
0: En dan moet je natuurlijk wel diep in het rood gaan, maar je moet nog genoeg overhouden ook.

0: Ja, dus daarom maken we eigenlijk als alle mensen in de ploeg die zich met dat tijdrijden bezighouden, die maken de pacing plans voor die mannen. En die weten dan precies van oké, ik moet zoveel wattage trappen over die eerste 10 kilometer. Dus je weet echt wel waar je mee bezig bent. Het is niet dat ze zomaar denken, ik moet hard, maar moet ik nog harder of moet ik nog langzamer? Ze weten precies wat ze worden te trappen.
1: Alles wordt berekend.
0: Ja.
1: Maar in die zin is dus ook je ploegleider en je oortje is belangrijker dan ooit ook met zo'n tijdrit. Om alles door te krijgen.
0: Ja, op zich wel. Maar tegelijkertijd kun je dus zelf op je wattagemeter zien welk vermogen je rijdt. En dat kan de ploegleider in de auto niet zien. Dus dat moet je wel echt zelf controleren. De ploegleider in de auto gaat niet zeggen hoeveel wattage jij moet trappen. Die kan je aanmoedigen en technische aanwijzingen geven, maar niets over het pacingplan zelf, omdat hij die informatie in de auto niet heeft.
1: En de tijden van je concurrenten, die kunnen ze wel doorgeven.
0: Ook dat, maar ja, dat helpt niet altijd. Tenminste, persoonlijk vond ik dat nooit fijn, want je moet echt wel in je eigen zone zitten en in je eigen focus. En het hielp mij nooit om te weten wat anderen deden, want ik ging het maximaal uit mezelf halen. En wat iemand anders dan doet, dat haalde mij alleen maar uit mijn eigen focus.

0: Cloud met Leila. Sebastian, met Arendsman richting derde tijdmeting.
1: Jazeker, en hij heeft een geweldige afdaling gereden hoor. Tenminste, zo oogde het echt. Vol risico, vol overgave. Zo nu en dan even met de arm in die beugel. Vooral toch met die handen aan de zijkanten. Met die gevaarlijke knikken. En dan is het maar hopen dat je goed door die bocht heen raast. En tussendoor even bijtrappen. Ik heb in ieder geval gezien dat wij op de motor de 91 km per uur weer eventjes hadden aangetikt. Ondanks al die kort na elkaar volgende bochten. En nu is hij onderweg naar het derde tussenpunt. Het laatste tussenpunt voor de finishlijn. Catania 25.06. Hier komt Tijmen Arendsman 25.07. 71-honderdste van een seconde is hij maar langzamer dan de Italiaan. 71-honderdste van een seconde. Ja, dan moet je niet terugdenken op dit moment aan die gekke start. Die start die hij te laat heeft genomen. Hij zit zo dicht op die Italiaan en hij gaat volle pond. Hij geeft echt alles. Het bovenlichaam gaat meer en meer heen en weer. De knieën ietsje meer naar buiten toe. Nu weer de blik naar beneden en echt proberen dat bovenlichaam zo stil mogelijk te houden. Hij maalt een heel groot verzet rond Tijmen Arendsman aan de linkerkant van de nu nog mooie brede tweebaansweg. Dat gaat dadelijk dus wel veranderen in de slotfase als we echt binnengekomen zijn in de bebouwde kom van Tonnel Lebert. Hij heeft Derek G, de Canadees. Deze kampioen die voor hem is gestart, trouwens nog niet in beeld volgens mij. Alhoewel daar in de verte zie ik wel de remlichten van een ploegleiderswagen. Dat zou wellicht G kunnen zijn. Hoe dan ook, Arendsman nu aan de rechterkant van de weg van deze mooie tweebaansweg. De ploegleider is voorlopig even gestopt met klaksoneren om hem aan te moedigen. Rijdt nu weer eventjes naar hem toe. 7 kilometer, Joris, heeft hij nog te rijden. Tijmen Arendsman.
2: Wat is dat knap zeg. Het is bijzonder. Knap. We hebben het even uitgerekend met de beelden. Goed teruggekeken. Hij heeft dik 10 seconden verloren door die gemiste start van hem. En hij gaat straks ongetwijfeld aan Han Kok uitleggen wat er nou gebeurde bij de start van de tijdrit van Tijmen Arendsman. Dus 10 seconden door het gootsteentje zien verdwijnen. En dan toch bij het derde tussenpunt. Nagenoeg gelijk met de snelste man daar. Mattia Cattaneo. Cattaneo rijdt een eindtijd van 34 minuten en 1 seconde. Arendsman moet nog een stukje om dan te laten zien wat hij daar kan. Arts staat nu vijfde. En ik riep al heel hard, dat wordt top 10. Kan lastig worden, hè? Want Arendsman gaat hard. Grosschartner gaat goed. Jurgensen is prima bezig. Castrillo is aan het verrassen onderweg. En dan komen al de grote kanonnen ook nog. Maar Arendsman is prima op het derde tussenpunt. En moet die lijn nu doortrekken. Moet die woede omzetten in een heel goed eindshot. God, Sebastiaan.
1: Ja, hij is nu begonnen aan de laatste 6 kilometer. En hij ziet inmiddels de ploegleiderswagen van Kevin Vauclair. En die is gestart niet alleen voor Arendsman, maar ook voor Derek G. En dat is natuurlijk de Franse ploeggenoot van Tijmen Arendsman. En toen ik dat zag, schoot me weer wat te binnen. Wij arriveerden terug bij de start. Een 15, 20 minuten, denk ik zo'n beetje, voordat Arendsman moest rijden. Het zal iets minder zijn geweest. Zowel Arendsman als Vauclair was in ieder geval al wel bij die witte partytent waar de renners kunnen wachten. En toen zag ik één van de twee, maar ik kon vanaf de afstand niet goed zien wie van de twee het was. Zag ik wel met het tijdritpak aan de bovenkant een beetje open en met de medewerker van de ploeg een beetje rommelen volgens mij aan de communicatie. Dat zou natuurlijk ook nog een reden kunnen zijn geweest als dat inderdaad bij Arendsman was van die gemiste start aan het einde. Schoot me net weer te binnen. Hoe dan ook, Tijmen Arendsman in de buitenwijken van Tonnel. Aanremmen op dit moment voor een gevaarlijke terugdraaiende bocht naar links. Maar die heeft hem natuurlijk ook gewoon verkend. Die is hij nu goed doorgekomen. Hij ziet de ploegleiderswagen van Vauclair rijden. Die gaat nu aan de kant. Tijmen Arendsman uit het zadel, terug in het zadel. Terug met de arm in de beugel naar de volgende rotonde. Laatste 5 kilometer voor hem.
0: Ja, Ellen, dit is wel, als je even op je in laat werken, dat hij 10 seconden kwijt is en wat hij nu heeft ingehaald, ja, dan is hij echt een waanzinnige prestatie aan het leveren.
3: Ja, supergoed. En dus ook echt een hele goede afdaling gereden. Want ja, hij had al een hele goede tussentijd natuurlijk, maar hij staat nu dus eigenlijk bijna gelijk met de snelste tijd. Dus het wordt heel spannend in de finish, omdat we toch ook wel veel verschil zien in de indeling van de tijdrit. We zagen dus bijvoorbeeld een Grosschartner die dus echt heel goed onderweg was. Goede tussentijden noteerde. Maar uiteindelijk toch nog 25 seconden verliest op de finish. Sowieso vond ik het wel apart dat hij maximaal ging in deze tijdrit. En een belangrijke knecht natuurlijk voor Pogacar. Maar vandaag gaat hij ook gewoon zelf.
0: Misschien mag het van Poggi, denk
3: jij
0: dan?
3: Ja, of wellicht is het ook om te kijken, om te testen van hoe is het om deze tijdrit volle bak te rijden. Kan ik daaruit nog tips geven aan Pogacar? Maar goed, hij spaart geen energie vandaag in ieder geval. Maar zo iemand verloor dus nog wel echt veel in die laatste 9 vlakke kilometers. Dus er kan echt nog wel veel gebeuren.
0: Ja, ik moet even denken, hebben jullie dat ook hier in het Tourcafé? Ik weet niet wie er vorig jaar bij waren met Tijmen Arendsman. Toen hij de etappe won. Ja, dat zou toch lekker zijn als hij nu
3: zo'n feestje.
0: Toch
3: ja,
0: nog
3: nou,
0: een feestje weet
3: zeker,
0: neer te zetten.
3: Ja.
0: Er zit wel iets tussen Arendsman en het Tourcafé. Dus wat dat betreft moet hij doen.
3: We maar gaan dan, er gewoon voor.
0: Je kunt, jij weet niet van hoe hij zijn plan heeft. Dit is gewoon afwachten hoe hij die laatste 6-5 inmiddels kilometer rijdt.
3: Ja, nou tot nog toe heeft hij het natuurlijk supergoed ingedeeld. Dus ja, behalve de start dan. Maar daarna heeft hij eigenlijk een hele goede klim gereden. En dus een supergoede afdaling. Dus ik denk ook dat hij de afdaling heel goed heeft verkend. Want anders dan kun je niet zo hard die afdalingen rijden. Die moet je hebben verkend. Dus ik verwacht wel dat hij hier echt... Ik hoop en ik verwacht wel dat hij tot nog toe de snelste tijd hier gaat neerzetten.
0: Sebas, hoe gaat ie?
1: Hij heeft Kevin Vauclair te pakken, zijn ploeggenoot. En die ging keurig voor hem aan de kant. Die stuurde bijna tegen een dranghek aan. Terwijl we nu in Tonon-les-Bains rijden. Het smallere gedeelte, het technische gedeelte. Laatste 3 kilometer voor Tijmen Arendsman is hij nu aan begonnen. Vauclair dus ingehaald. En hij kan ook Derek G nog inhalen als hij wil. Dat is het volgende richtpunt dat hij op dit moment ziet. In de laatste 3 kilometer dus. De Nederlander onderweg naar Tonon-les-Bains.
0: Ja, en dan wat doet dat als je voor je ziet en je denkt ik kan ze gaan pakken?
3: Dat zijn het misschien niet de renners waarvan je weet dat ze niet maximaal gaan.
1: Zo door een keer naar Tom gaan?
3: Maar gewoon dat richtpunt hebben, dat is super lekker. Omdat wat ik net uit probeerde te leggen. Je moet jezelf opleggen dat je zo diep gaat. Ja. Maar als er dan een extern mikpunt is, dan kan je daardoor vaak toch nog wel even net wat dieper gaan.
0: Ja, en misschien die woede die hij heeft gevoeld ook nog omzetten in een soort gepassioneerdheid.
3: Laten we dat
0: open,
3: ja. Dat
0: energie.
3: Hem dan precies die energie gaat geven die hij nodig heeft.
0: Waar, want dat zouden we bijna vergeten. Inmiddels natuurlijk de top 10 van het algemeen klassement ook van start gaat en is gegaan. De laatste, dat is natuurlijk Pogacar, die zal gaan vertrekken. En dat is allemaal na 5 uur. Maar natuurlijk is het eerst kijken hoe en met welke tijd Tijmen Arendsman gaat finishen. Want dat hij lekker onderweg is, dat blijkt wel. Dus blijf luisteren hier in het Tourcafé naar Radio Tour de France.

0: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
1: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
2: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
4: Ga naar datacation.nl.
7: NPO Radio 1, 5 uur.
8: Helene Plag.
9: Een blik op oneindig en focus op die finish. Wat is de tijd van Tijmen Arendsman, Joris?
10: Ah, het is net niet genoeg. Het is 5 seconden te langzaam. Cataneo 34-01. En daar kwam hij aan, zwoegend staand op de pedalen. Tijmen Arendsman, 5 seconden te langzaam. Ja, als ze daar dan toch nog één keer bij rekenen dat hij 10 seconden te laat vertrok, dan had hij hier wel degelijk de snelste tijd kunnen neerzetten. Dat is nu niet het geval. Arendsman is tweede in deze tijdrit op dit moment. Cataneo 34-01. Arendsman 34-06.
9: Ja, en ook als je het niet zou zien, dan hoorde je het hier in het Tourcafé aan de teleurgestelde reacties op het moment dat we de nul zagen verschijnen, helaas. De beste klassementsrenners die mogen nu nog gaan zien wat ze waard zijn. Gaan laten zien wat ze waard zijn. Allemaal na het NOS-journaal met Casper Meijer.
11: De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. De man krijgt nu professionele begeleiding, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
12: De rechtbank houdt sterk rekening met het feit dat het om een kwetsbare jonge man gaat. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis, hij komt direct vrij. Er is namelijk een plek voor hem gevonden in een beschermde woonvorm. Zijn ouders gaan onderweg naar de gevangenis in Zwolle om hem daar op te halen en hem naar die woonvorm toe te brengen. Hij hoeft dus, als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, niet meer terug de gevangenis in.
11: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot die al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de VN-vluchtelingenorganisaties zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. Maar het aantal doden en vermisten blijft volgens de organisatie op een alarmerend niveau. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Maar sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren weer protesten uit woede over de dood van een man van 43... die overleed tijdens een arrestatie zondag. Twee agenten en een omstander zaten op de rug van de man die vergeefs om hulp riep. Kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. De brand in een monumentaal pand in het centrum van Roermond is onder controle. Het vuur ontstond waarschijnlijk tijdens werkzaamheden van een schilder aan het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. De omgeving rond het pand was een tijdje afgezet. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal, op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten. Het vroeg een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip wel in de gaten tijdens de oefening. De Turkse oppositiepoliticus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Hij werd 2 maanden geleden afgezet als leider van de CHP en breekt nu helemaal met de partij. Özel sprak in het parlement van een pijnlijk maar onvermijdelijk afscheid. Het is onduidelijk hoeveel CHP-parlementsleden over zullen stappen. Özel wil er met afstand de grootste oppositiepartij van maken. Politieke tegenstanders van president Erdogan hebben al jaren te maken met vervolging en intimidatie. De afzetting van Özel was volgens mensenrechtenorganisaties ook politiek gemotiveerd. Het weer nog, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht en morgenochtend ook meer bewolking en kans op een buitje. Minimaal dan tussen de 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden.
9: Dankjewel Casper. Annemiek, hoe staat het met de files?
13: Ja, de spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe gelukkig weinig bijzonderheden. De langste vertraging heb je nu op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde er 25 minuten langer over. Dat komt door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Verder vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 20 minuten op onthoud. Dan naar de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurt een kwartier langer over.
14: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologieën, zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
22: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Met Hélène Plak.
9: Hij kwam net een paar seconden tekort na die valse start. Tijmen Arendsman. Ja, en dan nog was het natuurlijk de vraag of het genoeg zou zijn geweest. Want... We hebben nog wel een paar menselijke raketten te gaan de komende minuten, Joris.
10: Zo, er komt wat aan nu hoor. Over 6 minuten even een poel, over 8 minuten Pogacar. En dat alles met een klassement dat op dit moment nog altijd wordt aangevoerd door Cataneo. 34 minuten en 1 seconde. Arendsman 5 secondjes langzamer. Dat is alles. 10 seconden te laat vertrokken. Hij trekt trouwens wel in een interview met Hancock het boetekleed aan. Eigen schuld, dikke bult, zegt hij.
9: Nou, we zijn benieuwd wat hij te vertellen heeft. Goed, als we nou even in de sferen van gisteren vandaag ook een tourquiz muziekronde zouden doen. Welke hoor je dan bij een tijdrit? Weet jij het, Ellen?
0: Welke muziek?
9: Muziek.
0: Tijdrit, muziek. Sorry, ik weet het niet.
9: Stop de tijd. Kloks.

0: trouwe metgezel op dagen met een tijdrit. Dus Coldplay met Clocks. Tijmen Arendsman kwam dus net tekort voor die koppositie. 5 seconden. En dan niet vergeten dat hij dus te laat was. Han Kok ving hem op.
1: Ja, Tijmen, wat gebeurde er nou voor de start?
2: Grappig dat je dat je eerste vraag is. Maar ja, natuurlijk is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat in de focus. De verzorger van het team of niemand van de UC gaf ook maar enige aanstalten dat ik moest gaan. Maar ten eerste wat ik zeg, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat gewoon in mijn focus en dat is balen. Maar ik probeerde mijn hoofd door niet te verliezen en gewoon zo hard mogelijk te trappen. Maar frustrerend is het natuurlijk.
1: Hoe heb je het voor elkaar gekregen om ondanks, want het moet gestormd hebben even in je hoofd, om toch zo'n geweldige tijdrit te rijden?
2: Gewoon door te bedenken dat het me weinig oplevert natuurlijk om er gefrustreerd over te zijn. En geprobeerd het in andere energie om te zetten. Maar natuurlijk blijft het door je hoofd een beetje spoken. Ik ben ook een mens, vooral in de derde week natuurlijk. Dus het is balen, maar ik kan er weinig gaan doen. En evalueren met het team en er zelf vooral van leren.
0: Ja, en zo bezien is dat toch niet zo'n hele rare vraag, Ellen?
3: Nee, wij dachten natuurlijk was dat de vraag. Wat is er gebeurd?
0: Ja?
3: Ja, nou ja, dus hij wilde niet de schuld aan iemand anders geven. Maar ergens had ik wel het idee dat hij verwachtte dat iemand hem even op tijd bij die start had gebracht.
0: Is dat normaal gesproken ook zo dat je wel gewoon, als jij helemaal in focus zegt, wat begrijpelijk is, dat iemand wel even om jou heen dat ook in de gaten houdt?
3: Soms wel. Dat is op zich niet gek. Alleen, ja, je bent wel zelf verantwoordelijk wat hij zegt. En je moet wel zelf alles in de gaten houden. En ook dat heb je, als het goed is, zelf gepland. Ja, dat is wel. Ik hield het zelf wel in de gaten, normaal gesproken. Overigens gaat nu even een pool van start. En dat vind ik wel mooi om te zien hoe gespannen zijn gezicht staat. Hoe gefocust. Die is dus echt vandaag van minuut tot minuut gefocust. Dat weet ik echt zeker. Dit is zo'n spannende dag voor hem natuurlijk. Iedereen verwacht dat hij hier gaat winnen. En ga het dan maar eens doen.
0: Ja, want Joris, dit is een strijd waar iedereen naar uitkijkt. En dan Pogacar natuurlijk zometeen nog.
4: Ja, of dat een echte strijd wordt, weet ik niet. Zeker een prestigestrijd, hè. Die heel aerodynamische, dat kogeltje is net vertrokken. De wereldkampioen, de Belg, en Pogacar betreedt nu het starthuisje. Mooi in het geel, in dat gele hok. Statig staat hij daar bij zijn fiets. Zadel mooi hoog op het karretje. Alles klopt bij Pogacar. Seik Sas is al onderweg. En laten we wel zijn, Tijmen Arendsman maakt het niet zo bont als Pedro Delgado bij die proloog in 1989. Hè, want die verloor toen, let op, door een te late start. Hij zat een beetje de siesta te houden. 2:40. Het was zijn eerste optreden in de Tour. Hij was de favoriet. Hij won hem later ook die Tour. Maar doordat hij zat te pitten bij de proloog, verloor hij 2:40. Niet te geloven. Arendsman dus 10 tellen. Even kijken hoe het met Seik Sas is. Want zijn trainer, zijn ploegleider, Jules, die zegt, dit is een van de favoriete onderdelen van Seik Sas. En dat is notabene een klimmer. Dus dat is een alleskunner. En dat wisten we natuurlijk al. Een klassementrenner voor de toekomst. Seik Sas is al 5 minuten onderweg. En dan kijken we nu even naar Poggi op het startpodium. En dan werpen we ook een blik naar zijn eerste luitenant. Naar Isaac Del Toro. Alles en overal. Daar zijn wielrenners. En Skjelmose is krankzinnig snel bij het eerste tussenpunt. 8:30. Skjelmose is daar 21 seconden sneller dan Holen bijvoorbeeld. Dat monster dat er eerder was langsgekomen. Pidcock is daar de een na snelste nu. Die zit 15 seconden achter de kennelijk geëxplodeerde Matthias Skjelmose van Lidl Trek. Die staat 7 in het klassement. En die is formidabel begonnen aan de tijdrit. En nu Pogacar ook in zijn gele pak. Rept hij zich op gang met rug nummer 1. Daar gaat hij op het zadel zitten. Daar is hij vertrokken voor. 26 kilometer en 100 meter. Waarvan de eerste 10 kilometer omhoog lopen. Nou, daar houdt hij wel van, hè. Want hij eet ze voor zijn ontbijt. Kolletjes van tweede, eerste en buitencategorie. Daar geniet hij van, Pogacar. Vandaag gaat het lastig worden voor hem om weer eens te winnen. Om zijn zoveelste etappenzegen te pakken. Want de nummer 2 in het klassement, die 5 minuten achter hem staat. Evenepoel is natuurlijk de ultieme specialist. Maar je weet het maar nooit met Pogacar. En helemaal niet als het in de Tour is. Want in de Tour, daar is Pogacar momenteel absoluut alleenheerser en volledig de baas.
5: Zo

0: Je kent het ongetwijfeld van Making Your Mind Up van Bugs Fizz. En dit was hem dan nu in de Franse versie. Julie Bataille met Moi, je dis stop. Ja, jongens, ze zal ook bij die tijdmetingen wel het nodige gaan veranderen nu.
1: Ja, de Franse versie van een talentvolle klassementsrenner, Seixas, is bij het eerste tussenpunt doorgekomen. Na een kleine 5 kilometer. Waar Skjell Mosen zo huis gehouden heeft met 8 minuten 30. Lipovic kwam er langs met 8.32, is ook goed. En toen Seixas, 8.33. Prima start voor het Franse wonderkind. Dat zijn op dit moment de snelste drie daar. De nummer 4 daar, die daar al langs gekomen is Pidcock met 8.45. We wachten daar nu bij dat eerste tussenpunt, als alles nog moet gebeuren, eigenlijk op Del Toro, Evenepoel en op Pogacar. En we zien dat Evenepoel, handgemeten, live dus, GPS, al 14 seconden onder Seixas zit. Dus Evenepoel lijkt daar een tijd van 8.20 te gaan neerzetten. Zo moet je het ongeveer omrekenen. Evenepoel lijkt 8.20 te gaan neerzetten bij het eerste tussenpunt waar 8.30 staat voor Skjell Mosen. Om maar te zwijgen over Pogacar. We kunnen dus nu al concluderen dat Evenepoel die heel aerodynamisch is, daar kom ik zo nog even op terug, als een raket vertrokken is. Want dit is een tijdrit voor grote, sterke kerels. Evenepoel is wel sterk, maar niet heel groot. Maar hij is zo aerodynamisch, dat is meerdere malen uitgemeten. Het klopt allemaal perfect. Hij zit als een grote, gespierde druppel op die fiets. Ja, Pogacar is natuurlijk gewoon Pogacar. En Del Toro bij het tussenpunt. Hoppatee, daar gaan we weer. Ook 8.30. Alles is goed in deze tijdrit in de top van het klassement tot nu toe. Alleen Evenepoel en Pogacar moeten daar nog langskomen. Dit wordt een heerlijke strijd, alleen al om de ritzegen, waarbij Evenepoel natuurlijk nog wel zo'n beetje, wat betreft een dagsucces, de favoriet is. Past Del Toro daar door? Ja, daar past hij door. Er stonden heel veel mensen op de weg, maar ze gaan aan de kant. Als een rode zee die zich opent voor Isaac Del Toro, de Mexicaan, eenvoudig ritwinnaar al. En hij kan nu verder op de klim. Hij is dus ook behoorlijk goed gestart. 8.30 bij het eerste tussenpunt, net als Skjell Mosen. En we wachten daar nog even op de rest. En we kijken nog even naar Skjell Mosen bij tussenpunt 2. Mosen Skribbel, 16.38. Daar is hij een kleine halve minuut sneller, 28 seconden dan de toch ook wel verrassende Castrillo daar. Dat is boven op de klim. 16.38. Skjell Mosen. Een verrassing hoor vandaag.
0: Ja, Ellen van Dijk. Dit is waar we allemaal naar uitkijken natuurlijk. Hè? De strijd die hier gevoerd gaat worden. Die aerodynamica is natuurlijk mede bepalend.
2: Ja, enorm. Maar goed, vooral op dit eerste gedeelte, die eerste 10 kilometer waarin ze bergop gaan, rijden ze zo'n 35 kilometer per uur tegen de 40 bijna misschien. Maar daarin is de aerodynamica nog minder belangrijk dan dat ze straks in die afdaling en op het vlakke, want daar rijden ze natuurlijk nog heel veel harder. De renners rijden een voorblad van 68 tanden. Ja, dat is echt niet voor te stellen, dat is enorm groot. Maar achter hebben ze wel veel opties om zwaar te kunnen rijden en ook licht te kunnen rijden. Ja, en die aerodynamica is allemaal getest in windtunnels. Ik mocht zelf deze winter bij de windtunneltest van Ayuso zijn. En ja, die is echt super aerodynamisch.
0: Komen we zo op. Want, wat is de tijd van Evenepoel, jongens?
1: Ik ging uit van 8.20. Nee, hij rijdt 8.08. Remco Evenepoel, eerste tussenpunt. Dat is gigantisch, want daar stond 8.30 van Del Toro en Skjell Mosen. Remco Evenepoel komt even voorbij suizen. Voorbij knallen als een kanonskogel. 8 minuten en 8 seconden. Nu al 21, 22 seconden. Dan de nummers 2 en 3 al daar. En dan gaan we wachten op het gele gevaarte. Op Tadej Pogacar. Dat wordt spannend. We zien dus dat de top van het klassement lekker aan het knallen is in deze tijdrit. Inclusief zelfs Pidcock. Al doet Lenny Martinez het allemaal wat minder. En al doet Ayuso het ook niet zo oogstrelend. Maar tussenpunt 1. Dit is even een spannend moment in de tijdrit. We wachten op Tadej Pogacar. 4,8 kilometer. Dat is dus halverwege de klim waarmee deze tijdrit begint. Dat is het punt waarop Remco Evenepoel zojuist 8.08 rijdt. Even de andere kant op kijken. Ayuso ook niet goed bij het tweede tussenpunt. Maar ja, wat is niet goed? Hij rijdt uitstekend. Hij rijdt 33 gemiddeld. Maar verliest daar al een minuut op Skjell Mosen. Iedereen en alles in het wielrennen. Kijk nu naar tussenpunt 1. Waar het in het algemeen klassement natuurlijk niet super spannend is. Hè? Want vergeet niet, Pogacar staat in de rangschikking 5 minuten voor de Belg. Die als een raket van start gegaan is. Maar Pogacar komt er nu aan. Wat
3: een gevaarte is dat op de fiets. 8-0-8 Evenepoel, dat gaat hij niet redden. Pogacar, hij zit nu toch al een kleine 10 seconden achter de Belg. En hij gaat dus beginnen met een klein hapje verlies aan deze tijdrit. Pogacar, 8-15. Hij verliest, om precies te zijn, afgerond naar boven. 7 seconden na 4,8 kilometer.
4: De aerokogel van Schepdaal, midden op de weg. Helemaal in het wit natuurlijk, want hij is de regerend wereldkampioen. Hij is al een paar jaar op rij de wereldkampioen. Remco Evenepoel, ook de Olympisch kampioen. Geweldig sterk dus van start gegaan. En die benen die malen snel rond hoor. We rijden 46 kilometer per uur. We zijn nog altijd aan het klimmen, zeg ik voorzichtig. Maar wel op een gedeelte waar het vals plat is. Zo eerlijk moet ik zijn, er zit een wat vlakker gedeelte in deze coach die dus de top kent na 9, bijna 10 kilometer. Nou, daar is Remco Evenepoel nog niet aan beland. Maar wat rijdt hij snel en wat rijdt hij goed en wat zit hij ontzettend ultra diep in die houding. 6800 meter onderweg in deze individuele tijdrit. De grote favoriet voor de ritzegen, de nummer 2 uit het algemeen klassement. Nu zelfs even een gedeelte nog weer een klein beetje naar beneden. Neemt hij de snelheid mee het dorpje Champagnes in. En dat is dan het voorlaatste dorpje voordat je de top bereikt van dit klimmetje. Remco Evenepoel zit maar in die houding. Het bovenlichaam. Ja, je kunt er een dienblad met servies op neerzetten. En het kan het oudste servies zijn dat je in huis hebt. Want je weet één ding zeker, het gaat er niet van afvallen. Zo ontzettend stil ligt hij. De benen doen het werk. En zo goed dus dat hij de snelste tijd heeft bij het eerste tussenpunt.
0: Is dat, Ellen, ook hoe jij oefende? Met je houding?
2: Met het servies van oma op mijn rug? Nee, dat niet. Maar dat is wel een heel belangrijk aspect van tijdrijden. Want hoe stiller je zit, hoe efficiënter je bent en hoe harder je gaat. Ja, al je energie gaat dan in die fiets naar voren toe in plaats van in je lichaam naar de zijkant. Dus dat is heel belangrijk, ja. En Remco Evenepoel, die zit natuurlijk op tijdrijden. Die is wereldkampioen, Olympisch kampioen.
0: Maar wat maakt zijn houding ook zo perfect?
2: Ja, hij kan heel diep zitten. Dus hij is eigenlijk heel klein op de fiets. En zijn schouders sluiten heel mooi aan bij zijn helm. Hij is heel smal. Hij maakt zichzelf zo smal mogelijk. Dus zijn CDA-waarde, waar we altijd over spreken, ja, die zal ontzettend laag zijn. Ja, en daar kun je bijna niet tegen optrainen. Als iemand gewoon heel veel minder wattage hoeft te trappen, dan kan je daar als grotere, sterkere renner bijna niet tegen optrainen.
0: Ja, en als je dan ook nog een rijke ploeg hebt, dan kan daar natuurlijk ook alles. Een 3D-geprint stuur, heb ik begrepen, wat dan helemaal matchend is.
2: Dat is zo, maar dan hebben toch de meeste ploegen inmiddels wel. Hoewel ik toevallig net naar het stuur van Sykes Sass zat te kijken en dacht, daar is nog wel wat ruimte voor verbetering. Maar goed, die is ook nog maar 19 natuurlijk. Dus dat kan ermee te maken hebben dat hij nog niet zoveel windtunneltesten heeft gehad.
0: Hoe zit hij qua houding? Want het is op zich een goede tijdrijder, hè?
2: Ja, hij zit goed. Maar bij zijn stuur zie je bijvoorbeeld dat er nog ruimte is tussen zijn polsen en zijn stuur. En normaal gesproken bij dus de 3D geprinte sturen is dat eigenlijk, sluit dat perfect aan op jouw lichaam. En dat lijkt bij Sykes Sass nog niet helemaal zo te zijn. Maar goed, hij gaat er alsnog hard mee. Maar zoals Evenepoel, wat ik maar wilde zeggen, het is niet zo dat je, als je maar genoeg geld hebt, dat je elke renner in een houding als die van Evenepoel kan vouwen. Want het is heel moeilijk om wattage te leveren in zo'n houding, waarin je dus eigenlijk met je bovenlichaam ook tegen je bovenbenen bijna aantrapt. Ook dat is een kunst op zich. En daar zitten heel veel trainingsuren in, dat weet ik zeker.
0: En dan toch even die eerste tijdmeting met Pogacar, 6-7 seconden erboven, bergop.
2: Ja,
0: zegt het iets?
2: Ja, dat is natuurlijk enorm veel. Dat is enorm veel in 4,8 kilometer. Ik bedoel, we hebben nog meer dan 20 kilometer te gaan. Dus natuurlijk kan Pogacar ook nog tijd goed maken. Maar
0: precies,
2: op een klim is het wel een hele sterke start van Evenepoel.
0: Ja, gaat die tijd goed gemaakt worden, jongens?
3: Dat is de vraag. Ik denk het niet, hoor. Want als die Evenepoel helemaal los is, ja. Maar goed, dat geldt voor Poggi natuurlijk ook. Tussenpunt 1 Evenepoel, 8-0-8. Pogacar op 7 seconden. Del Toro en Schelmoos op 21 seconden. Lipovic op 24 seconden. Tussenpunt 2, daar is Schelmoos nu de snelste. Maar daar moeten er nog 3 langskomen. Hij is daar 6 seconden sneller dan Lipovic en 10 sneller dan Sykes. En nu kijken we naar Del Toro en die begint iets te zakken nu. Want Del Toro is ook langzamer dan Sykes. Dik 10 seconden trager dan Skjelmose bij het tweede tussenpunt. Bovenop de klim na een kleine 10 kilometer omhoog. En dan willen we heel graag terug naar de tweestrijd. Het prestigeduel tussen Evenepoel en Pogacar. Tussen de wereldkampioen tijdrijden.

0: Ik ga er alsnog hard mee, maar ja, zoals Evenepoel, wat ik maar wilde zeggen, het is niet zo dat je, als je maar genoeg geld hebt, dat je elke renner in een houding als die van Evenepoel kan vouwen. Want het is heel moeilijk om wattage te leveren in zo'n houding, ja. Waarin je dus eigenlijk met je bovenlichaam ook tegen je bovenbenen bijna aantrapt. Ja, ook dat is een kunst op zich. En daar zitten heel veel trainingsuren in, dat weet ik zeker.
1: En dan toch even die eerste tijdmeting met Pogacar, 7 seconden, 6-7 seconden erboven, bergop. Ja, zegt het iets?
0: Ja, dat is natuurlijk enorm veel. Dat is enorm veel in 4,8 kilometer. Ik bedoel, we hebben nog meer dan 20 kilometer te gaan. Dus natuurlijk kan Pogacar ook nog tijd goed maken. Maar precies. Op een klim ja, is het wel een heel, heel, hele sterke start van Evenepoel.
1: Ja, gaat die tijd goed gemaakt worden, jongens?
2: Dat is de vraag. Ik denk het niet hoor. Want als die Evenepoel helemaal los is, ja. Maar goed, dat geldt voor Pogi natuurlijk ook. Tussenpunt 1 Evenepoel, 8.08. Pogacar op 7 seconden. Del Toro en Schelmoos op 21 seconden. Lipovic op 24 seconden. Tussenpunt 2, daar is Schelmoos nu de snelste. Maar daar moeten er nog 3 langskomen. Hij is daar 6 seconden sneller dan Lipovic en 10 sneller dan Sykstas. En nu kijken we naar Del Toro en die begint iets te zakken nu. Want Del Toro is ook langzamer dan Sykstas. Dik 10 seconden trager dan Schelmoos bij het tweede tussenpunt. Bovenop de klim na een kleine 10 kilometer omhoog. En dan willen we heel graag terug naar de tweestrijd. Het prestigeduel tussen Evenepoel en Pogacar. Tussen de wereldkampioen tijdrijden. Daar komt hij in beeld. En de gele truidrager in het klassement lijkt Evenepoel geen bedreiging. Maar vandaag zou hij wel wat tijd kunnen terugkrabbelen. Wat zit hij prachtig op zijn fiets. Wat goed geduid door Ellen van Dijk. Dit is de ultieme tijdrijder van dit moment. Zelfs op het vlakke, als het helemaal vlak is, dan is hij, denk ik, de beste. Dan is hij zeker in deze fase van zijn carrière nog beter dan Filippo Ganna. Voor wie dit net te heuvelachtig was. En hij zit natuurlijk ook anders in zijn vorm. Dit is de derde week van de Tour. Daar komt Remco Evenepoel aan. Daar komt een tijd aan. 56 seconden sneller dan Schelmoos. Schelmoos draait iedereen daar door de hakselaar en Evenepoel legt vervolgens diezelfde Schelmoos even op de grill. Niet te geloven. Wat gaat het hard? Wat is dit? Schitterend om te zien. Dit is tijdrijden van de bovenste plank.
3: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
3: Ga naar datacation.nl.
5: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: De bouwverslimmers.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
11: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zijn

0: 35 seconden extra bij Skjell Mose aan de koersbroek. Die is nu derde bij dat tweede tussenpunt, de Deen. En die staat op 56 seconden. Slechts drie man in een minuut, van Lipovic is vierde bij het tussenpunt op 1-0-1. En Paul Sijkstas doet het geweldig, hoor. Bij het tweede tussenpunt, na 9,7 kilometer, is hij vijfde op 1 minuut en 5 tellen van Remco Evenepoel. En Evenepoel, hij gaat door en door en door en gaat hard. Hij rijdt nu naar beneden. 596 kilometer per uur. Schitterend om te zien.
1: NPO Radio 1.
2: Casper Meijer nu met het NOS Journaal.
3: Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Bij de invallen is niemand aangehouden. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen. En was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen erop. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Er waren nog maar 38 mensen in leven aan boord. Waaraan de vluchtelingen zijn bezweken is nog niet duidelijk. En goed nieuws voor liefhebbers van padel, want de Europese kampioenschappen van de racketsport zijn volgend jaar in Nederland. De speelsteden worden later nog bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren ook in de race om het EK te organiseren.
2: Dankjewel Casper. Gaan we weer naar het weer voor Marco Verhoef. Marco, eerst maar even hier beginnen, denk ik.
4: Ja, nou, hier is het vrij rustig met op veel plaatsen de zon. Maar vanaf de Noordzee komen wel meer wolkenvelden onze kant op. Dat zal langzaamaan in gang gezet worden de komende uren. En dat levert uiteindelijk in de loop van de nacht hier naar een enkel buitje op. En morgenochtend hebben we daar ook mee te maken. Vrij veel wolkenvelden. Af en toe valt er een keer een druppeltje regen of een lichte bui. Stelt qua hoeveelheden weinig voor. Maar ja, helemaal droog is het dus zeker niet. In de loop van de middag komt er wel weer wat meer ruimte voor een beetje zon tussendoor. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Voor donderdag 19 tot 23 graden, dan is het weer meest droog met wat meer ruimte voor de zon. En vrijdag en zaterdag wordt de wind wat meer westelijk, levert nog wat hogere temperatuur op. Zaterdag misschien wel 25 graden en het levert ook meer zon.
2: Nieuw drama.
0: Ja, Lipovic. Lipovic valt in een bocht naar rechts. Hij was net doorgekomen bij het derde tussenpunt. 3 seconden achter Skjell Mose. Hij deed het prima, hoor, Florian Lipovic. De nummer 5 van het algemeen klassement. Maar die vijfde plaats, ja, staat hij op de tocht? Ik denk het wel. Want hij schuift onderuit. Belandt dan tegen wat van die gele blokken die daar zijn neergezet. En die stonden daar dus niet voor niets. Het is vooral een schuiver en niet een heel harde val. Hij zal veel wonden hebben op de linkerkant van zijn lichaam. Ze helpen hem nu overeind, Florian Lipovic. En hopelijk en kennelijk en vermoedelijk kan hij wel verder. Maar een goede uitslag in deze tijdrit kan hij vergeten. Pech Lipovic. En onderweg blijft Evenepoel het fantastisch doen.
2: Tja, dat ziet er toch altijd naar uit. Annemiek, de files nog.
5: Vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen, 20 minuten vertraging. Ongeluk op de A2 richting Maastricht voor knooppunt De Hocht. Daardoor doe je er een kwartier langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de afrit Dordrecht Centrum een half uur oponthoud. En drukte op de A325 door de Nijmeegse Vierdaagse. Richting de Duitse grens heb je tussen Ressen en Nijmegen een kwartier vertraging.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.

0: Evenepoel op een tweede tijdmeting. En die van Pogacar.
1: Pogacar verliest andermaal 7 seconden. Tussenpunt 1 verloor hij 7 seconden. Tussenpunt 2 komen daar 7 tellen bij. Hij is 14 seconden langzamer dan de ontketende Remco Evenepoel. Die bij tussenpunt 2 echt laat zien in supervorm te steken. Want hij rijdt daar bijvoorbeeld

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Een Lipovic eruit, een Evenepoel on fire, Sebas.
4: En hij is beneden, die gevaarlijke afdaling zit erop. Tussenpunt 3 heeft hij gehad. Remco Evenepoel, 23 minuten en 30 seconden daar. Skjell Moses, 56 seconden. Daar langzamer. Lipovic, bijna een minuut. Zijk Sas, klits, klets, kladder. 1 minuut en 6 seconden. En Del Toro sprong ook daar nog even de ring in. Nou, die werd er hard uitgeslagen. 1 minuut en 9 heeft hij al aan de broek. En Joris, is Tadej Pogacar al voorbij tussenpunt 3?
5: Nee, daar wachten we nog op. Maar dat zal dus wel wat langzamer worden, denk ik. Ach, die Evenepoel. Als hij zijn tanden in zijn tijdrit heeft gezet, Jan, dan weet je hoe laat het is. 23 minuut 30 rijdt hij bij het tussenpunt waar we een tijd hadden staan van Skjell Moses. Bijna een minuut sneller. Wat ik moet opmerken is wel dat Zeik Sas, en dat is een goed teken voor de toekomst, tussen punt 2 en punt 3 één secondje maar toegeeft op Evenepoel. En daar is Pogacar en die is 22 seconden, nu langzamer. Dus die verspeelt elk tussenpunt een seconde of 7 op Evenepoel. Nee, het is 15. Het is 15. Het beeld blijft even hangen. Het is 15 seconden. Dat is de achterstand voor Pogacar nu. Nee, het valt mee. Pogacar ook maar 1 seconde verloren na het tweede tussenpunt, net als Zeik Sas, op Remco Evenepoel. Dus wat dat betreft rijden ze nu alle drie ongeveer even hard. Evenepoel heeft vooral vreselijk toegeslagen op de eerste 10 kilometer van de tijdrit. Op dat hellende gedeelte, op die klim van tweede categorie. Zeik Sas moet nog 3 kilometer naar de finish. Evenepoel heeft een ruime voorsprong op bijna alles en iedereen. Alleen bij Pogacar is dat een gat van 15 seconden. En op die manier kunnen we nu ook nog even gaan kijken naar de finish van Ayuso. En die rijdt 34 minuut 41. Dat is niet zo'n goede tijd. Op de finish nog altijd Skjell Moses. 33-23. Cattaneo, tweede op 37 seconden. Adamsman, derde op 42 seconden. Maar er komen nog wat kanonnen aan. En de vraag of Lipovic verder gaat, ja, die wordt steeds twijfelachtiger, hoor. Ik vrees dat hij niet verder gaat in deze Tour. De man die net gevallen is, de nummer 5 van het klassement.
3: Ellen, we zagen net, was Skjell Moses volgens mij ook liggen, hè?
6: Ja,
3: we hadden het aan het begin over hoe pijn dit doet en hoe je kapot gaat.
6: Ja, we waren even bang dat ook hij was gevallen, want hij lag erbij. Ja, het was niet fraai om te zien, maar dat is dus kapot gaan. En het is ook wel mooi in beeld gebracht hoe kapot. Hij lag lang uit op het asfalt met zijn armen boven zijn hoofd, zijn benen wijd. Ja, gewoon helemaal naar de vaatjes. Ja.
3: We krijgen nu dat vlakke stuk, hè, voor Evenepoel en natuurlijk ook voor Pogacar. Wat verwacht jij daar nog van?
6: En we zien hier Pogacar door de bocht gaan. En dat gaat maar net goed. Dat lijkt dezelfde bocht als waar Lipovic onderuit is gegaan. Omdat Lipovic er onderuit is gegaan, denk ik wel dat zo'n Evenepoel daar echt voor is gewaarschuwd. Van pas op voor die bocht, want het is natuurlijk dezelfde ploeg. Dus hij zal er goed van op de hoogte zijn gebracht. Maar hier zagen we echt dat Pogacar net aan een valpartij ontsnapte. Die redde die nog heel goed. Maar goed, we hebben dus net de tussentijden gezien. Van punt 2 naar punt 3. En daarin lijkt dus dat zowel Evenepoel als Pogacar als Zeik Sas allemaal rond dezelfde tijd zitten. Dat betekent dat ze die afdaling dus allemaal ongeveer even hard hebben gereden. En dat bedoelde ik net een beetje met dat je er waarschijnlijk niet heel veel tijd kan winnen, maar wel veel kan verliezen. Ze nemen allemaal echt wel flink risico's, maar uiteindelijk rijden ze die afdaling allemaal min of meer in dezelfde tijd.
3: Maar wel met duizelingwekkende snelheden.
6: Ja, daar moeten wij niet aan denken. Nee.
3: Joris, dat vlakke stuk dan nu.
5: Laatste allesbeslissende vlakke stuk. En eens kijken of Pogacar dan nog iets kan terugdoen. Hij rijdt dus, net als Skjell Moses en Zeik Sas, een even goede afdaling als Evenepoel. met de val van Lipovic geeft dat een wat verwarrend beeld. Want die is bij dat derde tussenpunt vierde. Maar die kunnen we schrappen. Dus vierde is nu Sijk zelfs bij dat tussenpunt. Derde is Kjell Mose. Allebei op een minuut ongeveer. Tweede Pogacar op naar boven afgerond 16 seconden. En eerste Remco Evenepoel 23 minuut 30. En daar moet hij dan nog 10 minuten. Daar is hij al mee bezig. Sijk zelfs komt naar de finish. Ziet de tijd staan van Kjell Mose. Gaat daar net niet in de buurt komen. Het zal een seconde of 7 trager zijn. 33-23 van Kjell Mose. Nee, het wordt meer. Het wordt 13-14 seconden trager. Hij is nu over die tijd heen. Sijk Sas, een paar rol van het Franse wielrennen nu al. Gaat hij worden een belofte voor de toekomst. Wat een uitstekende tijdrit van deze jongeling. 33-35. 46,6 gemiddeld op dit parcours. Geweldig gedaan. Hij is op dit moment tweede aan de finish. Daar gaan natuurlijk nog twee mannen onderduiken. Maar er is wel een teken dat Sijk Sas ook geweldig kan tijdrijden. Nu nog wachten op Evenepoel en Pogacar.
4: Evenepoel door de Haakse bocht, bijna 180 graden, terugdraaiend bij het binnen denderen. Eigenlijk richting meer niveau, om het zo maar te zeggen. We rijden bijna parallel aan het Lac Léman, het meer van Genève in Tournon-les-Bains, waar Remco Evenepoel huishoudt op deze Vlaamse, Belgische feestdag moet ik zeggen. De Vlaamse feestdag hebben we al gehad. Dit is de Belgische feestdag. 21 juli, laatste 2 kilometer voor de wereld en Olympisch kampioen die dat maar weer eens even vandaag onderstreept in deze individuele tijdrit. De weg wordt weer even smal. Niet zo smal als de net iets bovenin. Het dorpje waar echt dat technische gedeelte is. Wel een vervelende verkeersdrempel. En dan is die nu echt beneden. En rijdt hij daar, dendert hij daar langs de haven van Tournon, waar al die bootjes liggen te dobberen. Rustig dobberend in het Lac Léman. Nou, niks rustig aan het rijden van Remco Evenepoel. Vanaf de klim, vanaf het begin, is hij er dus vol voor gegaan. Daar heeft hij vooral de grote knockout uitgedeeld. Tussen de dranghekken inmiddels. En de beroemde rode driehoek met de punt naar beneden. Met een witte 1 daarop. Nu passerend. Laatste 1000 meter, Joris, voor Remco Evenepoel.
5: Ja, mooi om te zien. Hij is er al mee bezig. En Del Toro is er bijna. Del Toro staat derde in het algemeen klassement. Dat is de ploeggenoot van Pogacar. Staat nu op de pedaal, is bijna bij de finish. En weet dat hij moet rijden voor zijn derde plaats. Want Sijk Sas is al gefinished. En Sijk Sas staat in het algemeen klassement 25 seconden achter hem. En Sijk Sas rijdt net 1-0-6 langzamer. 24-6. Ja, dat redt hij. Dat redt hij. Del Toro behoudt zijn derde plaats. Verliest 17 seconden op Kjell Mose. Verliest dus op Sijk Sas iets minder. Maar houdt aardig stand in het algemeen klassement. En dan, jongens, ga allemaal weer even staan voor hem. Even de boel. Want die komt eraan. En die wist dat hij vandaag ging doen. En die wist ook hoe hij het ging doen. Die trok zijn regenboogpak aan. Pakte het karretje uit de schuur. En ging een stukje fietsen. Remco Evenepoel. 26,1. Veel eisende kilometers. Klim van tweede categorie erin. Pogacar als een van zijn tegenstanders. Hij geeft even een show weg hier. Goedemorgen, zeg. 32 minuten en 19 seconden. 1 minuut en 4 sneller dan de nummer 2 op dit moment. En dat is een gemiddelde van 48,45. Remco Evenepoel. Onvoorstelbaar snel. En Pogacar moet nog finishen. Pogacar gaat het niet snel doen. Maar Pogacar blijft natuurlijk wel heel strak. Sebastian zitten in die gele trui. Geen Sebastian. Oké, wel Pogacar. 30 minuten en 43 seconden is hij onderweg. Hij moet nog 2 kilometer. En hij kan dat rustig gaan doen. Nu even een stukje schaduw. Een hobbelend stukje weg. Onderweg even gehinderd trouwens, Pogacar. Door toeschouwers op een van de beklimmingen. Toen moest hij er even omheen sturen. Maar dan hebben we het over 1 of 2 seconden. Dat zal dat gescheeld hebben. Evenepoel wordt al geïnterviewd. We wachten nog even op de finish van Poki.
3: Ja, kijk hem nou, Ellen. Hij staat daar gewoon. We zien die Schelmozen echt helemaal neergaan. En Evenepoel denkt,
6: ongelooflijk.
3: Nou, hallo, ja, mensen.
6: Ja, het lijkt echt alsof hij inderdaad weinig geleden heeft. Hij zal echt wel maximaal zijn gegaan.
3: Toch?
6: Maar je ziet het er niet aan af. Nee.
3: Ik zag jou echt met je handen echt op je hoofd, want dit is wel echt
6: heel
3: een
6: hard. Ja, ik denk dat Kjell Mose had echt een fantastische tijdrit gereden. Echt wel beter dan verwacht. Ik weet toevallig wat de verwachtingen waren van Kjell Mose. En hij reed echt een stuk harder dan dat. Dus die had echt een fantastische tijdrit. Maar ja, ja, tegen Evenepoel is niks opgewassen. En ja, die laat hier gewoon zo zien dat hij veruit de beste is.
3: Ja, ja, want de gemiddelde snelheid, zei Joris dat nou, van 48... 12,45 kilometer.
6: Ja, met dus een klimmer in van 10 kilometer.
3: Precies dat.
6: Ja, dus ja, dat is echt duizelingwekkend. Ja, dat kan niemand op deze aardbol sneller. Nee.
3: Dan zijn we benieuwd hoeveel seconden het gaat worden, jongens.
5: Ja, hij maakt zich niet heel druk, hè, Poggi. Dat doet hij eigenlijk nooit. Vorig jaar won hij de klimtijdrit in de Tour, maar verloor die eerder in de wedstrijd de vlakke tijdrit van Evenepoel. Hè. En toen was het 17 seconden. Nu heeft hij nog 2 seconden om binnen te komen en te winnen. Dat gaat Pogacar niet lukken. Hij zit nu op de tijd, de winnende tijd van Remco Evenepoel. Evenepoel wint 2 etappes op rij. 32, 19, 33. Dat is de winnende tijd. En de klok van Pogacar is in het rood. Nu al 10, 11, 12 seconden. Gaat naar de 2, 3, 24 seconden, denk ik. Dat is nog een aardig gat, hoor. En dan is Evenepoel toch aan het knabbelen vandaag. Pogacar, een goed tempo in de benen. Nog even in de tijdrithouding. Daar is de finish. En het verlies is 27, 28 seconden. Ja, dat is nog niks om helemaal van in paniek te raken wat betreft het algemeen klassement. Maar dat is echt een tik. En dat vindt Evenepoel mooi. Die deelt ook een high five uit met zijn verzorgers. Die hoort, je hebt Pogacar op 28 seconden gereden. Ik denk dat hij Pogacar daar alleen maar bozer mee maakt. En dat hij Sloveen verschrikkelijk gaat huishouden in de zware bergetappes die we nu nog krijgen. Maar toch, 28 seconden. Dat is serieuze kost. Dat is echt een tik. En dat is ook echt een nederlaag voor Pogacar. Hoe je het ook went of keert. Ze komen elkaar nu tegen. Er worden een handdruk en een high five en een omhelzing uitgedeeld. Er is wederzijds respect. Pogacar lijkt zo waar ook een keer moe. Hangt nog over zijn stuur met zijn tijdrithelm. Neemt nu een slok en krijgt te horen. Ja, 28 seconden. 1 Evenepoel. 2 Pogacar op 28 seconden. Skelmose, 1-0-4. Derde. Sykes-Sas, vierde. Grote klasse, 1 minuut 16. 5 Del Toro op 1 minuut en 21. Dan Cataneo, 7 Tijmen Arendsman, 8 Armirai, 9, verrassend hoor, Castrillo uit Spanje. En Joshua Tarling, lang in de hot seat, is de nummer 10 van deze tijdrit. En dan zoeken we nog snel 16 Huub Arts, 17 Daan Holen. Prima gedaan, mannen.
3: Ja, Ellen van Dijk. Dit is ook wel lekker, hè? Dat we zien waar iemand anders ook superieur op kan zijn.
6: Ja,
3: niet altijd Pogacar.
6: Nee, precies. Dat ze toch hier allebei maximaal gaan natuurlijk. En dat er toch iemand gewoon, dat die gewoon een keer echt op waarde wordt geklopt. Ja, je gunt het hem allemaal. Maar het is toch wel lekker als hij ook een keer niet wint.
3: En 2 op rij voor Evenepoel.
6: Ja, heel knap.

0: Texas Hold'em. Photogenic shoot. Van Beyoncé. Evenepoel pakt dus die tijdrit. En dat was natuurlijk de verwachting, maar je moet het maar doen. Want Ellen van Dijk, de druk is natuurlijk ook enorm.
1: Enorm. En daar, de nacht ervoor ga je slapen met zoveel spanning in je lichaam. Hij had natuurlijk een rustdag gisteren. Alles waar je aan denkt is die tijdrit. En dan had hij wel heel veel vertrouwen van de dag ervoor. Maar ja, ga het maar doen. Iedereen verwacht het. En ja, wat hij zelf zei, hij is veel kilo's verloren richting deze Tour de France. Ja. Hij dacht dat het wat van zijn tijdrit af zou nemen. Maar daar blijkt weinig van te zien in deze tijd.
0: Ja, was dat zijn angst? Want hij wil beter klimmen. Hè? Dat wil eigenlijk de komende dagen, als we straks de Alpe d'Huez opgaan, twee keer. Daar hoopt hij ook beter te kunnen presteren dan hij tot nu toe heeft gedaan.
1: Ja, tuurlijk. En dat zagen we dus zondag al, dat hij daar echt een fantastische klim reed. Dus ja, wie weet gaat dat ook echt gebeuren. Ja, een echte bedreiging voor Pogacar, dat zie ik niet zomaar gebeuren.
0: Hij snoept nu een halve minuut af.
1: Ja, dat is natuurlijk best veel hoor, in zo'n tijdrit. Maar ja, als je 5 minuten voorsprong hebt, ja, dan blijven er gewoon nog 4,5 over. En dat is natuurlijk enorm. Dus dat, voor het klassement wordt het niet meteen spannend. Maar voor vandaag laat hij wel echt weer een heel, heel knap staaltje zien.
0: En waar we het natuurlijk eerder hebben gehad over die strijd tussen Evenepoel en Lipovic. Ja, is nu de treurige conclusie. Lipovic gaat niet verder.
1: Nee, dus dat is heel treurig, zeker naar zo'n valpartij. Eigenlijk net als natuurlijk bij Vingegaard, wat we zagen. Misschien heeft hij ook wat gebroken, weten we nog niet natuurlijk wat het medisch verdict is. Maar ja, dat is echt zo naar als je op die manier uit een tour moet vallen. En ja, ook deze renners, hè, ook een Pogacar, die bijna viel vandaag in diezelfde bocht. Dus
0: het was diezelfde bocht volgens mij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: In die remmen.
1: En ook hem kan dat een keer gebeuren natuurlijk. Dus ja, het is wielrennen en het kan elke dag weer veranderen. Maar voorlopig staat Evenepoel wel heel stevig op die tweede plek in het klassement.
0: Ja, terwijl ik hier zit te kijken even in het Tourcafé. Ik wist wel dat we veel enthousiaste luisteraars hadden. Maar een papegaai met een gele trui aan, zo te zien.
1: Ja, geniaal.
0: Gekke woorden hier.
1: Nee. Ik zei het al, ik had mijn zoontje mee moeten nemen. Ja. Dit is wel uniek.
0: Is het ook een wielerliefhebber, meneer? De papegaai. Dat niet. Oh, hij verstaat het niet. Dat dan weer niet. Maar hij zit gewoon lekker op de schouder. Nou, iedereen is welkom hoor. Helemaal mooi. Ja, ik kan nu niet zo goed verstaan. Maar ik kom straks even, als de uitzending klaar is, kom ik naar u toe. Want het is mooi om dat ook te zien, dat iedereen er is. Goed, dan gaan we natuurlijk morgen een hele andere etappe krijgen. Dit was de tijdrit.
1: Ja. Morgen iets heel anders inderdaad. Een rit voor vluchters, eventueel sprinters, maar meer voor vluchters normaal gesproken. Ja, en ik denk toch wel dat Van der Poel hem rood omcirkeld in zijn agenda heeft.
0: Dus, ja, want die heeft vandaag echt wel ingehouden.
1: Ja, we zagen in de ronde
0: Die nam die extra rustdag, zo gezegd.
1: Ja, precies. Want we zagen in de ronde van Zwitserland dat hij samen met Pogacar eigenlijk, het scheelde echt een paar tienden om de overwinning. Dus hij was toen net zo goed in tijdrijden als Pogacar. Dus als hij maximaal had gegaan vandaag, dan had hij echt wel mee kunnen doen. Waarschijnlijk niet gewonnen, maar wel ergens in de top mee kunnen doen. Heeft hij dus bewust niet gedaan. Dus daar gaan we morgen wel wat van verwachten.
0: Ja, ik ben dan ook weer geneigd om te denken, Pogacar is nu licht getergd. Hij heeft het vandaag natuurlijk niet gehaald.
1: Ja. Of? Nou, ik denk niet dat morgen een rit voor Pogacar is. Er komen echt nog hele lastige bergritten aan deze week. Nog 3 echt zware finishes met veel bergop. Dus daar zal hij het willen laten zien. Maar morgen is geen rit voor Pogacar. Nee.
0: Niet. Nou, wat was het vandaag? In ieder geval een fantastische tijdrit. En dat belooft nog wat voor de laatste week.
2: Een slopende tijdrit en dat komt door die klim van tweede categorie aan dik 4% die erin zit.
3: Heerlijke sfeer vandaag bij deze individuele tijdrit.
2: Je moet heel goed je krachten verdelen en let op.
4: Dan de afdaling moet je goed verkend hebben.
2: Ik ga even van de bergquote.
4: Ik denk als je grande cojones hebt vandaag.
2: Je moet ballen hebben.
4: Dan pak je wat tijd.
2: Dat heeft Tarling precies gedaan, want daar heeft hij zijn winst geboekt. Op dit moment op de mannen die net iets minder snel zijn dan hij.
3: Felipe Ganna is binnen en dat heeft hij gedaan. Niet als snelste dus.
2: Big Bruno Armirais. Goedemorgen zeg.
3: Hij is nu aan die Cogunes afdaling bezig.
2: Armirais beheerst het tot nu toe het beste. 34-14 voor hem.
1: Je moet alles goed doen in zo'n tijdrit.
2: Kijk eens hoe hij daar dat kantje pakt. Zo!
1: De kunst is om jezelf zoveel mogelijk pijn te doen. Dus eigenlijk moet je continu denken dat je meer pijn aan kan.
3: Waar is Tijmen Arendsman? Hallo, je moet zo starten. Hij is te laat.
1: Dat is echt een nachtmerrie.
3: Hier komt Tijmen Arendsman.
2: Het is net niet genoeg. Het is 5 seconden te langzaam.
5: Niemand van de UC gaf ook maar enige aanstalte dat ik moest gaan. Maar ten eerste wat ik zeg, het is mijn eigen verantwoordelijkheid.
6: Dag Remco Evenepoel, eerste tussenpunt, dat is gigantisch.
3: De aero-kogel van Schepdaal.
6: Kjell Mozes bij tussenpunt 2. Mozes kribbel, 16-38.
1: Hele sterke start.
6: Lipovic valt in een bocht.
1: Oeh, en we zien hier Pogacar door de bocht gaan. En dat gaat maar net goed.
6: Nou, allemaal maar even staan voor Remco Evenepoel. Hij geeft even een show weg hier. Goedemorgen, zegt Pogacar. 28 seconden.
0: Dat is echt een tik. Wat een tijd zette die neer en wat een overmacht op die tijdrit. Remco Evenepoel dus. Dit was het Radio Tour. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer om 2 uur. Zometeen Jan-Willem Wesseling met Dit is de Dag. En wat ons betreft...
1: Tot ziens.
7: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
8: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Check vandelaarvaneffen.nl.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
19: NPO Radio 1, 6 uur.
20: Jan-Willem Wesseling.
21: Goedenavond, dit is de dag waarop vrachtwagens toch over de Merwedebrug rijden, ondanks dat sinds zaterdagavond verboden is. De transportsector leidt flink schade van deze sluiting en wil nu ook naar de rechter om de staat aan te klagen. En zometeen dan debatteren we daarover in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
22: Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen erop. De boot dobberde al 25 dagen op zee en er waren nog maar 38 mensen in leven aan boord. Contact nu met Afrika-correspondent Maurice Leede. Maurice, wat is er gebeurd?
23: Op basis van verschillende verklaringen lijkt het erop dat de boot kort na vertrek in de problemen kwam en daardoor stuurloos raakte. Het ging om een boot met 180 mensen aan boord. Die vertrok vanuit Gambia richting de Spaanse Canarische eilanden. En volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, zaten de opvarenden dus 25 dagen vast op de Atlantische Oceaan. En zo lang op open zee, zonder eten, zonder drinken, dat is een uitzichtloze situatie. En toen het schip eenmaal werd aangetroffen, vonden ze dus 143 stoffelijke overschotten.
22: Ja, vreselijk. 38 mensen waren dus nog in leven. Is het bekend hoe het met deze mensen gaat?
23: Ja, zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Wat het nogal tragisch maakt, van in ieder geval een duidelijk voorbeeld van hoe het met ze gaat. Onder de overlevenden ook 2 kinderen die tijdens de tocht afscheid hebben moeten nemen van hun gehele familie. En ja, het is tragisch als je bedenkt dat deze mensen de oversteek wagen vanuit economische wanhoop of vluchten voor instabiliteit en geweld.

0: Ja. Eerder sloot Mauritanië een deal met de EU om het aantal migranten terug te dringen. Hebben die plannen gewerkt?
1: Ja, dat is lastig eenduidig te zeggen. Die deal met Mauritanië die moet ervoor zorgen dat migranten ontmoedig worden om Europa te bereiken. Maar mensenrechtenorganisaties die beschuldigen Mauritanië er ook van dat het gepaard gaat met mishandelingen van migranten en asielzoekers. En je ziet wel een afname op de route van Afrika richting de Spaanse Canarische eilanden. Mm-hmm. Er zijn minder aankomsten dan vorig jaar. Maar het aantal sterfgevallen en verdwijningen op zee is nog altijd alarmerend. En ondanks de inspanning om levens te redden, blijft dit een van de dodelijkste routes wereldwijd. Door de lange afstanden, de omstandigheden van de oceaan en boten die ook niet geschikt zijn. Het gaat vaak om houten vissersboten die in veel gevallen ook nog eens overvol zijn. En er worden dus wel pogingen gedaan om mensen te redden, maar dit voorbeeld laat maar weer eens heel goed zien dat dat vaak te laat komt.
0: Ja, hoe erg dat mis kan gaan. Dankjewel, correspondent Maurice Leden. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is bij de invallen van vandaag niemand gearresteerd. De website van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Op verschillende pagina's was het gezicht van leider Marine Le Pen vervangen door andere plaatjes, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: De hacker, of misschien wel hackers, die hebben een soort handtekening achtergelaten. Wat ze hebben gedaan is dat ze de profielfoto van Marine Le Pen, die volgend jaar de presidentskandidaat is namens het Rassemblement National, die hebben ze vervangen door een afbeelding, een tekening eigenlijk van een kat die gewikkeld is in een Marokkaanse en Algerijnse vlag. Dat was wat eerder vanmiddag nog te zien op de website, maar inmiddels is de foto weer vervangen door het gezicht van Marine Le Pen zelf.
0: Volgens Rassemblement National zijn er geen persoonsgegevens buitgemaakt bij de hack, maar het is niet zeker of dat klopt.
2: De Franse krant Le Parisien die zet daar wel vraagtekens bij, omdat hackers online op fora data zouden hebben aangeboden. Die is door de krant ook ingezien en het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals ID-kaarten, paspoorten en ook BSN-nummers van kandidaten en partijfunctionarissen. Nou ja, de partij die vertelt vooralsnog een ander verhaal, dus dat is nog een beetje een vraagteken hoe dat zit.
0: En Rassemblement National is niet de enige Franse politieke partij die is gehackt.
2: De site van een andere partij die zich kandidaat hebben gesteld voor de presidentsverkiezingen, La France Insoumise, is ook gehackt een paar maanden geleden. Het zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. Je merkt ook al wel dat echt wel de verkiezingskoorts al best wel oploopt, terwijl de verkiezingen van de presidentsverkiezingen pas eind april volgend jaar zijn. Dus het zou heel goed kunnen dat het mee te maken heeft, maar dat weten we vooralsnog niet.
0: De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De man krijgt nu professionele begeleiding. Hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer uit de Britse kust een schietoefening gehouden. Kort daarvoor waarschuwde het een Brits patrouilleschip dat in de buurt was om afstand te houden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. De Turkse oppositiepoliticus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Hij werd 2 maanden geleden afgezet als leider van de CHP en breekt nu helemaal met de partij. Özel sprak in het parlement van een pijnlijk, maar onvermijdelijk afscheid. Het is onduidelijk hoeveel CHP-parlementsleden over zullen stappen. Özel wil er met afstand de grootste oppositiepartij van maken. Politieke tegenstanders van president Erdogan hebben al jaren te maken met vervolging en intimidatie. En de afzetting van Özel was volgens mensenrechtenorganisaties ook politiek gemotiveerd. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flexenergieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consument en Markt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flexenergie bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Ze richten zich op mensen met lage inkomens. Ja, die werden natuurlijk extra geraakt. Dat prepaid systeem, dat was een beetje komen overwaaien uit Engeland. Dan wordt stroom en gas betaald via een tegoed. En die kan de klant dan zelf aanvullen op het moment dat de klant dat uitkomt. Ja, en die mensen werden ook nog eens een keer gelokt met hoge welkomstkortingen en voorschotten die ze moesten betalen. En die zaten met de gebakken peren.
0: De claimorganisatie richt zijn pijlen op de toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen.
3: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Na jaren van uitstel en financiële problemen is vandaag een nieuw pretpark in Rotterdam geopend. Opvallend genoeg verrichtte de vorige eigenaar, Henny van der Most, zelf de openingshandeling. Hij stak er naar eigen zeggen tientallen miljoenen in, maar ging dit voorjaar failliet. Na een kleine opfrisbeurt is een deel van het park Spelen bij Belen nu eindelijk open.
4: Het ziet er echt super mooi uit. Ik had het niet zo mooi verwacht. En ook super veel leuke activiteiten.
5: Er zijn al overal leuke dingen. Vooral bij het glijbanen. Rolschaatsen bedoel ik.
4: Ik heb nog niet alles gezien, maar tot nu toe vind ik het verkeerspark heel leuk. Het autootjes rijden en door de wasstraat, het politiebureau en allemaal leuke winkeltjes. Ja, super tof gemaakt.
0: Voorlopig is nog maar een deel van het park open. In 2028 moet alles klaar zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan de nummer 2, Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het is 9 minuten over 6, het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minimaal tussen de 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Het wordt dan 18 tot 22 graden.
6: Annemieke Boschaert bij de ANWB. We gaan het zo meteen hebben over de sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. Jullie hebben natuurlijk ook van die verkeerscamera's. Zien jullie nog vrachtwagens over die brug rijden?
7: Nou, die verkeerscamera's, die hebben Rijkswaterstaat. Dus wij kijken op de kaart mee. En wij zien op het moment vooral eigenlijk gewoon drukte. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Er zijn veel mensen die om moeten rijden, omdat er verschillende wegen zijn afgesloten. Daardoor is het dus drukker dan gebruikelijk. Maar kunnen we niet zozeer de vinger erop leggen of het nou per se door vrachtverkeer komt of door gewoon personenvoertuigen.
6: Oké. Wat gebeurt er verder op de weg?
7: Nou, je hebt nu onder andere vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Gouda ging het mis en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 20 minuten oponthoud. En tot slot drukte op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging. Door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
8: NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling.
6: Goedenavond. Anderhalf uur omrijden voor een ritje dat normaal 20 minuten duurt. Dat is de realiteit voor vrachtwagenchauffeurs die langs de Merwedebrug moeten. Sinds zaterdag mag vrachtverkeer niet meer over die brug, hoewel dat verbod door veel vrachtwagens nog aan de laars gelapt wordt. Voorbijgangers die zagen al eerder dat het niet altijd super veilig was op die brug.
9: Nou, ik heb het een keertje gehad. Toen gingen we samen overheen. Toen ging die open. Toen vielen de stukken ijzer naar beneden. En dat is nog niet zo lang geleden.
6: Maar de transportbedrijven die dragen de lasten. En de branchevereniging overweegt nu om juridische stappen te nemen tegen de staat.
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: En over de gevolgen van het sluiten van die brug voor vrachtwagens ga ik in gesprek met Elisabeth Post. Zij is van Transport en Logistiek Nederland. Thomas Reitsma is van de brancheorganisatie Evo V-Index. En Bert van Wee is professor vervoersbeleid aan de TU in Delft. Fijn dat jullie er zijn. Thomas Reitsma, is die sluiting terecht eigenlijk? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
10: Ja, ik denk dat de sluiting terecht is op het moment dat de veiligheid in het geding is. Wat nu echt het geval lijkt te zijn. Dan staat veiligheid voorop. Ik denk dat iedereen daarachter staat dat je dan maatregelen moet nemen.
6: Ja, bent u het daar ook mee eens, mevrouw Post?
11: Zeker. Veiligheid is key. Iedereen die 's morgens op weg gaat wil 's avonds ook veilig thuiskomen. Dus daar is echt geen discussie over mogelijk, volgens mij.
6: Maar dan hebben er verschillende media nog verslaggevers naar die brug gestuurd. En er rijden nog best wat vrachtwagens overheen. Hoe kan dat dan?
11: Ja, wat ik begrepen heb gisteren, ik ben er vandaag niet geweest, maar wat ik begrepen heb gisteren is ook nog niet echt heel erg goed aangegeven dat je er niet meer overheen mag met een vrachtwagen. Mm-hmm. En ook op de toeleidende wegen is nog niet aangegeven dat je niet op de A27 over de Merwedebrug mag. En de borden...
6: Maar iedereen die in die sector werkt, die heeft dit nieuws wel gehoord, toch?
11: Als je uit het buitenland komt, dan weet ik niet of je de Merwedebrug kent. En er staat op dit moment alleen nog maar een bord met daarop een witte achtergrond, op een zwart vrachtwagentje en een rode rand met Merwedebrug. En ik weet niet of als je uit Polen komt, of je dan precies weet waar de Merwedebrug ligt. En of jij in de gaten hebt dat je op de A27 zit en daar rechtop afkoerst.
6: Maar zijn het alleen buitenlandse chauffeurs of zijn er ook nog wel Nederlandse chauffeurs?
11: Nee, ik ga ervan uit dat ook Nederlandse chauffeurs zijn. Maar als je de borden niet gezien hebt, en nogmaals, ik heb begrepen dat dat nog niet echt heel duidelijk aangegeven is. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je in armoede toch eroverheen gaat.
6: Ja.
11: En dat keuren we natuurlijk niet goed. Ik vind ook dat iedereen zo snel mogelijk daar weg moet blijven. Maar het moet ook wel goed aangegeven staan, inclusief de omleidingsroutes.
6: En snapt u het erger als mensen denken, ja joh, één vrachtwagen, maakt toch niet uit? Ik bedoel, het scheelt zo'n uur, hè?
11: Nee, ik snap het. Misschien zou ik het nog wel kunnen snappen, maar ik heb er geen enkel begrip voor. Het gaat om onze veiligheid, hè? Ook die van u en mij.
6: Ja, Thomas Reitsma. Wat vindt u ervan dat er toch chauffeurs over die brug gaan?
10: Dat is natuurlijk geen goede zaak. Volgens mij wordt er ook al handhaving aangekondigd of is die al aangekondigd. Nou, dat is iets waar we in Nederland van oudsher nooit zo sterk zijn in handhaven. Maar dat is toch echt nodig op het moment dat je echt effect van je beleid wil zien. Ik ben het er mee eens, de bebording moet nog goed op gang komen in de hele regio. Of misschien zelfs wel nationaal heb je het dan over. Het moet gewoon heel helder en duidelijk zijn aangegeven.
6: Als je 50 kilometer moet aankomen,
10: ja,
6: dat
10: precies.
6: Die weg over de A27 niet meer bereikbaar.
10: En dat zijn normaliter natuurlijk trajecten. Als je wegwerkzaamheden hebt op zo'n belangrijke kunstwerk of brug zoals deze. Ja, dan heb je dat vaak kilometers van tevoren aangegeven. Al bij de route die je moet nemen. In dit geval een A2 of je moet over een Van Brien-Noordbrug.
6: Maar rijden jullie chauffeurs niet gewoon met Google Maps?
10: Google Maps had niet standaard al ingeprogrammeerd dat de Merwedebrug voor zwaarder dan 3.500 kilo niet is toegestaan. Dus op het moment dat het voor al het wegverkeer is, dat zijn we denk ik gewend als gewoon privérijders, dus is dat wel het geval.
6: Het is balen voor jullie allemaal en voor alle vrachtwagenchauffeurs. Het kost geld, het kost veel tijd, het is omrijden. Nou, niemand is er blij mee. Mevrouw Post, TLM, Transport en Logistiek Nederland, overweegt de juridische stappen. Waarover?
11: We willen nagaan of de overheid hier nalatig is geweest. Of zij, want de Rijksoverheid en ook de decentrale overheden, provincies, gemeenten, waterschappen, hebben wettelijk de plicht om infrastructuur te onderhouden. En dat ook te onderhouden zodat die gebruikt kan worden, die infrastructuur waarvoor die bedoeld is. Mm-hmm. Volgens mij is dat de laatste 40 jaar toch behoorlijk in het slop geraakt. Is onze infrastructuur uitgewoond. Het is om de havenklap dat er een zogenaamde aslastbeperking wordt opgelegd. Dat er wegen worden afgesloten.
6: Aslastbeperking is gewoon een zwaar voertuig mag ergens niet meer overheen.
11: Ja. Dat er wegen worden afgesloten. Dat er rijstroken niet meer onderhouden worden. En volgens mij is dat op grond van de wet niet waarvoor de overheid in het leven is geroepen. Die is juist in het leven geroepen om dit soort zaken wel te onderhouden. En als het nou een enkel geval was, dan zou je daar misschien nog wel begrip kunnen hebben. Maar het is schering en inslag. En de schade voor de sector transport en logistiek is inmiddels per jaar 1,7 miljard euro. En heb ik de Merwedebrug nog niet meegerekend.
6: Thomas Reitsma, is de overheid nalatig?
10: Ja, dat vind ik altijd een lastig, hè? Want ik steun op zich wel het idee om eens na te gaan hoe dit zit, juridisch gezien, en hoe de overheid hierin heeft geacteerd. Nalatigheid impliceert voor mij ook wel dat er een kwade wil misschien wel achter zat. Of dat er willens en wetens, in dit geval door Rijkswaterstaat, is gedacht van we weten misschien nog wel wat, maar we acteren daar nog niet op. Daar heb ik nog geen signalen van. Dus ik ben er misschien iets terughoudender in. Maar tegelijkertijd ben ik wel geïnteresseerd wat het wellicht oplevert.
11: Bert, voor de goede orde, ik verwijt Rijkswaterstaat niets. Hè, want Rijkswaterstaat moet het doen met de middelen die ze hebben. Ja, en die hebben gewoon per jaar 2 miljard te weinig om datgene wat we in dit land hebben, om dat fatsoenlijk bij te houden. Dus ik wil absoluut geen verwijten maken.
12: Maar kijkt u naar het ministerie van Infrastructuur?
11: Ik kijk naar de Staten der Nederlanden, want die gaat uiteindelijk daarover. Dus dat zijn de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en dat is het kabinet. Dat zijn degenen die hiervoor geld ter beschikking zouden moeten stellen.
12: Ja, Bert van Wee, is de staat nalatig?
10: Ik ben geen jurist, dat durf ik niet te zeggen. Wat wel een bekend verschijnsel is dat politici liever geld besteden aan nieuwe infrastructuur dan aan het goed op orde houden van bestaande infrastructuur en het op tijd vervangen. En dat is omdat je daar politiek veel eerder mee scoort. Dan kan je zeggen, ik heb toch maar mooi die rondweg geregeld of die Betuwe-route of de Lelylijn of wat dan ook.
12: Ja. En de dragers van de Merwedebrug, die heb ik vervangen. Dat is niet echt iets waar je stemmen mee binnenhaalt.
10: Ja, laat ik vooropstellen dat ik van de Merwedebrug zelf niks weet hoe dat technisch zit.
12: Nee.
10: Maar in zijn algemeenheid geldt dat je meer scoort op dat je nieuwe projecten erdoor hebt gekregen dan dat je de bestaande infrastructuur goed onderhoudt. En dat is een prikkel om te veel geld uit te geven voor nieuw en te weinig voor bestaand. En dat zien we wereldwijd, ook in Nederland.
12: Ja, en is de overheid, hebben ze daadwerkelijk tekortgeschoten in het onderhoud?
10: Nou ja, ik denk wel dat er minder geld aan onderhoud is uitgegeven dan wat optimaal zou zijn als je bekijkt van ja, hoeveel geld moet je besteden aan onderhoud om de boel goed op orde te houden. Ja. Vergelijk het met het schilderen van een huis. Je hoeft niet elk jaar de boel over te schilderen, maar elke 20 jaar is te weinig. En er is een soort optimum. En dat is bijvoorbeeld elke 7 jaar. En zo geldt dat ook voor transportinfrastructuur. En ik heb stellig het idee dat in heel veel landen, waaronder Nederland, er te weinig aan het onderhoud en vervanging wordt uitgegeven.
12: Ja, en als je bijvoorbeeld vergelijkt met de wegenbelasting, want er komt natuurlijk ook geld binnen via de weg, wordt dat dan allemaal aan het onderhoud uitgegeven of wordt dat ook weer aan andere dingen besteed?
10: Nou, het is een misvatting dat het geld wat aan wegenbelasting wordt betaald allemaal voor wegen zou zijn, onderhoud of nieuwe dingen. Auto's en vrachtwagens, als je alle effecten meerekent, ook geluidhinder, de verkeersveiligheidskosten en zo, ja, dan betalen ze überhaupt niet de hele rekening. Ook niet als je de wegenbelasting optelt bij de BPM en overige fiscale lasten, accijns op brandstoffen. Ja. Maar goed, dat geld wordt niet geëermaakt. Er wordt niet gezegd, je betaalt wegenbelasting en dat geld is voor wegen. En dan gaan wij kijken wat er voor onderhoud is en wat voor nieuwe wegen.
12: Ja, nee, maar je zou wel kunnen zeggen van ja, misschien moeten dan die wegenbelastingen ook omhoog. En dan staan jullie denk ik ook niet te klappen als de transportbrancheorganisaties. Of zou dat het wel waard zijn?
11: Nou, volgens mij is de wegenbelasting voor vrachtwagens de afgelopen tijd behoorlijk omhoog gegaan.
12: Zeker.
11: Want sinds 1 juli.
12: Stond u niet voor te applaudisseren, terwijl dat misschien wel nodig is als je die infrastructuur wil opknappen.
11: Sinds 1 juli betalen we vrachtwagenheffing.
12: Ja.
11: En daar hebben wij een akkoord over bereikt met het ministerie. Dus we zijn daar wel degelijk mee akkoord gegaan. Maar als je zoveel belasting betaalt, dan verwacht je ook wel dat je over infrastructuur rijdt die een beetje deugt. En dat doet het op dit moment gewoon echt niet.
12: Nee. Wat hoopt u dat die juridische stappen gaan opleveren?
11: Nou kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn als je zou kunnen aantonen dat de overheid daar daadwerkelijk minder doet dan wat verwacht mag worden.
12: Gaat u vanuit, dus, anders als u die rechtszaak niet begonnen.
11: En dus, ik begin nog helemaal geen rechtszaak. Okay. Ik kijk alleen maar, heeft de overheid nou nagelaten wat ze als een goed huisvader, zoals dat heet, had moeten doen? Mm-hmm. En als dat zo is, dan wil ik wel verder praten met, en hoe zorgen we er dan voor dat we het wel op orde krijgen met elkaar? Want u moet iets doen wat u niet doet. Nou, dan gaan we kijken hoe we u daaraan kunnen houden. Mm-hmm. En dat hoeft niet per se een procedure te zijn, een proces te zijn. Maar ik wil wel uitgevlooid hebben, doet de overheid nou wat hij moet doen? Ja. En wij zijn er zo langzamerhand een beetje van overtuigd dat dat niet het geval is.
12: En wilt u dan ook compensatie als blijkt dat dat niet het geval is?
11: De mooiste compensatie is goede infrastructuur.
12: Ja, maar dat wilt u ook als blijkt dat de overheid niet nalatig is geweest, toch? Dan stopt uw pleidooi niet, denk ik.
11: Nee, dan stopt de pleidooi niet. Maar op het moment dat dat wel zou blijken, dan hebben we misschien iets meer materiaal in handen om de overheid daar ook toe te brengen.
12: Oké, dus u gaat dus een juridische analyse doen. U bent van EvoVedendex, Thomas Reitsma. Hoeveel gaat de logistiek sector in Nederland nou kosten en ook bijvoorbeeld de toeleverancier?
10: Nou, het is altijd lastig te becijferen natuurlijk. Kijk, aan de ene kant in eerste instantie zie je dat transportondernemers geraakt worden, maar uiteindelijk werkt dat door in die hele logistieke keten, hè, in de bedrijven die we om ons heen kennen van de supermarkten tot aan de bouw te maken hebben met transport wat later aankomt of duurder is geworden. Dus dat eigenlijk moet je eigenlijk zien wat die totale kosten daarvan zijn. Nou, volgens mij heeft TLM becijferd wat het gewoon kost inderdaad voor die transport.
12: Zullen we daar beginnen? Dan komen we zo meteen bij de gevolgen daarvan. Want wat kost het nou extra om 100 kilometer om te rijden?
11: Grosso modo is dat de kosten van de chauffeur, de kosten van de vrachtwagen, de kosten van de diesel. Dan heb ik het niet over de maatschappelijke kosten. En de tijd die je daarmee kwijt bent, die ook leidt tot verlies aan arbeidsproductiviteit. Grosso modo gaan wij uit van een uur tijdverlies. Mm-hmm. Is ongeveer 80 à 90 euro.
12: Oké, dat kost het per dat kost per uur, een transportbedrijf.
11: Per uur vertraging.
12: En betaalt het transportbedrijf dat voor een groot deel, of wordt het uiteindelijk toch wel helemaal doorberekend aan de klant?
11: Hangt natuurlijk een beetje af van wat voor soort contract je hebt. Op het moment dat je een vast contract hebt met de prijs die daarvoor is afgesproken, is het lastig om die extra tijd in rekening te brengen. Ja. Maar uiteindelijk kan die transportondernemer dat niet zelf dragen. Dus die zal dat bij iemand in rekening moeten brengen. En dat zijn dan vaak de leden van de heer Reitsma.
12: Ja. 80, 90 euro. Hoe zien we dat later terug in de productprijs?
10: Dat is uiteindelijk helemaal afhankelijk van wat voor business je opereert. Maar dat kan behoorlijk doorwerken natuurlijk. Het is inderdaad afhankelijk van de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Maar dat kan zo nog eens een keer die dubbele kosten, denk ik, opleveren die net werden becijferd. Denk er bijvoorbeeld aan dat een productielijn misschien wel langer open moet blijven om ervoor te zorgen dat de goederen die aankomen kunnen worden verwerkt.
12: Een uurtje,
10: op het moment dat je daar tientallen mensen hebt rondlopen die vervolgens daar verder in moeten, dan werkt dat wel door.
12: Ja.
10: En helemaal als je het dan hebt over honderden bedrijven. Daarnaast is deze Merwedebrug ook best wel een belangrijke ader voor internationaal vervoer.
12: Want hij loopt eigenlijk van Breda naar Utrecht, hè?
10: Ja, precies. En er is al eerder onderzoek naar gedaan. 10 jaar geleden hadden hetzelfde geintje aan de hand. Dus wat dat betreft is het een beetje een déjà vu die we met z'n allen hebben. Mm-hmm. En uit later onderzoek is ook gebleken dat het gewoon een hele belangrijke verbinding ook is door Nederland heen. En voor bedrijven die in het zuiden zitten richting bijvoorbeeld Denemarken of Noord-Duitsland toe. Ja.
12: Bert van Wee, professor vervoersbeleid. Bent u het eens met die schatting van ongeveer 80 euro per uur omrijden?
13: Ja, ik had ook een schatting gemaakt. Die 18.000 vrachtwagens zijn we het sowieso over eens.
12: Die daar overheen gaan?
13: Ja. Mm-hmm. Ik had zelf gekeken op Google Maps en nog een andere website en kom via de omrijroute Den Bosch op ongeveer een half uur.
12: Oké. Okay.
13: En dat ga ik uit van het doorgaande verkeer wat van op de A27 verder naar het zuiden rijdt. Er zullen wel vrachtwagens zijn die meer verlies hebben. Er zullen er ook zijn minder.
12: Ja.
13: Dus ik kom iets lager uit. En op basis van wat wij met kostenbatenanalyses hanteren, kom ik ook op een iets lager uurtarief uit van 65 euro. Maar goed, laten we niet al te moeilijk doen over de getallen. Ik kom wel wat lager uit, maar de orde van grootte van dat het wel om honderdduizenden euro's per dag gaat, daar zijn we het zeker over eens.
12: En als we het nou relatief bekijken, want ik snap de klacht wel vanuit de transportsector van hallo, wat is dit nu? We hebben een brug en die is kapot en dan moeten we omrijden. Aan de andere kant, als ik het zou vergelijken met collega's die iedere dag in Duitsland rijden, waar alleen maar bouwstellen is, of in België waar je hobbelend in Frankrijk hoopt aan te komen, hebben we het in Nederland dan relatief niet gewoon heel goed geregeld?
13: Ja, laat ik vooropstellen dat de transportinfrastructuur in Nederland wereldwijd op plek 2 staat. En dan kijken we alleen naar wegen, spoorwegen, havens en luchthavens. Niet bijvoorbeeld naar fietspaden. Als we dat ook mee zouden nemen, dan stonden we wellicht op 1.
12: Maar hoe bereken je dat, hoe hoog je staat met je infrastructuur?
13: Ja, daar kijken ze naar wat wordt genoemd level of service. Hoeveel tijd kost het om naar allerlei plekken te rijden met verschillende vervoerwijzen? En wij zijn natuurlijk ook een dichtbevolkt land. Dus hebben we ook veel infrastructuur, veel spoorwegen. Dat helpt heel goed in ons voordeel. Maar goed, het World Economic Forum zegt dat wij dus wel na Singapore de beste ter wereld zijn. Dat is geen reden om achterover te leunen. En ik snap heel goed de ergernis van oponthouder achterstallig onderhoud. Dus dat mag geen reden zijn om het maar te verwaarlozen.
12: Nee, maar
13: het is wel goed gesteld met onze infrastructuur.
12: Ja, als we de nummer 2 van de wereld zijn, mevrouw Post, is de staat dan naar later?
11: Wel, als je kijkt naar hoe de staat van het onderhoud erbij ligt. Nogmaals,
12: we zijn nog steeds de nummer 2 van de wereld.
11: Ja, dat is hartstikke leuk. Vertel dat aan Argentinië, zou ik zeggen. Die zijn er geloof ik ook niet heel erg blij mee. Nee, kijk.
12: Je wil de nummer 1 zijn.
11: waar het at the end of the day om gaat, is dat je economie, en zeker in Nederland, voor een groot deel afhankelijk is van deugdelijke logistiek. Uh-huh. Wij zijn niet voor niets, we zijn een handelsland.
12: Ja.
11: Dus die logistiek is de ruggengraat van onze economie. Ja, dan kun je het je ook niet permitteren om dat achteruit te laten sloffen. Nogmaals, voor onze sector geldt dat al het oponthoud leidt tot 1,7 miljard euro schade per jaar. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal, dat zal allemaal wel. Uh-huh. Tegelijkertijd betekent het ook dat in dit soort gevallen boodschappen te laat in de winkel komen, dat medicijnen niet op tijd aankomen, dat een arts die een open hartoperatie moet uitvoeren zijn spullen niet op tijd heeft. Mm-hmm. Wij zouden graag zien dat dat goed geregeld is. Daar varen wij allemaal letterlijk en figuurlijk wel bij.
12: Ja, maar Thomas Reitsma, zijn uw Duitse en Belgische collega's niet alsnog een beetje jaloers op u?
10: Nee, ze zijn niet jaloers. En dat heeft denk ik ook mee te maken. We benoemden net Nederland is een vrij klein land. Dat we het dan op orde hebben is misschien wat makkelijker dan in Amerika, waar we het over enorme afstanden hebben. En tegelijkertijd wil ik die vergelijking toch wel maken. Want in Amerika is dus wel de stap gezet, onder Joe Biden nog, om toch een triljoen volgens mij te investeren in een infrastructuur. Ook omdat zij gewoon zien dat het inderdaad de backbone is van je economie. Dat dat zorgt voor je vestigingsklimaat om het aantrekkelijk te houden. We zijn als Nederland een producerend land, maar we hebben ook ambitie om gewoon als exporteurs tot de wereldtop, als doorvoerland te behoren. Daar verdienen we met z'n allen, hebben onze welvaart voor een groot deel aan te danken. En dat moeten we ook gewoon zo houden. En dat betekent dat we daar de komende jaren met elkaar flink in moeten investeren. Dat is inderdaad een politieke keuze die we met elkaar moeten maken.
12: Snapt u dan dat VVD-minister Vincent Karremans van Verkeer en Waterstaat zegt, ja jongens, we hebben gewoon tientallen miljarden tekort de komende jaren, dus we moeten eventjes scherp op de keuzes letten?
10: Ik snap dat hij die afweging moet maken met de portemonnee die hij heeft. En dan is het aan ons, denk ik, om zijn portemonnee beter gevuld te krijgen. Daar zou hij ook voor willen strijden, dat weet ik wel zeker.
12: Loopt hij vast bij zijn collega?
10: Dat is aan ons. Dus met elkaar om duidelijk te maken wat het belang is van de infrastructuur in Nederland. Nou, dat doen we ook met elkaar. Daar trekken we met meerdere organisaties in op. Eigenlijk als een alliantie om te laten zien wat we daarin kunnen bereiken. Manieren proberen we daar ook de politiek in te bereiken. Nou ja, ik denk dat vandaag daar ook bij hoort. Dus politici die luisteren, let op.

0: heeft. En dan is het aan ons, denk ik, om zijn portemonnee beter gevuld te krijgen. Daar zou hij ook voor willen strijden, dat weet ik wel zeker.
1: Prinsjesdag, dan loopt hij vast bij zijn collega.
0: Dat is aan ons dus met elkaar om duidelijk te maken wat het belang is van de infrastructuur in Nederland. Nou, dat doen we ook met elkaar. Daar trekken we met meerdere organisaties in op. Eigenlijk als een alliantie om te laten zien wat we daarin kunnen bereiken. Manieren proberen we daar ook de politiek in te bereiken. Nou ja, ik denk dat vandaag daar ook bij hoort. Dus politici die luisteren, let op, er moet geld naar infrastructuur.
1: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Elisabeth Post is van Transport en Logistiek Nederland. Thomas Reitsma van Evo Veenindex. En we hoorden ook hoogleraar vervoersbeleid Bert van Wee. We blijven over de auto praten, want de benzineprijzen die zijn bijna weer op recordhoogte. De olieindustrie maakt zo'n 20 cent per liter benzine meer winst dan voor de oorlog met Iran. Dat berekende de autoriteit Consument en Markt. Ja, is dat gewoon hoe de markt werkt? Of zouden die extra grote winsten aangepakt moeten worden? Nou, daar praten we zo meteen over.
2: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
1: De spreidingswet.
3: Fatbikes verbieden.
4: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
2: En dit.
4: Data steel. Datacenters.
3: Miljarden voor defensie.
2: Maar hier gaat het te weinig over.

0: herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 6:30, Sid van der Linde is hier voor het laatste nieuws.
10: In de Zaanstreek zijn 2 dode vogels gevonden die een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep hebben. De afgelopen dagen werden er tientallen dode watervogels gevonden. Mogelijk speelt ook botulisme een rol. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Een man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend.
9: Annemieke, waar staan de laatste files van deze avondspits?
11: Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er nog 10 minuten langer over.

0: Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Bij Valkenswaard staat een kapotte vrachtauto, hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse een kwartiertje vertraging.
1: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Opperrabijn Jacobs maakt zich zorgen over antisemitisme in Nederland. En niet zo'n klein beetje ook.
3: Er is altijd antisemitisme. En dat is een muterend virus.
2: Maar wat bedoelt hij daarmee? Dat vraag ik hem zo meteen. Eerst iets anders, want de benzineprijs nadert de hoogste prijs ooit. Vandaag kwam er weer bijna 2 cent bovenop. En tegelijkertijd onderzocht de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, deze week dat de bedrijven die olie produceren sinds die prijsstijgingen flink profiteren, want zij maken forse extra winsten. Is dat logisch of zouden we er toch iets aan moeten doen? Dat ga ik vragen aan olie- en energie-expert Ronald de Zoete. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: En aan Sjoerd Boerdijk, onderzoeker bij CE Delft. Ook goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Meneer De Zoete, om bij u te beginnen. De benzineprijs die gaat richting recordhoogte. Gaan we dat record snel bereiken, denkt u?
4: Ja, we zitten inderdaad aan een record. En veel zal afhangen van de straat van Hormuz. En bijvoorbeeld de mogelijke sluiting door de Houthis van Bab al-Mandeb en Fujairah. Want als daar nog een extra beperking komt aan scheepvaart, dan kunnen we zo nog een flink hogere brandstofprijs verwachten.
2: Ja, maar dat is de andere zee, bij de Rode Zee en de Golf van Aden. En ook daar gaat veel brandstof doorheen.
4: Correct.
2: Ja, wat gebeurt er dan nu op de markt? Zijn dan mensen al preventief dingen aan het inkopen? Of is het, hoe komt het dat die prijs omhoog gaat?
4: Nou, het probleem op dit ogenblik is natuurlijk dat Trump probeert in ieder geval die benzineprijzen voor die kiezers laag te houden. Hè, als die straks herkozen moet worden voor de midterms. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel speculanten die zitten, zoals het al heet, short op olie. Dus die proberen die olieprijs naar beneden te drukken. En we zien nu dat eigenlijk het conflict alleen maar oplaait. Ja, en die mensen die dan short zitten, die moeten hun posities indekken. En dat leidt dan tot die prijsstijging.
2: Oh, dat gaat voor mij even te snel. Wat betekent short zitten op olie?
4: Het short zitten op olie is dat je eigenlijk speculeert eigenlijk op een prijsdaling. Dus je verkoopt nu bijvoorbeeld tegen $100 en dan hoop je over 2 maanden in te kopen op 80. Heb je mooi $20 verdiend. Mm-hmm. En de verwachting is dat Trump in ieder geval wat hij ook allemaal in zijn mouw heeft zitten naar buiten gaat halen. En gaat proberen die kiezer te belonen voor zijn kiesgedrag. En zegt, kijk, ik heb ervoor gezorgd dat die benzineprijs betaalbaar blijft. Maar dat gaat hem nu niet lukken door de geopolitieke spanningen.
2: En leidt dat gespeculeerd ook tot hogere prijzen?
4: Ja, zeker aan de oliekant. Hè. Maar dat wil niet zeggen meteen aan de brandstofkost. De kant van de brandstof die is nu zo krap omdat Rusland eigenlijk een producent is waar we allemaal van profiteren. Dieselproducent. En eigenlijk ligt nu 60% stil van die dieselraffinage in Rusland. En daarom moeten wij met z'n allen de markt op. En moeten wij uit noodvoorraden onze brandstoffen halen. En dat leidt tot die hoge brandstofprijzen.
2: Dus wij halen misschien wel geen diesel uit Rusland. Maar omdat andere landen dat wel doen, is ook het dalen van dat aanbod. Heeft dat ook gevolgen bij ons aan de pomp. Nou bracht de ACM deze week de brandstofmonitor naar buiten. Daarin schetsen ze dat olie- en raffinagebedrijven aan het begin van de keten, dus dat zeg maar de Shells en de BP's, een groter aandeel van de winst voor hun rekening nemen. Is dat logisch in deze markt?
4: Ja, als je een oliebedrijf hebt en je hebt geïnvesteerd in raffinaderijen en je krijgt dan inderdaad een gelukje aan je kant wat nu in Iran speelt, ja, dan vind ik het niet vreemd dat ze daar een voordeel uithalen. Mm-hmm.
2: Maar een gelukje klinkt alsof het een klein gelukje is, maar het is wel een enorm geluk als je naar hun winstcijfers krijgt. Per getankte liter verdienden ze eerst een paar cent. Dat is nu opgelopen tot meer dan 20 cent per liter. Is dat nog een gelukje?
4: Klopt. Nou nee, kijk, het gelukje dat is gewoon, ze hebben er niks aan en voor hoeven doen. Het feit is wel inderdaad dat die het zogenaamde crackspread, dus de marge die je maakt op een vat olie om te zetten in benzine en diesel, die is nog nooit zo hoog geweest, ongeveer $70 per vat. En ik kan me ook wel voorstellen dat de overheid op een gegeven moment in gesprek gaat met die oliemaatschappijen, om te kijken van ja, dit is een buitengewone situatie en we hebben ook onze bedrijven en burgers te beschermen. Ja. Dus ga gewoon in gesprek en kijk wat er mogelijk is.
2: Maar ik snap het toch niet helemaal, want de olie is duurder, dat is logisch, want er is minder aanbod en nog evenveel vraag. Maar het raffinageproces wordt niet duurder, toch? Het is nog steeds even duur om van ruwe olie benzine te maken.
4: Nee, maar het zijn wel twee verschillende markten. Je hebt gelijk, het is even duur om het te maken. Maar, wat ik al zei, in Rusland is dus eigenlijk bijna alles weggevallen. En ze hebben ook een verbod aan diesel en benzine om uit te voeren. Dus die prijzen van benzine en diesel, dat is een andere markt. Daar is een enorme krapte op en dat wordt ook niet binnen 1-2 maanden opgelost.
2: En dat heeft dus eigenlijk niet met Iran te maken.
4: Nou, het wat met Iran natuurlijk te maken heeft, is dat die olie op dit ogenblik zo duur is, met name voor Chinese raffinaderijen, dat een groot gedeelte van die raffinaderijen in China stil ligt. En dat is ook nog eens bovenop die Russische productie van diesel. Uh-huh. Nog eens een keer een probleem dat er nog minder aanbod is en daardoor hebben we die hogere brandstofprijzen op die markt.
2: Ja, maar dat ligt dus niet alleen aan Iran, ook aan de situatie in Rusland.
4: Het ligt aan Iran, het ligt aan China, die diepels, zeg maar, raffinaderijen gewoon stil heeft liggen. En dat ligt op de bombardementen van Oekraïne op Russische raffinaderijen.
2: Oké, helder. Nou, interessant om dat erbij te horen. Nu zegt u, misschien moet de overheid maar eens gaan praten met die oliebedrijven. Wat voor gesprek zou dat moeten worden wat u betreft?
4: Nou, in ieder geval constructief, want je kunt niet elke keer geld gaan halen als het goed gaat. En wanneer we vragen oliemaatschappijen te investeren in de Noordzee, omdat we leveringszekerheid hebben, om ze daar met regelgeving en belasting het ook onmogelijk te maken. Dus ik zou zeggen, gewoon constructief gewoon het gesprek ingaan. Ik denk dat de mogelijkheden liggen.
2: Oké, dan gaan we naar Sjoerd Boerdijk, onderzoeker dus bij CE Delft. U onderzoekt het belasten van overwinsten. Zou dat kunnen bij deze oliebedrijven die nu toch wel flink profiteren van die hogere olieprijs?
5: Nou, daar wordt zeker over gesproken, ook in de politiek. En wat je dan eigenlijk doet, ja, dat noem je dus een overwinstbelasting. En dan belast je eigenlijk alleen het deel winst dat duidelijk boven normaal niveau uitkomt. En dat is ook al eerder toegepast, namelijk in 2022 in de EU. Tijdens de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne.
2: Ja.
5: En toen is eigenlijk gezegd, we zien overwinsten als winsten die boven de 120% van de gemiddelde winst van de voorgaande 4 jaren uitkomt.
2: Oké, en wanneer denk je dan, want het lijkt me wel moeilijk toch, wanneer zeg je dan, dit is nog wel een normale winst en een normale marktontwikkeling, en wanneer is het dan een overwinst?
5: Zeker, ja, dat is heel lastig te definiëren. Dat is denk ik ook aan de politiek om daar dan een beslissing over te maken. Je zou het ook wat objectiever kunnen stellen, want die definitie van de EU die is ook wel. De oliebedrijven waren het daar niet mee eens en die hebben ook bezwaren ingediend. Mm-hmm. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: we vinden een bepaald percentage van geïnvesteerd vermogen vinden we logisch. Dus zeg eens 7%, zeg maar iets of 10%. Dat vinden we een normale rendement op geïnvesteerd vermogen. En daarboven gaan we het extra belasten. Dat, okay. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.
2: En als je dat in Nederland doet, hoe zorg je dan dat die oliebedrijven niet denken, in Duitsland kan ik wel gewoon mijn winst houden. Ik ga lekker daar benzine verkopen.
5: Ja, helemaal mee eens. Dit zou je net zoals in 2022 dan weer binnen de EU moeten doen. Als Nederland dat alleen doet, dan is de koolstoflekkage, noem je dat, dat risico is heel groot. Dus inderdaad dat die bedrijven dan in andere markten gaan opereren.
2: In plaats van in Nederland. Zou het een goed idee zijn, Ronald de Zoete, om die overwinst te belasten?
4: Nou ja, ik denk dat inderdaad aankomt wat is overwinst. Hè? Want je hebt ook heel veel investeringen nu die noodzakelijk zijn, omdat we niet meer van Rusland en niet meer van Iran afhankelijk willen zijn. Dus ik denk dat op dit ogenblik die oliemaatschappij heel veel moeten investeren. Mm-hmm. Maar ik denk dat er zoveel ruimte zit, wat ik al zei, een historisch hoge raffinagemarge, daar is gewoon uit te komen.
2: Oké, en dus moeten de oliebedrijven wat u betreft wel ook wat inleveren. Is er genoeg concurrentie op de oliemarkt tussen de verschillende raffinagebedrijven?
4: Ja, er zijn tientallen raffinagebedrijven over heel de wereld. Dus dat is het probleem helemaal niet. Moeten we wel eerlijk zeggen dat er zijn natuurlijk ook oliemaatschappijen die hebben helemaal geen raffinaderijen. Hè. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Ja. Dus waar we over spreken zijn de grote oil majors die raffinaderijen hebben, dan wel in het Verre Oosten, Europa of de VS.
2: Nee, maar mijn economische kennis gaat niet verder dan wat lesjes op de middelbare school. Maar in die lesjes op de middelbare school wordt wel altijd uitgelegd dat als er genoeg concurrenten zijn, dat je dan nooit overwinst kan behalen. En u zegt toch, ja, we hebben eigenlijk wel te veel. Wat bedoel, dan ga je concurreren en dan gaat de andere wel weer wat lager zitten. Dat lijkt niet te gebeuren, toch?
4: Nee, maar ik ben het niet eens met de stelling dat er dan geen overwinst kan zijn. Er is gewoon een hele goede concurrentie, maar die markt is zo krap dat wel al zijn er 100 raffinaderijen, ze kunnen allemaal hele hoge winsten maken, want wij blijven vliegen, wij blijven varen, wij doen niks aan ons zeg maar gedrag, hè, ons koopgedrag. Dus die vraag blijft zo hoog dat elke prijs nu gewoon betaald wordt en daarom zitten we nu op die hoge raffinagemarges.
2: Dus zolang wij ons gedrag niet aanpassen, blijven we ook de hoofdprijs voor benzine pret halen?
4: Ja, want uiteindelijk als de olieprijs maar hoog genoeg wordt, die zou nou eigenlijk bij de huidige olievoorraden zou de olieprijs nu $110 per vat moeten zitten. daar gaat het zeer doen. En dan besluiten we, we kopen misschien een ticket minder. We gaan wat minder rijden, we gaan wat minder varen. Maar op dit ogenblik is daar absoluut geen sprake van. We zitten precies in het hoogseizoen van de zomer. Dus er wordt heel veel gevlogen. Er wordt alle raffinaderijen zetten maximaal in op produceren van kerosine. Wat ook nog eens te kosten gaat van de diesel. Hmm. En de benzineproducten is, we doen het eigenlijk onszelf aan dat die prijs maar niet omlaag wil.
2: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Ronald de Zoete is olie- en gasexpert. En we hoorden ook Sjoerd Boerdijk, onderzoeker bij CE Delft.
1: Is de dag met Jan-Willem Wesseling.
2: Opperrabijn Benjamin Jacob zit hier in de studio. Goedenavond, fijn dat u er bent.
6: Goedenavond.
2: U bent al jaren een van de meest herkenbare Joodse Nederlanders in het publieke debat. En al die jaren maakt u zich al zorgen over oprukkend antisemitisme.
3: De vraag wordt vaak gesteld. Het antisemitisme komt weer opzetten. Nee, het antisemitisme is niet weg geweest. Het wordt nu zichtbaar.
7: En vele Joodse Nederlanders verbergen angstvallig hun Davidster. Of durven een keppeltje niet meer in het publiek te dragen.
3: Mensen weten niet meer wat Israël is, weten niet waar het over gaat, maar kiezen wel een richting.
7: 7 oktober was het groene licht voor de 90% kudde. Er mag verder gegaan worden, richting de verkeerde kant.
2: Wie is die 90% kudde?
6: Na de oorlog is een onderzoek geweest van professor Presser, een historicus, die zelf in kampen heeft gezeten. En toen kwam hij tot de conclusie in zijn bekende boek, historisch boek Ondergang, dat in Nederland 5% van de Nederlanders collaboreerde bewust met de nazi's. 5% zat echt in het verzet. Mm-hmm. En 90% vertoonde kuddegedrag. Deed wat het makkelijkste is. Dus even een paar Joden verraden, dat noem ik dan even kuddegedrag. Mensen gaan makkelijk. Kijk, die 5% die collaboreert nu, die door en door antisemitisch is en chaos wil hebben in onze samenleving, want is gekoppeld aan elkaar, die kan je niet tot andere gedachten brengen. Althans, ik zeker niet. Mm-hmm. Die 5% die snapt dat dit niet kan en zich opstellen voor echt voor vrede en tolerantie en tegen antisemitisme en tegen racisme en tegen noem maar op, die moeten we steunen. Maar die 90%, daar ligt het probleem. Ja. Die moeten we proberen de goede kant op te krijgen, want ze gaan zo makkelijk de verkeerde kant op.
2: En kun je de 90% van de jaren 1940, 1945 direct doortrekken naar onze samenleving nu?
6: Ja, ik denk het wel, ja. Maar dat is niet alleen bij
2: waarom
6: ons.
2: Waarom denk je dat?
6: Nou ja, zo zitten mensen in elkaar. Ik ben er ook van overtuigd, dat klinkt misschien gek om het van mij te horen. Ik denk dat ook 90% van de islamieten. Je moet oppassen op de islamieten. Er kwam iemand bij mij, een topper uit de overheid, ik zal geen namen noemen, een paar jaar geleden, dik voor 7 oktober. Antisemitisme, dat zijn de moslims. Dus mijn reactie geweest, toen 80% van mijn familie werd vermoord, waren hier geen moslims. We moeten oppassen om niet. Er zijn nuances. Nee. En ik denk dat de meeste moslims ook gewoon vrede willen hebben. Ja. Maar die 5% dictatoriseert de boel. En dat is gevaarlijk. En dat moeten we voorkomen. Door op die 90%, degene die niet precies weet waar het over gaat, educatie, educatie, educatie. En educatie op school, educatie is in de asielzoekcentra, educatie is ook thuis.
2: Ja. Maar is 90% van de mensen loopt mee met antisemitisme, is dat nog genuanceerd?
6: Ik denk dat dat redelijk genuanceerd is. Ik zeg niet dat ze antisemieten zijn. Uh-huh. Dat heb ik niet gezegd. Dat is die 5%. Maar die 90%, die weet het allemaal niet zo precies. Die doet dat wat het makkelijkste is en denkt niet erg na. We hebben net gehoord, we winden ons op over de prijzen van de benzine.
2: Ja.
6: Ik denk, mijn god, we zitten op te winden over de prijzen van de benzine. Terwijl op dit moment in Afrika, terwijl wij hier nu zitten te praten, honderden, zo niet duizenden mensen worden afgeslacht en verminkt. Niemand interesseert dat omdat het geen invloed heeft op de prijzen van de benzine. Wat ik wil zeggen is, de mens gaat zo makkelijk mee. Kijk wat wij nu doen. Benzine. Waar hebben we het over, in godsnaam? Zoveel mensen worden vermoord. Het interesseert ons niet. Toen de soldaten, of niet de tolken. Ja, toen wij onze legers terug zijn gekomen uit Afghanistan.
2: Afghanistan.
6: Lieten we die mensen die dus ons geholpen hebben, lieten we stikken.
2: Ja.
6: Ten nauwe nood hebben ze er weggehaald. Ik ben voor ieder mens die in nood is, moet je binnenlaten. Punt. Maar, er komt een belangrijke maar, die mensen komen hier naartoe. Die hebben eindelijk hier naartoe gehaald, contrekeur. Maar die mensen zijn opgevoed met de wetenschap dat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn. Dat mensen met andere gender, die homoseksueel zijn of wat dan ook, die moet je het raam uitkwakken. En Joden moet je verdelgen. Wij moeten tegen die mensen zeggen, je zit in nood, wij helpen je. Maar je moet jezelf blijven, je mag jezelf blijven. Maar een paar dingen moeten we aanpassen. Vrouwen zijn hier geen gebruiksvoorwerpen. En mensen met een andere, die andere geaardheid mag je niet het raam uitkieperen. En Joden mag je niet verdelgen. Maar dat laten we na. Dus zo gaat de meute.
2: Nu richt je zich op de migranten, maar is dat de groep waar toenemend antisemitisme vandaan komt?
6: Nee, ik denk dat antisemitisme overal zit, heb ik net gezegd. Ja? Alleen de mensen uit, laten we zeggen, de meer oosterse landen, die zeggen het sneller. En wij Nederlanders spreken niet zo snel uit, maar denken het wel. Ja. Na de oorlog was hier een levend en bloeiend antisemitisme. Na de bevrijding. Ja,
2: met onder andere spullen die terug werden gegeven. We zijn nu 80 jaar verder. Wat merkt u nu van antisemitisme in uw eigen leven?
6: Nou, dat ik nu voor de radio over mag spreken.
2: Zeker.
6: Dat de Joodse scholen, dat zijn bunkers. Dat als een Joodse organisatie een concert wil geven of wat dan ook, dan is dat lastig om een ruimte te vinden. En als er dan wel een ruimte komt, een zaal wordt ter beschikking gesteld, dan mag dit niet, dan mag dat niet, dan mag zus niet, dan mag zo niet. Recentelijk heb ik meegelopen met een wandeling, solidariteitswandeling, solidair van een groep niet-Joden, die solidair zijn met Joden in Nederland en zich zorgen maken over het opkomend antisemitisme. En we zouden na afloop zouden we daar in een synagoge gaan, wat iets ooit een synagoge was. En dat mocht, maar wel op voorwaarde dat onder andere ik daar niet zou spreken. Nou ja, ik denk dat dat een beetje belachelijk is. Laat maar zeggen dat ik dat allemaal verkeerd begrepen heb. Nou, dan zouden ze nog een keer telefoon kunnen nemen. Jacobs, jij denkt, maar zo bedoelden we het niet. Nee.
2: En merkt u geweld, bijvoorbeeld richting uw huis?
6: Ja.
2: Op welke manier?
6: Nou, ze hebben met mij een paar keer ruiten ingegooid. Dat is toch redelijk heftig, niet?
2: Ja, nee, zeker.
6: En ik word nagescholden in de straat. Ja. Maar ik krijg ook nu meer dan ooit mensen die shalom tegen me zeggen. Ja, er is een polarisatie. Weet u, het grootste gevaar is polarisatie. Want door polarisatie krijg je dat mensen elkaar gaan haten en tegenover elkaar gaan staan. Ja. Ik wil zo graag bruggen bouwen. Maar er moet er wel aan de andere kant van het water ook een dijk zijn. Anders krijg je geen brug.
2: Dat antisemitisme toeneemt, dat blijkt niet alleen uit de verhalen die u hier vertelt. Dat staat ook in allerlei rapporten. Heeft u enig idee wat voor invloed het heeft op het Joodse leven in Nederland?
6: Nou, ikzelf, ik laat me niet chanteren. Ik ben tegen chantage. Ik ben niet bang, maar zeer alert. Maar ik laat me niet wegdrijven uit Nederland. Ik blijf hier, ik woon hier al eeuwen, ik ga niet weg. Maar helaas zijn er vele Joodse gezinnen die toch overwegen om misschien toch wel op een gegeven moment weg te gaan. Die hun koffers hebben klaarstaan.
2: Kent u ze al?
6: Ja. Ze zijn nog niet gegaan, maar er zijn er die echt die kant op kijken en echt niet weten of die nog kunnen blijven. Kijk, in de oorlog had je de Joodse Raad. De Joodse Raad, die zei, het zal allemaal meevallen, het valt wel mee. Als je meewerkt, het gaat niet zo snel gebeuren. Wij Nederlanders, we zijn Nederlanders. Maar het is wel gebeurd. En ik wil niet dat mij dadelijk verweten kan worden dat ik zeg, nou, er is niks aan de hand, blijft u maar hier. Anderzijds denk ik dat moment dat ik moet zeggen, vertrek, er niet is. Nog niet is. En ik hoop dat het ook nooit zal komen.
2: Maar voelt u die verantwoordelijkheid, u dat oordeel moet uitspreken? Tegen Joodse Nederlanders, dat u dat advies moet geven, gaan of blijf?
6: Nou, er wordt mij wel gevraagd, kunnen we blijven hier? Ja. Ik zeg, wij blijven hier, we laten ons niet chanteren. En zolang onze overheid niet antisemitisch is, en dat zijn ze niet, kan zijn dat ik hun Israël-standpunt niet leuk vind. Ja, maar je kan echt niet zeggen, ik heb genoeg contact in de overheid om te weten dat ze echt geen antisemieten. Nou, zolang dat niet het geval is, blijf ik hier en ga ik niet zeggen, ga weg.
2: Ja, maar er zijn dus wel mensen die daarover twijfelen. Ja. En wat doet dat met het Joodse leven in Nederland?
6: Nou, dat heeft ook zijn voordelen, want mensen dus tot nu toe toch nauwelijks Joods voelen zich juist nu meer gebonden. Okay. Maar er zullen er ook zijn, maar die zie ik natuurlijk niet, die zeggen, nou is genoeg, ik slij alles af, ik wil nergens meer me vertonen als Jood. Weg dat David-sterretje, weg noem maar op.
2: U waarschuwt al jaren voor antisemitisme, het is ook nooit weg geweest, zegt u altijd. In hoeverre is het veranderd na 7 oktober 2023? De dag van toen, ik ga even niezen, momentje. De dag van natuurlijk de aanslag in Israël en daarna ook de oorlog in Gaza.
6: Ja. Zeker veranderd, maar het is niet plotseling, er was niks en toen wel, nee. Mm-hmm. Antisemitisme was er altijd, ook in Nederland, juist in de na de oorlog. Maar het was niet salonfeeik. Het was niet netjes om antisemiet te zijn.
2: Is het nog steeds niet, toch?
6: Nou, nee, het is nog steeds niet zo netjes. Maar we noemen het nu antizionistisch, antizionisme. En dat, hoewel theoretisch iemand kan tegen Netanyahu zijn, dat kan. Tegen zijn gedrag, tegen zijn opstaan, kan. En dat betekent niet dat je dus antisemiet bent. Maar dat verschil verdwijnt totaal. Ja, mensen weten het verschil niet meer tussen een Jood en tussen zionisme. Ben ik een zionist? Vraag mij. Ben ik een zionist? Weet ik werk niet, wat noem je? Hoe definiëren we dat? Maar ik heb regelmatig dat ik een complimentje krijg dat ik zo goed Nederlands spreek, terwijl ik hier al 14 generaties woon.
2: Ja, maar nu maakt u een onderscheid van zionisme. Dat kan soms in antisemitisme omslaan en soms ook niet. Want u zei het ook al, de Nederlandse regering kan terecht kritiek hebben op Israël, kan het niet leuk vinden, maar ze zijn niet antisemitisch. Dus wanneer, in welke gevallen hebben die gebeurtenissen in Israël en in Gaza wel tot antisemitisme geleid?
6: De meute, de 90%, weet niet het verschil tussen een zionisme en Joden.
2: Mm-hmm.
6: Ja, ze denken, ja, als ik dan zeg, ik spreek Nederland, ik woon er al zo lang. Oh, we dachten dat u Joods was. Ze weten het verschil niet meer.
2: Ja.
6: En zeker de kinderen niet. Waarom word ik op straat voortdurend nagescholden van Free Palestine? Die kinderen weten niet eens wat over gaat. Maar hij wordt wel zo opgevoed. Mm.
2: En vindt u dat antisemitisch?
6: Nou, ik denk dat als op een gegeven moment een kind, zo'n kind weet niet wat hij zegt. Ja?
2: Nee.
6: Maar als een kindje doodsbang is om bij mij in de buurt te komen, holt weg, want hij heeft thuis gehoord dat ik zijn ogen wil uitsteken om een Joodse kindertje in Israël te geven, dan moet hij van goede huizen komen. Wil hij het onderscheid maken tussen de politiek in Israël en Joden?
2: Ja. Ja. Hoe maak je het onderscheid wel goed? Want er zijn ook Joodse Nederlanders die heel kritisch zijn op de staat in Israël. Dat zijn geen antisemieten, denk ik, want het lijkt me moeilijk.
6: Ja.
2: Hoe geef je goed kritiek op Israël zonder antisemitisch te worden?
6: Ten eerste, de helft van Israël is tegen Netanyahu. Maar die zijn niet tegen de staat Israël en niet tegen Joden. Maar hier in Nederland zijn de meeste mensen die tegen Israël zijn en tegen Netanyahu, die weten het verschil niet meer. Dat is het enge. Daarom zeg ik educatie, educatie, educatie. Ja. Maar het is moeilijk om in de scholen nog te spreken over de Tweede Wereldoorlog. Want dan wordt er meteen bij gesleept. Genocide, Israël. En u zegt zelf net even terecht kritiek op Netanyahu. Wat is er terecht aan? Je mag kritiek hebben. Mm-hmm. En sommigen zullen wel en sommigen niet. Maar we zijn nu constant bezig met Israël, terwijl vele anderen, er zijn 180 brandhaarden in de wereld. Geen aandacht voor de christenen. Hoeveel christenen worden niet vervolgd? Ja. Weet u, de meeste slachtoffers in ISIS zijn islamieten.
2: Nu had u de hele wereld erbij.
6: De hele wereld.
2: En we hadden het over antisemitisme. Heeft het nog met elkaar te maken?
6: Jazeker. Want het zeker heeft met elkaar te maken. Antisemitisme onderscheidt zich van andere vormen van racisme. Dat er is altijd, het gaat door de eeuw heen. Het is niet weg te krijgen. Het komt altijd weer terug, altijd in andere vormen.
2: Ja.
6: In de tijd van de kruistocht hadden we Jezus vermoord. In de middeleeuwen hadden we de pest veroorzaakt. Mijn ouders hadden het verkeerde ras, terwijl Joden geen ras zijn. Recentelijk nog waren de Joden schuldig aan corona. Hebben ze ook vervolgens nog het vaccin uitgevormd om veel geld mee te verdienen.
2: Allemaal
6: en ik ben zionist.
2: Maar is het dus mogelijk om kritiek te hebben op de regering in Tel Aviv of in Jeruzalem?
6: Ja.
2: En niet antisemitisch zijn?
6: Natuurlijk kan dat. Ja. Maar de meeste mensen denken oppervlakkig en weten het verschil niet. En daar ligt het probleem. Ja.
2: De overheid beveiligt jullie. Dat is natuurlijk een taak als er een gevaar is. Maar het is geen oplossing.
6: Nee,
2: hoe ga je dat in het onderwijs dan wel oplossen?
6: Nee. De beveiliging, dat is geweldig dat men dat doet. Dat men zich zorgen maakt over ons. Maar het is paracetamol.
2: Mm-hmm.
6: Ja, dat lost niks op. Symptoombestrijding. Nee. Ja, het enige wat je moet doen is naar scholen gaan, vertellen, een gesprek aangaan. Ik wil het gesprek aangaan, maar ik krijg vaak te horen, ja, we kunnen u niet vertellen wie de ouders van die kinderen waren die u nascholen. Privacy. Dan heb je de wet op de privacy. Een wet is er om een samenleving te laten functioneren, niet te laten dysfunctioneren.
2: Okay. En dus moet er nog wat u betreft veel gebeuren. Fijn dat u toch langs wilde komen. Operabijn Jacobs. En zo dadelijk dan presenteert Stefan Komduur hier op NPO Radio 1 De Rode Draad. Om 9 uur dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Mooie avond.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
9: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
8: Verdieping bij het nieuws.
10: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
11: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
10: Sommige zijn klein en ook heel vies.
12: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
13: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
12: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
8: Elke dag een fact-check.
14: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
15: Het is fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
8: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
8: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
18: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: NPO Radio 1.
26: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogačar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Dordrecht Centrum duurt er 10 minuten langer over. En drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurt er 10 minuten langer over.
3: Langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
27: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
29: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
30: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
31: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
32: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
33: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
34: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
35: NPO Radio 1. BNN Vara.
36: Stefan Kopduur.
37: De Rode Draad.
38: Goedenavond.
1: welkom bij de Rode Draad van dinsdag 21 juli met vanavond oud-AIVD'er Jelle Posma over het verdienmodel achter online haat. De Fietsersbond maakt zich boos over een fietspad dat door een lopende duin verzwolgen dreigt te worden. En er is in India, daar gaan we naartoe, waar de kakkerlakprotesten het land al weken in zijn greep houden. Dat en meer tot 9 uur. Eerst een rondje langs de velden. Dat kan je haast niet ontgaan zijn. De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag in de vroege ochtend van start gegaan. Meer dan 45.000 wandelaars die storten zich dit jaar op het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Veteraan Ronald van Dorst was de eerste die in zijn rolstoel vanochtend over de finish kwam. En dat had wat hem betreft nog best wat sneller gekund.
2: Ik rijd als ik zelf rijd, rijd ik bijna 30 km per uur. En nu mag je maar 8, dus ja. Dat scheelt wel een beetje hoor. Maar maakt niet uit. Ja, je doet voor, iedereen doet het voor zichzelf. En ik vind dit lekker en ik wil niet tussen de drukte, want dat werkt voor mij gewoon niet. En ik vind dit gewoon lekker om te doen. Ja, ik ga hard, ja, dat klopt. Maar ja, jammer.
1: Dan het Verenigd Koninkrijk, want het heeft sinds vandaag een nieuwe premier, Andy Burnham.

0: de zevende in 10 jaar tijd. Aan zijn aanstelling zit een klein Nederlands tintje. Het is namelijk getrouwd, hij is namelijk getrouwd met de van de origine Nederlandse Marie-Frans van Heel. Het Britse publiek die maakte jaren geleden al kennis met haar toen ze meedeed aan een razend populaire datingshow Blind Date. Ze wees destijds op weinig subtiele wijze haar date af.
1: But yeah, I sort of got a bit put off and quickly ran away.
2: But my interests were entirely honorable.
1: Well, I didn't have any interest at all.
0: Ja, want ze had al interests toen in Andy Burnham. Tijdens dit programma waren ze al met elkaar al aan het daten. Wat de liefde betreft is het dus helemaal goed gekomen met haar. Dan Spanje, waar het deze zomer bloedheet wordt, met lokaal temperaturen tot 45 graden. Ondanks de hitte bezwijken de populaire steden en badplaatsen steeds meer onder de grote hoeveelheid toeristen die het land aandoen. Dit jaar verwacht het land meer dan 100 miljoen bezoekers, waarmee een nieuw record gevestigd gaat worden. Ook veel Nederlanders die trekken deze zomer weer naar het zuiden. Niet vreemd, want ergens in ons collectieve geheugen zitten nog altijd die clown, die acrobaat, die jarenlang enthousiast liedjes zongen over het zonnige Spanje.
3: 1, 2, 3 is Mundo Stress.
4: Een botilla, dat is een fles.

0: Goed, maar straks mag je er niet meer roken op het terras, dus dan gaan er vast geen mensen meer naartoe. Excuus overigens aan iedereen die de rest van de avond dit nummer in diens hoofd heeft. Ja, en terwijl de Spanjaarden de hitte trotseren, kregen we in Nederland met een ander bijzonder fenomeen te maken. Het vroor. Uniek volgens weerman Jordi Huijnen van Buienradar.
1: Ja, we hebben een leuke koude nacht achter de rug, want we hebben zowaar een koude record. Dat is heel wat in deze tijden van klimaatverandering. Het was namelijk de afgelopen nacht op veel plekken kraakhelder. En op neushoogte daalde de temperatuur in Twente tot 5 graden. Maar kijken dan naar de grond, dan was het daar -0,1. Dat betekent dat we een nachtvorst hebben gehad. En zo laat in het zomerseizoen, of zo vroeg kan je ook wel zeggen, heeft het nog nooit gevroren.
0: Ja, mooi hè, op neushoogte. Met 0,1 graad onder nul zit een zomermarathon op natuurreis er niet direct in. Vandaag werd wel bekend dat een andere sport groot gevierd gaat worden in ons land. Padel. Want iedereen kent wel die ene collega die opeens bezeten is. Padel is niet meer weg te slaan uit het Nederlandse sportlandschap. Goed nieuws voor alle fans. In 2027 is Nederland gastland van het Europees kampioenschap. De speelsteden worden nog bekendgemaakt. Maar naar verwachting zal het toernooi een grote impuls geven aan de toch al razendsnel groeiende sport. Zo ondervonden ook deze vrienden van Clickbait.
2: Padel is na cocaïnegebruik de sterkst groeiende hobby van Nederlanders. Maar niet iedereen vindt het even leuk. Zo ondervonden wij ook bij deze padelbaan.
3: De hele tijd. Pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok.
4: Maar ook heel hard.
5: Dat lijkt me heel frustrerend.
3: Ik merk zelfs dat als we seks hebben, dat hij in het ritme begint te stoten.
5: Maar dat is niet iets wat...
0: We blijven bij de sport, want de Internationale Tennisbond, de Women's Tennis Association, stelt sinds vandaag seksentesten verplicht voor speelsters die uitkomen op het hoogste niveau. En er gaat getest worden met de SRI-gen. Daar gaat op getest worden een gen dat alleen het Y-chromosoom voorkomt. En wie dan positief test of zich niet laat testen, wordt uitgesloten van die vrouwentoernooien. Daarover ga ik praten met sportfilosoof Sandra Meeuwissen, verbonden aan Universiteit Paris-Cité. Werkte eerder ook voor NEC-NSF. Goedenavond, Sandra.
6: Ja, goedenavond.
0: En hier in de studio hebben we Mare de Vries, journaliste en perscoördinator bij Transgender Nederland.
7: Goedenavond.
0: Nederland is dat. Goedenavond ook. Maar eens even bij jou beginnen, Mare. Wat dacht je toen je dit nieuws hoorde?
7: Ja, here we go again. Ontzettend frustrerend om dit de hele tijd te zien. Maar het is een duidelijke trend die zich voor blijft zetten.
0: Waar zit de frustratie vooral in?
7: Dat het zo onzinnig is. In de om en nabij 50 jaar dat die tennisbond bestaat, heeft er nog nooit een transpersoon meegedaan. En opeens moeten we daar niet alleen nu in paniek nieuwe richtlijningen opstellen, maar het probleem is zelfs zo groot van deze denkbeeldige transdeelnemers dat nu alle vrouwen invasieve seksentesten moeten ondergaan. Dat is toch te gek voor woorden.
0: En je zegt, ik vind het een trend, het hoort erbij. Welke trend bedoel je dan op?
7: Nou ja, er is al jaren een soort strijd vanuit anti-rechtenbewegingen gaande om trans mensen als zondebok te gebruiken om weer hun voet tussen de deur van het debat te krijgen. En met name in de sport blijkt dat heel effectief. Dus daar ook Trump en zijn regering mengt zich daar heel in.

0: Er is daar heel lang een soort anti-transcampagne gaande. En dat heeft ook het IOC bereikt, die transvrouwen hebben uitgesloten. En ook deze omstreden testen beïnvloed.
1: Ja, deze sekse testen waar we met elkaar dus over praten.
0: Ja.
1: Sandra Meeuwissen, de Tennisbond zelf noemt het een kwestie van gelijke kansen. En vooral alleen maar nog een eerlijke competitie ervan willen maken. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, goed, dat is het gebruikelijke argument, hè, vanuit, laten we zeggen, het Olympische gedachtegoed. Fair play, hè, en een level playing field. Dus iedereen zou gelijk moeten zijn binnen bepaalde marges. Hè. Dus laten we zeggen, de mannencategorie kent ook allerlei soorten en maten. He, dus op het moment dat we dit voorop zouden stellen, zou je ook moeten overwegen om lange mensen bijvoorbeeld uit het basketbal te weren.
1: Hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, die hebben toch ook een voordeel met hun lichaam?
1: Ja, precies, ten opzichte van kleinere mensen in de basketbal.
2: Ja, exact. De argumentatie wordt gebruikt als het uitkomt. He, en ook in de zogenaamde vrouwencategorie, als die nog bestaat, zoals we die altijd gekend hebben. Want er waren altijd al intersexe vrouwen. Hè? Dus denk aan Castor Semenya, maar ook onze Nederlandse atleten Foekje Dillema in de jaren 50. Ja, die, die zullen hier ook het slachtoffer van worden. Want er is een soort gericht over wat nog een echte biologische vrouw zou zijn.
1: Ja,
2: ja, daar is de wetenschap helemaal niet over uit.
1: Nee, want
2: de test is zeer controversieel.
1: Ja, want laten we eerst die test maar eens even goed begrijpen wat het precies inhoudt, waar we met elkaar over praten. Daarvoor hebben we ook aan de telefoon Pim de Ronde. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Endocrinoloog bij het Spaarne Gasthuis. Ja, hoe wordt die SRI-test uitgevoerd? Wat testen ze precies?
3: Nou, er wordt gekeken naar de aanwezigheid van een bepaald stukje genetisch materiaal. En daarvoor heb je cellen nodig van het lichaam. En die kun je halen uit bloed. Maar veel makkelijker is het nog om bijvoorbeeld uit wangslijmvlies of zo te halen.
1: Ja, en dat heeft dan met dat eigonosoom te maken. Die cellen zijn alleen daarop te vinden.
3: De cellen, iedereen heeft natuurlijk cellen, maar alleen de mannen, ja, wat wij dan normaal gesproken biologische mannen noemen, die hebben een Y-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen hebben een X en een Y-chromosoom. En op dat Y-chromosoom is dat stukje genetisch materiaal aanwezig.
1: Ja, en hoe sluitend is die test dan uiteindelijk om aan te geven of iemand echt biologisch gezien man of vrouw is?
3: Nou, dat ligt natuurlijk best wel heel ingewikkeld. Kijk, in ongeveer 99,5% van de gevallen is het allemaal heel duidelijk. En levert een X in een eigen chromosoom een biologische man op. Maar daar zijn, zoals al eerder door het vorige gesprek werd aangegeven, een aantal uitzonderingen op. Waar het mee te maken heeft, is dat dat stukje DNA op het eigen chromosoom ervoor zorgt dat de gonade, en dat is de voorloper van de zaadbal of de eierstok, die is in het begin van de embryonale fase, ja, kan die eigenlijk nog twee kanten op. Hè? Dus dan zie je eigenlijk helemaal geen verschil tussen een mannelijk of een vrouwelijk embryo. En dat stukje DNA zorgt ervoor dat die gonade zich ontwikkelt in de vorm van een zaadbal. En die zaadbal die gaat vervolgens testosteron maken. En testosteron zorgt ervoor dat het embryo en later ook dus de mens er als een man uit gaat zien. Maar in die ontwikkeling kan ook nog wel eens iets misgaan. En dat betekent dat die zaadbal zich bijvoorbeeld niet goed ontwikkelt. Daardoor ook geen testosteron maakt. Ja, en als er geen testosteron wordt gemaakt, dan zal het lichaam zich aan de buitenkant dus ook niet mannelijk ontwikkelen. En wat ook mogelijk is, is dat er wel testosteron gemaakt wordt. Maar dat testosteron heeft in het lijf, in de weefsels, een receptor nodig waarop het kan aangrijpen om zijn effect tot uitwerking te brengen. En als die receptor ontbreekt of als daar iets aan mankeert, dan wordt het lichaam ongevoelig of verminderd gevoelig voor testosteron. En ook dat kan ertoe leiden dat ondanks een hoge testosteronspiegel het lichaam zich niet in de mannelijke richting ontwikkelt. En ja, en wanneer je iemand dan een man of een vrouw noemt, ja, dat is dus biologisch gezien best nog wel ingewikkeld in sommige gevallen.
1: Het is helemaal niet zo makkelijk zoals het eigenlijk nu wordt gedaan met die test, dat het met één test makkelijk aan te geven is. En uiteindelijk, Pim, de ronde, hebben die hogere waardes van testosteron dan ook daadwerkelijk invloed op de sportprestaties van iemand? Is dat makkelijk te zeggen?
3: Nou, dat is redelijk makkelijk te zeggen. Dat wil zeggen dat testosteron in principe zorgt voor de ontwikkeling van spiermassa en spierkracht. Dat is ook precies de reden waarom testosteron misbruikt wordt door mannen en vrouwen en op de dopinglijst staat. Omdat je er sterker van wordt. En dat kan bij heel veel sporten natuurlijk een voordeel opleveren. En dat verklaart ook waarom de meeste mannen sterker zijn en meer spiermassa hebben dan de meeste vrouwen. Ja. Natuurlijk is training en aanleg ook ongelooflijk belangrijk. Maar dat testosteron een voordeel geeft, dat staat als een voor veel sport althans als een paal boven water. Anderzijds, ja, er zijn dus ook gevallen bekend waarbij er wel testosteron is, maar het lichaam daar verminderd of ongevoelig voor is. En dan gaat die vlag dus niet op.
1: En hoe kijk je dan als endocrinoloog naar het instellen van deze test vanuit medisch oogpunt?
3: Nou, dat er dus een categorie. Het begint ermee dat mensen dus eigenlijk zich aan een test moeten onderwerpen om min of meer aan te tonen dat ze echt man of echt vrouw zijn. Hè, hoe je dat dan ook wenst te definiëren. Dat maakt het voor sommige mensen al heel ongemakkelijk, denk ik. En daarnaast zal er een kleine categorie sporters zijn waarbij dit dus tot discussie aanleiding gaat geven. En het bekendste voorbeeld daarvan, wat de sportwereld op de kop heeft gezet, is het voorbeeld van Caster Semenya.
1: Ja, een atleet inderdaad, waarin dat een belangrijk vrijstuk heeft, een Zuid-Afrikaanse atleet. We gaan hier verder praten over de tennis, want daar speelt het vandaag, vandaag de aanleiding. Pim de Ronde, dank voor de uitleg. Ik praat hier verder met Sandra en Mare. Want Mare, ja, hoe ingrijpend is deze test uiteindelijk ook in de praktijk volgens jou?
0: Ja, heel erg. Maar het is überhaupt. Sowieso nog even om in te haken op wat net verteld werd. Daar hebben we het over cis-mannen. Als we het hebben over testosteronspiegels en die daar mogelijk voordeel van hebben. Is dat transvrouwen hebben in principe dezelfde of zelfs lagere testosteronspiegels als cis-vrouwen. Mm-hmm. Dus dat is altijd goed om er even bij te zeggen. Maar het is ook gewoon toch absurdistisch dat we hier nu een les biologie nodig hebben. En een
1: dat het zo ver terug moet gaan.
0: Ja, wat zijn we aan het doen? Waarom straks elke tennister moet straks een ingrijpende test ondergaan? Ja, het is toch ook eigenlijk te absurd voor woorden.
1: Heb je want er is argumentatie natuurlijk ook vanuit de andere kant, waarom mensen zeggen, je krijgt een ongelijk speelveld. Ja, ben je het daar dan helemaal niet mee eens?
0: Nou, dat weten we gewoon nog niet. Want het hele ding is, en wat dit zo bizar maakt, is er zijn gewoon geen
1: weinig voorbeelden tot geen voorbeelden, zeg jij.
0: Nee, dus er is nog geen onderzoek naar gedaan, omdat die mensen er nog niet zijn. En door hoe giftig deze discussie de hele tijd wordt, wordt de sportwereld ook zoveel onveiliger voor trans mensen. Ook in amateursport, dat we straks helemaal geen trans topsporters meer hebben.
1: Sandra, wie zich toch aanmeldt, ondanks een positieve uitslag, moet volgens de Tennisbond rekening houden met het risico dat de reden voor die uitsluiting onderwerp kan worden van publieke speculatie, zo zegt de Tennisbond dan. Wat vind je van zo'n uitspraak?
2: Nou ja, goed, dat stelt het privacy gedeelte van deelname natuurlijk heel erg onder spanning. En dat is een aspect wat steeds meer de discussie beïnvloedt. Hoe ver mogen we gaan om die zogenaamde eerlijkheid in de sport te beschermen? Sport is nooit eerlijk geweest. Daarom winnen mensen ook. Dus als iedereen gelijk is, dan is er niks meer aan. Dan wordt het een soort Formule 1. Dus daar wil ik al even het licht op werpen. Maar het is nogal wat om van alle vrouwen te verwachten dat zij inderdaad een stukje DNA. Want dat is het feitelijk. Als je wang slijmvlies afstaat, dan is alles inzichtelijk. Ja. En dat is eigenlijk in geen enkel ander domein toegestaan.
1: Weet je van tennisvrouwen of zij daar wel zin in hebben ook?
2: Nou ja, het is heel snel gegaan en daar zal wel een respons komen. Dat is in de atletiek ook geweest. Toen de Internationale Atletiek Federatie hiermee begon, World Athletics, is dat ook toch echt wel onderwerp van gesprek geweest. Mm-hmm. Maar uiteindelijk voegt iedereen zich, want je bent al 15 jaar aan het toewerken naar de fase waarin je medailles kunt gaan oogsten. En dan is het echt een te groot offer om nu op te stoppen vanwege deze privacy schending. Dus de macht van dit soort internationale federaties is ongekend.
1: Ja, en dan zoeken we toch ook naar aanleidingen, want in 1999 werd het afgeschaft door het IOC, juist ook met de reden omdat ze niet geschikt bleken om vast te stellen of iemand geheel man of vrouw is. Nou, is er wel gereageerd enigszins vanuit de tenniswereld. Bijvoorbeeld een Navratilova die zegt het krankzinnig te vinden als de transvrouwen mogen meedoen. De oprichter van de tennisbond, Billie Jean King, die zegt juist dat er geen plek is voor discriminatie in die tenniswereld. En de nummer 1 van de wereld, Sabalenka, die zei vorig jaar dat het oneerlijk zou zijn om het op te nemen tegen wie zij dan biologisch mannen noemde. De transvrouwen, ze bestaan nog niet op dit moment in die tenniswereld, of niet openlijk in ieder geval. Sandra, waar zie jij dan de aanleiding? Zie jij die ook bij Trump en de winden die er waaien in de wereld?
2: Nou ja, goed, we leven in een tijd waarin het onderbuikgevoel mag regeren. En mensen zijn bang. En masse, dat er een soort coup wordt gepleegd op de sport. Ja, ik zeg het maar even, met vrouwen die er als een hulk uit zouden zien en dus beter presteren. Ja, ik kan hier echt ontzettend verontwaardigd over worden. Want ja, mensen zijn verschillend. En waarom zouden we niet mogen vieren dat lichamen tot op dit prestatieniveau kunnen excelleren? He, dus er zit iets raars en dat heeft politiek heeft dat postgevat in een hele reactionaire lijn, Trumpiaans inderdaad. Mm-hmm. En we zien nu hoe politiek sport beïnvloedt, want het is als het ware overgenomen, gekopieerd door de nieuwe voorzitter van het IOC, notabene een vrouw, Kirsten Coventry. Ja, en daarmee radicaliseert in de sport ook dit debat. Ja. Terwijl er in de sport best heel veel potentie is voor inclusie. Laten we dat niet vergeten. Parasport, mensen met een andere etnische achtergrond. Ze zijn allemaal meer dan welkom in de sport. En waarom hier dan in één keer deze extreme reactie?
1: Onduidelijk. Jij zegt sport en politiek, ze zijn toch wel samen ook, Sandra? Er wordt toch altijd over geroepen dat dat niet zo is. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, dat blijkt inderdaad hieruit. We hebben natuurlijk ook een Nederlands belangrijk voorbeeld. Noa Lin van Leuven, die heb ik wel eens hier daar ook over geïnterviewd. De Nederlandse datbond die zwichtte uiteindelijk voor internationale regels, waardoor diegene niet meer mocht meedoen. Maar wat zeg jij, wat voor invloed heeft al dit soort nieuws op transpersonen? Jij zegt eigenlijk ook al, in de amateursport horen wij terug dat er veel meer opmerkingen over gemaakt worden.
0: Ja, de topsport is een beetje een soort excuus om transvrouwen, om een soort schrikbeeld van transvrouwen te scheppen. Van inderdaad, wat ze ook al zei, mm-hmm, van een grote hulk. En het zijn eigenlijk gewoon mannen. Iets wat op andere thema's niet helemaal meer mag, of nog niet mag. Maar bij sporten kom je daar opeens mee weg, omdat het dan om eerlijkheid gaat. En dat beeld blijft plakken. En dat zet zich ook door naar gesprekken over andere dingen, zoals de zorg van trans mensen. En het wordt allemaal harder. En het gaat allemaal om die schrikbeelden die uit de lucht gegeven worden. En inderdaad, jongeren die voelen zich steeds onveiliger, durven niet meer op teamsport of worden daar gediscrimineerd of zelfs weggepest. Dus trans mensen worden gewoon langzaam uitgesloten van een fundamenteel onderdeel van onze maatschappij.
1: Ja, de sportwereld.
0: Ja.
1: Die aanstelling van Kirsten Coventry als voorzitter van het IOC, Sandra, dat leek eigenlijk lang een tijd een stap vooruit, want vrouw aan de top. Maar hoe kijk je naar die aanstelling?
2: Ja, goed, kijk, zij is een exponent van die wat verhardende cultuur. Hè? En zelf zwemster geweest, op Olympisch niveau. Ja, en dan zie je dat als je de onderbuik laat prevaleren, hè, en het heilige woord fair play komt, eerlijkheid. Ja, dan zijn eigenlijk alle andere argumenten in één keer achter het scherm verdwenen. Terwijl het balanceren van inclusie en eerlijkheid, ja, daar ligt nou de opgave voor de moderne sport. En om op deze manier de discussie kort te slaan, ja, vind ik nou niet echt getuige van nuance en het vermogen om mee te bewegen met een veranderende mensheid en een veranderende samenleving.
1: Nee, wat denk je dan ook met de spelen die er over 2 jaar aankomen, hoe daar op gereageerd gaat worden?
2: Nou ja, precies wat Maren al zei. Transvrouwen voelen zich al heel lang niet meer welkom in de sport. Dus het probleem zal gereduceerd zijn.
1: En de mensen zeggen,
2: Ze komen niet bovendrijven uit de talentenpool.
1: Nee, en er wordt ook juist gezegd, Maren, door mensenrechtenorganisaties, het plan van het IOC, waar dus deze Women's Tennis Association eigenlijk op voortborduurt, die zeggen, ja, dit is gewoon een catastrofale uitholling van rechten. Dan ga ik jou een vraag stellen waar ik het antwoord misschien al wel een beetje op weet. Hoe zie jij de toekomst voor transpersonen?
0: Nou, dan ga ik je verrassen en dan zeggen overwegend positief. In dat het wel het voordeel tussen hele, hele grote aanhalingstekens van hoe totaal absurd de situatie is geworden waarin we leven. Betekent wel dat steeds meer mensen zich realiseren van, oh, we hebben het hier niet over realistische zorgen, maar we hebben het echt over gewoon een groep.
1: Angstbeelden.
0: Ja, over een groep conservatieve gekkies die proberen een hele bevolkingsgroep uit de maatschappij weg te pesten. En dat wordt steeds duidelijker. Het is natuurlijk, dit is echt pijnlijk. En ook de Olympische Spelen worden wat dat betreft pijnlijk. Tegelijkertijd moeten we blijven onthouden, die trans mensen in de topsport zijn er niet. Dus ja, het is heel stom, maar dat raakt hun wat dat betreft ook bijna niet.
1: Ja.
0: Dus het is vooral alle trans mensen.
1: Het effect wat het vooral erom, precies, wat het daar heeft.
0: En
1: weet we iets over de Nederlandse tennisbond, Sandra?
2: Nou, ik heb daar geen contact mee gehad, want ik ben in Frankrijk. Het is zomer.
1: Dat is jouw goed recht. Ja. Nee, wij dus, weten dan in ieder geval wel.
2: Er zal wel een respons komen de komende dagen.
1: Ja, en die zijn daar nog op aan het kouwen. Die zijn misschien ook wel op vakantie. Dus die hebben daar misschien wat langere tijd voor nodig. Sportfilosoof Sandra Meeuwis, ik ga je dan veel plezier weer wensen daar in Frankrijk. En Mare de Vries van het Transgender Netwerk. Dankjewel ook voor je komst.

0: Ja. Nee, wij dus, weten dan in ieder geval
1: wel.
0: Er
1: zal een respons komen de komende dagen.
0: Ja, en die zijn daar nog op aan het kouwen. Die zijn misschien ook wel op vakantie. Dus die hebben daar misschien wat langere tijd voor nodig. Sportfilosoof Sandra Meeuwis, ik ga je dan veel plezier weer wensen daar in Frankrijk. En Mare de Vries van het Transgender Netwerk. Dankjewel ook voor je komst.

0: Muziek van Caribou was dit. Home.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal van 19:30. Hier is Sit van der Linde.
2: Roken op het terras wordt verboden in Spanje als het aan de regering ligt. In een wetsvoorstel wordt roken op allerlei openbare plekken verboden. Ook worden de regels rond vapen strenger. De wet moet nog door het Spaanse parlement. Bij de finish van het Scoetjesiele in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. De schepen moesten door een smalle sloot. Bij een van de botsingen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Wielrenner Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belg was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van de Sloveen kwam niet in gevaar.
0: Dankjewel. Naar de verkeersinformatie dan. Naar Annemieke Bosgaard, goedenavond.
3: Goedenavond. Nog één vertraging op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde er 10 minuten langer over door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En zometeen duiken we in die Rode Draad met documentairemaker Milou Grevers in haar opvallend lege boekenkast in onze zomerserie De Bovenste Plank. Maar dat doen we niet voordat we dit hebben gehad.
1: De week van.
0: De week van. Want onlangs bood de overheid excuses aan duizenden afstandsmoeders en hun kinderen. Ongehuwde moeders moesten vaak gedwongen hun kind ter adoptie afstaan. In dat proces speelde de overheid een grote aanzienlijke rol. Deze week vraagt David Breyer zich daarom af hoe een procesexcuus er naar excuses uitziet.
4: Een komma en geen punt. Met die uitspraak maakte Mark Rutte ooit duidelijk dat als de overheid ergens excuses voor aanbiedt, een volgend traject in gang wordt gezet. En 2 juli werd weer zo'n dag van excuses. Staatssecretaris Claudia van Brugge bood namens de overheid excuses aan voor de duizenden afstandsmoeders en hun afgestane kinderen. Ik ging langs bij Paulina.
5: Paulina.
6: Ja.
5: Kom binnen.
6: Goedemorgen.
5: Goedendag.
6: Hallo.
4: Paulina werd, net als duizenden andere kinderen, tussen 1956 en 1984 door haar moeder afgestaan. Al noemt ze dat zelf liever anders.

0: Mijn moeder heeft tegen haar wil, wens, mij moeten afstaan. En eigenlijk zie ik het zelf ook als ontnomen in plaats van afgestaan. Er was geen enkele vorm van vrijwilligheid in.
1: Paulina belandde in een gezin dat niet het hare was.
0: Naar buiten toe was het ook dat je dan moest doen alsof je bij dat gezin hoorde, geboren en getogen. Waardoor je ook van jongs af aan eigenlijk in een soort theaterstukje terechtkomt.
1: Dan naar Ellen. Zij was 16 toen ze zwanger raakte en zij stond er kind af. Al had ze daar zelf maar weinig over te zeggen. Hoe langer Ellen in verwachting was, hoe meer ze voelde dat ze haar kind niet wilde afstaan. Maar daar was geen ruimte voor.
2: Het is gezegd, hoe ga je dat dan doen? Want je hebt geen inkomen, je hebt je opleiding niet afgemaakt. Je hebt geen huis.
1: En dus keerde ze, zonder haar eigen kind, terug naar school. Alsof er niks was gebeurd.
2: En je voelt je heel raar. En dan zit je weer met allemaal jongens en meisjes van 15, 16 jaar. Waarbij je denkt van, wat doe ik hier in godsnaam?
1: Sindsdien wachten Ellen, Paulina en duizenden andere afstandsmoeders en afgestane of ontnomen kinderen op excuses, erkenning en herstel. De excuses kwamen dus 2 juli. Volgens Linde Briek, die namens bureau Clara Wichman de ouders en de kinderen bijstaat, was dat een bijzonder moment.
3: Wat ik hoorde van de moeders die er waren, van de afgestanen die er waren, was het een voor velen een hele bijzondere dag. Het was volgens mij fijn ook om elkaar te zien. Maar nog belangrijker was het dat er daadwerkelijk excuses werden aangeboden voor de rol die de overheid heeft gespeeld hierin.
1: Voor de moeder van Paulina kwamen de excuses helaas te laat.
0: Zij had zo'n intense woede tegenover de instituties, de Raad voor de Kinderbescherming, is dat ik had heel graag gewild dat zij dit had mee mogen maken.
1: Ja, excuses zijn dus aangeboden, maar een van de belangrijkste eisen voor herstel is de toegang tot dossiers. Paulina legt uit waarom dat belangrijk is.
0: Daar kunnen wij niet volledig inzage in krijgen. En dat is een nagel. Dat is super frustrerend. Want Het gaat over jezelf.
1: Toch mag Paulina de dossiers niet inzien vanwege privacyredenen. Maar volgens Linde van bureau Clara Wichman kan en moet dat anders.
3: Wij zien dat er weinig pogingen zijn gedaan om te kijken, wat is er nou daadwerkelijk mogelijk? En je kan ook kijken naar andere landen. Hè? Want het is niet zo alsof dit nooit eerder is gedaan. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de Stasi-archieven in Duitsland die openbaar werden gemaakt. Ja, daar zat ook allemaal privacygevoelige informatie in.
1: En zo zijn er nog veel meer wensen en eisen waarin de brief van de staatssecretaris niet aan is voldaan. Te veel om in deze reportage te benoemen. En dus is de teleurstelling ook bij Ellen goed voelbaar.
2: Ik wil niks afdoen aan Claudia van Brugge, want ik vind dat ze dat goed gedaan heeft. Maar het overschaduwt het gevoel, we hebben excuses gehad.
1: En dus is er nog werk aan de winkel. Deze zaak laat goed zien hoe excuses pas het begin zijn van een lange en ingewikkelde weg naar erkenning en herstel. Morgen kijk ik in de Rode Draad hoe dat proces verloopt bij misschien wel de bekendste excuses die de overheid ooit maakte, die voor ons slavernij verleden.
4: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
5: Deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. Vandaag de beurt aan documentairemaker en cultureel antropoloog Milou Gevers. Goedenavond. Goed dat je er bent. Die gelijk erg enthousiast reageerde toen we je vroegen om het te hebben over boeken. Maar die boekenkast bij jou, die is eigenlijk aardig leeg, begreep ik.
6: Ja, klopt. Ja, ik vind boeken echt een gebruiksvoorwerp. Dus als ik een boek uit heb en ik vind hem heel erg mooi en ik denk, nou, die past perfect bij jou, dan geef ik hem gewoon door aan de volgende.
5: Oké, en krijg je dan wel veel boeken ook op verjaardagen?
6: Ja, zeker. Maar ik leen ook heel veel van de bibliotheek en ik lees heel veel op mijn e-reader. Dus ja, mijn boekenkast is totaal geen afspiegeling van wat ik lees.
5: En zegt het dan ook iets over jou, hoe jij in het leven staat? Dat je heel makkelijk ontspult, mensen dingen geeft, doorgaat, kleding ruilt, et cetera?
6: Ja, zeker. Ik hou wel van minimalisme. Ja.
5: Ja, en dus wel een goede lezer. Je leest wel veel boeken. Je bent documentairemaker. Haal je dan ook veel inspiratie uit die boeken?
6: Ja, absoluut. Ja. Ik denk een van mijn favoriete kinderboeken, dat is Mathilda. En die Roald Dahl die schrijft natuurlijk op een hele directe en brutale manier. En dat is zeker een manier waarop ik mijn personages of karakters in documentaires ook benader.
5: Oké, en hoe bedoel je dat dan? Hoe Ja, kan je een voorbeeld geven hoe je dat dan doet?
6: Kan wel een stukje voorlezen van wat hij schrijft. Weet je wat zo raar is van vaders en moeders? Al is hun eigen kind het walgelijkste mormel dat je je voor kunt stellen, zij blijven ervan overtuigd dat hij of zij fantastisch is. Ach, dat geeft helemaal niet. Zo zijn die dingen nu eenmaal. Pas wanneer die ouders ons beginnen te vertellen hoe briljant hun afgrijzelijke spruit is, roepen wij, haal een bakje, ik moet overgeven. Schooljuffrouwen en meesters hebben veel te lijden onder dit soort larikoek van trotse ouders. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld al heel grappig, dit soort taalgebruik. Mm-hmm. Gewoon lekker direct en in your face. En ja, bijvoorbeeld in mijn afstudeerfilm Waarom bleef je niet voor mij, heb ik ook op zo'n soort van best wel brutale manier vragen gesteld die veel mensen best wel spannend vinden om te stellen.
5: En dit Roald Dahl boek, Mathilda, was het dan vroeger ook al jouw favoriete boek?
6: Ja, dit was echt mijn allerfavorietste boek. Ik denk dat ik mezelf best wel vereenzelvigde met Mathilda. Dat ik bijna het gevoel had soms dat ik haar was. Ik ging ook heel graag naar de bibliotheek. De bibliotheek was echt mijn favoriete toevluchtsoord. Zat ik daar in mijn eentje tussen echt stapels vol boeken. En het was een plek waar ik me heel fijn en veilig voelde. Terwijl het bij ons thuis niet altijd zo fijn en veilig was. Dus ook dat herkende ik heel erg in Mathilda.
5: Want je bent al wel eerder open geweest ook over jouw eigen jeugd. Wat er niet zo makkelijk soms ook aan was. Waarom was het niet altijd veilig bij jou zelf thuis?
6: Er was thuis heel veel ruzie, heel veel spanning. En mijn moeder lag grotendeels op bed, want zij was manisch depressief. En later, toen ik 18 was, heeft ze zelfmoord gepleegd. En daar ging mijn afstudeerfilm van de Filmacademie dan ook over.
5: Ja, een super hyperpersoonlijk verhaal meteen. Maar juist met Roald Dahl, Mathilda, in dat hoekje bij de bibliotheek kon je even terugtrekken.
6: Ja.
5: Skipte je dan soms ook school? Ging je dan even daar en dan gewoon lekker lezen? Want het hoofd was ergens anders mee bezig.
6: Ja, op de middelbare school heb ik heel veel gespijbeld in de eerste en de tweede klas. En ging ik altijd naar de bibliotheek toe. Heerlijk om me daar terug te trekken en even alleen te kunnen zijn. Mm-hmm. En daardoor ben ik ook wel van school gestuurd.
5: Omdat je te weinig aanwezig was uiteindelijk.
6: Ja.
5: Ja, interessant, cool. Inderdaad, dat je dat dan gewoon wel bent blijven doen. Ondanks dat je wel natuurlijk op een gegeven moment gevraagd wordt vaker op school te verschijnen. Leerde je in die boeken dan in de bibliotheek soms ook meer over je moeder? Wat er met je moeder aan de gang was? Probeerde je daar boeken ook wel eens op uit te kiezen?
6: Ik denk dat ik dat pas later echt ben gaan doen. Misschien pas in mijn 20 jaren. Dat ik me ben beginnen te verplaatsen in het perspectief van mijn moeder. Daarvoor zat ik helemaal in het kindperspectief natuurlijk. En ik denk pas als je wat ouder wordt, begin je te beseffen dat je ouders ook een leven hebben gehad voordat ze jouw ouders werden. En toen raakte ik daar pas in geïnteresseerd.
5: Je maakte de indringende documentaire Waarom bleef je niet voor mij hierover? Laten we kort even luisteren.
7: Hij zou nooit gelukkig zijn. Dus dan is het beter dat hij zo het lijden verlost is.
8: Het was zo erg dat hij er gewoon niks kon hem meer blij maken. Dus wij ook niet.
5: Een indringende documentaire. Ik zou hem iedereen aanraden die hem nog niet gezien heeft. Je eerste film was dit. Over kinderen die tijdens de basisschool een ouder verloren aan zelfdoding. Je hebt er een Oscar ook voor gewonnen. Uiteindelijk, heel bijzonder. Je bent nu zelf dochter. Je hebt een dochter van 4,5 jaar.
6: Ja.
5: Lees je die voor uit Mathilda?
6: Mathilda is er nog net een beetje te jong voor. Maar eenmaal een fan van Roald Dahl, altijd een fan van Roald Dahl. En Roald Dahl heeft ook heel veel mooie kinderboeken, sprookjes. Zoals Roodkapje heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Mm-hmm. De versie van Roodkapje is een veel feministischere versie eigenlijk. Waarin Roodkapje veel meer de held is van het verhaal. Ze legt ook zelf de wolf om. En ze eindigt het verhaal met een jas van berenvel.
5: Ja, precies.
6: Van wolvenvel, die ze van wolf heeft gemaakt.
5: Een vorm die jij veel beter vindt passen bij Roodkapje eigenlijk.
6: Het zet Roodkapje als vrouw wel veel meer in haar kracht.
5: Ja, zou ik ook inderdaad zeggen. Maar je leest wel veel voor. Ik begreep ook dat het een heel favoriet moment van jou is op de dag om dat te kunnen doen.
6: Ja.
5: Waar op de dag vindt dat plaats? Aan het einde, in de middag, beginnen jullie er misschien mee?
6: Ook wel eens gewoon door de dag heen. Kijk, ik doe eigenlijk liever niets anders, maar mijn dochter wil ook nog wel eens gewoon tekenen. Maar het is wel mijn favoriete moment van de dag. En 's avonds voor het slapen gaan doen we dat. En haar boekenkast is wel een stuk voller dan de mijne.
5: En hoe kies je boeken voor haar uit? Moet er altijd een boodschap achter zitten? Bijvoorbeeld deze feministische vorm?
6: Ik hou wel heel erg van brutale kinderboeken die een beetje uitdagend zijn. Misschien ook wel op het gebied van taal. Dus net met wat moeilijkere woorden misschien, waarvan ze kan vragen wat betekent dat. En het liefst natuurlijk ook boeken waar ik zelf ook om kan lachen.
5: Mm-hmm.
6: Ja, zodat het ook voor de ouder leuk is om te lezen.
5: Ja. Ja, precies. En zijn dat dan ook boeken die jij zelf als kind heel leuk vond?
6: Ja, onder andere. Meneer Minetti is bijvoorbeeld een heel mooi oud kinderboek uit echt jaren 60 of 70. Mm-hmm. Dat gaat over een stad waarin alle gebouwen heel dun zijn en alle mensen zijn ook heel lang en heel dun, net als spaghetti slierten.
5: Ja, spaghetti van Minetti heet
6: het boek. Spaghetti van Minetti.
5: Ja.
6: Komt er op een dag een spaghettimaker die de bewoners spaghetti gaat voeren, waardoor ze allemaal niet meer in hun huisjes passen. Dat is wel heel leuk om dat allemaal opnieuw te herbeleven via mijn dochter, die boeken.
5: Ja, en er zit dan een boodschap in over body positivity.
6: Klopt.
5: Iedereen mag eruit zien en dat hoeft allemaal niet op elkaar te lijken eigenlijk, zoals het in die stad wel was.
6: Ja, het is een mooie aanleiding voor een gesprek dat ik sowieso wel met haar wil hebben.
5: Mm-hmm.
6: Want body positivity vind ik heel belangrijk.
5: Ja, nou begreep ik dat onze redacteur, die heeft mogen neuzen in jouw boekenkast, wel boeken ook zag over ouderschap. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het boek Mama Morfose van Renske de Greef.
6: Ja.
5: Heb je ook hier op tafel liggen. Het ziet er inderdaad ook goed gelezen uit gewoon. Wat heb je geleerd uit dat boek? Wat vind je zo belangrijk aan dat boek?
6: Ik vind het echt een hele mooie realistische weergave van de overgang naar het moederschap. Ze beschrijft heel mooi hoe ik me eigenlijk ook voelde. Dat je eerst gewoon een soort van onverantwoordelijke dolende twintiger bent. En van de een op de andere dag ben je moeder. En dat is best wel een grote aanpassing. Het woord moeder hebben we toch allerlei associaties bij. Dat je dan bijvoorbeeld nooit meer egoïstisch mag zijn. Veel vrouwen hebben best wel wat tijd nodig om te wennen aan die nieuwe fase en aan dat nieuwe woord.
5: Hoe lang had je zelf nodig?
6: Ik denk dat ik nog steeds af en toe denk, wow, ik ben gewoon moeder. Dat ik nog steeds af en toe mezelf een soort dwalende of verantwoordelijke twintiger vind.
5: Ja. Ja. Ga je dat ooit kwijtraken?
6: Ergens hoop ik het niet. Ergens vind ik het ook wel fijn om nog ook heel veel van mijn oude identiteit te hebben behouden. Maar ik merk ook wel dat ik nu het moederschap en ook het woord moeder ook wel echt aan het omarmen ben. Ja.
5: Er zijn ook ouders en moeders die daar achteraf spijt van hebben. Die dat misschien helemaal niet automatisch weer opnieuw zouden doen. Spijtmoeders, jij hebt daar een film over gemaakt. Een film over moeders die als ze opnieuw mochten kiezen, liever geen moeder zouden zijn.
9: Jij bent continu nodig. Je bent continu aan. Je kan hier rustig naar de wc, want er staat iemand op de deur te kloppen. Mama, ik heb dit en dit nodig. Mama, heb je dit gezien? Mama, ja. Mama, mama. En op een gegeven moment, ik zeg wel eens, ik haat het woord mama door jullie. Of hoek op. Dat zeg ik nooit, maar dat denk ik echt. Ik haat het moederschap.
5: Ja, in het korte fragment zit het, je begint al meteen, het geeft allemaal zo hoog in je keel van inderdaad, mama, mama, mama. Die kinderen zijn er altijd, inderdaad. Deze film doorbrak een groot taboe. Er werd eigenlijk weinig over gepraat, over het spijt hebben soms van het kiezen voor kinderen. Hoe is dat voor jouzelf om dan nu als moeder over spijtmoeders te praten?
6: Toen ik spijtmoeders maakte, was ik eerst zwanger en op het einde was mijn dochter net geboren. Dus toen wist ik eigenlijk zelf nog heel weinig van het moederschap. Dus het onderwerp stond in die zin best wel ver van me af. Waar ik me wel in kon herkennen is dat moederschap echt niet voor iedereen vanzelf vanaf het begin makkelijk is. En wat ik bijvoorbeeld zelf lastig vond, was het gemis van mijn eigen moeder. Moeder worden zonder zelf een moeder te hebben en eigenlijk geen voorbeeld hebben. Geen idee weten hoe je het moet aanpakken. Dat speelde voor mij wel heel erg en nog steeds wel. Dus in die zin kan ik me wel makkelijk voorstellen dat er allerlei verschillende redenen kunnen zijn waarom moeders zich niet direct kunnen overgeven aan het moederschap.
5: Mm-hmm. Vind je zelf een goede moeder nu?
6: Hoewel ik altijd kritisch op mezelf ben. Dus ik ben ook altijd bezig met nadenken wat ik allemaal beter zou kunnen doen en op welke manieren ik haar allemaal jeugdtrauma's ga geven, zoals elke moeder, denk ik. En ook elke vader zich daar zorgen over kan maken.
5: En naar welke trauma's moet ik dan denken?
6: Ik denk dat misschien wel doordat ik mijn eigen moeder ben verloren, zo onverwachts, dat ik best wel angst heb om mensen te verliezen. En dat ik daardoor heel voorzichtig op haar ben. Maar ik wil natuurlijk niet, ik wil haar zelfvertrouwen geven. Mm-hmm. En ik wil niet dat zij zich voelt alsof ik de hele tijd op haar vingers zit te kijken.
5: Ja, met de handen om haar heen staat dat ze niet valt.
6: Ik wil geen helikoptermoeder zijn, maar ik ben bang dat ik het af en toe wel een beetje ben.
5: En praat je dan soms even tegen jezelf, even een stapje terug, even rustig, komt wel goed, laat er maar even gaan? Of hoe doe je dat? Ja. Hoe hou je jezelf daar? Dat is ook hard werken, kan ik me voorstellen. Want dat is ook iets wat je automatisch misschien in terugvalt.
6: Ja, ik denk dat ik bij mijn vriend, die echt een hele goede opvoeding heeft gehad, een hele fijne warme band met zijn ouders, dat hij heel veel zelfvertrouwen van nature heeft in het ouderschap. Omdat hij eigenlijk gewoon wil kopiëren wat zijn ouders hebben gedaan. En voor mij is het veel meer nadenken. Dus hoe wil ik me gedragen? Wat wil ik doorgeven? Mm-hmm. Dus ik lees bijvoorbeeld daardoor heel veel over opvoeden. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik heel makkelijk op iets terug kan vallen.
5: Ja, maar dan kan je het ook opnieuw doen. Dat is ook interessant natuurlijk. Hij kopieert veel. Ja, kan nieuwe dingen bedenken. Er wordt onwijs veel ook over geschreven, over opvoeden. Podcast over gemaakt, documentaires, YouTube-series. Volgens mij kan het niet op als het opgaat op opvoeden. Hou je daar ook dan inspiratie uit? Of probeer je juist die boeken dan wel wat links te laten liggen en meer vanuit je eigen gevoel je opvoeding aan te gaan?
6: Ik denk dat ik soms... ik denk dat ik niet altijd op mijn eigen gevoel durf te vertrouwen. En dat ik wel vaker terugval op boeken, ja. Ja, bijvoorbeeld... een boek wat ik graag lees is How to Talk to Kids. Dat is een soort van communicatiemethode die je helpt om met kinderen te praten, eigenlijk op hun niveau. En daar heb ik dan heel veel inspiratie uit gehad. Mm-hmm.
5: Als je daarover spreekt, over die communicatietechnieken, dan komen we ook een ander boek tegen in je boekenkast. Dat is namelijk het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.
6: Ja.
5: Wat is dat voor boek?
6: Dat is een boek wat helpt om conflicten bespreekbaar te maken op een goede manier. Waardoor je ook uit die conflicten kan komen uiteindelijk. En een van de manieren is om eigenlijk situaties te beschrijven... alsof je ze registreert door een filmcamera. Dus je beschrijft alleen wat je kan zien. Dus ik beschrijf alleen jij verhief je stem. Maar niet jij werd boos op me. Want ik weet niet of je boos werd. Ik weet alleen dat je je stem hebt verheft, bijvoorbeeld.
5: Ja.
6: Dat is een communicatiemethode die mij heeft geholpen om op een gezondere manier dan thuis om te gaan met conflicten.
5: En gebruik je dat dan ook uiteindelijk weer in je werk?
6: Ja, zeker. Ja, ja, want ik denk communicatietechnieken, interviewtechnieken, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus die manieren van vragen stellen, dat gebruik ik zeker tijdens de interviews die ik doe.
5: Ja, en nou, die boeken die je leest, we leren het dus al, hebben vaak een doel, hebben vaak ook te maken met een film die je maakt. Verdwijn je ook wel eens helemaal in boeken?
6: Oh ja.
5: In een
6: zeker.
5: Andere wereld?
6: Ja, absoluut. Ik lees wel heel veel non-fictie. Ik lees niet heel vaak romans. Heel vaak, inderdaad onderwerpen met de films waar ik op dat moment mee bezig ben.
5: Nou, een film waar je mee bezig bent op dit moment gaat over, over geld, hè?
6: Ja,
5: en ook wel deels misschien ook nog wel over de smartphone die daar dan weer mee te maken heeft. Ik wil zo meteen over die nieuwe documentaire, maar eerst nog even ook het een ander terugkomend thema is smartphone-loos leven. Ik heb nog geen telefoon om je heen nu gezien, die is niet mee de studio ingekomen. Nee. Er zit ook een boek namelijk tussen Smartphone-vrij opgroeien van Thijs Launsbach.
6: Ja.
5: En je hebt hier zelf ook een documentaire over gemaakt, over de smartphone-loze mens. En een boek geschreven.
6: Mhm.
5: Ai, een badeend in de trein. Je hebt een bij ook volgens mij.
6: Zeker. Ja.
5: Waarom is dat zo'n belangrijk thema voor jou?
6: Ik vind het zelf gewoon heel fijn om af en toe een paar smartphone-loze uren te hebben. En niet te veel prikkels te hebben. Misschien vandaar ook die lege boekenkast. Datzelfde gevoel heb ik met mijn telefoon. Ik vind het fijn als ik mijn telefoon voor één helder doel kan gebruiken en niet... dat mijn agenda wordt bepaald eigenlijk door wat er in mijn telefoon verschijnt. Dus het geeft mij gewoon heel veel vrijheid om mijn smartphone regelmatig links te leggen.
5: Ja, ja, en daar ben je een boek over gaan schrijven. Dat is iets anders dan een documentaire maken. Ging dat je makkelijk af?
6: Ik vond een boek schrijven in zekere zin... Ja, het is heel anders dan documentaire maken. Want met een documentaire heb je een crew en je hebt mensen die je filmt. En met een boek is het gewoon jij en een papier... ik voelde me bijna alsof ik weer even terug naar dat kind ging... wat lekker zelf verhaaltjes aan het verzinnen was... en helemaal één was met het papier.
5: En een belangrijk iets van het boek zijn ook tips die je geeft... om meer smartphone-loos te worden. En één van de tips is aai een badeend in de trein.
6: Ja.
5: Want waarom is dat zo belangrijk?
6: Zal ik de opdracht voorlezen anders?
5: Doe dat maar.
6: Voordat ik het voorlees moet je even weten dat het boek heeft een heel apart formaat. Het is het formaat dat past in je tas of in je broekzak.
5: Een boekenweegschenkachtig formaat.
6: Ja, dus ja. Net iets groter dan je smartphone, maar wel zo dat je hem mee kunt nemen en kunt gebruiken in plaats van je smartphone. Ben je het zat om dit boekje uit je zak te halen, telkens als je naar je telefoon wilt grijpen? Laten we op zoek gaan naar meer analoge alternatieven voor je smartphone. Kies een ander voorwerp om de hele dag op te pakken, te bekijken en weer weg te stoppen. Kies één of meerdere vervangende objecten. Bijvoorbeeld een rubberen badeend. Je kunt kiezen voor een lekker abstract voorwerp, zoals een rubberen badeend. Je hoeft niet in een bad te zitten om deze eend als comfortobject te gebruiken. De lichtgewelfde vorm maakt hem een ideale metgezel tijdens een treinreis. Gebruik hem als persoonlijke stressbal of houd hem losjes in beide handen, zodat je geen handvrij hebt om je telefoon te grijpen. Normaal gesproken creëert je smartphone een onzichtbaar veld om je heen, een soort sociaal afweersysteem. Maar hoe laat je anderen nu weten dat je absoluut met heel je hart niet beschikbaar bent voor smalltalk als je enige verdediging een piepend badspeeltje is? Gelukkig kan de badeend precies hetzelfde effect bereiken. Je moet hem alleen op de juiste manier inzetten. Als je iemand aankijkt terwijl je over je badeend wrijft, schrik je opdringerige medereizigers net zo effectief af. Wanneer iemand te dichtbij komt, begin je de eend te aaien terwijl je getroubleerd voor je uitstaart. Als iemand toch dapper genoeg is om een gesprek te beginnen, breng dan de eend langzaam naar je oor, doe alsof je luistert, breng hem vervolgens naar je mond en fluister erin niet nu. Knik dan verontschuldigend naar de persoon in kwestie. Let op, de truc is om de eend met absolute ernst te behandelen. De methode is niet heel subtiel, maar wel doeltreffend.
5: Fantastisch, men moet het gaan doen. Nog even snel naar de supermarkt nu rennen om misschien die badeend daar te kopen, als die daar te kopen is. Miel Gevers, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Aankomende zondag is er een nieuwe documentaire van jou te zien om 7:45 s'avonds op NPO 2. Dat gaat over rekeningen, vrienden, geld verdelen onderling. Hè? Wat dat voor effecten tegenwoordig heeft met alle tikkies die maar gestuurd worden. Dankjewel.
6: Dankjewel
5: voor je komst hier naar de studio. Denk je nou zelf aan zelfdoding? Er is altijd te bellen met 0800 0113, gratis en anoniem, of te chatten via 113.nl.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
1: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
2: Deze man die kent alleen maar energie.
0: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
1: deze hele week live vanuit het Tourcafé.
0: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
3: Wie luistert, weet meer.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Radio 1.
12: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het blijft druk op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Waalbrug heb je nu 10 minuten vertraging.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur. Fietsen door wat sommige mensen het mooiste stukje duin van Nederland noemen, dat zou zomaar eens verleden tijd kunnen zijn. Ron Fransen van de Fietsersbond doet er alles aan om de route tussen Bergen en Schol open te houden. Hoe dat hij dat doet, dat hoor je zo meteen. Eerst naar collega Sinan Chan. Het is dinsdagavond. Hij zet zijn spotlight op een land waar we meer aandacht voor zouden moeten hebben. Deze week reizen we af naar een plek waar de confrontatie tussen studenten en de regering steeds verder escaleert.
1: Vanavond gaan we naar India. De meeste helden dragen namen als Spider-Man of Batman. Maar de helden van een nieuwe generatie kiezen een heel ander symbool. De kakkelak. Een scheldwoord uitgesproken door een Indiaanse rechter. Een belediging die duizenden jongeren niet wegduwde, maar juist samenbracht. Nu vullen ze de straten van New Delhi. Niet alleen uit woede over een groot examenschandaal, maar ook uit frustratie over een toekomst die voor velen steeds verder uit zicht raakt. Een beweging die uit de schaduw kroop, laat zich niet langer wegvegen. Kan een naam die bedoeld was om te vernederen, uitgroeien tot het symbool van verandering?
0: Dat ga ik vragen aan Lisa Dupuis. Hij is journalist en werkte jarenlang als correspondent in India. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En voordat we verder praten, moeten we eerst naar het volgende luisteren.

0: horen hier een van de symbolen die bekend staan voor die protestbeweging. De Cockroach Janta Party heet dit, oftewel de kakkerlakkenpartij die nu massaal de straten van New Delhi bestormen. Je hoort het Sinan ook al zeggen. Lisa, wat is er precies aan de hand in India op dit moment?
1: Ja, nou, eerst zo'n rapnummer, peak Gen Z, zou ik zeggen. Ja, we kijken hier naar eigenlijk de fysieke manifestatie in de straten van de Indiase hoofdstad New Delhi van een protestbeweging, studentenactivisme, dat de afgelopen 2, 3, 4 maanden zo langzaam is aangezwollen in heel India. En inderdaad, die kakkerlakkenpartij, dat is begonnen eigenlijk als een soort satirische grap, een satirisch weerwoord eigenlijk tegen de elite. Een hoge rechtshofrechter had met het woord kakkerlak parasitaire jongeren willen aanduiden, ja, hoe moeilijk jongeren aan de bak komen. En zij zouden eigenlijk het systeem in India maar een beetje parasiteren. Waarop de reactie van studenten was: wij krijgen geen ruimte, wij hebben geen keus. We krijgen geen ruimte om toe te treden tot universiteiten en ook niet daarna een goede baan te krijgen. Mm-hmm. Vanuit die boze tegenreactie van die studenten is inderdaad een hele protestbeweging ontstaan.
0: Ja, en die rechter was even vergeten misschien dat kakkerlakken eigenlijk heel moeilijk uit te roeien zijn. Dus dat hebben ze meteen al ook erbij gepakt.
1: Klopt.
0: En je haalt ook meteen die toelating tot universiteiten aan, want daar zit een belangrijk punt van woede. Ja. Waarom zijn ze daar zo boos over?
1: Ja, klopt. Nou, India is natuurlijk een enorm land. Grootste bevolking ter wereld. Een enorme, echt miljoenen bestand aan jonge mensen. Je moet je voorstellen dat elk jaar van de universiteiten 5 miljoen jonge mensen afstudeert. 3 miljoen vindt dan een baan. Dat betekent dat de werkloosheid onder jongeren in India tot al 40% is. Dat is de ene kant van die frustratie. Dus er is gewoon weinig perspectief op een goede toekomst, zelfs als je een goede studie hebt gedaan. Mm-hmm. Die goede studie die je daarvoor hebt moeten afleggen, dat is eigenlijk nog het allergrootste eerste heuvel waar die jongeren toegang toe moeten krijgen. Dat gaat via enorme landelijke examens, waar ook weer miljoenen studenten toelatingen tot proberen te krijgen. En daar is eigenlijk elk jaar opnieuw wel weer gedonder over. Er zijn schandalen met het lekken van antwoordvellen, bijvoorbeeld aan de hoogste bieder. Studenten die zich bijles of examentraining kunnen veroorloven, die scoren natuurlijk altijd beter dan de rest. Dus er is een enorme discrepantie eigenlijk in wie die kansen heeft.
0: Ongelijkheid.
1: Ongelijkheid. En die studenten zeggen daarover: dit is ook echt corruptie. Als je kijkt, 2 miljoen studenten doen toelating tot de medische examens. Doen toelating tot de medische opleidingen. Daarvoor zijn maar 130.000 plaatsen beschikbaar. Dus dat is enorme competitie tussen die studenten onderling. Ja, als er dan antwoordvellen worden gelekt naar de hoogste bieder, ja, dan is dat natuurlijk ontzettend frauduleus en oneerlijk.
0: En vindt er dan ook corruptie plaats? Dat mensen bevriend zijn met de directeur van het ziekenhuis of met de directeur van de universiteit en op die manier op die plekken terechtkomen?
1: Ja, daar is in sommige gevallen zeker ook wel sprake van. Het gaat natuurlijk om zulke aantallen gevallen dat het moeilijk is om dat allemaal in één keer zo weg te zetten. Maar dat is zeker wel ook het beeld dat er bestaat. En sowieso, als er allemaal zo weinig plekken beschikbaar zijn, dan is het waarschijnlijk de bovenste laag aan jongeren of aan studenten die makkelijker toegang krijgt. Dat zijn vaak al de kinderen van elite figuren.
0: Die houden dat zo in stand. Ja. Dan kom je er eigenlijk moeilijk tussen. Je zegt ook 2 miljoen mensen of 2 miljoen jongeren vinden moeilijk een baan eigenlijk elke keer nadat ze afgestudeerd raken. Je hebt lange tijd in India ook gewoond. Wat betekent dat voor het straatbeeld? Lopen er heel veel jongeren, werken die allemaal in cafés, doen ze aan bezorgen? Wat doen ze in de tussentijd totdat ze die echte baan
1: hebben? Totdat ze die echte baan hebben. Nou ja, die 2 miljoen die niet direct een baan hebben nadat ze een universiteit hebben afgerond, zijn eigenlijk nog maar een fractie van het bestand jonge mensen in heel India. Er zijn ook nog heel veel dagloners, seizoensarbeiders, mensen die bijvoorbeeld in de landbouw werken, die überhaupt nooit aan scholing of in ieder geval universiteitsonderwijs toekomen. Dus er is, die werkloosheid kan je zien, zeker op straat. Dagloners zie je op de straathoeken verzamelen elke ochtend in de hoop dat ze klussen krijgen. Als je het hebt over bezorging en de gig economy, dus het idee dat je via online platformen een job krijgt, of in ieder geval een klus, een betaalde klus vandaag. Ja, dat is een groot onderdeel van de informele economie van India.
0: Laat ik mezelf even herstellen. horeca is natuurlijk ook echt werk, maar ik bedoelde een baan die past bij de opleiding.
1: Ja.
0: Met name online is nu ook het heel groot. De ophef is ook groot. Waarom juist daar? Hoe heeft deze kakkerlakbeweging daar zo groot kunnen worden?
1: Ja, nou, Indiërs zijn sowieso wel chronisch online, denk ik. Indiase jongeren ook. Dat is niet anders dan hier misschien. Data is trouwens ook goedkoop. Dus dat betekent ook, als je niet die goede universiteitsbaan had gekregen, dan kun je je dat wel veroorloven om toch de hele dag data te hebben op je telefoon. Dus die communiceren veel via sociale media met elkaar. Ook veel met de diaspora overigens. Degene die Abhijit Dipke, de 30-jarige ingenieur die de kakkerlakkenpartij heeft opgericht, die zat in de VS op het moment dat die gevraagde uitspraak kwam van die rechter. En hij heeft toen online eigenlijk gewoon een tweetje eruit gegooid en gezegd: wat nou als al die kakkerlakken zich verenigen? Misschien dat de elite dan ziet wie ze proberen weg te zetten, wie ze proberen te vermorzelen. En daar hebben dus inderdaad online 22 miljoen mensen binnen een week gehoor aan gegeven. Dus die Instagram-kanalen die groeiden direct uit.
0: Ja, en die kregen veel meer volgers dan het account van Modi, van de premier van het land.
1: Ja.
0: Belangrijke aanleiding is ook de hongerstaking van een 59-jarige activist.
1: Ja.
0: Laten we kort even luisteren naar een fragment van de BBC daarover.
2: And as you say, 59-year-old Sonam Wongchuk has lent his support to this movement. He is a very high-profile activist here in India. And he is now on more than 20 days of hunger strike. He was forcibly removed from the protests over the weekend and taken to a government hospital. He's only just been released to a private one, which is what his wife has been demanding. And he's lost more than 9 kilos since that hunger strike began. This is a movement that is gaining enough traction that it can't be ignored by the government anymore.
0: Ja, de verslaggever legt hier uit wie deze activist is. En dat hij toch ook in korte tijd veel kilo's is verloren door die hongerstaking.
1: Ja.
0: 9 kilo horen we hier.
1: Ja.
0: Hoe groot is de impact van deze hongerstaking?
1: Ja, die is wel heel belangrijk geweest voor de fysieke, zeg maar de in real life manifestatie eigenlijk van deze protestbeweging.
0: Dat hij ook groter werd dan misschien alleen de jongeren?
1: Ja, en dat hij in ieder geval ook zichtbaar werd in de straten. Dus de kakkerlakkenpartij heeft 1 of 2 protesten gehad in juni. Daar kwamen wel studenten op af, maar het bleef heel erg beperkt eigenlijk tot de eisen van studenten over hervormingen van het onderwijssysteem.
0: Mm-hmm.
1: En het aftreden van de minister voor onderwijs. Op het moment dat Sonam Wongchuk zich aansloot. Hij is zo'n door de wol geverfde activist. Die heeft zich aan allerlei zaken en sociale issues verbonden. Maar hij zei echt, we moeten luisteren naar deze jonge mensen. Zij zijn de toekomst van India. Het is gewoon heel belangrijk dat zij de steun krijgen van het breed maatschappelijk middenveld. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat hun zaak meer gewicht kreeg. Doordat hij zich daarachter schaarde. En ook ja, die methode van zo'n hongerstaking. Sonam Wongchuk heeft zichzelf verschanst, zeg maar, op Jantar Mantar. Dat is, zeg maar, het Mali-veld van mm-hmm. New Delhi. Met een aantal van die studentenleiders. En heeft daar zijn hongerstaking laten voltrekken. Dus dat feit dat hij die 9 kilo heeft verloren, dat was voor iedereen gewoon in het zicht duidelijk. Indiase media, traditionele media, maar mm-hmm. ook jongere platforms, die konden dat live volgen. Ook het feit dat hij echt wel op een gegeven moment lichamelijk er slecht aan toe was.
0: Ja.
1: En al die tijd kwam er geen reactie van overheidswegen. En die tegenstelling was met je het laatste zetje wel, zeg maar, om te zeggen: wauw, worden we echt niet serieus genomen mm-hmm. Door de regering.
0: Nou, spreken wij elkaar over dat enorme land India. Mm. India, wat ook regelmatig in het nieuws is, op allemaal verschillende manieren. Een van die manieren is een positief verhaal over een snel groeiende economie ter wereld op dit moment. Ondanks dat die snelle economische groei er is, is er sprake van enerzijds enorme rijkdom, maar anderzijds enorme armoede. Hoe kan dat contrast zo groot zijn? Hoe kan niet iedereen in India voordeel krijgen van die snel groeiende economie?
1: Ja, die snel groeiende economie heeft er deels mee te maken dat er zoveel arbeidskracht voorhanden is. Je kunt heel veel mensen die heel veel kunnen produceren. Dat maakt dat je best wel indrukwekkende economische cijfers hebt. Maar daar komt bij dat het een economie is waar vrij weinig sociale beweging in is. Dus het is moeilijk inderdaad om naar een betere baan te komen. Grote bedrijven, maar ook de overheid bijvoorbeeld, een belangrijke werkverschaffer is. Die worden ook, hebben ook heel erg te maken met grote pensioenenbestanden. Wat een deel van het budget flink opsoupeert. Moeilijk maakt om nieuwe kansen, nieuwe banen te scheppen. Dus er is inderdaad, terwijl die economie groeiende was... in de afgelopen jaren inderdaad steeds meer dat idee is gekomen... van een enorme inhaalslag, modernisering van het land. Wat ook echt zo is, is de economie of de economische ongelijkheid ontzettend ook gegroeid. Dus er is een bovenlaag, een toplaag. En dat zijn echt de super, super rijken. Maar daaronder zitten al heel snel heel veel mensen... die het echt veel minder goed hebben.
0: En toen kwam op een gegeven moment in dat land Modi aan, ja. aan de macht. Een man die zei, we gaan het oplossen, ik ga het beter doen. Ja. Ik ga India vooruit helpen. En dat is maar de vraag in hoeverre dat lukt. En wat voor acties die daarbij onderneemt. Acties in ieder geval tegen het zere been van veel mensenrechtenorganisaties. Mm-hmm. Amnesty International, maar ook een Human Rights Watch. Die verwijten de huidige regering Modi dat hij burgerrechten indampt juist. Hoe doet hij dat?
1: Ja, nou, dus Modi heeft zich. Hij is inmiddels 12 jaar aan de macht. Dat is dan een hele lange tijd. In eerste instantie afficheerde hij zich echt als de ontwikkelingspremier. En hij is ook in geslaagd om een aantal grote stappen te maken in die modernisering van India. Tegelijkertijd heeft hij inderdaad wat we noemen een hindoe-nationalistische agenda. Dus hij ziet India als. Echt als hindoe-natie.
0: Hij zou het liefst een superieure hindoe-staat willen.
1: Ja, en hij zou dus het liefst willen dat ook bijvoorbeeld... De grondrechten gestoeld zijn op zijn opvatting... die ook nog eens best wel heel eenduidig en best wel heel erg conservatief is... van hindoeïstische waarden. Terwijl India op dit moment geldt als seculiere staat... waar allerlei verschillende bevolkingsgroepen en religieuze groepen... eigenlijk de ruimte zouden moeten krijgen. Hebben we inderdaad gezien dat in de afgelopen 10, 12 jaar... dat soort ruimte is ingeperkt. Dus zeker voor moslim-Indiërs is het... ja. Veel moeilijker eigenlijk om hun geloof te kunnen beleiden.
0: En hoe groot is die groep in India?
1: Ja, zij zijn eigenlijk de tweede grote religie. 14% ongeveer van het land. Er is natuurlijk een geschiedenis ook met buurland Pakistan... waar wat meerderheid een moslimland is. Of eigenlijk moet je zeggen een islamitische staat is. Dus zij vormen gewoon een heel groot, ook in het straatbeeld, duidelijk een belangrijke groep die ook heel lang wel heel vredelievend kon samenleven.
0: Ja, met de hindoegemeenschap.
1: Ook met de hindoegemeenschap, ja.
0: En was Modi meteen ook heel duidelijk over deze aanpak vanaf het begin? Of is hij hier in de afgelopen 12 jaar juist ook heel erg in geradicaliseerd?
1: Ja, ik weet niet of geradicaliseerd het juiste woord is... maar ik denk wel dat die kant van zijn agenda... in de afgelopen paar jaar steeds meer dominanter is geworden. Ja, dat hindoe-nationalisme bestaat ook al zo lang dat India onafhankelijk is. Er zijn veel meer, ook onafhankelijkheidsstrijders geweest... die dat idee hadden over India. Maar nog nooit waren ze zo sterk aan de macht als onder Modi. En dus probeert hij dat inderdaad wel echt te vatten door... Ja, en met als uitkomst, wat hem betreft, een heel veranderd land.
0: En wat betekent dat voor de moslims in het dagdagelijks leven in India?
1: Ja, het betekent... het kan betekenen in sommige deelstaten... dat er knokploegen zijn die misschien niet op aansturing van de autoriteiten... maar waarover wel een oogje wordt toegeknepen... die te maken hebben met knokploegen als ze bijvoorbeeld... vlees willen eten of rund. Koe is heilig voor hindoes, voor moslims niet. Dus dat is echt een soort splijtswam, een soort sociaal signaal. Tijdens de Ramadan wordt er bijvoorbeeld gesommeerd dat slagers de deuren dicht moeten houden, terwijl dat toch een heel religieus feest is, waarbij mensen ook juist middels samen de maaltijd nuttigen samenkomen. Mm-hmm. Dus dit soort eigenlijk pesterijen zou je kunnen zeggen. Maar er wordt ook breed baan geboden aan allerlei theorieën en allerlei nepnieuws over moslims die op hun beurt India zouden willen omturnen naar een islamitische staat. Dus zij worden echt wel afgeschilderd als mannen bijvoorbeeld die op zoek zouden zijn naar hindoe vrouwen om hen te bekeren.
0: Maar ik hoor knokploegen en ik hoor pesterijen. Er zit nog natuurlijk wel veel tussen. Knokploegen lijkt me meteen ook heel fysiek en gewelddadig.
1: Dat kan zeker
0: overlijden
1: zo zijn.
0: Overlijden er ook moslims daarbij?
1: Dat kan gebeuren. Toen Modi zelf nog premier was van de deelstaat, dus de deelstaat Gujarat, dus nog niet eens landelijk aan de macht was, hebben we in 2002 enorme rellen gezien in die deelstaat, waarbij echt wel moslims zijn vermoord. Mm-hmm. Dus in sommige gevallen kan dat zover oplopen. Ja. Ze worden soms uit dorpen verjaagd.
0: Dat is heftig, natuurlijk. Ja. Voor een groep die 14% van de bevolking uitmaakt. Nou las ik ook dat ook onder Modi het hindoe-fascisme steeds groter ook is geworden. Hè? Dus eigenlijk het idee van dat het inderdaad een hindoe-staat moet worden.
1: Ja.
0: Daar komen deze acties ook bij kijken. Laat hij zich daar helemaal niet over uit. We weten van hemzelf dus dat hij dat ook wil. Maar goed, hij is de man van het land. Hij moet natuurlijk voor de hele bevolking er zijn.
1: Nee, er komt in die zin geen veroordeling van dit soort geweld. Vanuit overheidswegen uit New Delhi van Modi. Sterker nog, hij wordt... Modi en andere kopstukken van de BJP, van zijn partij, worden ook wel vaker wordt vaker verweten dat zij ook aan hate speech doen. Dus tijdens verkiezingsperiodes bijvoorbeeld worden opnieuw al die vooroordelen en al die conspiracy theories.
0: Ja,
1: sorry.
0: Die complottheorieën.
1: Dankjewel, alle complottheorieën. Worden gebruikt. Zijn voer van officiële, zou ik maar zeggen, toespraken tijdens campagne-evenementen. Dus dat kan echt best wel heel hard uit de bocht schieten, zou je zeggen.
0: De eigen overheid reageert er niet op. Wat doet de rest van de wereld? Weten we internationaal de reacties? Wordt er iets over gezegd?
1: Überhaupt op deze die groei van dat hindoe-nationalisme.
0: Ja, de acties die daarbij horen.
1: Ja, dat gebeurt wel. Wat je zei net inderdaad, mensenrechten organisaties die volgen dit ontzettend. Die maken zich ook zorgen over het belemmeren van de publieke ruimte. In India wordt het steeds moeilijker kritiek te uiten op de overheid. Modi was eerder dit jaar bijvoorbeeld in Nederland op bezoek. We weten dat, of tenminste de vraag was of meneer Jetten niet ook met hem wilde spreken over de behandeling van minderhedengroepen in zijn land.

0: En daarvan weten we dat India op zich, dat is ook altijd al geweest, maar waardeert geen opgeheven vingertje. Dus ziet echt zeg maar zijn buitenlandbeleid en interne aangeleden als heel erg separaat en los van elkaar. En apprecieert het dus ook niet als andere staten proberen.
1: Dat kennen we ook van andere landen
0: aan te wijzen.
1: In de wereld, zou ik zeggen. In China en Rusland.
0: Ja. Dus dat maakt het heel moeilijk. Dat is een soort Teflon-reactie. Ja, dan kan je ook eigenlijk een moeilijke daarop overleg zoeken.
1: Dus we weten ook niet of bij dat bezoek er enige kritische vraag vanuit de Nederlandse overheid
0: aangekomen.
1: Ja, nou, het is in ieder geval goed dat je dat aanhaalt. En je zegt ook in de bijzin, in eigen land wordt het steeds verder onderdrukt. Activisten worden opgepakt, journalisten worden vervolgd.
0: Zeker.
1: Is dat ook een motivatie voor de demonstranten om nu in New Delhi de straat op te gaan?
0: Ja, nou, het is een beetje peuren van afstand op het hart van die studenten op dit moment, of die activisten. Het is moeilijk nog om te zeggen hoe groot is deze beweging en hoe breed zijn alle issues die ze zeg maar willen aankaarten. Die kakkelakkenbeweging houdt zich vooralsnog aan hun eis dat de onderwijsminister moet opstappen. Maar het is wel zo dat dit is de sfeer waarin die protesten plaatsvinden. Dus die studenten zijn zich echt wel bewust van dat de overheid vrij weinig geduld heeft met demonstranten. Gisteren heeft de politie heel hard opgetreden tegen die demonstranten. Die werden echt over de kling gejaagd op dat Jantar Mantar. En met stokken belaagd. Met traangas beschoten. Of tenminste, dat werd traangas in die menigte geschoten. Dus dat soort politieoptreden, dat hebben we ook bij andere protesten gezien. En we weten ook dat er heel veel surveillance is op die studenten inmiddels. Dus
1: online worden ze in de gaten gehouden.
0: Online en zelfs inderdaad door politiemensen die dan op een rustig moment, zal ik zeggen, de orde moeten bewaken. Die gebruiken drones om bijvoorbeeld foto's te maken van de studenten die aanwezig zijn op dat protest.
1: Gevaarlijk, dus je ziet vast ook veel studenten zien met bedekking op het gezicht, zodat ze niet herkend worden.
0: Ja.
1: We kennen bij andere studentenprotesten in buurlanden, die in Bangladesh en Nepal, die wel succesvol waren.
0: Ja.
1: Je moet dus afwachten of dat hier ook in India gaat gebeuren. Verwacht je dat het naar de rest van de bevolking gaat overslaan? Je zegt dat het is moeilijk nog om echt een inschatting daarvan te geven.
0: Ja, dus inderdaad, bijvoorbeeld in Bangladesh en Nepal waren het studenten die ook een relatief beperkte eis hadden. En
1: toch iets wisten los te maken.
0: Vandaag zag ik toch dat bijvoorbeeld ook oppositiepolitici zich wat meer hebben gemengd, ook de straat op zijn gegaan, ook zeg maar fysiek dit contact met die studenten hebben gezocht. Dus dat betekent wel dat een soort van politisering of zo aan de hand is van die eisen. En daarmee wordt er misschien ook wel een veel bredere groep mensen dan alleen nog de studenten.
1: Daar blijkt wel uit dat de politiek geen onrust wil. Dus denk, we moeten het nu in de kiem smoren en daarvoor moeten we de groep misschien wel wat geven.
0: Ja, of dat oppositiepolitici denken op dit moment, nou, misschien moeten we de handen ineens slaan. En is dit een moment om zeg maar meer scheurtjes te bewerkstelligen in die overmacht van de BJP en Modi in Delhi.
1: Hoe lang kan Modi nog aan de macht blijven?
0: Dat is een goede vraag. Dit is volgens mij we hebben zijn derde uitverkiezing gehad 2 jaar geleden. Hij is al 3 jaar sowieso aan de macht en dan komen er weer verkiezingen.
1: Lisa de Puy, dankjewel voor deze uitleg bij dat vele nieuws daar uit India.
0: Graag gedaan.

0: blijft het toch goed, hè? No Scrubs was dit van TLC.
1: NPO Radio 1.
0: En dan is het nu precies 8:30. Zit van der Linden.
2: Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege

0: voelen blijft het toch goed, hè? No Scrubs was dit van TLC.
1: NPO Radio 1.
0: En dan is het nu precies 8:30. Zit van der Linden.
2: Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die daarop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Bij de invallen is niemand aangehouden. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. De dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is op beeld vastgelegd, zeggen de aanklagers. Begin deze maand overleed ze in het zuiden van Engeland toen een man haar huis was binnengedrongen. Een paar dagen na haar dood werd een man van 28 opgepakt. De veroordeelde rapper Ali B. staat toch weer op het podium. Hij is geboekt als spreker op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Ali B. werd veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij ging in cassatie tegen zijn celstraf van 3 jaar. En tot die tijd is hij op vrije voeten.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die Rode Draad gaan we het zo meteen hebben over online berichten die eruit zien als gewoon nieuws, maar enkel en alleen geplaatst zijn om haat te genereren. We zien het dagelijks en ondertussen zijn die haatberichten ook een verdienmodel aan het worden en vooral ook geworden. Jelle Posma, die deed er onderzoek naar en is zo meteen te gast bij ons. Allemaal na dit.
1: Tegendraad.
0: Een podium tegendraad voor mensen die tegen de stroom ingaan. En vanavond is dat podium voor Ron Fransen, die ten strijde strekt voor het behoud van een bijzonder fietspad in het tuingebied rond Bergen. Volgens de beheerders moet dit fietspad vanwege een lopende duin, gaan we zo uitleggen, zo snel mogelijk, zo ver mogelijk omgelegd worden. Maar volgens jou, Ron, is dat helemaal niet nodig. Terwijl alle partijen hun kop in het zand lijken te steken. Dat is natuurlijk mooi met die duinen, blijft hij strijdlustig. Goedenavond.
3: Goedenavond. Ik ben trouwens Ron Jansen met een J.
0: Ah, excuus, dat staat dan hier verkeerd. Je favoriete fietspad wordt dus bedreigd door een lopende duin. Wat is er aan de hand?
3: Nou, het is echt, het is beleid. Het beleid van PVN en Staatsbosbeheer is om duinen vrij te maken en ze te laten bewegen door het duinlandschap. Dat is op zich heel goed. Dat is mooi. Ze halen dan het helm weg en dan komt de beweging in het zand. En het duin gaat dan bewegen. Dat ging vroeger ook zo. Dus dat is eigenlijk prima.
0: Ja, en daardoor wordt wel het fietspad bedreigd. Want nu is er een idee voor een nieuw fietspad. Maar de beheerders willen eigenlijk die duin nog verder verplaatsen, begrijp ik. Hoe ver moet je daardoor gaan omfietsen?
3: Nou, dat is zo, de duin dat gaat over het bestaande fietspad heen. Dat is onvermijdelijk. Maar wat ze als oplossing bieden, dat is weinig aantrekkelijk. Dan moet je 7 kilometer omfietsen als je van Bergen aan Zee naar Kamperduin rijdt. En bovendien mis je dan gewoon het leukste stuk van het hele fietspad. En dat stuk met die duin is prachtig. En als je dat niet meer kan zien, dat is heel vervelend.
0: Ja, dat is gewoon veel minder interessant.
3: Ja.
0: En jij zegt, ik heb best een alternatief daarvoor.
3: Ja, we hebben eigenlijk heel goed samengewerkt met iedereen. We zijn niet alleen maar tegen geweest. We hebben allemaal alternatieven bedacht. Uiteindelijk was er 1 alternatief over. Er waren er eigenlijk 2 over. 1 van de PWN en Staatsbosbeheer en eentje van ons. Die is ook uitvoerig getoetst. En dat gaat vlak boven het oude fietspad langs. Dat is erg leuk, want je ziet ook de duin nog heel goed.

0: maar van iets hoger. En dan moet je dus een klein stukje omrijden, dus van een paar honderd meter. En dan kom je weer op het bestaande fietspad uit. Dus dan kan je eigenlijk zonder problemen weer naar Kamperduin fietsen.
1: Ja, klinkt als een goed alternatief. Mensen die bekend zijn in de regio zullen het vast herkennen en het misschien ook wel voor zich zien. Maar de beheerders daar, die zien het nog steeds niet voor zich.
0: Nee, en dat is eigenlijk heel erg jammer. Want ook de gemeente is ook glad voor. Die steunt ons alternatief. Het is ook getoetst door de omgevingsdienst. Het kan ook. Dus er kwamen eigenlijk twee alternatieven uit die allebei konden. En die van heel veel partijen steun hadden. Dus we hadden eigenlijk gedacht van nou, ze tellen hun knopen en ze gaan gewoon met ons mee. Want dat is gewoon goed voor iedereen. Maar dat hebben ze helaas niet gedaan.
1: Het blijft een harde nee. Kan dat nog veranderen? Kunnen we nog ergens een petitie ondertekenen? Ga je juist een petitie beginnen om het voor elkaar te krijgen?
0: De tijd van petities, dat hebben we gedaan. Dat is voorbij. Maar we hebben nog wel een aantal momenten dat we kunnen tegenwerken. Dat is natuurlijk eigenlijk heel jammer, hè, want we waren constant aan het meewerken. Nu kunnen we alleen nog maar tegenwerken. De gemeenteraad van Bergen, die moet nog mee instemmen. Dan moet er een besluit komen van de gemeenteraad om het fietspad aan het netwerk te onttrekken. Daar kunnen ze ook dus tegenstemmen. En dan moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. En ook daar kunnen we bezwaar tegen maken. Dat gaan we allemaal doen.
1: Ja, precies. En je noemt het inderdaad.
0: Want we hebben er nou zodanig de pest in dat we gewoon nou echt ervoor gaan liggen.
1: Precies. En dan ga je tegenwerken in plaats van meewerken. Iets wat jullie eigenlijk niet willen. Ron Jansen, dankjewel. Nee. Succes met de strijd daar.

0: eigenlijk alles wat deze vrouw uitbrengt, het blijft gewoon heel fijn. Dit was Ray in samenwerking met Mark Ronson, Suzanne. We gaan het over haat hebben, want haat is big business. Dagelijks krijgen duizenden Nederlanders online berichten te zien die op nieuws lijken, maar slechts zijn geplaatst om woede en haat juist uit te lokken. Om er vervolgens veel geld mee te verdienen. Verdienen aan haat en aan woede. Hoe doe je dat? Wie zijn er dan ook aan het cashen en waarom is dat uiteindelijk zo schadelijk? Dat is nu onderzocht door Stichting Justice for Prosperity en directeur en oud-AIVD'er Jelle Posma zit hier bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: In jullie nieuwe onderzoek leg je een interessant verdienmodel bloot, namelijk hoe er dik wordt verdiend aan haat. Laten we beginnen even bij het begin, bij de aanleiding.
2: Een demonstratie op het Malieveld in Den Haag is zaterdag volledig uit de hand gelopen. De A12 werd geblokkeerd, een politieauto werd in brand gestoken en de ME was op de been. Er zijn waterkanonnen en traangas ingezet. De demonstranten zijn voor een strenger asielbeleid.
0: Ik denk dat iedereen nog wel die brandende politieauto voor zich ziet inderdaad op het Malieveld. Of dat D66-partijkantoor wat toen werd ingegooid. Op wat voor manier waren deze rellen op dat Malieveld aanleiding voor jullie onderzoek?
1: Wij gebruiken vaak als startpunt desinformatie, haatberichten. Berichten die voor polarisatie in onze maatschappij zorgen. Dat is vaak een startpunt voor ons onderzoek. En dan gaan we terug aan het touwtje trekken om te kijken wie zit er daar nou achter, welke netwerk, hoe ziet het verdienmodel er nou uit, zodat we die kraan kunnen dichtdraaien. Het verdienmodel achter de polarisatie. Of dat nou electorale winst is of financiële winst. En na de Malieveld-rellen doken er berichten op. Die waren AI gegenereerd. En daar lag een weerloze man op straat. Die werd belaagd door een agent in goede uitrusting, zeg maar. En er kwam nog een tweede bij, nog een derde. En dat zag je op die afbeelding. Mm-hmm. Alleen die was AI gegenereerd. En al de poster die schreef van, hey, kijk nou, we worden bedonderd. Want kijk nou, die agent heeft twee rechterhanden. En als je nou vervolgens denkt van wat voor reacties komen erop. Nou, dan snap je natuurlijk wel, we worden bedonderd. Er waren helemaal geen rellen. De overheid wil weer repressieve maatregelen. Denk nog even terug aan de COVID-tijd. Mm-hmm. Waren ook natuurlijk heel veel desinformatiebubbels. Mm-hmm. Dat de overheid desinformatie zelf verspreidde. Mm-hmm. Om meer repressie te kunnen doorvoeren. Nou, we hebben dat onderzocht. En dat bleek afkomstig te zijn. Dit bericht kwam dan specifiek op X te staan. En dat was een. We hebben dat terug herleid. Naar een Facebook bron waar ineens een eindeloze stroom aan fake desinformatie werd verspreid. En wat ons met name opviel was dat er een enorme tractie op de verschillende haatvolle berichten kwam.
0: Ja, nog even goed te begrijpen, want dat is interessant aan dit specifieke bericht. Het is dus een AI-gegenereerde foto. Waar je uiteindelijk kan aanzien, omdat die politieman twee rechterhanden heeft, dat het dus AI is. Maar daar wordt dus dan over gezegd, iemand anders heeft deze AI-foto gemaakt. En daarmee willen ze de boel bedoezelen.
1: Ja.
0: En dat wordt dan gezegd, want dat doet de overheid zelf.
1: Precies, en we kunnen ze niet vertrouwen. En dat roept dus op tot. Dat doet afbreuk aan vertrouwen in de overheid.
0: Ja.
1: En daarom is dat op die manier ook kwalijk. Maar dat doet het ook lekker. Want er is op dit moment een stevige energie ontstaan om de overheid goed te bashen.
0: Ja, en die tractie ontstaat dan. En tractie, daar bedoel jij mee, er wordt onwijs veel op gereageerd.
1: Ja.
0: Het wordt doorgestuurd. En wat voor berichten komen daar dan weer op? Dat wakkert haat aan.
1: Dat wakkert haat aan. Een ander voorbeeld waar je goed kunt zien wat voor een respons dat geeft, ook inhoudelijk. Dan zie je bijvoorbeeld op een afbeelding in een van die netwerken waar we dit onderzoek op hebben gericht. Dan zie je een afbeelding van een meisje aan het hardlopen en die wordt dan betast door iemand met een zwarte huidskleur. En daar staat dan onder uiteraard dat het over asielzoekers gaat die hardlopende meisjes lastigvallen. Nou, dan snap je natuurlijk wel wat voor een type reactie daar dan onder komt te staan. In dit geval gaat het dan al vrij snel over dit is ongedierte en ongedierte mag je bestrijden. En dat gaat dan, dan wordt er ook nog eens een keer oproepen gedaan tot haat en geweld. En dat spiralt dan door.
0: Ja,
1: en uiteindelijk komt er dan onder te staan. Wil je meer weten over dit bericht, waar dit is, hoe het nu gaat met het meisje, et cetera. Klik dan hier en dan word je doorgeleid naar een pagina. En daar wordt het geld verdiend.
0: Ja, want op die pagina, daar staan dan nieuwsberichten.
1: Daar staan...
0: Wat vind je daar dan?
1: Nou, dat is veranderd in de loop der tijd. We hebben een historisch onderzoek uitgevoerd. Het is met name beginnen deze pagina's vaak met showbiz berichtjes over Max Verstappen of Jan Smit. Soms zijn ze echt, soms is het gewoon onzin, maar dat zou dan eerder in een soort juice kanaal bij wijze van spreken thuis horen. Dan groeit iets van de volgers. En op een gegeven moment wordt er een overstap gemaakt naar haat genereren. En dat uiteindelijk trekt by far de meeste bezoekers. En we hebben dus een internationaal netwerk daarover blootgelegd. Mm-hmm. Met kernpunten in Vietnam, Amerika. Eigenlijk alle continenten zijn erbij betrokken. En ook in onze eigen achtertuin in het Hoge Noorden in Groningen zit een stel wat AI haat genereert. En dat wordt op meerdere kanalen tegelijkertijd wordt dat onze maatschappij.
0: Ze beheren meerdere websites, meerdere X-accounts, misschien ook wel Instagram-accounts, waarop die berichten worden gedeeld en mensen naar die website toe worden geleid.
1: Nou, de meest succesvolle attractie wordt via Facebook gegenereerd. En inderdaad, de berichten worden dan gepost. Dan wordt er op gecomment en geliked. Of natuurlijk zijn het dan geen likes, maar dat zijn boze emoties, emoticons. En uiteindelijk komt er dan inderdaad onder te staan. Klik hier. Kom naar onze webpagina, want dan kun je inderdaad het echte nieuwsbericht lezen. Dat wordt dan gedaan alsof dat nieuws is. Dat is al een onzin. En daar inderdaad wordt dan op die tientallen sites van dit stelletje dan in Groningen. Dit is dan een van de internationale knooppunten. Maar goed, dit bevindt zich dan bij ons in de achtertuin. Wordt dan inderdaad op die tientallen pagina's wordt geld verdiend. Want er staan gewoon advertenties. Ja. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Nou, hoor ik jou zeggen, dat gebeurt allemaal vanaf bestaande social media kanalen. Uiteindelijk kom je op websites waar moeilijk moderatie natuurlijk op te plegen is. Maar op meta-accounts van Facebook, op Instagram, en TikTok en X. Daar zou je zeggen, daar is moderatie op. Vooral natuurlijk op die meta-platforms wordt dat vaak gezegd dat Meta daarmee bezig is. Maar zien jullie dat terug?
1: Nou, ik weet niet of mensen nog herinneren dat na de inauguratie van Trump ook Zuckerberg heeft gezegd van de moderatie, daar moeten we maar eens mee stoppen. Dus, en dat zien we ook terug. Moderatie is nul. Het gaat wel tegen een aantal eigen opgelegde gebruikersvoorwaarden in. En ook gaat het in tegen de DSA. En dan hebben we ook nog eens een keer het geval dat het ingaat tegen iets waar de autoriteit consument en markt over gaat. En dat gaat erover dat je mag niet zeggen dat je een nieuwssite hebt en daar advertenties op publiceert als het geen nieuwssite is.
0: Ja, dus de DSA, dat is
1: De Digital Services Act, Europese wetgeving.
0: Daar ben ik voor de verduidelijking.
1: Heel
0: goed. Jij mag de termen gooien, dan hopelijk weet ik ze.
1: dat is inderdaad de Europese regelgeving die ons allemaal veilig moet houden en de desinformatie tegen moeten gaan. En haat en dergelijke. En als je het hebt over het weghalen van de menselijkheid van personen, dan gaat het heel erg ver. Maar dat doet het wel dus erg goed. Dus als je het dan hebt over die kakkerlakken en dergelijke. En vergeet niet, de reacties onder deze originele berichten, dat zijn geen trollen. Dat zijn
0: echte mensen.
1: Precies, dat is authentiek gedrag van echte mensen met echte accounts. En die uiteindelijk zorgen dus voor de aanstuwing eigenlijk van die tractie.
0: Ja, maar als er in de DSA hier dingen over staan, als er in die Digital Service Act staat dat dit er niet mag, dat dit aangepakt moet worden, waarom doet Europa dan niks?
1: Nou, die kraan die staat zo afgrijzelijk hard open, ver open, dat er moet gedweild worden. Maar wij zijn er eerlijk gezegd een beetje mee opgehouden om alle berichten die we tegenkomen ook te melden. Dat gaat met zo'n enorme massa tegelijk, dat wij ons nu als organisatie Justice for Prosperity richten op het dichtdraaien van de kraan. En het verdienmodel kapot maken van de mensen en de organisaties die eraan verdienen.
0: Ja, want wat is het verdienmodel hierachter? Je hoort al een paar keer advertenties.
1: Ja, wat we vaker tegenkomen als organisatie, dat is meer ideologisch gedreven of geopolitiek. Denk dan bijvoorbeeld aan disinformatie vanuit Rusland Of het opstoken van het vuurtje in Europa door de Amerikaanse overheid op dit moment. Of het bedreigen van organisaties en individuen die zich bezighouden, bijvoorbeeld met die Digital Services Act waar we het net over hadden, vanuit Amerika. Maar dat heeft allemaal meer een ideologisch of geopolitieke component, een incentive. In dit geval is het gewoon puur geld. Het is gewoon een verdienmodel van een stelletje wat in een doorzaamwoning in Groningen woont. En die hebben op hun adres een aantal bedrijfjes gevestigd. En een daarvan genereert dus AI-driven haat. Ja. En dat komt dus in ons online milieu terecht. En daarmee zie je dus ook dat het offline events, gebeurtenissen. Bijvoorbeeld inderdaad Malieveld, waar we net even hoorden. Of Loosdrecht.
0: Ja. Ben je er naartoe gereden? In Groningen? Heb je even aangebeld?
1: Nee, we hebben ze wel natuurlijk even wederhoor gevraagd. En ze hebben ons vriendelijk een antwoord gegeven. Dat ze niet het idee hebben dat het illegaal is. En dat dit nou de manier is zoals ze geld verdienen.
0: Maar is het illegaal?
1: Het is niet illegaal om te jokkenbrokken. En als daarmee tractie ontstaat, dan is dat iets waar je geld mee kunt verdienen.
0: Ja, het is natuurlijk wel verboden om op te zetten tot haat.
1: Ja, maar dat moet je precies. Dat moet je nog hard maken. Ja. En als je dan inderdaad de berichten daaronder ziet, die worden niet gemodereerd. Je noemde het net de moderatie vanuit Meta. Die gebeurt niet of nauwelijks. Maar als beheerder van zo'n Facebookpagina bijvoorbeeld, ben je ook verplicht om bepaalde dingen eruit te halen. Dat gebeurt ook niet. Dus er zitten inderdaad, er zit een enkel element in wat je zou kunnen najagen. Maar het probleem van de tijd waar we in wij leven is dat de grens van het strafrechtelijke wellicht niet op de plek ligt die we moeten willen met elkaar.
0: Nee, of dat de wet gewoon nog niet ver genoeg is eigenlijk, maar dat het internet zo snel gaat.
1: Het internet gaat snel, dus de wetgeving kan het soms niet bijhouden. Ja. Maar ook het handhaven is lastig.
0: Nou is in de wereld als bedrijf het heel belangrijk waarmee je wel of niet geassocieerd wordt. En ik kan me voorstellen dat bedrijven met deze berichtgeving liever niet geassocieerd willen worden. Ja. Liever niet willen dat hun advertentie op die website te zien is. Ja. Kunnen we naar een groot bedrijf in de wereld ook zeggen, hey, pas op, jouw advertentie staat daar. En kan die er een probleem van maken? Zijn zij nog verantwoordelijk voor waar hun advertentie te zien is?
1: Nou, ik herinner me nog wel een tijd geleden dat er inderdaad ook organisaties als Coca-Cola ineens hun reclame op een banner hadden van, een kinderporno-achtige site. Hè? Nou, daar werd dan ook actie op genomen. En Coca-Cola die werd dan heel boos. Precies, willen we niet meer geassocieerd worden. Tegenwoordig is het advertentiemarkt, de verkoop van advertentieruimte online, dat gaat in 0.01 seconde wordt het geveild. Deze organisaties weten niet eens waar ze staan.
0: En daar kunnen ze eigenlijk ook niks meer tegen doen.
1: Nou, dat is vrij kansloos. Wat er moet gebeuren is dat de transparantie wordt opgetuigd in de advertentiemarkt. Maar dat wordt misschien per ongeluk, maar misschien ook wel expres vrij diffuus gehouden. Want dat is ook natuurlijk het verdienmodel.
0: Ja. En nu schrijven jullie ook om de vertaalslag nog te snappen van dus AI-gegenereerde berichten naar verdienmodel, dat dit fenomeen uiteindelijk ook het hart van het democratische debat raakt. Ja. Je noemt al een Loosdrecht, je noemt al een Malieveld. Maar op wat voor manier is dit zo schadelijk voor de democratie?
1: Nou, als voorbeeld dan misschien inderdaad Loosdrecht. We zien dan vanuit het buitenland zien we berichten over Loosdrecht onze kant op komen. Die worden in het Nederlands aangeboden op social media. En dat wordt dan vervolgens overgenomen door nationale individuen en organisaties zoals Defend. En dan zie je dus wat we ook ten tijde van de verkiezingen zagen, dat Russische desinformatie ook een soort Nederlands of Europees gezicht kreeg, omdat het werd doorgestuurd, zo je wil, door mensen die of zich van geen kwaad bewust zijn, misschien zelfs wel.
0: Maar zich in het publieke debat ook bevonden. En dat toch naar voren gingen halen.
1: Ja, dus je ziet dat Loosdrecht wordt overspoeld met een asieltsunami. Wordt dan vanuit dit netwerk, vanuit het buitenland, onze kant opgestuurd. Dat wordt dan vervolgens opgepikt door die vent en andere groepen. En dan is het ineens een Nederlands verhaal. En dat stookt dus verder het vuurtje op.
0: Ja, dus zo komt het uiteindelijk ook in dat democratische hart, zoals jullie dat schrijven, komt het binnen. En is het moeilijk eigenlijk weg te krijgen daar nog? Uiteindelijk natuurlijk om dat soort informatie van het internet te krijgen. Dat is onwijs moeilijk. En daardoor mogen we ook dus niks van een meta verwachten.
1: Nee, van een meta hoef je vrij weinig te verwachten hierin. Ik denk inderdaad dat het allerbelangrijkste is dat we het doelwit van dit geheel meer weerbaar maken. En het doelwit, dat zijn wij met z'n allen. Dat is de kiezer en de scholier en de jongeren die richting de manosfeer wordt getrokken. Of de meisjes richting de gezondheidsbubbels die op dit moment...
0: Maar hoe kan ik dan meer weerbaar worden?
1: Nou ja, door we moeten met z'n allen stiekem gewoon wat naïviteit verliezen. We moeten vaker onszelf afvragen, waarom zie ik dit eigenlijk? Het lullige alleen is, als je in een bubbel zit, dan krijg je telkens bevestigd wat je al ziet en wat je vindt. En als je maar een paar keer hetzelfde bericht ziet, dan ga je dat uiteindelijk ook zo voelen en vinden. En dat is waarom we ook zoveel polarisatie zien op dit moment. Dat als een van de redenen is omdat we worden bevestigd telkens in crisis. Er is een crisis, er is een asieltsunami, er is een huiscrisis, et cetera. En daar zit natuurlijk altijd wel een kern in van waarheid. Alleen de heftigheid zoals die nu over ons wordt uitgestort, ja, dat is een enorm schadelijk verhaal.
0: En jij zegt, verantwoordelijkheid ligt dus ook bij de gebruiker zelf. Die moet weerbaarder worden. Die moet ook een actievere gebruiker worden, in de zin van niet alles meteen maar accepteren wat hij online tegenkomt.
1: En niet altijd alles klakloos delen of liken of disliken. Precies. Ook niet, hè? Want bij disliken komt het ook weer in je tijdlijn.
0: En eronder reageren, dit is niet waar.
1: Dan reageer je dus ook, draag je ook bij aan de content.
0: Eigenlijk,
1: ik zou zeggen,
0: klik weg,
1: blokkeer de pagina en draag niet bij aan de verdere verspreiding.
0: Maar dus ook het aangeven bij Meta, dit is fout, dat hoeft eigenlijk ook niet meer, zeg jij. Dat heeft eigenlijk zo weinig effect.
1: Ik zou mijn tijd anders besteden, maar ik, vooral doen. Hè. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Maar
0: als goed, dat houdt in ieder geval je wel actief als gebruiker. Want de vraag die ik nog eraan vast wilde stellen was, is er niet nog een taak voor de politiek ook hierin?
1: Zeker. Het geld moet kapot worden gemaakt. Het verdienmodel erachter tenminste. En dat betekent dus dat de advertentienetwerken, zoals Google AdSense, dat zijn van de netwerken, die moet hierop op gaan acteren. Het platform zoals Facebook moet de verplichtingen nakomen. En de commissie mag erop handhaven. En nationaal hebben we het consumentenrecht.
0: Ik moet je even onderbreken, want we hebben namelijk een spookrijder, Annemieke.
3: Ja, rijd je op de N33 Assen richting Eemshaven, dan kom je tussen de Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N33 Assen richting Eemshaven, dan kom je tussen Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen.
0: Voorzichtig daar doen. Nou, Jelle Posma, het was duidelijk nog de laatste woorden. Je wil nog iets toevoegen?
1: Nou ja.
0: Mag heel kort, maar we hebben eigenlijk de tijd niet meer daarvoor. Dankjewel voor je komst.
4: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
5: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vrijdagnacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: NPO Radio 1.
17: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen daarbij om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
9: Goedenavond, Remco Evenepoel won vandaag de tijdrit in de Tour. We blikken zo terug.
10: En een nieuw soort brandslang moet het antwoord worden op verwoestende bosbranden.
9: En zelf een overvallen opsporen door bij omwonenden aan te bellen voor deurbelbeelden. Het kan.
10: Ja, spreken we ook zo meteen over. En de Vierdaagse van Nijmegen is van start gegaan. We duiken zo meteen ook in de muziekcultuur rond dat evenement.
9: Het was vandaag weer twee keer raak met natuurbranden. Een duinbrand in Noordwijk en nog eentje in de Loonse en Drunense duinen in Brabant. Maar misschien heeft de brandweer daar wel snel een passend nieuw antwoord op. Namelijk de natte stoplijn. Dat is een slang met een lengte van 500 meter met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan houden. Boswachter en vrijwilliger bij de brandweer Harco Bergman, die bedacht dat samen met zijn collega's deze nieuwe methode. Goedenavond, Harco.
11: Goedenavond.
9: Ja, een slang dus die een groot gebied nat kan maken en houden. Hoe werkt dat dan precies?
11: Nou, het is niet één lange slang, maar het zijn allemaal gekoppelde slangen. En tussen brandweerslangen zijn standaard 20 meter lang. En er zitten er 16 op een brandweerauto. Daar kun je dus sproeiers tussen zetten. En dan kun je het aansluiten op de pomp. Dan zet je er druk op en dan gaan die sproeiers aan beide kanten 15, die draaien dan rond. En die maken in totaal 30 meter breed, maken ze kletsnat. Ja. En dat, op dit moment hebben we dat uitgebreid naar 500 meter. En dan kun je zeg maar een vegetatiebrand tot 4 meter hoog kun je blussen. Hè. En ik wilde benadrukken, het is geen vervanger van brandweervoertuigen, want die blijf je nodig hebben. Maar je kunt wel zeg maar slim inzetten door de plekken waar de vegetatie geschikt is voor dit blusmiddel, dat die hierin zetten en dan op andere plekken weer de auto's inzetten.
9: Ja, precies. Want welk voordeel levert dit concreet op?
11: Nou ja, als boswachter is zeg maar brand in je gebied is zeer erg. Maar als je dan kijkt hoeveel brandweerauto's er door natuurterreinen moeten rijden om dat vuur uit te maken, dan krijg je onuitwisbare handtekeningen in het landschap die eigenlijk nooit meer weggaan. En met dit systeem kun je dus kwetsbare delen toch blussen zonder dat je er met een voertuig in hoeft te rijden.
9: Ja. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan zo?
11: Nou, een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkenbos. En daar werd een oproep gedaan door de boswachters in Limburg om te komen helpen, om alle rommel op te ruimen en dingen te herstellen. Daar ben ik ook geweest.
10: Ja, ligt bij Roermond in de buurt, hè?
11: Dat ligt bij Roermond in de buurt. En ik ben op de plek geweest waar die brand begonnen is. En dat was een soort heel lang gestrekt heidegebied. Met precies in de trechter, in de punt van de trechter. Daar was die brand begonnen op een parkeerplaats. Er waren heel veel slangen verbrand van de brandweer. Omdat de wind ging bijdraaien. En toen ging ik eens nadenken. Ja, als je er sproeiers tussen zet, dan kunnen die slangen niet meer verbranden. Als daar dat systeem gelegen had, had je het vuur bij kunnen sturen. Waardoor het zeg maar doodgelopen was tegen een weiland aan. Nou ja, al die dingen die vertelde ik zeg maar toen ik terugkwam bij onze post. En ja, een brandweerpost bestaat doorgaans uit allerlei mensen met allerlei beroepen. En zo hebben wij Iemand die werkt, die is als boer. Ik ben natuurbeschermer. Er zijn technici, er zijn metaalbewerkers. En iemand die eigenaar van een mechanisatiebedrijf. En samen hebben we hierover nagedacht. En het veel steeds verder verfijnd. Dat we op dit moment de juiste. In die sproeiers moet een gaatje zitten, zeg maar. Daar hebben we nu de juiste grootte van gevonden. Zo zijn we daarmee aan de slag gegaan. We hebben een aantal testen gedaan. We zijn ook op het artillerie-schietkamp geweest in het Harde. Waar afgelopen jaar nog die brand is geweest. Daar hebben wij vorig jaar een oefening gedaan in de winter. Er werd een stuk hei, werd als beheersmaatregel gebrand. En daar hebben we die lijn neergelegd. En ja, in een kwartier konden we 320 meter vuur uitmaken. We hebben het dus uitgebreid tot 500 meter. En we verwachten ook gewoon dat die 500 meter ook gewoon zijn werk doet. Want we blijven 30 meter breed nat maken. Kijk, brand heeft drie dingen nodig. Dat is brandstof, zuurstof en temperatuur. Ja. Als wij de vegetatie helemaal nat maken, dan is de brandstof weg. Door de waternevel heb je een koelende werking op het vuur. Ja, en zo haal je die branddriehoek uit elkaar en kun je dus een vuur stoppen.
12: Maar Harco, hoe kan het dat we hebben al jarenlang bosbranden in de hele wereld. En er zijn nog landen waar ze er veel meer last van hebben dan bij ons. Hoe kan het dat dit nu pas bedacht is? Door jou notabene?
11: Nou, niet door mij. Dat is door onze ploeg in Kuieren bedacht.
12: Maar toch?
11: Maar wij leven in een vrij vlak land. Je kunt je voorstellen als dit in de bergen in Spanje of dergelijke of in Frankrijk gebruikt moet worden, dan werkt dit systeem niet. Mm-hmm. Want de sproeiers moeten wel zeg maar op een vlak, redelijk vlak ondergrond staan. Anders overlappen ze elkaar niet en dan kan het vuur alsnog bij de slang komen. Oh ja. Dus het is ook niet een wereldwonder, zeg maar.
12: Nee, oké. Dus het is ook nog echt specifiek voor de Nederlandse context te gebruiken. Hoe leg je die slang neer? Stel, er is een brand. Hoe ga je dan te werk?
11: Nou, we hebben speciale dragers gemaakt waarbij we de sproeiers. Eén persoon kan 10 sproeiers dragen. De brandweerslangen worden uitgerold, die neem je over je schouder en dan kun je 4 slangen meeslepen. En dan laat je elke keer een slang vallen. En de mannetje wat naast je loopt met die sproeier, die geeft elke keer een sproeier aan. Dus het is echt teamwork. Je moet met 3-4 mensen zijn en dan achter elkaar aanlopen om het systeem uit te leggen. Op sommige plekken is het ook mogelijk om met een kwart in een klein aanhangertje te doen. Nou, dan kunnen we het in een kwartier uitleggen. Moet je alles lopend doen, dan duurt het wat langer natuurlijk. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat systeem, zeg maar, ja, ik denk dat als we morgen testen, dat we hem in 20, 25 minuten kunnen leggen.
12: Ja, en dat dan, snel genoeg.
11: Dan kun je, en dat, ja, nou ja, kijk, met brand ben je altijd te laat, want het brandt al als de brand weer geroepen wordt. Dus je moet op een slimme manier gaan neerleggen. Dus ruim voor de brand en dan wacht je de brand op en op tijd de pomp aan. En de vegetatie nat maken en zorgen dat er genoeg water is om ook tijdens, als het vuur zeg maar dicht bij de slang komt, of bij het natte gedeelte, om dan nogmaals een waterschot te geven om het verhaal af te maken.
12: Ja.
11: Kijk, het is zo als het heel lang droog is, dan is de bodem die wordt zeg maar helemaal afgesloten van boven, zodat er geen vocht meer van onderen verdwijnt. En als het dan gaat regenen, dan moet eerst de bodem ook opzwellen om het water door te laten.
12: Ja.
11: Nou, die wetenschap gebruiken we hierbij door zeg maar een waterfilm op de grond te gooien. En dat water verdwijnt niet direct in de grond, omdat die grond als het ware nog dicht zit door de droogte. En dan heb je als het ware een centimeter water op de grond liggen waar dat vuur tegenaan loopt. En dan gaat het uit.
12: Nou, gefeliciteerd met de uitvinding. En ik hoop dat het allemaal gaat werken. Dat het snel veel gebruikt kan worden. Dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. En ook succes morgen bij die volgende testen. Dus boswachter en vrijwilliger bij de brandweer, Harco Bergman.
9: Nou, dat was een gratis brandpluscollege. Heel mooi. Na de welverdiende rustdag stond de renners in de Tour de France vandaag een tijdrit te wachten. Voor een deel van hen is dat een dag waarop er niks te winnen valt. Die konden er dus een soort van rustdagje aan vastplakken. Maar de specialisten en de klassementsmannen moesten vol aan de bak.
13: Het is echt een hele gezellige sfeer hier.
14: Ik was ook vooral heel zenuwachtig, omdat ik wist hoeveel pijn het ging doen.
15: Je moet ballen hebben.
16: Nou, het zou goed kunnen dat de klassementsmannen toch een beetje de bibbers hebben van deze afdaling.
13: En dan rijden we weer eventjes richting de 91 kilometer per uur.
17: Nee, dat moet je niet proberen hè, als je dit hoort thuis.
18: Dan kijk ik even naar José.
19: Ja, ik kan ook naar jou kijken.
20: Oh, Aras, wat is te laat?
19: Hallo, je moet zo starten.
21: Hoe is het mogelijk?
14: Dat is echt een nachtmerrie van mijn tijdrijden.
21: Hoe kan dat?
20: Als het allemaal niet was voorgevallen, dan had hij nu de snelste tijd gehad. Hij geeft uiteindelijk toch nog wel een paar seconden prijs. Arendsman 34.06.
18: Daar staat hij.
20: Evenepoel.
18: Alles
15: Een regenboog. De stokjes. De mouwtjes. De borst. De dijen. De schouders.
14: Iedereen verwacht dat hij hier gaat winnen.
18: En Pogacar betreedt nu het starthuisje. Mooi in het geel, in dat gele hok. Statig staat hij daar bij zijn fiets.
14: En gaat dan maar doen.
18: En we kijken nog even naar Schiel Mozes bij tussenpunt 2. Mozes kribbel 16:38. Remco Evenepoel komt even voorbij suizen. Voorbij knallen als een kanonskogel.
15: We hebben een toptijd. Een kanontijd om u tegen te zeggen.
18: Ja, Lipovic. Lipovic valt in een bocht naar rechts.
20: We hebben de nieuwe snelste tijd.
21: Ja, je kunt er een dienblad met servies op neerzetten.
14: Oh. We zien die Pogacar door de bocht gaan en dat gaat maar net goed.
21: Oh. Dit is de Belgische beest dan.
14: Remco Evenepoel die zit natuurlijk op tijd rijden.
18: 28 seconden.
15: Ja, 2 op rij voor onze landgenoot. De drievoudige wereldkampioen tijdrijder. Komt, ziet en overwint en is de snelste tegen de kok in Thonon-les-Bains.
18: Goedemorgen, zeg.
9: Annemiek van Vleuten, goedenavond.
22: Goedenavond.
9: Ja, mogen we spreken van een masterclass van Evenepoel, de wereld- en de Olympisch kampioen?
22: Ja, zeker. Het was echt een masterclass op alle fronten. Van, de tijd bestond uit drie facetten. Bergop, bergaf en op vlak stuk. En op alle drie de facetten was hij de beste.
9: Ja, in alle opzichten de beste dus, Remco Evenepoel. Hij wordt steeds geprezen, hè? Enorm zelfs over zijn aerodynamische houding gaat het dan. Wat maakt hem daar zo bijzonder in?
22: Ja, daar wordt hij voor geprezen, maar dat is ook iets wat je gewoon meekrijgt. Eigenlijk, ja, oké, hij traint te veel op, maar het is ook iets waar je een beetje geluk mee moet hebben.
9: Dat
22: je
9: aangeboren.
22: Kan opvangen. Het is wel een beetje aangeboren. Ja, hij is natuurlijk gewoon veel kleiner dan het Tadej Pogacar. Dus Tadej Pogacar is gewoon moeilijker om zich zo op te vouwen, zo klein te maken als Remco Evenepoel dat doet. Daarnaast moet je natuurlijk ook wel heel veel in die houding trainen en perfectioneren. Dat doet hij natuurlijk ook.
9: Ja.
22: Maar het is inderdaad wel echt fantastisch om hem te zien. Hij maakt zich heel klein. Hij is echt, echt de meest aerodynamische renner. En dat betekent met het kleinste frontale opvlak. Hij kan zich ontzettend goed opvouwen op die tijdritfiets.
9: Ja, je kan echt genieten als je hem zo ziet zitten op die fiets. Van de houding.
22: Ja, ik kan daar wel echt van genieten. Ja. En ook hoe technisch hij dan naar beneden gaat. Moet ik wel zeggen dat bij heel veel renners vandaag in de top 10 dat we dat hebben gezien, dat mensen echt, je kan gewoon zien wie er heel veel met die tijdritfiets traint.
9: Ja.
22: En Remco Evenepoel doet dat zeker heel veel. Ja, als je als wereldkampioen ben je extra gemotiveerd om nog eens een extra training op die tijdritfiets te doen.
9: Ja, je zei het al, het was eigenlijk een tijdrit die je in 3 delen kan onderverdelen. Hè? Waar heeft hij nou voornamelijk zijn winst gepakt?
22: Nou, eigenlijk op alle facetten. Bergop was hij de snelste, bergaf was hij de snelste. En dan in het laatste deel het vlakke stuk ook. Dus, en ook eigenlijk, hij staat eigenlijk met 28 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Maar dat was 14 seconden in het eerste stuk, bergop, bergaf. Mm-hmm. En dan nog eens een keer 14 seconden in het laatste stuk. Dus eigenlijk gelijk verdeeld wel.
12: En uiteindelijk is het verschil met Pogacar dan 28 seconden. Is dat nou nog een tik voor de gele truidrager?
22: Nou, hij had al gaf aan, hè, inderdaad, dat hij zelf graag had willen winnen. Maar 28 seconden is denk ik verliezen van een specialist. Iemand die er echt heel goed in is. Ik denk dat het echt een tik was geweest als hij echt op minuten was gereden. Als hij echt bergaf er ook helemaal af was gereden. Bergop er helemaal af was gereden. Maar dat was niet het geval. Het was eigenlijk, hij heeft eigenlijk zelf ook gewoon een hele goede tijdrit gereden.
12: Ja, we hoorden het ook in de montage dat Pogacar wel bijna ten val was gekomen in een lastige bocht. Nou, dat had hem zomaar de Tour kunnen kosten. Florian Lipovic die overkwam dat ook, ging daar precies onderuit en brak zijn sleutelbeen. Wat was nou het gevaar in die bocht?
22: Ja, ik heb zelf gisteren de tijdrit verkend. En ik heb deze tijdrit of deze bocht niet zo echt gezien als zo gevaarlijk. Dus ik was eigenlijk wel verbaasd dat ze daar onderuit gingen. Bij Lipovic zag je dat zo'n achterwiel op een wit stuk zebrapad komt. Die witte stukken zijn vaak net wat gladder dan het gewone asfalt. Dus dat kan zijn. En dan in combinatie met toch alle risico's opzoeken. Of alle risico's, je gaat gewoon heel hard.
9: Ja.
22: Dus je zoekt wel een beetje de limiet op. En normaal gesproken kan dat gewoon, maar dan hoeft er maar net iets stukje gladder weg te zijn. En dan kan je net zo even weggeleiden. En we zagen inderdaad ook dat Tadej Pogacar, hij had ook moeite in die bocht.
12: Ja, maar jij hebt het parcours verkend. Doen die renners dat ook?
22: Ja, de echte klassementsmannen sowieso. En de specialisten die echt die echt daar goed willen presteren. Die plannen hebben voor vandaag. Die gingen het zeker wel verkennen.
12: Maar doen ze dat dan op ochtends of doen ze dat al ergens in het voorseizoen? Wanneer is dat moment daar?
22: Nou, als ze het kunnen combineren met iets, dan ze gaan ze het zeker combineren, al dat ze het al wat eerder kunnen verkennen. Alleen op het moment van de dag zelf, dan kan je het pas echt goed verkennen. Want dan staan alle hekken staan er al, dan is het de weg al afgezet. Dan kan je echt precies zien hoe je moet gaan. Dus de meest waardevolle verkenning is wel op de dag zelf.
12: Ja, en rijden ze die dan zelf al? Fietsen ze hem al een keer of zitten ze in een auto?
22: Nou, meestal doen ze een combinatie. Dus dan gaan ze eerst het parcours verkennen voordat de eerste renner van start gaat. En daarna gaan ze met een ploeggenoot mee vaak, als ze het nog een keer willen zien. Dus een ploeggenoot die vroeg start, dan kan je nog een keer goed zien. Ook een renner in actie, dat wordt dan ook vaak gevraagd aan die ploeggenoot. Wil je er wel echt even voor gaan? Dus dat ze het echt een beetje, niet heel rustig gaan, maar echt een beetje op snelheid. En dan kan je er als renner ook best wel veel van leren.
9: We gaan nog even terug naar de winnaar. Dit antwoordde Remco Evenepoel na zijn tijdrit op de vraag of hij beter is dan ooit.
0: Ja, ik denk het wel. Ook mijn klim was echt goed vandaag. Ik begon meteen aan de klimmen. Na 2-3 kilometer had ik het gevoel van misschien moet ik een beetje gas terugnemen, want misschien val ik stil. Maar ik bleef gewoon duwen en ik ben echt tevreden met waar ik sta. Ik moet nog altijd dag per dag kijken, want de Tour is niet heel lang meer, maar toch nog lang. Dus gewoon geduldig blijven en blijven verder werken.
1: Ja, maar hier was het allemaal om te doen, hè? Na Luik niet meer gekoerst, alleen maar getraind. Allemaal om in de derde week op je allerbest te zijn. Het lijkt gelukt.
0: Ja, absoluut. Daarvoor moet ik echt het team bedanken. Voor het vertrouwen dat ze in mij hadden om me uit competitie te halen en om me gewoon rustig te laten voorbereiden. Ook met Tim, mijn nieuwe coach, die heeft echt een perfect plan uitgestippeld. Dus momenteel lijkt alles goed te lukken, maar zoals ik zei, het zijn nog 5 pittige etappes. Dus rustig blijven.
9: Rustig blijven, zei Remco Evenepoel tegen Han Kok. Zeg, Annemiek, heb jij wel eens een keer een start van de tijdrit gemist?
22: Nee, gelukkig niet.
9: Nee, nou, gelukkig maar voor jou. Maar het overkwam wel Tijmen Arendsman. Han Kok, we noemen ook wel Han Klok, die vroeg wat er gebeurde.
2: Grappig dat dat je eerste vraag is. Maar ja, natuurlijk is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat in de focus. Maar de verzorger van het team of niemand van de UC gaf ook maar enige aanstalte dat ik moest gaan. Maar ten eerste wat ik zeg, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus, maar ik zat gewoon in mijn focus en dat is balen. Maar ik probeerde mijn hoofd erdoor niet te verliezen en gewoon zo hard mogelijk te trappen. Maar frustrerend is het natuurlijk.
9: Ja, want nog even los van hoe die reed, Annemiek. Ja, hoe kan zoiets, kan je je niets bij voorstellen dat je zo in de focus zit dat je de tijd vergeet?
22: Ja, daar kan ik me wel iets meer voorstellen. Vaak neem je even de tijd om nog even een stukje van de tijd bijvoorbeeld te visualiseren. Dan ga je op je stoel zitten, je doet je ogen even dicht en je gaat nog even in je ogen langs het parcours. Welke handelingen je daarbij moet uitvoeren. Nee. En dan probeer je dus echt even dat stukje nog voor te bereiden.
9: Ja, ja en dan, dus dat is verklaar. Maar is het dan wel, vind jij, zijn verantwoordelijkheid om toch die tijd ook in de gaten te houden? Of moet hij daar gewoon op gewezen worden?
22: Nee, absoluut is het zijn eigen verantwoordelijkheid. Want als renner, eigenlijk als je weet dat de renner die voor jou start is gegaan, er zat 1,5 minuut tussen, dan weet jij dat je gewoon 1,5 minuut moet starten. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid. Wil je daar heel lang staan, wil je daar heel kort staan? Dus dat kan een verzorger nooit voor jou beslissen wanneer jij naar dat podium moet gaan. Dat is echt aan jezelf. En daardoor, als renner onthoud je ook altijd even alle.
9: De renner van de dag.
23: Overwinnelijk,
12: Annemiek. De renner van de dag. Is hij al aan bod gekomen in ons gesprek tot nu toe?
22: Ja, ik was heel erg onder de indruk van Tarling. Die reed heel vroeg en die heeft zo snel de afdaling gereden. Dat hij echt sneller dan... Nou, er is niemand eigenlijk meer aan die tijd gekomen van die afdaling. Gelukkig is het niet een tijdrit afdalen. Is een tijdrit van alle facetten. Je moet alles goed kunnen. Daardoor heeft hij ook niet gewonnen. Maar ik was wel heel erg onder de indruk. We hebben het helaas niet op tv kunnen zien. Maar hij heeft ongeveer bijna naar beneden gevlogen. Want we zagen de andere mannen ook echt heel snel gaan. Maar Joshua Tarling, ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij is echt als een raket naar beneden gegaan.
12: Het zou wel epische discipline zijn, gewoon een keer een tijdrit alleen maar naar beneden. Maar dat lijkt me niet goed voor de veiligheid.
22: Daar zal ik fel op tegen zijn.
12: Ja, snap ik. Morgen, heuvelachtige rit. Is dat nog een kans voor de sprinters of wat verwacht jij?
22: Ja, voor de sprinters die best goed kunnen klimmen. Er zitten derde categorie en vierde categorie in. Wel Col du Pré, dat is nog wel een beetje een lastige klim, die van de derde categorie. De sprint ligt een beetje aan de finish, dus dat is ook interessant. Mats Pedersen zal daar zeker ook voor willen gaan. Maar ja, er zitten best wel wat hoogtemeters in. En het kan een interessante rit zijn, want er zijn ook heel veel renners, heel veel ploegen die nog een etappe willen pakken en die voor een ontsnapping willen gaan. En dat is eigenlijk morgen de laatste dag daarvoor. Dus we krijgen een gevecht tussen sprintersploegen, tussen ontsnappingen. We krijgen van alles morgen. Vuurwerk.
12: Zin in. En dus gaan we vanaf 2 uur allemaal weer Radio Tour de France luisteren. En dan spreken wij jou morgenavond weer. Dankjewel. Annemiek van Vleuten.

0: Misschien dus morgen in etappe 17, een runaway One Direction.
1: Ja, daar hopen we toch allemaal een beetje op. Zelf achter een straatovervaller aangang. Toen Bing Ameling hoorde dat zijn oma op klaarlichte dag was beroofd van haar gouden ketting, aarzelde hij geen moment. Hij ging meteen op zoek naar de dader door op social media filmpjes en foto's van die daders te tonen. Bing, goedenavond. Hoe is het met je oma?
2: Goedenavond. Ja, met oma gaat het gelukkig goed hoor.
1: Ja? Ze heeft de ketting nog niet terug, maar ze is niet helemaal. Ze heeft niet een trauma hier aan overgehouden?
2: Nee, gelukkig mijn oma niet. Het is een sterke vrouw, dus ze gaat gewoon weer lekker de straat op. En ja, het is inmiddels ook weer 3 weken geleden, dus met haar gaat het goed. Maar ja, bij menig ander oude persoon denk ik dat die er toch wel zeker een trauma aan over zou kunnen houden.
1: Hoe ging die overval in zijn werk?
2: Mijn oma die had gewoon bij de Albert Heijn even haar wekelijkse boodschapjes gedaan. Die liep niets vermoedend terug naar haar huis en... toen werd ze ingehaald door een man van achter. En die trok vrij bruut zo haar ketting van haar nek af. Gelukkig viel ze niet. Ze schrok natuurlijk wel heel erg. Ze schreeuwde de dader nog na van, wat doe je? Blijf hier. Maar zo is het gegaan.
1: Ja, en dus was ze de ketting kwijt. Dan lijkt het me dat je naar de politie gaat in eerste instantie. Wat vertelde ze jou?
2: Ja, mijn oom heeft in eerste instantie de aangifte gedaan. Die vertelde me dat er pas plek was op 22 juli voor een aangifte.
1: Oh, het is 3 weken geleden, dus dat is niet handig.
2: Nee, zeker. Zeker van een delict van deze zwaarte, zeg maar, verwacht je toch wel dat de politie gelijk actie onderneemt.
1: Ja, maar dat kon dus niet. Ze zeiden, kom over 2,5 week maar terug voor die aangifte. En wat dacht jij toen?
2: Toen dacht ik, het wordt tijd om zelf wat te doen. Dus je kan altijd wel meer doen dan je zelf denkt. En toen ben ik gewoon zelf achter de camerabeelden aangegaan. Hebben we eigenlijk de situatie een beetje gereconstrueerd. En kwamen we eigenlijk vrij snel achter de daders. En staan ze goed haarscherp op beeld.
1: Ja, want ben je dan gewoon naar winkeliers toe gegaan en gezegd, joh, mag ik jouw camerabeelden eens bekijken en die van jou en die van jou?
2: Ja, zeker. Ja, en er is natuurlijk uitleg wat er is gebeurd. Veel winkeliers kenden mijn oma ook. Die waren eigenlijk gelijk bereid om te helpen.
0: Die waren bereid om te helpen, maar dan heb je die beelden en wat doe je er dan vervolgens mee?
2: Toen we die beelden helemaal hadden, toen zijn we die gelijk in een pdfje gaan verwerken. Hebben dat uitgeprint, onder winkeliers verspreid. We dachten, als die daders terugkomen hier, dan moeten mensen wel weten wie het zijn en wat ze hebben gedaan. Ja. En daarnaast ga je dan natuurlijk gelijk naar de politie toe, want je denkt, die kunnen wat met die beelden.
0: Nou ja, dus die zullen wel gedacht hebben van, dat scheelt ons weer werk of niet?
2: Ja, ik denk wel dat ze dat dachten, maar het duurde wel eventjes voordat het op de juiste plek belandde. Gelukkig is dat nu wel het geval en is de politie ook het beeld aan het verwerken.
0: Oh, ze zijn er wel mee bezig in ieder geval. Zijn ze er trouwens blij mee dat je zelf die actie hebt ondernomen?
2: Wel. Kijk, ze zeggen natuurlijk wel van het is niet de bedoeling dat je voor eigen recht gaat spelen, maar... ik heb binnen gewoon heel veel nuttige informatie, ook qua tips, ook aangegeven. En naast de beelden denk ik wel dat de

0: zeker helpt in de zaak om snel die jongens te vinden.
1: Ja, je weet wie het zijn nu?
0: Ik weet niet hoe ze eten, maar ik weet wel hoe ze eruit zien.
1: En weet je ook waar ze zich bevinden? Want ze zijn nog niet gepakt, hè?
0: Nee, ze zijn nog niet gepakt. Het net sluit zich wel. Ik hoop dat het een kwestie van dagen is voordat we ze hebben. Want we hebben nu zoveel tips binnen. Ik zou zeggen, nu wordt het wel tijd om ze in te rekenen.
1: Ja, ga je dat dan ook zelf doen of laat je dat wel aan de politie over?
0: Nee, daar is de politie op getraind natuurlijk. Dus dat mogen we doen.
2: Ja. Maar hebben ze daar wel tijd voor dan?
0: Dat hoop ik.
2: Ja, maar heb je daar contact over met de agenten of is dat toch een beetje gissen voor je?
0: Nou, ik heb nu wel goed contact met de wijkagent dan. Maar goed, het is vrij bureaucratisch natuurlijk. De wijkagent staat een beetje onderaan de ladder, zo gezegd. Dus ik hoop dat al mijn tips en dingen ook de juiste rechercheurs eigenlijk vinden. En, want met hun heb ik nog geen contact gehad, helaas. Mm. Maar ik ga er wel vanuit dat ze mee bezig zijn. Ja. Ik denk het al.
2: Nou, heb je ook filmpjes en foto's gepost waarop die mannen herkenbaar in beeld zijn? Logisch, want je wilde ze vinden. Het kan wel, zeggen experts dan, hè, van invloed zijn op de strafmaat. Want dan wordt hun privacy ook voor een deel geschonden. Ben je daar bang voor?
0: Nee, kijk, bij mij wel gewoon veel zwaarder dat ze gewoon gevonden moeten worden. Hmm. Ik denk van laten we daar maar eens mee beginnen. En daarnaast, ja, het is 100% zeker dat de dader die ik overal online heb gezet, dat hij het heeft gedaan. Dat staat op beeld. En daarnaast vind ik ook dat als je zo'n zwaar delict pleegt, als je een kwetsbare ouderen zo bruut berooft, dan mag je ook wel even exposed worden.
2: Ja, paar dagen nog, dan hoop je ze te hebben. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Bing Amelung, die dus in plaats van de politie op zoek ging naar de berovers van zijn oma.
3: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30, het NOS-journaal zit van der Linden.
4: Kinderen onder de 15 jaar in Frankrijk mogen vanaf het nieuwe schooljaar geen sociale media meer gebruiken. Het parlement heeft ingestemd met het verbod. Ook worden mobiele telefoons op middelbare scholen verboden. In India zijn ook

0: Nou, ik heb nu wel goed contact met de wijkagent dan. Maar goed, ja, het is vrij bureaucratisch natuurlijk. De wijkagent staat een beetje onderaan de ladder, zo gezegd. Dus ja, ik hoop dat, dat al mijn tips en dingen ook de juiste regisseurs ja, eigenlijk vinden. En, want met hun heb ik nog geen contact gehad, helaas. Mm. Maar nou ja, ik ga er wel vanuit dat ze mee bezig zijn. Ja. Ik denk het wel.
1: Nou, heb je ook filmpjes en foto's gepost waarop die mannen herkenbaar in beeld zijn? Logisch, want je wilde ze vinden. Het kan wel, zeggen experts dan, hè, van invloed zijn op de strafmaat. Want dan wordt hun privacy ook voor een deel geschonden. Ben je daar bang voor?
0: Nee, kijk, bij mij woog gewoon veel zwaarder dat ze gewoon gevonden moeten worden. Mm. Ik denk van laten we daar maar eens mee beginnen. En daarnaast, ja, het is 100% zeker dat de dader die ik overal online heb gezet, dat hij het heeft gedaan. Dat staat op beeld. En daarnaast vind ik ook dat als je zo'n zwaar delict pleegt, als je een ja, kwetsbare ouderen zo bruut berooft, dan mag je ook wel even exposed worden.
1: Ja, een paar dagen nog, dan hoop je ze te hebben. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Bing Amelung, die dus in plaats van de politie op zoek ging naar de berovers van zijn oma.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 9:30, het NOS-journaal zit van der Linden.
4: Kinderen onder de 15 jaar in Frankrijk mogen vanaf het nieuwe schooljaar geen sociale media meer gebruiken. Het parlement heeft ingestemd met het verbod. Ook worden mobiele telefoons op middelbare scholen verboden. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Bij de finish van het Skutjesiele in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. De schepen moesten door een smalle sloot. Bij een van de botsingen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. In de Zaanstreek zijn 2 dode vogels gevonden die een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep hebben. De afgelopen dagen werden er tientallen dode watervogels gevonden. Mogelijk speelt ook botulisme een rol. De gemeente onderzoekt dat nog.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: Edwin, zullen we het eens gaan hebben over de Nijmeegse Vierdaagse die vandaag van start ging?
6: Want, nou, er zit muziek in, hè?
1: 45.000 wandelaars uit 70 verschillende landen doen daarmee. En ik ben eens in die muziekwereld rond dat evenement gedoken. En ik kwam erachter dat als je dan meeloopt, Edwin, dat je wel van deze muziek moet houden.
6: Oh, dat is favorietje, hoor.

0: Ja, wat de overeenkomst tussen deze vier nummers is dat ze 2 jaar geleden de meest gehoorde nummers op en langs die marsroute waren. En dat weten we omdat wandelaars Nick en Dick dat jaar hebben lopen turven. En die kwamen dus tot deze top 4.
1: Nou ja, dat is in ieder geval lekker afwisselen. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat muziek onderweg ook heel belangrijk is. Want ja, je moet toch die 40 of die 50 kilometer wandelen. Hoor. Je moet dat kunnen volhouden.
0: Ja, zeker. En dat wisten ze eigenlijk ook al aan het begin van het evenement in 1909. Hier wat de oude opnamen uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dit waren de hits van toen. Van die kraak word ik toch wel wat blijer van de muziek van nu. Het is in ieder geval wat meer up-tempo. Die is er ook genoeg, vierdaagse muziek van nu. Er zijn indrukwekkend lange playlists voor de lopers te vinden op Spotify en andere muziekplatforms. En ook zijn er speciale sites waarop je dan marsmuziek vindt voor de militaire deelnemers. Niet gek natuurlijk als je weet dat de vierdaagse in 1909 begonnen is als een evenement om de conditie van soldaten op te krikken.
1: Ja, dat zijn dan allemaal de bestaande liedjes. Hè. Kan je meezingen als je meeloopt. En zijn er dan ook nummers speciaal over die vierdaagse gemaakt?
0: Zeker. En als je daar induikt, dan kom je ook best bijzonder materiaal tegen. En dan begin ik even met het officiële vierdaagse lied. Dat is deze. No!

0: ietsje meer uptempo, maar de tekst is onveranderd gebleven.
1: Ja, er zijn toch wel wat swingender liedjes gemaakt ook over dat evenement?
0: Ja, absoluut. Elk jaar proberen artiesten om het nummer voor die editie van de Vierdaagse te schrijven. En diezelfde Paul de Graaf, die ik net al noemde, deed er in 2002 ook een serieuze gooi naar met dit nummer.

0: Stappen 4 dagen lang, zo heet het. En, nou, klinkt best lekker, toch? Ah, bijzondere versie maakte Paul de Graaf voor de vierdaagse editie van 2020. Weet jij vast wel waarom?
1: Nou, als ik denk 2020, dan denk ik corona.
0: Nou, goed idee.

0: blijven we maar thuis.
1: Ja, die is dus echt een bewerking van het eerdere nummer. Maar die tijd is voorbij en sindsdien gaat het gewoon weer helemaal goed met het super evenement.
2: Heb je zelf ook nog een favoriet trouwens?
1: Nou, ik denk dat ik voor de burgemeester van Nijmegen kies, Hubert Bruls. Die deed 3 jaar geleden een gooi naar het beste vierdaagse lied van dat jaar. Ik geloof dat hij toen ook nog in onze uitzending is geweest. Hij deed dat als lid van de gelegenheidsformatie Walking Brothers and Sisters. Die een cover maakte van een superpopulair wandelnummer. En dit is dan het origineel. I'm Gonna Be, een nummer dat iedereen wel kent van de Proclaimers. Maar luister nu eens goed naar het kunstwerkje dat Bruls ervan maakte. We horen hier de burgemeester zingen.

0: geschreven in 1932 door de dichter, zanger en journalist Hens Klinge Doornbos. Het is wel echt 100 jaar geleden. Hoor je natuurlijk ook wel aan die zinnen als natuur gaf ons een motor mee. Van het allerbeste merk gaf ons een hart- en longenpaar. Gezond, gaaf, goed en sterk.
1: Schitterend.
0: Ja, klinkt ook een mooie tekst. Wel een beetje antiek. Maar het is wel tot op de dag van vandaag het officiële lied van die Vierdaagse.
2: Hey, ik kan me ook voorstellen dat het er ook wel misschien een modernere versie van is.
0: Zeker, maar of het echt vlotter is geworden, dat weet ik niet. In 1995 nam de Nijmeegse zanger Tom Meeuwissen deze versie op.

0: Klinkt best aardig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is ook overgenomen door de Stadsbeiaardier. Die deed dat jaar ook lekker mee en speelde het nummer tijdens de editie van dat jaar op het carillon van de Stevenstoren van Nijmegen. En een paar omstanders hebben dat op Facebook gezet. Ja, leuke actie, maar zoals ik het al zei, artiesten zien het als een sport om elk jaar het nummer voor de Vierdaagse te maken. Soms daartoe aangezet door de krant of door de regionale omroep. En in die wereld is Jean Clipping niet weg te denken, want hij maakte vorig jaar deze.

0: dagen lang heet hij. En dit jaar azen zanger Alex en Benny Solo ook op succes met deze.
1: Een bossie, een bossie, een bossie gladiolen. Een bossie, een bossie.
0: Ja hoor. Een bosje gladiolen met natuurlijk een verwijzing naar die Via Gladiola, waar de lopers op de laatste dag met bloemen in de hand binnen marcheren. Maar Benny Solo is eigenlijk zijn eigen concurrent, want hij was ook betrokken bij het nummer Nima 55. Nima is straattaal voor Nijmegen, hè. Hij en een paar andere artiesten maakten het nummer met, daar is hij weer, de burgemeester Hubert Bruls. Het is bedoeld om feestvierders naar Nijmegen te lokken voor de Vierdaagse feesten, want het evenement is sinds de jaren 70 veel meer dan alleen wandelen. Al 55 jaar maakt Nijmegen er een enorm feest van. En om die feestvierders te lokken uit naburige en concurrerende steden, coverden ze het goede doel met dit nummer.
2: Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Arnhem. Ik wil niet naar Arnhem. Dat geeft te veel stress.
3: Die willen ze bij NEC ook, denk ik.
4: Ik kan niet naar Mokum. Wil niet naar Mokum. Dat is de high class.
0: Ja, en dan kom ik weer terug bij waar ik begon. De populairste liedjes die je als loper heel vaak gaat horen tijdens de Vierdaagse. En diezelfde Benny Solo is een actie begonnen om te voorkomen dat dit nummer wordt.
5: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Van Justin de Wild. Vorige week spraken we nog de schrijver van dit nummer in dit programma. Het is de zomerhit van dit moment. Nou, Benny Solo is blij.

0: Je zult maar 50 kilometer op dit ritme moeten lopen.
1: Dat gaat niet zo hard.
0: Nee, dit is, lijkt me niet heel erg lekker om op te lopen. Net een laag ritme, maar het is sinds afgelopen december wel het officiële stadslied van Nijmegen. Geschreven door Gradus van Nimwegen, alias Theo Eijkmans. Om Almotti Krupe, het populairste lied van de Vierdaagse van 26 te maken, verzamelde Benny samen met de Johnny's gisteravond op het Hertogplein zoveel mogelijk stadsgenoten om het nummer uit zoveel mogelijk kelen te krijgen. En Daan Rieke van de Gelderlander, die stond erbij met zijn telefoon, stuurde ons een opname zodat we een beetje kunnen checken of het gelukt is.

0: Klinkt alsof er veel mensen waren, toch?
1: Zeker.
0: Nu is het ook nog maar wachten of dit nummer in deze versie van Benny dit jaar een gooi kan doen naar het populairste marsnummer. Dag 1 is geweest, dus de wandelaars hebben nog 3 dagen om te oefenen.

0: Shakira hebben we de afgelopen maand natuurlijk ongelooflijk veel gehoord met het officiële WK-lied. Dit is de rest van dat grote oeuvre van haar met Zoo.
1: Over 2 jaar zitten we alweer midden in, ja, je bedenkt het, dat is niet de Olympische Spelen van Los Angeles. En misschien heeft kitefoilster Jessie Kampman dan al wel een medaille binnengehengeld in dat Olympische water voor de kust van Californië. Kampman kwam altijd voor Frankrijk uit, maar scheert sinds vorig jaar voor Nederland over het water. De afgelopen weken is bondscoach Casper Bouwman met zijn pupil in Los Angeles geweest om een eerste keer die omgeving en de omstandigheden te verkennen. En vanmorgen is coach Bouwman teruggekeerd in Nederland. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ben je met een heel boekwerk thuisgekomen met bevindingen?
2: Ja, op zich wel. Eigenlijk elke trip is weer bijzonder. Ook met Jessie, omdat we nu als samen in het team samenwerken. Mm-hmm. Maar deze trip was extra bijzonder, omdat we natuurlijk gewoon eigenlijk heel veel kennis willen opdoen wat we moeten kunnen verwachten over 2 jaar.
1: Ja, dus dat wordt allemaal genoteerd en bijgehouden. Laten we er even wat dingen bij gaan nemen. Hè. Denk je aan het zeilen en aan het windvoilen. Dan denk je aan water en wind. Dat zijn de belangrijkste zaken. Om maar eens met die wind te beginnen. Hè. Wat waren de omstandigheden daar?
2: Ja, heel goed. Heel goed. Die omstandigheden zijn echt heel erg mooi. Zeker als we het kunnen vergelijken met de afgelopen Olympische Spelen waar we in Marseille.
1: Oh ja, Marseille.
2: Hadden we toch wel best wat last van de lastige omstandigheden. Met veel verschillende windrichtingen die we hadden konden krijgen. Nu heb je eigenlijk een hele mooie zeewind. En die eigenlijk gedurende de dag ook steeds sterker wordt. Dus dat was heel fijn. Wetend dat we gewoon op een mooie plek zijn waar we een grote kans hebben op goede omstandigheden. Maar wat je toch wel weer opvalt is dat het ook wel relatief vlak water is. En waardoor we eigenlijk ook wat meer focus leggen op de snelheid.
1: Oké, want is het dan altijd constant die wind? Of kan de ene dag de andere ook wel eens niet zijn?
2: Nou, we hebben de hele maand gezeten. Ik zeg dat ongeveer 80% is constant.
1: Okay.
2: En je hebt altijd wel dagen tussen zitten die dus ja, iets minder goed zijn. En die zijn voor ons juist weer super interessant.
1: Ja.
2: Want juist ook op die dagen die net even anders zijn, daar moeten we dan ja, tactisch strategisch goed op inspelen.
1: Ja, want als 80% hetzelfde is, hè, betekent dat ook dat je dan al een soort van tactiek gaat bepalen van hoe je straks die Olympische races in moet gaan?
2: Ja, je bent ermee bezig. Je bent heel erg aan het uitzoeken waar precies op de locatie de baan gaat zijn. En dan ga je eigenlijk elke dag ga je alles bijhouden. We hebben verschillende weermetingen, mensen die ons daar ook bij helpen in de meteo. Maar het zijn eigenlijk onze eigen ervaringen binnen die races van oké, wat gebeurt er nou gedurende zo'n dag?
1: Hmm.
2: Over het algemeen weten we dat het echt wel een speedrace is. Dus we zoeken eigenlijk altijd waar de meeste druk ligt. Hmm. Maar als het even wat warmer wordt, en dat kan daar ook zo zijn, dan krijg je een soort kleine heatbubbel over de stad. Waardoor de wind ook eventjes een klein dipje kan hebben.
1: Oh, ja.
2: En dan zijn we eigenlijk altijd wel op zoek van oké, wat verandert er dan precies voor onze strategie en tactiek?
1: Oh, dat is interessant inderdaad. Waar je ook mee te maken hebt is natuurlijk het water. De kwaliteit ook van het water is vaak wat om te doen bij de Spelen. Hoe is dat daar in Californië?
2: Over het algemeen redelijk oké. Al hadden we wel wat last van zeebier. En is er toch ook op de drukke dagen veel plastic.
1: Toch wel?
2: Ja, het valt mee hoor. Als je het vergelijkt met de Olympische Spelen die we in Rio hebben gehad. Of het echt zeebier wat we in China nog hadden in 2008. Maar toch, met die foils, met die klassen zeg maar, waar we zo hard sparen. Ja, hoe schoner het water, hoe beter voor ons.
3: Ja, ook gewoon omdat je het anders in de weg zit. De laatste Spelen waren natuurlijk bij een stad die niet aan zee lag. In Parijs, dus moesten jullie naar Marseille. Los Angeles is wel een havenstad. Betekent dat jullie ook gewoon in Los Angeles kunnen... Kunnen jullie wedstrijden kunnen hebben?
2: Ja, klopt. We hebben dan nu 2 locaties. Het is 1 voor de boardsport, voor het windsurfen en het kitefoilen. Zitten we in Long Beach. En voor de andere zeilklasse zitten we in San Pedro. Hm. Dat zit ongeveer een half uur van elkaar vandaan. Maar het mooie wel hiervan is zeg maar, dat we ook in Los Angeles zullen verblijven. Hm. Maar dan niet in het Olympisch dorp.
3: Oh, waarom niet?
2: Dat zal net te ver weg zijn voor ons.
3: Want? Je denkt, het is 1 stad.
2: Het is 1 stad, nee, inderdaad, maar het is ook een hele grote stad, ja. Inderdaad. En je rijdt redelijk snel in de file. En je kan toch al snel zo 1,5 uur onderweg zijn.
1: Hmm.
2: Zeker in de spits. Dus nee, wij kiezen er zelf voor. En dat is ook de luxe die we misschien hebben met het Watersportverbond en NOC-NSF. Dat we een eigen accommodatiehuisvesting kunnen hebben.
3: Want wat is dan een soort maximale reistijd voor jullie?
2: Ja, het maakt eigenlijk niet uit, maar het liefst wil je die zo kort mogelijk houden.
3: Ja.
2: En het liefst blijven we gewoon op de locatie waar we makkelijk het water op kunnen. Dus ja, dat heeft onze voorkeur. We zijn heel onwijs geholpen door ook wat gastgezinnen. Die daar, die ons, hoe zeggen dat, die een verblijf voor ons
1: faciliteren.
2: Ja, gemaakt. Ja. Faciliteren, ja, eigenlijk wel. Ja, want het is echt wel een bijzondere stad. Het is ook wel best wel prijzig. Kosten lopen hoog op. Maar eigenlijk mijn sporter, die heeft nu een hele maand gezeten bij een gastgezin. En dat beviel supergoed. Dus die hopen we een beetje aan te houden.
1: Ja, jullie hebben er dus die omstandigheden kunnen verkennen. Is er ook geraced de afgelopen periode?
2: Ja, absoluut. We hebben zo'n OCR, zeg maar, een World Cup wedstrijd gehad. Waar ze uiteindelijk tweede is geworden. Mm-hmm. Met alle toppers die aan bezig waren. Dus ja,
1: dus dat biedt mooie perspectieven straks tijdens de spelen.
2: Ontzettend, ja. Sowieso met Jessie Kamman, echt waar, ze is een ongelofelijke topper.
1: Ja?
2: Als ik haar mag schalen, dan komt ze echt in het rijtje van Dorian de Maret terecht. En we hebben daar eigenlijk de hele week aan kop gezeten. We hebben alleen in de finale race de race niet kunnen winnen. Omdat ons format echt ook zo is dat je de finale moet winnen.
1: Oh ja.
2: Door wat plastic aan de foil. Maar de volgende is... Ja, ik ben ervan overtuigd dat we die... dat ze die volgende kan winnen.
1: Ja, heb je dan ook een beetje zicht? Want je kijkt natuurlijk ook een beetje naar de concurrentie. Waar de concurrentie zit straks tijdens de spelen als het echt om gaat?
2: Ja, zeker. Nou ja, in totaal bij ons zijn er denk ik zo'n 5 landen die om de medailles kunnen strijden. Zoals het er nu uitziet. Dat zijn Frankrijk, Engeland en daar zit China bij en ook Zwitserland. En waaronder wij ook. Dus die houden we goed in de gaten. En ja, ook is mijn taak om de komende 2 jaar goed te kijken waar we de verschillen kunnen maken tegen hun.
1: Ja, wat dan natuurlijk nog wel moet gebeuren is kwalificeren voor de Olympische Spelen. Is dat een lastig traject?
2: Dat kan een lastig traject zijn, zeker als je meerdere goede sporters in het land hebt. Maar voor ons denk ik dat wij begin januari in Brazilië meteen op het eerste WK, eerste moment, ons kunnen kwalificeren en haar zelf ook een sporter.
1: Oké. En is het ook zo dat ze trouwens nog een interne concurrentie heeft? Zijn er nog meer Nederlanders die op dat hoge niveau actief zijn?
2: Nou, er was een onwijs goede sportster, Anneloes Lammerts, waar we dan brons mee hadden gehaald in Marseille. Maar die is onlangs heeft ze aangegeven dat ze gaat stoppen, ook omdat ze moeder is geworden. Dus nee, op zich zijn we eigenlijk nog wel op zoek naar andere jonge dames.
1: Oh, ze kunnen zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich altijd aanmelden, dat is absoluut, ja.
0: Dus als je naar de Olympische Spelen wilt, moet je jou een mailtje sturen?
2: Je kan gewoon via het watersportverbond terecht. Maar ja, ik ga je zeker wel, ik ga dan zeker wel even met je in gesprek.
1: Opvang bij een gastgezin verzekerd?
0: Precies, dit klinkt wel als een soort droom. Is het serieus zo, denk je, dat er nog mensen die dit nu horen over 2 jaar op de Olympische Spelen kunnen staan?
2: Ik denk 2 jaar niet, maar die volgende Spelen in Brisbane, waarom niet? Die kansen zullen altijd, het kan snel gaan.
1: Nou, dit klinkt als een open sollicitatie, goed voor de avonturiers.
0: Jonge mannen,
2: wat zeg je?
0: Jonge mannen, vraag ik voor
2: jonge
0: een
2: vriend. Mannen. Ja, dat kan ook allemaal. Nee, kijk, de sport is nieuw, hè, mannen. Die sport is nieuw, de kitefoilen. En we zijn 4 jaar geleden begonnen. Van eigenlijk geen kennis naar een bronzen medaille. We staan er nu supergoed voor met Jessie. En bij de mannen komen er ook eigenlijk echt talenten aan die zich kunnen kwalificeren.
1: Ja.
2: Maar voor de breedte zijn we eigenlijk altijd verder op zoek voor de toekomst.
1: Nou, wie
2: of
1: weet.
2: Of dingen, windsurfen, kiten.
1: Kan allemaal. Het kan er zomaar zijn dat je dan op een stage gaat naar bijvoorbeeld een Los Angeles. Oh, nou, Brisbane is ook wel een leuke locatie, maar goed. Casper Bouwman, bondscoach van de kitefoilers bij de vrouwen, dankjewel.
0: Zou je deze uitzending alleen kunnen?
1: Ja, je bent verhinderd, hoor ik.
0: Ja, nou, ik ga er toch eens over denken.
1: Ja.
0: In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden. Vooral in het zuidoosten van het land lopen de temperaturen op tot lokaal 45 graden. De brandweer krijgt daar hulp uit andere landen. Onder andere ook uit Nederland om al die branden te kunnen bestrijden. En verslaggever Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland is mee met een delegatie van 20 brandweerlieden uit haar regio en andere delen van ons land. Goedenavond, Annemieke. Waar zitten jullie precies?
4: Goedenavond. Ja, iets ten noorden van Barcelona, in Catalonië dus. En van hieruit trekken onze brandweermensen echt flink stuk ook naar het westen. Een heel gebied bestrijken ze.
0: Ja. En wat is het dan voor een missie?
4: Ja, het is echt een ondersteuningsmissie. Wel gepland, dus niet help, we hebben een hele grote brand, kom ons helpen. Maar meer help, we hebben continu zoveel branden. We kunnen eigenlijk elke hulp gebruiken die jullie kunnen bieden. En dat gebeurt vanuit de hele EU eigenlijk, vanuit heel Europa. En vanuit Nederland heb je dan deze week 20 brandweermannen uit heel Nederland. Die blijven hier 2 weken. En dan komt er nog weer een nieuwe ploeg van 20 mensen die hier komen helpen.
0: Ja, jij was vandaag ook mee op missie. Maar dat was iets anders dan branden blussen. De Nederlandse brandweermannen die mochten met speciale bijlen aan de slag. We kunnen even luisteren hoe dat ging.
4: Is een beetje te doen in die hitte, Brandon?
5: Ja, eigenlijk wel. Het is intensief werk. Het is gewoon zwaar sport eigenlijk. Maar het gaat super goed. Je hebt een bijzonder stukje gereedschap, of niet?
6: Ja, Kowalski. Kun je zowel mee hakken, zoals ik net even met takken weghalen. Maar ook klein spul in de grond vastzit aan wortels. Uit zoveel tussen halen.
0: Ja, dit klinkt niet per se als wat ik als allereerste verwachtte dat de brandweermannen daar deden. Wat doen ze daar precies?
4: Nee, dat had ik ook. Dat ik dacht, waar is die brandweerauto met dat water en een plens water op de brand gooien? Nou, je hebt hier zoveel bosbranden, natuurbranden, dat er ontzettend veel grote terreinen zijn waar het nog waar het net verbrand is en waar het nog dagen gewoon heel heet is en nasmeult. En die zijn voor de Spanjaarden heel veel werk. En daar zijn de Nederlanders naartoe geweest. We zijn vandaag bijvoorbeeld naar een terrein geweest. Dat is echt een mega klim, een berg op. Echt helemaal zwart geblakerd. Het stinkt nog naar rook. En dan zie je dat zwart geblakerde bos, dat wordt omringd door een rand met helemaal verdorde bruine bomen. En daarna is het weer fris groen. En die verbrande stukken zijn nog zo heet en die wortels kunnen nog zo verbrand zijn, dat ze ontzettend bang zijn dat onder de grond die brand gewoon weer oplaait in het groene stuk. En wat de Nederlanders dan moesten doen met die hakjes die je net hoorde, echt, het zijn grote hakbijlen. Ja. Maken ze helemaal een kaal stuk rondom dat verbrande deel, zodat die brand niet meer dat groene stuk in kan. Echt heel zwaar werk.
1: Ja, het klonk al een beetje als topsport, hè? Maar het is dus echt loodzwaar wat ze moeten doen daar.
4: Echt, en dan is het hier ook nog, ik ben dus mee, nou, je wil niet weten hoe het doordrenkt van zweet en stoffen zijn. Het is al zwaar, want het is gewoon op een gegeven moment 5, 36 graden. Je staat in de brandende zon met bescherming aan, want het is, je zit continu met de verbrande takken boven je. En dan dat hakken, ja, dat is echt heel zwaar werk. De Spanjaarden zijn er heel blij mee. Ja. En de Nederlanders ook wel, want die leren ondertussen heel veel van die Spanjaarden, die natuurlijk al decennia met die natuurbranden te maken hebben, van hoe ga je daar nou eigenlijk mee om?
1: Is het ook gevaarlijk trouwens, wat ze doen?
4: Ja, ze worden ook wel ingezet bij echte branden, maar de Spanjaarden zeggen ook wel, we moeten jullie natuurlijk veilig houden, jullie hebben iets minder ervaring, dus daar zetten we in eerste instantie natuurlijk onze eigen Spaanse ploegen op. Maar dan gaan jullie ook mee. Maar juist dat veilig, daar zijn de Nederlandse brandweermannen ook wel van onder de indruk, dat die Spanjaarden echt een heel ver doorgevoerd veiligheidssysteem hebben. We hadden bijvoorbeeld de hele tijd een lookout, iemand die op de uitkijk staat, die continu kijkt, zie ik ergens nog weer een rookpluim ontstaan? Zie ik ergens stenen vallen? Zie ik ergens een collega die het niet meer trekt? En ook het watermoment, hè, wordt continu, om het kwartier worden ze gewaarschuwd, nu weer water drinken. Dat hoef je niet zelf te doen, dat wordt je verteld.
1: Ja.
4: En die veiligheid, daarvan waren de Nederlanders nog wel onder de indruk hoe ze dat hebben doorgevoerd.
1: Ja, tot slot even kort, Annemiek. Je hebt ook nog mooie dingen meegemaakt daar in Spanje. Ze zijn wereldkampioen geworden.
4: Ja, ik heb ze hier wereldkampioen zien worden op het pleintje waar ik nu zit. Echte volksfeest. Het was superleuk om dat hier in Spanje samen te beleven.
1: Dankjewel, Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland, dus vanuit Spanje.
0: Ja, zometeen dan gaan we het hebben over het Europees kampioenschap padel. Want het is een sport die natuurlijk vooral groot is in bijvoorbeeld Spanje. Maar het Europees kampioenschap, dat wordt volgend jaar in Nederland georganiseerd. En daar gaan we met de twee Nederlandse padelspelers over praten.
1: En uitgebreid aan het woord Edmond Claus. Die gaat namelijk aan de slag in Azerbeidzjan als technisch directeur voetbal. Tot zo!
0: Om het voetbal uit de slot te trekken. Ja, uit de slot, ja.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: Wij gaan naar Spanje in de gym, omdat we dit land zo scheidziek zijn.
10: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
11: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
12: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
10: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
13: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig.
10: Ja.
13: Om elkaar te begrijpen.
10: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: NPO Radio 1.
10: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt. Hij zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag wat vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 1 vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
12: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek.
0: op onlinebibliotheek.nl.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: NPO Radio 1. EO-NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
19: Met ook leuk nieuws over padel. Een van de snelst groeiende sporten. Het Europees kampioenschap komt volgend jaar namelijk naar Nederland.
20: En het was een heftig dagje bij het Skoertjesielen in Friesland. Toeschouwers moesten wegvluchten toen twee racende zeilschepen een steiger ramden.
19: En in Turkije zijn de afgelopen twee jaar al 1,5 miljoen zwerfhonden afgemaakt. En een Nederlandse vrouw wil de overgebleven beesten redden.
20: Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
19: Remco Evenepoel heeft met overmacht de tijdrit in de Tour de France gewonnen. Alleen gele truidrager Tadej Pogacar kon nog een beetje in de buurt blijven. Hij gaf uiteindelijk 28 seconden toe.
20: Florian Lipovic, de ploeggenoot van Remco Evenepoel, heeft de Tour moeten verlaten. De Duitser kwam in de tijdrit ten val en brak zijn sleutelbeen. Hij startte vandaag als nummer 5 van het klassement.
19: En geen nieuwe stunt voor tennisser Arantxa Rus in Hamburg. De Nederlandse won het toernooi in 2023 en bereikte in 2024 de finale. Maar nu verloor ze in de eerste ronde ruim van Elina Avanesyan. 6-2 en 6-1.
20: Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril uitgeschakeld. Van de Zandschulp was al 60 geplaatst.
19: En Mark van Bommel wordt volgens de Telegraaf de nieuwe bondscoach van België. Gesprekken met de Belgische voetbalbond zouden in de afrondende fase zitten. Van Bommel was in België al trainer van Antwerpen, waarmee hij in 2023 de titel en de beker won.
20: En Crescencio Somerville zou op weg zijn naar Al Hilal in Saoedi-Arabië. De revelatie van Oranje tijdens het WK maakt de overstap van West Ham United, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. AS Roma zou ook interesse hebben in de aanvaller, maar Al Hilal heeft een dikkere portemonnee.
19: Oké. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor stopt ermee. De achtste finale tussen Spanje en Portugal op het WK was zijn laatste duel. Het was een voorrecht om te fluiten op het hoogste niveau, maar de druk is intens en de kritiek constant, zo verklaart Taylor zijn afscheid. Taylor begon in 2006 als professioneel scheidsrechter en floot meer dan 800 wedstrijden.
20: Kleurrijke rackets, ballen tegen het glas en steeds vollere tribunes. Padel heeft Nederland al een tijdje veroverd, dat weten we. En in 2027 is er een primeur, een Europees kampioenschap op eigen bodem. Daar gaan we het over hebben met padelspelers Julian Prins en Steffi Weterings. Goedenavond beiden.
21: Goedenavond.
20: Julian.
22: Goedenavond.
20: Goedenavond. Julian, hoe bijzonder is dat, zo'n EK in eigen land?
21: Ja, ik denk dat het wel voor zo'n land als Nederland vrij klein, waar de populariteit zo erg groeit met padel, dat het wel heel bijzonder is om nu naast de Prins Padel in Ahoy nog zo'n mega internationaal event te mogen organiseren.
20: Ja, hoe moet ik me voorstellen, Steffi? Jij zat het internet in de gaten te houden en dan komt ineens dat bericht?
22: Nou, wij hadden toevallig een meeting vanochtend met KNLTB, dus wij waren op de hoogte dat dit ging gebeuren. En ik weet dat het wel de wens was vanuit de KNLTB om dit ooit een keer te mogen organiseren.
20: Was het ook jouw wens?
22: Ik denk dat het, ik vind het fantastisch dat het natuurlijk in Nederland is. We krijgen natuurlijk heel vaak de vraag, hoe gaat het er dan aan toe? En ik denk dat als mensen dat zelf kunnen ervaren met eigen ogen, dat dan heel veel duidelijk gaat maken.
20: Ja, ja, je brengt het natuurlijk naar het publiek op die manier. Julian, samen met jouw partner Joep de Kroon ben je twee keer op rij Nederlands kampioen geworden. Nederland organiseert dat EK natuurlijk ook, omdat die sport zo hard groeit hier. Merk je dat zelf ook in je eigen ervaring?
21: Ja, op zich wel. Ik denk ook dat heel veel mensen die eigenlijk padellen, of het nou recreanten zijn of echt topless, dat die vaak snel fan van het spelletje zelf worden. Dat betekent ook wel dat ze zich ons vaak voorbij zien komen op social media. Ze wordt al wat vaker gekend. En het is denk ik ook extra mooi dat het in Nederland wordt georganiseerd hier zo. Omdat vaak als we in het buitenland spelen, dan zijn mensen niet echt goed op de hoogte, moet ik zeggen. Maar bijvoorbeeld bij zo'n NK, als het wordt georganiseerd, of een Ahoy in Rotterdam, dan wordt het toch wel snel dat veel mensen erover spreken en dat veel mensen over hebben en je een berichtje sturen van hoe gaat het nou, wanneer speel je? Dus dat is leuk.
20: Ja, we weten dat het op recreatief niveau natuurlijk heel veel wordt gespeeld. Maar dat is toch wat anders natuurlijk dan wat jullie doen. We weten dat in het padel, het internationale padel, Spanje een grootmacht is. Hoe ver zitten jullie er nog vanaf?
21: Julian. Ik denk dat het met de absolute wereldtop is nog wel een groot verschil. Maar als ik het goed zeg, anders moet Stef me corrigeren, zijn de dames vorig jaar het WK 50 geworden. Nou, wij zijn dit jaar op het vorig jaar op het EK zijn we.

0: vierde geworden. Dus ik denk dat we wel steeds dichter de stap maken naar de top. Maar er moet nog veel gebeuren, want we hebben bij de heren in ieder geval nog geen speler in de top 100 zitten. Er zitten een aantal spelers dicht tegenaan, waaronder Joep en ik. Maar ja, hopelijk kunnen we het gat dicht in de komende jaren.
1: Maar het klinkt tegenstrijdig, Julian, dat je dat er nog veel moet gebeuren, terwijl je ook al vierde wordt op het EK.
0: Ja, dat komt eigenlijk omdat ook de sport wordt voornamelijk gedomineerd door de Argentijnen en Spanje. Dus eventjes laten we zeggen dat 60-70% Spaans of Argentijns is die in de top 100 staan. Ja. Als er niet meer zijn. Dus vandaar dat, vandaar dat we buiten de top 100 staan.
1: Wordt zo'n EK dan wel leuk, Steffi? Of weten we de winnaar al?
2: Het EK bedoel je?
1: Ja.
2: Nou, de winnaar is heel vaak Spanje, helaas. Spanje heeft gewoon een voorsprong. In Spanje is het natuurlijk echt al 40, 50 jaar een mega populaire sport. Wat Julian ook net zei, dat is bij de dames niet anders. Ik denk dat bij ons echt 80-90% uit de top 100 is Spaans. Dus die hebben de kennis en die hebben natuurlijk honderden goede spelers, ook om mee te trainen. In dat opzicht zijn wij in Nederland wat beperkter. Ja. Alleen, weet je, bij een EK is er echt wel kans dat we bij de top 4 kunnen eindigen. Alleen, ik denk ook dat de Nederlandse dames ook echt wel sprongen aan het maken zijn. We krijgen steeds meer goede dames erbij. En ook veel meiden die echt wel dicht in die top 100 zitten al. Of die er dicht tegenaan zitten. Dus ik denk dat we nu wel meer kansen maken dan de afgelopen jaren. Dat sowieso.
3: Speelt daar misschien ook wel een beetje het verleden mee? Was padel bijvoorbeeld in Spanje al veel eerder populair? En is die opmars in Nederland wat later gekomen? Dat je daardoor een soort achterstand nog hebt?
2: Ja, dat sowieso. Kijk, in Spanje spelen ze al veel langer op het hoogste niveau. In Nederland is het eigenlijk sinds de corona is het een beetje uitgebroken, is het veel populairder geworden. Maar daar spreken we natuurlijk niet van 40, 50 jaar. Wij zijn nu een jaar of 5 dat het echt een soort van populair is. Dat spelers natuurlijk ook veel meer aan het investeren zijn, is iets van de laatste paar jaar. Hmm. Dat was hiervoor ook niet het geval. En in Spanje zijn ze daar eigenlijk al jaren mee bezig.
3: Ja, dus het is eigenlijk een soort van inhaalslag. Maar moeten er verder dan nog echt dingen gebeuren, denk je, om echt die aansluiting te vinden?
2: Nou, uiteindelijk denk ik dat het een heel groot, van heel groot belang is dat wij eigenlijk meerdere spelers krijgen in Nederland waar we ons aan op kunnen trekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En bij de mannen gaat dat al echt de goede kant op. Bij de mannen is het wel echt een hele grote breedte waarin echt heel veel mannen in Nederland goed spelen. Bij de dames wordt dat ook beter. Alleen ik denk dat het bij de dames nog wel ietsje meer tijd nodig heeft. Alleen we zijn wel in de goede richting bezig.
3: Ja, jullie hadden het erover. Hè. Er is al een groot toernooi in Nederland, internationaal toernooi. De Dutch Day van de Premier Padel, grootste internationale padelcompetitie in Ahoy. Dus je weet hoe het is om voor thuispubliek te spelen. Wat verwacht je dan van zo'n EK? Is het een groot voordeel als je voor eigen publiek speelt, Julian?
0: Nou, ik denk zeker wel inderdaad. Wat je ook ziet, het verschil ten opzichte van de internationaal toernooi zeg, met als koppel zijn, is met het EK of WK is altijd echt een teamgevoel. En ik denk als het publiek dan achter je gaat staan, dat het in zulke spannende wedstrijden vaak nog wel het verschil zou kunnen maken. Dus dat is extra mooi. En ja, daarnaast denk ik ook gewoon dat wij als Nederland zijn we ook heel hecht. In ieder geval het mannenteam en het vrouwenteam als groep samen, zeg maar. En ik denk dat ons juist ook extra sterk maakt ten opzichte van de andere landen waar misschien het iets meer individualistisch is. Dan is Spanje misschien nog wel beter, natuurlijk qua padel. Alleen, ik denk dat wij wel als Nederland een heel erg team zijn met elkaar.
1: Ja. Steffi, het is een sport die je best wel makkelijk kan oppakken. Het is ook echt heel erg leuk om te doen. Maar ik zie op YouTube wel eens beelden tegenkomen van professionele padellers. En ik die gaat bijna te snel om naar te kijken. Heb jij kijktips voor als je dan naar Ahoy komt? Of tenminste, als je dan naar, ik weet nog niet of het in Ahoy is, maar als je dan naar dat EK in eigen land gaat kijken?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als je padel in real life ziet, dan gaat het nog steeds heel snel uiteraard. Alleen, het is wel beter te volgen in real life dan op tv of op YouTube.
1: Okay.
2: Het is ook altijd wel een vertekend beeld en ik denk dat het met heel veel sporten is. Maar padel real life is echt wel heel veel sensatie en het pakt mij en heel veel mensen om mij heen altijd veel meer dan andere sporten. Omdat er gewoon heel veel gebeurt. En in een rally kan het alle kanten op gaan. Maar ik denk als mensen gaan kijken, dat zij wel gaan ervaren dat het wel heel erg tof is om te zien. En ook wat Julian net zei, de vibe eromheen, de team spirit, alles wat je met elkaar doet. Dat is ook wel heel inspirerend. En dat geeft ook wel echt aan dat we allemaal heel veel passie hebben voor de sport.
1: Ja, en jullie wisten eigenlijk vanochtend al meer dan wij. Weten jullie stiekem ook al welke speelsteden in aanmerking komen?
3: Oh, blijf lang stil.
0: Nee, ze zeiden in ieder geval 3 speelsteden.

0: grootte in de locatie vergelijkt met de grootte van Ahoy. Dus je kan hem bij, ja, ze wilden de steden nu nog niet prijsgeven. Maar ja, je zit te denken aan de Avond of een Ziggo in Amsterdam. Misschien toch Ahoy in Rotterdam. En Jaarbeursplein in Utrecht bijvoorbeeld. Of Martini al in Groningen. Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval drie steden.
1: Nee, oké, maar als we tegen je gezegd hebben dat het hallen moeten worden van de grote Ahoy. Dan vallen er opeens een heleboel locaties af, toch?
0: Ja, dat klopt. Alleen ik weet in ieder geval, tenminste zo, ja, pisten ze even het aan ons voor, zeg maar. Dus ik zou ook, ik weet niet precies of het natuurlijk exact dezelfde grootte als Ahoy is. Maar in ieder geval, het zijn grote in de locatie, wordt heel groot aangepakt. Ze komen veel publiek kwijt. Dus ik ben zelf ook benieuwd. Ik zou het niet weten.
1: Steffi, weet jij al meer?
2: Ik weet helaas net zoveel als Julian. Dus ik kan jullie helaas niet meer vertellen. Uh-huh. Maar het wordt wel sensationeel. Daar ga ik wel van uit.
1: Fijn dat jullie even aan de telefoon wilden komen. Padelspeler Steffi Weterings en Julian Prins. Het EK Padel komt dus volgend jaar naar Nederland. De speelsteden worden later bekendgemaakt, maar we weten dus al ietsje meer.

0: Alice was dat met Just Two Girls.
1: Komende week, dan is het 2 jaar geleden dat de Turkije een wet invoerde om zwerfhonden met harde hand van de straat te verwijderen. Volgens dierenactivisten zijn sinds dat moment al 1,5 miljoen honden gedood. En Jasmin Yildirim uit het Gelderse Hedel trekt zich het lot van die dieren zo aan dat ze samen met haar zus aan de Turkse westkust een opvang is begonnen voor 500 honden. En ze hebben zelfs hun ouderlijk huis te koop gezet om geld in te kunnen zamelen. Jasmin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, toch even met de mindere leuke kant van dit verhaal beginnen. Want er zijn dus 1,5 miljoen honden afgemaakt volgens schattingen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ik denk dat het er veel meer zijn.
1: Maar je hebt ze niet zelf geteld, toch?
2: Nee, maar het zijn getallen die naar buiten worden gebracht. Maar mensen hebben onderzocht. Maar het zijn er waarschijnlijk veel meer die omgebracht zijn.
1: Nou, miljoenen honden. Weet jij hoe dat in zijn werk gaat?
2: Nou ja, wat ze eigenlijk doen, vannacht is bijvoorbeeld vandaag hebben ze ook weer klokkenluiders hebben vermeld dat ze tussen 10 en 6 uur 's ochtends weer gaan verzamelen. Uh-huh. Ze gaan dan met wagens naar buiten en dan gaan ze dus als iedereen slaapt, willen ze die honden opvangen. En dan worden de grote kuilen opengezet en levend worden die honden erin gezet. Uh-huh. En zand erover, dus heel veel activisten slapen ook niet meer, omdat we gewoon alert willen blijven om dit soort praktijken tegen te gaan.
1: Maar jij zegt dat die miljoenen honden die worden dus levend begraven?
2: Levend begraven komt vaak voor, maar ze moeten ook voor de mensen zelf laten zien van hey, kijk, we halen ze op, we stoppen ze in die asielen. Dus niet alles wordt op die manier afgemaakt, maar er worden ook heel veel honden in asielen ondergebracht. En daar gaan ze sowieso ook dood. Dan zetten ze bijvoorbeeld 1 besmet hond tussen alle gezonde honden en dan gaat dat vanzelf natuurlijk. Binnen 2 weken zijn ze allemaal dood.
1: Ja, waarom wil de Turkse overheid van die honden af?
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk zelf het beleid sinds corona niet meer goed opgepakt door niet meer te steriliseren. En het is voor hun niet meer, ze kunnen het gewoon niet meer aan. Ja. En ze denken dat ze op deze manier van de honden af kunnen zijn, maar dat is gewoon niet de manier.
3: Ja, want hoe werkt dat in Turkije? Hebben mensen daar honden als huisdier of hoe gaat dat?
2: In Turkije wonen er een aantal verschillende soorten bevolkingen. Sommigen zijn heel modern en hebben gewoon honden en katten in huis. En beschouwen ook honden gewoon als hun familielid. Maar er zijn ook heel veel mensen die een hond niet als familielid beschouwen, maar meer als bewaker van hun koeien. Of een beest die dienst moet uitmaken van. En als zo'n beest niet meer niet meer goed is, wordt het ook zo weer afgemaakt.
3: Ja, dus niet echt als gezelschapsdier zou je kunnen zeggen.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Ja, maar dat is echt. Ik schat even, als ik het veel voorzichtig mag inschatten, 30% van de Turken zullen een dier als gezelschapsdier zien en 70% niet.
3: Ja, kan je dan ook als burger nog zeggen, hè, als er zo eigenlijk jacht wordt gemaakt op die honden, van laat hem met rust, die hoort bij mij of zo?
2: Nou ja, dat doen wij dus wel. Heel veel activisten doen dat. Hè? Op het moment als ik die wagen zie aankomen, dan stuur ik ze meteen weg. Dan zeg ik van deze honden horen bij mij, die raak je niet aan.
3: Oh, en dat accepteren ze dan ook?
2: Nou ja, hangt er een beetje vanaf hoe fel je bent en hoe hard je bent. Want als je over je heen laat lopen hier, dan nemen ze gewoon die honden mee. Ze kijken gewoon hoe ver ze kunnen gaan. En je moet gewoon de regels goed weten. Mm. En je moet weten waarop je ze moet aanspreken. Want ze mogen niet zomaar honden ophalen zonder dat er een dierenarts bij is. Mogen ze niet schieten met pijltjes. En als je dat ziet, kun je daar gewoon op aanspreken. Gewoon je camera openzetten en gaan filmen. Van hey, jullie mogen dit nu niet doen, want er zit geen dierenarts bij. Dus jullie mogen dit niet. En laat maar zien waarom je deze beesten ophaalt. Dus je moet gewoon daar heel actief in zijn.
1: Ja, want jij kreeg al dat nieuws binnen en denkt, dat kan toch niet waar zijn? Komt in opstand? Op welke manieren doe je dat? Dus door filmpjes te maken? En wat doe je nog meer?
2: Nou ja, wij hebben een hele grote groep vrijwilligers hier. En als we horen, we krijgen natuurlijk vaak te horen wanneer de wagens uitrijden. Want die worden natuurlijk ook gewoon bewaakt. Dan gaan mensen gewoon naar buiten in groepen. En we proberen ze tegen te houden. Hmm. Maar niet iedereen doet dit. Dus onze honden hebben geluk, maar het grote deel van Turkije gebeurt het natuurlijk niet.
1: Nee. En je hebt dus zelfs je ouderlijk huis te koop gezet.
2: Ja, op een gegeven moment, wij hadden een locatie gehuurd en we hebben daar investeringen in gedaan. Met eigenlijk de afspraak van dat we dat tezijde tijd zouden mogen overnemen, die grond. Nou, daar hebben ze van afgezien in die zin. Ze hebben zo'n hoge prijs gevraagd aan ons dat we dat niet konden betalen. Toen hebben ze de grond verkocht aan een andere investeerder. En die wil dat wij eruit gaan. Ja. Wij hebben heel lang zitten zoeken naar een vergelijkbaar stuk grond waar de honden veilig zouden kunnen zijn. En dit keer in aankoop. Mm. Maar daar hadden we dus niet genoeg geld voor met de zussen. En uiteindelijk hebben we dus gezegd, nou dan gaat het huis in de verkoop. Ja, en dan gaan we toch wat kopen.
3: Ja, en zo ben je dus die missie aan het nastreven. Maar hoe kan je er nou concreet voor zorgen dat die honden ook blijven leven? Want je vertelt net, het overgrote deel van de Turken die heeft die hond niet als gezelschapsdier.
2: Dat klopt. Wat wij doen, wij doen ook aan adopties. We hebben nu 550 honden. We plaatsen ook de honden die je gewoon heel goed kunt plaatsen in Nederland of Duitsland of Engeland hebben we zelfs gedaan, Denemarken.
3: Oh, je probeert ze hierheen te halen?
2: Ja, nou ja, we proberen het niet. We plaatsen ze gewoon op de sites. En dan mensen die geïnteresseerd zijn, komen gewoon een hond halen bij ons. Maar wat we ook doen, we herplaatsen ook in Turkije. We hebben een pilotproject zijn we gestart. En in dat pilotproject staat eigenlijk van als je 10 honden van ons neemt, als je zelf een groot grondeigenaar bent en 10 honden van ons neemt, dan helpen we mee met het hekwerk. En dan maken we een soort contractje dat zij dan voor die honden moeten blijven zorgen. En dan krijgen ze van ons een stukje hekwerk terug. Dat vinden ze heel belangrijk, die Turken.
1: Ja. Hoeveel honden hebben jullie al gered?
2: Ik denk bijna 1000.
1: Oké. Dat is echt significant.
2: Ja, we hebben heel veel herplaatst ook. Ik denk dat we echt ook buiten Turkije al bijna 100 geplaatst hebben. Ja.
1: En steriliseren ze dan ook?
2: Alleen maar. We hebben ook dit jaar al meer dan 500 gesteriliseerd al, denk ik.
3: Ja. En heb je aan de andere kant ook weer niet, want je zegt er zijn waarschijnlijk al miljoenen honden die zijn afgemaakt. Daar het idee van, je kan ze niet allemaal redden. Is dat niet frustrerend soms?
2: Het is heel frustrerend, want wat ik in het begin heb geprobeerd is iedereen aanschrijven. Dierenbescherming, iedereen, echt iedereen, de grote organisaties. Van help, help, help, in Turkije gaat het goed mis. En het zijn hele lieve honden die niet dood hoeven. Wat kunnen we hier met z'n allen aan doen internationaal? Maar dat is me niet gelukt. Nee. En uiteindelijk hebben we samen besloten, nou, wij gaan kijken wat we wel kunnen redden. En net als ons zijn er ook andere Turkse mensen bezig die vanuit Nederland allemaal opvanglocaties zijn gestart. Dus ik ben niet de enige, gelukkig niet. Er zijn meer mensen die dit doen. Wij zijn wel de grootste, denk ik. Want andere mensen blijven tot 100, 150. Maar wij hebben echt op dit moment 550 honden. Omdat we niet nee konden zeggen. Maar we zaten ook in een brandgebied. Dus we hadden ook in 3 dagen tijd ook 100 honden erbij. Dus ja, dan gaat het heel, heel snel natuurlijk.
1: Ja, en over het werk dat je doet is natuurlijk ook wat te vinden op jullie website. StichtingSaveThePalties.nl. Jasmin Yildirim, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Uit Australië, Rick Springfield met Jessie's Girl.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 10:30 en zit het laatste nieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fase in. Het moet 30 oktober overal van kracht zijn. De veroordeelde rapper Ali B. staat toch weer op het podium. Hij is geboekt als spreker op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Ali B. werd veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij ging in cassatie tegen zijn celstraf van 3 jaar. En tot die tijd is hij nog op vrije voeten. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Stel je voor, je krijgt de sleutel van de voetbaltoekomst van een heel land. Dat is wat Edmond Claus te wachten staat. Vroeger was hij derde keeper bij Ajax. Daarna had hij verschillende banen in verschillende landen als trainer, als jeugdopleider. En nu gaat hij aan de slag als technisch directeur in Azerbeidzjan. Edmond, goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Hoi.
0: Ja, de sleutel dus naar de voetbaltoekomst van een land. Heb je de sleutel al gevonden en kunnen gebruiken voor Azerbeidzjan?
5: Nou, ik ben net begonnen. Dus ik ben nu eigenlijk sinds begin juni deze kant op gegaan. Heb ik eigenlijk eerst geïnventariseerd. Ik ben ook nog 2 weken weer naar huis gegaan, want ik had al mijn vakantie met mijn familie gepland. En ik ben eigenlijk zondagavond weer deze kant op gevlogen. Dus het moet nu eigenlijk vooral nu gaan beginnen. Ja. Dus de sleutel... ik heb hem gevonden in die zin dat ik hem gekregen.
0: Je hebt hem in handen, maar dan moet je hem nog gebruiken.
5: Ik moet nog zien of hij gaat werken, ja.
0: Als ik denk aan Azerbeidzjan, dan vraag ik me wel af, hoe kom je daar toch terecht?
5: Ja. Het is niet een land waar we inderdaad heel veel van af weten vaak. Misschien is het dat Max Verstappen daar zo meteen weer zijn rondjes gaat rijden in Baku.
0: Ja.
5: Dat weten we wel, maar qua voetbal is het natuurlijk geen, of laten we zeggen, nog geen grootheid. Het eerste elftal, het nationale team, dat staat nu denk ik 124ste in de wereld.
0: Dat is een laag vlieger.
6: 126ste, ja. Geloof ik zelfs.
5: Oh, oké. Nou, 126.
6: Maar het eind van je dus periode 124ste, als ik je zo...
0: nou, of okay, hoger, hè?
5: Ja. Nee, maar hoe kom je daar terecht? Zij zijn al eigenlijk best wel een hele lange tijd op zoek naar iemand die... dus als technisch directeur kan fungeren. Niet zozeer om het nationale elftal aan te sturen. Dat is ook niet direct mijn verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk vooral om alles daaronder... zullen we zeggen, op te zetten. Dus met name, het gaat vooral over de nationale jeugdteams. Maar ja, je kan alleen goede spelers in je nationale jeugdteams opstellen als je jeugdontwikkeling goed voor elkaar is. Mm. En daar is nog echt heel erg veel winst te behalen. Nou, dat is ook wel iets wat mij eigenlijk op het lijf geschreven is. En dan is nog de vraag van jullie, hoe komen ze dan bij jou terecht?
0: Ja, precies.
5: Ja, het gaat vaak een beetje via. Het was zo dat ik heb hele lange tijd bij Ajax gewerkt. Ik ben 2 jaar geleden geëindigd als hoofdjeugdopleiding. Overigens, degene die nu die rol heeft, dat was de derde keeper bij Ajax op dat moment. Dat was Fred Grim.
0: Ah.
5: Mensen heel kort even, daarna werd het Fred Grim. En Fred die doet dat nu op dit moment bij Ajax. Ik ben weggegaan en heb 2 jaar... mijn eigen bedrijfje, consultancy voor jeugdopleidingen, maar ook in China voor de bond advies gegeven. En daar heb ik eigenlijk een bepaald idee ontwikkeld. Wat ik hier

0: in principe wil, ook wil gaan uitrollen.
1: En wat is dan je idee dat je in al die verschillende landen kan toepassen?
0: Nou, het idee is, ik werk via de eigenlijk 8 critical success factors. Het belangrijkste is dat je in eerste instantie, daar begint het mee, dat je een filosofie hebt, een duidelijke missie, visie, ambitie en een paraplu hebt over eigenlijk alle technische afdelingen heen binnen zo'n bond die de techniek raken. Nou, dat is 1. Ten tweede heb je in een land natuurlijk te maken met dat je goede spelers nodig hebt. Dat is wat ik net zei voor de nationale teams. Dus de talent ID, de talent identification, is wat mij betreft daarna het allerbelangrijkste. Zorg dat er voldoende spelers zijn die... Ja, scouting, maar ook zorgen dat kinderen gemotiveerd raken om voetbal te gaan spelen.
2: Maar kan je dat dan zo genereel... of kan je het zo generiek zeggen dat je dat op al die landen waar je gewerkt hebt, want dat is heel uiteenlopend, hè, Zuid-Afrika, Amerika, China en zo, dat je dat op al die landen kan plakken?
0: Nou, in principe kan je de 8 critical success factors, die kan je op alle landen plakken, maar die kan je ook op elke club plakken. En dat elk land een eigen cultuur heeft en een eigen werkwijze heeft en een eigen problematiek heeft, dat is duidelijk. Dus dat betekent dat je niet overal hetzelfde kan doen. Alleen de format die je gebruikt om daarnaar te kijken en een bepaalde volgorde van belangrijkheid daarin aanbrengen, dat is wat mij betreft over de hele wereld hetzelfde. In clubs en in bonden.
1: Wat vond je eigenlijk het leukste land om te werken?
0: Zuid-Afrika was natuurlijk mijn eerste avontuur in 2000. Toen heb ik daar Ajax Cape Town, de jeugdopleiding, eigenlijk helemaal van het begin af aan op mogen zetten. Uh-huh. Dat was wel een hele fantastische ervaring. Toen was ik ook nog heel erg jong. Dan moet ik het goed zeggen. Ik denk 32 die tijd. Ja, dus dat was en een heel groot avontuur. En was een fantastisch land om te werken. Natuurlijk wel met zijn eigen problematiek. Want in 2000 was natuurlijk de apartheid ook nog maar een jaartje of 7 denk ik afgeschaft. Dus dat had echt nog wel heel erg veel invloed op de situatie daar ook. Ja. Dat was prachtig, maar eigenlijk elk land heeft zo zijn schoonheid. En China is heel bijzonder, ook om te werken. Daar ben ik als mens heel erg gegroeid, omdat je, daar kom je jezelf ook wel tegen, buiten het voetbal.
2: In wat voor opzicht kom je jezelf tegen dan?
0: Nou, omdat daar de cultuur zo anders is dan wat ik gewend ben en waar ik in grootgebracht ben. Kijk, in Zuid-Afrika is het nog best een beetje westers. Hier in Baku is het nog best een beetje westers. Maar in China is het zo ver weg van wat je, waarin je grootgebracht bent. Dan moet je jezelf dus ook wel leren om eigenlijk even pas op de plaats te maken. Het is niet zo dat het land zich aan gaat passen aan Edmond. Edmond moet zich aanpassen aan de situatie daar. En je moet leren dat die mensen denken op een andere manier dan dat jij en ik zijn grootgebracht en doen.
1: En wat
0: dat
1: heb je dan van...
0: heeft me wel even gekost om daar achter te komen.
1: En wat heb je daar dan bijvoorbeeld van meegenomen als je dan weer in Nederland werkt bij Ajax?
0: Sowieso heb ik denk ik heel erg geleerd om, ik zal het in het Engels zeggen, de cultural awareness, dus het bewustzijn van hoe andere culturen impact hebben op voetbal of op onderwijs of op hoe kinderen leren of en dat elk individu eigenlijk op een andere manier ook benaderd moet worden en kan worden.
2: Dat het echt maatwerk is, zeg maar.
0: Ja, sowieso. Ja. En dat is dan op teamniveau per individu. Dat is op clubniveau per leeftijdscategorie. Ja, en dat is in landen per land natuurlijk weer verschillend.
2: Edmond, ik zit te denken, hè, wat maakt jou dan als persoon zo geschikt om al die verschillende culturen zo goed te kunnen werken?
0: Jeetje, dat is een leuke vraag. Nou, ik denk dat ik wel, dat heb ik wel geleerd, met name in China, omdat ik daar best wel toe gedwongen werd, dat ik wel opensta voor wat andere mensen denken. En ik stel eigenlijk mezelf best wel vaak de vraag van, oké, dit is nu zoals het is. Het is anders als wat ik heb geleerd of zoals ik groot ben gebracht. Maar waarom gaat het nu zoals het hier nu gaat? Dat heeft een reden. En ik denk als je die vraag stelt, kan je ook het antwoord vinden op, oké, het is waarschijnlijk daardoor. En dat houdt dus in dat ik beter begrip krijg van die situatie. En dus ook beter mensen kan beïnvloeden, aan kan sturen, enthousiast kan maken.
1: Ja, precies. En je gaat nu dus in Azerbeidzjan aan de slag. Het buurland Georgië maakte 2 jaar geleden zijn debuut op het Europees kampioenschap. Is dat ook een soort van het einddoel voor Azerbeidzjan?
0: Nou, dat is wel iets waarvan ze zeggen van hoe kan het dat ze het daar voor elkaar krijgen en dat wij dat hier nog niet voor elkaar hebben gekregen. Dus het is absoluut ik denk ook dat de management die er nu zit, dat zijn allemaal relatief jonge mensen, begin 40, mid 40, die zitten allemaal nu op leidende posities binnen de bond. De president van de bond bijvoorbeeld, of de GS van de bond. Dat zijn allemaal jonge mensen die echt heel graag iets willen veranderen nu. Ja. En die ook die ambitie hebben. En het is best een land waar heel veel middelen zijn. Het is een land waar veel olie en gas is. Ja. Dus laat ik zo zeggen.
1: Met ook een dictator middelen, die wel in sport wil investeren, toch?
0: Ja, ik weet niet of het een dictator is. Dat zou, zou ik dat zeker niet zeggen.
1: Oké, maar zijn mensen die het wel doen.
0: Oké, het is in ieder geval een land. Hij houdt volgens mij heel erg van sport. Maar het land zelf is ook best heel erg sportminded. Hm. Dus voetbal is hier gewoon een hele populaire sport. Daarnaast zijn er heel veel middelen beschikbaar. Niet direct. Volgens mij moet ik wel eerst aantonen hoe ik dingen zou willen gaan inzetten en welke effecten dat zou kunnen gaan krijgen. Maar daarna is er ook best heel erg veel mogelijk op het moment dat ze zien dat het succesvol is.
2: Ja, dus aan de omstandigheden zal het niet liggen. Maar wat wordt nou het grootste probleem waar je mee aan de slag moet? Want ja, dat is toch wat je bent, hè? Een soort van probleemoplosser.
0: Het grootste probleem waar ik mee aan de slag moet hier is zorgen dat ik binnen de bond in ieder geval verbinding krijg tussen alle afdelingen. Er zitten ik denk dat de structuur goed is, er zitten goede mensen. Alleen iedereen doet vooral heel erg zijn eigen ding. Daar moeten we zorgen dat we daar een goede lijn in krijgen. Ik denk dat we op het gebied van competitie, structuur en faciliteiten echt heel erg veel winst te boeken is. Faciliteiten is best wel wat ingewikkelder. Maar competitie, daar kunnen we echt heel erg veel in doen. En ook de structuur van de spelers. Ik noemde net scouting. Er zijn hier echt best heel erg veel spelers die gewoon niet bij een club voetballen. Maar ook niet, zoals wij dat in Nederland kennen, door clubs worden opgemerkt omdat er geen scoutingsapparaat is. Ja. Dus jongens spelen gewoon op straat, op een pleintje, en kunnen hartstikke goed voetballen, maar worden niet opgemerkt. Nou, daar zijn nu ook projecten voor in gang gezet met schoolvoetbal en straatvoetbal. En ik geloof dat daar ook echt wel heel veel winst te halen is. Nou, als je al die dingen bij elkaar kan verbinden, dan denk ik dat je behoorlijk snel ook best resultaat zou kunnen halen.
2: Nou, daar mag jij dus mee aan de slag. Gefeliciteerd met deze aanstelling. Edmond Claus, technisch directeur dus bij Azerbeidzjan.
0: Dankjewel. Hoi.

0: Jamie Lydell met Another Day.
1: Het was een woest dagje tijdens het scootjesielen in het Friese Eernewoude. Bij die races met antieke zeilschepen kwamen tot 3 keer toe schepen met elkaar in botsing. Bij een van die incidenten moesten toeschouwers vluchten omdat de schepen een steiger ramden waarop ze zaten. Andor Faber, verslaggever van Omroep Friesland. Jij was erbij vandaag, dit klinkt best heftig.
2: Ja, en dat terwijl de omstandigheden niet eens dusdanig heftig waren, als in dat er bijvoorbeeld heel veel wind was. Alleen ja, de omstandigheden vandaag op de Orde Veerne bij Eernewoude, die zorgden er wel voor dat het toch nog een heet middagje werd.
1: Ja, want er komen ieder jaar tienduizenden mensen af op deze races met grote zeilschepen. Maar dat je dan moet rennen voor je leven verwacht je ook niet echt.
2: Nee. Ja, de oorzaak is eigenlijk dat het wedstrijdwater van vandaag, maar ook van gisteren, heel erg smal is. Dus er is heel weinig ruimte voor de scootjes om elkaar te passeren. En als er dan één een foutje maakt, en de scootjes liggen heel dicht bij elkaar, zoals in deze situatie het geval was, dan kan het voorkomen dat er dus twee scootjes zomaar richting de wal varen. En uiteindelijk dus de steiger ramden. De organisatie heeft vooraf ook gewaarschuwd aan de mensen, zowel op als naast het water, van wees wel voorzichtig en pas goed op. Want dit zijn gewoon wel omstandigheden, smalle wedstrijdwateren, waarin dit soort incidenten kunnen gebeuren. Dus er was vooraf voor gewaarschuwd. Wat ik net ook al zei, die omstandigheden qua wind en zo, dat viel allemaal wel een beetje mee. Dus dan reken je er niet direct op. Maar dan gebeurt er uiteindelijk toch best nog wel veel.
1: Maar waar lagen die schepen op hoge snelheid? Of is het een gebrek aan stuurmanskunst? Hoe gebeurt dit?
2: Ja, dit ging mis uiteindelijk bij een boei waar een scootje omheen wilde. Alleen ze zaten te dicht op de boei, waardoor ze de boei raakten. En uiteindelijk toen het schip eigenlijk niet goed meer onder controle kregen. Er was nog een ander scootje wat er eigenlijk naast lag. Ja, en daarin een soort van meegezogen werd. En dat andere scootje niet meer kon passeren. Ja, waardoor ze dus uiteindelijk met z'n tweetjes richting die steiger gingen. Gelukkig gebeurde het niet op hoge snelheid. Dus de mensen die op die steiger zaten, lekker te pootje baden met de voet in het water, die konden snel opstaan en van die steiger aflopen, naar de wal lopen. Er waren ook nog een aantal mensen die plat zijn gaan liggen, zodat ze niet geraakt zouden worden, bijvoorbeeld door de zeilen van de scootjes die over die steiger dan heen zouden gaan. Het is in die zin gelukkig allemaal goed afgelopen.
1: Geen gewonde gevallen?
2: Nee, geen gewonde gevallen, daar bij die situatie althans. Er is verderop in de wedstrijd nog wel een aanvaring geweest tussen twee scootjes, waarbij een bemanningslid van het dragsterscootje wel gewond is geraakt. Maar zover wij konden beoordelen, gaat het om lichte verwondingen gelukkig. Dus geen ernstige zaken.
0: Is dat nou uitzonderlijk, Ander, wat hier gebeurde? Of komt het eigenlijk ieder jaar wel voor, dit soort incidenten?
2: Ja, helaas komt het vaker voor. En in die zin viel het vandaag ook nog mee. Want we hebben vorig jaar op de wedstrijd op het Snekermeer bij Ter Herne hebben we bijvoorbeeld een hele ernstige aanvaring gezien, waarbij meerdere mensen zwaar gewond zijn geraakt. Waaronder de schipper van Sneek. Hij doet dit jaar gelukkig weer mee. Maar hij heeft echt lang in het ziekenhuis gelegen. Dat gebeurde dan op het Snekermeer. Dat is een veel groter wedstrijdwater. Ja. Alleen toen waren de omstandigheden nogal anders. Het gebeurt helaas vaker. Met wel als verschil dat vandaag de gevolgen dan nog te overzien waren qua gewonden, gelukkig.
0: Ja, nee, je schetst wel een beetje wat er dus aan de kant ook gebeurde. Hè? Mensen die wegrenden of gingen liggen. Is het ook vaker dat het voorkomt dat het voor het publiek ook gevaarlijk kan zijn?
2: Nou, eigenlijk zijn dit vandaag bij Eernewoude en gisteren bij de Veenhoop. En ook wel afgelopen zaterdag bij Grauw zijn de eerste wedstrijden van het kampioenschap waarop op smalle wedstrijdwateren wordt gezeild. Ja, en dan is dat risico groter dan wanneer je op een groot meer als het IJsselmeer of het Snekermeer zeilt. Dus het risico is bij dit soort wedstrijden groter. Helemaal voor de mensen aan de kant, maar ook voor de bootjes die heel vlak langs het wedstrijdwater liggen. Dat levert altijd hele mooie plaatjes op, waarbij de scootjes vlak langs die bootjes scheren. Ja, 9 van de 10 keer gaat dat goed, alleen dus niet altijd. Nu gaan we het grote wedstrijdwater op, dus ik verwacht eigenlijk dat Nou, dit soort beelden die gaan we de komende anderhalve week niet meer zien.
0: Heeft de organisatie er trouwens nog op gereageerd?
2: Na afloop niet. Ze hebben dus, zoals ik net zei, vooraf gewaarschuwd. Na afloop is er verder niet nog op gereageerd. Is men er niet op teruggekomen. Dus ik denk dat ze toch een beetje zien als part of the job. Hoe hard het ook klinkt.
0: Part of the job. Morgen gaat het weer verder. Het scootjesielen in Friesland. Hartelijk dank. Verslaggever van Omroep Friesland, Andor Faber.
1: Huub Arts, de Nederlands kampioen tijdrijden, werd knap 16e in de tijdrit vandaag in de Tour de France. Toch stapte hij zelf balend van zijn fiets.
3: Ja, ik was wel blij om te horen met de tussentijd. Maar ik had hem op gevoel ingedeeld. En ik was wel blij met de klim. Ik viel wel een beetje stil naar de top toe. Maar goh, ja, in de afdaling, met de verkenning ging die echt super goed. En nu zaten de twee auto's van Astana voor me, die ik in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat, of die wel remt. En dan geeft hij aan dat ik voorbij kan in de bocht. Moet ik in de exit remmen om niet van mijn lijn af te wijken. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent, uit je ritme bent. Dan gaat het verschil niet hebben gemaakt voor de overwinning of zo. Maar als je hier alles aan doet om een topuitslag neer te zetten, en je hebt die 2 weken naartoe gewerkt en je moet vol remmen, omdat er een renner die toch niet meedoet voor een uitslag en dat ook weet, 2 auto's in de afdaling op de weg heeft zitten, dan vind ik echt best wel disrespectvol. Omdat ik weet dat ze dat niet meer opzet doen, maar dat vind ik gewoon echt geen respect.
1: Ja, een gefrustreerde Huub Arts tegenover collega Han Kok. De Astana-ploegleider heeft later bij de bussen na de tijdrit wel zijn excuses aangeboden.

0: Harry Styles in Langs de Lijn en Omstreken met American Girls.
1: Nathan Ake heeft met zijn nieuwe club Fenerbahçe gewonnen in de tweede voorronde van de Champions League. De nummer 2 uit de Turkse competitie van vorig seizoen was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de Poolse club Górnik Zabrze. Oranje International Ake, hij kwam in begin juli over van Manchester City. Hij had een basisplaats, deed alleen de eerste helft mee. Zijn landgenoot Jaden Oosterwolde speelde wel de hele wedstrijd uit. Volgende week woensdag is de tweede wedstrijd en die wordt dan in Polen gespeeld.
0: Tek. Morgen dan gaan we onze Langs de Lijn en Omstreken alvast weer voorbereiden op de start van het nieuwe voetbalseizoen.
1: Wat? Begint het alweer?
0: Ja, de
1: Europese campagne.
0: Ja, gaan Twente en Ajax voor het eerst om het Echi spelen. En dat dan 4 dagen na de WK-finale. Ongelooflijk. We gaan het dus wel morgen al vooruitblikken, maar het echt sport komt natuurlijk vooral morgenmiddag in Radio Tour de France als de Tour in de 17e etappe al in de buurt van de Alpen is. Chambéry naar Voiron. 175 kilo, maar het blijft wel vrij vlak.
1: Ja, het kan voor de sprinter zijn of voor de avonturiers. We gaan het zien zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag met
0: Wilfried de Jong. Tot morgen.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: NPO Radio 1.
11: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skoetje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen bier of schnaps meer op Duitse stations, lees ik net. Ach, in Nederland hebben we wel eens uren geen trein op onze perrons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een populaire minister van Oorlog werd ontslagen en Zelensky vervangt vandaag een capabele opperbevelhebber. Is er sprake van een democratische crisis in Oekraïne? Ruslandkenner Hubert Smeets houdt alles straks tegen het licht. 1976 is het geboortejaar van het Oog, maar ook het geboortejaar van Dancing Queen, wat door de radiospeakers klonk. Coat van Doesburg maakte een Nederlandse vertaling van het ABBA-nummer. Burgemeester Carola Schouten gaat, zoals beloofd bij de verkiezingen in Rotterdam, van de Euromast abzeilen. We spreken een hoogleraar over het fenomeen hoogtevrees. En in Amerika overleed een zwarte jongen onder verdachte omstandigheden na een boottocht in Mississippi. Er waren 3 witte vrienden aan boord. Is er racisme in het spel? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 21 juli.
2: De zorgen over zelfmedicatie nemen toe. Mensen die online uit het zicht van de arts medicijnen kopen.
3: Van deze middelen zien we dat er soms niet eens in zit wat mensen denken dat ze bestellen. De hoeveelheid die erin zit is totaal verschillend.
2: En ziekenhuizen zien ze de problemen ook toenemen.
3: We zien mensen die in nood raken van de middelen op de spoedeisende hulp terug. En ook zien we de middelen terug in de overlijdensonderzoeken.
2: En om te kijken of de zorgen terecht zijn, gaat het Trimbos Instituut onderzoek doen.
3: We weten eigenlijk weinig van deze groep mensen. Wie bestellen deze middelen? Waarom bestellen ze die middelen? Welke middelen bestellen ze?
2: Bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben ze een ambulance gebouwd die werkt op zonne-energie.
4: Op een zonnige dag kun je tot wel meer dan 700 kilometer rijden.
2: En ook alle instrumenten draaien op zonne-energie. Superhandig voor afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is.
5: En met een mobiele kliniek of een solar aangedreven ambulance kunnen we daadwerkelijk die apparatuur naar de mensen zelf toebrengen.
2: Nu is het er maar eentje, niet genoeg voor zeg heel Afrika. Dit exemplaar is dan ook om de industrie aan het denken te zetten om te inspireren.
4: Als 23 studenten dit in 1 jaar kunnen, dan moet de industrie dat ook kunnen. En nog beter ook.
2: Zijn de laatste tijd vooral om de oren geslagen met warmterecords. Nu is er weer een koude record. En wel vannacht. In Twente was er vorst aan de grond. Dat was behoorlijk afzien voor kampeerders.
6: Ja, ik ben hier te bibberen en toen heb ik nog een trui gepakt en die hebben we hergetrokken en verder over me heen gelegd.
2: Ja, maar geen zorg hoor. Een paar uur later stond het kwikker weer boven de 20 graden.
7: Ja, wie verwacht dat nou zeker na die warmte die we hebben gehad? Dat is wel een heel groot verschil, hè?
2: Zeker, maar het was ook wel weer lekker. Het was een frisse start voor de Nijmeegse Vierdaagse.
8: 3, 2, 1.
2: En daar stijgt het aantal jonge wandelaars fors. Dus even aan de oudjes vragen wat het geheim is. Hoe zorg je dat je de eindstreep überhaupt haalt?
9: 53 jaar trainen.
2: Ja, dat gaat een 20 jaar natuurlijk niet lukken. Vooral als de belangrijkste reden om mee te lopen is.
10: Vooral de gezelligheid, ja, absoluut.
2: Ja. En na 10 kilometer meldt de eerste jongelingen zich bij de EHBO met blaren.
11: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Toch denkt het merendeel van de jongeren dat ze vrijdag de Via Gladiola zullen halen. Enigszins overmoedig stellen ze.
12: Ik zou juist zeggen dat wij minder problemen moeten hebben. Wij zijn jong, fit lichaam.
13: Nou, ik spreek je vrijdag.
12: Ja, is goed. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Precies, het fitte lichaam. Het woord is aan Jeroen van Kan met de krant van morgen.
14: Als je het over fit lichaam hebt, ja, oh ja. Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Trouw. Minister Berends van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat op 22 september een handelsverbod ingaat. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals bijvoorbeeld wijnen en parfums.
2: De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is gestrand. Wel heeft de EU anoniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd.
14: Het Nederlands Dagblad spreekt met de directeur van het aan Christenen voor Israël geleerde bedrijf dat producten verkoopt. Hij vindt het diep bedroevend dat bedrijven geen inspraak hebben gehad. Hij noemt een delicatessenfabriek op de westelijke Jordaan-oever waar hij mee samenwerkt. En daar werken Israëliërs en Palestijnen juist vreedzaam samen, zegt hij.
2: In mei was minister Van Wil van Justitie nog in Sierra Leone om te praten over uitlevering van crimineel Jos Leidekker, ook wel bekend onder de naam Bolle Jos. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De Telegraaf schrijft over het bezoek van de minister aan Ghana, waar hij een gesprek heeft gevoerd met buurlanden van Sierra Leone.
14: Ja, Nederland wil de West-Afrikanen helpen met het tegengaan van drugshandel in hun landen. Het is een breder probleem dan alleen Bolle Jos. West-Afrika is een belangrijke doorvoerhaven van drugs geworden, zegt Van Wil. We willen daarom een permanent secretariaat openen hier om structureel iets te doen aan drugsnetwerken. Wat hier doorheen komt, komt uiteindelijk ook in Nederland terecht.
2: Of dat secretariaat ook iets oplevert in het dossier Bolle Jos is hoogst onzeker. Ondanks dat Van Wil de druk opvoert via de buurlanden zit er weinig beweging in. Hij zegt tegen de krant dat hij wel de bereidheid om te praten voelt, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
14: Ja, heel mooi diplomatiek geformuleerd. Dan nog even terug naar het Nederlands Dagblad. Dat landen die op het WK uitvielen na afloop op zoek gaan naar oorzaken, dat gebeurt wel vaker. Maar in Brazilië geven ze er een vrij opmerkelijke draai aan. Veel critici wijzen erop dat 3/4 van de spelers in het nationale elftal evangelisch is.
2: Brazilië was beter toen hun spelers vrouwenversierders en dronkaards waren. Met andere woorden, toen ze zich gedroegen als katholieken, schrijft het Institute for Hispano Studies op X. De evangelische beweging heeft het Braziliaanse voetbal gesteriliseerd, vinden ze.
14: Ja, dat Institute for Hispano Studies is vooral op X actief en geen gevestigde instelling. Maar toch, of het iets zegt over voetbalkwaliteit is dubieus, maar de cijfers kloppen. Tijdens de volkstelling begin jaren 90 was ruim 80% van de Brazilianen katholiek. En nu is dat gedaald tot nog geen 60%. En 3/4 van de spelers in het nationale elftal noemt zichzelf evangelisch.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Milo met You Don't Know. President Zelensky heeft vanavond de commandant der strijdkrachten Sirski ontslagen. Een nieuw hoofdstuk in de politieke crisis, zou je kunnen zeggen, die in de Oekraïne sinds vorige week woedt. Toen stuurde Zelensky de populaire jonge minister van Defensie Fedorov de laan uit. Wat zit er allemaal onder deze toch wel politieke crisis en wat is de rol van president Zelensky in? Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert, net terug van vakantie en dan gelijk aan de slag. Er is een hoop aan de hand, lijkt het wel. Wat gebeurt er?
1: In Oekraïne zijn eigenlijk twee oorlogen gaande. De oorlog tegen Rusland.
0: Ja.
1: Daar is de grote meerderheid van de Oekraïnse bevolking patriotisch. Staat achter de regering, ongeacht hoe de regering opereert. Maar er is binnen de Oekraïnse samenleving ook een strijd gaande tussen generaties. De generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt hoe dat Sovjet-systeem werkte in dat tijd. En daar was Sirski duidelijk een exponent van. De man is 60, was 25 toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Is opgeleid in die Sovjet-traditie, die Sovjet-militaire academies. Heel erg top-down. Centralistische structuren, van bovenaf opdrachten uitgeven, tot in de kleinste details de opdrachten ook toelichten.
0: Ja.
1: Weinig verantwoordelijkheid geven aan de commandanten te velden. Die nieuwe man.
0: Een dertiger?
1: Nee, Fedorov, was een dertiger.
0: Ja.
1: Dat is een man die de Sovjet-Unie nooit heeft meegemaakt. En dat is een man die je zou kunnen. Ja, die helemaal opgegroeid is in de internettijd. Die in spreadsheets denkt. Die ook wel erg denkt dat je van achter het computerscherm oorlog kunt voeren. Een gamer,
0: drones,
1: zou je kunnen zeggen. En die daarmee ook die belangrijke verschuiving van de oorlogsvoering, van gewone klassieke oorlogsvoeringen op de grond en artillerie naar die dronesoorlogsvoering. Ja, daar is hij niet de enige die voor verantwoordelijk voor, maar hij heeft daar wel enorme boost aan gegeven.
0: Maar Hubert, dan is het jong versus oud. En meestal gaat dan die oude weg en dan gaan ze aan met de jonge door, omdat hij veel moderner denkt. Nu gaan ze alle twee de laan uit. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, dus zowel Fedorov, de minister van Defensie, als Sirski konden eigenlijk niet door één deur. Het was volstrekt duidelijk dat ze niet met elkaar konden communiceren. Dat ze er ook niet uitkwamen om een oplossing te vinden voor hun sluimerende conflict. Sirski was van mening, en daar had hij niet helemaal ongelijk, en heeft hij ook een stuk over geschreven, recent, dat de minister van Defensie moet zorgen dat het leger spullen heeft die het nodig heeft. Klaar. Dat er soldaten gerecruiteerd worden om de troepen en de manschappen naar het front te kunnen sturen. En dat de minister van Defensie zich niet moet bemoeien met de tactische oorlogsvoering. Fedorov dacht er heel anders over. En die verschillende manieren van kijken naar die oorlogsvoering en ook naar de verantwoordelijkheden die de generale staf enerzijds heeft en de minister van Defensie anderzijds heeft, die kon niet tot een compromis gebracht worden. De Oekraïense president is weliswaar niet zo machtig als de president in Rusland, Poetin. Oekraïne is eigenlijk een land met een wat decentrale cultuur en ook traditie. De Oekraïense president is eigenlijk de helft van het jaar op reis. Dus die laat een groot deel van de binnenlandse politieke besluitvorming en ook het personeelsbeleid over aan zijn staf. Aan het apparaat van de president. En ik weet het niet, ik heb niet gesproken met Zelensky, maar ik denk dat Zelensky eigenlijk dit conflict te lang op zijn beloop heeft gelaten en terugkwam en zag dat het niet meer te houden was.
0: Dat het te laat was.
1: En toen moest hij een beslissing nemen. Omdat hij het kabinet van ministers ook had ontslagen, omdat de oude premier nu een belangrijke rol gaat krijgen als ambassadeur in de Verenigde Staten, moest hij, dat staat in de Oekraïnse grondwet, moest hij het hele kabinet ontslaan. Inclusief dus de minister van Defensie. En ik denk achteraf dat hij gedacht heeft, nou, dan ben ik ook van dat probleem af. En daar kwam het politieke moment en daar kwam eigenlijk ook het nieuwe Oekraïne naar boven. Dat liet zijn gezicht zien. Onmiddellijk zag je de civil society, de burgermaatschappij, de straat op gaan. En duidelijk maken dat hier niet sprake was van een personeelsconflict dat opgelost moest worden, maar hier sprake was van, je zou kunnen zeggen, een generatiestrijd tussen oud en jong. En dat is wat je in dit conflict eigenlijk ziet.
0: Ja.
1: De Oekraïnse samenleving is zich aan het hervormen langs generatielijnen. En nu is er een nieuwe militaire leiding. Want ook de nieuwe commandant der strijdkrachten is iemand die eigenlijk de Sovjet-Unie nooit gekend heeft. Die was 9 toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Dus die is ook een man van die jongere generatie.
0: Ja, maar is het zo met deze besluiten die hij direct en indirect neemt van Zelensky, dat hij zijn macht ondergraaft? Kun je dat inschatten?
1: Dat dreigde vorige week zeker. Ja. Oekraïne heeft een traditie inmiddels, de afgelopen 20 jaar, van correctie via de straat, via demonstraties, via maatschappelijke organisaties. Dat is in 2004 heeft dat geleid tot een revolutie tegen corrupte verkiezingsuitslag. Dat heeft in 2013, 2014 geleid tot het verdwijnen van de president die een pro-Russische koers vaarde. En nu zie je dat weer. Je zag het een jaar geleden bijvoorbeeld bij de demonstraties die spontaan begonnen omdat Zelensky het had gewaagd om het anticorruptieapparaat te herorganiseren en te reorganiseren. En dat zag de straat, dat zagen de burgers in Kiev, maar ook buiten Kiev in de grote steden, als een poging om eigenlijk de corruptie te laten voortwoekeren. Dus ik denk dat Zelensky dat heeft onderschat. Maar ik denk dat hij op dit moment wel weer de gelederen gesloten heeft. En dat juist omdat hij heeft laten zien dat hij luistert naar de straat. Hij heeft de tijd genomen, heeft een paar dagen gesproken met alle hoge militairen die er ongeveer te vinden zijn in Oekraïne. Ik denk dat hij daar ook gevraagd heeft, hoeveel steun heeft de Sirski eigenlijk? Moet ik bang zijn voor een soort van staatsgreep vanuit het leger wanneer ik de Sirski uit zijn functie zal ontheffen?
0: Ja.
1: Conclusie uit die gesprekken? Nee. Sirski had wel respect. De man heeft Kiev verdedigd in 2022. De man heeft Kharkov bevrijd, zou je kunnen zeggen, in dat jaar van de dreigende Russische bezetting. Dus het was niet een man die heel slecht lag. Maar het was wel een man die niet meer bij deze tijd hoorde. En dat hebben de andere hoge militairen kennelijk aan Zelensky duidelijk gemaakt.
0: Ja. En nu zit Rusland hiernaar te kijken vanuit de stoel. En die zien dit gebeuren. Is dit koor op de molen voor hem?
1: Vorige week wel. Toen waren ze in Rusland buitengewoon tevreden en konden ze achteroverleunen om te kijken hoe de rotzooi zich in Oekraïne verder zou ontwikkelen. Maar vandaag, het is pas een paar uur bekend, hè, dat Sirski ontheven is. Vandaag zie je bij de Russische bloggers, op Telegram-kanalen bijvoorbeeld, al meteen angst. Want die nieuwe commandant der strijdkrachten, dat is geen kleine jongen.
0: Ja, wie is die nieuwe man? Wie
1: is dat is een man van geboren in 1983. Hij heeft furoren gemaakt in 2014 in Mariupol, de stad die nu door de Russen helemaal verwoest is en als een soort van Potemkindorp weer is opgebouwd. Maar in 2014 waren daar de zogenaamde separatisten uit de Donbass, bijgestaan door zogenaamde Russische vrijwilligers, waren daar bezig om die stad in te nemen via het bezetten van het gemeentehuis, et cetera, en andere strategische punten. En toen heeft de huidige nieuwe commandant der strijdkrachten heeft met een paar panzervoertuigen alle barricades doorbroken, met wapperende vlag in top van die panzervoertuigen. De stad eigenlijk bevrijd van de dreigende bezetting door de separatisten die vanuit Donbass, vanuit Donetsk en vanuit Moskou werden aangestuurd. En dat heeft hem enorme populariteit bezorgd, omdat hij het aandurfde om dat grote Russische leger met een hele kleine groep mensen aan te pakken. En daarna heeft hij nog een paar hele spectaculaire uitbraakpogingen in de Donbass met succes weten af te ronden. Dus hij is heel populair. En hij was ook de enige, nou niet de enige, zo kan ik het niet zeggen, maar was wel de eerste die na het ontslag van de minister van Defensie zich solidariseerde met de minister van Defensie. Zei dat ben ik het niet mee eens. Dat is wat mij betreft een slechte beslissing van de president.
0: Ja.
1: En ja, daar heeft de president naar geluisterd. En dat zegt wel iets over de dynamiek nog steeds in die Oekraïnse samenleving. Ook na 4,5 jaar oorlog.
0: Ja, maar kijken ze naar Zelensky en alles wat er de afgelopen weken gebeurde nog wel als naar een goede democratische man?
1: Wij in het Westen en ook in Nederland, wij denken dat Zelensky de oorlogsheld van Oekraïne is. Maar dat is eigenlijk vooral bij ons. In Oekraïne zelf is er eigenlijk altijd heel veel kritiek geweest op Zelensky. Hij is gekozen in 2019 op een programma van verzoening met Rusland. Nou, die verzoening was onmogelijk, omdat Rusland niet wilde verzoenen. Maar eigenlijk al heel snel, toen bleek dat die verzoening niet mogelijk was, ontstond er ook kritiek op Zelensky. En die kritiek is nooit helemaal verdwenen. De Oekraïnse samenleving schaart zich achter Zelensky omdat hij de oorlogspresident is.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wanneer de oorlog voorbij zou zijn en er worden verkiezingen gehouden voor het presidentschap, dat Zelensky er goed aan zou doen om zich niet herkiesbaar te stellen.
0: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Hubert Smeets.

0: Les Fleurs, gezongen door Minnie Riperton. De dood van de 18-jarige zwarte jongen Nolan Wells maakt veel los in de Verenigde Staten. Nolan ging met 3 witte vrienden op een boottochtje in de Mississippi. Zijn vrienden kwamen thuis, maar Nolan werd later doodgevonden in het water. Onderzoek over de hele zaak is nog bezig. Toch hebben 2 prominente zwarte Amerikanen nu al $100.000 beschikbaar gesteld, omdat ze vermoeden dat er rond deze kwestie iets niet in de haak is. Wat is hier toch aan de hand? Carol Rock, Amerika kennen is hier. Wat is er gebeurd op die boottocht ongeveer?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja. Wat we wel weten, zal ik maar zeggen.
1: Wat we wel weten is dat Nolan Wells ging met zijn vrienden. Nolan Wells is een zwarte jongen. Al zijn vrienden waren wit of zijn wit. Het was 4th of July weekend. Dus dan gaan Amerikanen gaan altijd lekker de hort op. En zo deed hij dat ook met zijn vrienden. Niks aan de hand. Alleen kwamen die vrienden terug met zijn telefoon en sleutels, bleek later. En volgens hun verklaring koos Nolan ervoor, had een leuk meisje ontmoet. En hij zei, hey, ga jullie maar, ik blijf achter en ik ga met de volgende boot, kom ik terug. Dat zeggen ze dus dat er gebeurd is. Voor de rest tasten we nog een beetje in het duister. Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen. Want die jongens zeggen van, nou, hij heeft er zelf voor gekozen achter te blijven. Die ouders zeggen, zo was onze zoon nooit. Die zou altijd zou die bij de groep blijven. Dat is ook precies wat hij geleerd heeft van zijn ouders. De telefoon, ook een raar verhaal. Zijn moeder die probeerde hem te traceren via zo'n app, 360. Toen kwam ze uit bij het huis van een van die vrienden. En daar waren al die jongens en meisjes waren daar nog gezellig aan doorfeesten. En daar lag zijn telefoon. Vond die moeder ook heel raar, want het is een tiener. En tieners hebben gewoon telefoons standaard gewoon geplakt aan hun handen de hele dag. Er waren gewoon berichten gewist van de telefoon. Dus dat geeft ook heel veel aanleiding om te denken van, wat is hier gebeurd? En dan komt natuurlijk ook bij, dat is Mississippi. En Mississippi is natuurlijk diep, diep zuid. En South will be the South, zeggen ze in Amerika. Dus het heeft natuurlijk
0: wat
1: al
0: wil je
1: verleden,
0: daarmee zeggen met dat zinnetje?
1: Het zuiden heeft een hele diepe een heel diep racistisch verleden. De lynchpartijen, mensen die aan bomen werden gehangen, zwarte mensen.
0: Strange fruit van Billie Holiday,
1: precies. En dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto. En ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd?
0: Ja. Zijn ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van de jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het

0: Fruit, Billie
1: Strange
0: Holiday.
1: Fruit van Billie Holiday, precies. En ja. Dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto. En ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd? Ja.
0: Zijn er ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van die jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het toxicologisch rapport. Ja. Dat kan nog even duren. Maar die ouders die hadden van, we willen zeker weten dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt. Want bijvoorbeeld een van de ouders van die jongens, die vrienden van hem, die is rechter naar Ocean Springs, waar ze dus vandaan komen. En zij hadden zo van, we willen gewoon zeker weten dat er geen banden zijn met justitie of wat dan ook. Precies, want ja, mensen hebben toch een beetje de ervaring, zwarte mensen in Amerika, dat gebeurt helaas best vaak. Dus hebben ze ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen in een hele andere staat, in D.C. Daar is zijn lichaam toen overgebracht.
0: Ze hebben ook zijn telefoon niet afgegeven.
1: Hebben ze niet afgegeven, dat ligt dus bij de advocaat. Dat wordt ook
0: dus
1: nog
0: ze zijn gewoon heel erg argwanend.
1: Ja.
0: Ja, en zijn advocaat van die ouders is Benjamin Crump.
1: Crump, ja.
0: Waar is hij bekend van?
1: Ja, hij heeft vergelijkbare zaken bijgestaan. George Floyd, dat is het meest recente. Die familie heeft hij toen bijgestaan. Breonna Taylor bijvoorbeeld, ook een hele bekende. Die heeft hij ook bijgestaan. Dus dat is wel een advocaat die dan toch steeds, eigenlijk als hij komt kijken, dan weet je van, er is hier iets aan de hand.
0: Ja. Dus wel, en het feit dat die prominente zwarte Amerikanen geld uitlopen of geld beschikbaar stellen. Ja. Zegt dat iets over het feit dat zij ook vermoeden dat er sprake is van een racistisch motief bij een van die drie witte jongens?
1: Ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik volg deze zaak eigenlijk al vanaf 5 juli. Toen ik het op social media zag voorbij komen. En ik heb het toen pas later werd het opgepikt door alle media. En dan merk je natuurlijk ook wel heel veel zwarte mensen die denken van, oh jee, daar gaan we weer. Want ze hebben natuurlijk wel een reden om dat te denken, omdat dat heel vaak gebeurd is. Dat er anti-zwart racistisch geweld wordt gepleegd naar zwarte inwoners. En de daders komen daar heel vaak gewoon mee weg. Iedereen staat eigenlijk, zet zich schrap van, wat gaat er nu gebeuren? En daarom hebben ze, dat begrijp ik natuurlijk ook, dat ze zeggen van, we gaan zorgen dat alles naar boven komt. Dat we gewoon grondig gaan onderzoeken wat hier gebeurd is. Ja. Of het nou een racistisch motief is geweest, of het nou een misdrijf is geweest, of dat het inderdaad een ongeluk is geweest, zoals aanvankelijk meteen werd gezegd door de politie. Zij willen gewoon zeker weten onder steen uit de kan wordt gehaald. Ja.
0: En zet dat de zaak heel erg op scherp tussen de verschillende partijen, zal ik maar zeggen, dat er nu al, hè, want er is nog heel veel onduidelijk, zeg je zelf ook, het is eigenlijk wachten op de definitieve feiten, dat er nu al eigenlijk een beetje gestreden wordt om de voorrang, zeg maar. Hè?
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is natuurlijk jarenlang in Amerika is het zo geweest dat als jij als zwart persoon werd beschuldigd van iets, dan kwam je voor de rechter te staan en dan had je misschien geen geld voor een advocaat en je kwam voor een volledig witte jury. En ook al had je niks gedaan, was heel makkelijk te bewijzen dat jij onschuldig was, had je gewoon geen schijn van kans.
0: Nee.
1: En die rollen die beginnen nu een beetje om te draaien, omdat je gewoon zoveel zwarte prominenten hebt. Bijvoorbeeld Colin Kaepernick, nou, die kennen we allemaal, de American voetbalspeler.
0: De man die op zijn knieën ging.
1: Die op zijn knieën ging bij het volkslied. Ja. Die heeft dus een onbekend bedrag heeft hij ook vrijgegeven voor de familie. Spike Lee, die was bij de begrafenis.
0: Ja.
1: Maar een heel vooraanstaand Amerikaans burgerrechtenactivist, Al Sharpton uit New York, die heeft 50.000 gedoneerd. Tyler Perry, die is een hele bekende filmregisseur, die heeft ook 50.000 gedoneerd. Dat is een beloning voor degene die met de gouden tip komt. Die leidt tot een veroordeling.
0: Wat het ook wordt.
1: Dus dit soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. Van dat ze zeggen van, we got your back. We gaan zorgen dat er gerechtigheid komt. Wat de uitkomst ook kan zijn. Dus of je nou kunt zeggen dat het gelijk wit tegen zwart is. Iedereen in Amerika weet wat er gebeurd is in het verleden. Dus iedereen zit te kijken van, oh god, wat is er daar gebeurd?
0: Ja, we hadden het net over George Floyd, dat is al een aantal jaren terug. Mm-hmm. Maar zie jij wat dat betreft wel echt een kentering de afgelopen jaren?

0: dit soort zaken worden bekeken?
1: Ja,
0: ook door de pers bijvoorbeeld?
1: Ja, door iedereen is natuurlijk wel... Bij George Floyd werden we natuurlijk eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt, letterlijk. Van wat er gebeurt en hoe oneerlijk het rechtssysteem in Amerika kan zijn. En deze prominenten die geld doneren om te zorgen dat er gewoon een eerlijke rechtszaak komt voor Nolan. Die proberen dat tij eigenlijk te keren. Omdat er natuurlijk zo vaak... De gevangenissen zitten daar ook vol met zwarte mensen die onschuldig zijn. En de laatste jaren zie je dus ook eigenlijk inderdaad ook een kentering, dat steeds meer mensen zich inzetten voor social justice. Proberen dit soort zaken weer aan het licht te brengen. En deze mensen toch vrij te krijgen. Omdat er ander bewijs is. We kunnen nu met DNA dingen bewijzen. Dus je ziet toch wel heel veel dingen veranderen. Omdat iedereen weet van, we moeten nu heel erg opletten dat het eerlijk gebeurt.
0: Ja. Nou, dat gebeurt sowieso in deze zaak, begrijp ik.
1: In deze zaak zeker, want iedereen kijkt
0: ernaar. Iedereen zit er bovenop.
1: Uitgebreid behandeld. Ja.
0: Nou, het wachten op de definitieve feiten, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Carol Rock.
1: Graag gedaan.
0: Ik hoorde al een muziekje, maar dat is pas voor straks. We gaan terug naar 1976. Daar komt het muziekje wel vandaan, hoor. Het geboortejaar van het Oog, maar deze zomer lichten we een aantal hits uit dat jaar. Vandaag is dat dit nummer, wat we net hoorden, maar liefst 7 weken toen destijds bovenaan in de top 40.

0: Nou, duidelijk toch. De Dancing Queen van de Zweedse band ABBA. Koot van Doesburg, auteur en vertaler. Goedenavond.
1: Hi.
0: Is dit nog altijd een nummer waarmee je dan heen en weer gaat deinen? Of niet
1: ja,
0: zo?
1: Ja, eigenlijk. Nou, ik vind het niet een van hun beste liedjes. Maar dat is meer de tekst. De muziek is echt fantastisch.
0: Wat deugt er niet aan die tekst dan?
1: Nou, deugt niet. Ik bedoel, het is een beetje nikserig. Meisje van 17 dat er lekker uitziet en leuk kan dansen en dat iedereen daarnaar kijkt. Ja, nou. Ja. Dat is het.
0: Ja, maar goed, je kan het ook weer niet helemaal ermee afdoen. Want in die tijd was het een van de succesvolste hitsingles uit de jaren 70. Rolling Stone, het muziekblad, zei dat is een van de grootste popplaten aller tijden.
1: Ja, maar het komt voornamelijk door de muziek, hoor. Die muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ik heb dit wel vertaald, maar niet gewoon zomaar. Mij werd gevraagd om Mamma Mia te vertalen. En daar zit het in. En,
0: een musical, hè? In Nederlands.
1: Ja, in de musical, ja.
0: Ja.
1: En daar vind ik nog wel veel mooiere liedjes in zitten, hoor. Of betere, of ben ik dat. Maar dit is inderdaad gewoon een geheid feestnummer. Je kan niet blijven zitten als je dit hoort.
0: Ja, maar als jij zegt, nou ja, er zijn wel betere teksten geschreven door ABBA in het Engels. Ja. Hè, die moet je dan vertalen. Ja. Kun je dan als vertaler, waarin je toch een zekere dichterlijke vrijheid mag hebben, denken van, ik piep er nog even een paar mooie zinnetjes in.
1: Nee hoor, bij Björn kan dat niet. En bovendien vind ik dat zelf ook niet. Kijk, het is, dat is het lied en dat moet in Mamma Mia Nederland komen.
0: Ja.
1: En dat moet dan. Ja, het is heel erg puzzelen. Maar het moet wel dezelfde rijm natuurlijk hebben. En dezelfde lettergrepen. En hetzelfde metrum. En dezelfde betekenis.
0: Ja.
1: Dus je kan niet eventjes leuk zelf.
0: Even wat anders maken. Nee. Ja, sinds wanneer mag je eigenlijk Björn zeggen?
1: Oh, hij heeft me opgebeld of ik dit wou doen.
0: Oh ja?
1: En ja. En hij had aan zijn muziekuitgever gevraagd om werk van liedvertalers op te sturen. En daar had hij mij uitgekozen. Dus dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja, en, ook zeer eervol. Toen keek je daar
1: heel
0: Amerika van op.
1: Heel eervol. Ja. En ik wist helemaal niet waar het over ging.
0: Je wist nog wel wie Björn was, dat hij van ABBA was en nou, componist.
1: Nou, ja, dat wel, maar ik wist niet wie Ben en wie Björn en wie Benny was.
0: En, als door de telefoon is, maakt dat niet uit, Coat.
1: Nee, precies. Maar ja, hij vroeg, kom naar Londen. Want ja, ik dacht dat het een musical over ABBA was, maar dat was dus helemaal niet waar. En hij zei, kom naar Londen, dan gaan we daar naartoe en dan kan je kijken of je het wilt doen.
0: Ja, we hebben overigens nog even kunnen even een stukje van Dancing Queen laten horen zoals jij het vertaald hebt voor Mamma Mia, hoor. Daar komt-ie.

0: Ja. Ja, ik dacht nog Dancing Queen, hoe gaan we dat vertalen? De dansende koningin is best wel lastig, maar ja, uiteindelijk komt het toch een beetje terug. Is goed gedaan.
1: Ja, ik dacht, ik laat het gewoon staan. Want het moet in dat ritme passen. Dan kan je doen dansprinses, nou is ook niks. Gewoon koningin of danseres. Het is allemaal zo slap. Ik dacht, ik laat het gewoon staan. Dus heel bekend. Iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dat is pakkend.
0: Ja, precies. Want zo'n woordje als danseres, het bekt toch niet lekker als je zingt.
1: Nee.
0: Als je met R moet eindigen.
1: Nee.
0: Dat is er niet. Werktitel van het nummer was vroeger was Boogaloo, geloof ik. Hè? Boogaloo.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Van dit nummer?
0: Ja. Had je daar iets mee gekund? Ik vind Boogaloo wel een lekker woord. Boogaloo.
1: Ja. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertalen.
0: Nee, dat moet je ook vooral zo houden, ja. Maar jij had dus, jij hebt die vertaling, moet je die eigenlijk verplicht opsturen voordat die überhaupt gebruikt wordt? Ja. En die wordt echt gecontroleerd.
1: Björn is een enorme mierenneuker, maar dat ben ik ook. Dus dat werkte heel prettig. Dan deden we door de telefoon. Ik stuurde hem mijn vertaling op. Met daarachter de letterlijke vertaling. Dat dus niet rijmde, hè, maar dat hij wist wat er stond. En hij heeft een enorm taalgevoel. Dus dat kon hij allemaal precies zien. Of het klopte of niet. Toen belde hij een keer. Toen zei hij, je hebt in, ik weet niet meer wat, tweede couplet. Heb je op de tweede zin heb je een lettergreep te veel. Ik zei, dat lijkt me sterk. Toen zei hij, ja, daar staat terug. Ik zei, ja, maar wij zeggen terug. Oh, nee, dan was het goed.
0: Dus hij liet zich het Nederlands echt. Hij liet zich het Nederlands echt smaken om te kijken of het klopte.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder. En, eigenlijk kan je ook aan een ander overlaten. Heb je contact kunnen blijven onderhouden met ABBA eigenlijk? Of niet? Werkt dat zo? Of niet? Of niet meer?
1: Nee. Eventjes daarna nog. Toen ik genomineerd was voor de, hoe heet het, award. Jonk Rijkamp Award. Maar nee, eigenlijk niet. Wel nog bij een première in een ander land. In Hamburg.
0: Daar ben je eens wezen kijken. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nou, nee, zo. Maar nee, geen vriendschap of zo.
0: Nee. Nou, ik vind het ook weer heel goed nuchter. Niet starstruck, om maar een Engels woord te gebruiken, is Coach van Doesburg. Ja. Ik dank je wel voor dit mooie verhaal over een liedje wat alweer 50 jaar oud is. Dancing Queen. Dank je wel, Coach van Doesburg. Ga je goed.
1: Joep, dank je. Dag.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik al

vrees. Het blijft dus een onderwerp.

0: Bente zong Hoogtevrees en dat deed ze niet voor niks, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam lost deze week haar verkiezingsbelofte in door van de Euromast te abseilen. Vindt ze best spannend, vertelde ze eerder in een filmpje.
1: Goedendag, ik ben hier op de Euromast en er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: Nou, dat is nog eens een mooie belofte. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u behandelt mensen met hoogtevrees of met een chic woord acrofobie. Wanneer heb je eigenlijk hoogtevrees? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, want dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel mensen die wel een lichte vorm van hoogtevrees hebben. Maar wij spreken echt pas van hoogtevrees als mensen er last van hebben in hun dagelijks leven. Dus dingen niet kunnen doen die ze wel graag zouden willen doen of die belangrijk voor ze zijn door hun hoogtevrees.
0: Ja, en doe je die hoogtevrees... kun je die opdoen of heb je die soms al van nature?
2: Nou, soms is het zo dat best wel jonge kinderen dat al hebben. Maar we zien ook best een grote groep die het pas ontwikkelt na hun 50ste. En dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk wat minder voor bij andere angsten. Maar dat is wel te verklaren. Want heel veel mensen, ook zonder hoogtevrees, die kunnen wel, als ze op grote hoogte zijn, dat een beetje instabiele, wiebelige gevoel hebben.
0: Ja.
2: En nou ja, dat heeft te maken met dat als je op grote hoogte bent, dan proberen zeg maar je ogen en je evenwichtsorgaan en je spieren samen te werken om de balans te houden of om dat evenwicht te houden. Maar de visuele referentiepunten zijn op grote hoogte gewoon minder goed zichtbaar of verder weg. En dat roept eigenlijk dat beetje instabiele, wankele gevoel op. Dat is op zich niet erg, alleen voor sommige mensen is dat heel vervelend. En met name bij mensen boven de 50 is dat ook al wat sterker. En als je dat heel vervelend vindt en daartegen gaat vechten en daar onzeker van wordt, dan wordt dat gevoel eigenlijk erger. Omdat als je angstig wordt, roept dat ook weer lichamelijke reacties op, zoals verhoogde hartslag. De meeste mensen gaan wat trillen van hun angst, waardoor ze nog instabieler worden. En zo kunnen ze in een vicieuze cirkel raken en heel erg angstig worden.
0: Ja, maar is het daarmee nou een lichamelijk probleem of een lichamelijke klacht, of is het ook psychisch?
2: Het is vooral psychisch, maar het begint lichamelijk. Maar als je dat lichamelijke accepteert, dat je soms op hele grote hoogte wat instabiel voelt, dan is er niks aan de hand. Het wordt pas psychisch als je daartegen gaat verzetten of dat heel vervelend vindt.
0: Ja.
2: En dan kan je op die manier een hoogtevrees ontwikkelen.
0: Ja, maar moet je dan bij jezelf een trucje toepassen dat, ik noem maar even wat anders, als je een kilometer ver weg kijkt en je ziet niet scherp, zeg je ja, dat is logisch, want het is een kilometer ver, mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik zie het niet. Moet je zo ook te werk gaan met hoogtevrees, omdat het begint met een soort lichamelijke klacht, zegt u?
2: Ja, het begint met een lichamelijke klacht. Als je dat vanaf het begin doet, als je gewoon weet van oké, dit hoort erbij op grote hoogte en het is prima en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan is dat een goede truc. Als mensen eenmaal hoogtevrees hebben ontwikkeld, dan werkt die truc zelden.
0: Ja, dan zit je er eigenlijk aan vast.
2: Ja.
0: Dan heb je... Maar gebeurt het ook gelijk bij de eerste keer?
2: Je staat op,
0: je staat op 200 meter hoog, je kijkt naar beneden, je schrikt. Dan heb je de angst te pakken. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Dan heb je niet de rust gehad en dan kom je er moeilijk vanaf, begrijp ik.
2: Ja, zo kan het dus wel gaan. Dat inderdaad, als mensen een keer zo'n paniekaanval, zo'n hele heftige angst hebben ervaren op grote hoogte, dan leren ze eigenlijk een soort associatie tussen hoogte en die angst. En dan iedere keer als ze weer het gaan proberen en op hoogte komen, dan voelen ze eerst weer die lichamelijke sensaties. Die horen bij die hoogte. Maar voor die mensen is dat een voorspeller van die angst.
0: Ja.
2: Dus daar word je dan al bang van. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk mis.
0: Ja, en kent u ook het fenomeen, ik praat een beetje over mezelf voor daarin, maar dat als je op hoogte bent, ik weet het als kind al een keer, dat ik een meter of 7, 8 hoog was en naar een rivier keek zonder balustrade. En toen had ik ook het gevoel van, hé, ik word er naartoe gezogen. Er is een klein stemmetje mij dat zegt, je zou nu ook een sprongetje kunnen wagen.
2: Ja, we zien eigenlijk twee groepen met een hoogtevrees. Eén groep die is bang om te vallen en de andere groep bang om te springen. Dat is een soort zuigende werking uitgaat van die diepte. Op zich zie je wel vaak dat als mensen het spannend vinden, als je bang bent, dan ben je altijd zeg maar super alert op waar het gevaar vandaan komt. En ook zoek je eigenlijk de escape route, dus waar je naar kan vluchten.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten waar je op moet letten. Dus wat het precies is, dat er zo'n zuigende werking van uitgaat, het zou dus kunnen zijn, omdat daar eigenlijk ook het gevaar vandaan komt, dat je dat goed in de gaten wil houden. En daardoor, nou ja, dat het ook een soort aantrekkingskracht heeft.
0: Ja.
2: Net zo goed als dat mensen die bang zijn voor spinnen of wespen ook heel erg alert zijn op als ze een spin zien of een wesp. Ja. Je wil gewoon weten waar het gevaar zit.
0: Ja. Wat moet burgemeester Schouten nu doen als ze die sprong in diepe gaat wagen? Want die heeft hoogtevrees, dus die komt op het moment tegen dat ze voelt, ik wil dit helemaal niet.
2: Ja. Nou ja, kijk, voor hoogtevrees, hoogtevrees komt veel voor, net als een heleboel andere fobieën. Op zich kunnen best veel mensen om die hoogtevrees heen leven. Tenzij je er dus last van hebt in het dagelijks leven. Of je hebt een andere hele sterke motivatie om over je angst heen te komen. Of je angst aan te gaan. En voor Carola Schouten geldt dus. Zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven. Enorm gemotiveerd. Om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar. Zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van wegwezen hier, ik wil vluchten.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Het is ook wel echt een stoere vrouw. Dus ik vind het super stoer dat ze er angst aan gaat. En als ze het doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste dat ze probeert om het vrij bewust te doen. Want dan kan ze er echt wat van leren.
0: Ja, dus ogen open en recht vooruit het diep inspringen.
2: Ja, nou volgens mij met dat abseilen ga je best rustig over dat randje. Wat het ook al lastig maakt. Maar kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Maar dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan. En ik hoef er niet zo bang voor te zijn.
0: Want en ze schijnt ook geoefend te hebben trouwens, hè, op een klimwand. Dat is denk ik een meter of 10, misschien 15 of zo. Is dat een goede truc?
2: Nou, het is wel verstandig dat je al eerst oefent in iets minder enge situaties, waardoor de kans groter is dat het op de Euromast gaat lukken. Dus dat is best verstandig.
0: U ziet het haar wel doen. Dus wellicht dat ze, nou, als ze weer op de grond staat, lid wordt van een abseilvereniging. Je weet het maar nooit.
2: Nou, dat verwacht ik niet. Maar als ze het goed doet, dan kan ze er echt wat van leren. En dan hoop ik voor haar dat haar angst wat minder erg is.
0: Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan was dit met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen. Teddy Tops in gesprek met psychiater en filosoof Damian Denies. En morgen zit hier op deze plek Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl. NPO Radio 1.
2: Middernacht, het begin van woensdag 22 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten toen ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel en deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
4: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Toen vandaag 3 verschillende pakketbezorgers 3 verschillende pakketten van 3 verschillende buren kwamen parkeren in mijn gang, dacht ik aan de Russische distributiecentra die doelwit waren van aanvallen deze week. Aan alle we hebben u gemist briefjes die zwerven over straat. Aan de wapens en de drones die daar tussen de vintage spullen de lopende band hebben gepasseerd. Aan de straat van Hormuz. Aan hoe logistiek, efficiency, management en distributie niet meer hoofdstukken zijn uit een ver weggezakte economieles, maar verworden zijn tot oorlogsterminologie. En dus ga ik deze 2 weken op zoek naar waar zit liefde. En dat doe ik niet alleen. Vannacht ga ik dat doen met filosoof en schrijver Alicia Kełczyńska. Goedenacht.
5: Goedenavond of goedenacht, ja.
4: Alicia vluchtte in 1988 op 6-jarige leeftijd met haar ouders uit communistisch Polen naar België, waar ze opgroeide en aan de Universiteit Gent promoveerde in de moraalwetenschappen. Ze doseerde onder andere aan Princeton University en Amherst College en veroverde voor het eerst het Nederlandse taalgebied met haar boek De Verovering van de Vrijheid. Ze schreef sindsdien romans, essays, gedichten, werd in 2022 door de Belgische koning benoemd tot commandeur in de Leopoldsorde. Dat is nogal. Alicia Kełczyńska werd in 1981 geboren in Warschau. En zit nu naast mij. Welkom.
5: Dankjewel. Het is altijd confronterend om eigen biografie te horen. Ergens denk ik van, ah ja, dit gaat over mij.
4: Je voelt het niet als van jou?
5: Nee, ik ben iemand die nogal vooruit kijkt en niet achteruit. Ik word niet gelukkig van daar. Achteruit te kijken. Dus ik denk altijd aan de dag van morgen en zelfs wat ik binnen 5 jaar wil doen of 10 jaar en niet zozeer wat ik al gedaan heb. Maar als je het dan zo opsomt, dan denk ik, ah ja, ja, dit is ook mijn leven. Ah, ja.
4: Dus je had iets wat jou beter had omschreven waren jouw toekomstplannen geweest misschien?
5: Ja, daar zit mijn hoofd. Ja. Ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Ja.
4: Die weet ik nog niet, maar hoe zou dat dan klinken?
5: De boeken die ik aan het schrijven ben, een lezing dat ik nu aan het schrijven ben, dat in september klaar moet zijn, dan een roman die ik aan het schrijven ben, en eigenlijk een groot nieuw onderzoek dat ik wil starten, een filosofische zoektocht naar de betekenis van vrede, maar dat is dan al een plan voor 4-5 jaar. Dus ik denk altijd vooruit, ja.
6: Wat goed, een goede denkrichting. En je bent dus, ja, je bent denker en schrijver, en dan denk ik ook meteen, als wij gaan denken van het komende uur over liefde, zodra je het opschrijft, dan is het waar, dan ligt het vast. Vind je denken over liefde prettiger dan het vastleggen?
5: Ik vind denken over liefde bijna onvermijdelijk. Ik denk zo, dat is mijn job natuurlijk als filosoof, om dingen te overdenken. Dat heb ik goed gevonden, mijn job, want dat deed ik altijd en nu word ik ervoor betaald om dingen te overdenken. Maar het is een wezenlijk onderdeel van wie we zijn. We zijn liefhebbende wezens. Een mooie quote van een Duitse filosoof, Max Scheler, die zei, wij zijn eigenlijk ens amans, liefhebbende wezens, en niet ens cogitans, we worden altijd gezien als rationele wezens, en hij vond eigenlijk dat die emotie en die liefde ons meer typeert dan onze ratio, en daar voel ik wel veel voor. En ik merk ook dat liefde ons effectief maakt tot de mensen dat we zijn. Hij zei ook altijd dat liefde een motie is. Emotie, maar daar zit het woord motie in. Een beweging. We bewegen naar dat wat we lief hebben. En dat is ook zo. Dat is hoe wij in het leven staan. Als wij graag, weet ik veel, de bergen hebben, dan gaan we in die bergen beginnen trekken. Hebben we graag dieren, dan gaan we misschien dieren in huis halen. Hebben we graag mensen, dan omringen we ons met mensen. Hebben we graag muziek, dan gaan we ons vaak muziek luisteren of naar concerten gaan. Dus het is een beweging ook. Wat we lief hebben en hoe intens we iets lief hebben, dat beweegt ons ook naar dat specifieke wat we dan lief hebben. Dus ik ben wel iemand die graag die dingen, ja, ontrafelt. Maar het fijne aan liefde is, het blijft een mysterie.
6: Het is een beweging en toch proberen we het dan nu te vatten of zo.
5: Ja, maar we proberen alles te vatten. Ik probeer alles te begrijpen.
6: Ja.
5: Of dat ik daar altijd in slaag, is iets anders. Maar ook de liefde probeer ik te begrijpen. Waarom heb ik de dingen? Niet alleen wat heb ik lief, maar waarom heb ik dat eigenlijk lief? En wat betekent eigenlijk liefde? En heb ik iets lief of iemand lief, omdat die intrinsiek iets is? Of ondanks dat die iets is? Hoe zit dat eigenlijk met onze liefde? En iets wat dat heel populair is in onze cultuur is die onvoorwaardelijke liefde, en we willen onvoorwaardelijk graag gezien worden. En zo ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen, ik wil dat helemaal niet. Ik wil dat mijn man mij graag heeft specifiek om mij, om wie ik ben. En als ik morgen een totaal ander persoon word, dat hij dan zegt van ja, nee, dat is niet de vrouw van wie ik ben beginnen houden. Ik heb net graag, omdat je constant praat, omdat je constant alles overdenkt, omdat je, voor u al die kleine en grote dingen die mij typeren. Dat klinkt niet zo goed, hè, van voorwaardelijke liefde.
6: Een pleidooi van
5: eigenlijk is het iets mooi.
6: Ja. Zit een reden achter.
5: Dat is die beweging. Dat is wat jou tot die persoon maakt en waarom ik jou lief heb.
6: Ik dacht, want voor mij was het vrij logisch toen ik de vraag waar zit liefde stelde, dacht ik, ik wil dat ook filosofisch benaderen. Voor mij was dat een heel logische beweging ook. Maar toen kwam ik erachter dat er eigenlijk niet heel veel, dat filosofie ook heel erg gaat over wat is de waarheid, over goed of fout, over, ik vond weinig over de liefde.
5: Ja, de filosofie heeft wel de traditie om proberen een, moet ik zeggen, de fundamenten te leggen in de ratio. Want ik heb gezegd, kijk maar naar Aristoteles, hè. En eigenlijk gans de geschiedenis door werd er met een wantrouwen gekeken naar emoties. En liefde wordt bij de categorie emoties geplaatst. Al dan niet terecht. En dus is liefde iets voor, ja, wat we niet zo goed kunnen vastpakken. Dus waardoor dat filosofen daar ook, ja, te vloe vinden en zich niet graag mee bezighouden. Daarom verwees ik ook naar Max Scheler, dat is al de 20e eeuwse filosoof, die eigenlijk met die traditie ook ergens breekt en zegt, nee, we zijn in de eerste plaats. ens amans liefhebbende wezens. En ook waarom zou liefde in contrast staan met ratio? Het kan ook, we kunnen echt goede redenen hebben om iemand lief te hebben. Of dat daar een redelijk, met redelijkheid samengaat. Liefde wordt vaak toch gezien als een soort, ik weet niet, je, verliefdheidstoestand die niet rationeel is. En ik wil ook niet beweren dat er dat het volledig rationeel is, want dat is juist wat ik zeg. Er zit iets mysterieus achter. Waarom we net lief hebben wat we lief hebben. Of dat nu mensen zijn of spullen of dingen. Zo bijvoorbeeld heb ik graag antieke en oude spullen. Waarom? I don't know. Maar het is zo. Ik word gelukkig van oude spullen en niet van nieuwe dingen. En hetzelfde met de liefde. Ik denk dat we dat filosofen er niet graag te uitvoerig over schrijven, juist door de ongrijpbaarheid. En misschien ook omdat wat voor mij geldt, niet voor iemand anders meteen geldt. Of iemand anders kan het ook zo anders benaderen. En trouwens, toen ik besloten heb om over de liefde te schrijven, heb ik ook geen filosofisch essay geschreven, maar een roman. Precies omdat ik een roman daar veel geschikter toe vind.
6: Maar het fictie, ja.
5: Ja, om over liefde na te denken.
6: Want het is, je schrijft zelfs in de roman, in een soort van liefde, ook dat het iets bijna buitenwoordelijks is.
5: Ja. Ja, een soort van liefde is eigenlijk een zoektocht naar wat liefde is, zonder dat het ja essayistiek wordt. Maar ik laat personages zoeken en ook aan de hand van hen tonen hoe wij proberen constant rationeel om te gaan met liefde. Wij denken ook heel rationeel over liefde. Als ik jou zou vragen, Teddy, ziet jouw mama of je papa u liever? Gaat je waarschijnlijk instant denken, ah ja, die of die ziet mij liever. En op wat baseren wij dat? Op ja, de contacten die we hebben gehad, op de gesprekken die we hebben gevoerd. Maar in feite kunnen we er zo naast zitten wie ons liever ziet. En toch hebben wij direct een soort hiërarchie. Ik zie mijn partner liever dan hij mij, of wat dan ook. Je hoort die dingen heel vaak. En dat heb ik ook in het boek. Hè. Een van mijn personages is de dochter van een persoon die overleden is. Ze heeft zo'n heel strikt beeld van, ah, mijn vader was zo. Hij was eigenlijk een koude man en ik kon niet lief hebben. En daardoor ben ik nu ook zo. En ik kan ook niet zo goed met relaties omgaan. En alles is zo gerationaliseerd. Totdat ze die man, haar eigen vader, meer en meer leert kennen na zijn dood. En dan, ja, komt ze tot de conclusie dat ze misschien haar vader helemaal niet zo goed kende. En ja, dat is denk ik in een val dat wij heel vaak trappen. Dat wij te veel rationaliseren. Je hebt ook, dat is denk ik ook het succes van al die dating apps. Je swipet links of rechts van als je iemand mooi vindt of mooie ogen vindt. Maar er staan ook zo lijstjes van welke muziek je graag hoort of welke opleiding je hebt of welke cocktails je zelfs graag drinkt. Alsof daar een antwoord zou liggen in wie dat je graag gaat hebben. En ik ben wel gefascineerd door zo. Dat is ook wat ik mijn personages wil aandoen. Stel dat en de leeftijd niet klopt, en het land klopt niet, en eigenlijk het is niet het moment van je leven dat je wou. Maar stel, hij staat daar of zij staat daar. En je denkt, ja, er is iets. Misschien tegen mijn wil in. Maar ik voel een connectie. Wat is die connectie? Waarom voelen wij ons soms aangetrokken? Ja, fysiek en dit, maar ook dieper tot iemand. Soms voel je toch, hier is iets dieper gaande. Het is niet gewoon fysieke aantrekking ook, maar dat je bijna het gevoel hebt dat je elkaar ziel aanraakt. Of je al dan niet in een ziel gelooft, doet er zelfs nu niet toe. Toch heb je zo van iets dieper. En ik vind dat fascinerend om te ontrafelen hoe en waarom wij aangetrokken worden tot een bepaalde medemens. Ook in vriendschap, hè?
6: Ja, want het gaat ook over, in dit boek zijn er heel veel, het heet een soort van liefde. En het zijn ook verschillende soorten van liefde die er beschreven worden. Er zijn ook mensen die, het gaat ook een beetje over wie heeft er recht op welke vorm van liefde.
5: Ja.
6: Wat ik ook interessant vond.
5: Ja, in een soort van liefde heb je dan die dochter en die vader. Maar dan die vader heeft dan ook zijn studenten, die heeft dan ook een relatie buiten zijn huwelijk, heeft dan natuurlijk het huwelijk. Dan zijn er ook nog dieren die passeren. En iedereen zit in een verhouding naar elkaar. En iedereen ja, ziet elkaar graag op een bepaalde manier en heeft ook een visie, denkt te weten hoe een ander graag ziet. En enkel de lezer legt de volledige puzzel in het verhaal. En ik vind het gewoon, ja, veel, voor mij was een van de zaken die ik wou benadrukken, is dat hoe fout wij de liefde kunnen inschatten. Ook van de mensen die heel dicht bij ons zijn.
6: En hoe had je, want hoe, wat was een, hoe heb jij die liefde verkeerd ingeschat?
5: Wel, ik denk, de trigger voor het boek was niet een eigen ervaring, wat dat mensen vaak denken, maar dat is het niet. Niet alle boeken gaan over onszelf. In zekere zin, ja, onrechtstreeks over mezelf. Ik weet dat ik als jonge studenten Etty Hillesum las. Nog eigenlijk voor mijn studententijd ben ik haar beginnen lezen.
6: Dagboeken.
5: En, dagboeken. Jonge Amsterdamse Joodse vrouw. Ja. En die had, en zij had een verhouding met een veel oudere man, een Julius Speer. En ik weet dat ik die foto's zag van die man en dan dacht ik, Etty, jongens toch, wat een, ik weet niet, onappetitelijke man op die foto's. En ik dacht van, als ik die dingen las, van, ik begreep er niks van. En ik dacht van, het zou mijn vader kunnen zijn. En toen ik dat uiteindelijk, ja, gedacht had en dat die gedachten zich hadden uitgekristalliseerd, dacht ik, maar hoe kleinburgerlijk van u. Wat een stomme gedachte is dit nu. Want alsof de liefde of aantrekking iets moet zijn binnen de categorie van uw geboortejaar. Waarom zouden we niet kunnen intensief verliefd worden of aangetrokken voelen of ons begrepen voelen door iemand die 10, 20, 30 jaar ouder is dan ons of jonger is dan ons? Wat is eigenlijk het fundament van de liefde? En het is eigenlijk daaruit begonnen dat ik die twee personages wou samenbrengen die totaal niet kunnen samengaan. En als de luisteraar nu denkt, ja, maar wat is nu zo verschillend? Ze verschillen 40 jaar. Dat is al heel veel. 40 jaar, ik bedoel, in sommige gevallen zou het de grootvader kunnen zijn. Dus ik denk dat ik op een zeer geloofwaardige manier voor mezelf wou onderzoeken in hoeverre kun je liefde, ja, toch doen ontstaan waar het bijna niet kan ontstaan of bestaan. Want ze ook het bestaanrecht hebben van de buitenwereld.
6: Ja, waarvoor het jou oorspronkelijk dus ook niet bestond. Ik bedoel, je schrok zelf ook van die gedachten.
5: Ja, en ik denk dat het een foute gedachte is. Ik ben er nu wel zeker van, want na publicatie van het boek heb ik zoveel prachtige verhalen van lezers in mijn mailbox mogen ontvangen. Of mensen die om een handtekening komen vragen. Die dan getuigden van, dit was precies wat mij is overkomen. Deze onbegrepen liefde van een extreem leeftijdsverschil. Het gaat hier niet over 10 jaar. Zoals ik zei, 40 jaar is een extreem groot leeftijdsverschil met grote uitdagingen.
6: En het gaat ook over een onbegrepen vader-dochterband.
5: Zeker, ja.
6: Die zit er ook, want dat, die is ook
5: even enigszins belangrijk.
6: Ja, precies.
5: Want de liefde naar onze ouders is wat wij vaak dan aanroepen, aanhalen van, ik ben in staat om lief te hebben, want ik kom uit zo'n nest. Of ik ben niet in staat om dit te doen, want ik kom uit zo'n nest. Dus we kijken vaak terug om onze manier van zijn te rechtvaardigen, als het ware. En dat doet mijn personage ook. Maar ze heeft misschien een verkeerd beeld van de liefde en van haar vader. Hoe goed kennen we onze ouders?
6: Ja.
5: Onze ouders hebben niet de rol van, ja, van alle facetten naar ons. Wij kennen onze ouders meestal niet uit hun liefdesleven en hoe dat ze naar liefde staan en in hun secret life, alleen hun leven dat ze thuis hebben. Dus dat brengt ons ook op een verkeerd spoor.
6: En ze hebben hen lief gehad op een andere manier dan dat wij weten. Zij zijn natuurlijk meer dan dat ze alleen onze ouders zijn.
5: Ja.
6: Want jouw ouders hebben de vlucht vooruitgenomen vanuit communistisch Polen. Waar kwam jij terecht? Je was nog jong, maar je kwam in een België terecht waar een soort vrijheid moest zijn.
5: Mijn ouders zijn gevlucht inderdaad uit een repressief regime. En mijn vader had de droom om in vrijheid te leven. En die vrijheid viel heel snel tegen. Want als je in België aankomt, dat was 1988, wij werden dan geplaatst in een asielcentrum, waar we niet zomaar buiten mochten. Na een paar maanden probeerden we wel via hulp van OCMW, dat is zo'n voor arme mensen zo een steunpunt. Ja, het leven op te bouwen. En dat leven was allesbehalve glanzend. Glanzende vrijheid was er niet, maar vooral een moeizaam bestaan. Vooral voor mijn ouders, ook qua taal leren. Dus het was een... Want als we over liefde praten, ik heb altijd een liefdevolle nest gehad. Of ik heb wel het gevoel dat mijn ouders liefdevol naar ons stonden. En ook die beslissing om te verhuizen was uit liefde gedreven. Ik weet niet of ze zouden gevlucht zijn zonder kinderen. Het was net omdat ze de toekomst voor hun kinderen wouden geven. Maar natuurlijk, als je opgroeit in een gezin waar je ouders vechten om te overleven, dan is er weinig ruimte om echt te leven, om genieten van elkaar. Dus het was geen gemakkelijke kindertijd en jeugd.
6: En wanneer besefte jij van, je liep daar rond, wanneer besefte jij, wacht even, dit is niet mijn vrijheid. Dit is wel een vrijheid, maar niet mijn vrijheid.
5: Ja, het besef komt heel snel, dat je beseft dat je aan de onderkant van de sociale ladder bent. En ik denk het meest zo in my face, of zo echt dat ik een klap kreeg van het leven, was in een speelgoedwinkel. Toen, ja, mijn ouders hadden ons meegenomen, dat was zo mooi, en de communistische Polen waren al die winkels niet zo kleurrijk en vol poppen en speelauto's en weet ik allemaal. En we hebben dat allemaal bekeken, alles bijna in een museum. En toen wou ik een pop. En toen zei mijn ouders zeiden van, dit kunnen we niet betalen. En toen dacht ik, jeetje, wat is die vrijheid hier waard? We kunnen alleen maar kijken naar andere mensen, hoe dat ze van vrijheid genieten. En wij maken daar geen deel van uit. Wij zijn buitenstaanders van die vrijheid. En die vraag van, ja, wanneer ben je echt vrij? Volstaat het om je in een vrije ruimte te begeven, om echt vrij te zijn? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deel te nemen aan een maatschappelijke vrijheid, van de economische vrijheid? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die in mijn kinderbrein zijn beginnen broeden. En dan als filosoof op de universiteitsbanken heb ik daar dan mijn eerste eindwerk over geschreven, later mijn eerste boek. En dat is een rode draad in heel veel van mijn werk. Wat is vrijheid en wanneer is een mens vrij? En aan welke voorwaarden moeten we voldoen om vrij te zijn?
6: Je hebt het dan ook over een soort positieve vrijheid.
5: Ja.
6: Wat houdt dat in?
5: Het is niet mijn uitvinding. Dat is in de filosofische literatuur wordt er een onderscheid gemaakt van positieve en negatieve vrijheid. En negatieve vrijheid, dat is de vrijheid die begrepen wordt dat er een afwezigheid is van restricties en bepalingen en begrenzingen. En hoe minder van deze beperkingen, hoe vrijer je bent. Dus als niemand jou verbiedt, als er geen censuur is, als er geen wet is dat u tegen iets verbiedt of geboden of verboden. En dat is ons dagelijks gebruik van vrijheid. Wij voelen ons vaak onvrij als iemand zegt dit moet je doen of niet sneller rijden of die beperkingen. Maar de positieve vrijheid zegt, ja, eigenlijk weet je niet voldoende hoe vrij je bent, omdat iets niet verboden is. Belangrijker is om te kijken of je iets in staat bent te doen. Heb je de vaardigheid om het te doen? Neem nu een analfabeet. Is die vrij om te lezen? Als je puur kijkt naar de begrenzingen, de bepalingen, de censuur, dan kun je zeggen, een analfabeet is vrij om te lezen zolang het niet verboden is en geen wet het hem verbiedt. En de positieve vrijheid gaat zeggen, ja nee, je hebt de vaardigheid niet. Je kan die letters niet ontcijferen. Dus wat zei je dan met die vrijheid? Om echt vrij te zijn, moet je leren lezen. De vaardigheid om te lezen geeft u de vrijheid om te lezen. Dus kijkt je gewoon naar de deur of kijkt je ook of dat je door de deur kunt stappen. Dat is zo'n beetje het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid. En nu leg ik dat heel snel uit, maar dat heeft een cruciaal verschil hoe dat we naar de maatschappij gaan inrichten en wat wij gaan voorzien voor onze medemens. Als we iets als een onvrijheid gaan beoordelen, dan gaan we ook geneigd zijn om dat te corrigeren. Tegenover als we gewoon gaan zeggen, ja, pech mannetjes, je hebt gewoon geen geld of ja, je kunt gewoon niet lezen, ja, dan voelt je niet meer de incentive om het te corrigeren. Dus het heeft wel zeer grote gevolgen wat wij als vrijheid of onvrijheid bestempelen.
6: Het maakt je ook een beetje medeplichtig.
5: Ja, ja.
6: Op een bepaalde manier. Ja. Ik doe me ook denken aan een soort de schijnveiligheid die we nu, of vrijheid die we nu voelen. Als ik om me heen kijk en als ik de wereld bezie.
5: Bedoel je geopolitiek dan?
6: Ja.
5: Ja, ik denk, wij zijn ook niet volledig onveilig. We leven in Nederland of in België. Dus het lijkt de oorlogshaarden of de moeilijke zaken lijken ver weg. Maar natuurlijk, als je een beetje dieper nadenkt en kijkt, dan kruipt de wereldpolitiek tot aan je eettafel. Dat kan zijn door hoe duur de dingen worden. Of uw energie kost. Er zijn ook mensen in Nederland en Vlaanderen die hun energiefactuur niet kunnen betalen. En die energiefactuur hangt ook vast met alle oorlogen en oliebelangen en weet ik wat allemaal. Dus wij wanen ons soms los van de wereldpolitiek, maar we zitten er ook middenin. En het heeft ook gevolgen. Zeker ook als het gaat nu over de veiligheid en ook dat er zich militairen afspeelt wereldwijd. En ook, je ziet, Europa is in een nieuwe wapenwedloop. Er wordt veel meer geïnvesteerd in defensie. Dat voelen wij ook allemaal.
6: En dat legt sommige mensen ook lam. Of ik hoor steeds meer om me heen ook van, ik lees de krant niet meer. Ik ben niet meer, ik maak me niet meer politiek druk of ben niet politiek actief.
5: Ja, ik heb daar een beetje moeite mee. Ik snap dat soms mensen zeggen, ik kan niet meer zoveel beelden van leed zien, want ik wil niet afstompen, dat begrijp ik. Maar u volledig wegdraaien van het wereldnieuws, ja, daar heb ik het heel moeilijk mee, want dat is u eigenlijk wegdraaien van uw medemens, van wie we zijn. Je kan niet naar het verleden kijken en bijvoorbeeld als we de Tweede Wereldoorlog bestuderen en we horen dan het riedeltje van wij hebben het niet geweten. Dan denken we van, ja, mannetjes, jullie hadden het maar moeten weten. Andere mensen wisten het wel in uw maatschappij, wat er gaande was. Maar dat geldt ook voor ons. Wij kunnen niet zeggen, wij konden het, wij weten niet wat er gaande is. We hebben allemaal in onze broekzak, in onze smartphones, de wereld bij ons. Wij weten waar er genocide is. Wij weten waar er oorlog is. Wij weten waar er honger is. Wij weten wat er misgaat. En ook al heb ik begrip voor mensen die zeggen, ik kan het niet, ik moet het gedoseerd tot mij binnen laten komen. Ik denk dat we wel, en ik ga een groot woord gebruiken, zelfs de plicht hebben om geïnformeerd te zijn en de wereld tot ons te nemen.
6: We zijn medeplichtig aan die vrijheid, zoals je schetste. Je had het ook al over die vrijheden binnen taal. Taal kennen ook. Jij kwam België binnen zonder die taal te kennen al. Was dat meteen een liefde? Of hoe werkte dat?
5: Ja, taal is ik heb geen enkele herinnering dat ik de Nederlandse taal niet kende. En dat is absurd. Uiteraard kende ik de taal niet voor ik naar België kwam. Maar ik denk dat het komt omdat mensen zeer geduldig zijn met kinderen. Dan zit je schattig. En dan, ja, heel gebrekkige communicatie werd aangemoedigd. Omdat mensen geduldig waren, bleef je praten. Ik heb beelden gezien die ooit eens gefilmd waren als ik niet zo lang in België woonde. En dan zit ik daar met handen en voeten uit te leggen van, ik lopen, huis, deur en zit ik iets uit te leggen, maar iedereen rond mij is zo lief en enthousiast. En daardoor dacht ik, oh, ik heb altijd kunnen praten.
6: Gaat goed, toch?
5: Ja, het gaat goed. Er was totaal geen taalbarrière. Dat hebben we heel snel met nu nieuwe talen die we aanleren. We zijn direct beschaamd. Oeh, ik ga iets verkeerd zeggen. En mensen zijn ook vaak geïrriteerd direct van, oh, een buitenlander. Tegenover, als we zouden, zo met liefde, als mensen naar mij keken toen. Als we naar iedereen zouden kijken en naar onszelf, dan zouden we geen taalbarrières hebben. Ik heb geen enkele herinnering dat ik de Nederlandse taal niet kende. Maar de liefde voor de Nederlandse taal is pas ontstaan toen ik woordkunst deed. In Vlaanderen hebben we zo naschoolse schooltjes, muziek en weet ik wat allemaal. En ik deed toneel en woordkunst. En daar bespraken we gedichten en moesten we gedichten van buiten leren. En het is eigenlijk dankzij Paul Snoek, door een Vlaamse dichter, dat ik echt van de Nederlandse taal ben beginnen houden.
6: Daar zit liefde in.
5: Ja.
6: Daar is iets ontstaan. Je hebt een gedicht daarvan meegenomen ook.
5: Ja.
6: Ik ben heel benieuwd wil je die wil je die voorlezen?
5: Ja, het gedicht is eigenlijk een vrij triest gedicht. In de zin dat het een beetje over de moeite met het leven gaat. Maar dat past ook, denk ik, met het thema van vanavond. Want praten over liefde, voor mij is liefde voor het leven ook niet evident. Ik weet dat er mensen zijn, ik moet trouwens denken aan Connie Palmen, die ik ooit geïnterviewd heb. En die zei, ik word wakker, ik doe mijn ogen open. En ik denk, ah, oh, de dag begint en ik zie, ik ben zo blij dat ik er ben. En dat ze van die dag houdt. En voor mij was dat, toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is zo mooi. Maar zo onherkenbaar.
6: Ja?
5: Want ik heb zo vaak mijn ogen opgedacht. En dacht, oké, nog een dag. Want ja, zeker als tiener heb ik moeite gehad met het leven. Ja, je bent hier geworpen, je hebt daar niet voor gekozen. Je bent geworpen in een lichaam dat je niet kiest. In een achtergrond dat je niet kiest. Mijn naam dat je niet kiest. Ik voelde mij zo ene gevangenschap na de andere. En ik vond het altijd heel opvallend dat mensen zo gelukkig waren. En dat zo evident vonden, van oh, het is zo'n wonder om te bestaan. Ik denk van, ik vind dat toch maar een vergiftigd geschenk. Maar het is nu beter. Maar Paul Snoek heeft een prachtig gedicht, noemt Conversatie met mijn bloemen. En daarin vond ik dat hij ook de moeilijkheid met het leven verwoordde. En dat gaf mij ook heel veel troost. Dus in die zin past het wel bij vanavond. Conversatie met mijn bloemen. Ik weet het, bloemen, gij die aan mijn venster staat en luistert naar de houten stemmen in de straat. Langer dan mijn naam zult gij bestaan en luisteren naar de straat, die mij 's morgens als een vogel loslaat in de tuinen van de dag en die mij 's avonds, als de bloemen aan hun venster slapen, vraagt of ik gelukkig was. Gij weet het, bloemen, gij die aan de kleuren namen geeft en luistert naar mijn klein gebeuren in de straat. Dat ik een wezen ben dat tussen mensen staat. En dat alleen is. Meer alleen dan aan mijn venster in zijn kleine kooi. De blinde vogel die zijn meester haat. Wij weten, bloemen, dat er in de droefheid vreugde en wat kleur bestaat. En daarom, bloemen, zijn wij soms gelukkig. Gij en ik.
6: Zijn wij soms gelukkig?
5: Ja, dat is...
6: Of zijn wij soms gelukkig? Dat zijn ook twee lezingen.
5: Ja. Ik denk dat het ook het aanvaarden is van... dat het erbij hoort, die existentiële vertwijfeling. En dat wij zijn soms gelukkig, maar soms zijn we ongelukkig. En dat is oké. Okay. Ik denk dat ik aanvaard heb dat het leven geen feest is. Dat het geen permanente toestand van blijdschap is. Het leven is lastig. Je hebt de wereld die pijn doet. Dat lijden in de wereld dat je constant hoort. Het leven is een lange aaneenschakeling van afscheid nemen. Afscheid nemen van de jeugd. Afscheid nemen van een land. Afscheid nemen van een taal. Afscheid nemen van...

0: en luisteren naar de straat. Die mij 's morgens als een vogel loslaat in de tuinen van de dag. En die mij 's avonds, als de bloemen aan hun venster slapen, vraagt of ik gelukkig was. Gij weet het, bloemen, gij die aan de kleuren namen geeft en luistert naar mijn klein gebeuren in de straat. Dat ik een wezen ben dat tussen mensen staat en dat alleen is. Meer alleen dan aan mijn venster in zijn kleine kooi, de blinde vogel die zijn meester haat. Wij weten, bloemen, dat er in de droefheid vreugde en wat kleur bestaat. En daarom, bloemen, zijn wij soms gelukkig. Jij en ik.
1: Zijn wij soms gelukkig?
0: Ja, dat is...
1: Of zijn wij soms gelukkig? Dat zijn ook twee lezingen.
0: Ja. Ik denk dat het ook het aanvaarden is van... dat het erbij hoort, die existentiële vertwijfeling. En dat wij zijn soms gelukkig, maar soms zijn we ongelukkig. En dat is oké. Okay. Ik denk dat ik aanvaard heb dat het leven geen feest is. Dat het geen permanente toestand van blijdschap is. Het leven is lastig. Je hebt de wereld die pijn doet. Dat lijden in de wereld waar je... dat je constant hoort. Het leven is een lange aaneenschakeling van afscheid nemen. Afscheid nemen van de jeugd, afscheid nemen van een land, afscheid nemen van een taal, afscheid nemen van uw jong lichaam, afscheid nemen van uw ouder wordend lichaam. Alles is precies een paard in galop waar je maar moet bijbenen. En dan verlies je mensen ondertussen en zo, ja, de werkelijkheid verandert constant. En je moet altijd een nieuw evenwicht vinden, maar je kan het vinden. En er zijn momenten dat je gelukkig bent.
1: Ja.
0: En dat is waar wij naar moeten. Daarom moeten we blijven gaan, blijven voorwaarts gaan. Want er komt op een moment waarop we gelukkig zijn.
1: In de taal of bij bloemen?
0: Bij mensen,
1: bij mensen.
0: Bloemen, soms alleen, in uw hoofd. Ja. Ik ben vaak ook gelukkig in mijn eigen hoofd. Soms niet, soms wel. Maar ik denk, ja, mensen, vriendschappen, liefde, connectie voelen met andere mensen. Bij het lezen van een boek, u begrepen voelen. Er zijn van die momenten, dat is geen permanente toestand, dat je opeens denkt van, ja,
1: nu.
0: En je kan die ook niet creëren. We denken, dat is ook weer zoiets wat wij rationaliseren. We denken, oh ja, ik wil gelukkig zijn. Ik heb, ik weet niet, die handtas nodig. Of die schoenen. Of dit. En dan heb je dit en dan denk je, ah nee, tuurlijk niet. Tuurlijk helpt het niet om iets te kopen en gelukkig te zijn. We zijn zo complexe wezens. En het existentiële aan onze vertwijfeling is dat we het niet, die leegtes, wij kunnen die niet door iets te kopen opvullen. Het is vaak dat wat dat zin geeft aan ons leven. Dat wat ons echt gelukkig maakt. Dat is net de ander, of het komt van buiten. En het is zo moeilijk te vatten wat het uiteindelijk zal zijn. We kunnen onszelf zo moeilijk voorspellen. Wij denken te weten wat ons gelukkig maakt. En dat maakt ons totaal iets anders gelukkig.
1: Soms zit het in een gesprek. Bijvoorbeeld soms vannacht.
0: Ja, dankjewel.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar Zit Liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit Meer Slapen. En vannacht ga ik samen met mijn gast, filosoof, dichter, schrijver Alicia Kuczynska, als twee vrouwen in redelijk duistere tijden op zoek naar waar die liefde zit. En al mijmerend komen we er wel, denk ik.
0: Ja, en dat hoeft ook niet.
1: Het hoeft niet.
0: We hoeven, ik vind het al heel fijn dat we zoeken.
1: Ja, de zoektocht zelf is al liefde, is liefdevol.
0: Ja.
1: De beweging rondom
0: naar de wijsheid, naar de liefde, naar het zoeken. Mocht ik filosofie doen met de hoop dingen te vinden altijd, dan zou ik toch wel teleurgesteld van de reis terugkomen. We zoeken al meer dan 2.000-3.000 jaar naar antwoorden.
1: Dan was je klaar geweest.
0: Nee, dat is het mooie aan filosofie. Dezelfde vragen werden gesteld door mensen 2.000 jaar, 3.000 jaar geleden. En wij blijven die vragen opnieuw stellen. En ja, ik vind haar ongelooflijk mooi.
1: Daar zit ook schoonheid in. Je hebt ook misschien... Heb je door het... je hebt woordkunst dan gedaan. Door die liefde voor de Nederlandse taal ook een andere liefde voor de Poolse taal ontdekt?
0: Wel, door de Nederlandse taal zo lief te hebben, heb ik ook eigenlijk alle talen intenser lief beginnen hebben. Gewoon de taal.

0: dat we kunnen uitdrukken, hoe dat we denken in taal en hoe complexer onze taal en de kennis van onze taal is, hoe complexer onze gedachten kunnen worden, hangt wel samen. En ja, de Poolse taal ben ik ook door de poëzie van onder andere Czesław Miłosz ook liever beginnen horen en praten en mij daar meer verbonden mee voelen. Dus ook de Poolse taal is mij na aan het hart geworden en zit in mijn hart. En ik vind het zeer, zeer fijn om die talen nog te spreken. En,
1: praat je ook met je kinderen in het Pools?
0: Ja, ik praat tegen mijn kinderen Pools. Ik krijg niet altijd Pools terug, dat moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Ja, dat is door de Nederlandstalige context, spreken ze Nederlands. En ik vind het ook niet erg dat ze Nederlands spreken. Maar ik zou het erg vinden mochten ze de Poolse taal niet kunnen. Dan zou ik het gevoel hebben van, ik heb iets fout gedaan, want dat is het grootste geschenk dat ik ze kan geven, is een taal. En zeker zo'n complexe en moeilijke taal als het Pools.
1: Ik ben heel benieuwd, want je hebt daar ook hier een gedicht van meegenomen, een geschenk.
0: Ja, van Czesław Miłosz.
1: Wil je hem ook in het Pools doen?
0: Ja, zal ik hem eerst in het Pools en dan in het Nederlands? Ja. Het is een kort gedicht. Dus geschenk en in het Pools, dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatami camprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, której chciałem mieć. Nie znałem nikogo, komu warto było zazdrościć. Co przydarzyło się złego? Zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. Schone. Allee, ik vind het echt zo'n mooie taal. Ik ben vorige week in Warschau geweest en als ik dan op de tram zat of gewoon door de stad wandelde en ik hoorde die taal, dan ja, ik werd er gewoon instant gelukkig van.
1: Er zit poëzie, of ja, ik weet dus niet of je net alleen maar een boodschappenlijst hebt voorgelezen of daadwerkelijk een gedicht, maar er zit poëzie in. Hoe dan ook.
0: Ja,
1: ik voel het wel.
0: Ah, fijn.
1: Ja.
0: En nu in het Nederlands. Een zalige dag. De mist trok vroeg op. Ik werkte in de tuin. Kolibries hingen boven kamperfoeliebloemen. Er was niets op de wereld dat ik wilde bezitten. Niemand om jaloers op te zijn. Het kwaad dat geschied was, ik was het vergeten. De gedachte dat ik was wie ik ben, deerde me niet. Ik voelde nergens pijn in mijn leden. Overeind komend, zag ik een azuren zee, een zeilen. Dat vat het eigenlijk ook samen wat ik daarnet zei. We denken vaak te weten wat ons gelukkig maakt. Maar soms is het wat dat intens geluk kan ontstaan doordat je nergens pijn hebt. Dat je thuis bent in je lichaam. Dat het oké is wat dat er is. Dat je nergens naartoe gejaagd wordt. Dat je nergens iets wilt. Maar dat je denkt van, dit moment hier. Ik zie gewoon de zee en zeilboten en ik denk, het is goed. Het is oké.
1: Ik heb meteen ook een beeld voor me van wat dat voor mij is. Heb jij dat ook? Waar moet jij nu aan denken?
0: Ik wil het van jou horen. Zeg het eens.
1: Mijn hond die eet. Of uit zijn bak drinkt.
0: Ja. Ja, kan zo.
1: En wat is het bij jou?
0: Ja, ik ben meestal heel gelukkig gewoon als ik thuis ben. En ik hoor de kinderen spelen in de tuin. En ze zijn gewoon de vrolijkheid van die kinderstemmen. En ik zit gewoon binnen. En ik weet, iedereen is veilig. Het is goed. Ik hoor ze spelen.
1: Ja.
0: Spelende kinderen.
1: Spelen heeft ook echt iets. Ja. Ja, dat is alleen maar goed.
0: Dat is alleen maar goed. En dan denk je, wat kan ik nu nog meer vragen van het leven? Ik heb spelende, gezonde kinderen.
1: Die Pools verstaan.
0: Ja, die Pools verstaan. En ja, het zijn die momenten van, ik heb geen honger, ik heb geen haast. Ik ben thuis. Thuis zijn is, we nemen dat zo vaak for granted. Tegenover hoeveel mensen kunnen niet thuis zijn, kunnen niet thuiskomen, kunnen niet zeggen, hè, ik sluit de deur en ik ben veilig. Dit is veel waardevoller dan wij vaak denken. We kunnen soms thuis zitten en dan ons ongelukkig wanen en ons opfretten voor het minste. En dan denk ik van, maar we zijn zo rijk met wat we hebben. Gewoon dat wij thuis kunnen komen.
1: En is, want ik moet ook denken aan de Poolse literatuur, zoals ik het ken, is ook vaak, tenminste wat ik ervan ken, soms ook een reactie op censuur. Ik ken boeken met veel nostalgie erin. Hoe ervaar jij dat? Hoe heb je dat op een... Ja, hoe ervaar jij dat, die Poolse literatuur?
2: Ja, de Poolse literatuur is zeer oud en zeer rijk. Met heel veel Nobelprijswinnaars ook. Niet dat dat een graadmeter altijd is, maar goed. Het is,
1: ze krijgen niet voor niets.
2: Natuurlijk, een literatuur zegt altijd iets over de tijden waarin dat er geleefd wordt. Het zegt iets over ons. En het land Polen heeft een zeer pijnlijke geschiedenis van delingen die mogen zijn wie dat ze zijn. De taal is ook een strijdtoneel geweest door, als ik even in de tijd terug ga, is het land opgedeeld geweest door Pruisen, Habsburgs Rijks en Rijk en Rusland. En werd de Poolse taal vaak onderdrukt en mocht het niet gesproken worden. En Pools blijven spreken, Pools blijven schrijven was een daad van verzet. En dus hechten heel veel mensen aan het spreken, het kunnen dichten in die taal. En dat leeft nog altijd in de literatuur, want literatuur is meer dan gewoon de taal of de literatuur. Het is ook soms, in sommige gevallen, ook uw vaderland. Dit was soms gewoon het enige wat Polen had, is de taal. Daar kwamen al die landsdelen dan, die verdeeld waren, in samen. En ik denk dat daar nog heel veel kracht in zit voor Polen vandaag. En dat er wel nog veel gelezen wordt en literatuur nog belangrijk gevonden wordt. Oké, overal is er ontlezing. Hè. Ik ga niet zeggen dat dat niet in Polen bestaat. Het bestaat er zeker ook. Maar het besef dat het niet altijd kon in uw eigen taal schrijven, denk ik dat er toch ook een soort grotere koestering in bestaat. Dat je toch koestert wat dat er wel is. Dat is trouwens mijn vrijheid ook zo. Mensen die oorlog hebben gekend of die onvrijheid hebben gekend, die koesteren vrijheid, eenmaal dat het er is. Wij die verwend zijn hier vaak in het Westen, die denken dat de democratie altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan en dat we altijd vrij zullen zijn, ja, we smijten er soms mee. Wij denken van, waarom zou ik gaan stemmen? De zon gaat toch blijven opgaan, de bussen gaan toch blijven rijden, we gaan toch de vrijheden blijven hebben. En dat is net een fout om te denken. Die vrijheden zijn verworven. En alles wat verworven is, kan verloren gaan. Dus als je niet gaat stemmen, als je je niet gaat informeren, ja, dan ja, kan je op een dag wakker worden in een systeem dat die vrijheden niet meer garandeert. En daar zijn zoveel voorbeelden van wereldwijd. En toch maakt het ons niet meer alert. Maar dat is natuurlijk een andere zaak.
1: Maar heb jij die liefde voor Polen? Want dat is ook een politieke keus geweest van je ouders om daar weg te gaan. Of
2: ja, zeker.
1: Was die liefde, moest je dat echt actief weer gaan opzoeken, aanwakkeren?
2: Ja, mijn liefde voor Polen is echt door de taal en de literatuur gekomen. En uiteraard, ik heb echt zo'n besloten voor mezelf. Ik ga me die dingen niet meer laten ontnemen. Mensen hebben heel vaak in mijn leven gevraagd van, zijt je nu Belg of zijt je nu Pool? Zijt je nu Vlaming of wat zijt je nu? En het was alsof je altijd moest kiezen. Wat heb je nu liever? Waar woon je nu liever? Wat spreek je nu liever? En op een gegeven moment dacht ik, ik ga niet kiezen. Die twee dingen zitten in mij. Ik hou van de Nederlandse taal. Ik schrijf er heel graag in. Ik hou van de Poolse taal. Ik ben graag in Polen. Ik ben graag in Nederland. Ik ben graag in Vlaanderen. En het is niet of. Het is en. Het enige is, ik kan niet op drie plaatsen tegelijk aanwezig zijn. En dat is dan pech voor mij. Maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk van al de dingen te genieten. Dus ik heb het voor mezelf besloten. Het zijn mijn twee moedertalen. Ik spreek altijd, ik heb twee moedertalen. Het Nederlands en het Pools.
1: En dus toch dat die liefde door taal is gekomen. Dat is een mooie... Een taalbrug heb je gebouwd.
2: Ja.
1: Je hebt, staat er een boom in je tuin nu?
2: Meerdere bomen.
1: Meerdere bomen.
2: Meerdere bomen. En ja, bomen zijn voor mij... meer dan, ja, ik moet zeggen, objecten. Het zijn uiteraard levende dingen. Maar voor mij, een boom is iets dat mij ook dat thuisgevoel verschaft. En ik heb door door ouder te worden gemerkt, dat bomen iets zijn dat mij mijn aandacht trekt. Dus als mensen op straat lopen en denken, oh, een hondje, of oh, een poesje, of weet ik veel, naar wat mensen kijken allemaal, een handtas of wat dan ook. Als ik door de stad wandel, of als ik ergens ben, vallen bomen mij op. En dan wil ik bomen fotograferen en dan denk ik van, wat een mooie boom. Hoe zou die noemen, die boom? Ik wil dan de naam weten, welk blad is dat? Enzovoort. En toen ik mijn huis kocht, dan stonden daar meerdere eiken in. En ik weet dat ik dacht zo, het eerste dat ik dacht van, ik bezit nu deze prachtige boom. Ik ben die echt gaan omhelzen. Bomen zijn... meer dan bomen. Ik kan het eigenlijk heel moeilijk uitleggen waarom... Kijk, dat is die mysterie. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ik zo gefascineerd ben door bomen. Of waarom ik bomen zo graag zie. Ik vind het ook prachtig dat bomen zoveel ouder worden dan ons. Dat ze zoveel meer hebben gezien. Ik vind dat ook altijd, als ik dan ergens voor een boom sta... Ik heb vorige week in Białowieża, in het Poolse oerbos geweest. En dan stonden daar bomen van 200, 300 jaar oud. Dan begin ik altijd...
1: Dan naaldbomen zie ik dan, denk ik, of niet?
2: Nee, het waren ook loofbomen. Maar dan denk ik van, oh, wat hebben die bomen allemaal niet gezien? Welke tijden? En het mooie aan de bomen die wij zien, ja, uiteraard, die heeft tijd nodig om zo groot te worden. Dus ook als wij... En ik hoop dat wij dat maatschappelijk en meer gaan doen, in bomen investeren, dan doen we dat vaak al voor de volgende generatie. Want de schoonheid is vaak pas als die volwassen is, maar dat maken we ook niet altijd mee.
1: Er zit ook een soort hoop in, toch?
2: Er is iets, ja, dat je geeft aan de volgende generatie en dat je verbindt met de vorige generatie. Dus ik heb
1: een nieuwe boom geplant.
2: Ik heb ook verschillende nieuwe bomen geplant, ook fruitbomen. Dat is misschien minder interessant. maar ik heb ook een Judasboom in mijn tuin geplant. Omdat ik dat ook een heel mooie boom vind op zich. Maar het heeft ook een heel mooie legende, de Judasboom. De Redbud Tree. En de legende gaat dat Judas, die... Jezus heeft verraden. Na zijn verraad zeer veel spijt had. En die is zich gaan ophangen aan een Judasboom. En de Judasboom zou vroeger witte, prachtige, grote bloemen hebben. En zou vroeger heel groot geweest zijn. Maar omdat hem beschaamd was van de rol die hij toebedeeld kreeg, is hij van kleur verschoten en heeft hem nu rozenbloemen. Hij wordt ook niet meer zo groot. Dat is de legende.
1: Ik dacht, dan was Judas klein geweest dan. Aan zo'n klein boompje te hangen. Maar die boom is ook uit schaamte kleiner geworden.
2: Die zou uit schaamte, dat is de legende, kleiner zijn geworden en niet meer zo groot worden. En de blaadjes van de bomen, van de Judasboom, noemen zilverlingen. En dat is waarin Judas betaald was om Jezus te verraden. En dus nu vallen zilverlingen van de boom. De Judasboom van de Redbud Tree. Het is een prachtige boom. En ik heb hem nu in mijn eigen tuin.
1: Ja. En je schrijft er ook over geschreven.
2: Ik heb er ook over geschreven in mijn dichtbundel. Dat Trojaanse gedachten. Daar speelt de boom een rol. Maar nu... Ik denk dat het niet heel veel steek gaat houden als ik daar een stukje voor lees. Ik wil een stukje voorlezen. Maar het komt uit de cyclus Trojaanse gedachten, waarin dat ik eigenlijk probeer te tonen dat gedachten die in ons hoofd zijn, die kunnen zich tegen ons keren. Enerzijds vind ik het prachtig, hè? Wij denken in taal. De taal, het is het grootste geschenk. Wie zou ik zijn als mens, als filosoof, zonder dat ik gedachten zou kunnen hebben? Maar de gedachten die in ons hoofd zitten, die kunnen zich tegen ons keren. Als wij ongelukkig worden en ons afvragen, wil ik wel leven? We denken dat ook in taal. Veel van de complexen die we hebben, veel van de negatieve gevoelens die we verwoorden naar onszelf, zijn ook in taal. En je kan ook in je hoofd ook zeer ongelukkig worden door je eigen gedachten. En dus er gaat die cyclus Trojaanse gedachten over de gedachten die in vrede komen en fantastisch zijn, zo begint het. Maar het eindigt de cyclus met dat je eigenlijk uit het leven wilt stappen. Omdat gedachten dat kunnen. u zodanig overtuigen dat je er niet meer wilt zijn. En daarin, in die cyclus, gaat het van goed naar kwaad, naar erger. Daarin komt een passage voor waar ik naar de Judasboom verwijs. En ik zal dat dan maar heel even voorlezen. Ik wil het niet weten, maar wat ik zie zijn Judasbomen, waaraan de wereld zijn trouwloze kleur dankt. Mijn gedachten vallen als zilverlingen uit de takken. Richten ze nu het woord tegen mij? Ze besluipen mij van achter en houden me wakker. En een van hen fluistert. Ben je gelukkig met wie je bent? En dan gaan er nog meer vragen door, hè, want dat is het net, hè, de vragen die we ons stellen.
1: Ik moet ook aan Paul Snoek denken.
2: Ja, ik denk dat Paul Snoek wel altijd
1: soms
2: bij mij is gebleven.
1: Ja, soms zijn wij gelukkig, zou Paul Snoek antwoorden. Ja. Tegen de boom of de bloem.
2: Ja, zolang dat je nog soms hebt, blijf je denk ik leven.
1: Precies. Je hebt ook een fragment van een nummer, van de Redbud Tree.
2: Ja, van Mark Knopfler.
1: Meegenomen.
2: Heeft een prachtig nummer waar hij ook eigenlijk troost zoekt bij de boom.
1: We gaan even luisteren hoe dat klinkt.

0: Ja, troost. Ja. Geef mij bescherming. En dat is ook zo. Bomen geven troost, vind ik. Merk ik toch dat als ik even vastzit in mezelf, dan wil ik het bos in. Dan wil ik gaan wandelen. En dat helpt altijd. Dat is echt waar. Mij helpt dat altijd.
1: Bomen zijn jouw bondgenoten.
0: Ja.
1: Ik denk dat er ook... Er zit veel muziek ook in jouw eigen werk. Komt veel terug. En dan vooral, denk ik, het luisteren naar die muziek.
0: Ja, ik denk... Ik ben in de eerste plaats een lezer en ik ben in de eerste plaats een luisteraar. Iemand die de wereld ontvangt door woord en klank. En ik heb mij ook afgevraagd, wat doen klanken met ons? En maakt het uit wat wij horen? Van kinds af aan, hoe maken klanken ons tot de mensen die we zijn? Daar heb ik ook een boek over geschreven, Thuis in Muziek, een oefening in menselijkheid. En ook over de vraag of wat we luisteren ons tot betere mensen maakt. Omdat daar toch heel snel negatief eigenlijk wordt op beantwoord. De nazi's luisterden naar Schubert en het waren nazi's. Dus de muziek maakt niet uit. En ik heb altijd daar... Ja, uiteraard besef ik dat het wel klopt. Maar ik heb altijd gedacht van, dit is toch te snel geantwoord dat muziek ons moreel niet beïnvloedt. Of dat het geen diepere invloed op ons heeft. Dus dat wou ik onderzoeken van wat doet het wel met ons. En ook uit eigen ervaring. Ik weet dat in klanken, dat ik daarin thuis kom. Ik weet het voorbeeld ook bijvoorbeeld van Chopin. Of nu van Mark Knopfler. Ik weet als ik dat hoor, dan voel ik mij meer... grounded, meer thuis op de wereld, meer thuis in de wereld, meer houvast. Dus ik kan mij geen wereld zonder klanken voorstellen, zonder muziek. Het is ook zoals dat als je een roman leest, komt de leefwereld van iemand jou binnen, maar als je naar een muziekstuk luistert, echt luistert, niet naar muzak dat daar op de achtergrond, maar echt luistert, dan iemand heeft pijn verwoord of iets verwoord, of een verhaal. En die deelt dat met jou. Dus dat is voor mij een fantastische ook brug en een communicatiedrager. Ik kan ontroerd zijn door een Stabat Mater, die 200 jaar geleden is geschreven. Maar ik kan ook mij begrepen voelen door een lied uit Australië, of wat dan ook, een plek waar ik nog nooit ben geweest. Dit is ook iets wat ons als mensen verbindt.
1: Je hebt net het over wat jou dan verbindt, of wat mensen verbindt. En een soort morele plicht tot luisteren. En als ik nu denk aan waar jij thuis komt en die spelende kinderen. Hoe hebben die kinderen jou op een andere manier leren denken ook?
0: Wow, daar hebben we een hanse
1: nieuwe uur
0: voor nodig.
1: Ja. Die is bijna op.
0: De kinderen hebben mij geïnteresseerd.
1: Is dat een vorm van liefde die natuurlijk in niets anders bestaat, kan ik me voorstellen?
0: Ja, ik denk dat het de enige onvoorwaardelijke liefde is. Ik heb daarnet bij het begin gezegd, eigenlijk wil ik voorwaardelijk graag gezien worden door mijn man. Specifiek om wie ik ben, want anders zou ik me heel onmisbaar voelen. Tegenover bij kinderen, ik ervaar daarin een onvoorwaardelijke liefde. Daarmee bedoel ik, zelfs mocht mijn kind op het einde van de dag blijken niet zo'n fijn mens te zijn. En misschien zelfs heel lelijke dingen hebben gedaan. Dan denk ik wel dat ik zou kunnen zeggen van oké, misschien moet hij wel achter tralies of weet ik wel achter zitten. Maar ik zou nog kunnen lief hebben. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik mijn kind niet meer zou kunnen lief hebben. Je kan lief hebben ondanks en toch zeggen van ja nee, het is niet geworden, ik weet het niet. De slechte dingen kan je... Niet dat je de slechte dingen graag ziet van het kind, maar de mens op zich kan je nog, denk ik, blijf je graag zien. Ondanks wie dat hem wordt. Tegenover, ja, mocht mijn man morgen vreselijke dingen op zijn kerfstok hebben en ik weet niet wat ontdekken, dan denk ik dat heeft invloed op... Kan niet zeggen, ik ga die altijd blijven graag zien. Zelfs altijd op die vreselijke dingen. Maar mijn kind is het anders. Dat is anders. Natuurlijk, ik heb het nu gemakkelijk praten, want ze zijn engeltjes. Maar ja, het is iets wat ik nog altijd niet begrijp. De liefde die ik voel, maar het is zeer... zeer... ik heb geen woorden voor. Ik heb er eigenlijk niet de woorden voor hoe dat ik de liefde naar de kinderen moet beschrijven. Misschien dat ik het gemakkelijkste vind. Ik vind hun leven belangrijker dan mijn leven. En zo erg dat ik eigenlijk ook bijna genezen ben van frustraties in mijn leven. Als ik bijvoorbeeld een deadline niet kan halen of iets lukt niet in mijn leven. Dan denk ik van, nee, mijn kinderen moeten een moeder hebben straks aan de schoolpoort die glimlacht. Ik ga mijn frustratie niet meenemen. Of mijn boek verkoopt of niet verkoopt. Of ik een goede of een slechte recensie heb. Eigenlijk het belangrijkste is... dat mijn kinderen later zeggen... Ik had een goede moeder. Niet van, ik had een moeder die schrijfster was. Maar jongens toch, het was verschrikkelijk.
1: Wat is het Poolse woord voor liefde?
0: Miłość.
1: Miłość.
0: Ja, en dan noemt ze de dichter Miłosz. Kijk er zo op, ja. Wat een naam.
1: Ik wil je heel erg danken voor al je twijfel en al je liefde. En al je boeken. Alicja Kuczynska. Morgen zit ik hier weer tegenover psychiater Damian Denies. Deze en alle andere uitzendingen zijn online nog terug te vinden. Deze twee weken hoor je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar zit liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan overal het van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel toen uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd er bij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik ben niet meer de artiest die liedjes over meisjes schrijft. Muziek maken is een heel intiem proces. Je kunt geen clown in een acrobaat verstoppen.
4: Jet Rebel, oftewel Jelte van den Dungen, muzikant. Ooit deed hij met zijn eerste band The Edge mee aan de voorrondes van het Junior Songfestival. In 2009 verscheen zijn debuutalbum Red Coat. Studeerde piano en gitaar aan het conservatorium. Won de 3FM Serious Talent Award, de 3FM Award voor beste nieuwkomer en een Edison voor beste nieuwkomer. Er volgden ontelbare optredens, verschillende albums en toen werd het eventjes stil. 3 jaar lang bracht hij geen nieuwe muziek uit. Het leven gaf hem een harde klap, zo omschrijft hij het zelf. Maar hij is weer opgestaan en hij is terug met een nieuwe band en een nieuw album. Een Peace, Love and Rock'n'Roll Tour. En in mei verscheen de eerste single Changes Coming Around the Band. En afgelopen vrijdag verscheen Sorry Mama.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Jelte, fijn dat je er bent.
3: Ja, heel fijn. Heel fijn om hier te zijn.
4: Klinkt altijd heel mooi, hè? Een comeback.
3: Ja.
4: Van hij is weer terug. Ik vind dat altijd zelf heel mooi klinken van hij is weer terug.
3: Ja.
4: Hoe vind je dat zelf klinken?
3: Ik kan er ook wel wat mee inderdaad. Maar voor mijzelf meer op mijn persoonlijke reis. Dat ik voel dat ik terugkom in mijzelf of zo. Terugkom bij dichter bij mezelf.
4: Ja, want wat is terugkomen?
3: Ik ben sowieso iemand die gelooft dat we allemaal zo dicht mogelijk bij de ware versie van jezelf, de meest authentieke, oorspronkelijke versie van jezelf moeten proberen te komen. En voor mij is het denk ik dat een beetje. Dat is gewoon een periode van zoeken hieraan vooraf gegaan. En eigenlijk zeker eventjes niet optreden. Was heel raar. En toen weer voor het eerst op het podium staan, was echt, oh ja, dit ben ik.
4: Ja?
3: Dit is de versie van mijn persoon die ik eigenlijk het meest koppel aan dit ben ik, of zo. Gek genoeg.
4: Ja, want als je zegt terugkomen, en dat is dus terug naar dicht bij jezelf, moet je wel altijd weten wie jezelf bent, dus.
3: Ja. Ja, nee, en dat is ook best wel een beetje lastig voor iedereen. In mijn geval, tenminste denk ik. Voor mij zijn dingen liggen heel ver uit elkaar. Ik ben heel erg verlegen en rustig en zo als, zeg maar, mens.
4: Mm.
3: En op het podium En binnen mijn vak heel erg zelfverzekerd. En de baas van het veld en het podium. En gewoon daar heb ik een soort kracht die heel ver af ligt van de verlegen jongen die niet, weet je wel, de gewoon het meisje in de bediening in de ogen durft aan te kijken. Of die zelfs het spannend vindt om een goede vriend hooi te zeggen in een café. Of weet je wel, gewoon, dat is een groot contrast.
4: Ja.
3: En ik ben de afgelopen, ja, eigenlijk mijn hele leven, maar de afgelopen jaren al dus steeds bezig geweest met die twee uitbalanceren en kijken wat, ja, welke vind ik belangrijk en waar laat ik ze in elkaar overvloeien. Dus bijvoorbeeld in theaterprogramma's, als ik solo op een podium zit, ja, dan komt Jelte, de lieve jongen, komt veel meer naar voren dan als ik met een band op het podium sta. En mensen vinden dat vaak leuk of bijzonder. Van, oh, hij lucht echt zijn hart op dat podium. Maar ik vind dat ook heel erg spannend. En ik vind het zelf veel comfortabeler om in een leren broek gewoon met de blote bast eventjes cool te zijn. En eventjes niet zo kwetsbaar te zijn. Maar ja, waar houdt het een op? En de basis is altijd dat ik zeg, oké, Jelte is gewoon met mijn vrienden, mijn familie en ik ben gewoon wie ik ben. En iedereen die me spreekt en op het podium ben ik Jet en dat is gewoon een bad bitch. En die gaat er gewoon voor. En die verhouding die klopt heel, heel erg. Maar doordat ik zeker 1,5 jaar niet op een podium was, was ik dus echt 1,5 jaar Jet niet. En die leren broek, letterlijk die leren broek weer aantrekken, ja, dat was echt een happening. Dat was heel, heel apart.
4: Het is echt zoals Superman zich gaat omkleden in zo'n telefoonhokje.
3: Ja.
4: Trek jij je leren broek aan en dan ben je opeens weer Jet.
3: Ja, ja, ik denk dat, ja, de kleren zijn meer een uiting dan een middel. Het maakt het gewoon af. Het is niet dat ik het in die zin per se nodig heb. Want ja, ik kan ook zo een podium oplopen en dan gebeurt precies hetzelfde. Maar het maakt het wel heel erg af. Ik denk dat het een combinatie is. Het is gewoon, en dat herken je waarschijnlijk ook, er is gewoon het moment dat de microfoon aangaat, het moment dat het start zijn, dan er hangt gewoon iets magisch in de lucht. En dat is gewoon niet te in woorden uit te drukken. En het is dus het moment dat je in het podium oploopt en dan heb je gewoon een gevoel wat je niet, ja, wat je niet terugziet in het dagelijks leven, gewoon op die manier. En dat gevoel doet iets met mij. Daar verander ik. Daar heb ik mijn sweet spot. Daar ben ik gewoon helemaal relaxed.
4: En dat, jij noemt het zelf magisch. Ja. Zou het ook gewoon heel concreet kunnen zijn dat op het moment dat nu de microfoon aangaat, dat wij weten van er gaan andere mensen hier naar luisteren. Op het moment dat jij het podium opgaat, dan weet je, er kijken mensen naar jou. Gezien worden, gehoord voelen.
3: Ja.
4: Is dat het niet gewoon?
3: Ja, goed mogelijk hoor. Minder makkelijk om toe te geven, maar wel.
4: Het klinkt minder romantisch natuurlijk.
3: Ja, zeker. Maar ik ben een. En dat is ook zo. Want ik heb ook bijvoorbeeld. Dus stel, ik ben in een café en ik ben verlegen en bladibladibla. Maar ik zou gewoon op een tafel gaan staan in het café en gewoon pats. Dan zou ik me waarschijnlijk gewoon veel meer op mijn gemak voelen.
4: Ja.
3: Dan zo rondwaggelend door mensen omver gestoten worden. Gewoon zo van, laat mij op zijn minst gewoon even gewoon bats. Ja, dat is ook minder makkelijk om toe te geven. Want dat, ja, dan gaat het dus heel erg om aandacht.
4: Ja.
3: En dat, dat klinkt minder humble. Ja.
4: Maar zou het het leven makkelijker maken op het moment dat die twee uiteenlopende versies van jou, als dat meer versmolten raakt? Als dat op een gegeven moment een soort van één persoon wordt?
3: Ja, ik zou graag wel zo nu en dan een beetje Jet in mijn dagelijks leven willen in die zin. Als ik kan echt zo verlegen zijn dat ik niet iemand durf aan te spreken. En dat is soms gewoon echt heel onhandig. Maar andersom is het niet per se, denk ik, heel erg nodig. Want ik blijf wel mezelf op het podium. Er gebeurt wel eens iets dat ik denk, Jelte, ik kan bijvoorbeeld op het podium wel eens het zo in mijn bol krijgen dat ik er wel eens wat dingen uitflap. Dat ik kan bijvoorbeeld wel iemand zijn die opeens dan, en ik ben best wel humble, honestly, maar ik kan er wel een podium oplopen en zeggen, dames en heren, even dat jullie het weten, dit is het beste wat jullie de hele dag gaan zien, so you better enjoy it. Dit is een Jet Rebel show. En dat zijn wel dingen, ook als ik het nu herhaal, dat ik achteraf denk, wat doe je? Wat doe je? Wat, hoe durf je, weet je wel? En ook dat mijn bandleden, waarschijnlijk iedereen om mij, zeggen, Jelte, ga je lekker, weet je wel? En dat soort momenten. Maar aan de andere kant embrace ik dat ook wel heel erg. Want mijn mensen, mijn fans en mijn vrienden, die weten dat altijd alles met een knipoog is. En met een, dat ik heel veel zelfspot heb. En er zit denk ik ook een hoop zelfspot in die bravoer zo over de top uitdragen. En soms ook een beetje, ja, het is ook gewoon heel echt. Gewoon mijn eigen ongemak. Ik moest laten spelen terwijl er een voetbalwedstrijd werd gedraaid op een scherm. Ietsje verderop op het veld. Ja, met alle respect vond ik dat gewoon echt heel kut. Ik hou,
4: kan ik me helemaal voorstellen.
3: Ik hou niet zelf, ik heb zelf dat voetbalding niet. Nee. Maar, en ik snap heel erg dat mensen het willen zien. Ja, dit zag ik gewoon een veld voor mijn neus leeglopen. Ja, dat is best wel pittig om te hebben. En toen heb ik iets tegen het publiek gezien. Van, nou, ik ga vanaf nu dus zelf ook tijdens voetbalwedstrijden altijd optreden. En ja, daar ga ik er helemaal zo'n ding van maken. Maar dat is een hele oprechte en een beetje kinderlijke frustratie van mij op dat moment. Ik dacht, jeetje, deze programmering is compact niet heel lekker uit voor ons vandaag. Want wij willen gewoon altijd de allerbeste show spelen die we kunnen spelen. En ik en de crew en de band, wij zijn echt zo'n club. Maar wij willen gewoon wat neerzetten, weet je wel. En die onverwachte dingen die dan eventueel roet in het eten gooien. Gewoon, nou, dat herken je zelf ook. Gewoon als er opeens, er gaat technisch iets mis, of er verandert opeens iets. En dan denk je, oh, ik was zo goed voorbereid. Ik had dit zo, dit was eigenlijk een schot in een open doel geweest. En ik had die mensen de beste show van hun leven kunnen geven. Ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk.
4: Is Sorry Mama al gedraaid op Radio 1?
3: Weet ik eigenlijk niet. Dus, ik vind het hoog tijd.
4: Ja, volgens mij nog niet. Dus nou, daar gaan we.

0: Sorry Mama, Jet Rebel.
1: Sorry Mama that you had to see that.
0: Prachtig. Hoe is die om zo te horen?
2: Ja, het werkt goed, hè?
0: Zeker.
2: Het heeft ook een goed radio intro en een goed radio outro.
0: Ja.
2: Met even die laatste zin erachteraan.
0: Precies.
2: Ja, ik vind het altijd heel bijzonder om te horen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben sowieso echt gewoon... Ik voel me echt blessed. En dat ik, nadat ik even terug ben gekomen, gewoon... twee liedjes heb uitgebracht die u überhaupt op de radio. Al is het één keer, weet je wel. Dat is echt ja, een opluchting en heel fijn.
0: Ja. Want je zei tijdens de muziek ook van... nou ja, het gesprekje wat we hiervoor hadden... Hè, over jouw verschillende rollen... dat het best een spannend iets is om te delen. Maar weet je, ik denk wel dat het voor veel mensen herkenbaar is... dat we het allemaal wel een beetje in ons hebben. Van je hebt de versie, de misschien wat meer ingetogen versie thuis... en je zet toch een andere versie aan... op het moment dat je in je rol van je beroep zit. Ja. Vaak toch?
2: Ja, in je element zou ik zeggen, toch? Ja. Als je... Ik denk dat we die allemaal wel... Ik spreek bijvoorbeeld zo'n mensen in de horeca... die dat gevoel hebben achter een bar. En ik denk, ja, dat is hetzelfde. Ja. Of mensen die voor de klas staan. Ja, hetzelfde.
0: Ja.
2: En die, of mijn nichtje, die is tourguide in Rome. En die zegt altijd van, ja, het lijkt erop. Ja, het is niet zo. Het is denk ik echt hetzelfde. Gewoon je bent in je element. Je weet wie je bent. Je bent iets aan het doen waar je goed in bent. Je wordt er vrolijk van. En dingen lukken. En daar krijg je meer energie van. En je bent jezelf aan het opjutten. Ik denk dat het is. Ja.
0: Waarom stopte je 3 jaar geleden met optreden?
2: Ik denk dat het punt gewoon eventjes was aangebroken. Om eventjes helemaal Jelte te zijn. En te zien hoe dat was. Omdat... Nou ja, ik was hier net hier beneden in de lobby... en dan zie ik mezelf gewoon meer dan 13, 14 jaar geleden... gewoon als echt puppy gewoon in de ochtend vroeg bij 3 staan. En het is een lange rit geweest. En ik ben altijd gewoon pushen gewoon. En ik weet niet, ik denk dat ik het ergens kwijt was geraakt... waar ik het echt voor deed.
0: Was het plezier... Gewoon ook even weg.
2: Ja, ja zeker. Liefde, muziek is altijd mijn grote alles. Mijn hele bestaan geweest. Als klein kind was... Ik identificeer me zo erg met muziek... dat ik bijna niet zie waar het een ophoudt en het ander begint. En dat was zo vanzelfsprekend... dat die liefde zo diep en zo onvoorwaardelijk was. En toen ik dat minder sterk voelde... Voor een periode, ja, toen ben ik daar best wel van geschrokken. En het heeft allemaal redenen. Want het is, ik heb liefde ook, en mijn liedjes, en het is ook heel dierbaar en ook heel kwetsbaar. Dus ik kan bijvoorbeeld een liedje maken, en dan zegt iemand, nou, dat vind ik een stom nummer. En dat doet dan zeer. Of ik heb vaak gehad in het verleden dat ik een album maakte... En tot dan het platenlabel zei, nou Jelte, dit gaat het helemaal worden. En dan kreeg het platenlabel, toen het uit was, net niet helemaal de respons die ze hadden gewild. En dan lieten ze me gewoon vallen. Zo, ja, nee, we gaan ook geen clips meer doen. Je zoekt het maar uit met je plaat. Ja, dat breekt gewoon je hart. Dit was nog steeds die plaat waar ik passie in elke noot, in elke tekst, in alles. Daar zit mijn hele... Ik heb dat geademd. Ik heb gebloed daarvoor. En... dan voelt het bijna een beetje gewoon kapot gemaakt. En daar ben ik zelf als mens te gevoelig in. Ik moet daar sterker in zijn. Ik moet meer geloven in. Ik vind dit mooi, dus laat het zeg maar voor mijzelf gewoon onaantastbaar zijn. Maar door de jaren heen tegenslagen... en het leven is zwaar, maar ook binnen muziek... ik denk dat ik een beetje iemand ben met een soort belofte. Maar die belofte die moet wel op een gegeven moment een beetje waargemaakt worden.
0: Maar belofte in de zin van veelbelovend.
2: Ja. Ja, ik heb me denk ik ook altijd zo gevoeld. Van het gaat met die, uiteindelijk gaat die gasten gewoon helemaal komen. En,
0: maar wat is dat, hè? er helemaal komen.
2: Ja, dat is ook een ding, want als je mij op de middelbare school zou vragen van wat is dan je droom, dan zou ik zeggen platen uitbrengen en optreden en daarvan kunnen leven en dat dat door kan blijven bewegen.
0: Volbracht,
2: al 10 jaar geleden. Ja. En I'm living the dream. Maar ja, vanaf je, ik vond trouwens echt een hele leuke intro die je had, want je bent zo bij mijn allereerste bandjes begonnen. Ik heb die naam al jaren niet meer gehoord. Dat is echt leuk. Maar en dan noem je die awards. En dan weet ik gewoon van ja, het moment dat ik zo'n award kreeg, dan dacht ik, geweldig, bevestiging dat het kan. En nu de volgende, weet je wel. Mm-hmm.
0: Dus die periode dat je ervan kon genieten, was eigenlijk maar vrij kort.
2: Als ik dat al heb gedaan.
0: Meteen door.
2: Altijd. Ja. Altijd. En ik ben ook niet trots. Ik heb me van de week dacht ik, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga gewoon zo nu en dan een dag pakken. En dan ga ik zeggen, vandaag ga ik genieten van, zeg, weet je wel, Lowlands in dat jaar. Of van Pinkpop in dat jaar. En gewoon, omdat die dingen zijn gewoon heel vluchtig. Ik sta er niet meer bij stil. Maar dit zijn magische. Ik heb zoveel gespeeld. En ik heb zoveel uitzinnige publieken voor mijn neus gehad. Maar hoeveel ben ik daar nu nog van aan het genieten? Ja, dat is met veel van die euforische dingen in het leven. Toch gewoon, hoeveel genieten we van het lekkere eten van vorige week. Of seks of zo. Dat is zo'n moment. Dus ik weet niet, ik had zo'n gedachte van, kunnen we gewoon stilstaan bij momenten? Gewoon zitten, ik ga op een stoel zitten en ik ga genieten van Lowlands. Die ene show, jaren terug.
0: Ja, de ik kunst heb daar van veel... het nagenieten.
2: Ja.
0: Want kun je tijdens wel genieten? Tijdens een concert?
2: Nou, nu dus. Nu ben ik dat aan het doen. Nou, ik ga niet zeggen voor het eerst. Ik heb het ook veel heeft gespeeld, maar mijn beleving is zo zwaar onder invloed zijn in die beginjaren. Maar ik kom dus nu weer met een nieuwe energie terug op het podium. Mijn relatie met muziek is hersteld. We zijn aan het daten. We zitten weer in een soort puppy love. Ik ben zo gek op je achtige kriebelperiode met elkaar. Dat is heel leuk. En een nieuwe band met jongens die willen gewoon spelen. En ik wil spelen. En we willen de beste zijn op een hele leuke manier. Van, we gaan mensen van laten zien wat we kunnen. Dus ja, ik sta op het podium met een big smile. En ik kijk om me heen en ik zie hun genieten. En ja, dat is er echt. En ik heb veel optredens gehad in retrospect, waar ik echt meer had stil willen staan bij. Ik moet altijd denken aan een liedje van Henny. Van Henny Vrienden, die heeft een nummer over dat hij alles was vergeten. Als ik had geweten dat ik alles zou vergeten, had ik beter rondgekeken, had ik beter opgelet. Alle 1000 plaatsen en de plaatsen en de namen van de plaatsen waar we kwamen, alles is weg. Hm. En dat raakte me al toen hij er nog was, maar nu nog meer. Maar dan denk ik, ja, dan zie je hem ook zo al die Doe Maar Show spelen en gewoon jaren later denken van ja, waar is het? Waar zijn ze?
0: Ja. Weet je wat ik wel knap vind, is dat je dus blijkbaar wel echt goed die grens hebt kunnen trekken van nu. Is het gewoon eventjes, moeten we inderdaad even uit elkaar. Want je beschrijft het eigenlijk, je band met muziek als een relatie. Van, dat is een van de moeilijkste dingen, ook in de liefde, toch? Om op tijd te zeggen van, nu even een punt achter.
2: Klopt. Ja, dat was met optreden, was dat bijna echt heel lastig. Is mij ook aangeraden al eerder om dat te doen. En ik was echt zo van, waar heb je het over? Dit is wat ik doe. Gewoon, of ik het nou leuk vind of niet, dit is wat ik doe. En het is ook niet alsof ik helemaal niet meer bezig was met muziek in die periode. Want ik maak dan wel muziek en ik schrijf liedjes en wel heel andere dingen. Heel compleet tegenovergestelde van wat Jet zou maken, om maar even op zo'n manier over mezelf te praten.
0: Ja.
2: Allemaal hele rustige, mooie, kleine, breekbare dingen en zo. Maar ik had geen behoefte om op dat podium te staan. Dus elke show waar ik was, stootte wel iemand me aan. Die zegt, wil jij dat podium op, weet je wel? Ze kriebelt het nou niet, Jelte. Zeg ik, nee, ik heb er geen zin in. En dat had ik nog nooit gehad in mijn leven. Want ik wou voordat ik kon lopen, wou ik dat podium op. Het is maar wel mijn plek geweest gewoon. Dus dat was heel raar om te voelen van, het trekt mij gewoon niet. Laat die anderen maar even spelen, zeg maar. En ik ga lekker staan luisteren. En dat kwam eigenlijk, de tweede show dat ik speelde was in Utrecht. Was dit jaar. En toen alles klopte, alles lukte. En alles van toen dacht ik, fuck ja, ik hou hier zoveel van. Dit is echt een reden dat ik dit doe. Dat is het natuurlijk ook. Het is de ultieme uitlaatklep voor alles wat je voelt. Alle zware dingen, alle mooie dingen. Dat is muziek sowieso altijd. Dus, ik zeg altijd, muziek is om de mooie dingen in het leven mee te vieren en de zware dingen in het leven mee te verwerken. Dat voelt als de functie van, of een functie van muziek in ieder geval.
0: Ja, want je bent dus niet gestopt met muziek maken de afgelopen 3 jaar. Je bent wel gewoon doorgegaan, maar dus niet op dat podium.
2: Ja.
0: Was ook
2: minder,
0: wel.
2: Ook minder hard hoor. Minder. Ja. 24/7.
0: En is er ook een moment geweest dat je bang was van, komt die kriebel ooit weer terug om op dat podium te gaan
2: zeker,
0: staan?
2: Ja, zeker.
0: Wat waren je alternatieven? Wat kan je nog meer?
2: Wat kan ik? Ik ben echt een supergoeie kok. Dus dat is altijd een beetje mijn passie. En mijn ergens ook een droom om er iets mee te doen. Mm-hmm. Maar misschien ook wel iets wat, omdat de hobby muziek die voor veel mensen zoveel joy geeft, is dat is voor mij niet meer dat. Dus ik praat wel eens, als ik een chefkok ontmoet, of überhaupt een kok, ik ben altijd een soort starstruck. En zo, oh my god. Ik heb vragen over dit en ik wil altijd dingen weten. En hoe is het om dat te doen en zus en zo. Alsof ik met een soort superster aan het praten ben. Want ik raak meer starstruck van een kok dan van een muzikant. Dat zijn mijn mensen, weet je wel. Dus een kok
0: wie is jouw held in de keuken?
2: In de keuken? Ja, nou veel. Mijn allergrootste held is gewoon, is een vriendin van mij in Thailand. Die woont in Thailand. En zij kan gewoon alles. Zij heeft mij superveel geleerd. Ik hou ook van Thais koken. Maar zij is zo'n magier in de keuken. Dat zij kan echt dingen scheppen. En ook gewoon, was heel mooi. Dan was ik met haar in Thailand. En dan gingen we naar een restaurant. Ze zegt, ja, ik wil dat jij dit proeft. Het staat hier niet op de kaart. En dan keek ze die keuken binnen en dan zag ze van, nou, ik zie wel dat ze het zouden kunnen maken. En dan gingen ze gewoon die keuken in. En dan zei ze, nou, dus doe even dit. En dan ging ze hun helemaal instrueren om precies dat gerecht op die manier te maken voor mij. Zodat ik het kon proeven. Maar gewoon echt een genie met eten. Zij is wel echt mijn grote voorbeeld. En zij kookt alle Thaise restaurants in Nederland eruit. Dat is gewoon beautiful. Daar sta ik dan naast een beetje de wortels te wassen. Weet je wel, dat is geweldig.
0: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van jou en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
2: Ja, 100%. Ja? Zeker.
0: Ben je iemand die chat veel gebruikt?
2: Nou, ik denk zo min mogelijk, maar zeker. Wat ik bijvoorbeeld doe is to-do list. Dus dan heb ik stress en dan zeg ik, oké, dus ik moet zo meteen gaan naar de radio en ik moet niet vergeten om dit mee te nemen, ik moet niet vergeten om dat mee te nemen. En dan brabbel ik gewoon even een half uur en dan zeg ik, oké, geef me de lijst. En dan krijg je zo'n lijstje onder elkaar van dit moet je meenemen. Dat geeft me dan wel rust.
0: Oh ja. Ondersteunend, ja. Positieve punten. Jet Rebel onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke veelzijdigheid als muzikant, zijn energieke en hooggewaardeerde live optredens en zijn openheid over mentale gezondheid en verslaving, waarmee hij anderen inspireert.
2: Mooi.
0: Mooi, toch?
2: Dank je.
0: Je hebt afgelopen vrijdag gevierd, hè?
2: Klopt.
0: 10 jaar sober.
2: 10 jaar sober.
0: 10 jaar sober. Voelt dat ook als 10 jaar of voelt dat als langer of als korter? Hoe werkt zoiets?
2: Voelt denk ik wel echt als 10 jaar. Al moet ik zeggen, in heel veel contexten, als ik het met mensen, met vrienden of zo over heb, dan is het best wel oh my god, dan is het dus al 10 jaar geleden dat wij op dat feestje waren en de desbetreffende persoon heeft nu een kind van 6 of zo, weet je wel.
0: Oh, ja.
2: Dan is het zo, holy shit, wat 10 jelt het dat jij al 10 jaar clean bent, is die krijg ik wel heel vaak. Dat is wel een mindfuck. Ook omdat het voelt ook heel vers. Ik denk dat mijn dierbaren mij ook nog heel erg herinneren als zo'n zwaar verslaafde. En het is nu de normaalste zaak van de wereld. En ik ken ook heel veel mensen die mij niet kenden voor die tijd. En die kunnen zich er niks bij voorstellen dat ik zo was. Omdat ik ben best wel rustig. En ik was zo wild. Dus ja, dat is een beetje raar. Het voelt wel als 10 jaar. Het voelt ook echt als een mijlpaal. Ik ben er heel trots op. En ik praat erover omdat er mensen zijn die het herkennen.

0: die er doorheen gaan. En op een wat grotere schaal, dus op socials en in interviews en zo. En ik heb een feest gevierd van de week en daar had ik ook een Q&A en daar hebben we gedeeld met elkaar. En daar kwamen ook mensen hun verhaal delen, die dat ook deden door een microfoon. En dat was heel beautiful. Maar ook gewoon in mijn cirkel. Dus als er iemand... Sorry. Adem. Als er iemand daarmee in de knoop zit, dan, ja, dan ben ik er natuurlijk. En de een neemt dat aan en de ander niet. Maar goh, als je een goed gesprek wil hebben over hoe ga ik dan stoppen en hoe hou ik het voor. En ja, tuurlijk, lieve vriend, kun je mij 24/7 bellen als je in de verleiding komt, weet je wel. Die persoon ben ik heel graag voor mensen.
1: Want andersom, toen jij daar middenin zat, wie was die persoon voor jou dan? Of was dat ook een muzikant bijvoorbeeld, die dat ook op zijn Instagram deelde? Of op haar Instagram?
0: De persoon die tegen mij, die mij zo ver heeft gekregen om te stoppen, dan hebben we het wel echt over dokters. Eigenlijk mijn huisarts toen. Maar dat is ook, ik had ook gewoon iets of iemand nodig om die rol te vervullen, zeg maar. Want ik wist van verschillende kanten dat het moest gebeuren. En toen de ochtend dat ik naar de kliniek ging, en de huisarts die mij daar naartoe doorverwees, die zei, ja, je moet dus nu stoppen. En toen ik zeg, jij bent het. Weet je, jij bent de persoon die nu dit tegen mij heeft. Dat zei ik niet tegen haar, maar dat heb ik er zo van gemaakt.
1: Een soort bijna een opluchting van eindelijk, ja. Je bent er en je zegt
0: ja,
1: het tegen
0: en ik was heel koppig. Hè? Dus ik kwam bij die kliniek aan en ik zei, ja, ik ben al gestopt.

0: 24/7 bellen als je in een verleiding komt, weet je wel. Die persoon ben ik heel graag voor mensen.
1: Want andersom, toen jij daar middenin zat, wie was die persoon voor jou dan? Of was dat ook iemand, een muzikant bijvoorbeeld, die dat ook op zijn Instagram deelde? Of op haar Instagram?
0: De persoon die tegen mij, die mij zo ver heeft gekregen om te stoppen, dan hebben we het wel echt over dokters. Eigenlijk mijn huisarts toen. Maar dat is ook, ik had ook gewoon iets of iemand nodig om die rol te vervullen, zeg maar. Want ik wist van verschillende kanten dat het moest gebeuren. En toen de ochtend dat ik naar de kliniek ging, en de huisarts die mij daar naartoe doorverwees, die zei, ja, je moet dus nu stoppen. En toen ik zeg, jij bent het. Weet je, jij bent de persoon die nu tegen mij heeft. Dat zei ik niet tegen haar, maar dat heb ik er zo van gemaakt.
1: Een soort bijna een opluchting van eindelijk, ja. Je bent er en je zegt het tegen
0: me. En ik was heel koppig. Hè? Dus ik kwam bij die kliniek aan en ik zei, ja, ik ben al gestopt. Ik ben vanochtend gestopt. Ja, hoezo? Hoezo? Weet je wel, gewoon. Ik dacht, als ik stop, dan ga ik echt omvallen. Dus ik wilde niet meer in dit leven. Ik zei tegen de mensen om mij heen, goh, ik zie het niet meer gebeuren, maar mocht je ideeën hebben over hoe ik hieruit kan komen, zeg maar, stuur me maar naar iets of iemand toe. Die personen zijn er natuurlijk allemaal van, ja, er zijn mogelijkheden, maar jij bent te verslaafd om te behandelen. Dus daar moet jij nu mee stoppen. Waarop mijn antwoord was, als ik hiermee stop, dan ga ik al helemaal omvallen. Ik hang nu aan een zijden draadje. Ik geef mezelf nog, bij wijze, een paar maanden of zo. Hmm. Maar als dat gebeurt, dan is het einde. En toen stopte ik eigenlijk om te bewijzen dat het niet zou werken als ik zou stoppen. Letterlijk. Toen stopte ik. En toen in de eerste week van clean zijn, gebeurde er een aantal dingen in mijn leven die positief waren. Ik weet nog, het eerste is dat ik een grappig gesprek had met een van mijn beste vrienden, waar we heel erg moesten lachen. Terwijl ik dacht, wow, ik ben aan het lachen.
1: Dat je nuchter moet lachen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een paar dagen later begonnen we aan een plaat te werken. Dat is een album van Jessica Manuputi. Dat is goed te vinden. Dat is haar eerste album. Zij maakt Molukse muziek. En zij kwamen bij mij thuis in de studio opnemen. Dus Molukkers en Indo's. Lekker eten. Die muziek, Molukse Lagu Lagu. En ik mocht dat opnemen. En de zon scheen. En die muziek is heel, heel dierbaar. En prachtig. En ik heb gehuild en gelachen en genoten. En dat heb ik echt ervaren letterlijk als de zon gaat schijnen in mijn leven. Los daarvan is Jessica ook een van de mensen geweest die een enorme steun is geweest in het proces als vriendin. Dus die me heel vaak, iemand die zoveel liefde uitstraalt, die gewoon, die heeft me vaak gered, laat ik het zo zeggen. En die plaat maken, daar ging de zon schijnen. En dat was binnen de eerste week van mijn clean zijn. Toen dacht ik, wauw, misschien kan het wel. Dus dat is echt mijn, ik bedoel, misschien was het iets anders geweest als die dingen niet waren gebeurd. Maar het ging in die week uit met mijn relatie. En dat was natuurlijk een hele grote uitdaging. Maar die heb ik ook getackled. Dus toen was het later ook van, ja, nou ja, deze verleiding wordt ook minder. Want ik heb op de dag dat ik afkikte, is mijn relatie uitgegaan. Dus ik kan dit weerstaan. Want als ik het toen kon weerstaan, dan kan ik nu dit biertje ook wel nee zeggen. Dat is het.
1: Ja.
0: En dat soort dingen speelden allemaal mee. Ik ben een beetje een zwart-wit persoon qua het is alles of niets. En ik heb belachelijk veel discipline voor dingen die

0: eigenlijk als een soort bloedhond me ergens in vastzetten. En dit is wat het is en dat gaat nooit meer veranderen. Dat is loyaal en gewoon. Dus toen ik helemaal gestopt was, wist ik, ik ga dit dus nooit meer doen. Al wilde ik wel terug. Ik wilde wel van, oh, ik doe het een jaartje niet en dan kan ik weer. Dat wilde ik. En ik dacht, oh nee, maar ik speel dit jaar Lowlands en dan ga ik echt gewoon een joint roken of weet je wel.
1: Ja.
0: Maar het elke keer als ik zo'n mijlpaal bereikte en realiseerde ik me meer dat het voor mij gewoon niet meer gaat gebeuren. Omdat ik te zwaar verslaafd ben. En dat als ik nu, zeg maar, als iemand zegt, Jelte, wil je misschien, zou je niet gewoon één wijntje kunnen drinken? En denk ik, dat zou misschien wel kunnen. Of tenminste, het zou helemaal niet kunnen. De reden dat het niet zou kunnen is niet omdat ik niet één wijntje. Ik heb geen interesse in één wijntje. Ik heb interesse in de hele dag drinken. Ik heb interesse in de hele dag stoned zijn. Ik heb interesse in een drugsgebruiker zijn. Niet in één avond een keer een lijntje coke. Ik ben een verslaafde. Weet je wel, ik wil onder invloed zijn. 24/7. Nog steeds. Gewoon na 10 jaar nuchter zijn. En in de volle wetenschap.
1: Wat de consequenties zijn.
0: Ja, maar
1: en wat het kost.
0: Ook weten dat dit zoveel beter is. En ja. Zoveel gezonder en zoveel echter en mooier. En nog steeds is er gewoon een stemmetje in mijn hoofd wat denkt, ja, ik wil gewoon eigenlijk gewoon deze stoned zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch weird?
1: Ja, toch?
0: Nou, dat is een verslaafde, denk ik.
1: De verbeterpunten. Jet Rebel kan zijn ontwikkeling als artiest verder versterken door iets meer focus aan te brengen in zijn muzikale output. Toegankelijker te communiceren met een breder publiek. En wat meer consistentie in zijn live optredens. Is er iets hiervan wat je herkent?
0: Ja, er is allemaal vast wel wat voor te zeggen zijn. Ik vind eigenlijk wel goede punten.
1: Ja?
0: Ja. Niet alles heb ik controle of grip over, weet je wel. Zoiets als optredens van ja, hey, het liefst speel ik gewoon elk weekend 3 shows de rest van mijn leven. Of zo, weet je wel. Maar ja, dat zo werkt het helaas niet. Helaas. Ik krijg ze altijd zo vaak van, oh, kom op dit festival spelen. Van ja, ik wil erg graag op dat festival spelen.
1: Regel het.
0: Stuur alsjeblieft een mail naar ze, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er heel erg van bewust dat ik ook nog aan het zoeken ben, denk ik, naar de perfecte vorm voor mijn uitingen. Bijvoorbeeld als het gaat over output van zoiets stond er ook, toch, van muziek, gewoon van uitgebrachte.
1: Ja, focus in je muzikale output. Hoewel ik het moeilijk, ik vind het een moeilijke term. Focus in je muzikale output. Weet jij dan wat er bedoeld wordt? Oh, dus hier staat, omdat zijn grote creativiteit soms leidt tot een overvloed aan ideeën.
0: Ah ja. Ja, Chad weet niet waar hij het over heeft. Nee, dat snap ik. Ja, ik ben gewoon zo. Ik hou van informatie. Ik merk het bijvoorbeeld ook in mijn schilderijen. Dan kijk ik zelf naar zo'n schilderij en denk ik, dat gebeurt zo fucking veel. Maar ik word daar rustig van. Ik vind dat zelf heel prettig.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat ik toevallig met, als je mijn huidige 2 singles hoort, wel een groot verschil voelt met eerder werk van mij. Ik denk dat het ook heel, heel jong is en heel is van, ik wil alles laten zien binnen dit nummer. En ik wil iedereen alle hoeken van de kamer laten zien. En ik wil laten zien hoe slim ik van dit akkoord naar dat akkoord kan. En
1: alles in één nummer.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik hou van dat soort muziek zelf, weet je wel. Mijn helden maken ook dat soort muziek. Maar ik zit nu zelf, niet omdat Chat dat wil voor mij, maar omdat ik dat zelf wil op een heel andere plek. En het gaat voor mij puur om een gevoel wat ik wil overdragen. De betekenis van een, eigenlijk is tekst voor mij veel belangrijker geworden dan muziek. Muziek is echt een ondersteuning geworden van een tekst in plaats van andersom. Dat was waar ik vandaan kwam als instrumentalist, een soort van virtuoos muzikant zijnde, weet je wel. Ik maak geweldige muziek en nu komt er een tekst op. En ik zie mezelf niet meer muziek maken met een soort van Niemendal teksten die, nee, dat is echt andersom. Dus,
1: ja, dus dat is ook wat je bedoelt met... ik ben niet meer de artiest die liedjes over meisjes schrijft. Ja. Van, het is inhoudelijker geworden.
0: Ja.
1: Meer met een boodschap nog.
0: Ja, en dat was er altijd al wel. Maar daar is wel echt een focus shift.
1: Ja.
0: Ook minder toevalstreffers, maar meer... ik wist dat ik bijvoorbeeld deze huidige single... ik wist waar dit over... wat ik wilde doen hier. Ik wilde een verhaal vertellen. Ik wilde een wereld bouwen. Ik wilde een inkijkje geven. Ik wil eerlijk zijn. Ik wil open zijn. Ik wil mijn moeder eren. Ik wil iets delen daarover tussen mij en haar.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil haar letterlijk iets vertellen en aan haar laten voelen dat zij gezien wordt als mens en als moeder van mij. En dat is een compleet verhaal. Nu wil ik dat onderbouwen met muziek. Zodat ik dat zo krachtig mogelijk kan doen. En in deze tekst zit ook humor en er zit ook zelfspot in. Dus hoe klinkt dat dan, weet je wel? En,
1: ja, ook die zin, je kunt geen clown in een acrobaat verstoppen.
0: Ja, die tekst zit vol met dat soort dingen. Ik ben wel gesteld... Op die tekst, als ik eerlijk ben, er zit aan het einde van het tweede couplet zit de zin I'm going from panic attack to panic attack. I'm calling on my therapist, I want my money back. En het is tricky, weet je. Ik heb erg veel last van paniekaanvallen en soms dagelijks. En dus voor mij om te zingen, ik ga van paniekaanval naar paniekaanval. Van de ene paniekaanval naar de andere paniekaanval. Het is niet leuk, zeg maar. En dan, ik bel mijn therapeut op, want ik wil mijn geld terug voor al die... Dus ik zeg daarmee meteen van, ja, oké, dit is wat ik heb. Dit is mijn realiteit. Ik heb dus fucking veel therapie gehad. Ik ben er nog steeds niet. Ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn. En dan is het refrein, ik was even weg. Maar mama wist altijd dat het goed zou komen met me. Zelfs toen ik in de put was. Mm-hmm. En ik door het leven was neergeklapt. Toen geloofde mama nog steeds in me. Oh, sorry mam, dat je dat allemaal hebt moeten zien. Dat je mij in paniekaanval hebt moeten zien. Dat je mij verslaafd hebt moeten zien. Aan publiek, op de tv, whatever. Dat je mij op een podium... rare dingen tegen het publiek heb horen zeggen. Met bravoure heb horen praten tegen me. Al die dingen. En nou, toen had ik het er uiteindelijk over met mijn moeder. En toen zei ze ook, ja, dat is ook echt zo. Ik geloofde altijd dat het goed zou komen met jou. En ik heb altijd in geloofd. En toen de single uitkwam, stuurde ze me... het is je vergeven, stuurde ze. Maar ik ben heel goed met me, we zijn heel close. Het is je vergeven, jongen. Maar dan zegt ze wel van ja, het heeft heel erg machteloos gevoeld. Want er zijn serieus momenten geweest dat je kon niks doen. Ik was zo verslaafd dat je kon niks tegen mij zeggen. Je kon wel zeggen, misschien moet je geen drugs gebruiken, maar dan kreeg je de wind van voren, want ik was een junk, weet je wel. Dus ja, dat heeft heel machteloos gevoeld voor mama, die echt altijd heeft geloofd dat het goed zou komen met mij. Want ja, dat was nou helemaal zo dat, ja, dat kleeft denk ik ergens ook aan mij. Of misschien alleen voor mijn moeder, maar...
1: Zo knap als je dat kan.

0: geluid van je jeugd is dit.
1: Ja, ja. Ja, dit is het eerste nummer van de film, van de Blues Brothers. En ik heb die film zo vaak gekeken. En ik heb Engels leren spreken van die film. En zit zo diep in mijn systeem. Ik denk dat wat tijdloos is aan die film en wat mij gewoon raakt is gewoon, ja, muziek is iets waar lol is en waar plezier is en waar joy is en waar ook avontuur is. En ze gaan op pad met elkaar en er gebeuren dingen. En ja, er zit zoveel in die, ja, vind ik, fantastische film. Dus ja, dat is. Ik luisterde heel veel naar Elvis. Ik luisterde heel veel naar de Beatles. Gek genoeg is Stevie Wonder misschien wel mijn allereerste grote muzikale liefde. Maar de Blues Brothers was gewoon zo'n. Ja, ik wou gewoon een zwarte zonnebril en een hoed en een colbertje in mijn maat vinden. En dat vond ik nooit. Daar baalde ik van. De verdriet uit mijn jeugd is dat ik nooit een zwart leren pak zoals Elvis Comeback Special kon vinden. En een hoed en een colbert in mijn maat zoals de Blues Brothers. Maar,
0: hey, en je hebt je achternaam veranderd?
1: Ja, klopt, ja. Ja, het is mijn moeders achternaam.
0: Ja. Hoe lang geleden heb je dat gedaan?
1: Dat zijn lange processen. Dus, maar het is ondertussen al wel een jaar geleden of zo. Ja, ja, ik hou van mijn moeder, zoals wel duidelijk wordt.
0: Ja.
1: En ja, dat is het.
0: Want waarom paste die andere naam niet meer?
1: Ik denk dat het is een moeilijke vraag. Ik wou gewoon graag heten zoals mijn moeder. Ik denk dat dat het makkelijkste en het comfortabelste antwoord is, mm-hmm, is in die zin.
0: Ook als een ode.
1: Ja, 100%.
0: Soort van.
1: Zeker. Zeker. Mijn moeder is echt een voorbeeld, hoor. Mijn moeder is. Mijn moeder is zo iemand die. Zij heeft nul vijanden op aarde. Iedereen vindt haar lief. En zij, iedereen mag haar. Ik ben ook lief. En de meeste mensen mogen mij. Maar er zijn echt wel een paar mensen die mij veentje vinden waarschijnlijk. Ga ik vanuit. Misschien niet veel, maar zeker meer dan mijn moeder. Die heeft er gewoon nul. En dat is voor mij heel. Ja, dat heb ik heel hoog zitten. Dat is een voorbeeld.
0: Omdat we het eerder ook hadden over je verschillende identiteiten eigenlijk, die toch allemaal samen één zijn. Je naam is natuurlijk ook een weergave van je identiteit.
1: Ja, ja, er kleeft gewoon de liefheid van mijn moeder kleeft gewoon aan die naam. En de rest van de familie. Want ik ben gek op mijn familie.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, ik wil horen All I Want. Nee, ik wil horen Tangled Up in Blue.
1: Klopt.
0: Van Bob Dylan.
1: Klopt.
0: Waarom die plaat?
1: Nou, Bob Dylan heeft sowieso zijn intrede gedaan in mijn leven in een hele diepe depressie. Ik kan heel goed naar hem luisteren en verdwijnen in zijn teksten. En gewoon hem tegen me laten. Het is gewoon, ik verdwijn er gewoon heel goed in. Maar specifiek Tangled Up in Blue is een lang nummer. En het is een reis. En het is verteld vanuit verschillende hoeken. En het is het liefdesverhaal. En het doet pijn en het doet zeer. En aan het einde zingt Dylan. Het hele verhaal is geweest. En die is nu daar, die is nu daar. Die is ondertussen zo oud. En whatever, ik weet niet hoe het met ze gaat. Maar ik, I'm still out on the road heading for another joint. We always did feel the same. We just saw it from a different point of view. Tangled up in blue. Maar het gaat om. But me, I'm still out on the road. Heading for another joint. En dat breekt gewoon mijn hart. Want in mijn eenzaamheid voel ik dat ook. Van. En dan sta ik daar weer op het podium. En dan kom ik weer alleen thuis. En weet je wel. Dus daar heb ik veel om gehuild. En. Ja, het is gewoon zo kwetsbaar en zo echt. En het raakt me gewoon heel erg.

0: Dylan, Tangled Up in Blue. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Jet Rebel.
1: Wat een nummer, hè?
2: Hi, Jeltie, hier S. Dat ik even hier iets over jou mag vertellen. Mij is gevraagd om een leuke anekdote te vertellen. Maar ik dacht, laat ik beginnen gewoon bij onze basis. En dat is muziek. Want als ik aan jou denk, dan denk ik natuurlijk meteen aan muziek. En ik moest denken aan een moment van jaren geleden. En we waren met elkaar aan het appen. En jij vroeg ineens aan mij van, hey S, wat vind jij eigenlijk het beste album van Elvis Costello? En allebei hadden we Armed Forces naar elkaar gestuurd. Ja, dat was voor mij een vrij hilarisch moment. En niet omdat we toevallig dezelfde favoriete plaat hadden, maar omdat eigenlijk dit steeds weer gebeurde aan de lopende band. En we lijken elkaar muzikaal altijd weer op precies dezelfde plek tegen te komen. Wat ik echt met niemand anders heb. En dat typeert jou voor mij ook. Je hebt een ongelooflijk talent om verbinding te maken. En of dat nou is door muziek of door de meest absurde limericks en liedjes die je uit het niets verzint. Of gewoon doordat je er bent als iemand je nodig heeft. Of een ander te inspireren, meer van jezelf te houden. Ja, de mensen die dicht bij je staan, die kennen die kant enorm van je. Ik denk dat we ontzettend blij zijn dat je in ons leven bent.
0: Nou, wat een mooi bericht.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dat is Essie.
0: Esther Klaas, een goede vriend van je, ja. Het is wel fijn, hè, om te horen van iemand. Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, ja, het is. Ja, het is heel fijn. Het is. De seconde dat voordat ik hier naar binnen liep, hadden we elkaar aan de telefoon en hebben we ontzettend tegen elkaar verteld hoeveel we van elkaar houden.
0: Ah.
1: Dus het is. Maar het is. Ja, het is. Het is enorm. Het is enorm bijzonder. Ik vind het gewoon liefde. Maar zij is dus heel lief, hè? Want zeg maar, zij is wederom ook zo'n voorbeeld. Net als ik het net over mijn moeder heb. En deze persoon die hier nu zo leuk even op de radio aardige dingen over mij komt zeggen, is een enorme bron van liefde voor alles en iedereen om me heen. En zo onvoorwaardelijk voor haar mensen. En ja, dat zijn voorbeelden voor mij. En zo wil ik ook zijn voor mijn mensen. En voor iedereen, voor that matter. En voor leuke mensen. En ik zeg altijd leuke mensen en stomme mensen. Gewoon proberen van iedereen te houden. En voor iedereen compassie te hebben. En voor alle mensen, dieren, planten. Ja.
0: Ja, dat past helemaal met, bij de titel van je nieuwe tour, hè?
1: Klopt, ja.
0: Peace, love.
1: Ja, klopt.
0: En rock and roll. En we eindigen met de liefde.
1: Ja.
0: Ik hoorde je net zeggen van ja, eenzaam, het bestaan als een muzikant.
1: Ja.
0: Het contrast is gewoon te groot, hè? Zo'n publiek, staan je allemaal toe te juichen en daarna zit je alleen in een hotelkamer of alleen thuis.
1: Ja, ja, klopt. Klopt helemaal. Het is raar wat. Ja, ik mocht liedjes kiezen. Dat is heel leuk. En ik kies overal het eerste nummer. Dus dit was net.

0: het eerste nummer van Blood on the Tracks van Dylan en het eerste nummer van de Blues Brothers film. En dit is het eerste nummer van Blue, mm-hmm. van Joni. En Blue is, het staat bij mij op nummer 2 van mijn top 100 favoriete albums. En bij Esther trouwens ook. Dit is zo'n waanzinnig album. Het is het allerbeste album om verschrikkelijk verliefd op te zijn. Echt smoorverliefd. Het klinkt gewoon smoorverliefd. En het allerbeste album voor een gebroken hart. En verdrietig en pijn en ouw. En het is zo gek, want het zit er gewoon allebei in. Als we zo dit nummer luisteren, dan kun je ook... Je kan er echt met die twee naar kijken. Je kan er gewoon kijken van, ja, ik heb net iemand ontmoet en ik heb vlinders in mijn buik. En het leven is mooi. En je kan ook voelen van, mijn hart is verscheurd. En het heeft allemaal geen zin meer.
1: En in welke fase zit jij op dit moment? Is dat verliefd of is dat oud? Of hang je er ergens tussenin?
0: Ja, ik hang er een beetje tussenin. Okay. Maar ik heb heel veel liefde in mijn hart. En ik ontvang ook heel veel liefde van mijn dierbaren. En ik voel verliefdheid. Maar het is ook ingewikkeld. Gewoon niet makkelijk.
1: Dankjewel, Jelte. Fijn dat jij mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer je op Misha en mis niks. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En nu, All I Want, Joni Mitchell.
0: Yes.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon, het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio.